0: ook beschadigd door de bombardementen. Kuwait is aangevallen met raketten en drones, maar die zijn door de luchtafweer onderschept. Het leger beschuldigt niemand van de aanvallen. Sinds het begin van de oorlog zijn er vaker raketten uit Iran afgevuurd op de Golfstaten. Deze aanval gebeurde kort nadat Amerika een schip had beschoten dat naar Iran ging. En een groot deel van de parkeerboetes in Amsterdam, waar vorig jaar bezwaar tegen werd gemaakt, is door de gemeente verscheurd. In de meeste gevallen ging het om een menselijke fout die door de vingers werd gezien. Zoals het invoeren van een verkeerd kenteken op de parkeerautomaat. Soms maakte ook een scanauto een fout. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Overdag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
3: Dan gaan wij naar het beleggerspanel eens even kijken. Met vandaag Thijs Knaap, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder APG. En Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. Welkom heren allebei.
4: Goedemorgen.
3: Ja, computerbouwer Dell die verrast beleggers met bijna 90% omzetgroei dankzij de vraag naar AI-infrastructuur. Ik denk dat Trump er ook wat mee te maken had. En Nvidia zet de aanval in op Intel, AMD en Apple. Dat doen ze met nieuwe AI-PC-chips. Nou, daar gaan we eens even mee beginnen. Ze willen nu de consumentenmarkt veroveren. Nvidia presenteerde deze week nieuwe PC-chips. Gaat daarmee rechtstreeks de strijd aan met Intel, AMD en Apple. En tegelijkertijd investeren ze miljarden in fotonica. Dat is een technologie die allerlei datacenters energiezuiniger moet gaan maken. Dat zei topman Jensen Huang gisteren allemaal tijdens een technologiebeurs in Taiwan.
5: There is no question this reinvention of the computer is as big of a deal as the reinvention of the phone into what we now know as the smartphone. And so this is the beginning of that journey. This is the beginning of a new line.
3: Hele grote woorden. Ralf, geloof je ze? Ze gaan de PC heruitvinden.
6: Nou ja, de gedachte als je gelooft dat AI zeg maar de toekomst is. En agentic AI, dus dat je eigenlijk een assistent hebt die het allemaal voor je doet. Dan is eigenlijk die stap wel logisch vanuit Nvidia gedacht. Want ze bouwen nu heel veel over AI. En ja, dat gaat zich ook in PC's ontwikkelen.
3: Ja, ja.
6: Ik vraag me dan zelf af, gaan we überhaupt dan nog achter de PC zitten? Maar ik bedoel, als je die stap maakt, is het logisch dat als je steeds meer van AI gaat gebruik maken, zoals we nu al, hoe heet het, ChatGPT, en hoe is dat bij mij? Microsoft, ik kom maar
7: Copilot.
6: Even, Copilot, ja. Ja, Copilot, ja. Die flikkert ook de hele tijd bij mij in mijn scherm. Dus ja, dat wordt steeds meer geïncorporeerd. Ja, dan is het niet raar dat je misschien ook chips van Nvidia voor
3: kan. Ja, maar dan zit je dus wel, dan zit je in een telefoon, zou je denken. Dus waarom dan de PC heruitvinden? Jij zegt zelf wel, ik twijfel of wij dan nog wel achter een PC zitten.
6: Ja, maar je hebt wel een aanloopprocedure. Dat is hetzelfde dat je zeg maar begonnen met de mobiele telefoon. Met keyboards, weet je het nog, Blackberry's. Mm-hmm. En uiteindelijk werd dat de smartphone.
3: Ja. Dus en een heleboel stapjes ertussen van een Nokia met Snake.
6: Je weet niet hoe snel dat gaat, maar ik denk dat de gedachtegang een beetje moet zijn.
3: Ja, Thijs, wat denk jij?
7: Ja, Nvidia zit een beetje in een lastige positie. In de zin van dat ze zijn ontzettend succesvol in wat ze doen. Ze hebben met grafische kaarten uiteindelijk de sleutel in handen gehad van AI. En ze willen graag groeien en dat gaan ze ook wel doen. Maar nu moeten ze groeien met nieuwe dingen. En nieuwe dingen is altijd lastig. Want dat is niet zo'n gegarandeerd succes als dat je doorgaat met het produceren van wat je al doet.
3: Nee, en ze zijn toch razend succesvol in wat ze al doen. Dus waarom moet die portefeuille uitgebreid worden?
7: Nou ja, dat moeten ze vooral blijven doen. Maar de groei is natuurlijk op een gegeven moment eindig. Omdat die grafische kaarten zijn fantastisch. Maar we zullen op een gegeven moment er genoeg van hebben. En ze zullen door willen groeien. Het probleem is altijd dat je dan iets heel nieuws moet doen. En er is geen enkele garantie dat je daar ook succesvol in bent. Nou, je noemde al de twee dingen waar ze nu mee bezig zijn. Fotonica en een chip in de consumentencomputer. Mm-hmm. Ik heb er te weinig verstand van om te beoordelen of dat nou de gouden sleutel is om verder te groeien. Maar ik denk wel, die consumentencomputer heb ik een beetje een hard hoofd in, omdat dat hardware is. En van computer hardware weten we dat dat een ontzettende commodity markt is. Ja. Oftewel, mensen die het afnemen zijn super prijsgevoelig. En daar kan je als producent toch moeilijk grote winst winst te maken. Toch moet ik eerlijk zeggen, dus ik dacht van moeten ze dat nou wel doen? Aan de andere kant, ergens moet iemand gaan betalen om de innovatie die we nodig hebben te doen plaatsvinden. En ik ben heel blij dat Nvidia dat toch op deze manier gaat doen. We hebben veel te danken gehad in de geschiedenis van de technologie aan grote bedrijfslaboratoria. Hè. Dus in Amerika vroeger bij de telefoonmaatschappij Bell of bij Xerox. In Nederland hebben we nog het NatLab gehad van Philips. En die hebben uiteindelijk voor grote doorbraken gezorgd, waar we nu nog steeds plezier van hebben. Dus bedrijven moeten onderzoek doen. Nvidia gaat zich nu op nieuwe dingen werpen. Daar kan ik alleen maar blij mee zijn. Maar of het een goede belegging is, dat weet ik niet helemaal zeker.
3: Waarom twijfel je eraan om? Vooral als eerste Ralf even.
6: Nou ja, en we hebben genoeg van die superchips. Ik denk dat die weg nog heel lang is. Maar wat natuurlijk Nvidia wel op moet letten is, ze staan nu alleen, ze zitten alleen op de apenrots op de top.
3: Ja.
6: Maar ja, er komen er wat aan natuurlijk. Ik bedoel, er zijn ook andere bedrijven bezig om hun te gaan challengen. Dus ja. Ze moeten ik ben wel mee eens dat ze andere dingen moeten gaan ontwikkelen. Maar niet omdat zeg maar de vraag naar die superchips omhoudt. Maar gewoon de concurrentie gaat op waar ze nu extreme marktleider in zijn. Mm-hmm. Gaat waarschijnlijk toenemen omdat er zoveel geld te verdienen is. En ik denk juist om dat hele AI beter te implementeren en mensen er bekend mee te maken, denk ik dat juist strategisch wel slim is om dan zeg maar ook gewoon in producten zoals computers dat te gaan doen.
3: Ja, maar jij zei net thuis dat jij zou twijfelen of je erin zou stappen als belegger. Waar zit je twijfel?
7: Mijn twijfel zit in dat we nog niet weten hoe die AI-technologie uiteindelijk wordt uitgevoerd. Nu staat het in een datacenter, hè, dus die AI is veel te groot en lawaaierig om in mijn kleine computer te draaien, dus die staat ergens in Almere te spinnen. Hoe gaat het in de toekomst? Nvidia zet er nu duidelijk op in dat we dat toch op een of andere manier in onze eigen computer gaan doen. En dat we dat dus decentraal kunnen draaien. Dat is een mogelijkheid. Dat hangt er heel erg vanaf hoe die AI-modellen zich ontwikkelen. Of die alleen maar groter en zwaarder worden. Hè. Dus dat ze meer energie gaan vreten. Of dat ze er toch in slagen om die klein genoeg te maken om op je eigen computer te draaien. Dat weten we niet. Dat is een hele belangrijke vraag. Want dat gaat ervoor zorgen dat of de grote bedrijven die datacenters aan het bouwen zijn, het geld gaan verdienen, of dat zich verspreidt onder miljoenen gebruikers en dat die grote bedrijven achterblijven met een datacenter waar ze niet zoveel meer mee kunnen.
3: Nee.
7: Nou ja, dat is een hele belangrijke vraag waar ik het antwoord ook niet op heb. Maar Nvidia probeert hier duidelijk de twee sporen te bereiden. Zowel klaar te zijn met hun GPU's voor die datacenters als dat ze het aan het consumenten kunnen leveren.
3: Ja, zou jij er geld in steken nu al als belegger, Ralf?
6: Nou, het is heel moeilijk om nu te zeggen dat het pad wat Nvidia opgaat, dat zal slagen of dat zal falen. Om daar al nu meteen zeg maar zwart of wit op te zetten.
3: Ze hebben wel diepe zakken.
6: Ja, je moet gewoon nog op de lange termijn AI-trend inzetten. Dus daarbij hoort het in een portefeuille natuurlijk.
3: Oké. Zien jullie wel inmiddels signalen dat bedrijven misschien wel, of beleggers, iets te veel geld in de hele AI-hype steken?
6: Nou ja, als je gewoon kijkt naar de hyperscalers en de verwachtingen voor de rest van dit jaar, dan zie je dat de vrije kaststromen, dat is een belangrijk indicator. Terwijl natuurlijk bedrijven, even los van Oracle, maar denk aan Amazon, Alphabet, daar klotsen het water tegen de plinten zonder dat ze wisten wat ze ermee moeten doen.
3: Ja, ja.
6: En dat gaat heel, heel, heel hard naar beneden. Dus de vraag is op een gegeven moment, en ze beginnen, wat was het? Alphabet, 80 miljard opgehaald. Je ziet ook dat ze schulden gaan uitgeven. Dus ze zijn natuurlijk op zoek naar geld. Maar als zeg maar je vrije kaststroom daalt, dat kunnen beleggers een tijd lang accepteren. Maar op een gegeven moment komt de vraag, dan ga je het terugverdienen.
3: Ja.
6: En op een gegeven moment komen natuurlijk ook de afschrijvingscyclus waar meerdere mensen voor waarschuwen, komt eraan. Wat het dan ook ten koste gaat van je winst. Dus dat kan, zonder dat je het weet, zonder dat een trend door gaat zetten, kan opeens dan sentiment in een beurs veranderen.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
3: We zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Thijs Knaap, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder APG, en Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. Ik ben eerst eens even benieuwd naar wat jullie laatste beleggingstransactie is geweest.
7: Ja, is het wel een transactie die ik heb meegenomen? We hebben iets gedaan voor onze klant ABP. Laten we zeggen dat we geld hebben vrijgemaakt om samen met een ontwikkelaar, Rockfield, woningen te gaan bouwen voor studenten en starters in Nederland.
3: Ja.
7: Het is wel veel geld. Het gaat om 350 miljoen. En daarvan willen we meer dan 2000 woningen bouwen in Nederlandse studentensteden.
3: Ja. Heb je dan ook over Amsterdam en Utrecht, de hipste, hotste steden?
7: Ik wist dat deze vraag zou komen.
3: Ja.
7: En het nare antwoord is dat ik nog niet concreet kan zeggen welke steden, omdat er nog geen concrete projecten liggen. En daarom zeg ik, is het wel een transactie. We hebben het geld vrijgemaakt.
3: Ja.
7: Ons hoofd Europees vastgoed zei vorige week van, nou, als er partijen zijn die al ver zijn met de vergunningen, meld je maar bij ons, want wij kunnen het financieren.
3: Oh.
7: Wat we wel weten is dat we inderdaad een groot probleem gaan aanpakken, want in vrijwel alle Nederlandse studentensteden, dus ook in Amsterdam, is er een groot structureel tekort aan betaalbare woningen voor studenten en ook voor starters. En wij willen dat te lijf gaan met wooncomplexen waar dan 250 tot 500 woningen in zitten.
3: Zit je zo'n studiootje met huurtoeslag, et cetera.
7: Et cetera. En ook nog een gemeenschappelijke voorziening voor studie, sport en ontmoeting. Daar gaan we dus wat van bouwen. Uiteraard gaan we daarbij voor de hoogste duurzaamheidsnormen, zodat die nieuwe woningen niet alleen betaalbaar zijn, maar ook energiezuinig en geschikt voor de lange termijn. Dat is het plan.
3: Ik ken een project bijvoorbeeld in Schiedam. Niet bepaald een studentenstad, maar het zit wel vlakbij Rotterdam.
7: Oh, dat is wel weer een
3: waardoor je eigenlijk in 5 minuten in hartje Rotterdam bent. Nou, dus misschien is dat wel de toekomst.
7: Geef me even de details mee, dan kan ik kijken wat ik kan doen.
3: Oké, Ralf, wat is jouw laatste transactie geweest?
6: Wij zijn eigenlijk het hele jaar positief op aandelen geweest. En we hebben dat in mei, de tweede helft van mei, hebben we dat teruggebracht naar neutraal. Dus we hebben wat winst genomen. En eigenlijk ook gezegd van, nou ja, we hebben in maart natuurlijk wat onzekerheid gehad op de beurs vanwege het Iran-conflict.
3: Mm-hmm.
6: Fors herstel gedeeltelijk meegenomen, maar we denken toch dat er risico's zijn. Dus wat risico van tafel.
3: Mm, en toch zie je nog dat de beurs ook gisteravond weer in Amerika sluit op een all-time high.
6: Ja,
3: ondanks alle onrust. Zijn jullie niet te vroeg gaan verkopen?
6: Dat is, nou ja, we zijn nog neutraal, dus we zitten nog in aandelen. Dat is altijd achteraf.
3: Ja, oké, maar je hebt winst genomen.
6: Achteraf wat winst, ja. Achteraf kan je dat natuurlijk altijd het beste beoordelen. Ja, als je puur zegt een beetje te vroeg, ja, want we zijn doorgegaan. Maar ja, we denken ook dat er nog wat onzekerheid is en dat dat nog steeds niet helemaal weg is.
3: Nee, dat is een understatement, want die geopolitieke spanningen die blijven maar doorgaan.
6: Zijn als je gewoon puur economisch kijkt, dan zeggen onze economen dat deze maand, en zeker uiterlijk volgende maand, als die straat van Hormuz dicht blijft, ja, dan
3: gaat er wel wat gebeuren op de beurs?
6: Ja, nou ja, dan gaat het gewoon echt waarbij we nu zeggen van jongens, onderliggend is het fundamentele plaatje eigenlijk hartstikke goed. Als je kijkt naar economische groei, dat hele hogere olieprijs is vooral, of energieprijs is vooral een inflatie. Gaat niet zozeer ten koste van economische groei. Daarnaast gaat het ontzettend goed met bedrijven, recordmarges in Europa en Amerika en dubbelcijferige winstgroei voor dit en volgend jaar. Maar ja, op een gegeven moment, als die olie er niet komt, dan gaat het meer pijn doen. En dan kan het dus wel naast inflatie ook ten koste van economische groei gaan. En dat punt komen steeds dichterbij.
3: Ja.
6: Terwijl je ziet dat er beide partijen niet echt naar elkaar toe gaan komen.
3: Bepaald niet. Soms lijkt het ineens weer alsof alles
6: lijkt helemaal niks, joh. Dat is gewoon die Trump. Die zit gewoon de beurs, want die wil de beurs omhoog hebben. Dus die zitten de beurs te masseren. Maar hij zit gewoon in een hoek waar hij niet uitkomt.
3: Nee. Goed, we gaan het hebben over bouwbedrijven. Want BAM schoot afgelopen vrijdag bijna 20% omhoog na een positief analistenrapport van ABN AMRO Oddo BHF. En ook Heijmans kwam een tijdje terug met een hogere winstverwachting. En ja, die koersen die gingen toen keihard omhoog, maar ze kunnen ook net zo hard weer omlaag knallen. We hebben het gezien hoe volatiel dat is. Het roept ook een beetje de vraag op of Nederlandse bouwbedrijven nou gewoon structureel aantrekkelijker zijn geworden voor beleggers. Gaan we bespreken. Ralf, jij werkt bij ABN. Dan vind ik het grappig toch hoe je zo'n enorme koerssprong ziet op, ja, met alle respect, 1 analistenrapport van ABN.
6: Ja, nou laten we daar, dat is even los van dat het van ABN AMRO
3: gewoon
6: is.
3: Gewoon 1 analistenrapport.
6: Maar even meer, wat voor de luisteraar belangrijk is, er wordt altijd heel erg veel over gedaan dat er een advieswijziging is, in dit geval van ABN AMRO, maar soms van JP Morgan, noem een andere grote bank. Ja, en dan reageert de markt op. Ik ben daar zelf altijd wat terughoudend in, want dan is het een grote analist die verandert zijn wijzigingen. En daar springen dan wat beleggers op. Maar dat is natuurlijk vaak niet een verandering in het fundamentele onderliggende plaatje.
3: Nee.
6: En wat hier dan waarschijnlijk meespeelt, ondanks dat wij dat natuurlijk onze trotse Nederlandse bouwers zijn, zijn het natuurlijk relatief kleine beursgenoteerde bedrijven. Dat soort bedrijven worden niet door heel veel analisten gevolgd. Dus ja, dan heb je ook niet de meest liquide markten. Ja, en als dan zeg maar zo'n analist die het volgt, en dan voor zo'n klein bedrijf is dan ABN nog een gerenommeerde naam als volger, ja, dan kan dat impact hebben. Maar dat 20% is, dat is, vind ik wel een beetje veel. Als je ziet bij Bank of America of JP Morgan, maar dan zie je dat bij grote namen, bij aandelen, dan zie je dat ook 4-5% omhoog of omlaag gaan.
3: Want Thijs zegt dat dan misschien dat toch een analist, die ene analist die dan die bouwbedrijven volgt, dat die toch wel erg veel invloed krijgt op zo'n koersvorming?
7: Ja, zo kan je dat zien. Kijk, wat doen markten? Markten die proberen een inschatting te maken van hoe gaat het met het bedrijf? Wordt er winst gemaakt in de toekomst of wordt het verlies? En wat voor prijs moeten we daarop plakken? Sommige bedrijven is dat heel voorspelbaar. Als je een supermarkt hebt, dan weet je ongeveer wat de omzet gaat zijn over een jaar. Maar bij bouwbedrijven heb je het probleem dat ze hele hoge vaste kosten hebben. Er zit veel kapitaal in de werk, veel mensen. En best wel onzekere opbrengsten. Dus
3: tegenvallers.
7: Je stopt een spade in de grond en er komt iets uit wat je niet gedacht had. En
3: archeologisch.
7: Daar is weer een tegenvaller. Dus wat de markt moet doen is heel moeilijk. Je moet een aandeel prijzen waarvan je niet zo goed weet wat de fundamentals zijn. Er is veel ruis, er is weinig signaal. Ja, dan kan zo'n analistenrapport een belangrijk signaal zijn over hoe het ermee gaat. Ik denk eerder dat we, dus niet dat die analisten nou te veel macht hebben, maar dat het gewoon een situatie is waarbij er veel onzekerheid is. Dus is het aandeel heel volatiel. Dus moet je als belegger heel erg op je hoede zijn als je erin wilt gaan zitten. Ik zou zeggen voor een langere termijn en er misschien een tijdje niet naar kijken, dat is de beste strategie.
6: Ik moet dit een beetje tegenspreken, want zeven jaar geleden was ik aandeelanalist op de industrie en toen volgde ik de bouwbedrijven. En toen was echt mijn advies, voor de lange termijn, die moet je nooit in je portefeuille hebben.
3: Omdat die marges zo klein zijn.
6: Die marges waren toen te klein. Kwamen altijd lijken uit de kast. Maar de hele markt was anders. En als je nu gewoon... Kijk, hoe je het wendt of keert, bouwbedrijven zijn wel super, super cyclisch. Dus als het economisch minder gaat, dan voelen ze dat meteen. Ja. En dan ga je naar beneden. Maar als je nu naar de koersen kijkt, ik schrok daar zelf van. Echt serieus hoog over de afgelopen 10 jaar.
3: Natuurlijk ook door die woningbouwopgave die er ligt. Beleid dat daar helemaal op geënt wordt.
6: Dus op de wat langere termijn doen ze het momenteel echt goed. Dus dan kan je, de intro was dat ze volatiel zijn. Ja, maar per saldo gaat het wel omhoog. Dus dat is heel belangrijk.
3: Is het daarmee een aantrekkelijkere belegging geworden dan toen jij als analist hierop zat?
6: Dat is het punt wat ik wil maken. Als je kijkt naar wat zijn dan belangrijke fundamentele zaken. Lagere rentes. Dus dat is handig voor de financiering van huizen. Inderdaad, we zien door de verandering van demografie vergrijzing. Maar en iedereen wil kleiner wonen en meer wonen. Meer mensen. Dus...
3: Kleiner. We zijn bereid om te nemen wat er is. Dat is een beetje het punt. Hè?
6: Minder ruimte, maar ik bedoel... wereldwijd zie je dat het tekort is aan huizen. Het gaat eigenlijk, ondanks dat we een coronacrisis en zo hebben gehad, dat zijn allemaal relatief korte crisissen hebben, zit je al vrij lang in een opgaande cyclische markt. Ja. Daar profiteren dat soort bedrijven dan gewoon van.
3: Waarvan akte, we gaan eindigen
6: nog één ding.
3: Laatste dan.
6: Het zit in de sector industrie en er wordt in Europa fors geïnvesteerd in infrastructuur en defensie. Dus het kan ook zo zijn dat zij gewoon in trekkers zitten die heel veel beleggers kopen.
3: Dat zou ook nog kunnen. Dat het in elk geval een onderdeel is van die enorme koersstijging. We gaan eindigen met computerfabrikant Dell. Want dat verraste beleggers met een omzetgroei van bijna 90%. Werd afgelopen vrijdag bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Ik denk dat Trump er ook wel iets mee te maken had. Was het niet eind mei dat hij ze een defensiecontract gaf van bijna $10 miljard? Hij had begin mei opgeroepen. Everyone buy a Dell. Ja, zo kan ik het ook, zou ik zeggen. Toch, Thijs?
7: Ja, dat is een smetje op deze toch wel knappe koersstijging. Dus dat het inderdaad, en dat zie je de laatste tijd steeds vaker, dat Amerikaanse functionarissen zich daar wel heel erg met de markt bemoeien en ook wel heel erg gebruik maken van hun kennis. Dat is één ding. Er is ook wel een objectief verhaal over te vertellen. We hebben het net ook al heel lang over AI gehad. Het is echt het onderwerp van dit moment. En de vraag is dan altijd, waar zit de schaarste? Waar hebben we nu het meeste gebrek aan? Nou, een tijd lang ging het dan om wie heeft het beste model. En dat je kan je nog wel herinneren. Dan was er weer een nieuwe versie van Cloud en dan was die weer beter. Nu zit de schaarste echt duidelijk in de hardware. Dat kan je bijvoorbeeld zien aan die Magnificent Seven bedrijven, waar we het nog wel eens eerder over gehad hebben. De pure softwarebedrijven, Meta en Microsoft, die staan dit jaar op verlies. Maar alle andere zeven, dus onder meer Amazon, Google, Nvidia, Apple, degene die iets met hardware doen, die staan nog in de plus, zeg nog, die doen het beter dan de index. Dus we zitten op het punt waar de hardware, daar is het gebrek aan, dat is schaars. En wat doet Dell? Die maken kasten, niet altijd hele mooie kasten, maar toch, ze doen het. En,
3: die staan in die datacenters.
7: Daar is nu een enorm gebrek aan. En dan zie je in één keer die koers omhoog gaan. Ik heb het net ook al gezegd, die hardware sector, dat is mooi als het goed gaat, maar het is een super cyclische en toch ook wel commodity-achtige sector.
3: Ja.
7: Oftewel, als het goed gaat, wordt er bijgebouwd. En als er bijgebouwd wordt, dan heb je teveel en dan gaat de cyclus weer omlaag. Ik had daar daar een plaatje van de hardware sector. Dat was echt fantastisch. Dat was een cyclus uit het boekje, omhoog, omlaag, met een periode van ongeveer 3,5 jaar.
3: Okay.
7: Het gekke is dat dat plaatje is nu stuk, want we zitten in een soort van ongelooflijke upswing, waarbij de lijn nu recht omhoog gaat.
3: Het bedrijf is nu $200 miljard waard.
7: Ja, en daar heeft ook Dell van mee geprofiteerd, inderdaad. Dus het gaat heel erg goed. Maar mijn gevoel zegt dat we op een gegeven moment weer in de neerwaartse cyclus komen. Hm. Alleen nog even niet. En dus pakken wat je pakken kan.
3: Rolf, wat zegt jouw gevoel?
6: Nou, het is gewoon onduidelijk. Ik ben geen expert op Dell, maar als je gewoon meerdere analyses leest, dan is niet iedereen erover eens of dit nu zeg maar de boventrendmatige groei of die door zal zetten of niet. Maar je moet wel gewoon zowel credentials geven voor wat ze gedaan. Want als je gewoon even kijkt, de AI-server omzet. In het eerste kwartaal was dat 16 miljard. Toen waren de verwachtingen voor het hele jaar dat het die omzet 50 miljard.
4: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Commentaar, daar lag ik over gedaan, maar ik miste helemaal het argument dat misschien Europa dat wel doet vanuit strategisch oogpunt. En ja. Dat kan, en dus misschien moeten we het
3: zat,
2: zelfs vanuit...
3: Dat zat in het hele verhaal hoor, het strategisch oogpunt. Nee, zeker. Maar goed punt dat je maakt, zeker.
2: En dat is met Dell natuurlijk voor de VS ook, want die willen ook met Intel gewoon een chip... hoe zeg je dat? Een chipindustrie weer opbouwen.
3: Ja, en daarmee is het toch een beetje weer ieder voor zich, hè?
2: Ja, ik zeg niet dat dat een goede ontwikkeling is.
3: Maar het is wel de ontwikkeling, ja. Dank voor deze positieve noten aan het einde. Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. En ook dank aan Thijs Knaap, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder APG. Dit panel kun je natuurlijk ook beluisteren als podcast. Abonneer je even in je favoriete podcast-app.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een agent op de grond werd gegooid, wilde gewoon een vraag stellen. Dat zei ze bij nieuwszender Al Jazeera. Ze wilde weten of ze met haar man mee kon. Maar doordat ze geen Nederlands spreekt, begreep de agent haar niet. Ze is inmiddels bevallen van een gezonde dochter. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij aanvallen van Israël. Onder de slachtoffers is ook een kind. Er raakten ook tientallen mensen gewond bij de

0: aanval onder wie een arts en 5 andere medewerkers van een ziekenhuis in de buurt. Het ziekenhuis zelf raakte ook beschadigd door de bombardementen. Koeweit is aangevallen met raketten en drones, maar die zijn door de luchtafweer onderschept. Het leger beschuldigt niemand van de aanvallen. Sinds het begin van de oorlog zijn er vaker raketten uit Iran afgevuurd op de Golfstaten. Deze aanval gebeurde kort nadat Amerika een schip had beschoten dat naar Iran ging. En een groot deel van de parkeerboetes in Amsterdam, waar vorig jaar bezwaar tegen werd gemaakt, is door de gemeente verscheurd. In de meeste gevallen ging het om een menselijke fout die door de vingers werd gezien. Zoals het invoeren van een verkeerd kenteken op de parkeerautomaat. Soms maakte ook een scanauto een fout. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Overdag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
2: Het Nederlandse stroomnet zit overvol. Ruim 14.000 bedrijven staan op de wachtlijst voor een zwaardere aansluiting. En vanaf 1 juli dan mogen ook gewone huishoudens achteraan aansluiten. Het Nederlandse installatie- en infrabedrijf VUES is nog geen 7 jaar bezig. Maar ze hebben net wel een mega-order binnengehaald om netcongestie aan te pakken. En daarom groeit het bedrijf met rustig 10 tot 15 medewerkers per maand. Ja, hoe dan? De gast is Serkan Pelivan, nu nog operationeel directeur, maar binnenkort algemeen directeur van VUES. Welkom, fijn dat je er bent.
3: Dankjewel.
2: Begon allemaal nog niet zo heel lang geleden, 2019, hè, voor jullie, met 3 vakmensen en een busje. Hoeveel medewerkers heb je nu?
3: We zitten momenteel op ongeveer 300.
2: 300? Oh, ja. In minder dan 7 jaar?
3: Ja, we noemen ze ook geen medewerkers, maar familieleden.
2: Ja, maar zijn het allemaal familieleden?
3: Niet in bloedband. Maar wel in hart, als het ware.
2: Oké, hoe is dit begonnen, dit bedrijf? Want het is een installatie- en infrabedrijf. Wat ik me heb laten vertellen is 3 mensen en een busje.
3: Ja, twee broers en hun beste vriend.
2: Ja.
3: En een caddy, waarmee het begonnen is. En met een hele grote ambitie om het verschil te maken eigenlijk in de energietransitie.
2: Ja, want wat gingen zij eerst met z'n drieën en die caddy doen?
3: Met z'n drieën gingen ze eigenlijk heel simpelweg beginnen met het monteren. Dus montage verrichten voor verschillende opdrachten.
2: Zij werden gewoon ingehuurd als ZZP-bedrijf. Wij kunnen hier installatietechniek doen.
3: Ze namen opdrachten aan als het ware. Dus zie het maar als een complete ruimte die ingericht moest worden. Nou, dat pakten zij van A tot Z aan. En ja. Zo is het begonnen eigenlijk.
2: Ja, nou vind ik het vrij knap dat als je zo begint, dat je in minder dan 7 jaar een volwaardig bedrijf met 300 man, familieleden / personeel bent.
3: Ja.
2: Hoe doe je dat?
3: Je verwacht het niet natuurlijk. Je gaat met een ambitie starten. Die start is gemaakt. Op een gegeven moment innoveer je als bedrijf. Je gaat jezelf uitbreiden, je pakket uitbreiden. In 2021 is eigenlijk VUES helemaal uitgegroeid tot een bedrijf die projecten van A tot Z kan opnemen.
2: Mm-hmm.
3: Dus dat is vanaf de engineering tot aan de oplevering. En daarmee hebben we ook een bepaald verschil gemaakt. We konden projecten veel sneller tot start brengen en afronden. En we hadden natuurlijk alle ketenkennis, noemen we dat.
2: Ja, en als je alles van A tot Z doet, door wie worden jullie dan bijvoorbeeld ingehuurd in die startperiode?
3: In de startperiode en nu nog steeds werkten we voor hoofdaannemers. Dat waren partijen die al gecontracteerd waren bij de netbeheerders.
2: Ja.
3: En dat doen we hedendaags nog steeds. Daar deden wij de projecten voor, als het ware.
2: Ja, jij zit er niet vanaf het begin bij. Je bent niet een van de drie met de caddy.
3: Nee.
2: Welk nummer personeelslid was jij in 2021?
3: Ik weet mijn personeelsnummer tot vandaag nog steeds niet. maar ik ben ergens bij nummer 40 bijgekomen ongeveer.
2: Dus 2021. Dus het was al wel serieus een bedrijf?
3: Het was al een serieuze start-up als het ware, toen ik erbij kwam. En daarna is het eigenlijk alleen maar sneller gegaan.
2: Want jij bent aangetrokken toen als COO, hè, als de operationeel directeur.
3: Nou, ik ben toen eigenlijk binnengekomen als technisch specialist.
2: Ja?
3: Dus eigenlijk zat ik met mijn laarzen
2: in de modder.
3: In de modder.
2: Ja.
3: Er was een bepaald potentie bij mij die gezien is door de oprichters. En ik heb kansen gekregen en die heb ik dan ook met volle borst aangenomen.
2: Oké, maar wacht even, dan word je dus operationeel directeur.
3: Ja.
2: In hoe lange tijd? Vanuit die klei naar de corner office?
3: Ergens 2023, 2024.
2: Ja, dus 2024. Je werkte 2 jaar voor dat bedrijf, 3 jaar voor dat bedrijf. Jaar. En toen was je CEO.
3: Ja, ik ben wel iemand met een bepaalde ambitie, laat ik het zo zeggen. Dus ik was al heel snel een soort van sparringspartner van eigenlijk de algemeen directeur, Fatih. En samen heb ik de kans ook gekregen om samen met hun het bedrijf ook op te bouwen. Dus ik ben vanaf dag één eigenlijk betrokken in de ontwikkeling.
2: In het beleid, en strategische vooruitzichten.
3: Ja, zeker.
2: Oké, daar heb je dus duidelijk in bewezen. Want jij gaat na de bouwvak ook de toko leiden als algemeen directeur.
3: Ja, na de bouwvak neem ik het stuur over van ons schip. En dan ga ik de koers varen die we nu hebben uitgestippeld met elkaar.
2: En waar blijven de broers? Rentenieren?
3: Nee, de broers blijven gewoon betrokken in het bedrijf.
2: Ja?
3: Alleen op andere punten, andere functies, andere rol. Je moet het zo zien, een bedrijf van start-up naar dit punt brengen vergt ook heel veel energie en kracht. En het is de tijd dat ik eigenlijk de stuur overneem en zij andere posities nemen waarbij ze wat meer strategisch kunnen meedenken.
2: Ja, nou, dat is mooi.
3: Meer rust hebben.
2: Dan kan je hier ook al een beetje warm draaien natuurlijk, hè, in de media-aandacht. Nu hebben jullie een hele grote order binnengehaald van Stedin. Ik denk dat daar moeten we het zo meteen uitgebreid over hebben. Eerst even VUES aan zich als bedrijf. Wat doen jullie?
3: Wat VUES doet is eigenlijk in de laagspanning en middenspanningsbranche eigenlijk. Dus binnen de elektra-infra doen wij het totaalproject van A tot Z. Engineeren, uitvoeren en opleveren. In een compleet pakket en alles wat ertussen zit. Maar dus eigenlijk als we het heel simpelweg benoemen, is het we graven een gat, we leggen een kabel, we monteren de kabel en doen het gat dicht.
2: Ja.
3: Maar ook minder simpele variant is dat we eigenlijk alles doen. Dus we bedenken ook hoe we moeten graven.
2: Waar moet je graven? Hoe diep moet je graven?
3: We doen omgevingsmanagement, uiteraard. Ja. Omgevingsmanagement, dus de bewoners, overlast. Hoe gaan we met de klachten om? Hoe gaan we met de gemeentes om?
2: Vergunningstraject, dat is ook een ding vaak.
3: We zijn ook betrokken in vergunningstrajecten. Dus op gesprek bij de gemeente, luisteren. Wat wil
2: maar je bent betrokken, dus dat regel je niet helemaal zelf?
3: Daar zijn we nu mee bezig. Dat is opschuiven in de keten, wordt dat genoemd eigenlijk binnen, binnen de branche. En dat is een fase waar we nu in zitten. Waarbij we dus steeds meer daar betrokken in worden. Maar op een gegeven moment ook hopelijk de vergunningen zelf.
2: Nu wil je het helemaal overnemen, daar heb je juristen nodig dus.
3: Juristen, mensen die weten waar ze het over hebben als het komt op vergunningen.
2: Uh-huh.
3: Maar ook heel veel andere aspecten die nog gaan spelen, zoals straatbeeld. En tegenwoordig als je ergens in een wijk een nieuw transformatorstation wil plaatsen, dan komen daar heel veel factoren bij kijken.
2: Ja, oké. Dan had ik het dus over die enorme order die jullie hebben gekregen van Stedin.
3: Ja.
2: Wat houdt die order in?
3: Wij noemen dat contract, raamovereenkomsten. Die raamovereenkomsten, dat zijn opdrachten van de netbeheerder voor een bepaald specifiek opdracht. Nou, dit is dan die wij hebben gehaald. Er zijn 2 raamovereenkomsten voor 12 jaar, gedurende 12 jaar.
2: 12 jaar, een opdracht. Dat is een hele lange horizon.
3: Dat is een hele lange horizon. Die hebben we voor 2 regio's. Dus Groot Rotterdam is 1 van onze regio's. De andere is Hollandse Delta, noemen we dat. Dat is van Dordrecht, Hoekse Waard, Goeree-Over Flakke, een stuk. In Tolen.
2: Ja, Zeeuws-Vlaanderen.
3: Ja. En gedurende 12 jaar. En dan gaan we eigenlijk alle laag- en middenspanningskabels in wijken volledig vervangen.
2: Buurt voor buurt voor buurt.
3: Ja.
2: Ga je echt beuken.
3: Ja. Ja, we worden eigenlijk de buurman van eigenlijk deze 2 volledige regio's. Dus we komen van buurt voor buurt gaan we langs om eigenlijk een opknapbeurt toe te passen voor de kabels en voor de ruimtes van de netbeheerder.
2: En jullie zitten zelf in Barendrecht, hè?
3: Wij zijn gevestigd in Barendrecht. Maar ook is een van onze visies, ambities is om landelijk ook onszelf
2: uit te rollen. Ja.
3: Tot 15 vestigingen als het ware. Zo. Over heel Nederland.
2: En nu zit je op 5, hè? Vestigingen.
3: We zitten nu op 5 vestigingen.
2: En een hoofdkantoor.
3: Ja.
2: Oké, dus dat gaat ontzettend rap. Jullie zijn dus als 1 van de 12 bedrijven aangewezen. Want in totaal doen 12 bedrijven dit verspreid over Nederland. Daar zitten ook grote infrabedrijven bij. Ik denk aan een SPIE. Ik denk aan een Van Gelder. Dat zijn bedrijven die al decennia lang bestaan.
3: Zeker.
2: Hoe is het om daar ineens in dat rijtje te staan met dit soort partijen?
3: Heel leuk. Wij vinden het heel leuk. Wij vinden het ook heel spannend. Maar we zien het gewoon als een volgende stap voor het bedrijf zelf. En ook, we zeggen altijd vers bloed kan geen kwaad. Dus we komen als vers bloed binnen. En hopen daar ook een verschil in te gaan maken.
2: Doen jullie dingen heel anders dan SPIE? Zijn jullie een ander soort bedrijf of zeg je nee? We zijn in de basis heel erg gelijk.
3: Het werk is hetzelfde. Maar hoe wij het in het bedrijf doen is wel anders.
2: Hoezo?
3: Wij zijn anders ingericht. De VUES is gewoon een heel erg cultuur-kernwaardig georiënteerd bedrijf. Je moet zo zien, bij het oprichten hebben de oprichters hebben een bepaald DNA. Nou, dat werkt zich uit in zo'n bedrijf. En bij VUS heeft dat uitgewerkt tot een bepaald cultuur. Mm-hmm. Die we binnen VUS dragen. En als je morgen bij VUS binnenloopt en je pakt random een van onze familieleden en je vraagt hem, dan kom je heel snel erachter waarom ze bij VUS willen werken. Omdat het gewoon een thuis is voor iedereen. En ja. Daar waren we, ja, dat is voor ons
2: echt een waardevol. Elk bedrijf, hier ben je thuis.
3: Ja, bij ons is het niet hier ben je thuis. Bij ons voel je dat ook als je binnenloopt.
2: Waar zit hem dat dan in?
3: Dat zit hem in eigenlijk alles. Wij hebben geen hiërarchie binnen het bedrijf als het komt op mensen. Dus je hebt functionele hiërarchie. Ik ben hoofdoperatie. Maar de mensen zelf hebben geen hiërarchie. Dus een monteur buiten of een grondwerker buiten, als hij niet tevreden is, hij voelt zich niet gewaardeerd of niet gehoord, dan mag hij mij ook gewoon gerust bellen 24/7. Ben ik gewoon bereikbaar. Mm. Daarin hebben wij geen hiërarchie gebouwd. Als
2: nee, en verdienen ze ook allemaal hetzelfde?
3: Ze verdienen allemaal hun functie. Als
2: ik wou zeggen.
3: Ze verdienen niet allemaal hetzelfde, maar niet iedereen heeft ook dezelfde verantwoordelijkheden in het bedrijf.
2: Nee, dat is inderdaad logisch. Ik wil jou een dilemma gaan voorleggen. Je moet kiezen en daarna kun je nuanceren.
1: Het dilemma.
2: Het dilemma is, ik zet overal vacatures in de hoop dat de goede mensen vanzelf naar ons toekomen, of ik kaap goede mensen probleemloos weg bij de concurrent?
3: Ik kaap niemand. Ik plaats wel vacatures. Maar mijn vacaturebeschrijving is niet voor mij per definitie ook 100% wat ik moet spreken. Ik kijk altijd tijdens het gesprek naar de persoon. Heeft hij een bepaalde drive? Heeft hij een bepaalde ambitie? Zit daar pit in als het ware? En mm-hmm. Past hij binnen de cultuur van VUS? Dan ben je bij mij al heel ver.
2: Op de goede weg?
3: Op de goede weg, uiteraard.
2: Ja, oké. Jij zegt, ik kaap geen mensen weg.
3: Nee.
2: Oh, dat doen de concurrenten natuurlijk ook nooit.
3: Nee.
2: Het is toch een beetje een vechtmarkt? Je hebt toch mensen nodig?
3: Ja, als je in dezelfde vijver gaat vissen wel. Dat doen wij niet. Express niet ook. Uh-huh. Kijk, als iemand ergens niet tevreden is en hij klopt aan bij VUS, gaan we dolgraag het gesprek aan. Maar ik ga niet rondlopen bij de concurrenten met een boord van hey, VUS en een pijltje naar me toe. Hmm.
2: Er zijn subtielere manieren om mensen weg te kapen. Maar inderdaad, jij zegt dat doe ik niet. Dat vind ik een no-go.
3: Nee, als je dat gaat doen, blijven in dezelfde vijver vissen. Dan maakt het niet uit. Het lijkt een grote branche. Mm-hmm. Maar we zeggen altijd, het is een kleine wereld.
2: Ja, maar je hebt technisch geschoold personeel nodig. Je hebt mensen nodig met een basis. Dat is toch de vijver waar al die concurrenten ook uit moeten vissen?
3: Ja, kijk, wij hebben zelf al een basisportfolio aan technisch personeel. Alleen wij zijn er niet bang om jongeren op te leiden die totaal geen affiniteit met branche hebben. Als ze maar die DNA van VUS hebben. Mm-hmm. Hebben ze de DNA van VUS, dan zijn wij gewoon bereidwillig om jongeren op te leiden om die technisch personeel te worden. Daar hebben wij de geduld voor.
2: Ja, ja.
3: En ook de kennis voor.
2: Ze hoeven geen achtergrond te hebben in techniek.
3: Nee,
2: kan ze gewoon opleiden.
3: Wij leiden
2: en jij zegt, je zoekt in een hele andere hoek. Waar zoek jij? Waar zoek jij je personeel?
3: We hebben heel veel. Als je bedrijf een bepaalde cultuur heeft, dan trekt dat ook mensen aan.
2: Ja?
3: En wij hebben heel veel jongeren op die manier kansen gegeven die uit andere branches kwamen of andere uithoeken kwamen. En mondreclame, eigenlijk is het mond-op-mond reclame, dat verspreidt zich heel snel. En we zien gewoon dat we daaruit ook heel veel jongeren aantrekken.
2: Ja.
3: Maar ook mensen die zo'n cultuur zoeken in een bedrijf of zo'n thuis.
2: Ja.
3: En die vinden ze dan bij VUS als het ware.
2: En wat is de gemiddelde leeftijd van mensen die bij jullie werken?
3: Gemiddeld uitgerekend zitten we op 28,5.
2: 28,5?
3: Ja.
2: Jij bent lekker van de cijfertjes. het is natuurlijk wel een gigantische uitdaging. Want jullie hebben een enorme order binnengehaald.
3: Ja.
2: Met een horizon van 12 jaar. Je zegt, we hebben nu 300 mensen. Hoeveel mensen heb je nodig om die klus te kunnen klaren? Als je gewoon over nu en die 12 jaar kijkt.
3: Ja, de opdracht zelf heeft een bepaalde capaciteit nodig. Maar we hebben natuurlijk een meerjarige strategie. We willen gewoon uitgroeien naar 1000 familieleden in die 15 vestigingen over heel Nederland.
2: Ja, en dus niet alleen voor deze klus. Nee. Dat is ook voor andere klussen in heel Nederland.
3: Want dit is niet de enige klus van de energietransitie. Zeker die is in heel Nederland. En dat zijn voor verschillende netbeheerders in verschillende gemeentes, steden. Dus we hebben onze visie is meer over heel Nederland verspreid met de energietransitie dan mm-hmm. alleen deze over of dit de order of opdracht die we binnen hebben gehad.
2: Ja, precies. En wanneer, wat is je deadline? Als in je wil 15 vestigingen, 1000 medewerkers hebben in?
3: 10 jaar.
2: 10 jaar vanaf nu?
3: 2035.
2: Zo. 9 jaar vanaf nu.
3: Dat is ons tip op de horizon.
2: Ja, ja. Ja. Oké. Dan zeg je, wij kijken dus naar een hele andere eigenlijk een ander soort werknemer dan de standaard mbo'er die misschien gewoon technisch geschoold is, die komt overal aan de bak. Hè? Bedoel, en als die, neem ik aan, naar jullie toe komt,
3: ook,
2: is die ook van harte welkom, toch?
3: Als die de VUS DNA draagt, uiteraard.
2: En wat is dat VUS DNA's ambitie?
3: Dat is de cultuur en kernwaarden die we hebben. Dus het moet klaar. Ja, we hebben 4 kernwaarden binnen VUS. 1 is thuis. Het tweede is out of the box. Dus je moet ook buiten de kaders kunnen denken om met oplossingen te komen. Mm-hmm. Dat is heel erg nodig binnen onze branche en huidige situatie. Mm-hmm. 1 voor alle voor 1. Dus er zijn dagen waarop jij wat verwacht van het bedrijf, maar omgekeerd zijn er ook dagen waar het bedrijf wat van jou verwacht, als het ware. En onze vierde kernwaarde is transparantie. We zeggen eigenlijk, VUS is een glazen huis. Glashelder, waar je zo doorheen kan kijken. Mm-hmm. Waar we gewoon transparantie eigenlijk een van de topwaardes hebben gemaakt.
2: Ja, oké. Okay. En dan is dus eigenlijk iedereen welkom als hij die kernwaarde heeft. Dan heb je een intern opleidingsprogramma.
3: Wij hebben overeenkomsten met diverse scholen. ROC's, Techniek College Rotterdam onder andere. Daar kunnen ze hun mbo-diploma papier halen als het ware. Mm-hmm. Maar alle praktische kennis, praktijkgerichte kennis die ze moeten opdoen, doen ze bij ons op de werkvloer.
2: Ja.
3: Met hun mede-collega's, mede-familieleden of met, ja, wij noemen ze implementatiemanagers. Mm-hmm. Maar dat zijn de mensen met de volledige kennis van de keten die hun daarin opleiden als het ware.
2: Ja, want je kan niet iemand neerzetten in een woonwijk om even een verzware installatiekabel te gaan neerleggen zonder dat je ook maar iets van technische kennis hebt, lijkt mij. Toch?
3: Nee, zeker niet. Ik kan je een schep geven, maar of je daar wat mee kan doen is dan de vraag.
2: Ik kan graven, maar dan houdt het wel op.
3: Dan houdt het op een gegeven moment, zeg je van, heb ik genoeg gegraven, moet ik nog door.
2: Maar jij rekent op 10 tot 15 mensen per maand aannemen. Het is mooi dat er natuurlijk mond-to-mond reclame is. En dat je zegt, wij trekken bepaalde mensen aan. Maar ik zou zeggen, ja, maar op een gegeven moment is ook de mond-to-mond reclame, het stopt ergens. Mensen hebben al werk. Hebben misschien werk met een andere opleiding. Hebben misschien helemaal geen interesse om dit werk te doen. Is toch inderdaad lekker met je laarzen in de klei. Moet je ook willen.
3: Zeker.
2: Heb je het vertrouwen dat je inderdaad deze groei kan vasthouden?
3: Wij hebben het vertrouwen dat we de groei kunnen vasthouden, zeker waar. We weten ook dat het niet alleen maar mond-op-mond reclame kan. Hè. Zo hebben we ook gewoon een standaard vacature variant, hè, waar we vacatures uitzetten. Maar we zijn ook heel erg actief op social media om ook een andere inzicht binnen onze branche te geven. Dat het werk ook leuk is, dat het werk leerzaam is, dat er ook een bepaalde toekomst in zit.
2: Ja, zijn er gravervloggers bij jou actief?
3: Op TikTok hebben we monteurs, uitvoerders, civiele personeel eigenlijk.
2: Inclusief dansjes en oh, wat is het leuk hier.
3: Ik zou zeggen, kijk op ons TikTok, dan zie je wat voor video's we posten.
2: Oké, en je moet ze ook een goed salaris bieden, neem ik aan.
3: Ja,
2: ja?
3: Ja.
2: Ja. En dat houdt ook mensen vast uiteindelijk.
3: Zeker. Financieel, uiteindelijk werken we allemaal om ons kosten te verdienen.
2: Tuurlijk, ja.
3: Wij zijn heel erg positief over onze salarissen. Mm. Wij betalen goed of zelfs hoger dan de branche zelf, als het ware.
2: Ja, hoe kun je dat doen als je zo'n jong bedrijf bent?
3: Hoe kan je dat doen? Het is, waar heb je als bedrijf zijn er genoeg mee? Wij willen gewoon delen ook met al onze familieleden. Wij hoeven niet te volop voor het bedrijf te hebben. De mensen die daar werken moeten ook gewoon goed geld verdienen.
2: Dus op
3: vakantie kunnen.
2: Ja, dus jouw personeelskosten liggen echt hoger dan bij een Spie of een Van Gelder?
3: Onze personeelskosten, ja, ik zie hun cijfers niet, dus ik kan daar niet op reageren. Maar wij betalen gewoon voor de branche heel goed.
2: En dan neem je zelf ook als algemeen directeur ook genoegen met een lager salaris?
3: Ik.
2: En zo kom jij nooit in die quote top 40, hè?
3: Zelfmade
2: miljonairs.
3: Ik heb geen ambitie erin.
2: Nou, jawel. Dus, je zei, nou, het zou wel leuk zijn.
3: Het zou wel,
2: en je bent pas 31, dus je hebt nog 9 jaar.
3: Wie weet wat de toekomst brengt. Maar wij willen gewoon delen met iedereen die bij VUS zit. En dat gaan we ook gewoon aanhouden.
2: Kijk je ook nog naar andere groepen? Ik noem maar even iets, asielzoekers.
3: Wij hebben met gemeente Rotterdam hebben we afspraken voor personen die... Hoe noemen ze
2: verblijfstatus krijgen.
3: Dat noemen ze, daar hebben ze een naam voor, ben ik even kwijt.
2: Sorry. Maakt niet uit.
3: Maar,
2: statushouders.
3: Statushouders uiteraard. Ja? Om ook statushouders binnen VUS eigenlijk een kans te bieden.
2: Heb je die al of gaat dat traject nog, gaat dat nog lopen?
3: Nou, die afspraken hebben we, alleen we proberen dat nu te intensiveren.
2: Mm-hmm.
3: We hebben statushouders gehad. Die hebben voor een of andere reden hebben ze geen thuis kunnen vinden in VUS. Dat kan.
2: Mm-hmm.
3: Maar we willen daar ook wel maatschappelijk veel meer in gaan doen.
2: Oké, maar je bent natuurlijk een bedrijf. Dat moet winstgevend zijn. Maar ergens, als ik jou zo een beetje beluister, doe je ook iets van een sociale werkplaatsachtige perikelen.
3: Het is niet volledig een sociale werkplaats, maar we willen iedereen een kans bieden. En iedereen is ook letterlijk iedereen. Mm-hmm. Dus daar waar we die kansen kunnen bieden, gaan we ze ook gewoon bieden.
2: Ja, het lijkt me toch wel heel kapitaalintensief wat je doet. Nou zie ik mooie groeicijfers. Hè. Jullie omzet verdubbelt elk jaar. 11 miljoen in 24, 52 miljoen nu, op weg naar 70 miljoen. Dat zijn natuurlijk forse bedragen. Maar wat je dus doet, hè, je hebt veel personeel nodig, je hebt veel materieel nodig, je hebt al 5 vestigingen, je wil nog uitbreiden. Waar haal jij, heb je investeerders? Waar haal je je geld vandaan?
3: Wij hebben geen investeerders. Alles wat we eigenlijk als omzet maken binnen het bedrijf, investeren we ook terug in het bedrijf om die groei waar te maken. Want dat zien wij gewoon, dat wij de komende jaren alleen maar gaan investeren in het bedrijf. Ja. Om die groei ook waar te maken.
2: Ja, maar je kan jezelf en je medewerkers dus toch een fatsoenlijk salaris uitbetalen.
3: Zeker
2: dat,
3: waar.
2: Dat vind ik knap, dat er dan nog genoeg overblijft om echt in dat bedrijf in die groei te steken.
3: Maar dat zien wij ook als investering. Investeren in onze mensen is ook een investering die we als bedrijf zijn te maken.
2: Ja, ja, nee, dat begrijp ik wel. Maar het geld moet er wel zijn. Hè? Ik bedoel, je hebt je kosten die je moet maken.
3: Zeker.
2: Dan blijft er onderaan de streep iets over. Dat is leuk als dat een paar miljoen is. Maar kan jij, ook al investeer je helemaal dat geld, die paar miljoen, is dat genoeg om deze snelle strategie, die groeistrategie voor de komende jaren waar te maken? Of heb je op een gegeven moment wel echt toch nog geld van buiten nodig?
3: Voor nu zien we dat niet, dat we dat nodig hebben, geld van buiten. Wat we nu eigenlijk aan omzet maken is ook, relativeert zich ook met de investeringen die we willen maken. En ja, hedendaags met AI en al kun je met eigenlijk minder investering veel meer uit de investering halen. Dus daar zien we ook gewoon grote kansen in.
2: Ja.
3: Alhoewel wij AI niet zien als een vervanging voor onze familieleden.
2: Maar AI gaat toch niet graven?
3: Nee, hij gaat voor ons ook niet.
2: Gaat wel berekenen waar je moet graven.
3: Als zou AI kunnen engineeren, dan willen wij nog steeds een engineer hebben die naar dat werk gaat kijken voor ons. Als zijn werk druk minder wordt en hij heeft veel meer plezier in zijn werk, dan heeft AI voor ons zijn werk gedaan.
2: Ja. Nou, is het inderdaad zo dat jullie een mooie klus hebben binnengehaald van Stedin. Een horizon van 12 jaar. Je moet je wel elke 3 jaar bewijzen. Hè? Iedere 3 jaar evaluatie. Gaat het goed? Voldoen jullie aan de voorwaarden die Stedin stelt? Dat zijn denk ik best spannende momentjes over 3 jaar. Want daarmee kun je dus ook de klus ineens verliezen tussentijds.
3: Ja, dus als wij 3 jaar lang eigenlijk zeggen dat we kabels gaan leggen, maar we leggen niks. Dus
2: nou, dat zal wel meevallen, maar je moet het ook naar wens doen.
3: Zeker, er zijn heel veel kanttekende regels. De kabels die we leggen moeten ingemeten worden, die moeten geregistreerd worden. Hè. Daar zijn we gewoon wettelijk ook verplicht. Wet Wibon heet dat. Mm-hmm. En dit zijn allemaal kaders die vastgesteld zijn, waar we ons aan moeten voldoen en waar we het aan de eisen moeten voldoen.
2: Ja.
3: En daar kijken we elk jaar naar, maar ook om de 3 jaar naar. En als er gezien wordt dat we onderpresteren als het ware, dan hebben we de kans dat we het contract zouden kunnen verliezen.
2: Ja, ja. En het is een hele grote opdrachtgever. Die wil je niet verliezen.
3: Zeker.
2: Baart je dat nou ergens nog zorgen dat je zoveel afhankelijkheid hebt van 1 opdrachtgever?
3: Eén opdrachtgever is 1 is geen, zeggen ze vaak. Maar voor ons baart dat geen zorgen. Want wij vertrouwen gewoon volledig in hoe wij de processen hebben opgezet. En hoe wij als VS te werk gaan. Om kwaliteit zit bij ons hoog. En
2: je zegt, ik ga het gewoon waarmaken.
3: Wij gaan het zeker waarmaken.
2: Jullie 12 jaar ga je volmaken bij Stedin.
3: Ja, niet alleen 12 jaar. We hopen gewoon dat het bedrijf de komende decennia gewoon doorgroeit. Maar de komende 12 jaar van het contract gaan wij gewoon volledig waarmaken.
2: Ik wens je er heel veel succes mee. We blijven je volgen. Serkan Pelivan, toekomstig algemeen directeur van VUES. Dank dat je er was.
3: Dankjewel dat ik er mocht zijn.
2: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Ale Lagriet, is bestuursvoorzitter van Pensioenfonds PME. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een taalbarrière was misschien de oorzaak dat een zwangere vrouw in een AZC in Zeist tegen de grond werd gewerkt door de politie vorige maand. Ze spreekt geen Nederlands en dus begreep de agent haar niet toen ze een vraag stelde, zegt ze bij Al Jazeera. De vrouw wilde alleen weten of ze met haar man mee kon omdat ze hoogzwanger was. Iran heeft geprobeerd Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein te bombarderen. Dat is mislukt omdat raketten werden onderschept of onderweg braken. De aanval was een vergelding omdat Amerika een Iraanse communicatietoren had aangevallen. Amerika bevestigt die aanval, die een vergelding was voor mislukte Iraanse aanvallen op Kuwait en Bahrein. Een man heeft gisteravond meerdere schoten gelost in een huis in Capelle aan den IJssel, vlakbij Rotterdam. De politie kreeg een melding van buurtbewoners en ging er met een politiehond op af om de man aan te houden. Dat is gelukt, maar hij raakte daarbij wel gewond. De man bleek te schieten met een alarmpistool. En voordat de eerste wedstrijd op het WK voetbal in Amerika begint, krijgt David Beckham een ster in Hollywood op de Walk of Fame. Hij zou ervoor gezorgd hebben dat voetbal ook in Amerika populair werd. Beckham speelde ooit nog voor LA Galaxy en is nu mede-eigenaar van Inter Miami FC. Daar speelt ook Lionel Messi. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Overdag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehupoering.
8: Rolls-Royce was founded in 1906 by motoring enthusiasts Charles Rolls and Henry Royce.
9: For once, the British government moved at lightning speed to buy Rolls-Royce overnight.
10: One of Europe's hottest companies right now. Over the past 3 years, this one single company outperformed about everything.
11: In Rolls-Royce, we strive to be trusted to deliver excellence.
12: De naam Rolls-Royce roept bij de een beelden op van de stijlvolle luxe auto's en bij de ander van vliegtuigen en onderzeeërs. En ze kloppen allebei. Het is een bedrijf met een iconisch geschiedenis. Maar de auto's verdwijnen nu naar de achtergrond, want de vliegtuigmotoren en de defensievoertuigen die zorgen voor een grote koersstijging. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Britse bouwer, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Rolls-Royce aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij Jim Tehupoering, analist en vermogensbeheerder van Eén Vermogensbeheer.
13: Hallo Nia.
12: Ja, jij bent een autoliefhebber. Heb je er wel eens in eentje gezeten, een Rolls-Royce?
13: Ja, ik heb er wel eens in eentje gezeten.
12: Is het wat?
13: Nou, het is je baat in luxe. Het is groot, het is comfortabel. Je hoort geen windgeruis. Dat is natuurlijk allemaal prachtig.
12: Ja.
13: Maar ja, dat zijn de auto's, hè?
12: Ja, heb je wel eens in een Spitfire gezeten?
13: Nee, daar heb ik nooit in gezeten. Wel eens in een Airbus. Ja. En daar hangen ze ook onder.
12: Daar hangen ze ook onder.
13: Ja, ja. Dus een BMW die maakt tegenwoordig nog de auto's. De Rolls-Royces. Maar we gaan het vandaag alleen maar hebben natuurlijk over Rolls-Royce Holding.
12: Maar in de geschiedenis zit natuurlijk wel hoe het ooit begon. Dat is wel
13: gelijk.
12: Met de auto's. Daar is het ooit begonnen. Goed, Rolls-Royce dus. Vliegtuigen, defensie, daar zijn ze nu ongelooflijk groot in. Dus we moeten het doorlichten, want ja, defensieaandelen die gaan door het dak, zoals je weet. Heb jij het in portefeuille als vermogensbeheerder, Rolls-Royce?
13: Nee, we hebben niet rechtstreeks in portefeuille. Helaas niet, zou ik bijna willen zeggen. Want ja, we gaan...
12: Ging lekker, hè, de laatste tijd?
13: Ja, dat kan je wel stellen. Ja. Om je een beetje een idee te geven. Het aandeel dat noteert op de Britse beurs, in ponden dus. En op dit moment kost een aandeeltje 1300 pence, oftewel 13 pond. Mm-hmm. En 3 jaar geleden was het nog 130 pence. Dus ja, het is keer 10 gegaan in 3 jaar tijd.
12: Zo, ja.
13: Dus ja, daarmee wordt het wel een aantrekkelijk aandeel voor veel beleggers. In elk geval, als je het had, is het super aantrekkelijk geweest.
12: Ja.
13: En ja, dit,
12: de vraag is, kan je dan nu nog instappen?
13: Ja.
12: Daar gaan we het natuurlijk ook later over hebben in de fundamentele analyse. Ja. Maar eerst even onze disclaimer.
13: Ja, want voordat je denkt, oh, daar kan ik dus instappen. Wij geven geen beleggingsadvies. En beleggen is risicovol. En je kunt natuurlijk je inleg verliezen.
12: Mm-hmm.
13: Belangrijk ook, resultaten uit het verleden, zoals bij Rolls-Royce, die bieden geen enkele garantie voor de toekomst.
12: Nee, altijd goed om je er bewust van te zijn. En over nuttige informatie gesproken, heb jij weer een nuttig feitje meegenomen?
13: Ja, meerdere. Nou goed, hè, allereerst nog eventjes trouwens, hoe groot is het bedrijf? Meer dan 100 miljard pond. Dus
12: zo,
13: echt een mega bedrijf.
12: Ja.
13: Maar we gaan naar de feitjes. En allereerste, en dit is gewoon echt een belangrijk feit in deze uitzending ook. Rolls-Royce is de uitvinder van een soort abonnementsmodel voor vliegtuigmotoren.
12: Ja.
13: En dat is niet gisteren gebeurd, ook niet vorige week. Maar in 1962 al introduceerden ze een concept. Het heette Power by the Hour. En dan betaal je dus niet alleen voor de motor, maar voor het uur dat hij vliegt. Dus eigenlijk heb je een vliegtuigmotor as a service.
12: Ja.
13: Dus geen SaaS, maar FaaS-oplossing.
12: Ja.
13: En Rolls-Royce, dat doen ze nog steeds. Die onderhoudt het. Die doen de reparaties, vervangen als het stuk is. Dus ja, die oplossing die bestaat al heel lang. En dat is nu ook waar Rolls-Royce echt nog op draait. Op die langlopende servicecontracten. Nou, nu een echt belangrijk feitje.
12: Oké.
13: Ik weet niet of het waar is, tenminste
12: maar
13: een beetje waar wel. Jij kent Emiel Ratelband.
12: Ja,
13: Chaka,
12: ondernemer en ook nog een stukje politiek gedaan. Volgens mij had hij geen zetels gehad, maar had hij een lijst Ratelband toen de tijd.
13: Ook dat ging niet heel goed, maar je kon hem altijd inhuren inderdaad. En dan was hij een soort motivational speaker.
12: Ja, de positiviteitsgroep.
13: Juist,
12: ja.
13: Maar hij heeft ook een tweeling.
12: Oké. Okay.
13: Nou, het viel een beetje tegen, want hij hoopte dat er 2 jongetjes waren. En die zouden dan gaan heten Rolls en Royce.
12: Oh, serieus?
13: Ja. Nou, dat werd een van de 2 werd een meisje. Dus toen dacht ik, dan noem ik het jongetje Rolls Royce. Daarvan werd dus eigenlijk gezegd op een gemeentehuis van ja, dat kan niet.
12: Je kan niet je kind Rolls Royce noemen.
13: Nee, dat is een merknaam en eigenlijk ook nog een achternaam. Dus dat hele feest ging niet door. En toen heeft hij zijn zoontje maar Frans Rolls genoemd of zoiets.
12: Frans Rolls.
13: Ja, of Rolls Frans, ik weet het niet. Maar
12: dus hij is een liefhebber duidelijk van Rolls Royce. En hij wil, trouwens, je hebt toch ook Royce
13: Dries? Het begin met ambitie.
12: Die advocaat.
13: Ja, Royce.
12: Ja, maar dat is ook Rolls Royce. Ik neem aan dat het ook iets te maken heeft met de auto's, Royce.
13: Er zijn heel veel mensen die Royce heet.
12: Royce, als je luistert, mail even naar doorgelicht@bnr.nl. Nou, of je bent vernoemd naar Rolls-Royce, ben ik dan wel benieuwd.
13: Ja.
12: Misschien krijgen we een mailtje van
13: Wie
12: Royce
13: weet.
12: De Vries.
13: Nou, terug naar Rolls-Royce, de bouwer van vliegtuigmotoren.
12: Precies, we gaan even de bedrijfsgeschiedenis induiken. Ja, we hebben het in deze aflevering dus over de vliegtuigbouwer en het defensiebedrijf Rolls-Royce PLC, zo heet het. Niet over de autobouwer Rolls-Royce Motors, maar ze hebben wel uiteraard allebei dezelfde oorsprong. En die begint in 1906.
14: This is London before the turn of the century. At the dawn of the age of the film, the radio, the motorcar and the aeroplane. Marconi brought to Britain his first wireless transmitter and radio was born. And so was the gramophone. And the Edwardian Music Hall was ruled by George Robey with Houdini and Marie Lloyd and Little Titch. But now the horse was giving way to horsepower and the internal combustion engine. Another revolution and 2 able men were to influence that revolution.
12: 2 able men, en die 2 mannen zijn Frederick Henry Royce en Charles Stuart Rolls. Nou, Royce is een jongen van eenvoudige komaf. In 1884 begint hij een elektrische werkplaats in Manchester. Hij maakt dan bijvoorbeeld elektrische deurbellen en dynamo's. Nou, de zaken gaan goed, hij kan het. En in 1903 heeft hij het geld om een auto te kopen. Hij koopt een Franse auto, een De Coville. Maar hij vindt de kwaliteit zo beroerd dat de perfectionistische Royce gewoon besluit om zijn eigen auto te gaan bouwen. In 1904 is het zover. Dan rolt de eerste Royce uit zijn werkplaats. Technisch gezien oprecht meteen een hoogstandje. Dan naar Charles Stuart Rolls. Dat is in alles de tegenpool van Royce. Hij komt uit de Britse aristocratie, is de derde zoon van Lord en Lady Langattock en is al van jongs af aan bezeten van auto's en snelheid. En hij doet dan ook vaak mee aan autoraces. In 1903 rijdt de dan 25-jarige Rolls een op dat moment sensationeel snelheidsrecord. Hou je vast, Jim. 133 km/u.
13: Doe maar.
12: Ik rijd elke dag. Maar goed, dat is natuurlijk dan een
13: Mag
12: heel
13: ding.
12: Ja, 's avonds, na zevenen. Hij is een van de eerste autodealers van Engeland en hij verkoopt vooral Franse auto's. Maar Rolls wil heel graag een Brits merk vertegenwoordigen. Nou, en dan hoort hij via via van die technisch superieure auto van Royce in Manchester. Hij zoekt hem op en het is een klassieke ontmoeting van tegenpolen. De perfectionistische ingenieur en de flamboyante verkoper. Het klikt en ze besluiten samen te werken. En de merknaam voor de auto's wordt dus Rolls-Royce. Nou, al snel gaat de blik niet alleen vooruit, maar ook omhoog. Want Charles Rolls is niet alleen gek op auto's, maar ook op vliegen. En dus beginnen de mannen naast auto's ook te werken aan de vliegtuigmotoren. Dat is het begin van iets veel groters. Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakt Rolls-Royce definitief naam in de lucht. De Rolls-Royce Eagle motor, die wordt gebruikt in de Britse bombardementsvliegtuigen, blijkt zeer betrouwbaar, krachtig, robuust. En de militaire rol wordt in de Tweede Wereldoorlog alleen maar groter. Want dan heb je namelijk de legendarische Merlin-motor. Ook gebouwd door Rolls-Royce. En die vormt het kloppende hart van de Spitfire en van de Hurricane. Nou, vliegtuigen die cruciaal zijn in de Battle of Britain.
15: The German military machine, a formidable enemy of thousands of planes. A sure weapon of mass destruction against a small and undermanned force. Yet the story of the RAF in the Battle of Britain is the modern David and Goliath.
13: Ja, dat is al een tijdje geleden, maar Rolls-Royce, wat denk je hoeveel vliegtuigmotoren ze in die periode hebben gemaakt?
12: In die periode? Jeetje. Ja,
13: 39 tot 45. Ik ben van de feitjes, hè? Beetjes.
12: Ja, nee, ik vind het leuk. Ja, tientallen, denk ik.
13: 175.000.
12: Serieus?
13: In 6 jaar tijd. Ja.
12: 175.000?
13: Ja, ik kan er niks aan doen.
12: Kon dat in die tijd? Dat je zo'n productie kon draaien?
13: Ja, volop gefabriceerd.
12: Wauw.
13: Ja. En nu is er nog geen 1000 per jaar over. Maar dat is nu. We gaan nog even terug in de geschiedenis.
12: Zeker, want na de oorlog blijft Rolls-Royce inzetten op vliegtuigmotoren. Maar het bedrijf krijgt het wel zwaar. Want in de jaren 60 en 70 lopen de kosten van de ontwikkelprogramma's enorm uit de klauwen. Vooral een straalmotor bedoeld voor passagiersvliegtuigen. Ja, dat wordt gewoon financieel drijfzand. Het project is technisch vooruitstrevend. Maar het is simpelweg veel te duur. In 1971 gaat Rolls-Royce Limited failliet. Dat is toch een nationaal trauma voor het Verenigd Koninkrijk. De Britse overheid besluit daarom ook in te grijpen. Het bedrijf wordt genationaliseerd. De autotak wordt losgekoppeld, gaat verder onder de naam Rolls-Royce Motors. En wat overblijft is een bedrijf in vliegtuigmotoren en defensietechnologie. En dat blijkt natuurlijk een goede zet, want de weg omhoog wordt weer gevonden. In 1987 wordt het weer geprivatiseerd. En dan gaat het ook naar de beurs, onder de naam Rolls-Royce PLC, Jim.
13: Ja, en dat was een groot succes. Zo groot zelfs dat het zwaar overtekend werd. Vooral door Amerikaanse beleggers, notabene.
12: Okay.
13: Want er werden heel veel Rolls-Royce-motoren verkocht aan Amerika. En dat is nog steeds de situatie.
12: Mm-hmm.
13: En in dit geval was het onder Margaret Thatcher, de Iron Lady.
12: Ja.
13: En ja, dus die zei dus ook van ja, we moeten hier ook wel een beschermingsconstructie optuigen. Dus in dit geval werd er een golden share uitgegeven. En dat bleef in de handen van de overheid.
12: Een gouden aandeel.
13: Ja, en waarom was dat? Omdat ze op die manier dus een overname konden tegenhouden of belangrijke strategische beslissingen een stem hadden. En op die manier werd dus 14 miljard pond opgehaald. En ja, toen was dat voor 1,70 per aandeel gingen ze naar de beurs.
12: Mm-hmm. Mooi, oké. Okay. Na de beursgang groeit Rolls-Royce verder als leverancier van vliegtuigmotoren voor de burgerluchtvaart. Inderdaad, jij zei het al eerder, motoren voor Boeing en Airbus, maar ook als vaste partner voor het leger. Niet alleen met vliegtuigmotoren, maar ook steeds meer met scheepsmotoren en met kerntechnologie. Het leidt allemaal tot indrukwekkende cijfers. Als je bijvoorbeeld even 2005 erbij pakt, dan werkt Rolls-Royce voor 600 luchtvaartmaatschappijen, 4000 bedrijven met privévliegtuigen en helikopters, 160 legers, 2000 scheepsbedrijven en 70 zeemachten. Nou, dat is toch niet normaal? Het bedrijf telt dan 36.000 werknemers, 50 landen. Nou, in 2015 komt daar dan nog de grootste order in de geschiedenis van het bedrijf bij. De luchtvaartmaatschappij Emirates die bestelt motoren voor 50 A380 vliegtuigen. Dat is een order van meer dan 6 miljard pond, oftewel 9 miljard dollar. Tony Wood, de president van de Aerospace Division van Rolls-Royce, is apetrots.
16: Today is a very proud day for all employees across Rolls-Royce. We've just announced our largest ever order in history, some $9.2 billion of Trent 900 engines and related total care services to power 50 new A380 aircraft for Emirates in the Middle East. This is not only our largest ever order in history, but also one of the largest ever export orders for a UK company.
12: Dat klinkt hier toch lekker...
13: Echt Brits, echt, hè?
12: Ja, nou echt Brits, maar ook lekker enthousiast. Maar niet heus. Dan heb je de grootste order uit je geschiedenis. Yeah. Well, this is really, really good. We can be so proud. Nou ja, goed. Ondanks die mega-order gaat Rolls-Royce het jaar daarop toch wel hard onderuit. Want in 2016 noteert het bedrijf een verlies van zo'n 4 miljard pond. En dat komt dan door...
17: Well, at 20 minutes to five, we can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum to leave the EU. The British people have spoken and the answer is we're out.
12: Ja, de Brexit. En ook al duurt die daadwerkelijke Brexit nog een paar jaar tot het uiteindelijk echt gebeurt. De pond sterling gaat meteen hard onderuit en dat merkt Rolls-Royce. Het is een opmaat naar pittige jaren voor het bedrijf. In 2018 weer een miljardenverlies. Dit keer komt het door problemen met een type vliegtuigmotor. En doordat Airbus de productie van de A380 opschort.
13: En die motoren bleken te roesten. Dus die vliegtuigen die stegen ook niet meer op.
12: Nou, dat gaat niet helemaal zoals het moet. De grote toestellen die blijken economisch dus helemaal niet zo rendabel. Alles bij elkaar noteert Rolls-Royce dat jaar een verlies van 2,2 miljard pond. En de gifbeker moet nog verder leeg. Want in 2020 krijgen we natuurlijk corona. Hele luchtvaartsector ligt plat, dat merkt Rolls-Royce natuurlijk ook. Er moeten 9000 banen worden geschrapt. Maar dan begint de ommezwaai. Begin 2022 gebeurt er uiteraard iets dat voor de wereld een schok is, maar dat voor Rolls-Royce een katalysator blijkt te zijn. Rusland valt Oekraïne binnen. De focus van het bedrijf gaat daarmee razendsnel van de burgerluchtvaart hup naar de defensieindustrie. De geopolitieke spanningen nemen toe. Tel erbij op dat Donald Trump weer president wordt in de VS. En er ontstaat gewoon een perfect storm die voor Rolls-Royce zeer gunstig is. Want Trump die zet al vanaf zijn aantreden de NAVO onder druk. Hij wil dat de NAVO-landen veel meer uitgeven aan defensie. Want de norm is eerst 2% van het bruto binnenlands product. Trump eist daar heel veel geld bij. En daar profiteert Rolls-Royce natuurlijk van. En dat zie je natuurlijk ook terug, toch Jim, in het aandeel?
13: Nou, dat kan je wel stellen, want dat aandeel dat vliegt omhoog. Ik noemde het aan het begin van de uitzending al eventjes. In 2023, aan het begin van het jaar, staat het op 1 pond, 100 pence. En ja, op dit moment betaal je dus 13 pond, 1300 pence voor hetzelfde aandeel. Een indrukwekkend koersverloop, maar daar gaan we straks nog wat dieper in bij de fundamentele analyse.
12: Ja, eerst nog even terug naar 2024. Dan sluit Rolls-Royce de grootste defensiedeal ooit. Nog groter dan die in 2015. Voor het Britse ministerie van Defensie gaat het bedrijf namelijk het ontwerp en de ontwikkeling van kernreactoren voor onderzeeërs op zich nemen. En dat is een deal ter waarde van 9 miljard pond. En aangezien de wereldvrede nog altijd geen feit is, kan Rolls-Royce hier nog wel even mee vooruit. Dus we gaan even duiken in de cijfers. Maar niet voordat we een SWOT-analyse hebben gemaakt. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor Rolls-Royce. Te beginnen met sterke punten.
13: Nou, dan ga ik beginnen met iets heel geks. Ik moet in dit geval zeggen de CEO. Want er is een nieuwe CEO bij Rolls-Royce sinds iets meer dan 3 jaar. Hij is begonnen op 1 januari 2023. En dat is een Turkse man. Hij heet Tufan Ergin Bilgic. Ik moet het goed zeggen.
12: Ergin Bilgic.
13: Mm-hmm. Ja. Dat is ook niet de naam die we daar bij de kop hebben.
12: Nee.
13: Maar wel heel belangrijk om hier te noemen. En ja, wat hij meteen zei, it's a burning platform. Hij wordt over de turbo-CEO genoemd. In de zin dat hij meteen vol gas geeft en met de bezem er doorheen. Dat heeft hij ook gedaan. En best wel rigoureus ingegrepen vanaf dag 1. Hij heeft gezegd, we moeten focussen. We moeten focussen op de grote motoren. Dus dure motoren met hoge marge. En we moeten niet meer focussen op het volume. De focus die moet liggen op winst. Het gaat om de prijs per motor. En wat ook wel heel belangrijk is, we hadden het al eventjes over motor as a service. Dat heeft hij absoluut nieuw leven ingeblazen. Als jij zo'n motor koopt, krijg je meteen een onderhoudscontract erbij van een total service, heet dat contract. Ja. Dat is 10 tot 12 jaar.
12: Oh, lekker.
13: Als je die motor verkoopt, of het vliegtuig verkoopt, moet ik eigenlijk zeggen, dan gaat het contract ook over. Dus dat betekent in dit geval voor Rolls-Royce ook, dat ze een hele mooie doorlopende
12: stabiele omzet. Ja,
13: exact. Nou, wat ook belangrijk is, hij heeft gezegd van ja, dit bedrijf is niet goed georganiseerd. Ik ga saneren. Er werken zo'n 40.000 mensen. Hij heeft gezegd 5% gaat eruit. Maar wie? Niet de fabrieksarbeiders die vaak normaal de klos zijn. Nee, hij heeft gezegd ik ga alleen maar snijden in het management.
12: Oh ja. Oké, dus dat zijn sterke punten.
13: Ja.
12: Zwakke punten zijn er ook.
13: Die zijn er helaas wel. En dan moet je natuurlijk alleen maar al even kijken naar het verleden. Waarbij ze dus toch wel het een aantal jaren ook heel zwaar hebben gehad. Maar wat ik
12: als de defensie, als de wereldvrede uitbreekt, dan gaat het een stuk slechter met Rolls-Royce, zou ik denken.
13: Ja, nou, kijk, wat eigenlijk nu zelfs het hele probleem is, wat een zwak punt is, dat ze ook afhankelijk zijn van de burgerluchtvaart. En we hebben het wel allemaal over defensie, en natuurlijk kan het zijn dat investeringen daar worden teruggeschroefd, maar ten tijde van corona, niemand vloog. En dat betekende dus ook dat het orderboek van Rolls-Royce langzaam leegliep en veel minder gevuld werd.
12: Mm-hmm.
13: Op dit moment, als we het opnemen, hebben we een olieprijs van meer dan $100. Dus vliegen is stervensduur. En dat betekent dus ook dat toestellen aan de grond staan. Ja, die vliegtuigmotoren minder draaien en minder snel vervangen hoeven te worden. Dus ook dat er minder onderhoud nodig is.
12: Ja.
13: En dus eigenlijk een hoge olieprijs, zoals het op dit moment, wat leidt tot minder vliegbeweging.
12: Dat is gewoon een nadeel.
13: Raakt direct Rolls-Royce.
12: Ja.
13: En dat zie je dus ook terug aan de koers. Die is ietsje teruggezakt in de afgelopen maanden. En dat komt dus door die hogere olieprijs. Nou, je kan ook nog wel zeggen dat ze, dat noemen ze dan narrow body aanwezigheid, hebben ze niet. Ja, de narrow body, de smalle rompen, de kleinere vliegtuigen, de kleinere motoren. Daar is Rolls-Royce vanuit een bewuste overweging helemaal uitgestapt. Dat was in 2011 overigens al. En ze zijn nu wel weer aan het kijken of ze dan toch misschien weer die markt weer kunnen betreden. Want dat is wel extra omzet. En minder afhankelijkheid van alleen maar die grote motoren.
12: Eigenlijk is dit een mooi brugje naar de kansen.
13: Ja. Ik zou bijna willen zeggen narrow-body motoren weer gaan leveren. Maar dat weten ze zelf ook wel. Kijk, een andere belangrijke kans is natuurlijk wel dat de NAVO-norm van 5%...
12: Nee, van 2 naar 5% is gegaan. Ja. Ja, natuurlijk. Ja, het is gewoon een bak geld is er beschikbaar.
13: Ja, als je 5% van je bruto nationaal product moet investeren in defensie, dan betekent het dat er indirect altijd weer een deel zal terechtkomen bij Rolls-Royce.
12: Ja.
13: Maar ik denk eigenlijk ook wel de AI-boom in dit geval.
12: Ja, die datacenters.
13: Exact.
12: Met die kernreactoren. Ja.
13: Dus de power systems, dat zie je ook. Hè, dat groeit heel hard. Zo heet die divisie. Die groeide afgelopen jaar met bijna 20%.
18: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraat.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Als een pandemie en vliegtuigen daadwerkelijk aan de grond staan.
3: Oké, gaan we even de boeken openen. Jij zei al aan het begin, het is een market cap van meer dan 100 miljard dollar. Wat zien wij aan omzet de afgelopen jaren?
2: Qua omzet, het is een verdubbeling in korte tijd en dat ziet er heel goed uit. En dat vertaalt zich ook wel in de winst. En dan wil ik eigenlijk met name even kijken naar de netto marge. 2022 was dat nog 5%. En neem ik eventjes 2024, toen was het 14%. En afgelopen jaar was het 17%. Dus het is niet alleen de omzet groeit, het is vooral ook dat de marge heel hard oploopt.
3: Ja, precies. Dat zijn allemaal mooie beloftes voor beleggers. Aan de andere kant, is het een heel duur aandeel?
2: Wat denk je? Dus een gekke vraag.
3: Tuurlijk, ja, ik denk het wel.
2: Ja,
3: maar hoeveel de koers-winstverhouding, hoe hoog is die?
2: Het feit dat het aandeel zo hard is opgelopen, dat geeft natuurlijk alweer dat het niet meer een koopje is.
3: Nee.
2: Maar ja, dat was het ook al niet een jaar geleden op een tientje.
3: Oké, gaan we eens even naar een conclusie. Groeimarkt, blinkende cijfers kunnen we wel zeggen bij Rolls-Royce. Voor wie kan een aandeel Rolls-Royce interessant zijn?
2: Nou, ik denk vooral voor degene die ook gelooft in de CEO.
3: Zeg die naam nog eens een keer.
2: Tufan Edgin Bilgic. En ik hoop dat het goed is.
3: Ja, het klinkt goed.
2: Theo Poering wordt ook vaak verkeerd gezegd.
3: Maar, dus, wat maken ze daarvan, de meeste mensen?
2: Van alles. Ik ben wel eens als Theo de Boer ergens weggezet. Dus,
3: dat is ook wel makkelijk.
2: Tufan is dit
3: misschien
2: ook wel gewend. Als hij luistert, sorry. maar goed, wat wel. Hey, de vraag, voor wie is het interessant? Voor degene die positief is over de groei van luchtvaart in de komende jaren, maar dan eigenlijk toch wel in een heel mooi gediversifieerd bedrijf wil beleggen dat financieel gezond is, maar ook bereid is om daar wel een premie voor te betalen.
3: Nou, een fikse premie. Dit was Rolls-Royce doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, weet dan dat onze podcastversie altijd een stuk langer is. Kun je dus veel meer details horen over Rolls-Royce. In de volgende aflevering gaan Theo de Boer en ik het hebben over Wereldhaven.
2: Ja, Nina. Ja, nee.
3: Maar ja, hoe wou je mij noemen nu? Je zoekt natuurlijk nu een naam voor mij.
2: Nee, helemaal niet.
3: Okay.
2: Ik moest even nadenken. Ik denk, waar heeft ze het over? Maar dat ben ik.
3: Theo de Boer.
2: Goed, even een stapje terug. Ja, van een groot conglomeraat als Rolls-Royce met 100 miljard market cap terug naar een bedrijfje met 1 miljard market cap, maar wel dicht bij huis, Wereldhaven.
3: Ja,
2: winkelcentra.
3: Zit volledig in inderdaad winkelvastgoed, dat soort dingen. Maar goed, we moesten ook een soort toverformule gaan zoeken.
2: Want wel met heel veel historie ook.
3: Ja, ook. En de winkelketens, we weten hoeveel er omgevallen zijn de afgelopen tijd vanwege de e-commerce concurrentie. Ja. Dankjewel voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in elke podcast-app waar je graag luistert. Wij zijn te mailen, doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
2: En ik ben Theo de Boer.
3: Tot volgende week.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: Presteren ze jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een taalbarrière was misschien de oorzaak dat een zwangere vrouw in een AZC in Zeist tegen de grond werd gewerkt door de politie vorige maand. Ze spreekt geen Nederlands en dus begreep de agent haar niet toen ze een vraag stelde, zegt ze bij Al Jazeera. De vrouw wilde alleen weten of ze met haar man mee kon omdat ze hoogzwanger was. Iran heeft geprobeerd Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein te bombarderen. Dat is mislukt omdat raketten werden onderschept of onderweg braken. De aanval was een vergelding omdat Amerika een Iraanse communicatietoren had aangevallen. Amerika bevestigt die aanval, die een vergelding was voor mislukte Iraanse aanvallen op Kuwait en Bahrein. Een man heeft gisteravond meerdere schoten gelost in een huis in Capelle aan den IJssel, vlakbij Rotterdam. De politie kreeg een melding van buurtbewoners en gingen met een politiehond op af om de man aan te houden. Dat is gelukt, maar hij raakte daarbij wel gewond. De man bleek te schieten met een alarmpistool. En voordat de eerste wedstrijd op het WK voetbal in Amerika begint, krijgt David Beckham een ster in Hollywood op de Walk of Fame. Hij zou ervoor gezorgd hebben dat voetbal ook in Amerika populair werd. Beckham speelde ooit nog voor LA Galaxy en is nu mede-eigenaar van Inter Miami FC. Daar speelt ook Lionel Messi. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Overdag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
8: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de zorgen binnen de Ethereum-community, want de toekomst van het project is in gevaar en we gaan praten over de miljardentransformatie van de aandelenmarkten. Dit is CryptoCast 432 en ik heb een co-host, Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Goed dat je er bent en wij gaan eens even het nieuws doornemen. Te beginnen dus bij Ethereum, want die gemeenschap, ja, daar gaat het niet helemaal goed mee. Helemaal nu dat een van de gezichten van de podcast Bankless, hele belangrijke podcast, David Hoffman, bekend maakte zijn Ether te verkopen, want Hoffman twijfelt aan het vermogen van de munt om de waarde van het netwerk te vangen. Complex verhaal, maar dat gaan we helemaal uitpluizen, Bert. David Hoffman, die twijfelt dus aan Ether, de munt, maar niet aan het netwerk Ethereum. Kan je die twee even uit elkaar trekken en uitleggen?
9: Ja, laten we dat even doen. Ethereum is een netwerk. Net zoals Swift een netwerk is voor betaling en internet voor informatie, is Ethereum een netwerk voor transacties met allerlei soorten digitale programmeerbare bezittingen die erover kunnen worden verstuurd en vastgehouden. Het is een decentraal netwerk. Ongeveer 900.000 validators samen vormen dat netwerk, verspreid over de wereld, die computers. En samen beoordelen die de transacties die op het netwerk plaatsvinden. Decentraal betekent dat niemand de baas is. Niemand kan in zijn eentje de regels veranderen. Niemand kan zomaar transacties tegenhouden of terugdraaien. En binnen dat netwerk is er een munt waarmee de transactiekosten worden afgerekend. Die munt heet Ether of Ether. Ja. En die munt speelt ook een rol bij het coördineren van de samenwerking tussen die 900.000 validators. Dus je zou kunnen zeggen dat netwerk Ethereum, het netwerk, kan niet functioneren zonder Ether, de munt. Dus ze horen heel erg bij elkaar, maar het zijn twee verschillende dingen.
8: Ja. En kan jij dan eens de waarde van dat netwerk schetsen? Wat gebeurt er allemaal en waar wordt die waarde, zoals je dat dan zo mooi zegt, waar wordt die waarde dan gevangen? Komt die in token ETH terecht, Ether of ergens anders?
9: Ja, nou, als we over waarde hebben, dan gaat het over dat de wereld er wat aan heeft en er beter van wordt en dat je dat ook kunt kwantificeren in dollars en euro's. En die waarde heeft het netwerk vooral gekregen de afgelopen jaren omdat je er digitale bezittingen op kunt vastleggen. Bijvoorbeeld aandelen, obligaties, dollars en euro's. Zo'n vastgelegde digitale bezitting, dat noemen we dan een token. En het proces van vastleggen, dat heet tokenization. En het aardig. Het interessante is dat die tokens de eigenschappen overerven van een netwerk waar ze op zijn vastgelegd. Ethereum in dit geval. Bijvoorbeeld dat je zo'n token 24/7 binnen een paar seconden voor een paar cent naar de andere kant van de wereld kunt versturen. En dat is dan ogenblikkelijk afgehandeld en afgerekend. Ontvangen is ontvangen. Geen wachttijd, geen mogelijkheid dat het wordt teruggedraaid. En dat is heel erg nuttig. Dat wordt heel waardevol gevonden. De meest succesvolle toepassing daarvan is stablecoins. Zo'n dikke $300 miljard dollar is er al aan geld uitgegeven als token op publieke blockchains. En het interessante van $300 miljard, 60% daarvan op het Ethereum-ecosysteem.
8: Ja, maar deze David Hoffman verkoopt nu zijn ETH, omdat zijn Ether, omdat hij twijfelt, wordt die waarde, je schetst overduidelijk een hele waardevolle propositie, wordt die waarde wel gevangen in die munt Ethereum? Het is Ether, moet ik zeggen.
9: Precies, de munt Ether. Een klassieke vraag, wie vangt de waarde? Value creation versus value capturing. Er wordt overduidelijk heel veel waarde gecreëerd. Maar wie vangt die?
8: Ja, normaal gesproken is het heel makkelijk. Hè? Want bijvoorbeeld Nvidia bijvoorbeeld maakt heel veel winst door GPU's, AI-chips te verkopen. De waarde wordt voor een groot deel gevangen in het aandeel Nvidia.
9: Ja, maar ook in het aandeel ASML en het aandeel van allerlei dingen eromheen. Hè? Dat zie je nu ook gebeuren in de AI-hype. Dat die waarde die gecreëerd wordt over een hele hoop spelers verdeeld wordt. En ook in de tijd op verschillende momenten op verschillende plekken gevangen wordt. Bij het internet hebben we die vraag ook heel erg gesteld. Ja. Hè? Internet overduidelijk veel waarde. Maar waar wordt hij nou gevangen? Bij de telecompartijen of bij de softwarebedrijven?
8: En wie wordt er nou rijk van het internet?
9: Wie wordt er rijk van tokenization? Nou, wordt die waarde gevangen in de munt ETH, waar we het net over hadden? Of wellicht in de vele bedrijven die toepassingen erop bouwen? Dat zijn banken of fintechs of of gewoon techbedrijven die er dingen mee maken. Of misschien tokens van projecten die er dingen op bouwen. En 5 jaar geleden was de stellige overtuiging van David Hoffman dat ETH die waarde zou gaan vangen. Ja, hij zegt nu met de kennis van 2026 is mijn verwachting dat ETH, de munt, maar een klein deel van die waarde zal vangen. Waardoor, zegt hij, er voor mij persoonlijk betere beleggingen zijn in de wereld. Dus heb ik al mijn ETH verkocht en ik heb nu wat andere tokens, wat andere beleggingen daarvoor in de plaats. Ja. En het is wel opvallend dat hij dat zegt, omdat David Hoffman samen met zijn co-host Ryan Adams zeker in de periode 2020 tot 2022, maar eigenlijk in de afgelopen 8 jaar, echt een leidende stem was in deze wereld. En dat hij dan nu heeft verkocht, dat is sommigen in het verkeerde keelgat geschoten. Ja. Jarenlang Ethereum de hemel in prijzen en dan nu als het tegen zit de boel verkopen. Dat is van het.
8: Precies, want die podcast Bankless, waar je het nu over hebt, dat was echt een heel belangrijk, echt een iconische podcast binnen de Ethereum gemeenschap. Jij luistert ook veel, hè?
9: Ja, alle grote gesprekken werden daar gevoerd.
8: Ja, precies. Nou, het rommelt sowieso al een beetje bij Ethereum, eigenlijk al langer. De oprichter Vitalik Buterin die heeft een lange post gedaan op X over de kern waarde van Ethereum. Lang verhaal. Wat zegt hij precies?
9: Ja, dat is wel deze context wel opvallend. Ja. Opvallende timing ook. Hij zegt dat Ethereum juist eigenlijk nog minder aandacht moet hebben voor de koers van de munt. En zich meer moet focussen op technische en principiële waarden. We hadden het net over Ethereum als netwerk. Nu gebruik ik het woord Ethereum ook voor het hele ecosysteem. Dus alle bedrijven die erop bouwen, alle programmeurs die eraan werken. Dus de wereld rondom Ethereum. Die mensen zouden zich vooral moeten focussen op technische en principiële waarden. Zoals censuurbestendigheid en openheid en privacy en veiligheid. En niet gaan concurreren met allerlei andere blockchains op banale zaken zoals schaalbaarheid en snelheid, dat is in zijn ogen een heilloze weg. Moet je niet aan beginnen. En voor mensen zoals David Hoffman, omdat er veel meer mensen zijn die hun ETH verkocht hebben in de laatste 2-3 jaar, is dit, die post van Buterin, extra bewijs dat Ethereum heel waardevol is, maar Ether die waarde niet gaat vangen.
8: Ja, eigenlijk gooit hij met al zijn idealen, Vitalik Buterin, gooit eigenlijk een beetje olie op het vuur. En veroorzaakt hij toch een run. Er zijn ook een aantal prominente wetenschappers van de Ethereum Foundation weggelopen, ontwikkelaars.
9: Dus het rommelt.
8: Het rommelt daar nu echt. Denk je dat de mensen die in Ethereum belegd zijn, er zijn ook ETF's van Ethereum, wat vinden die nou van deze situatie? Wat denk je nou dat dit voor effect gaat hebben? Ook dit lange verhaal van Buterin.
9: Ik denk dat de meeste beleggers de tweets van Hoffman en Buterin helemaal niet volgen. dit helemaal niet meekrijgen. En dat deze boodschap eigenlijk weinig invloed heeft. Je hebt ook het niet in de koers kunnen terugzien de afgelopen weken. Of dus niet dat die post en dan dat je dan ineens ziet, nou, dan wordt het, dan zie je een val in de grafiek of iets dergelijks. Dus ik denk dat veel beleggers die ETH in de portefeuille hebben, ja, eigenlijk wel verwachten dat de koers van ETH stijgt naarmate Ethereum meer gebruikt wordt. Even in een hele algemene zin. En de toekomst zal moeten uitwijzen of ze dan gelijk hebben, of die hypothese klopt.
8: Ja, ja. Heb jij wel het idee dat er een breed gedragen consensus is over waar het nu heen moet met het netwerk Ethereum? Want daar wordt al langer over getwijfeld, gepraat, gediscussieerd. Misschien zelfs een beetje over geruzied. Zie jij nu wel een duidelijke richting? Of is die er nog steeds niet echt eigenlijk?
9: Ja, ik denk op hoofdlijnen wel. Ik denk dat de stip op de horizon heel duidelijk is. De grote lijnen. Alleen de discussie gaat over de details. Dus de manier waarop je naar het doel toewerkt. De snelheid waarmee dat gaat. De afwegingen die dan gemaakt worden. De manier waarop mensen aangestuurd worden. Die erbij betrokken zijn. En ook de mate waarin invloedrijke personen stelling nemen. Of het dan wel of niet goed is. Dus je krijgt ook discussies over de discussies. En dus daar gaat het vooral om. Over de details. Over de weg ernaartoe.
8: Ja. Hoe kijk jij zelf tegen deze discussie aan, Bert? Want volgens mij, jij volgt het natuurlijk allemaal van een afstandje. Volgens mij vind jij dit, ja, van een bijna filosofisch perspectief, vind jij dit volgens mij prachtig. Dat er gezocht wordt naar een doel en een toepassing.
9: Nou, ik vind de discussie vooral over waarde creatie en waarde vangen heel erg interessant. Ja. De trouwe CryptoCast luisteraar die zal dit in de laatste afgelopen jaren vaker ook hebben horen langskomen. Als wij het erover hadden. Ja. Wij hebben heel vaak bij altcoins al vraagtekens geplaatst. Bij de beleggingshypothese ervan. Om deze reden. Dat je wel ziet van, hey, dit is een mooi project. Interessant experiment. Maar waarom zou het token de waarden daarvan vangen? Ja. En leg dat nou eens uit. En dat is vaak heel erg lastig. En zelfs bij Ethereum is dat voor ons al de reden geweest. We zeggen van, nou, ja, zie je het toch als experimenteler en risicovoller dan Bitcoin. Hou een slag om de arm. Want ja, ik twijfel niet zo aan de kans dat Ethereum een waardevol project is of gaat worden. Hè. Dat ziet er heel goed uit. Maar waarom zou ETH die waarde vangen?
8: Ja.
9: Dus daarom zeggen wij ook al heel lang van, ja, als je wat crypto in je portefeuille wil, begin dan bij Bitcoin. En zie al die andere tokens, zoals ook ETH, ja, toch echt als risicovoller.
8: Ja, en tegenwoordig kan je bijna meer beter aandelen, weet ik veel, Coinbase erbij kopen. Als je datzelfde effect vervangen. Nou goed, gaan we het zo nog over hebben. Ja. Dat is een teaser naar het volgende nieuwtje. Wij gaan eerst eens even stilstaan bij de prijzen, Bert. Doen wij wekelijks. Nou, nu zit je gelukkig bij mij in de studio, dus dat is een grote luxe. Het is niet zo positief, helaas, deze week. Want we hebben deze week een daling meegemaakt tot $69.000. Ik moet zeggen, ik volg jou natuurlijk iedere week. Wij bellen denk ik iedere week even om de thermometer in het water te steken. En jij had dit al een beetje voorspeld, toch? Want ja, we stonden 2 weken geleden nog op $80.000, nu 69. Reden voor paniek?
9: Nee. En er is ook niet echt een hele duidelijke fundamentele reden waarom dit nu, zeg maar, deze daling er nu is. Ik denk dat dat gewoon heel goed past in het grotere beeld. We zitten in een bearmarkt. En een bearmarkt zie je, dat is de karakteristiek daarvoor, is lagere toppen en lagere bodems. Ja. Dus een dalende trend. Ja, we hebben tussen 6 februari en 6 mei een koersstijging gezien van 40%, van 60.000 naar 83.000. Ja, dat is in bearmarktomstandigheden is dat een tegendraadse beweging. Hè? Want de algemene trend is dalend. En dan, ja, zoals je een boelmarkt heb je correcties als daling. En hier heb je een correctie, dat is dan een stijging. Zo zou je het kunnen zien. En ja, nu een voortzetting van de trend. Kijk, en dan is de vraag, hoe diep gaat dat? Gaan we opnieuw naar de $60.000 van 6 februari? Gaan we lager? Dat zou je in principe moeten verwachten in de bearmarkt. Of blijft de koers hoger? Als dat zo is, dan zien we dus een allereerste teken dat misschien die dalende trend wel eindigt.
8: En een hogere bodem.
9: Een hogere bodem, ja. Dus dat zou een eerste signaal zijn dat de dalende trend aan kracht verliest. Als dat zo is, dan kun je gaan praten over een omkering van dalend naar stijgend en misschien een nieuwe boelmarkt. Maar zoals we in de boelmarkt altijd hebben gezegd, ja, ook als het er heel slecht uitzag, ik weet nog dat we hier zaten op 7 april 2025... toen het diepste punt van de importheffing van Trump, komt het ooit goed met Bitcoin? Ja, weet je, uiteindelijk is het heel simpel. In een bullmarkt verwacht je hogere toppen, hogere bodems. Dus we gaan ervan uit dat de stijgende trend zich voortzet, tot het tegendeel is bewezen. Nu zitten we precies aan de andere kant van de lijn. Ja. Nu gaan we vanuit de dalende trend zich voortzet, tot het tegendeel is bewezen. Ja. En we hebben nu nog geen aanwijzingen dat het tegendeel bewezen aan het worden is.
10: Hè? Ja, toch zijn er wel wat signalen elders in de financiële wereld dat er wordt omhoog gekeken. Alleen niet bij Bitcoin op dit moment en zeker ook niet bij andere cryptomunten. Op de aandelenbeurzen ondertussen kan het niet op. Hè?
9: Ja, geweldig.
10: Dat is echt bizar. Waarom volgt Bitcoin die trend dan niet? Want nou, als je kijkt, inmiddels is het de hele brede aandelenindex die gewoon omhoog gaat. Zeker in Amerika, met name natuurlijk weer AI-aandelen, bepaalde groep daarvan. Maar waarom volgt Bitcoin dan niet die trend?
9: Ja, die brede aandelenindex wordt wel nog gestuwd door een stuk geconcentreerd rondom die tech. Hè. Ik geloof dat ongeveer 50% van de aandelen in de S&P 500 boven zijn 200-daags gemiddelde zit. Ja. En dus de 50% ook niet. Hè. Dus het is niet unisono, maar inderdaad, in de aandelenwereld is het wel de ene naar de andere all-time high en ook echt explosies. De drijvende kracht daar is optimisme over AI en de manier waarop dat voor extra productiviteit, voor extra economische groei, voor hogere bedrijfswinsten gaat zorgen. Dus dat is een soort van toekomstverwachting. En dat manifesteert zich nu in alle investeringen die gedaan worden in rekenkracht en opslagruimte, netwerkverbindingen en energie. Ja, weet je, dat is leuk, maar dat raakt Bitcoin niet. Bitcoin heeft een andere plek ook in een beleggingsportefeuille. Ja. Bitcoin is veel meer het digitale goud, een waardeopslagmiddel, maar ook een diversificator. Dus het idee van een gediversificeerde portefeuille is dat als het een daalt, dat het ander stijgt en andersom. Dus het is eigenlijk precies wat je wil. Hè? Dat als één deel van je portefeuille het geweldig doet, ja, dan dat is het logisch dat er een ander deel het minder doet. En andersom. Hè? Dus je zult ook op enig moment zien dat aandelen, dat die bubbel een keer barst.
10: Kan ik me niet voorstellen, Bert.
9: Nee, misschien duurt het ook nog 2 jaar. Hè? Maar dan verwacht je dat andere delen van de portefeuille het overnemen.
10: Ja. Maar wat heeft Bitcoin dan nodig? Is het zo simpel, wat ik uit jouw verhaal een beetje destilleer, is dat we eigenlijk gewoon qua Bitcoin-markt gewoon nog even moeten wachten, even moeten blijven zitten terwijl we geschoren worden. En dat het daarna kunnen we wel weer omhoog kijken. Misschien voorzichtig, maar dat het gewoon even de cyclus tijd is nu inderdaad.
9: Ja, tijd is er nodig. Ja. De markten hebben nu eenmaal een bepaald ritme waarin overvloed en schaarste elkaar afwisselen. Ja. Waarin eb en vloed, weet je, zomer en winter. En we zitten nu in de cryptomarkt, in een bear market, in de winter. En wat je dan ziet is, dan kijk je terug op de zomer. Dat was vorig jaar nog, in oktober stonden we op 126.000.
10: Mooie tijd.
9: En een heel groot gedeelte van de beleggers die koopt rond de top. Dat is een soort inherent aan hoe boelmarkten werken, dan is de grootste instroom van kapitaal. Ja, en een gedeelte van die beleggers die moet, zeg ik tussen aanhalingstekens, verkopen in een bearmarkt. Dat is hoe het werkt. En dat zien we nu gebeuren. Dus we kunnen in de on-chain data zien dat van de verkopers is een flink gedeelte zijn de mensen die boven de 100.000 gekocht hebben. En dat hebben ze dus per definitie in de afgelopen 2 jaar gedaan. Hè, want dat is de enige tijdsperiode dat de koers boven de $100.000 lag. Dus dat is dan simpel. En waarom verkopen die? Nou, of omdat ze de pijn niet tolereren, of omdat ze denken, ik kan mijn kapitaal beter elders kwijt. Nou ja, dat gebeurt. Dus beleggers met een wat kortere horizon die verkopen. En wie kopen er dan nu? Ja, dat zijn de lange termijn beleggers die voor de komende 5 tot 10 jaar vasthouden. Ja. En die overdracht is karakteristiek voor bearmarkten. En die duurt bij Bitcoin de afgelopen 3 keer, duurde die, en dus 2022, 2018, 2014, duurde die ongeveer een jaar. Nou ja, we zijn nu 7 maanden op weg. Dus ja, weet je, gewoon puur logisch redenerend zeg je van, nou ja, dat proces heeft tijd nodig.
10: Ja, Bitcoin heeft tijd nodig en tijd heelt alle wonden immers. Goed, Bert, wij gaan nog even door hier met wat nieuws. Want de markt voor getokeniseerde beleggingen staat op het punt van exploderen. Namelijk van $17 miljard tot $5,5 biljoen geschat in 2030. Dat schrijft Citibank, niet de minste, in een rapport. Ja, en beurzen werken volop aan die ontwikkeling van tokenisatie. Nou, dit valt prachtig samen met wat we hebben besproken rond Ethereum in het eerste blokje. Maar eerst even, Bert, getokeniseerde aandelen. Wat moeten we daar precies, beleggingen zelfs, wat moeten we daar ons bij voorstellen?
9: Ja, dus we hadden het eerste stukje over Ethereum als netwerk, waarop je digitale bezittingen kunt vastleggen. En dat proces van vastleggen noemen we tokenization. En zo'n vastgelegde bezitting is een token. En wat leg je daar dan op vast? Nou, bijvoorbeeld dollars en euro's, dat noemen we dan stablecoins, maar ook obligaties, geldmarktfondsen, aandelen.
8: Ja.
9: En het interessante...
8: Grondstoffen, waarom niet?
9: Ja, inderdaad. Dat zijn dan, de grondstof zelf kun je niet vastleggen, nee. Maar dat is dan een...
8: een derivaat.
9: Een derivaat daarvan, ja. En een tokenized stock, hè, zo heten die dingen, tokenized stocks of getokeniseerde aandelen. Ja, dat is dus een aandeel dat als token op een blockchain is uitgegeven. En dat heeft wel een aantal voordelen. Je kunt het bewaren en versturen onafhankelijk van een bank of een broker. 24/7, over de hele wereld. En je kunt bijvoorbeeld gemakkelijk een fractie van zo'n aandeel kopen of aanhouden of verkopen of versturen.
8: Ja. Gaat er dan in wezen iets veranderen over hoe wij in de toekomst gaan beleggen? Want het gaat voorzichtig, lijkt het deze kant op te gaan. De grote beurzen zijn zich al aan het voorbereiden. Zie jij daar echt een fundamentele verandering?
9: Ja, het antwoord is iets genuanceerd, want... op dit moment zijn tokenized stocks er eigenlijk nog niet echt. Kijk, je kunt het op drie manieren aanpakken. De eerste manier is, je brengt het aandeel rechtstreeks uit als token. Het token is het aandeel. Dat is één manier. Tweede manier is, je volgt het model van de stablecoins. Dus je legt een aandeel in de kluis ergens en je brengt een token uit dat verwijst naar dat aandeel. En de derde manier is, je gebruikt derivaten om een token te construeren die de aandelenkoers zo goed mogelijk volgt.
8: Ja.
9: Nou, dat derde is wat we nu vaak zien. En dat heeft allerlei nadelen. Bijvoorbeeld extra risico's, complexiteit, ondoorzichtigheid. Vaak heb je geen stemrecht, je hebt geen recht op dividenden. Dus dat is eigenlijk een soort slap aftreksel. Wat ik zou persoonlijk zeggen...
8: Het is meer een soort demo-versie of
9: ja,
8: zo.
9: Ja, precies. Het is eigenlijk slechter dan gewoon een aandeel bij je broker of je bank hebben. En wat we willen is 1 of 2. En dan kun je nog discussiëren over welke van die twee vormen dan beter is. En dat is het aardige is daarvan dat voor alle spelers interessant is. De bedrijven waarvan het aandeel verhandeld wordt... de beurzen waar ze genoteerd zijn, de banken en de brokers die ze aanbieden en de beleggers zelf.
8: Ja.
9: Dus voor alle spelers in dit verhaal is dit een stap voorwaarts. Als het goed is uitgevoerd en als alle problemen zijn opgelost.
8: Ja.
9: Dus je hebt dan allerlei voordelen, snellere afhandeling van transacties, lagere kosten, diepere markten, 24/7 verhandelbaarheid. Ja, en daarom zegt Citibank, dit gaat groeien van 17 miljard naar 5 biljoen.
8: Ja, en dat is niet zomaar een cryptopartijtje die even een rapportje schrijft over zijn eigen handel. Het is een grote, gerenommeerde Amerikaanse zakenbank. Maar Bert, toch de hamvraag waar ik dan mee zit. Hoe kan je als belegger nu op deze ontwikkeling inspelen? Dus iedereen is bij AI nu aan het feest vieren. Daar ben je een beetje laat. Dit staat nog in de kinderschoenen. En het lijkt de kans op te gaan dat dit groot gaat worden.
9: Ja. Ja, Citibank heeft over 2030. Hè, dus
8: dat is over 4 jaar al.
9: Ja, nou ja, precies. Maar dus qua timing is het inderdaad, ben je er inderdaad vroeg bij. Hè, want het gaat zich over 4 jaar tijd dan afspelen. Ja, hoe kun je hierop inspelen is best een lastige vraag.
8: Het is dezelfde vraag als die we met het Ethereum...
9: Hoe gaat de waarde hiervan gevangen worden? En een gedeelte zal bij Citibank zelf gevangen worden... is in de aandelen van Citibank. Hè, want zij zullen hier ook van profiteren. Ja. En het bedrijf Nasdaq of de New York Stock Exchange... die zullen hiervan profiteren. Maar zeker ook nieuwkomers in deze markt... die misschien een soort inhaalslag kunnen maken. Denk aan fintech zoals Robinhood of cryptobedrijf Coinbase. Die is ook publiek verhandelbaar.
8: Ja.
9: Wellicht gaat Kraken nog een beursgang doen dit jaar. Ja. Dus daar zou je aan kunnen denken. En zeker het token ETH... Hè, zelf, hè? Dus dan heb je het over het token dat bij het Ethereum-netwerk hoort. Kijk, er is discussie over of het de waarde gaat vangen. Maar het is geen gekke hypothese. Ik zou niet zeggen ga all in. Maar om daar een klein stukje van via token ETH blootstelling aan te hebben, is niet gek.
8: Ja, precies. Interessant om hierover na te denken. Wij gaan nog veel meer nadenken, want wij gaan zo nog een podcast opnemen.
9: Zeker.
8: Een deep dive. Waar gaan we het over hebben, Bert?
9: Ja, Bitcoin als freedom money.
8: Ja, dat is eigenlijk een... het klinkt prachtig. Het is een prachtig idee. Maar het is ook een beetje een idee dat we toch voorzichtig...
9: Misschien moeten we het wel gaan dragen. Misschien moeten we het begraven vandaag.
8: Ja.
9: Of niet. Ja. Kijk, er zijn ook wel aanwijzingen dat er op toch wel hele belangrijke plekken nog... dat bitcoin een soort van uiterste redmiddel is. Hè?
8: Ja.
9: Bijvoorbeeld voor Rusland die zijn olie wil verhandelen. Of Iran.
8: Die arme Russen die willen olie niet kwijt.
9: Ja, Iran die graag betaald wil krijgen voor de doortocht door de straat van Hormuz. Ja, die kunnen niet meer via, laten we zeggen... het Zwift-netwerk betalingen broadcasten. Maar ja, via Bitcoin misschien wel. Dus dat soort uiterste plekken, is dat dan wat er overblijft van Bitcoin als freedom money?
10: Ja, want Bitcoin als freedom money, ooit het idee was, het is een wereldmunt die iedereen ter wereld kan gaan gebruiken. Ook als je in een regime met hyperinflatie of ondemocratische situaties leeft. Dat gaat Bitcoin iedereen veranderen. Nou, inmiddels gebruikt een heel groot deel van de wereld gebruikt wel blockchain, maar dan niet Bitcoin, maar gewoon lekker stablecoins. Precies. Het liefst ook nog op een app, een makkelijke appie van een exchange.
9: Ja. En dus als ze al Bitcoin gebruiken, dan is het digitaal goud.
10: Ja, precies. Ja. Dus het is een lastig verhaal, Bitcoin als freedom money, maar het is wel nog steeds een interessant verhaal. En we gaan kijken wat daar nog van over is. Doen we ook met co-host Veronique SJ. Maar dat zometeen dus allemaal in de CryptoCast, het gedeelte B in je podcast-app. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Ik dank mijn co-host Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En je meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
11: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk. Baby.

0: Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met de soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en ons podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het kabinet werkt aan een nieuwe wet om demonstraties makkelijker te kunnen beëindigen als ze de openbare orde verstoren, meldt de Telegraaf. De ME mag sneller en harder ingrijpen en burgemeesters mogen ook meer, zoals een demonstratie dwingen ergens anders naartoe te gaan of zelfs beëindigen als de veiligheid in gevaar is. Een man heeft in Dortmund een agent neergeschoten. Hij heeft zich thuis opgesloten met zijn 3 kinderen. Agenten kwamen af op een noodgeval toen de man ze beschoot. 1 agent raakte gewond. Volgens de Duitse krant Bild had de man in een restaurant voor overlast gezorgd en klanten bedreigd. Hij is nog niet opgepakt. Bij een protest in Engeland heeft een groep demonstranten gisteravond de politie aangevallen. Ze protesteerden tegen de dood van een 18-jarige student in december, die door de politie in de boeien werd geslagen, terwijl hij levensgevaarlijk gewond was. Premier Starmer noemde de beelden van die arrestatie walgelijk. En Portugal is vandaag vrijwel niet te bereiken met het vliegtuig. Er wordt de hele dag gestaakt als protest tegen nieuwe regels, waardoor mensen makkelijker ontslagen kunnen worden. Vanavond kunnen er misschien een paar vluchten doorgaan, maar de rest van de dag vliegt er niks naar Portugal vanaf Schiphol, Rotterdam en Eindhoven. Het weer van Weer Online? Plaatselijk kan een bui vallen met een klap onweer. Het is 13 graden. Vanmiddag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: Dinsdag 2 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. Arjan is hier. Rob is nog in Oekraïne, dus laten we eerst even kijken hoe het met hem is. Rob, in of bij de Dnipro, hoe was de nacht?
6: Ja, een beetje onrustig, zou je kunnen zeggen. Nee. Het luchtalarm is een aantal malen afgegaan. We hebben in de schuilkelder gezeten. Ik moet zeggen, dat was op zich heel erg gezellig. Ja, je maakt er toch wel het beste van in dat soort omstandigheden. Het valt mij echt iedere keer weer op hoe zo'n maatschappij ook gewoon blijft doorfunctioneren. Ondanks het luchtalarm zitten de terrasjes in de avond vol. De restaurants zitten vol. En iedereen kijkt wel op zijn app wat er allemaal gebeurt. En als ze denken, nou, het zal wel, dan gaan ze over tot de orde van de dag. Of ze nemen er nog een. Ja, dat gedrag neem je heel snel over. Maar wij weten het iets minder dan de Oekraïners. Dus wij zijn wel echt voorzichtig. Godzijdank konden we een paar uur doorslapen daarna. Ja, dan word je ochtends om 6:30 gaat de luchtalarm weer af. En dan begint het feest weer van voren af aan.
5: Vreselijk, ja. Kun je zeggen waar je nu bent?
6: Nee, we zijn de stad uitgereden. We zijn de stad uitgereden. Laat ik het daar maar bij houden.
5: Wat je natuurlijk in die regio, zo achter het front, wat daar belangrijk is, hebben wij vaak wat minder zicht op vanuit huis. Is het belang van drones ook daar, hè? Voor bevoorrading, medische hulp, nou ja, dat soort dingen.
6: Ja.
5: Heb je daar iets van?
6: Ja, absoluut. We hebben met veel militairen gesproken. En het is drones, drones, drones, drones. Ja. Dat is het gewoon wat het is. Het is absoluut niet meer zo dat er sprake is van allerlei vliegtuigen die er ook gaan. Het gaat alleen maar over drones. Het gaat eigenlijk onbemand, dat moet je eigenlijk zeggen. Ja. Dus de bevoorrading is van soldaten die voorwaarts zijn geleverd. Gebeurt met onbemande karretjes, autonome karretjes. Daar gebeurt dat mee om ervoor te zorgen dat die voorraden daar komen. Of dat gewonden worden afgevoerd. Dat is nog een hele eisa om dat te doen. Dat is soms kilometers moeten worden gereden. Ja. Ja. wat je ziet is dat met karretjes voorraden worden afgeleverd. En die worden dan met een grote drone opgepakt. En die worden dan verder voorwaarts nog weer naar de troepen gebracht. Ja, het is gewoon één grote drone-toestand. Dat is het wat het is. En voor de rest kan je eigenlijk constateren dat alle normale wapensystemen waar je het altijd over hebt, ja, die zijn er nog wel, maar ja, die zijn eigenlijk in belangrijke mate vervangen door drones. Dat zegt natuurlijk ook heel erg veel over ons en over hoe wij ons moeten verdedigen. Want wij proberen natuurlijk wel iedere keer die lessen te trekken van wat gebeurt er dan in Europa? Wat gebeurt er dan met onze verdediging en hoe gaan we dat dan doen? En daar ben ik echt heel erg op gespitst als ik met die militairen spreek van, ja, hoe doe je dat dan? Wat heeft dat dan voor enorme gevolgen? Nou, dat is wel echt heel bijzonder, hoor. Dat staat haaks op wat wij op dit ogenblik doen in Europa. Bij ons is het tamelijk hiërarchisch. Hier is het compleet bottom-up. Jonge mensen hebben heel veel verantwoordelijkheden. Ja. Die zijn bezig met innovatie ter plekke. Die innoveren drones. Die repareren drones. Die passen de software aan. Het gaat gewoon aan de lopende band. En ik was echt verbaasd over hoe jong die mensen zijn en welke verantwoordelijkheden ze hebben. Dat is echt heel erg bijzonder om dat te zien. En dan hebben wij wel heel veel meters te maken. Er is hier een hele discussie ook ontstaan over een oefening. Volgens mij heeft dat de krant in Nederland ook gehaald. En misschien heb je er zelf al over gesproken in de podcast. Want ik kan het niet zo goed volgen hier allemaal. Maar er is een oefening geweest in Finland, waarbij een aantal dronepiloten vanuit de omgeving waar ik op dit ogenblik zit, die zijn even naar Finland gegaan. En die hebben gewoon NAVO-eenheden binnen 30 minuten in de pan gehakt met hun drones. Dat is een enorme schok geweest voor die units van, oh mijn god, ik bedoel, een beperkt aantal dronepiloten, een stuk of 7, die zijn dus gewoon in staat om een grotere, hele grote, of een veel grotere NAVO-eenheid binnen no time van de aardbodem te doen verdwijnen. Nou, dat zijn enorme schokken en daarmee blijkt dus, ja, van, dat wordt ook gezegd hier, hoor, van de doctrine is niet goed van de NAVO-landen. Het hele innovatieve vermogen is niet goed. Het is te star, het is te weinig flexibel. En wil je echt gewoon kunnen optreden tegen de Russen, zal dat totaal moeten veranderen.
7: Ja, dan zijn wij dus eigenlijk meer Russisch als je het vergelijkt met de Oekraïners. Te star en hiërarchisch georganiseerd.
6: Ja, is ook zo. Dat is wel een interessante opmerking die je maakt, want boven een bepaald niveau zijn ze hier ook star georganiseerd. Dus zeg maar op het niveau van brigades en alles wat eronder zit, de wat grotere eenheden, wordt het gewoon echt helemaal overgelaten aan de mensen ter plekke. Dat is een verdienste van de huidige minister van Defensie van Oekraïne. Die heeft gezegd van, we moeten hiermee ophouden. In zijn vorige positie heeft hij gezegd van, we moeten hiermee ophouden en alles moet naar beneden worden gedelegeerd. Maar je ziet natuurlijk ook dat de Russen precies hetzelfde aan het doen zijn. Er wordt ook met enig ontzag hier gesproken over de Rubicon-unit. Daar hebben we in de podcast ook vaker over gehad. Dat is een innovatie-unit van de Russen voor drones. En daar zijn ze echt van onder de indruk wat die doen. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel bij die Russen. Het is gewoon iedere keer van, wat doe je en hoe pas je je tactieken aan? Hoe vind je een antwoord? Zij moeten continu in Oekraïne een antwoord vinden op de overmacht van de Russen. En de Russen moeten een antwoord vinden op de technologische innovaties die de Oekraïners aan het uitwerken zijn.
7: En wij moeten dat allemaal bij zien te houden.
6: En wij moeten dat bij zien te houden. En dat betekent gewoon echt dat het roer helemaal om moet in het Westen. Dat betekent dat je de krijgsmacht op een totaal andere manier moet organiseren. Het heeft ook een enorm voordeel, omdat je niet meer afhankelijk bent van die enorme zware wapensystemen alleen maar van de Verenigde Staten. Ja. Maar ja, je ziet hier ook, en dat heb ik ook de afgelopen dagen weer meegemaakt, is dat eigenlijk de conclusie is van, we ruilen Oekraïne in voor Amerika als het gaat om de wapensystemen die we echt nodig hebben. En dat heeft ook enorme politieke consequenties voor de toekomst.
7: Ja. Oké, Rob, dankjewel voor nu. Succes daar.
6: En tot morgen dan, hoop ik.
7: Hopelijk morgen verder.
6: Ja zou goed zijn. Succes daar, hè.
7: We blijven in Oekraïne. Naar vraag van Gijs. Die zegt, een vraag naar hij denkt in de hoek van de heer Boekenstein. Hij volgt namelijk naast onze podcast ook graag Michael Clark op Sky News. Die heeft het wel vaker over de groep de Northern Toffees, waar wij, Nederland, Denemarken en het VK onder meer toe worden gerekend. Ook een aantal andere landen behoren daartoe, waarvan hem dan wel duidelijk is waarom die zich natuurlijk zorgen maken. Maar hij vraagt zich af waarom wij daar eigenlijk bij zitten. Er lijkt niet eens heel veel debatten over te zijn geweest. Is er nou iets historisch of iets cultureels? Of is het meer een beetje een gelegenheidsdingetje dat Nederland eigenlijk zo relatief, en vindt ook wel zelf, verrassend stevig hierin staat, John?
8: Ja, nou, dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Ik heb geprobeerd daar een antwoord op te vinden. Even in algemeen zin, de Northern Toffees, daar horen ook heel duidelijk de Baltische landen natuurlijk bij. Die hebben met de Finland heeft met de winteroorlog de meest vreselijke ervaringen met de Russen. De Baltische staten hebben dat natuurlijk ook. Duitsland, dat hebben we wel eens eerder uitgelegd, dat is zo interessant. Veel Duitsers voelen zich schuldig voor het feit dat de Russen in de Tweede Wereldoorlog zo ongelooflijk veel soldaten hebben opgeofferd om het naziregime mee af te rekenen. En dat leidt soms tot een wat zachtere houding naar Rusland toe. Dat mist in Nederland. Maar ik denk eigenlijk dat wij hebben een soort, eigenlijk een soort neutralistische traditie vanuit het interbellum. Hè. Ik denk dat je het moet verklaren door. En de credits gaan toch ook echt wel een beetje naar Ruben Brekelmans, maar ook zeker naar Rutte, die heel dicht bij Zelensky stonden van het begin. Hè? En daar ook zich echt voor ingezet hebben. Ook een beetje omdat ze toch al. Traditioneel heeft de VVD weinig met Rusland. Dat blijven communisten, weet je wel. Dat soort gedachten. Ik denk dat dat een verklaring een beetje voor Nederland moet zijn. Duitsland heb ik dus uitgelegd dat het daar heel anders ligt vanwege de schaamtegevoelens over wat Hitler gedaan heeft. En de Fransen, heel interessant, die hebben ook wel vaak de Russische kaart gespeeld, omdat ze zich wilden afzetten tegen Amerika. Ze zoeken altijd een machtsevenwicht, waardoor ze zelf dan gunstig uitspringen. Mm-hmm. En je ziet het bij Macron. Macron is best stevig naast Zelensky. Alleen, de economie is zo slecht dat de Fransen relatief gesproken minder militaire hulp geven aan Oekraïne. Dus het is gewoon, Nederland heeft het geld, doet het ook. Mm-hmm. En ook echt een persoonlijke band tussen Rutte en Zelensky, maar ook wel tussen Brekelmans en Rutte. Ja.
7: En we zitten natuurlijk ook wel een beetje in de regio. Hè? Van als Rusland ergens zou aanvallen, dan zitten ze ook wel snel een beetje bij ons in de buurt. Dan komen ze natuurlijk eerder bij de Baltische Staten of bij Denemarken. Denemarken is trouwens ook zo'n opvallend land, hè, dat echt nog veel meer doet dan Nederland.
8: Absoluut. Ja. En Spanje bijvoorbeeld, zodra je de Pyreneeën overrijdt, die Spanjaarden die voelen zich veilig daar. Ja. Op dat Iberische schiereiland. En zijn dus ook, ze verwaarlozen hun defensie en ze hebben andere problemen. Sanchez heeft überhaupt trouwens heel veel problemen.
7: Ja, en zij zeggen dus tegen de noordelijke landen, als wij last hebben van migranten die uit het zuiden komen, dan geven de noordelijke landen weer niet zo thuis. Want voor ons is dat weer een stuk verder weg. Dus ik heb wel eens gedacht, je noemde ook Rutte, hè? Het is natuurlijk onder zijn kabinet begonnen dat Nederland die stevige opstelling had. En nu zit hij bij de NAVO. En er was natuurlijk al wel eerder de suggestie dat hij misschien daar terecht kon. Zou het zo cynisch kunnen zijn dat die twee dingen ook met elkaar te maken hebben gehad?
8: Ja, behalve natuurlijk dat het grote probleem daar is dat die arme Rutte moest met Trump dealen. En die kwam natuurlijk al vrij snel achter dat heel veel steun aan Zelensky de marges van Rutte in Washington kleiner maakte. Dus ik denk dat er nog prachtige boeken over geschreven worden. Maar ik denk dat Trump zich doodgeschrokken is van de werkelijke positie van Trump, die eigenlijk dichter bij Poetin staat dan bij Zelensky. En dat komt Rutte natuurlijk helemaal niet uit. Maar die dacht, die hoopte dat slijmen misschien nog wat Patriots los zouden kunnen krijgen. En dat blijkt nu helemaal niet het geval te zijn. Het trieste is ook dat je helemaal niks meer van Rutte hoort, hè?
7: Niet veel, nee.
8: Nee, hij is ontzettend aangevallen door Frankrijk, ook wel door Engeland, ook wel door Duitsland.
7: Ja. Ja, het is een moeilijke positie waar die in zit. Hey, gaan wij door naar Karel van den Berg. Die overigens vraagt, klopt het dat jullie deze zomer jullie 10-jarig jubileum benaderen? En hij zegt er overigens bij, in mijn ogen is dat beter dan Soldaat van Oranje. Die weliswaar al 15 jaar draaide, maar niet natuurlijk elke dag iets anders deden. Dus petje af. En volgens mij, Arjan, wij hebben laatst ergens, maar we hadden toen zoveel dingen te doen. Toen kwam iemand de studio in met kaarsjes. Dus ja. Volgens mij hebben we dat 10-jarig jubileum, hebben we dat gewoon eigenlijk net gehad. Maar
8: het is zeker zo dat, ja. dat volgens mij heb ik 10 jaar geleden was ik bij BNR in de studio en toen kwam ik Rob tegen. En toen zeiden we tegen elkaar, zullen we samen een podcast maken? En Rob zei gelijk, ja. En daar is al deze ellende uit voortgekomen.
7: Ja. En 8 jaar geleden alweer kwam ik erbij. Omdat iemand zei, ja, die twee mannen die hebben een nieuwe presentator nodig. Wil jij niet af en toe een keertje met ze praten? Toen zei ik, nou, vooruit dan maar.
8: Ja. En wisten wij dat dat zo'n succes zou worden?
7: Ja, je moet reuze oppassen met dit soort toezeggingen. Want voor je het weet, zit je...
8: Je komt er nooit meer vanaf.
7: Nu zijn vraag. Karel die zegt het gaat steeds slechter met Rusland. Die verhalen van Gerasimov, de chef van het leger. Die verhalen worden niet meer geloofd hè, door die Russische mailbloggers bijvoorbeeld. Poetin die kruipt steeds verder in zijn hol. geformuleerd. Moskou vliegt af en toe in de fik. Nou, Europa zoekt in dit alles een persoon die klaarstaat voor het geval Poetin met Europa wil praten. Draghi, Merkel zijn daar beide voor genoemd. Nou, hij denkt dan eerder aan Draghi. Stubb, Finse president overigens, was ook genoemd hiervoor. Hè? Maar de vraag van Karel is, met welke deal zouden jullie Draghi op pad sturen om een voor Poetin geloofwaardige aftocht te formuleren?
8: Nou, om te beginnen even over Draghi en over Merkel. Ik denk bij dit soort situaties is dat je een politicus moet kiezen die actuele macht heeft. Stubb is president, is geen prime minister trouwens. Maar is wel iemand die heel goed met Trump om kan gaan. En ook iemand waar ik erg van onder de indruk ben. Ik vind het een rasdiplomaat. En ook iemand die echt heel goed opereert. Hè. Dus ik zou erg voor Stubb zijn. Maar je zou ook kunnen zeggen van dat je iemand doet die vlak onder Merz staat. Ja, en ook heel goede contacten met Macron.
7: Maar waarmee sturen we hem op pad?
8: Nou ja, daar komt het. Dat is hartstikke lastig. In alle bescheidenheid zou ik het volgende willen zeggen. Van wat je zou kunnen doen is dat je probeert een staakt het vuren te doen. Alleen dat. Mm-hmm. Met een belofte om te gaan praten, daarna te gaan onderhandelen. En dan, dat betekent dus dat je een agreement to disagree hebt over welk grondgebied waar hoort. Hè? Maar eerst dan staakt het vuur. Ja. Dat zou wel heel erg fijn zijn. En dan moet je trouwens vreselijk mee oppassen. Want als je dat doet, dan kan het Russische leger zich reconstitueren. Dus dan moet je dus zeker weten dat je Oekraïne kan blijven bevoorraden met heel veel wapens. Om te voorkomen dat Poetin dan allemaal weer gaat beginnen. Hè? Dat is echt een probleem van die. Ja. Maar het zou ongelooflijk fijn zijn voor beide kanten als er geen mensen meer zouden sterven. En dan kan je een agreement, hè, dus wat je dan gaat doen, dat kan je dan in de komende maanden, het zal wel jaren duren, gaan doen. Dat lijkt mij het beste. Wat denk jij, Hugo?
7: Ja. Ja, het zou natuurlijk mooi zijn als je dan meteen eigenlijk de hele Europese situatie mee kan nemen. Misschien dat daar dan ook een soort van ruilmiddelen in zouden zitten. Dat je bijvoorbeeld zegt van nou, Zweden en Finland zijn recent tot de NAVO toegetreden. Dat is natuurlijk ook niet leuk voor Poetin. Dat je dan zegt van nou, dan gaan we daar misschien wat minder zware wapens naartoe zetten. Maar dan willen we in ruil dat Rusland wapens weghoudt van de Baltische grens en uit Oekraïne. Maar het zal sowieso natuurlijk met hele kleine stapjes moeten gaan.
8: Ja, en bedenk goed, de Russen hebben natuurlijk gewoon kernwapens gezet in Wit-Rusland. Hè? Ja. En ook in die Kaliningrad, die exclave waar ze zitten. Hè? Ja. En dat zullen ze nooit weghalen. Maar goed, je kan het proberen. Je kan het proberen, kijken of je daar afspraken over kan maken. Ik denk zelf dat het eerst nog zover moet komen dat Poetin echt inziet van het is niet alleen zo dat ik nu stagneer, maar ik verlies ook echt terrein. En dan wordt het interessant voor hem om over een staakt het vuren te praten. Dan wordt het over Zelensky minder interessant om over een staakt het vuren te praten. Dus we zijn er nog lang niet. Ik zou heel erg terughoudend zijn met de gedachte van, nou, weet je wat, Oekraïne wordt geen lid van de NAVO. Dat zou een Russische eis zijn. Hè? Want ik denk dat Oekraïne dat echt wel nodig heeft om de Russen tegen te houden. Hè?
7: Ja. Maar goed, ik denk in elk geval dat we er niet helemaal overheen moeten stappen. Wat een goed nieuws het is, dat ook in het Kremlin wordt onderkend dat ze uiteindelijk met Europa zullen moeten praten. Want dat hebben ze de hele oorlog tot een maand of twee maanden geleden volgehouden. Wij gaan helemaal niet praten met Europa. We praten met Trump. En Europa die moet zich maar schikken naar wat daar uitkomt. Dat is nu duidelijk anders. En dat is al een enorme winst.
8: Ja, maar weet je, maar wat was dan het concrete voorstel van Poetin en de anderen? Ik bedoel, het enige wat ze gezegd hebben, nou, we zouden wel eens met Europa willen praten. Daar was ik ook heel blij mee. Maar vervolgens komen ze met allemaal maximalistische eisen. Ja. En dat is ook typisch Russisch. Dan gaan ze tot Sint-Jutemis gaan ze daarmee door. En dat is natuurlijk onacceptabel ook voor Oekraïne. Ik ben echt bang als je naar de correlatie van krachten kijkt, om het in marxistische termen te gieten, dat het echt zo moet zijn dat Rusland nog veel meer problemen krijgt. En dan zijn ze misschien bereid om te praten. En dan moet je zeker niet weggeven het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne.
7: Nee, misschien dus juist eerder een flinke stap naar voren doen. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk ook al, hè, met bijvoorbeeld die langjarige financiering van Oekraïne, waardoor Europa aan Moskou laat zien, het is niet zo dat wij volgend jaar gaan opgeven. En het jaar daarna ook niet. Die financiering, die is er al.
8: Dat is heel belangrijk wat je zegt. Heel belangrijk. Want dan weet namelijk Poetin, potverdorie, die laffe Europeanen, die zijn toch consistent, die gaan toch door. Ja, en ik ben toch wel echt aan het verliezen. Ik ben bang voor mijn eigen baantje. En dan maak je de druk groter op Poetin. Ja.
7: Dit is wat wij ervan kunnen maken, Karel. Het was niet helemaal een antwoord, maar het is ook gewoon een te moeilijke vraag, ben ik bang. Misschien een makkelijker vraag van Wouter de Wolf. Het is nou van kortere. Die vraagt, hoe kan het toch dat de olieprijs nog altijd niet significant verder is gestegen de afgelopen tijd? Hij zit nu alweer onder de $100.
8: Ja, nou weet je, beste Wouter, ik volg ook een beetje de markt en dan, ik begrijp er echt geen zak meer van. Wat ik zie gebeuren is dat wat Trump steeds doet, die praat met de markt. Hè? En dan zegt, ja, er komt een deal, er komt een deal aan. En dan zie je die olieprijs weer eventjes dalen. Hè? Dat lukt steeds. Terwijl als je objectief kijkt naar de staat van Hormuz, dan lijkt het daar toch heel somber uit te zien. Maar dat zie je wat er gebeurt.
9: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk altijd

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Ook die baas van Exxon was er heel erg pessimistisch over vorige week op een conferentie. Hè? Dus ik moet je zeggen, ik ben bang dat de markten dit niet goed zien. En dat de olieprijs nog wel veel meer zou kunnen stijgen als waar mensen rekening mee houden. Een parallele ontwikkeling is, waarom blijven die Amerikaanse aandelen zo hoog? En dat komt dus omdat de markten inschatten dat die AI-boom toch echt een boom gaat worden. En geen bust. Hè? En dat is maar helemaal de vraag of dat waar is. Hè? Ja. Ik vind die Amerikaanse aandelen verschrikkelijk overrated. En daar moet een natuurlijke correctie op komen. En als dat gezamenlijk komt met de oliecorrectie, nou dan ga maar onder je bed liggen.
4: Ja.
3: Ja,
4: nee,
3: toch?
4: Dat. Nee, dus het is nog veel spannender dat wat dat betreft op ons af kan komen.
0: Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast.
4: Dank, Arjan.
3: Tot morgen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke

0: zaterdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het kabinet werkt aan een nieuwe wet om demonstraties makkelijker te kunnen beëindigen als ze de openbare orde verstoren, meldt de Telegraaf. De ME mag sneller en harder ingrijpen en burgemeesters mogen ook meer, zoals een demonstratie dwingen ergens anders naartoe te gaan of zelfs beëindigen als de veiligheid in gevaar is. Een man heeft in Dortmund een agent neergeschoten. Hij heeft zich thuis opgesloten met zijn 3 kinderen. Agenten kwamen af op een noodgeval toen de man ze beschoot. 1 agent raakte gewond. Volgens de Duitse krant Bild had de man in een restaurant voor overlast gezorgd en klanten bedreigd. Hij is nog niet opgepakt. Bij een protest in Engeland heeft een groep demonstranten gisteravond de politie aangevallen. Ze protesteerden tegen de dood van een 18-jarige student in december, die door de politie in de boeien werd geslagen, terwijl hij levensgevaarlijk gewond was. Premier Starmer noemde de beelden van die arrestatie walgelijk. En Portugal is vandaag vrijwel niet te bereiken met het vliegtuig. Er wordt de hele dag gestaakt als protest tegen nieuwe regels, waardoor mensen makkelijker ontslagen kunnen worden. Vanavond kunnen er misschien een paar vluchten doorgaan, maar de rest van de dag vliegt er niks naar Portugal vanaf Schiphol, Rotterdam en Eindhoven. Het weer van Weer Online? Plaatselijk kan een bui vallen met een klap onweer. Het is 13 graden. Vanmiddag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jelle Maasbach.
5: Dinsdag 2 juni, goed dat je ook nu weer naar ons luistert op de dag dat er nog meer te kiezen valt. Je kan binnenkort namelijk geld uitgeven aan nieuwe aandelen van SpaceX, Anthropic, OpenAI en nu ook aan extra aandelen Alphabet.
6: So Alphabet announced an equity offering totaling $80 billion as part of a plan to fund investments in its AI compute infrastructure.
7: Ja, het moederbedrijf van Google heeft geld nodig, veel geld. En opvallend, dat krijgen ze deels van het bedrijf dat groot is gemaakt door Warren Buffett.
8: Berkshire zou dan $10 miljard aan aandelen verwerven en daarmee belangrijke aandeelhouder worden. Voor zover ze dat al niet waren, want afgelopen maand gaf Berkshire zelf aan, we hebben ons aandeel in Google verdriedubbeld.
7: In deze aflevering kijken we waar beleggers hun geld aan gaan uitgeven, want de keuze is reuze.
5: Hoor je ook meer over een plan van Brussel dat invloed heeft op je ASML en BESI-aandelen.
7: De Amsterdamse beurs die sloot in de plus. De AEX kreeg er 1,3% bij, sloot op 1049 punten. De grootste stijger, dat is Prozus, met een winst van 9,4%. En beurzen in de VS die kleuren hartstikke groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Han Diebrink, CIO bij Aureus. Welkom. Hi.
5: Goed dat je er bent, Han. En laten we dan maar beginnen met minder leuk nieuws. De inflatie die is in ons land verder gestegen. Vorige maand flink ook. In mei kwam de inflatie uit op 3,5%. Blijkt uit de cijfers van het CBS.
9: De energieprijzen die stegen bijna met 10% op jaarbasis. De maand daarvoor was het nog ongeveer 8%. De grootste oorzaak achter die hogere inflatie, dat zit hem toch wel bij de diensten. Nou, vermoedelijk gaat het daar om vakanties. Want ja, die worden ook natuurlijk duurder. En ook de consumptie in het buitenland. Ook de benzine in het buitenland die Nederlanders tanken. En natuurlijk ook vakanties in het buitenland. Die uitgaven die ze daar doen, die zijn allemaal een stuk in prijs gestegen.
5: Al dus hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. En hij had nog meer slecht nieuws, want hij denkt dat die inflatie nog wel even boven de 3% blijft.
7: Daar zijn we mooi klaar mee. En dan het Chinese Tencent, het megatechbedrijf, dat staat op het punt zijn AI-agent in WeChat te lanceren. En dat is die Chinese super-app die 1,4 miljard mensen gebruiken om berichtjes te sturen, maar ook spulletjes te bestellen, betalingen te doen, van alles en nog wat. De Financial Times die schrijft dat het prototype voor die AI-agent nu getest wordt. Officiële lanceringsdatum is er nog niet eens, maar Tencent steeg in Hongkong na het nieuws wel al meteen met ruim 10%. En dat heeft ook effect op onze AEX, namelijk op de koers van groot aandeelhouder Prozus. Die steeg vandaag dus ook met maar liefst 9,4%.
5: Ja, wat een uitslag. Gaan we door naar Brussel. Dat heeft gewerkt aan een nieuwe versie van de Chips Act. De Europese Commissie komt namelijk met...
10: Ja, de EU Chips Act 2. Het klinkt een beetje als de sequel. Maar met die herziening van het halfgeleiderbeleid wil de Europese Unie de nadruk leggen op industrialisatie, stimuleren van de vraag naar chips en leveringszekerheid. En wat dat betreft, ja, meer op eigen benen staan dus.
5: Chiptekorten, dat wil Europa niet meer meemaken in de toekomst. De soap rondom Nexperia die wordt expliciet genoemd in het voorstel, vertelt onze eigen Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Dat soort onzekerheden wil de commissie voortaan voorkomen.
11: Om al een voorzetje te geven van wat ze willen doen, dat is dus veel actievere industriepolitiek gaan leiden. Met ook het aanwijzen van strategisch regio's. We hebben natuurlijk Brainport in Eindhoven. Je zou ook kunnen denken aan Leuven in België, Dresden in Duitsland, dat je daar veel meer in investeert. Concentratie krijgt van kennis.
5: Ander komt een nieuw plan dus voor de Europese chipsector. Was dat nodig?
12: Het vorige plan is niet geslaagd, zeg maar. Dat is niet de doelstellingen bereikt die ze neer hadden gezet. Dat is ook niet zo raar, want als je natuurlijk chips koopt, dan koop je ze in Taiwan. Want dan zijn ze goedkoop en dan zijn ze snel leverbaar. En dan zijn ze ook, zeg maar, de goede chips. Mm-hmm. En als je hier gaat maken, ja, dat is een beetje raar. We bouwen dan een fabriek, een beetje communistisch. En dan hopen we dat er afnemers voor zijn. Ja, dat is een beetje alles wat met industriepolitiek eigenlijk fout is. Moet je niet doen.
5: Gaat dit dan wel werken?
12: Nou ja, het ligt eraan hoe het plan er daadwerkelijk echt uitziet. Kijk, je moet natuurlijk afnemers hebben. En die afnemers die moeten dus niet naar ergens anders gaan shoppen. Dus die moeten echt wel hier in Europa gaan. En hoe creëer je dat? Nou, door te zeggen dat je bijvoorbeeld verplicht moet zijn om daar dan die chips te kopen. Ja. Dat kun je doen als je bijvoorbeeld de overheid hebt. Die moet dan ergens aanbesteden. Of defensie. Dan moet je ook bepaalde chips kopen. Die kunnen dan hier gemaakt worden. En dat is best wel een groot deel van de economie. Je moet hem wel natuurlijk echt een behoorlijke start geven. Het is ook niet handig om het te versnipperen over alle 27 lidstaten. Want ja, dan heb je niet echt een fabriek of allemaal niet echt kritische massa. Kritische massa is heel belangrijk bij chips.
5: Milou had het net over die gigantische koersuitslag van Prozis, 9,4%. Beetje onderbelicht waren die chippers, die deden het heel goed. ASML bijvoorbeeld meer dan 4% erbij. BCE deed het ook goed. Komt dat hierdoor?
12: Nee, die chippers die stijgen al een jaar lang met bij 150%, net zoals hun winst stijgt ongeveer. Dus ja, dat is heel hard gegaan. En het is niet zozeer een zeepbel in waardering, maar het is meer een zeepbel in winst. Mm-hmm. Als je kijkt hoe hard dat gaat. En op zich begrijp ik wel dat Prozis, Tencent, het ook goed doet. Omdat natuurlijk het aardige wat zij doen is dan wel die agent. Ja, maar ze hebben de hele keten in handen. Hè, van iemand die reclame maakt tot het product levert, tot het product betalen en het eigenlijk uitleveren. Dus dan kun je ook veilig dat product met agents daadwerkelijk voeren. Dus op zich een heel aantrekkelijke ontwikkeling. Ook omdat zeker die Chinese bedrijven op AI natuurlijk belachelijk goedkoop gewaardeerd zijn. Ook bijvoorbeeld Alibaba met Quen. Het is opmerkelijk dat het zo lang is achtergebleven.
7: Mm-hmm. Daar zit wel toekomst in. Wil ik het nog even hebben over OCI. Dat chemiebedrijf had vandaag zijn algemene aandeelhoudersvergadering. En ik denk dat er op een gemiddelde begrafenis een betere sfeer hangt. OCI is zichzelf al jarenlang een beetje aan het afbreken. Het heeft alleen nog een fabriek op Chemelot. En gisteren kondigde het aan dat het ook daar de helft van gaat verkopen. En de kritiek is bij de afbouw, en dus het verdelen van de pot, dat OCI de belangen van de kleine aandeelhouder al langere tijd niet al te serieus neemt. Belangen van de vermogende familie Saviris lijken zwaarder te wegen. En dat is ook de reden dat de ondernemingskamer onafhankelijke bestuurders heeft aangewezen om te oordelen over een eventuele fusie met Orascom, die ongeluk ook weer nadelig zou uitpakken voor kleine beleggers. Of die fusie bij de aandeelhouders in stemming mag worden gebracht, dat wordt eind deze maand besloten.
5: Straks praat Milou je bij over, jawel, de nieuwste trends in de dameslingerie.
7: Ja, nou ja, vooral dan over waarom de koers van Victoria's Secret vandaag door het dak gaat, Jelle.
5: Ik denk dat die mensen nu weer blijven hangen. Maar eerst naar Alphabet, dat gaat nieuwe aandelen uitgeven en wil zo $80 miljard ophalen.
7: Ja, en dat is bijzonder. Het is voor het eerst in 20 jaar dat het moederbedrijf van Google dat doet. Lange tijd kochten ze juist alleen maar eigen aandelen in. En het geld wil Alphabet gaan gebruiken voor zijn kolossale AI-pannen.
5: Ja, er moet de infrastructuur gebouwd worden voor de AI-modellen en er moet geld naar de productie van eigen chips. Daarvoor heeft Alphabet heel veel geld nodig. Dit jaar geeft het al meer dan $190 miljard uit. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. En volgend jaar wil het aanzienlijk meer uitgeven dan het nu al doet. Ja, de miljarden vliegen je om de oren, Han. Maar eerst laten we even beginnen met die uitgifte van nieuwe aandelen. Is dat een goede zet van Alphabet?
12: Ik moet eerlijk bekennen, ik was bij de eerste emissie van Alphabet betrokken. En dat was een Dutch auction, zoals ze mooi heet. Dat betekent dus dat je hoog begint, dat de prijs gaat dalen. Dat je op een gegeven moment afslaat, zeg maar, op je eigen moment. Het lastige was dat de eerste indicatieve koers was $120 toen.
7: Wanneer was dit?
12: Dus in 2004, de zomer, was dat. Ook in de zomeravond, mooi weer was het. Ik weet het nog.
7: Precies, waar was jij?
12: Ja, maar het was ik moest dus inbellen aan het syndicaat om, zeg maar, te weten hoe de procedure liep. Het is een aparte procedure, dus de Dutch auction. En eerst was het 120, daarna was het 100, uiteindelijk werd het $85. Maar ja, je ziet de appetijt als je beleggers hebt, dus ja, die hebben dan het idee, ja, het is blijkbaar niet gevraagd, het is bijna niet interessant om het te kopen. Dus die mensen hadden eerst aangegeven, ik wil meedoen. Niemand deed me mee. En ik mocht niet kopen, want ik was betrokken bij zeg maar, de beursgang. Dus het was heel vervelend. Dus de hele avond naar de kloten eigenlijk. En ik denk, nou, helemaal niks. Als je nu kijkt naar wat die koers 85 is, die is nu ongeveer $11.600 geworden. Ja. Dus behoorlijk gestegen.
5: Iets beter. En dat ze nu aandelen gaan uitgeven? Wat maak je daarvan?
12: Ja, dat is ook opmerkelijk, want je had het ook kunnen financieren, zoals Oracle doet. Hè. Die kan het met vreemd vermogen. Google heeft een balans die dat makkelijk aan kan. Maar ze hebben toch gekozen voor aandelen. Het is ook misschien dat ze denken, nou, het project is nu niet meteen winstgevend. Want ja, dan denk je dat op lange termijn komt er wat uit. Dus dat we ook de financiering kunnen aflossen. Maar het is opmerkelijk inderdaad met aandelen. En ook opmerkelijk dus dat Berkshire Hathaway dus meedoet. Ook dat is een grote.
5: Ja, het bedrijf dat Warren Buffett groot heeft gemaakt, zijn opvolger Greg Abel, die stapt nu in. $10 miljard. Snap jij die keuze?
12: Nou, het is op zich wel, want het is heel moeilijk om zeg maar, ergens 10 miljard in te investeren. Zeg maar, en niet meteen de grote participant blijft. Dus eigenlijk blijft de Mac 7, waaronder Google, dus over. Mm-hmm. En ja, dus dat is wel opmerkelijk. En ook natuurlijk, Buffett was allesbehalve een tech-investeerder. Ja, dat had wel een heel groot belang in Apple natuurlijk.
5: Maar heel laat pas eigenlijk, in Apple.
12: Nou ja, nee, hij was wel heel op tijd erbij. Dus hij heeft een hele grote koerssprong wel meegemaakt in Apple. Maar hij kocht het eigenlijk als een consumentenbedrijf, niet als een techbedrijf. Apple was gewoon om het een consumentenproduct te maken, zo zag hij het. Hij heeft overigens ook wel in Snowflake geïnvesteerd. Ik heb nog even gekeken, het was maar 700 miljoen. En hij heeft er nog wel 35% winst op gemaakt. Maar ziet de koers nu ook weer bewegen. Nee, het is opmerkelijk dat dus dit is echt een omslag voor Berkshire Hathaway. Dat ze het en investeren, want het was natuurlijk 400 miljard cash. Mm-hmm. En natuurlijk dat het in tech gaat, AI, wat wil je nog meer?
5: Ze hadden elke keer moeite om dat geldpakhuis aan te breken, die 400 miljard.
12: Nee, dat is nu zo op. Als je dit één keer te pakken hebt, als je AI gaat investeren, dan kun je geld wel kwijt, hoor. Wees niet bang.
5: Jij verwacht dat Greg Abel dus meer van die 400 miljard aan
12: En waarom zou je niet meer doen? Als je dat aan de ene kant, ja, het is gewoon de voorwaarden.
7: Ja, als je niet geloofd,
12: heel raar natuurlijk bij Google. Google heeft heel veel dingen voor, zeg maar. En is ook niet zo heel spectaculair duur vergeleken met andere AI-aandelen, laat ik het zo zeggen. Dus ja, het is misschien wel de veilige weg.
5: Ja, dus we gaan zien dat Greg Abel het geld dat Warren Buffett heeft opgebouwd gaat uitgeven aan AI-investeringen.
12: Nou, ik denk ook dat deels Warren Buffett dat geld heeft beschikbaar gesteld. Dat is natuurlijk ook, hij kreeg gewoon een mooie rente natuurlijk. Let wel, ik heb 5% of zo'n beetje op die rente. Het was niet heel slecht, maar dat is natuurlijk ook dat hij het veld vrij speelt voor zijn opvolger. En die gaat er nu toch duidelijk een eerste grote stap en eigenlijk ook wel een betekenisvolle stap inzetten, denk ik.
5: Gaan we terug naar Alphabet. Gaat dat nu ook vaker aandelen uitgeven?
12: Dat weet ik niet. Dat hoeft niet. Dat kan. Maar je kan het ook nog met geleend geld doen natuurlijk. Dus dat is mogelijk. Maar het is wel degelijk ook een signaal dat ze natuurlijk ook wel verder willen groeien. Nee, ik weet niet of ze dat nog meer gaan doen. Dat is niet bekend.
5: Alphabet gaat maar 1% naar beneden. Dat valt ook nog wel mee eigenlijk.
12: Ze staan wel gewoon hoger dit jaar, hoor. En er zijn een paar goede dingen gedaan. Ze was natuurlijk eerst bang. Dit was de grote verliezer op, van AI. Omdat natuurlijk de zoekmachines dan niet meer werken. Tot Gemini 3. Nou, je hebt gezien dat die zoekmachine heel goed kan werken met AI. Dus dat is fantastisch. En het leuke is ook dat ze natuurlijk heel veel ijzers in het vuur hebben. Ze maken bijvoorbeeld ook chips waarmee ze concurreren met Nvidia. Nvidia die vraagt toch gewoon 80% winstmarge. En jij denkt, nou, dat is een behoorlijke prijs. Dus dat vraagt gewoon om concurrentie. En zij maken dus die chips die eigenlijk hetzelfde kunnen, maar dan voor een vijfde van de prijs. Dus en zeker als het om inferentie gaat, dus het gebruik van AI, dus niet als het opzetten van de modellen, maar gewoon het dagelijks gebruik ervan, is het wel belangrijk natuurlijk wat de kosten zijn. En ja, dat heeft Google wel een belangrijk punt. Dus dan is het echt goed.
5: Je had het over Nvidia. Ik zag ook dat Google dus geld wil stoppen in de productie van eigen chips. Dat kan een klap zijn voor Nvidia als zo'n reus als Google. Nou, je zit al te kijken.
12: Ik vraag me af. De markt groeit zo hard. En dan dat er een stukje marktaandeel. Dus dat je marktaandeel niet vasthoudt. Wat je van 85% bijvoorbeeld naar 75% gaat. Terwijl de markt vervijfvoudigt. Daar hebben we het dan over. Hè. Ja, dat is niet slecht voor Nvidia natuurlijk. Dat er meer ambities zijn. En hetzelfde geldt ook voor AMD en dat soort bedrijven. Ja, dat een deel van het marktaandeel dus kwijtraakt. Omdat je zeg maar monopolist was bijna. Dat is eigenlijk een gezonde ontwikkeling. En het zorgt ook voor dat natuurlijk de markt eerder enthousiaster reageert dan minder enthousiast reageert. Maar de groei is echt spectaculair. En ook, je ziet ook de winstmarges overeind blijven. Dus je verwacht op een gegeven moment dat de groei zo hard is dat op een gegeven moment natuurlijk het niet meer de marges maakt. Dus nee, het wordt echt wel gerealiseerd. En zo echt een grote verrassing wel van dit jaar. Iedereen was heel terughoudend. Ja, de AI, daar gaat wel heel veel geld in. Maar wat levert het nou eigenlijk op? Mm-hmm. Nou, we hebben gezien, dus een veelvoud gaat er nu in. En het levert nog steeds heel veel op.
5: Ook als hij volgend jaar, sorry dat ik je onderbreek, meer dan 200 miljard gaan uitgeven, Alphabet?
12: Ja, nou ja, de projecties zijn het wel. En de cijfers laten het zien. Dus de ontwikkeling is spectaculair wat dat betreft. Ja, je kan het bijna niet geloven, maar het zijn echt hele grote getallen. En je ziet ook aan opbrengsten, zeg maar, dat je het daadwerkelijk oplevert. Het is niet het probleem dat dit nu pure euforie is die puur gaat om de stijgende Mensen met een stijgende investering, zoals we bijvoorbeeld bij de dotcom hebben gezien. Daar ging steeds meer in, maar eigenlijk zie je bij de dotcom bedrijven dat vanaf 97 ongeveer, dus al 3 jaar voor de top, dat daar de winstgevendheid terug begon te lopen. Dus dat er eigenlijk alleen maar lucht over bleef.
5: Zie je het niet als risico voor het aandeel Alphabet, dat ze aan de ene kant dus nieuwe aandelen gaan uitgeven, maar dat ze ook zoveel blijven investeren?
12: Nee, ik vind het altijd wel goed als bedrijven investeren en niet uitkeren als dividend. Dat had met Amazon ook het geval. Dan denk je, ja, wat een hoge waardering. Maar dat bleek dus alle cashflow die gegenereerd werd, werd ook weer geïnvesteerd en ook rendabel geïnvesteerd. Mm-hmm. Ja, uiteindelijk is het goed als een bedrijf cash uitkeert. Ja, dan weten ze blijkbaar niet waar ze het geld in moeten investeren. Dan hebben ze geen goede ideeën. Ik vind het wel goed als ze goede ideeën hebben. En bij Google is het ook een doelstelling. Hè? Een van de 5 dagen in de week mag je dan ook besteden aan nieuwe innovaties en dat soort zaken ook. Dus bewust om zeg maar dat every day is day one, zeg maar, van een start-up vast te houden. Dat probeert Google heel duidelijk te omarmen. En dat is toch aardig om het op veel gebieden heel erg goed doen. Ook denk aan de zelfrijdende auto's, de Waymo's. Ze hebben heel veel ijzers in het vuur. En het komt eigenlijk allemaal een beetje bij elkaar dankzij AI.
5: Ja, daar werken heel veel leuke creatieve mensen, heb ik altijd het idee. Niet alleen Alphabet gaat dus nieuwe aandelen uitgeven. Binnenkort worden beleggers helemaal bedolven onder de bedrijven die met aandelen komen. SpaceX, OpenAI, Anthropic. Die willen allemaal geld ophalen. Wordt er niet veel te veel gevraagd van beleggers?
12: Nou ja, ik deed een beetje denken aan ook wie het toch 25 jaar geleden met toen World Online door de beursgang was. Dus wou ook iedereen inschrijven op World Online. En tegenwoordig hoef je niet meer in te schrijven, want het is allemaal pre-IPO's of dat je van tevoren al ergens in een beursvehikel kan beleggen. Dus ook bijvoorbeeld Alphabet trouwens heeft ook een belang in Anthropic en ook een belang in SpaceX. Dus dat kun je
5: indirect met elkaar verweven.
12: Als die stijgt, profiteert hij daarvan. Maar ik zie wel dat er dus een bepaalde euforie is die me heel erg sterk denken aan zeg maar 25 jaar geleden. Toen had je ook van die hele mensen die dan alleen maar met elkaar praten over de beursgang van World Online. En heb ik niks te nadelen van World Online. Misschien kun je wel wat daar ook wat over zeggen. Maar het is met name dus die euforie die ervoor zorgt dat het zo hard ging. Dus dat het ook daarna dus die toch een teken aan de wand was dat het te hyped was, dat het te veel vooruit liep. En het lastige is, die beursganger die zijn wel vaker op het moment natuurlijk dat de beurs een hoogtepunt parkeert. Je had bijvoorbeeld Blackstone gezien in 2007. Toen had je in 2000 je naar Goldman Sachs naar de beurs gegaan. Die zoeken natuurlijk ook een moment uit dat beleggers het willen kopen en ook tegen een goede prijs willen kopen. En dat is toch een teken aan de wand als er heel veel beursgangen zijn. En die zijn het dan binnen nu een enkele weken. Ja, dat de beurs tegen een hoogtepunt aan staat. Alleen kan het nog wel een jaar duren. En als je puur kijkt naar waarderingen, als je puur kijkt naar de hoogtepunten in waarderingen, ja, de euforie moet nog leiden tot misschien wel een 100% stijging van de beurs voor je er bent. Dus ik weet niet of dit al de top is. Ik weet wel dat de top naad is, laat ik het zo zeggen.
7: Ja, en de grote Amerikaanse indexen, die versoepelen eigenlijk in de aanloop ook naar die grote beursgangen hun toetredingsregels eigenlijk, voor die index. Normaal moet je even wachten. Nu mogen ze er veel sneller in. Dat betekent dus ook dat onze pensioenfondsen daar straks in zitten. Ik zit erin met
12: alle indexbeleggers zitten erin.
7: Ja, precies. Wat voor risico's neemt dat met zich mee?
12: De kritiek die wordt gezegd is dat voordat het bedrijf naar de beurs gaat, moet je eerst toch een beetje de prijsvorming hebben. Dan moeten actieve beleggers moeten kopen en verkopen en dan aannemen ze een keer op in de beurs. En enige die eigenlijk nog wat tegen is, trippelt op dit moment, is Standard & Poor's. Maar de rest, die zegt, ja, als het onderdeel is van de markt, dan moet je de markt volgen. Dus dat wordt meteen gekocht.
7: Ja, maar ja, samen goed voor bijna 4.000 miljard dollar. Ongeveer 6% dan van de hele Amerikaanse beurs. Dus ja, als het nieuws dan even tegen zit, is de downturn ook meteen 3 keer zo.
12: Het probleem natuurlijk zeker met SpaceX is, dat heeft 19 miljard omzet. En er moet dan voor 1,7 biljoen naar de beurs. Ja, en waar is de waardering op gebaseerd? Natuurlijk kun je zeggen, ja, ze maken natuurlijk verlies. Dat is niet zo heel veel raar, maar ze hebben natuurlijk die satellietjes in de ruimte waar je nog mee kan internetten, laat ik het zo zeggen. Die genereert wel 6 miljard, maar dat gaat weer helemaal naar OpenAI, zeg maar, of naar de AIX, zeg maar, factor. Dus ja. Dat schiet helemaal niet op natuurlijk.
7: Met andere woorden?
12: Nou ja, als die euforie erg hoog is, ja, dan weet je dat de keerzijde is dat het de andere kant op gaat. En dat is ook wel goed, want de beurs is eigenlijk nog niet heel erg euforisch. Je hebt af en toe ook mensen die dan kritiek hebben op AI, dat het allemaal niet zal worden. En als je op de top zie je eigenlijk dat de kritiek feitelijk verstomt. Ja. Dus ook in de laatste maanden van 2000 voor de top, ja, er was eigenlijk niemand meer een criticus. Er was ook op de radio, alleen maar euforie. De markt kan alleen maar stijgen en alleen maar omhoog. Als je in die fase komt, nou, dan moet je echt oppassen.
7: Ja, jij schreef ook al in je column, de geschiedenis die herhaalt zich niet, rijmt.
12: Ja, dus Mark Twain, of course, dat kun je natuurlijk handig erin zetten. Maar natuurlijk is deze zeepbel, als die een zeepbel is, dat weet je pas achteraf, dan wordt hij wel heel erg gesteund door de winstontwikkeling. Maar ja, de winstontwikkeling kun je ook zeggen, dat is ook een soort zeepbel. Want ja, de winstmarges gaan naar 15%, dat is een all-time high in de VS, netto, hè. Ja, dat vraagt om concurrentie. Ik begrijp ook wel dat de MagSafe natuurlijk monopolisten en oligopolisten zijn, die moeilijk concurreren is. Maar het vraagt toch echt wel om concurrentie. Dat zie je natuurlijk ook bij Nvidia, met AMD, en ook met Google. Die concurrentie komt eraan, hoor. Wees niet bang.
5: Maar nog even kort, Han, want ik noem dus die drie bedrijven bedrijven die in korte tijd allemaal naar de beurs gaan en dan ook nog Alphabet dat zoveel geld wil ophalen. Is dat geld er onder beleggers? Willen ze dat allemaal in die
12: bedrijven? Ja, kijk, het is natuurlijk niet dat er een emissie is dat 1,7 biljoen wordt opgehaald. Dat is een beetje geniepig natuurlijk. Eerst is er een beursgang.
5: Maar SpaceX wil 75 miljard ophalen, Alphabet wil 80 miljard ophalen.
12: Ja, maar dat gaan ook 100. Ja, dat is meer dan gemiddeld, kun je zeggen. Maar die 1,7 biljoen bijvoorbeeld van SpaceX, die halen ze niet op. Je hebt er gewoon de bestaande partijen, dus de aandeelhouders, die hebben die ook doen mee in de beursnotering. En die hebben bepaalde lock-ups. Dus de verwachting is dat ongeveer 500 miljard dit jaar dan zeg maar daadwerkelijk gecashed wordt door die bestaande aandeelhouders. Maar nog niet alles. Dus die lock-ups, er zijn wat berekeningen geweest, dat valt dan nog binnen de marge. Maar ja, dat is natuurlijk net zo geniepig, want je betaalt het natuurlijk uiteindelijk wel. Hè. Dus als de koers zo hoog blijft, dan...
5: Maar je ziet het wel goed komen, is de korte samenvatting.
12: Ik ben bang dus, ik denk dus dat de euforie niet zo groot is dat die hier eindigt. Ik ben bang dat het een teken is van de euforie, maar ik vrees dat het nog wel 50 of 100% meer kan zijn.
3: BNR Beurs.
5: 50 of 100% is het niet voor de Dow Jones. Die staat 0,3% in de plus. De S&P van de wint 0,2%, net als de Nasdaq.
7: Ja, en dan kunnen we het eindelijk over lingerie hebben.
5: Ja, nou barst los.
7: Ja, alles wordt duurder, hè? Je had het al over inflatie, Jelle. Maar dat kan klanten van Victoria's Secret helemaal niet schelen, lijkt. Het luxe lingeriemerk dat verslaat namelijk alle verwachtingen met geweldige verkoopcijfers. Omzetstijging van 15%. En het verhoogt meteen ook de omzetverwachtingen van 6,8 naar ruim 7 miljard. Je vraagt je natuurlijk af, wat is het geheim van Victoria's Secret? Nou, jarenlang zat het in een soort van identiteitscrisis, hè? Erg body positive. Was dat hypergeseksualiseerde supermodel imago natuurlijk niet? Jeffrey Epstein heeft ook nog eens het merk een beetje bevlekt.
5: Oh, ook nog.
7: Maar de strategie van de nieuwe CEO, die sinds 2024 de scepter daar zwaait, die werpt zijn vruchten af onder Hillary Super. Schudt het merk dat ouderwetse male gaze sexy een beetje van zich af en zijn ze meer richting een moderne vorm van sexy gegaan, waarbij de vrouwen naar kracht wordt gezet. Dus we zien ook zwangere vrouwen op de catwalk bijvoorbeeld.
5: Okay.
7: Nog steeds sexy, dat is wel echt belangrijk. Ook de ticker is getransformeerd van VSCO naar VSXI. Very sexy dus. En ook beleggers die krijgen er dus in ieder geval wel rode oortjes van. Het aandeel knalt vandaag met 44% omhoog.
5: Nou.
7: Niet gek.
12: Nee.
7: En laten we wel wezen, goede lingerie is natuurlijk ook gewoon een eerste levensbehoefte.
5: Ja.
7: Jelle?
5: Ja, zeker. Een ander aandeel dat opvalt is met afstand Hewlett Packard Enterprise. Ik moet zeggen, dat was het vooral aan het begin, want toen stond het echt bijna 30% in de plus. Nu staat het nog zo'n 15% hoger, nog steeds een mooie uitslag. Ja, vrijdag was het al aan Dell om te stunten. En nu is het dus aan deze andere bekende naam. HP staat dus flink in de plus. Ja, beleggers die zijn totaal overdonderd door de goede cijfers, die alle verwachtingen overtroffen. Aandeelhouders zien dat niet alleen Nvidia profiteert van al die AI-gekte, maar ook bedrijven die de servers, netwerken en datacenters leveren. Ja, ook die tak doet het dus goed op kunstmatige intelligentie. Dat zie je aan die cijfers van het vorige kwartaal van HP. Dat zag de winst met 40% stijgen. De winst viel, of de omzet ging met 40% omhoog, moet ik zeggen. De winst viel ook hoger uit. Sinds 2018 was de winstverrassing bij HP niet zo hoog als afgelopen kwartaal. Dat zorgt dus alles voor die flinke koersstijging. Ja, eerst Dell, nu HP. De oudjes doen het nog steeds prima in dit tijdperk.
12: Ja, je weet natuurlijk hoeveel er geïnvesteerd wordt in die datacentra. Nou, er zijn een paar gebouwd. Moet er nog heel veel gebouwd worden. Dus al dat geld wat opgehaald wordt, gaat vooral daarnaartoe. En dan moet je alle onderdelen voor hebben. En het is natuurlijk heel logisch dat in bestaande bedrijven die goed georganiseerd zijn, dat die dan dingen gaan leveren natuurlijk. En zelf ook wel weten van hoe ze geld kunnen verdienen. Dus ja. Dat is niet zo vreemd. En de waardering was ook niet zo hoog. Dat had bijvoorbeeld Cisco, maar je zag het inderdaad met Dell ook. En je zag ook met Intel bijvoorbeeld. Intel maakt ook chips die in bepaalde technieken gemaakt kunnen worden die ze daarvoor eigenlijk niet gebruikt, maar nu opeens weer wel. Dus het is misschien soms wat euforisch, maar deels is het wel gebaseerd op wat er werkelijk gebeurt.
5: Je hebt het over de waardering. De waardering van Marvel Technology die was ook te laag, vond Jensen Huang van Nvidia. Chipfabrikant Marvel Technology die is een 1.000 miljard dollar waard. Hij zei, dat wordt de volgende biljoen dollar onderneming. Nou, met die woorden is de koers gaan klimmen. Staat nu 29,8% in de plus. Alleen maar omdat Jensen Huang van Nvidia zegt dat Marvel Technology, dat is veel meer waard. Het is nu zo'n 250 miljard waard. Dus moet nog wel even flink doorstijgen voordat het ook echt tot de 1 biljoen dollarclub.
7: Maar als Jens het zegt, dan gaat het gebeuren. Wij kunnen niet anders dan ja en amen zeggen. Goed, de tweede dag van deze week en maand zit erop. Kijken we alleen nog even wat er morgen op de agenda staat. Grote verhaal is Broadcom. Dat komt met cijfers over het eerste kwartaal. Het is de belangrijkste maker van op maat gemaakte AI-chips. met Google en Meta als grote klanten. En de vraag is, ja, kan Broadcom beleggers nou nog verder verrassen? Of vormen deze cijfers toch aanleiding om ja, maar een keer wat winst te nemen voor beleggers? Krijgen we ook de cijfers van CrowdStrike, het grote cybersecurity bedrijf. En dat is urgenter dan ooit, cybersecurity zou je kunnen zeggen, in dit AI-tijdperk. CrowdStrike doet dan ook goede zaken. Afgelopen anderhalve maand is de koers met meer dan 100% gestegen. Beleggers zullen benieuwd zijn welke cijfers daarbij horen. En tot slot komt de Fed met het beige boekje, waarin het ja, bijna anekdotisch beschrijft hoe het ervoor staat met de Amerikaanse economie. En dat kan nog wel eens interessant worden, ook met het oog op de volgende rentestap.
5: Dit was de BNR Beurs van dinsdag 2 juni. Wij danken Han Dieprink, CIO bij Aureus. Goed dat je hier was.
12: Dank.
7: Ja, en wij danken jou voor het luisteren of voor het kijken. Of wat jij ook maar hebt gedaan door ons. We zitten overal op YouTube, podcastplatforms. Like en subscribe. En dan zijn we morgen weer bij je terug met een kerstverse nieuwe aflevering. Tot dan.
5: Tot morgen.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: De Nationale Autoshow.
1: Gaat echt door een rivier. Mooi, harder. Blijft toch kleine kinderen.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, dat is gewoon zo.
0: De Nationale Autoshow.
3: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
4: Elke vrijdag om 3:00.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:00.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een Nederlandse viroloog wordt in Amerika aangeklaagd voor de smokkel van het Mpox-virus uit Afrika, vroeger bekend als apenpokken. Hij is het hoofd van de virusafdeling van een laboratorium, maar hij had er volgens de FBI over gelogen op het vliegveld. Het ging om flesjes met onschadelijk gemaakte virusdeeltjes en hij had geen vergunning. In Koeweit en Bahrein zijn Iraanse raketten en drones uit de lucht geschoten. Die waren onderweg naar Amerikaanse bases in die landen. Het was een vergeldingsactie voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse communicatietoren. Amerika bevestigt dat ze de toren aanvielen, omdat Iran eerder ook al Koeweit en Bahrein onder vuur nam. In de delen van Oekraïne die zijn bezet door Rusland is alle brandstof op de bon. Er kan nog maar 20 liter per persoon worden getankt in Luhansk en op de Krim. Er is veel meer vraag dan aanbod. Oekraïne valt de laatste maanden de olieindustrie in Rusland aan. Dat moet er ook voor zorgen dat de Russische oorlogskas niet gespekt wordt. En meer dan de helft van de Nederlandse voetbalsupporters heeft geen zin in het WK voetbal omdat het in Amerika is, blijkt uit onderzoek van het AD. Die afkeer komt vooral door president Trump en wat hij allemaal doet in Amerika. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat het vertrouwen in WK-winst van Oranje zeer laag is, namelijk 4%. Het weer van Weer Online? Vandaag een mix van zon en een paar buien. Aan zee kan het stevig waaien, daar wordt het 18 graden. In het binnenland kan het 21 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
8: Wie het publieke debat een beetje volgt, ziet dat polarisatie de boventoon voert vaak. Mensen met een scherpe mening hebben het hoogste woord. Iets is of zwart of wit, voor grijs tinten is niet altijd ruimte of aandacht. Hoe komt het dat nuance en twijfel wordt gezien als zwak en niet als een kans om elkaar beter te begrijpen? Hoe kan Nederland de stap maken van uitroepteken naar vraagteken? Dat wil ik deze week onderzoeken in BNR's Big Five van het vraagteken. En vandaag doe ik dat met Sikko de Knecht. Hij is directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. Zet zich in, dat centrum, en hij dus ook, voor een sterkere verbinding tussen onderzoekers en de maatschappij. Welkom.
9: Dankjewel.
8: We gaan het hebben over vraagtekens in de wetenschap. Maar ja, die zijn er volop natuurlijk.
9: Dat is de drijfveer.
8: Ja, maar ik wil eerst graag twee dingen van je weten. Als je naar jouw loopbaan kijkt, dan is het verbinden van wetenschap en de maatschappij een soort rode draad, zou je kunnen zeggen. Hè? Maar waar komt de drive om die werelden bij elkaar te brengen vandaan?
9: Ja, ik vind het heel aardig dat jullie in die hinkstapsprong van mijn carrière een rode draad zien. Ik zie hem zelf ook, maar niet iedereen ziet hem over het algemeen. Ik ben echt wel begonnen als een wetenschapper voor de wetenschap. Mm-hmm. En ik denk dat het ergens 2013 was of zo, dat ik op een gegeven moment een manifest in mijn mailbox kreeg, terwijl ik zelf in een donkere kamer met lasers op dingen zat te schieten. Waarin stond: het gaat niet zo goed met de wetenschap. En er waren een aantal onderwerpen die daar werden belicht. Wetenschappers zijn heel erg met zichzelf bezig. Ze zijn bezig met elkaar de loef afsteken. Ze zijn bezig met publiceren. Maar eigenlijk niet zo goed met de vraag wat nou goede vragen zijn en wat goede wetenschap is.
8: Yeah.
9: En dat was het manifest van Science in Transition. En een soort afsluitend gedeelte daarvan was: ja, en de wetenschap zou zich meer met de maatschappij moeten verbinden. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik als, het zal zijn geweest, 26-jarige promovendus toen dacht: dat is een beetje gelul. Dat vind ik niet zo interessant en niet zo belangrijk. Maar daarna ben ik journalist geworden en heb ik geschreven over de wetenschap. En toen begon mij steeds meer op te vallen dat die wetenschap heel erg in zichzelf gekeerd is en heel erg met zichzelf bezig is. Steeds onder het mom van: we doen het voor de maatschappij. Maar wat dan precies het bewijs is voor die stelling, dat vond ik steeds minder duidelijk worden. En de afgelopen jaren zijn er een aantal veranderingen in de wetenschap op poten gezet. Er is meer gericht op open science, dus een open wetenschap. Meer transparantie, meer laten zien wat de wetenschap doet. En ook het anders erkennen en waarderen van wetenschappers. Niet alleen maar focus op onderzoek, publiceren. Maar juist veel meer van kunnen we een betrokken wetenschap zijn. En de laatste jaren zien we steeds meer bewijs dat een wetenschap die zich openstelt voor anderen, voor mensen in de maatschappij, en dan niet gelijk het hele brede publiek, maar vaak specifieke doelgroepen, dat die eigenlijk ook veel succesvoller is in het beantwoorden van de vragen van onze tijd. Ja. En nou, dat heeft me uiteindelijk zo'n pad gebracht, toch overtuigd van, hé, maar dit is volgens mij wel een...
8: Dat snijvlak wil ik zitten.
9: Ja, dat is veel interessanter. En daar gebeuren ook leuke dingen.
8: Je zegt al iets, er werden misschien niet altijd goede vragen gesteld in de wetenschap. Vind ik interessant om over je door te praten zometeen.
9: Zeker.
8: Ja. Tweede vraag die ik eerst heb is, wat is moeilijker? Wetenschappers nieuwsgierig maken naar burgers, naar niet-wetenschappers, of burgers, niet-wetenschappers, nieuwsgierig maken naar wetenschap?
9: Absoluut het eerste.
8: Ja?
9: Ja. En dat heeft ermee te maken, en zo ben ik zelf ook opgevoed in de wetenschap, dat onderzoekers eigenlijk wordt bijgebracht dat de wetenschappelijke methode voor hen is. Mm-hmm. En dat het stellen van vragen en nieuwsgierigheid ook heel specifiek dingen zijn die de wetenschap uniek maken. En ik denk dat dat deels ook wel zo is. Alleen daarmee neig je ook te zeggen dat jij dan ook de beste vragen stelt. Mm-hmm. En wat een ander voor vragen heeft, daarvan kun je dan al snel gaan denken, ja, die zijn niet zo relevant of interessant als de vragen die ik zelf te stellen heb.
8: Ja. Yeah.
9: Dus ik heb ook in een vakgebied gewerkt waar heel erg werd gedacht, hoe kan ik een proef of experiment doen wat een andere collega nog net niet heeft gedaan? Mm-hmm. En veel minder de vraag stelt, maar ik zeg dat ik onderzoek doe naar epilepsie, maar wat breng ik de mensen die epilepsie hebben dan eigenlijk op dit moment?
8: Ja.
9: Dus ik denk dat daar veel werk nog te doen is.
8: Ja, een mooi inzicht is dat. Maar je zou ook kunnen zeggen dat als je wetenschap en samenleving bij elkaar wil brengen, ga dan bij Quest werken. Krijg het ook voor elkaar.
9: Ja, dat is een vorm van wetenschapscommunicatie. Een vorm die we veel zien om ons heen. Maar dat is nog steeds een vorm waarin er een vertaalslag wordt gemaakt over wat heeft de wetenschap te zeggen over. Mm-hmm. En dan is het eigenlijk nog steeds zenden. Dan is het geen communicatie in de brede zin van het woord, maar dan is het eenrichtingsverkeer.
8: Het is nog steeds publiceren eigenlijk, maar dan op een andere manier.
9: En waar wij eigenlijk heel veel mee bezig zijn bij Wetenschap en Samenleving is wetenschappers meenemen op hoe mooi het kan zijn om ook af en toe te luisteren.
8: Ja.
9: Om af en toe een gesprek of een dialoog aan te gaan waarin je leert wat een ander bezighoudt, welke verwondering of problemen of observaties een ander heeft. En ik ben er echt sterk van overtuigd dat niet alleen de samenleving helpt, maar dat ook de wetenschap beter maakt.
8: We gaan er straks uitgebreid over spreken, maar de aanleiding voor deze week is eigenlijk, nou ja, mijn observatie ook, dat als je naar de maatschappij kijkt, dat je dan die twijfel, hè, wat toch een belangrijk onderdeel is van wetenschap, zit iets zo wel in elkaar zoals wij denken dat het zit, laat het gaan onderzoeken, dat het in het maatschappelijk debat wordt twijfel toch ook als zwakte gepercipieerd. Hè? Want mensen die vragen stellen, die genuanceerd zijn, worden wel omvergeblazen door mensen met een stellige mening, durf ik wel te zeggen. Hoe zou dat komen, denk je?
9: Ik weet niet zeker of het waar is. Dus kijk, we hebben bijvoorbeeld, als ik het even bij de wetenschap houd, hebben we de afgelopen decennia wel heel erg gedaan alsof de wetenschap een soort antwoordmachine is.
8: Absolutisme.
9: Ja, je gooit er een vraag in en er komt een antwoord uit. Maar dat is helemaal niet wat wetenschap is. Ik noem het vaak georganiseerde twijfel. Dat is wat wetenschap is. Dus je zegt, ik wil bestuderen hoe iets werkt. Ik heb een werkhypothese en een gedachte van, ik denk dat het zo werkt. En eigenlijk is wat wetenschappers doen, is proberen die stelling dan te verwerpen. En als dat niet lukt, dan zeggen ze, dan is het in ieder geval, blijft de stelling voorlopig staan. En heel vaak verwerpen ze wel een stelling en zeggen, zo werkt het in ieder geval niet. Dus de hele kern van wetenschap is eigenlijk twijfelen. Mm-hmm. Maar het wordt heel vaak in de positie gebracht waarop de wetenschap antwoorden moet geven en duidelijkheid moet verschaffen. En nou ja, dan ga je waarschijnlijk ook een soort keteren naar de vraag. En daardoor krijg je een situatie waarin dat dan de norm is. De wetenschap biedt antwoorden.
8: Ja, het is wetenschappelijk verantwoord.
9: Ja, maar er is redelijk wat onderzoek de laatste tijd gedaan naar hoe gaat het publiek eigenlijk om met wetenschappers die twijfelen. En het is helemaal niet zo dat mensen minder vertrouwen hebben in wetenschappers als die ook aangeven dat ze onzekerheden in hun werk hebben zitten. Mm-hmm. Ze zijn het alleen zelf niet meer zo gewend. En ze vinden het zelf ook niet altijd even comfortabel. Of misschien zelfs ronduit eng om aan te geven dat ze over bepaalde dingen twijfelen. Maar ja, de wereld is nogal complex. Ja. En je kunt altijd maar zoveel onderzoeken en over zoveel dingen duidelijkheid verschaffen. Dus het is denk ik altijd goed om die nuances erin te houden.
8: Ja.
9: Maar dan moeten we met z'n allen wat meer weer leren dat eigenlijk de basis is.
8: Ja. Jij zegt nu, dat is in de wetenschap speelt het niet. Maar ik bedoelde eigenlijk het publieke debat. Als je daar kijkt naar polarisatie, algoritmes, informatiebubbels. Dan lijkt stelligheid lijkt dat debat te domineren. Als dan, en los nog van de wetenschap. Zie jij dat ook?
9: Hoe zie jij het eigenlijk? Want noem eens een voorbeeld van hoe jij dat ziet.
8: Nou, ik heb het idee dat als je bijvoorbeeld naar mijn vakgebied kijkt, naar media, dat je veel mensen ziet die uitleggen hoe iets zit. Omdat ze iets vinden, of omdat ze iets voelen, of omdat het zo zit. Die dat ook een uitroeptekens met een zekere stelligheid doen. Terwijl journalistiek voor mijn gevoel ook gaat over vragen stellen. Ja. In plaats van uitleggen hoe iets zit. En daar meen ik een verschuiving in te zien.
9: Ja. Ik weet niet zo zeker of dat zo is. Het is ook niet helemaal.
8: Exacte wetenschap.
9: Nee, dat is niet mijn vakgebied ook in die zin. Ik snap waar het gevoel vandaan komt. Maar ik weet niet of het echt niet geaccepteerd wordt, bijvoorbeeld. Dat je twijfel uit. Of ik zie ook juist op de plekken. Dus je hebt het over bubbels bijvoorbeeld op internet. Ik zie juist ook als ik een hele middag op YouTube zit, wat ook wel eens gebeurt, zie ik juist ook heel veel nuances. Zie ik juist heel veel nieuwe inzichten. Zie ik hele lezingenreeksen van mensen die hele genuanceerde standpunten uiteenzetten. Ja. Dus het is niet alsof
8: jij die wetenschappelijke hoek daar op YouTube te rommelen.
9: Misschien is dat zo. Ja. Maar ik denk. Ja, ik weet niet zeker of dit nu hetgeen is waar onze tijd aan leidt op dit moment.
8: Nee?
9: Nee.
8: Wat is het dan?
9: Ik weet niet of we nou met z'n allen zo'n. Wat is het dan? Dat er iets anders is waar onze tijd aan leidt.
8: Jij impliceert dat. Je zegt, ik weet niet of dit het is. Ik dacht, misschien bedoel je iets anders waar het aan leidt. Nee, ik heb wel het idee, dit is dan op YouTube. Maar kijk, ik maak ook televisieprogramma's als ik kijk daarnaar. Bijvoorbeeld naar talkshows of wat dan ook. Dan lijkt dat toch gewoon de stellige mening lijkt te domineren. En dat filtert ook weer door in hoe wij met elkaar spreken op straat of online. Ik weet niet of je de laatste tijd de berichten las over alle online bedreigingen bijvoorbeeld die er geuit worden. Dat lijkt misschien wel met elkaar verband te houden.
9: Ja, ik denk in ieder geval dat de drempel daarvoor lager is geworden om iemand te kunnen bedreigen of met elkaar heel heftig in discussie te komen. Dat heeft denk ik wel degelijk te maken met de manier waarop je online met elkaar in contact kunt komen. Wat 20, 30 jaar geleden gewoon een stuk ingewikkelder en moeilijker was. Dus dat laat in ieder geval een heleboel meer zien. Het ligt meer aan de oppervlakte. Maar ik weet niet zeker of het daardoor meer of minder is geworden in totaal. Nee. En ook redelijk wat mensen die onderzoek doen naar polarisatie, die waarschuwen er juist eigenlijk voor dat we het idee dat er zoveel polarisatie zou zijn, dat we dat ook niet op moeten blijven kloppen met elkaar. Want daar wordt het alleen maar.
8: Polariseer je nog meer mee, bedoel je?
9: Ja, dus dan zouden we een manier om dat te lijf te gaan, dus veel meer met elkaar in gesprek gaan. En ook daar onze media, onze gesprekken in het dagelijks contact, op ons werk, met vrienden en familie, veel meer daarop inrichten.
10: De Big Five. Art Rooijakkers.
8: Vandaag de gast Sikko de Knecht, directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. Laten we gewoon eens iets concreets pakken. Want we gingen meer op de filosofische tour. Maar als we bijvoorbeeld de coronacrisis erbij pakken. We hebben nu de parlementaire enquêtecommissie, dus het is weer actueel. Als je dan kijkt naar die crisis, we kunnen weer teruggaan naar die tijd. Dan zagen we dat in sommige groepen, in online influencers, net zo geloofwaardig werden gevonden als virologen. He, dus de kennis vanuit de wetenschap werd daar ter discussie gesteld. Dat kreeg best een grote groep mensen in beweging. Ik zat te denken of wetenschappers, als je terugkijkt naar die tijd, de internetmacht onderschat hebben.
9: Misschien is dat een aspect van dat issue wat je benoemt geweest. Ik denk een van de dingen die wetenschappers nog meer hebben onderschat is dat feiten niet alles zijn. Dus er is heel erg de gedachte vanuit onderzoekers om te zeggen, nou, als iemand iets niet hetzelfde denkt als ik, dan zet ik daar feiten tegenover. Mm-hmm. En als die feiten maar overtuigend en duidelijk genoeg zijn, dan gaat die ander wel geloven wat ik ook denk. Of gaat de juiste handeling doen. En er zijn redelijk wat communicatieonderzoekers die de afgelopen jaren er ook hebben gewezen. Want er is eigenlijk heel erg weinig gesprek geweest over waarden die onderliggend waren aan de overtuigingen die mensen hadden. Er zijn zelfs een aantal virologen uit die tijd die zelf in reflecties terugklikken en zeggen, we hebben misschien wel iets te veel een soort virologica erop nagehouden. We zijn heel erg virus gefixeerd geweest en niet zozeer gefixeerd op welke waarden achterliggend zijn aan de besluiten die we nemen. Zelf is dat datgene wat mij in die tijd eigenlijk het meest is opgevallen. Dat het heel lang heeft geduurd voordat we een gesprek gingen voeren over de waarden. Dus er is uitgegaan van het idee, we moeten niet te veel mensen in het ziekenhuis hebben. En dat is heel erg ook een soort van het dashboard geweest waaraan we corona hebben afgemeten. Maar de vraag, ja, maar willen sommige mensen misschien toch wat meer risico lopen om elkaar te kunnen zien? Moeten we onze ouderen ook daadwerkelijk zo streng beschermen dat er niemand meer bij mag komen? Of willen ze dat zelf eigenlijk helemaal niet? Die gesprekken hebben zeker de eerste 2 jaar bijna niet plaatsgevonden. En was het dus ook voor mensen die die waarde heel erg sterk voelden, die moesten zichzelf echt heel erg afzetten tegen een hele grote menigte tegenover hen.
8: Ja.
9: Dus ik denk dat dat wel degelijk tot polarisatie heeft geleid. Maar dat heeft ertoe geleid dat kwam omdat er niet echt een gesprek over waarden was, maar alleen maar een gesprek over feiten.
8: En zou dat er dan mee te maken hebben dat als je terugkijkt, dat er ook een groep van de bevolking was die wetenschappelijke inzichten waarop het beleid destijds grotendeels werd gebaseerd zag als elitair, als iets wat hen niet aanging?
9: Ja, misschien hebben ze dat zelf bestempeld als elitair, maar ik denk eerder het laatste. Van, het gaat mij niet aan, omdat het niet appelleert aan de waarden waar ik vanuit vertrek. Dus ik vind andere dingen belangrijk. En daarom heb ik geen zin om te houden aan deze maatregel. Maar om bijvoorbeeld te geven uit die tijd, wat ik zelf altijd erg illustrerend vind. We weten allemaal dat op het moment dat een aantal bekende Nederlanders zei, ik doe niet meer mee.
8: Ja.
9: Het was een hashtag. En er was een avond, dat volgens mij was het bij Jinek aan tafel, dat Famke Louise zat tegenover Diederik Gommers en zei, ik doe niet meer mee, ik heb respect voor corona, is nog hetgene wat je vaak als clipje voorbij ziet komen. Wat interessant was aan die interactie was de reactie van Diederik Gommers, die eigenlijk tegen haar zei, mag ik jou dan een gesprek met jou over aangaan? Mag ik jou vragen waar dat vandaan kwam? En dat opende een situatie waarin zij eigenlijk allebei konden praten van, hey, maar ik zie dit, want ik ben arts en ik zie deze dingen in de werkelijkheid. En ik ben artiest en dit is wat ik zie. Ik zie een heleboel mensen die heel erg moeite hebben om rond te komen en die geen toekomst voor zichzelf zien. En zij zijn eigenlijk heel erg goed nader tot elkaar gekomen. Ze zijn zelfs een campagne begonnen om mensen te informeren over wat waar was en niet waar rond corona. Maar dat begon, dat is mijn observatie, dat begon met een gesprek over waarden.
8: Het begon met een vraag van Diederik Gommers.
9: Ja.
8: In plaats van uitleggen waarom het wel zo is.
9: Exact, ja. En dus dat vind ik een van de mooie voorbeelden uit die periode, om te laten zien, zo kan het ook.
8: Ja.
9: En terug even naar je oorspronkelijke vraag, mag ik hem nog één keer?
8: Nou ja, of dus je zag in die tijd dat een bepaalde groep mensen wetenschap eigenlijk als elitair zag, of als iets wat hen niet aanging.
9: Ja, ja, dus hoe groot die groep is, dat weet ik eigenlijk nog steeds niet.
8: Mm-hmm.
9: Ik weet niet of jij een idee hebt. Ik zag vanochtend, zocht ik nog wel even op, uiteindelijk heeft 86% van de Nederlanders een coronavaccinatie gehaald. Ja. Dus als je dan echt denkt, dit is niet voor mij, dit gaat niet over mij, dan doe je dat waarschijnlijk niet. Mm-hmm. Ik denk dat het een beeld misschien heeft versterkt dat er mensen over jou beslissen die zich niet koppelen aan de waarden die jij belangrijk vindt.
8: Mm-hmm.
9: En dat kun je elitair noemen. En dat is denk ik ook een risico. En dat is een risico wat we bij een volgende pandemie of bij een volgende crisis, waar we ook echt wat aan moeten doen. We moeten ook denk ik op dat moment eerder in gesprek met mensen met andere waarden. En de vraag stellen van, oké, maar wat is dan voor jou belangrijk? Misschien is er wel een overlap tussen de belangen die wij zien bijvoorbeeld op bevolkingsniveau, populatieniveau en op het individuele niveau.
8: Mm.
9: Want ja, daar gaan we ook altijd maar vanuit van, iedereen vindt het belangrijk om te vaccineren, want dat is goed voor de bevolking. Maar als jij hele zwaarwegende persoonlijke redenen hebt om het niet te willen, dan ben je natuurlijk niet zo vatbaar voor argumenten die gaan over de populatie.
8: Er werd ook wel lacherig gedaan in een andere groep over alle influencers die dan zich verzetten tegen COVID. Of die zich verzetten, de ik doe niet meer mee groep inderdaad ook. En die nu ook, als je het breder trekt dan corona, die allerlei wetenschappelijke claims doen over, je moet geen zonnebrand gebruiken, want et cetera, et cetera. Hoe kijk je daarnaar?
9: Nou, dat daar het mensen, het lag toen over die mensen en het woord wappie gebruiken, wat denk ik ook vaak genoeg in bestuurskamers of onder beleidsmakers, misschien onder wetenschappers wordt gebezigd, dat waarschijnlijk niet helpt. Dat helpt niet om dichter tot elkaar te komen.
8: Ja.
9: En het aangaan van het gesprek en met mensen echt daadwerkelijk uitzoeken van wat is hetgene wat jou drijft en wat jou overtuigt, dat waarschijnlijk een stuk minder polarisatie oplevert en misschien ook wel een uiteindelijk gezien een beter beleid kan vormen. Dat je die mensen ook bepaalde inspraak geeft daarin.
8: Ja.
9: Dus ik heb in het begin, toen aangekondigd werd van, er komt straks een vaccin aan, hoe moeten we met mensen omgaan die dat vaccin niet willen. Was mijn basishouding altijd. Volgens mij moet je met ze in gesprek. En moet je de vragen die ze hebben beantwoorden. Maar moet je vooral ook doorvragen naar wat de waarden zijn die daarachter zitten. En ga je dan waarschijnlijk een betere eindsituatie krijgen dan als je ze gewoon afserveert of dwingt.
8: Ja, ja. Intussen wordt er gefactcheckt door mijn regisseur Danielle. Ja. En die zit te kijken naar dat vertrouwen in de wetenschap. Dat is in de jaren van COVID gestegen van. Dus mensen die weinig vertrouwen hebben in de wetenschap, was iets minder dan 10% in 2021. Iets minder dan 15% in 2025. Is met 50% toegenomen.
9: Ja.
8: Ja, dat is, ja. Misschien heeft dat dan verband met elkaar.
9: Ik weet niet zeker of je corona daar de schuld van kan geven. Kijk, want dit zijn.
8: Geeft corona heel graag van heel veel dingen.
9: Ja. Nou, ik denk dat het niet te onderschatten is wat voor invloed het heeft gehad op onze samenleving. En zeker op de relatie tussen wetenschap en samenleving. Dit zijn de getallen van het Rathenouw, neem ik aan. Ja, ik zie iemand knikken. Kijk. Die doen vanaf 2015 elke 3 jaar doen ze zo'n meting over vertrouwen in de wetenschap. En eigenlijk is hetgene wat vooral opvalt is hoe ongelooflijk stabiel dat is. Dat is eigenlijk al sinds 2015 rond de 7,5. Dat blijft altijd zo een beetje hangen.
8: Ja.
9: En in corona ging het zelfs iets omhoog, maar dan met een 10e punt. En dat lijkt dan al snel significant, omdat heel veel respondenten zijn.
8: Nou, nu ging het met weinig vertrouwen dus van 9,5 naar 14,6.
9: Dus wat we nu sinds kort eigenlijk pas uitzoeken is wat de verdeling daaronder is. Dus zijn er echt mensen die het een 1 geven, mensen die het een 10 geven. Ja. En daarin zie je inderdaad opmerkelijk en wat mij betreft ook zorgwekkende dichotomie ontstaan. Dus je krijgt eigenlijk soort 2 polen. En daar moet je wat mee.
8: Ik wil nog even naar die influencers toe, want ligt er misschien aan ten grondslag. Ik had begin vorig jaar in het programma Shamadriaan te gast. Ja. Adriaan Ter Braak, wetenschapsjournalist, die zijn werkzame leven inzet. Hij zet zich sterk in voor debunken van influencers die dus online dingen roepen zonder wetenschappelijke basis, vaak wel met commerciële belangen. Is dat dan iemand waarvan je zegt, ja, dat is iemand die vragen stelt op een wetenschappelijke, journalistieke manier? En daarmee de brug over tussen maatschappij en wetenschap eigenlijk wat meer legt?
9: Dat weet ik niet precies. Om ook even weer terug te gaan naar het Rathenouw-instituut. Die hebben afgelopen jaar ook een rapport uitgebracht met eigenlijk de vraag, wat is nou de relatie tussen misinformatie, sociale media en vertrouwen in de wetenschap? En daarin doen ze ook aanbevelingen op basis van heel veel onderzoek en literatuur van hoe moet je eigenlijk omgaan met misinformatie. Mm-hmm. En wat eigenlijk uit veel onderzoek blijkt is dat het debunken. He, dus het factchecken en dan zeggen dit klopt niet van misinformatie ook hele averechtse effecten kan hebben.
8: Oh, op wat voor manier?
9: Omdat je opnieuw aandacht schenkt aan misinformatie.
8: Ja.
9: Want je zegt, dit is misinformatie, dat ga ik debunken.
8: Ja.
9: En dat ook degene die de debunking doet niet altijd zelf ook compleet onverdacht is in de ogen van degene voor wie je die informatie aan debunken bent.
8: Zo overbrug je het dan toch nooit?
9: Nou, een van de dingen die wel werken is zorgen dat de goede informatie sowieso beschikbaar is.
8: Mm-hmm.
9: Dus dat is effectiever voor verschillende organisaties, overheden, wetenschappers, ga zo maar verder, is waarschijnlijk gewoon het bijhouden van goede, up-to-date, betrouwbare informatie.
8: Mm.
9: In plaats van je tijd en energie stoppen in het debunk en achterna gaan van allerlei misvattingen die er op het internet of andere plekken zouden.
8: Ja, maar het is wel de manier om een groter publiek te bereiken.
9: Door te debunken, denk je?
8: Ja, door wat bijvoorbeeld Shamadriaan doet. Die bereikt daar een groot publiek mee.
9: Die bereikt een groot publiek, maar de vraag die ik er wel bij heb is, bereikt hij ook de mensen die gevoelig zijn en overtuigd zijn door de misinformatie?
8: Ja, of haalt hij applaus op van zijn eigen achterban?
9: Ja, ik vind het natuurlijk ook hilarisch, die filmpjes die hij maakt.
8: Ja.
9: Maar ik vind het
8: effectief, vraag je af.
9: Oprechte vraag, ja. En wat er beschikbaar is aan ervaring en onderzoek op dat vlak, laat dat eigenlijk niet heel overtuigend zien. En dus de aanbeveling, ik weet dat het Rathenouw volgende week ook komt met een nieuw rapport waarin ze specifieker hebben gekeken naar deze relaties. Komt volgende week dinsdag uit. Daarin doen ze ook een paar aanbevelingen, bijvoorbeeld voor huisartsen en professionals, voor wetenschappers, voor anderen, van hoe ga je daarmee om? En de aanbeveling is juist niet, ga niet dat konijnenhol achteraan aan. Ga er niet in. Ga niet proberen dat allemaal stuk voor stuk, al die claims te debunken.
8: Maar wat dan wel?
9: Ga met mensen in gesprek over waar het vandaan komt dat ze deze misinformatie tot zich nemen.
8: Stel ze vragen.
9: Probeer erachter te komen waarom maak jij je zorgen over je menstruatiecyclus en over je vruchtbaarheid.
11: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: We spelen in het versterken van onze democratie die toch al onder druk staat. Sikko de Knecht, directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving, gaat antwoord geven op die vraag. Dus blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een Nederlandse viroloog wordt in Amerika aangeklaagd voor de smokkel van het Mpox-virus uit Afrika, vroeger bekend als apenpokken. Hij is het hoofd van de virusafdeling van een laboratorium, maar hij had er volgens de FBI over gelogen op het vliegveld. Het ging om flesjes met onschadelijk gemaakte virusdeeltjes en hij had geen vergunning. In Koeweit en Bahrein zijn Iraanse raketten en drones uit de lucht geschoten. Die waren onderweg naar Amerikaanse bases in die landen. Het was een vergeldingsactie voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse communicatietoren. Amerika bevestigt dat ze de toren aanvielen, omdat Iran eerder ook al Koeweit en

0: Bahrein onder vuur nam. In de delen van Oekraïne die zijn bezet door Rusland is alle brandstof op de bon. Er kan nog maar 20 liter per persoon worden getankt in Luhansk en op de Krim. Er is veel meer vraag dan aanbod. Oekraïne valt de laatste maanden de olieindustrie in Rusland aan. Dat moet er ook voor zorgen dat de Russische oorlogskas niet gespekt wordt. En meer dan de helft van de Nederlandse voetbalsupporters heeft geen zin in het WK voetbal omdat het in Amerika is, blijkt uit onderzoek van het AD. Die afkeer komt vooral door president Trump en wat hij allemaal doet in Amerika. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat het vertrouwen in WK-winst van Oranje zeer laag is, namelijk 4%. Het weer van Weer Online? Vandaag een mix van zon en een paar buien. Aan zee kan het stevig waaien, daar wordt het 18 graden. In het binnenland kan het 21 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het vraagteken. Later deze week praat ik met Elke Wis. Ze is auteur van Socrates op sneakers. Een boek waarin het gaat over hoe we elkaar nou op de juiste manier vragen kunnen stellen. Vandaag de gast Sikko de Knecht. Hij is directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. 2 onderwerpen die ik graag met je wil bespreken de komende half uur. Het vraagteken als democratische kracht. En of er in de wetenschap eigenlijk nog wel ruimte is voor nieuwsgierigheid. Daar begonnen we het uur natuurlijk al een beetje mee. Dus laten we eens naar die wetenschap kijken. Want eigenlijk eerst anders vind je het eigenlijk mooi, een vraagteken.
3: Prachtig?
2: Ja.
3: Ik denk dat dat ook iets is wat altijd een aanleiding voor een gesprek kan zijn. Een aanleiding voor een middag jezelf ergens in verdiepen. Het is waar ik voor leef, voor leren en begrijpen. En ik denk dat een heleboel mensen dat herkennen. Dat datgene is, als je vandaag iets hebt geleerd omdat je een vraag had, omdat je een vraag bij jou werd opgewekt, dat je dan die ook eventjes gelukkig voelt.
2: Mm-hmm.
3: Dus ik vind dat een van de mooiste dingen. Ik denk dat, ik weet niet of het zover moet gaan dat er nu uniek is voor de mensen. Ik ga ervan uit dat dieren op bepaalde manier ook een vraag stellen.
2: En maar zou dat zo zijn? Vraag maar eigenlijk af.
3: Ja, die proberen natuurlijk ook problemen op te lossen. Ja. En denken natuurlijk ook. Het is moeilijk om te zien hoe dieren denken. Maar al het onderzoek wat erna is gedaan, waar ze kijken naar communicatie tussen dieren, is natuurlijk wel dat ze informatie overdragen aan elkaar, dingen proberen uit te zoeken met elkaar. Maar ik denk dat het een heel gelukzalig gevoel geeft om een vraag te kunnen beantwoorden.
2: Wat grappig. Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Ik denk altijd dat dieren zenden. Misschien is het ook wel dat ze vragen stellen. Dat de walvis elkaar onder water tegenkomen en dan heel langzaam vragen, hoe gaat het met je?
3: Ja. Nog wat lekkers gegeten de laatste tijd. Ja,
2: mooi zijn eigenlijk, hè? En we hadden het over de wetenschap, daar begonnen we dat uur mee. Hoe dat dan zit met dat vraagteken in de wetenschap. Of dat nog wel gevierd wordt. Want het staat onder druk, noem die al, hè? Publiceren is belangrijk, onderzoek is belangrijk, citaties zijn belangrijk, carrièreprikkels, laten die ook benoemen. Dus is dat vraagteken nog wel, heeft dat nog een prominente plek binnen de wetenschap?
3: Ik denk het wel, maar zoals ik aan het begin van het uur al zei, ik denk dat het vraagteken van anderen dan wetenschappers ook een heel belangrijk vraagteken is.
2: En dat de ramen mogen meer open.
3: Ja. En dus niet alleen in de zin van we gaan de wereld wat vertellen, maar ik wil ook eens een keer horen wat er in de wereld leeft, met welke dingen mensen te maken hebben. Om bijvoorbeeld te geven, ik was laatst op het RIVM. En daar doen ze natuurlijk aan heel veel verschillende dingen onderzoek. Maar een van de dingen waar ze ook onderzoek naar doen is PFAS. En daar vertelden onderzoekers die daar werkten mij over van, we hadden eigenlijk al bedacht dat in de Westerscheldemonden gingen we metingen doen. En we hadden ook al bedacht hoe we die metingen moesten gaan doen. En we hadden ook al gezegd waar de apparaten moesten gaan staan en welke analyses we gingen doen. Maar toen zijn er een paar sociaalwetenschappers geweest die hebben gezegd, zullen we anders eerst gewoon heel even gaan praten met de mensen die daar wonen. En aan hun vragen, waar maak jij je nou zorgen over? Ja. Wat zijn je observaties? Zijn er dingen waarvan jij denkt, dat zou nou eens fijn zijn als dat nou eventjes wordt onderzocht? En uiteindelijk was de verandering van de proefopzet die ze gingen doen niet eens zo enorm. Maar het gegeven dat je dus mensen over wie je eigenlijk onderzoek doet, want daar gaat het eigenlijk over, je doet onderzoek naar de volksgezondheid. Mm-hmm. Je doet onderzoek naar hun volksgezondheid. Als je hen van tevoren al betrekt van, waar ben jij eigenlijk in geïnteresseerd? Dan is de kans dat zij daarna met die resultaten die uit het onderzoek komen, tevreden zijn, iets mee weten te kunnen doen en dat ook kunnen plaatsen, is veel groter. Dus je hebt eigenlijk de landingsbaan dan ook al vast geprepareerd voor het onderzoek dat je doet.
2: Ja.
3: En ik vind dat echt een hele mooie
2: ontwikkeling.
3: In plaats
2: van dat wetenschap, zoals het dan gezegd wordt, vanuit de Ivoren Toren afdaalt om onderzoek te doen.
3: Ja, en dat heeft ook in het verleden zijn hele mooie case studies ook van situaties waarin onderzoekers dan onderzoek gingen doen naar bijvoorbeeld een radioactief verval of naar stikstof, waar ze dan gewoon op de verkeerde plek stonden te meten. Ja, en als mensen zeggen, op die plek komen helemaal geen schapen, dus het is niet interessant of daar radioactief neerslag van Tsjernobyl zit. We willen weten hoe dat in de vallei zit. Dan hebben mensen ook minder snel het gevoel van, maar die mensen die doen dat niet voor mij.
2: Ja, je zei in het begin van het uur dat wetenschappers eigenlijk opgeleid zijn om te denken dat hun vragen de beste vragen zijn.
3: Nou,
2: hangt het hiermee samen?
3: Ja, ik denk dat en ik kijk even naar mijn eigen opleiding. Daar zat eigenlijk weinig ruimte voor reflectie in over de vraag, wat is wetenschap nou eigenlijk voor een soort onderneming? Wat is het voor bedrijf? En hoe verhoudt het zich tot de samenleving? Waarom stellen wij een best wel groot deel van onze bevolking vrij om onderzoek te doen naar hun eigen inzicht, naar onderwerpen die zogezegd van maatschappelijk belang zijn? En wat voor relatie heeft dat tot die democratie waarin wij leven? Ik ben zelf opgeleid als neurobioloog. Dat was geen onderdeel van mijn curriculum, om het zo maar te zeggen. En dat zat er lang geleden vaker in. Dat mag voor mij ook wel weer voor een groot gedeelte weer terugkomen.
2: Ja, maar is dat geen tijdsverspilling? Je hebt het al zo druk als neurobioloog. Je moet al van alles. Moet je nog eens naar gewoon mensen gaan luisteren.
3: Ja,
2: niet zo heel veel weten van neurobiologie, hè?
3: Nee. Maar dat is ook misschien ook wel een misvatting die ik dan gelijk even bij de kop kan pakken. Het is niet zo dat een ander met een andere expertise jou iets per se kan vertellen over jouw expertise. Maar andere mensen kunnen ervaringsdeskundigen zijn op een bepaald gebied, kunnen professionele expertise hebben die heel relevant is voor hetgeen jij onderzoekt. Mm-hmm. Dus als je onderzoek doet naar armoede en je hebt een perceptie en een beeld van wat armoede is, dan is het misschien ook handig om te praten met mensen die in armoede leven, om van hen te horen, wat maakt het dat jij je arm voelt? Wat maakt het dat jij in deze situatie bent gekomen? Wat vind jij belangrijke vragen die gesteld zouden moeten worden?
2: Dat gebeurt toch al, mag ik hopen of niet?
3: Dat gebeurt, maar dat gebeurt wat mij betreft wel te weinig.
2: Ja, maar als je het hebt over bijvoorbeeld kwantummechanica, met wie moet je dan in gesprek als gewone burger?
3: Nou, ik denk dat je, dit is leuk dat je dat voorbeeld noemt. Ja. Kijk, de kwantummechanica kan op een gegeven moment een kwantumcomputer gaan opleveren. En een kwantumcomputer kan dus binnen een fractie van de tijd van een normale computer jouw wachtwoord hacken en binnenkomen bij alles wat voor jou dierbaar is in al jouw persoonlijke gegevens. Je hoeft niet per se met mensen een gesprek aan over kwantum, maar wel over de implicaties die kwantumtechnologie kan hebben voor hun leven. En ook dat, ik vind dat wetenschappers wel degelijk ook een verantwoordelijkheid hebben om zich te vergewissen van wat dit zou kunnen betekenen voor een ander. Je kunt niet zeggen, oh ja, de wetenschap is gewoon de wetenschap, we ontdekken dingen. Ja,
2: maar als we dat dan concreet maken met kwantummechanica, oké, dus ik weet er echt geen, ik wil iets heel lelijk zeggen, maar ik weet er weinig van, laat ik het zo verwoorden. Ik weet alleen dat het eraan komt en dat het veel impact gaat hebben. Nou, inderdaad, van die wachtwoorden weet ik dan bijvoorbeeld of zo, nog veel sneller computers. Dan is er dus een wetenschapper die dat onderzoekt, die zegt, ik wil eens met jou over praten. Ja, wat heeft hij aan mijn bevindingen op dit vlak?
3: Ja, van de keren dat dit, van de projecten die ik ken, waar dit gebeurt, bijvoorbeeld als het gaat over het gebruik van embryo's voor onderzoek, of het gaat over andere biotechnologie, is het juist opvallend vaak het geval dat wetenschappers zelf terugkoppelen, hé, maar mensen kwamen met vragen die ik helemaal niet had voorzien eigenlijk. Of die zagen implicaties van het onderzoek wat ik doe, die ik niet 1, 2, 3 had kunnen voorspellen.
2: Omdat je zelf in strakke wetenschappelijke kaders aan het denken bent.
3: Iedereen leeft in zijn eigen wereld en heeft zijn eigen referentiekader. En daarom is het, kijk, dat zomaar op een verjaardag met iemand over begint te praten, gaat niet automatisch opleveren dat er een hele waardevol gesprek plaatsvindt of dat er iets uitkomt. Maar gestructureerd en georganiseerd nadenken over van wat heeft dit voor implicaties voor de ander en wat zou die mij mee willen geven, dat kan wel degelijk een grote invloed hebben op welke manier je prioriteiten legt in dat onderzoek. Want ook binnen kwantum kun je natuurlijk 100.000 dingen onderzoeken.
2: Ja, ja.
3: Maar als je meekrijgt ook van partijen in de samenleving, van, nou, maar wij vinden deze dingen vinden we bedreigend, of dit vinden we spannend, of dit vinden we cool, kan dat jou wel degelijk ook richting geven in het onderzoek wat je doet.
2: Gisteren was Wendel Boersema te gast, hoofdredacteur van Trouw, ging over de journalistieke zoektocht naar hoe je vragen stelt, hoe je dat doet in tijden waarin de journalistiek ook onder druk staat, bijvoorbeeld door AI en een heleboel andere zaken. Is dat een mooie kettingvraag voor je? Luister even mee.
4: Ik denk dat wetenschap en journalistiek wat dat betreft ook in hetzelfde schuitje zitten. Hè? Hoe blijven ze relevant en hoe blijven ze hun menselijk gezicht tonen en toegankelijk? En ik zag dat Sikko zich daar sterk voor inzet. Hij zit ook op die positie, maar ook in zijn eerdere werk. En ik zou hem eigenlijk willen vragen, stel, Sikko, je krijgt een Netflix-serie. En die mag je maken over wetenschap. Wat zou jouw pitch zijn voor die serie en wie zou je casten en waarom?
2: Nou,
3: het zijn een hele hoop vragen. Mm-hmm. Ik had iets van 7 verschillende antwoorden bedacht en toen bleken er 3 al te bestaan, dus die ga ik skippen. Oh. Nee, ik las 1,5 jaar geleden een ongelooflijk mooi boek. Het heet The Maniac van Benjamin Labatut. En dat gaat, zoals boeken over wetenschappers gaan, wel vaker over een wetenschappelijk genie. Mm-hmm. In dit geval is het John von Neumann. Een wiskundige die onder andere wiskundige meedacht over de waterstofbom, over AI, over een heleboel hele grote invloedrijke ontwikkelingen van de afgelopen halve eeuw. Dat boek is op zich überhaupt al heel erg mooi, omdat het niet deze meneer zelf is die aan het woord is, maar heel veel mensen die met hem te maken hebben gehad. Mm-hmm. En die vertellen wat voor invloed en implicaties dat heeft gehad voor hun leven. Dat deze meneer op zo'n voetstuk werd gezet en dat hij eigenlijk allemaal nieuwe dingen de wereld in heeft geslingerd die, kunnen we wel zeggen, vrij flinke impact hebben gehad op ons leven. Ik zou wel een uitgebreidere Netflix-serie willen maken over de legacy die al uit al die ideeën is gekomen, waarin ook de samenleving terug mag praten. En mag zeggen wat voor effect wat heeft gehad op hun leven.
2: Ja, en of we er wel op zaten te wachten misschien ook.
3: Exact, ja. En ik weet dat er kort geleden ergens in Zwitserland een groep is geweest die het heeft opgevoerd als toneelstuk. Dus misschien moeten we even met hun bellen om te kijken hoe een
2: voor de casting ook. Of heb je al een acteur in gedachten?
3: Nee, zover was het nog niet gekomen.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2: Ja, BNR's Big Five van het vraagteken. Later deze week praat ik met cabaretier Micha Wertheim, die met zijn voorstellingen en zijn publiek aanzet tot denken, tot vragen stellen. En vandaag Sikko de Knecht, de gast, directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. Ik wil het eigenlijk met je over nieuwsgierigheid hebben, want het zit natuurlijk achter dat vraagteken. Hè? Kun je dat hebben? Een maatschappij heeft nieuwsgierigheid nodig. Ik denk dat we daar wel elkaar in kunnen vinden, of niet?
3: Zeker.
2: Ja. Democratie heeft nieuwsgierigheid nodig. Kunnen we elkaar daarin vinden? Dus dan is de vraag hoe je dat maatschappelijk kan organiseren. Hoe kun je zorgen dat je als maatschappij, dat er ruimte is voor nieuwsgierigheid, voor vragen, voor een open cultuur. Volgens mij is het iets waar jullie mee bezig zijn, met die brug tussen wetenschap en samenleving. Maar als je dat wat breder trekt, hoe kun je dat organiseren, zoiets?
3: Ja, dus een democratie wordt de afgelopen jaren wordt democratie vaak nog wel versimpeld tot een manier dat je af en toe kunt stemmen voor mensen die dan in een Tweede Kamer iets voor jou mogen verdedigen.
2: Ik wilde zeggen één keer in de vier jaar, maar dat is meestal wel wat eerder tegenwoordig.
3: Ja, het gebeurt wel vaak de laatste tijd. Ik denk dat democratie is veel meer dan dat. Dus we hebben inderdaad een rechtgevende, wetgevende macht en ga zo maar verder. Maar in een gezonde democratie, zoals ik die zelf graag zie, zet je daar ook heel veel andere instituties tegenover. Dus zet je het onderwijs tegenover, de journalistiek hoort daarbij, de kunsten, de wetenschap horen daarbij. En eigenlijk zijn dat allemaal instituties die ook organiseren dat mensen dingen blijven leren, dat ze vragen blijven stellen, dat ze nieuwsgierig blijven naar elkaar. Mm-hmm. En in dat laatste zit denk ik wel een beetje de kern. Gezonde democratie zijn volgens mij plekken waar mensen gewoon veel met elkaar interacteren en het hebben over de samenleving waarin ze leven. En ook vragen met elkaar formuleren, beantwoorden, problemen signaleren en die dan ook weer oplossen. Van tennisvereniging tot een basisschool, tot in het museum. En ik denk dat dat uiteindelijk ook de voedingsbodem vormt om met elkaar in gesprek te blijven. En dat is wat een samenleving wat mij betreft gewoon is.
2: En zie je dat nog genoeg gebeuren?
3: Ja, in mijn leven eigenlijk wel. Mm. Dus ik heb daar persoonlijk niet zoveel over te klagen.
2: Wordt veel gesproken toch over de afgehaakte burger.
3: Ja.
2: Over de burger die hè, we zijn een land waar veel vrijwilligerswerk wordt gedaan, maar we zijn ook een land waar veel mensen zeggen van ik zorg goed voor mezelf en de mensen om me heen.
3: Ja.
2: En dan zal het mijn tijd wel duren.
3: Ja, dat wordt dan een klein beetje vingerwijzen wie dan de afgehaakte burger is. Hè. Ik heb ook wel eens Tim Schongers van de Correspondent horen zeggen, misschien is de partij die echt afgehaakt is, zijn misschien wel de beleidsmedewerkers op een ministerie, of zijn misschien wel de politici die gewoon met hun eigen spel bezig zijn. Mm-hmm. En als je op deze manier doorgaat, dan kun je iedereen van afhaken, betichten. Maar wat ik eigenlijk opvallend vind, is dat de avondvierdaagse, wat we volgens mij allebei weer doen deze week,
2: is het zover,
3: dat die toch nog steeds bestaat. En dat er toch nog een heleboel mensen gewoon aan meedoen. En dat als je bij een inspraakavond van jouw buurt bent, of met z'n allen naar een bioscoopfilm gaat, dat er eigenlijk nog steeds heel veel plekken zijn waar mensen eigenlijk wel gewoon samenkomen met elkaar. Mm-hmm.
2: Dus wat dat betreft zie jij, die nieuwsgierigheid is er nog wel, zeg maar. Ja, mensen blijven in gesprek gaan met elkaar.
3: Ja, en misschien dat ook af en toe dat mensen over bepaalde dingen vragen stellen, of dat ze iets niet zomaar voor lief nemen. Dat kan ook wel eens vervelend worden gevonden. Het kan als vervelend worden geacht.
2: Zeker.
3: En ik denk dat dat ook wel een beetje is wat je krijgt in een wat volwassener democratie, waar ook een heleboel mensen een opleiding hebben genoten, waarin je mensen ook een heleboel rechten hebt gegeven en inspraak hebt gegeven. Dat betekent dat niet altijd even makkelijk gaat. En dat mensen misschien ook wel soms met goede reden, soms met minder goede reden, een vraag stellen bij dingen en zeggen, dit neem ik niet zomaar van je aan. Mm-hmm. Dat is volgens mij ook enigszins het gevolg van een volwassen democratie.
2: Ja, misschien het kenmerk zelfs van een volwassen democratie. Ja, ja. Je hebt sinds eind 2024 bestaan jullie, ja, als expertisecentrum, toch?
3: Dat is echt vrij kort, ja.
2: Ja. Zijn er al geslaagd om maatschappij en wetenschappen dichter bij elkaar te brengen, vind je?
3: Nou, waar we in zijn geslaagd is een heleboel onderzoekers die dat zelf graag willen. Of ze nou van een hogeschool, een wetenschapsmuseum of van een Rijkskennisinstelling komen. Om hen te adviseren en te helpen om dat te doen. We organiseren veel expertise-sessies waarbij we ook mensen die daar goed in zijn in contact brengen met mensen die dat graag willen leren. En ik vind het heel erg bemoedigend om te zien dat er onderzoekers van die onderzoek doen naar de oorsprong van het heelal en van het leven, tot aan mensen die onderzoek doen naar gezond ouder worden, dat die eigenlijk allemaal naar ons toe komen omdat ze met ons samen willen nadenken over hoe zij die brug met de samenleving beter kunnen slaan. Hoe zij zichzelf meer open kunnen stellen voor vragen, observaties en problemen vanuit de samenleving. Ja. En ik denk dat je daar een anderhalf jaar niet in kunt slagen. Ik denk dat je daar misschien ook 10 jaar niet in kunt slagen. Wat ik hoop, dat wij over 10 jaar niet meer bestaan. En dat dit zo normaal is als onderdeel van het wetenschappelijk proces op al die verschillende terreinen die ik net noemde, dat dit er gewoon bij hoort.
2: Ja, maar goed, hoop is geen strategie, dus dat is iets waar je aan werkt.
3: Ja, dus een van de dingen die we echt proberen te doen is te laten zien dat dit niet een nice to have is. Dat wetenschapscommunicatie en andere betrekken bij wetenschap niet iets leuks is voor de bij, maar dat het echt werk is. Mm-hmm. Waarin je ook beter kunt worden. Waarin je jezelf kunt trainen en ook anderen in kunt trainen. Dus daar werken we hard aan. En het andere, we proberen ook aan te geven in allerlei vormen van beleidsontwikkeling. Van maakt dit ook meer onderdeel van de opleiding van wetenschappers. Dus maakt dit onderdeel van de opleiding van nieuwe promovendi. Laat het onderdeel zijn van de opleiding van nieuwe studenten. Mm-hmm. Op het HBO, op het WO, dat het erbij hoort. Dus waar we het net even over hadden, dat stuk reflectie op wat onderzoek nou eigenlijk is ten opzichte van de samenleving, dat wel weer terug. En daar zie ik hele positieve signalen nu van partijen die zeggen, ja, verdomd, daar hebben jullie eigenlijk wel een punt. Dan gaan we eens even verkennen hoe we dat kunnen inbrengen.
2: Eigenlijk ben je sowieso een positieve, toch, Sikko? Want je maakt je over weinig dingen zorgen, heb ik dit afgelopen uur laten vertellen.
3: Nou, ik heb,
2: als het om dit thema gaat.
3: Ik heb onlangs geleerd van een hoogleraar wetenschapscommunicatie uit Wageningen, die zei, het is goed om je zorgen te maken, maar het is niet slim om je over heel veel dingen onnodig zorgen te maken. Mm-hmm. Dus een aantal dingen die we vandaag hebben besproken, bijvoorbeeld dat er echt wel een groeiende groep is van mensen die veel minder vertrouwen heeft in de wetenschap, ja, daar maak ik mij zorgen over. En dat er wel degelijk ook invloed is op mensen die proberen bijvoorbeeld hun vruchtbaarheid te beïnvloeden op manieren die echt niet werken. Dat zijn hele specifieke dingen waar je volgens mij zorgen over moet maken. En je moet onderzoeken van waar zitten die vraagstukken en waar zitten die problemen. Maar te snel roepen dat er algehele malaise is, kan ook een soort verlamming oproepen. Dus dan denk ik liever mee met mensen van, nou, zullen we dan kijken wat precies de doelgroep is waar jij je zorgen over maakt.
2: Je versterkt anders die malaise misschien wel, bedoel je? Door het maar te benoemen.
3: Ja, en ook het handelingsperspectief wordt dan alleen maar minder duidelijk. Van ja, dat als een probleem heel erg groot is, is het nog veel moeilijker om het probleem op te lossen.
2: Ja, maar misschien ben je wel zo'n positivo, omdat jij jezelf getraind hebt in vragen stellen. Misschien maak je dat ook wel een gelukkiger mens?
3: Ik vind het in ieder geval een van de leukste dingen om te doen.
2: Ja.
3: En dat, volgens mij was dat gisteren ook een vraag aan Weldemoed, of het in je zit, vragen stellen, of dat het aangeleerd is. Ik denk dat het in ieder geval iedereen ook aan te leren is. Omdat het zo'n ongelooflijk leuk effect op je kan hebben.
2: Je bent vader, hoe doe je dat?
3: Ik krijg de hele dag vragen, Art.
2: Komt je net er gek van, hè?
3: Ja, ja. Nou, ik vind het alleen wel heel erg leuk. Ja. En ik vind ook vooral heel erg leuk wat voor vragen dat in vredesnaam zijn.
2: Ja, ja. Maar je zegt, het valt te leren, dat begint van kind af aan, toch?
3: Ja. En de ervaring hebben dat een vraag kan leiden tot een volgende vraag, of een leuk gesprek, of een inzicht, of een ontdekking. Ik denk dat eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld is om het te stimuleren.
2: Nee, ja, dat is weer die positivo in jou. We gaan de kettingvraag behandelen. Morgen te gast, gedragswetenschapper en leiderschapsexpert Ben Tichelaar. Je mag hem een kettingvraag stellen.
3: Ja, ik las wat columns van Ben terug. Mm-hmm. En hij had één column. Ik moet heel even de titel nu goed zeggen, anders dan verwijs ik misschien naar de verkeerde. Ja. Die was nu niet al te lang geleden en die had als titel: andersdenkenden blijken vaak minder dom dan je dacht. Oh. Dat haakt ook wel een beetje terug op het eerste gedeelte van ons gesprek van vandaag. En ik zag in zijn column dat hij ook een aantal onderzoeken aanhaalt waaruit blijkt van, nou ja, dus als je die dialoog aangaat met mensen die niet hetzelfde denken als jij, dan blijkt er vaak veel meer achter te zitten, veel meer waarden ook, die jij misschien zelf niet van een afstandje had gezien. En ik ben benieuwd wie Ben dan de afgelopen tijd heeft gesproken die anders dacht dan hij.
2: Mooie vraag. Ik ga morgen stellen aan Ben Tichelaar, gedragswetenschapper en leiderschapsexpert. Ik wil hem ook meteen aan jou vragen dan. Wat zou jouw antwoord zijn?
3: Mijn antwoord op die vraag is dat ik kom eerlijk gezegd niet zo heel vaak mensen tegen die echt zo heel anders denken dan ik. We hadden net even tussen de uitzending door over dat ook zo'n gesprek voeren op een manier dat je de ander niet toch beledigt of niet in een hoek zet, dat erg moeilijk is. Maar wanneer ik ook maar de kans heb, probeer ik dat wel te doen. Probeer ik en op een schoolplein toch te achterhalen van hoe kom je tot deze gedachte? Kun je me vertellen wat erachter zit? En het grappige is dat als je oprecht nieuwsgierig bent in zo'n gesprek, wordt het ook nooit een heel vervelend gesprek. Wordt het eigenlijk alleen maar leerzaam.
2: Sikko de Knecht, dat is een mooi motto om mee te nemen voor de rest van de dag. En uiteindelijk richting die avond, vierdaagse. Misschien treffen we elkaar wel ergens in zo'n shockparade. Want dat is het in Amsterdam waar jij en ik moeten lopen. Dank voor de komst. Directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving, Sikko de Knecht. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Kun je doen in onze eigen app. Je kan het ook aan andere podcastkanalen doen natuurlijk. Tot morgen.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Burgemeesters kunnen binnenkort sneller een demonstratie beëindigen of verplaatsen als de veiligheid in gevaar is. Het kabinet werkt aan een nieuwe versie van de demonstratiewet die dat mogelijk maakt, schrijft de Telegraaf. Door die aanpassingen kan de politie ook sneller en harder ingrijpen als een demonstratie escaleert. Buschauffeurs in Utrecht kunnen deze zomer goed verdienen, meldt de regionale omroep. Er is daar een groot tekort aan chauffeurs. Extra diensten op vrijdag en zaterdag worden daarom dubbel uitbetaald. Door de week levert extra werk 170% op. In de zomervakantie worden alle extra diensten dubbel uitbetaald. In Amerika is een Nederlandse wetenschapper aangeklaagd omdat hij potjes met het Mpox-virus bij zich had op het vliegveld. Dat had hij meegenomen uit Afrika, maar bij de douane ontkende hij. In de potjes bleek een onschadelijk gemaakte variant van het virus te zitten. Maar hij had niet de juiste vergunningen om het te mogen invoeren. Een man in Dortmund heeft gisteravond een agent beschoten die op een noodgeval afkwam. Daarna sloot hij zichzelf thuis op, samen met zijn 3 kinderen. Hij heeft zich vanmorgen overgegeven. Met de kinderen gaat het goed. Het is niet bekend waarom hij de politie beschoot. De agent droeg een kogelvrij vest en raakte licht gewond. En oud-voetballer David Beckham krijgt een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Die wordt onthuld voor de openingswedstrijd van het WK voetbal in Amerika. Dankzij Beckham werd voetbal ook in Amerika populair. Hij speelde bij LA Galaxy en is tegenwoordig mede-eigenaar van de Amerikaanse club Inter Miami, waar ook Lionel Messi speelt. Dan het weer van Weer Online. Vandaag een mix van zon en een paar buien. Aan zee kan het stevig waaien. Daar wordt het 18 graden. In het binnenland kan het 21 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Het was vannacht opnieuw onrustig in het Midden-Oosten. Iran vuurde raketten af op Kuwait en Bahrein, terwijl de Amerikanen Qasem aanvielen, een eiland. Is dit een nieuwe escalatie in het conflict? Zometeen onze correspondent Tara Kenkhuis in de podcast Ochtendnieuws.
5: Nina van den Dungen. Straks trap ik de uitzending af met het lobbypanel over supermarkten die consumenten en producenten afknijpen. En ook spreek ik Ruud Joosten, de topman van Koninklijke BAM Groep. Ik vraag hem of het de bouwer nog wel lukt om woningen uit de grond te stampen in tijden van een overvol stroomnet en een stikstofcrisis. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Ik ben Joost Luiter, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
5: Van V&D tot Blokker, de winkelketens verdwijnen, maar winkelcentra, die blijven. Vastgoedbedrijf Wereldhaven is eigenaar van veel winkelcentra en probeert toch overeind te blijven in het online tijdperk. Hoe ze dat doen en wat dat betekent voor het aandeel hoor je vanmiddag om 2 uur op BNR of nu in je podcast-app.
8: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
7: KLM, TCS en de DP World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrip.
4: Goedemorgen. Het is vandaag woensdag 3 juni 2026. We trappen af met deze podcast. Iwan, wat gaan we doen? Komen een half uur.
9: Bas, goedemorgen. In steeds meer rechtszaken betrapt de rechter, burgers en advocaten op allerlei nepadviezen en verzonnen jurisprudentie. Allemaal met dank aan kunstmatige intelligentie. Kost heel veel tijd om dit soort zaken op te sporen en te ontdekken. Wat zijn daar de gevolgen van? Bespreken we zo meteen. En het Nationaal Kiezersonderzoek is weer uit. Het onderzoek dat na elke Tweede Kamerverkiezingen wordt gehouden. Daaruit blijkt dat de Nederlandse kiezer misschien wel minder grillig is dan vaak wordt gedacht. Belangrijkste conclusies hoor je ook zometeen.
4: Dus krijg je inzicht in de dag die komt op BNR in Nederland, de rest van de wereld en op het Binnenhof. Maar de vliegende start van je werkdag begint vandaag in het Midden-Oosten. Want het was vannacht opnieuw onrustig daar. Iran heeft raketten afgevuurd op Koeweit en Bahrein, terwijl de Amerikanen het Iraanse eiland Qasem aanvielen. De heftigste aanvallen sinds er in april een staakt het vuren werd bereikt. We praten erover met Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
4: Kun je schetsen wat er dan precies gebeurd is over en weer?
10: Ja, het Centraal Commando van het Amerikaanse leger, CENTCOM, die meldde dat de troepen van de Amerikanen zelfverdedigingsaanvallen hebben uitgevoerd op het Iraanse eiland Qasem. Het zou gaan om een communicatietoren, maar er zijn daar ook andere installaties en veel schepen die met olietransporten te maken hebben. Twee Iraanse raketten zijn afgevuurd op Kuwait. Die zijn afgeweerd en hebben tot nu toe, voor zover bekend, geen schade toeberokkend. En er zijn 3 raketten en drones gelanceerd op Bahrein door Iran. Ook die zijn inmiddels afgeweerd en er is ook tot nu toe geen schade bekend.
4: En wat waren de doelen van de Iraniërs? Want daar zijn ook Amerikaanse bases, hè, zoals we weten.
10: Ja, precies. Die Amerikaanse bases waren ook het doel. In een statement dat de Iraanse revolutionaire garde afgaf, werd gezegd dat precies die bases bereikt probeerden te worden.
4: Ja. Daar, nou is dit een nieuwe escalatie. Hè? Sinds april, ik zei het al, de heftigste aanval die we gezien hebben. We hadden een staakt het vuur, of althans een poging tot, kun je zeggen. Is dit een nieuwe step-up naar eigenlijk het einde van het staakt het vuren?
10: Ja, dat zou ik wel zeggen. We hebben het natuurlijk afgelopen weken vaak gehad over de aanvallen heen en weer en hoe die de grens van wat nog binnen een wapenstilstand valt opschuiven. De Amerikanen noemen het wel nog steeds een verdedigingsaanval. Dus wat hun betreft valt het denk ik nog steeds binnen de staakt het vuren. De Iraniërs denken daar iets anders over. En ik denk dat we dat, als je gewoon kijkt naar de hoeveelheid aanvallen per dag, dat we dit toch wel kunnen zien als schendingen van de wapenstilstand. En de vraag is natuurlijk wat beide partijen daarmee gaan doen.
4: Nou, in ieder geval dan onderhandelingstafel, want er wordt nog steeds onderhandeld, weten we. Hè?
10: Precies.
4: Maar wat zegt dat over de status daarvan? Want we horen daar ook zeer gemengde berichten over. Hè? De ene dag komt Trump met het verhaal, we zijn bijna klaar. Ze willen graag een deal. Anderzijds horen we van Iran alleen maar, we willen helemaal geen deal. We willen onder onze voorwaarden. Hij stuurt stukken terug. Hoe moeten we dat zien nu?
10: Ja, gaat niet best, denk ik. Nee. Iran heeft natuurlijk gisteren al gezegd dat ze gestopt zijn met elk contact, totdat Israël zou stoppen met haar aanvallen in Libanon. Ja. Daarna is er het beroemde telefoongesprek tussen Trump en Netanyahu geweest. De vraag is natuurlijk, is dat waar? Is Iran inderdaad gestopt? Volgens Trump zijn er gewoon elke dag contact. Zou natuurlijk kunnen dat hij bedoelt dat na dat telefoongesprek de contacten weer zijn opgepakt. Maar de vraag is of de onderhandelingen überhaupt gaande zijn. Zo ja, op welk niveau. Maar volgens de Amerikanen blijft het positief en zijn we toch echt bijna bij een deal.
4: Ja, maar toch, we hebben nu dus aanvallen gezien vannacht. Denk je dat het door gaat zetten? Gaat dat verder?
10: Ja, dat hangt er denk ik een beetje vanaf wat Israël in Libanon gaat doen. Als Israël zich hier rustig houdt, dan zou het kunnen dat Iran denkt van oké, nu heeft Trump genoeg druk gezet, dan kunnen we inderdaad weer terug naar de onderhandelingstafel. Ja. En dan kunnen we verder. Marco Rubio zei dat er inmiddels wel vanuit Iran welwillendheid is om bijvoorbeeld ook over bepaalde delen van het nucleaire programma te onderhandelen. Als dat zo is, dan lijken we inderdaad ook inhoudelijk iets dichter bij elkaar te komen.
4: Ja, maar toch inderdaad cruciaal daarbij is die deal die Israël zou sluiten met Libanon. Daar wordt over gepraat, onderhandeld tussen die beide partijen in Washington vandaag. Weten we daar iets meer over, hoe daar de kaarten geschud liggen?
10: Nee, nog niet. We weten eigenlijk dat er 4 verschillende perspectieven zijn. We weten dat de Amerikanen natuurlijk gisteren zeiden ten bij monden van Trump dat er een nieuw staakt het vuren bereikt is. Hezbollah doet niks in ruil voor dat Israël niet op Beirut zou vuren. Israël zegt daarentegen dat dat niet helemaal is wat er overeengekomen is. Dat het gaat om dat ze alleen de zuidelijke wijken van Beirut niet zullen aanvallen als Hezbollah Noord-Israël niet aanvalt. Maar dat ze ondertussen in Zuid-Libanon gewoon doorgaan met hun operaties. Dat lijkt ook afgelopen nacht het geval te zijn. De Libanese overheid zegt dat dit het begin is van een nieuw staakt het vuren, waarin nu inderdaad een overeenkomst is om Zuid-Beirut te ruilen eigenlijk voor de aanvallen van Hezbollah op Noord-Israël. Maar dat gedurende de onderhandelingen die vandaag nog doorgaan, dat kan uitbreiden. En het probleem is natuurlijk dat Hezbollah en Amal, de twee Sjiïtische partijen in Libanon, zeggen dat en Israël moet eerst stoppen en dan stopt Hezbollah pas. Ja. Dus deze hele deal die zogenaamd tussen Trump en Netanyahu bereikt is en de onderhandelingen vandaag, moeten dat allemaal nog verder concretiseren en ervoor zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan.
4: Nou, dat is nog wel wat werk aan de winkel, zou je kunnen stellen. Middenoosten van het Tara Kenkhuis, dankjewel.
9: Bas, als ik zeg apenkooien, de handstand, de piepjestest, de bok.
11: Oh mijn god, ja. De lucht van vieze rubberen schoenen, ja. En gymles op school.
9: Kinderen die nog geen deodorant ontdekt hebben. Inderdaad, nee, gymles voor een klein trauma. Voor veel gymleraren wellicht ook. Ja? Want die worden er namelijk doof van.
11: Oh.
9: Daar is een oplossing voor. En dat is niet stoppen met gymmen. Hoor je over een minuut of 10.
12: Ochtendnieuws.
9: Advocaten en burgers die blunderen in de rechtszaal regelmatig met kunstmatige intelligentie. Rechters hebben in zeker 13 zaken ontdekt dat AI verkeerd werd ingezet, blijkt na een analyse van BNR. Het gaat om zaken waar stukken van de verdediging zijn gemaakt door AI en waarbij dan wordt verwezen naar andere uitspraken, jurisprudentie, maar na een snelle check door de rechter blijken die uitspraken helemaal niet te bestaan, zo ontdekten rechters. En we hebben ook al voorbeelden gezien waarbij bijvoorbeeld recht uit andere landen wordt aangehaald.
11: Precies.
9: Terwijl, ja, dat is hier niet van toepassing. Praat erover met Aaron Oepati, journalist die die 13 uitspraken analyseerde. Aaron, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
9: Ja, wat voor zaken zijn dat? Is er een gemene deler?
13: Nou, je ziet eigenlijk vooral dat het vaak burgers zijn die zich verweren tegen een instantie, een overheid, een verhuurder bijvoorbeeld ook. En vaak gaat het daartussen. Mm-hmm. En die burgers vertegenwoordigen dan of zichzelf of laten dat doen door een advocaat. Maar vaak is het zo dat die burgers dat zelf doen.
9: Ja.
13: En die gooien dan allemaal dingen in ChatGPT en die halen er dingen uit. En rechters die merken dat gewoon op.
9: Ja.
13: En het valt best wel op ook, want ja, je ziet gewoon hele statische teksten. En ja, er klopt gewoon niks van. Dus je hebt van die ACLI-codes, waarmee, ja, je kan verwijzen naar andere zaken en uitspraken.
9: Ja.
13: Precies. En nou, als je eenmaal zo'n ACLI-code dan door een website haalt, en dan zie je gewoon van, nou, of die zaak bestaat gewoon helemaal niet, ja, of het is gewoon een niet relevante zaak. En dat zeggen die rechters ook, van ja, dit is ook heel kwalijk.
9: Ja, het is eigenlijk een verkeerde inzet van AI. Ik heb het zelf ook wel eens gedaan toen ik beroep aantekende tegen een parkeerboete bij de gemeente Amsterdam. Heeft niet gewerkt, maar nou ja, als hulpmiddel kan je het best gebruiken. Maar
13: ben
9: dus
13: jij
9: niet
13: de persoon in Den Bosch dan?
9: Nee.
13: Dat was één parkeerbon in Den Bosch en werd verwezen naar een zaak in Amsterdam, maar die zaak bestond helemaal niet.
9: Nee, ik vrees dat ik dat niet ben. Maar het zijn dus niet alleen maar Jan Lullen zoals ik die dat doen, maar ook gewoon serieuze advocaten.
13: Serieuze advocaten, inderdaad. Ik vond 3 zaken in de afgelopen maanden waarbij advocaten dus erop worden betrapt dat zij AI hebben gebruikt. En dan gaat het eigenlijk om exact hetzelfde als wat die burgers doen. Dus hele processtukken opgemaakt, een heel verweer bijvoorbeeld, of ja, dan die jurisprudentie die gewoon helemaal niet klopt. Mm-hmm. En ja, in dit geval dan halen die rechters ook wat harder uit. Eentje is best wel pijnlijk ook, want het is een advocaat die dan zijn cliënt eigenlijk een beetje in de steek heeft gelaten in de rechtszaal. Die cliënt die zit daar in die zaal en die rechter die merkt op van ja, volgens mij is dit gewoon met ChatGPT gemaakt. Mm-hmm. Klopt dat? Vraagt die rechter dan ook aan die cliënt. En die cliënt zegt, ja, ik heb wel begrepen dat het in een systeem is gemaakt, maar ik weet niet precies in welk systeem. En in dit geval was het ook nog de tweede keer dat die advocaat daarmee de mist in ging. Mm. Dus dat was wel pijnlijk.
11: En die zegt, dan treedt de rechter harder op. Dat lijkt me heel, heel goed. Anderzijds, er is ook een Nederlands orde van advocaten. Wat doet die daarmee als toezichthouder?
13: Nou, het orde van advocaten is niet zelf toezicht houden. Je hebt dan een deken waar ze terecht bij kunnen. Dus je kan als cliënt bijvoorbeeld dan zelf ook een klacht indienen, ja, bij die deken. En die deken die kan dat dan onderzoeken. En dan kan zo'n advocaat uiteindelijk voor tuchtrechter verschijnen. Er zijn al eerder voorgevallen geweest van 3 advocaten die een waarschuwing kregen van de deken. Ik heb de deken nu ook gesproken, maar die zegt van ja, we kunnen nu geen cijfers tonen, maar ze geven wel aan van ja, op onze toezichtsagenda staat dit voor dit jaar. Ja, ja. En zij houden ook bij hoeveel van die zaken er voorkomen waarin dus foutieve AI-informatie voorkomt. Mm-hmm. Maar ze zeggen ja, we willen die data pas volgend jaar geven, want dan hebben we een compleet beeld. Hetzelfde geldt ook voor nieuwe waarschuwingen voor advocaten.
11: Ja.
13: Maar ja, als je eenmaal als advocaat voor zo'n tuchtrechter komt en die oordeelt negatief ten opzichte van die advocaat, ja, dan kan dat best wel grote gevolgen hebben.
11: Wat heeft dit verder voor gevolgen? Want het geeft, hebben weten dat het hele juridische apparaat en ook de rechtelijke macht staat onder druk. Ze krijgt heel veel zaken over zich heen. En als je dit soort tussenhaakjes bullshit steeds moet afhandelen, ja, dat kost natuurlijk alleen maar tijd waar je niets aan hebt.
13: Ja, dus dat zegt de Raad van de Rechtspraak ook. Die zegt van, ja, rechters die hebben eigenlijk het al heel druk.
11: Ja.
13: Die processtukken die werden in de afgelopen jaren al steeds langer en steeds langer. En door kunstmatige intelligentie is dat eigenlijk alleen maar nog uitgebreider geworden. Mm-hmm. En die merken dan ook dat die druk ook groter wordt. Nou, en ze moeten dus de hele tijd al die ACLI-codes checken die dus van geen kant moet kloppen. Ja. Dus ja, die werkdruk wordt dan ook wel hoger. En er is eerder al ingegrepen met een maximum aantal processtukken mag indienen, over de lengte van processtukken. Ja. Maar ja, nu zien ze nog steeds eigenlijk dat ChatGPT het onnodig uitgebreid maakt, die processtukken.
11: Ja, en wat is daar dan tegen te doen? Je kan inderdaad zeggen, nou dan niet zoveel processtukken. De inhoud blijft bullshit.
13: Ja, dat valt eigenlijk weinig tegen te doen. Wat ik dan merk uit het gesprek met de NOVA, maar ook met de Raad voor de Rechtspraak, zegt ze eigenlijk van, ja, we moeten eigenlijk gewoon de mensen, de samenleving beter scholen in AI. Nou, dat is best wel hoog over en niet zo specifiek voor de rechtspraak. Ik zat zelf te denken, ja, kun je misschien aan de poort of zo controleren van waarmee komt iemand. Maar ja, dat belemmert misschien ook wel de rechtspraak, dat de drempel hoger wordt om een zaak te starten. Ja. Nou, wat dus wel gedaan kan worden is bijvoorbeeld voor die advocaten in de scholing. Nou, dat gebeurt nu al, dat nieuwe advocaten die krijgen AI-scholing. Maar dat, ja, je hebt eigenlijk nog een hele generatie, nou, meerdere generaties die al advocaat is en die scholing dus niet heeft. En zij moeten ieder jaar 20 studiepunten halen. Zij moeten eigenlijk blijven doorontwikkelen. En de NOVA zegt ook van ja, we zitten er wel aan te denken om daar AI onderdeel, verplicht onderdeel van te maken. Dus dat ze eens in die jaren ook dus AI-cursussen moeten krijgen.
11: Ja, om zo bestaande advocaten.
13: Ja, precies.
11: Ja. Dankjewel, Arjen Loepat, journalist bij BNR. Het hele verhaal kun je lezen op bnr.nl. Uiteraard in onze app en in de reguliere uitzending straks in de ochtendspits spreken we inderdaad met de bestuurslid van de Nederlandse Orde van Advocaat van de NOVA, Maaike Bomers.
9: Nieuwe beursdag, zometeen om 9 uur. Beleggers krijgen vandaag weer veel belangrijke cijfers te verwerken. Onder andere van de op 1 na belangrijkste chipmaker ter wereld. Je hoort Milou Brandt van BNR Beurs.
12: Grote verhaal is Broadcom. Dat komt met cijfers over het eerste kwartaal. Het is de belangrijkste maker van op maat gemaakte AI-chips. Met Google en Meta als grote klanten. En de vraag is, ja, kan Broadcom beleggers nou nog verder verrassen? Of vormen deze cijfers toch aanleiding om ja, maar een keer wat winst te nemen voor beleggers? Krijgen we ook de cijfers van CrowdStrike, het grote cybersecurity bedrijf. En dat is urgenter dan ooit, cybersecurity zou je kunnen zeggen, in dit AI-tijdperk. CrowdStrike doet dan ook goede zaken. Afgelopen anderhalve maand is de koers met meer dan 100% gestegen. Beleggers zullen benieuwd zijn welke cijfers daarbij horen. En tot slot komt de Fed met het beige boekje, waarin het ja, bijna anekdotisch beschrijft hoe het ervoor staat met de Amerikaanse economie. En dat kan nog wel eens interessant worden, ook met het oog op de volgende rentestap.
11: En dat zei Milou Brandt van BNR Beurs. En elke avond, elke werkavond kun je dat beluisteren, het programma. Hartstikke mooi. En daarna als podcast, 6:30 s'avonds live. En daarna als de hond of het heeft een jengelen of je stond nog te koken. Dus als podcast terug te luisteren in de BNR-app.
9: De Nederlandse kiezer is veel minder grillig dan vaak wordt gedacht. Blijkt uit het Nationaal Kiezersonderzoek. Dat verschijnt na iedere Tweede Kamerverkiezing. Het geldt als een van de belangrijkste onderzoeken in ons land naar stemgedrag. Meerdere media schrijven er vandaag over. Op het eerste gezicht lijkt de politiek steeds onvoorspelbaarder te worden. Dat weten we. Partijen winnen en verliezen snel zetels. Denk aan NSC. Kiezers die stappen regelmatig over. Maar volgens die onderzoekers blijven veel Nederlanders wel opvallend trouw aan hun politieke overtuiging. Dus ja, ze verlaten soms een partij. Maar kiezen dan meestal voor een partij uit dezelfde politieke richting en slaan niet de hele andere kant op. D66, die vormde bij de laatste verkiezing een uitzondering. Volgens het onderzoek wisten partijkiezers uit eigenlijk verschillende politieke blokken aan te trekken. Zowel van VVD-huizen als van NSC-huizen als van GroenLinks-PVDA-huizen. En ook wist D66 zowel strategische stemmers als inhoudelijk overtuigde kiezers aan te trekken. En dat noemen zij in het huidige landschap ook vrij uniek. En ook de VVD valt op. Kiezers verbinden die partij niet echt met één onderwerp, maar met meerdere thema's tegelijk. Bijvoorbeeld economie, veiligheid en defensie. En daardoor zijn zij volgens die onderzoekers minder afhankelijk van één dominant verkiezingsthema en misschien dus ook minder kwetsbaar voor ja, één zo'n thema dat op dat moment leeft. Het wantrouwen in de politiek, dat groeit wel en dat groeit nog steeds. Het vertrouwen in de Tweede Kamer is de afgelopen jaren verder afgenomen. Veel kiezers hebben het gevoel dat politici onvoldoende luisteren. Met name onder FVD-stemmers is wantrouwen richting politiek, wetenschap en ook media groot. En aan de uiterst rechterkant van het politieke spectrum zien onderzoekers ook een verdere verharding. Het onderzoek kijkt ook naar jongeren. Anders dan vaak wordt gesuggereerd is er geen bewijs gevonden voor een zogenaamd Andrew Tate-effect in het stemgedrag van jonge mannen. Een onderzoeker van de Radboud Universiteit zegt dat jonge mannen van nu gemiddeld juist progressiever zijn dan jonge mannen 20 jaar geleden. Terwijl soms uit media krijg je toch een ander beeld. Dat blijkt dus niet zo te zijn uit het onderzoek. Maar het belangrijkste is dus eigenlijk, ja, achter al die politieke verschuivingen waar we het veel over hebben, schuilt een kiezer die eigenlijk veel stabieler is dan dat soms lijkt. We zijn, ja, minder trouw aan partijen, maar wel verrassend trouw aan onze overtuigingen.
11: En over politiek gesproken, wat gebeurt er vandaag in de Politiek Den Haag? Michiel Eerjens.
14: Een buitengewoon drukke dag in de Tweede Kamer. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën zijn de hele dag in de plenaire zaal voor het jaarlijkse verantwoordingsdebat. 2 weken geleden presenteerde Heijnen het financieel jaarverslag van het Rijk. En tegelijk kwam de Rekenkamer met harde kritiek op het overheidsbeleid. Nederland staat stil, was hun conclusie. En lange termijndoelen raken verder uit zicht. Werk aan de winkel dus voor het kabinet Jette op zijn 101e dag. Verderop in Den Haag zijn er opnieuw 2 verhoren in de parlementaire enquête naar het coronabeleid. Eerst verschijnt oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voor de commissie. En 's middags is het de beurt aan Ernst van Koesveld. Hij was tijdens de pandemie de hoogste ambtenaar op het gebied van medische zorg op het ministerie van Volksgezondheid. Verder veel belangrijke zaken die in de commissiezalen in de Tweede Kamer worden besproken. Het gaat er over de oorlogen in Iran en in Oekraïne, over arbeidsmigratie en over de staat van de rechtsstaat. Heel veel te doen dus vandaag in Den Haag.
11: Politiek verslaggever Michiel Eerjens. En wij gaan eens even kijken wat er allemaal in de kranten staat, Iwan.
9: En we beginnen met onze collega's van het Financiële Dagblad. De Nederlandse overheid moet vaker een gouden aandeel nemen in veelbelovende defensie- en veiligheidsbedrijven van eigen bodem. Door prioriteitsaandeelhouder te worden in zulke ondernemingen kan Nederland zich beter beschermen tegen overnames van buitenlandse partijen en de nationale veiligheidsbelangen beter waarborgen, zegt staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie in de podcast. Hey, die kennen we in het defensief, podcast van FD en BNR. En daar hoor je dus uiteraard meer over in de ochtendspits ook.
11: En dan gaan we nog even naar de Telegraaf, want in die krant lezen we: kabinet zint op maatregelen bij probleemdemonstraties. En dus krijgen burgemeesters bijvoorbeeld meer bevoegdheden om straks demonstraties die veiligheid raken, om die te kunnen beëindigen. Het ME krijgt meer bevoegdheden om harder en sneller in te grijpen bij escalatie. En ministers kijken dus inderdaad naar die noodbevoegdheid voor burgemeesters. Ja, dan kan je misschien een hele pluk met Extinction Rebellion is vanaf de A12 halen, als het verkeer wat in de weg zit.
9: Meer defensienieuws in NRC, want in rap tempo geeft Defensie geld uit, maar minder open is het departement over waar dat heen gaat, kopt de krant. Uit een inventarisatie blijkt dat steeds meer defensieprojecten het stempel vertrouwelijk krijgen. In 2021 was dat nog minder dan de helft, maar dit jaar wordt 3/4 van de projecten als vertrouwelijk aangemerkt. Dat leidt tot zorgen, onder meer bij pro-Tweede Kamerlid Kati Piri. Zij vreest dat nu niet goed gecontroleerd kan worden of Defensie 50% van zijn materieel in Europa aanbesteedt, zoals wel afgesproken.
11: Ja, dan nog heel kort naar het AD. AI versterkt psychose bij jonge patiënten, schrijft het AD. Experts maken zich zorgen over het gebruik van chatbots door psychisch kwetsbare mensen. Want systemen als ChatGPT versterken achterdochtige gedachten alleen maar of zorgen voor isolatie en slaapgebrek.
9: En dan gym op school. Het was nooit mijn favoriete onderdeel.
11: Altijd. Ik weet nu dat we ook dat gemeen hebben. Dat was wel prettig.
9: Ja, altijd als laatste gekozen. Ik kon geen handstand. Voetbal was ook al geen succes. Nou, je kent het wel.
11: Vast blijven hangen op het paard. Ja.
9: Voor veel gymleraren blijkt het ook geen pretje te zijn. Want bijna 6 op de 10 hebben last van gehoorschade, schrijft het Algemeen Dagblad. Maar er is een oplossing voor. Een groep ICT-studenten van de Hogeschool Utrecht heeft een hulpmiddel ontwikkeld dat het geluidsniveau in gymzalen zichtbaar maakt. Het gaat om de gym ear. Wat is nou het probleem? Ja, die gymzalen hebben vaak een waardeloze akoestiek. Je kent het wel. Die piepen de schoenen. En dat fluitje. Oh. En dat geluid dat kaatst alle kanten op, waardoor docenten ook moeilijk verstaanbaar zijn. En dus heel hard gaan praten en gaan schreeuwen naar elkaar. Nou, en nu is er dus de gym ear. Ja, een geluidsmeter in een stevig kastje. Basketballproof. Mm-hmm. En via ledstrips op de muur zien leraren en leerlingen dan hoe hard het geluid in de zaal is. Groen betekent niks aan de hand. Oranje is een waarschuwing. En rood is te hard. Meer dan 85 decibel.
11: Dan gaat er een heel hard alarm af waarschijnlijk, of niet?
9: Nee, dan is er dus eigenlijk een advies. Dan kan je of gehoorbescherming gaan dragen, dan hoor je de rotkinderen niet meer, heerlijk. Of je kan je leerlingen vragen om wat stiller te zijn. Maar ja, stil gimmen, ja, dat gaat hem ook niet worden. Het systeem doet meer dan waarschuwen alleen. Het slaat ook die meetgegevens op. En daarmee kunnen scholen en ook gebouwbeheerders kunnen aantonen hoe groot het probleem echt is. En dus wellicht ook investeren in akoestiek maatregelen en dergelijke.
11: Ja.
9: Er zijn gymleraren die hebben het systeem getest.
15: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
16: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
15: Is AI

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Medius heeft uitgeschakeld, is vervangen door opvolgers die minstens zo meedogenloos omgaan met oppositie in eigen land. Ze zijn ook strategisch behendiger. Het nucleaire verrijkingsprogramma is intact. Een indrukwekkend arsenaal aan ballistische raketten en drones staat opnieuw klaar. En de straat van Hormuz blijft afgesloten. De voorlopige erfenis voor Trump is vertwijfeling in zijn achterban, ruzie met de NAVO, uit de hand lopende inflatie en een dreun voor het wereldwijde monetaire stelsel. Ondanks zijn voortdurende optimistische geluiden is hij verdwaald in een doolhof en heeft hij geen idee waar de uitgang is. Eén factor zou zijn kans op een vergelijk met Iran kunnen vergroten, en dat is beëindiging van de oorlog tussen Israël en Hezbollah. Dat gaat de goede kant op, zei hij optimistisch, want Israël heeft afgezien van het plan om een deel van Beirut te bezetten. Daaruit werd door sommigen geconcludeerd dat Israël ook bereid zou zijn zich uit de bezette zone tussen de grens en de Litani-rivier terug te trekken en uit andere posities zoals de BK-vallei. Daarop is voorlopig geen uitzicht. Netanyahu stelt dat Hezbollah bij lange na niet is verslagen en het noorden van Israël belaagt met zwermen drones als een soort clusterbommen en een type drones dat met een glasvezelkabel wordt aangestuurd en daarmee onzichtbaar is voor radar- en afweersystemen. Netanyahu wil best even dimmen, maar peinst er niet over om de strijd op te geven, en dat is nu precies wat Trump van hem eist. Vandaar dat het telefoongesprek dat ze deze week voerden geen conversatie tussen vrienden was, maar een ordinaire scheldpartij. You're fucking crazy, sprak de president van de Verenigde Staten. Ik probeer te redden, iedereen haat je, iedereen haat Israël, hierom. Hij had ook kunnen zeggen, als je niet door de knieën gaat, verliezen we allebei deze oorlog en daarmee onze beider verkiezingen. Want de kans daarop is reëel. Intussen slaan Xi Jinping en Vladimir Poetin zich op de knietjes van de pret, om nog maar niet te spreken van Mohammed Kalibaf, de parlementsvoorzitter en feitelijk leider van Iran.
7: Ja, heb je recent een hotel geboekt, dan moet je even opletten. Zo'n 100 hotels zijn geraakt door een grootschalig lek. En hun gasten dus ook. Nou, wat de gevolgen daarvan zijn, gaan we zo meteen bespreken in de ochtendspits met Koninklijke Horeca Nederland.
8: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
9: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
10: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het straks om 10:10 in de Economische Stand van Nederland.
14: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
15: Cavra Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
16: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008 of voor gamende tieners in je strakke 3008...

0: Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
3: Thanks.
0: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
5: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
6: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit ooit gedaan.
5: En naar wat er o zo fout is gegaan.
7: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
5: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
11: BNR Verkeer. Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. De spits begint met ongelukken. Op de A4 in het westen van het land sta je vast van Rotterdam naar Amsterdam na een ongeluk bij knooppunt Hofvliet. De vertraging is 20 minuten, de rechterrijstrook is dicht. En er staat een flinke file op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, daar is de vertraging een half uur. En Flitsmeister meldt 1 flitser. Op de A67 van Eindhoven naar Venlo bij hectometerpaal 46,0.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Burgemeesters kunnen binnenkort sneller een demonstratie beëindigen of verplaatsen als de veiligheid in gevaar is. Het kabinet werkt aan een nieuwe versie van de demonstratiewet die dat mogelijk maakt, schrijft de Telegraaf. Door die aanpassingen kan de politie ook sneller en harder ingrijpen als een demonstratie escaleert. Buschauffeurs in Utrecht kunnen deze zomer goed verdienen, meldt de regionale omroep. Er is daar een groot tekort aan chauffeurs. Extra diensten op vrijdag en zaterdag worden daarom dubbel uitbetaald. Door de week levert extra werk 170% op. In de zomervakantie worden alle extra diensten dubbel uitbetaald. In Amerika is een Nederlandse wetenschapper aangeklaagd omdat hij potjes met het Mpox-virus bij zich had op het vliegveld. Dat had hij meegenomen uit Afrika, maar bij de douane ontkende hij. In de potjes bleek een onschadelijk gemaakte variant van het virus te zitten. Maar hij had niet de juiste vergunningen om het te mogen invoeren. Een man in Dortmund heeft gisteravond een agent beschoten die op een noodgeval afkwam. Daarna sloot hij zichzelf thuis op, samen met zijn 3 kinderen. Hij heeft zich vanmorgen overgegeven. Met de kinderen gaat het goed. Het is niet bekend waarom hij de politie beschoot. De agent droeg een kogelvrij vest en raakte licht gewond. En oud-voetballer David Beckham krijgt een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Die wordt onthuld voor de openingswedstrijd van het WK voetbal in Amerika. Dankzij Beckham werd voetbal ook in Amerika populair. Hij speelde bij LA Galaxy en is tegenwoordig mede-eigenaar van de Amerikaanse club Inter Miami, waar ook Lionel Messi speelt. Dan het weer van Weer Online. Vandaag een mix van zon en een paar buien. Aan zee kan het stevig waaien. Daar wordt het 18 graden. In het binnenland kan het 21 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Ja, als je onlangs een hotel geboekt hebt, moet je even oppassen. Want er zijn zo'n 100 hotels in ons land. Die zijn geraakt door een grootschalig lek. En dus hun gasten ook en hun boeking ook. Wat dat voor gevolgen heeft, gaan we zo bespreken in de ochtendspits met Koninklijke Horeca Nederland.
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
15: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini, make it real.
1: In baanbrekende businessmodellen. Hoe de financiële wereld op zijn kop wordt gezet door AI. Slimme vergelijker Risk is de allereerste Nederlandse partij die live gaat in ChatGPT. Niks geen saaie invullijstjes meer, maar praten met een robot voor de beste deal. Luisteren dus vanmiddag om 2:30 op BNR.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Waar mensen met AI-agents klantsucces boosten.
3: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
18: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
3: Zo geregeld. 123inkt.nl.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrip.
14: Goedemorgen. Ja, we gooien het loket maar eens even open, want het is woensdag 3 juni 2026. Het is bijna 7:05 en we openen deze nieuwsdag met de ochtendspits hier op BNR. Iwan, wat gaan we het komende half uur allemaal brengen?
19: Ja, we hebben een digitaal half uurtje, want we praten dus zometeen eerst over die hotels die blijkbaar gehackt zijn of op een andere manier waar digitaal ingebroken is. En ook over fraude via malafide webshops op sociale media loopt ook de spuigaten uit. De vraag is een beetje, wat kan je daaraan doen? Dat bespreken we zo meteen. En verder hebben we het over een nieuwe aanbestedingsrichtlijn in Brussel waar aan gewerkt wordt. Die zou eind deze maand moeten komen. We zitten nu nog met een richtlijn die 12 jaar oud is. Nou, je zou denken, de tijd is wel iets veranderd. Dus misschien wel goed om dat een opfris-exercitie te geven. Maar wat kunnen we daar dan van verwachten en wat is er nodig? Ook dat bespreken we zo meteen.
14: Nou, dan zijn er heel veel mensen die hebben een linkje gekregen. Of een phishingbericht eigenlijk. Bijvoorbeeld van een booking.com. Bijvoorbeeld waarop staat van, u heeft onlangs een hotelkamer geboekt. Toch nog eventjes hier betalen. En dat is niet zo mooi. Collega in Nederland heeft al meerdere meldingen van hotelgasten gekregen. Dat die dat soort phishingberichten kregen. Nadat er een groot datalek ontstaan is in de hotelsector. Tientallen, mogelijk zelfs 100 hotels en gasten zijn geraakt door dat lek. En zo meldde BNR naar melding van het horecaconcern Hospex. Het wordt bevestigd door Koninklijke Horeca Nederland. Precieze omvang is nog niet duidelijk. Ik kreeg al een mailtje van een boeking die ik heb gedaan bij een hotel in Maastricht. Van pas op, als u iets krijgt, let op, even niet doen, weggooien. Marijke Fuik is bij ons, voorzitter van het KN. Mevrouw Fuik, goedemorgen.
20: Ja, goedemorgen.
14: Ja, gisteren was u nog druk bezig toen we belden om te inventariseren hoe groot het lek is. Inmiddels wat dat duidelijker hoe groot het precies is?
20: Nee, heel veel is nog onduidelijk. Wel weten we inderdaad dat het gaat om veel hotels. Dat we heel veel meldingen gekregen hebben. Dus het lijkt inderdaad op een groter datalek. Dat klopt.
14: En weten we al van de financiële schade? Want inderdaad, ik heb hier een mailtje inderdaad van een Maastrichts hotel. Wat zegt pas op, want er zit een fraudulent payment link in het hele verhaal, in die phishingberichten. Dat betekent dus dat mensen ook wel betaald hebben. Weet u daar al iets over?
20: Nee, en ook daar weten we nog niet veel over. Wel zien we sowieso in de laatste periode dat er veel meer stijging. Het is een grote stijging in het aantal meldingen. Niet alleen gisteren, maar eigenlijk het hele jaar al. Dat is natuurlijk een breder probleem. Niet alleen binnen de hotelsector, maar binnen meer sectoren. We zien dat cybercriminaliteit dat ontzettend snel veel inventiever wordt. En dat onze systemen daar continu op aangepast moeten worden.
14: Ja.
20: En over dit lek, waar dit lek precies zit en hoe groot het is, dat weten we nog niet. Want we weten ook nog niet waar het lek zit.
14: Inzichtelijk
20: hebben, is wat de eerste. Wat we zien is dat het waarschijnlijk is dat alleen reserveringsgegevens bekend zijn. En geen betaalgegevens of andere gegevens. Maar ook dat weten we nog niet zeker.
14: Nee, precies. Het zou ook mogelijk zijn ontstaan via die reserveringssystemen. Want veel hotels werken samen met één platform wat dat betreft, begrijp ik.
20: Ook dat weten we niet. Ook dat wordt nog geïnventariseerd. Want we weten nog niet eens om hoeveel hotels het gaat. We hebben alleen wel gisteren zo'n stijging gezien. Dat we inderdaad wel ook hotels op geattendeerd hebben. Let op, dit kan een breder probleem zijn.
14: Ja. Nou spreken we 3 juni. Ik kreeg dit mailtje afgelopen zaterdag op 30 mei. Waarom hebben we 5 dagen gewacht?
20: Nou, ik denk niet dat we 5 dagen gewacht hebben. Maar het duurt altijd even natuurlijk. Kijk, zoals ik net al uitleg. Heel veel bedrijven hebben hier steeds vaker mee te maken. Dus het is ontzettend vervelend natuurlijk. Want de mensen die een bericht krijgen, die worden hier getroffen.
14: Natuurlijk.
20: Hotels worden hier ook doorgetroffen.
14: Maar dan zou je
20: het duurt
14: zeggen,
20: alleen
14: dan
20: altijd
14: moet je,
20: even.
14: Ja, dan moet je als koepel.
20: Voordat natuurlijk die mensen. En voordat die mensen een bericht sturen naar het hotel, voordat het hotel het inzichtelijk heeft, daar kan natuurlijk een paar dagen tussen zitten. En daarna dat we in kaart krijgen dat het om meer hotels gaat, ja, daar kan, het is niet raar dat daar een paar dagen tussen zit.
0: Nee, maar juist zou je kunnen zeggen als koepel, als koninklijke horeca Nederland, moet je zorgen dat je heel alert bent en zo snel mogelijk ook preventief mensen gaat informeren en hotels gaan informeren. Jongens, dit horen we bij gasten, meld het ons en we gaan het alvast uitzetten en zeggen niet reageren op phishingberichten.
20: Zeker, en dat is precies de reden
0: waarom vijf dagen gewacht.
20: Nou ja, en dat is dus zeker, want wij hebben deze meldingen pas gisteren gekregen. En dat is ook precies de reden waarom wij gisteren zo snel gehandeld hebben. En voordat wij inzichtelijk hebben waar het lek zit of hoe groot het is, al preventief een bericht naar de hotels gestuurd hebben. Ja. En daarnaast is het ook echt onze taak om hotels e-mail voor te bereiden dat dit een heel erg groot probleem is. Mm-hmm. En daar verzorgen we webinars over, trainingen over. Juist om ervoor te zorgen dat wij als sector weerbaarder worden.
0: Nou, is dit ook iets waarbij Booking.com wordt genoemd? Er was al eerder fraude bij dat bedrijf, waarbij veel gasten phishingberichten kregen. Zijn er niet gewoon veel te veel zwakke plekken in die reserveringssystemen?
20: Dat vind ik een moeilijke om dat nu te zeggen, want we weten niet waar het lek zit. Ja, ja. Dus om nu een bedrijf daarin aan te wijzen, vind ik niet mijn plek. Want het kan ook zijn dat het ergens anders zit. Dus daar wil ik echt heel voorzichtig in zijn. We zijn dus goed in kaart te brengen om waar dat lek zit. En ook dat het bedrijf wat getroffen is, daarvoor is het natuurlijk ook ontzettend vervelend. Ja. Maar we moeten niet vergeten dat cybercriminaliteit is op dit moment heel groot. En sinds het AI-tijdperk gaan de ontwikkelingen heel snel. Ja. Dus onze systemen moeten continu aangepast worden. En ik weet ook dat bedrijven daar fors in investeren. Maar het is ontzettend vervelend als dit inderdaad nog een keer bij het bedrijf gebeurd is. Want we hebben eerder een datalek gehad. Maar nogmaals, we weten op dit moment niet waar het datalek zit.
0: Nee, maar u zegt wel klip en klaar, er zijn geen gegevens over creditcards en dat soort dingen, betaalgegevens uitgelekt. Dat weet u 100% zeker?
20: Nou, nee, ook daarin was ik iets minder stellig. Wat ik daarin gezegd heb, is dat de eerste signalen lijken, dat naar aanleiding van de berichten die gestuurd zijn, dat het alleen de reserveringsgegevens bekend zijn en dat er daarna om een link gevraagd wordt waarbij je gegevens kan invullen.
0: Dus meer hoop dan feit eigenlijk op dit moment nog.
20: Zeker. Ja. Op dit moment is er nog veel te veel onduidelijk.
0: Dank, Marijke Fuik, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland.
12: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
19: In Brussel, in het Berlaymont-gebouw, wordt hard gewerkt aan de nieuwe aanbestedingsrichtlijn. Eind deze maand gaat het balletje rollen. Dan komt de Europese Commissie dus met herzieningen. De huidige regels die Nederlandse overheden moeten volgen bij significante uitgaven, die zijn inmiddels 12 jaar oud. En dat kan misschien wel een update gebruiken naar de tijd van nu. Willem Jans is bijzonder hoogleraar aanbestedingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht. En die vindt dat die nieuwe, striktere aanbestedingsregels zouden kunnen gelden als een voorbeeldfunctie voor het bedrijfsleven. Terwijl we in Brussel toch ook een hele operatie hebben om juist minder regels te krijgen. Nou, hoe is dat met elkaar te rijmen, gaan we vragen aan meneer Jansen zelf. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
19: Ja, want u bent van mening dat die regels van nu eigenlijk tegelijkertijd te vrijblijvend zijn, maar ook te rigide. Nou, dat moeten we even toelichten.
21: Ja, het is nu denk ik essentieel om heel scherp te zijn op welke regels er uit Brussel gaan komen. Kijk, de Nederlandse overheid die koopt meer dan 110 miljard per jaar uit in de bouw, in de ICT en in de zorg. Mm. En ja, die regels die zijn dus van groot belang om effectief geld uit te geven. En aan de ene kant zijn die dus inderdaad vrijblijvend en rigide. En ik begrijp dat dat paradoxaal klinkt. Mm. Maar vrijblijvend, omdat ze groen en sociaal aanbesteden slechts een keuze laten zijn. Terwijl klimaatdoelen niet worden gehaald en sociale ongelijkheid groeit. En ik denk dat we daardoor niet vaak genoeg twee vliegen in één klap slaan met aanbestedingen. Door bijvoorbeeld CO2-neutraal in te kopen of langdurig werkelozen weer een kans te bieden om aan de slag te gaan. Maar aan de andere kant zijn ze ook weer rigide, omdat we die procedure zelf soms te heilig maken. Een wijziging of een fout kan al snel leiden tot een mislukte aanbesteding en daarmee verspillen we simpelweg publiek geld.
19: Ja. Nou zijn die regels ooit opgezet om die overheden eerlijk, transparant en concurrerend te laten inkopen. Maar als je daar allerlei groene ambities en dergelijke in stopt, verstoort dat niet wellicht ook en drijft het misschien de prijs ook op?
21: Ja, dat kan. Dat is een discussie die vaak ook vaak speelt. Hè. Belangrijke discussiemomenten zijn op dit moment: wat zijn de kosten van duurzame aanbesteden en wat doen met concurrentie? Kijk, aan de ene kant de kosten. Het is essentieel om te kijken naar de levensloop van producten en diensten. Als we producten circulair inkopen, is het uiteindelijk toch goedkoper, terwijl die initiële investering mogelijk hoger was. We moeten dus langer gaan samenwerken met de markt. Ja, en daarnaast, een van de redenen waarom we de regels nu hervormen, is het gebrek aan inschrijving. In Nederland zagen we dat al bij bij de renovatie van de Van Brienoordbrug. Ja. Of de OV-concessies in Zeeland. En aan de ene kant meer duurzaamheidseisen kunnen die concurrentie verminderen. Maar ja, dat is ook eigenlijk precies wat je wil. Je wil juist dat de markt via de eisen van een aanbesteding denkt en wakker wordt, ik wil duurzamer gaan produceren. En dan kun je als overheid echt je trendzettende rol op de markt pakken.
19: Stel, we gaan dan dus die regels hervormen. Dat gaan we dan doen. U zegt ook aan de andere kant, ja, die procedureel is het allemaal veel te rigide. Hoe moet dat dan simpeler en logischer?
21: Ja, kijk, je moet aan de ene kant moet je vertrouwen op het feit dat publieke inkopers professionals zijn met hart voor de zaak. Maar als er veel gebieden die denk ik essentieel zijn voor bijvoorbeeld duurzaamheidstransities, kunnen ze ook een steuntje in de rug gebruiken door, denk ik, te gaan door ze te laten schermen met wettelijke duurzaamheidsminima en duurzaamheidsdoelstellingen voor hun uitgaven. En ja, dan reguleer je niet meer alleen hoe de overheid inkoopt, maar ook wat de overheid inkoopt. En de markt staat hier ook om te springen. Die zeggen vaak, daag ons meer uit. En ja, het voordeel van wettelijke minimumeisen ten aanzien van duurzaamheid is dat koplopers verder kunnen met hun eigen ambities, maar dat ook de rest naar een hoger niveau wordt getrokken. En zo kun je aanbestedingen echt gaan inzetten als instrument om een duurzamere, sociale en veilige samenleving te creëren.
0: Ja, of een transitie. Maar laten we nou even het koel bij de horens vatten. U zei net al even, aanbesteding van het publieke vervoersnetwerk, of niet publiek, maar het private vervoersnetwerk in Zeeland is niet gelukt, omdat de business case niet rond te rekenen viel. Als je dat met verduurzaming, die transitie daarop inzet, volledig, ja, dan heb je dus geen bus meer straks in Zeeland. Dat kan.
21: Ja, kijk, ik denk dat het een ander probleem juist blootlegt. Het feit dat er goed gekeken moet worden naar bij alle aanbestedingen is hoe vragen we het nu precies uit? Ja. Welke voorwaarden stellen we daar? Welke budgetten stellen we daar tegenover? Mm-hmm. En ja, kijk, als wij als overheid besluiten, wat ik denk dat we zeker moeten doen, dat een aanbesteding instrument is om duurzaam aan te besteden, ja, dan moet daar ook iets tegenover staan. Dan verwacht ik inderdaad dat in ieder geval op de korte termijn het budget omhoog moet, zodat je ook marktpartijen de kans laat om te innoveren en om daar zelf oplossingen aan te reiken.
19: Maar moet die duurzaamheid dan in die wet ingebakken zijn, of moet het een keuze zijn van de aanbestedende partijen? Dat je zegt, nou, wij willen inderdaad elektrische bussen en niks anders. Alternatief is dus dat je geen bus hebt. Terwijl misschien, nou ja, dieselbussen had wel gekund. En misschien denken ze in Hongarije wel heel anders erover. Of in Griekenland of in Spanje. Moet die duurzaamheid dan ingebakken in die wet zitten?
21: Ja, sinds 2014, daar het zo lang hebben we deze regels nu al, hebben overheden de mogelijkheid om circulair, CO2-neutraal aan te besteden. En je ziet door heel Europa, ook in Nederland, dat daar stappen zijn gemaakt, maar dat er ook nog heel veel terrein te winnen is. Dus dat uiteindelijk, denk ik, daarom nu de fase is gekomen waarin we moeten zeggen, ja, de vrijheid hadden we, het was vrijwillig. Maar nu, gezien die grote uitdagingen, zowel op geopolitiek niveau, maar ook op niveau van het klimaat, betekent dat we nu dus de wet moeten aanscherpen en overheden meer dat steuntje in de rug moeten geven en ze die kant op duwen.
19: Dank voor uw betoog, Willem Jansen, bijzonder hoogleraar aanbestedingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht.
0: 13 minuten voor 7 gaan naar Bianca Damink van de ANWB. Bianca, goedemorgen. Een ongeluk op de A27, dat is ons deel van morgen.
4: Inderdaad, ja, goedemorgen. Daar staat nu de langste file van dit moment. Want op de A27 van Breda naar Utrecht gebeurde een ongeluk bij Lexmond. En vanaf knooppunt Gorkum staat het al vast. De vertraging is al bijna 40 minuten. Ook op de A4 is een ongeluk gebeurd van Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet. Daar sta je 25 minuten vast vanaf Den Haag-Zuid. De rechterrijstrook is daar dicht. En Flitsmeister meldt nog geen flitsers.
6: Luister vandaag, begrijp morgen.
22: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect dit op bewoners heeft.
23: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
24: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit.
0: BNR, blijf scherp. Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie wil flink snijden in de bureaucratie, zodat de defensieindustrie in ons land sneller kan innoveren. Dat zegt hij in de BNR-podcast In het Defensief.
5: Wat de bedrijven vooral nodig hebben is duidelijkheid, een langjarig perspectief. En dat is ook wel iets waar ik toen nog in mijn rol als Kamerlid ook altijd op gehamerd heb. Ik vind echt dat bedrijven willen echt wel opschalen en willen echt wel produceren. Maar die hebben gewoon duidelijkheid nodig van Defensie. En het gaat soms heel praktisch. Wie moet ik bellen? Dat is soms wel ingewikkeld. En als je dan iemand hebt gebeld, heeft hij ook het mandaat? Dus daar ligt van mij een opdracht om heel erg te snijden in bureaucratie. Mensen het mandaat wat lager te organiseren. Een groot deel van de Kamer wil dat ook. Dus daar voel ik me ook wel echt in gesteund.
0: Precies, empowerment, daar heeft Boswijk het over. Maar dan het andere, want veel ondernemers hebben moeite om bijvoorbeeld een langetermijncontract bij Defensie te krijgen. En dat is prettig, dat geeft bestendigheid. Maar, zegt Boswijk, laten we even de bal terugkaatsen. We kijken even naar Amerika.
5: Daar zie je dat het bedrijfsleven ook massaal venture capitalist ook massaal investeren. En dat zie je in Europa en in Nederland echt nog te weinig. Dus ik neem heel vaak die kritiek vanuit die bedrijven serieus. Maar ik leg hem ook regelmatig wat terug. Dat ik zeg, ja, maar je bent ook ondernemer. En dan moet je ook bereid zijn om soms een risico te nemen. En natuurlijk moet dat proportioneel zijn. En natuurlijk moet je een bepaalde vorm van comfort hebben vanuit de overheid. Ik verwacht van bedrijven ook wel dat ze een stap zetten.
0: Ja, toch is het volgens Boswijk geen gemakkelijke opgave om al het geld dat naar Defensie gaat ook goed besteed te krijgen.
5: En ik wil eigenlijk, als we over 10 jaar terugkijken, dat we dan concluderen dat we dat geld goed hebben besteed. En wat houdt dat in? Is dat wij als Europa en als Nederland een stevige defensieindustrie hebben, waarbij we onze afhankelijkheden met landen buiten de EU in een gezondere balans hebben gebracht. En wat bedoel ik daarmee? Is dat we zien dat onze afhankelijkheid bijvoorbeeld van de Verenigde Staten best groot is. Misschien wel ongezond te noemen. En dat moeten we in een betere balans brengen. Zullen we dan nooit meer iets bij de Amerikanen kopen? Nee. Er zullen wapensystemen zijn, die zullen we nog steeds bij de Amerikanen kopen. Maar we moeten er erg voor zorgen dat we zo goed zijn dat de Amerikanen ook niet meer om Europa heen kunnen.
0: Ja, en dan tenslotte, en dat is een mooi idee, Boswijk die zegt dat de Nederlandse overheid zou eigenlijk een gouden aandeel moeten nemen in veelbelovende defensie- en veiligheidsbedrijven van eigen bodem. Want als je dan prioriteitsaandeelhouder bent in zo'n onderneming, kan je ons land beter beschermen tegen overnames van buitenlandse partijen en de nationale veiligheidsbelangen waarborgen. Dus gewoon investeren als overheid in veelbelovende partijen. Hele gesprek met de staatssecretaris kun je beluisteren in de podcast Het Defensief. En die kun je weer vinden in de BNR-app.
19: Ja, en dan aankoopfraude neemt nog steeds een vlucht. Met name via malafide webshops die op Facebook en Instagram te vinden zijn. Blijkt uit een analyse van de AI-fraude- en risicospecialist AdviceRobo. En opvallend is dat die fraudeurs steeds vaker gebruik maken van tijdelijke mobiele nummers en tijdelijke mailadressen. Zeg maar wegwerpnummers en adressen. Waardoor ze dus blijkbaar achteraf ook niet meer vindbaar zijn. Ik praat erover met Diederik van Tiel. Hij is de CEO van AdviceRobo. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
19: Ja, en die tijdelijke nummers en die tijdelijke mailadressen, dat zorgt er dus voor dat iedereen online zijn goddelijke gang kan gaan. En als je je rotzooi gedaan hebt, dan gooi je het weg en dan ben je daarna onvindbaar?
7: Nou, dat is inderdaad een beetje het geval. De aankoopfraude groeit harder dan veel andere vormen van criminaliteit. Mm-hmm. En dat komt hierdoor. En wat je ziet is dat niet alleen de tijdelijke nummers en de tijdelijke e-mailadressen toenemen, maar dat met name ook fraudeurs steeds slimmer die combineren. Dus het nieuwe soort identiteit te maken, waardoor die fake webshops ontstaan en eigenlijk moeilijk te herkennen zijn.
19: Ja, en ook ik lees in het bericht over tijdelijke websites, tijdelijke bankrekeningen. En ook allemaal geholpen door kunstmatige intelligentie, denk ik. Want daarmee zet je binnen poep en een scheet zet je een website op. En je licht wat mensen op en je gooit het weer weg.
7: Ja, dat is zo. De fraudeurs maken heel veel gebruik van kunstmatige intelligentie. We maken op hele slimme manieren dit soort synthetische identities, zoals we dat noemen, fake identiteiten. Maar ook bij de bestrijding van de fraude speelt AI uiteraard een grote rol. Want je kunt met AI ook dit soort patronen toch wel herkennen. Mits je dit soort signalen kunt traceren en combineren.
19: Ja. Hoe komt het dan dat dat nu niet gebeurt? Want blijkbaar kan iedereen dus zijn gang gaan.
7: Nou, voor consumenten is het natuurlijk lastig. Die moeten gewoon echt super alert zijn. Moderne fraudeurs zijn, zoals ik net zei, goed in het nabootsen van vertrouwen. En het is dus heel belangrijk voor consumenten om te kijken om verder te kijken dan alleen de professionaliteit van de website. Hè, maar ook naar reviews, kritisch zijn op extreem hoge kortingen, de leeftijd van de website, dingen zoals dat. Bedrijven doen natuurlijk wel heel veel fraude en security controls. Maar die doen het nog op een hele traditionele manier. Die kijken vaak of identiteit of als signalen afzonderlijk legitiem zijn. Of een telefoonnummer werkt, of een e-mailadres bestaat, of een bedrijf zelf geregistreerd is waar ze zaken mee doen. Maar het risico zit steeds vaker in de samenhang tussen die gegevens. En daarmee dus in het gedrag achter die identiteit. Ja. En daarvoor moet je eigenlijk je risico aanpak omgooien. En veel meer kijken naar real-time gedrag, naar digitale voetafdrukken, naar netwerkpatronen, dan alleen maar naar die individuele signalen.
19: Ja, of zou het probleem aan de voorkant moeten aanpakken? En dat je, ja, je toch als je een telefoonnummer wil aanschaffen, prepaid of abonnement, dat je even moet identificeren. Of dat je even bij een mailadres of bij het oprichten van de website, ja, dat je toch even moet bewijzen, ik ben een mens van vlees en bloed en niet een AI-robot die een website probeert te maken.
7: Ja, dat zou natuurlijk de allerbeste oplossing zijn. Alleen dit soort fraudeurs werken internationaal. En zoeken vaak landen op waar weinig regulering is. En zetten dan dit soort identiteiten op. Mm-hmm. Inderdaad, in Nederland zou dat een hele goede eerste stap zijn om in ieder geval voor Nederlandse bedrijven dat soort waarborgen te geven. Ik denk dat het ook een goede stap zou zijn om het melden makkelijker te maken. Dat overheid en bedrijfsleven investeren in meldpunten waar politie ook direct bij zit. Hè, zodat heel snel geacteerd kan worden. Want dat is wat nodig is als dit soort dingen ontdekt worden. Dat je snel acteert en zo'n identiteit en de mensen erachter oppakt. Mm-hmm. En dat is nu vaak lastig. Dus er is het aan beide kanten, inderdaad aan de voorkant, maar vooral aan de achterkant veel nog te verbeteren om beter te kunnen beschermen.
0: Maar u zegt zelfs die mensen te kunnen pakken. Ja, vaak, wat u al zegt, is internationaal. Zit er ergens een Roemeen achter de Oeral, achter een pc'tje, websitejes te bouwen. En die kan je niet makkelijk pakken.
7: Nee, dat klopt. Dus dat is lastig. Daarom moet ook de opsporing internationaal zijn. Ja. Wij doen aangifte van, als wij fraude ontdekken bij onze klanten, bij Europol bijvoorbeeld, nou, dan is het in ieder geval een Europees verband. Die zijn weer internationaal geregistreerd ook en in combinatie met autoriteiten in andere continenten. Maar u heeft gelijk, de pakkans als iemand in Kazachstan zit of in Sierra Leone is natuurlijk bijzonder laag.
19: Bollejos, Sierra Leone. Ja. Goed, het blijft een kat-en-muisspel. Dank, Diederik van Tiel, CEO van Advice Robo.
0: Weer een onrustige nacht in het Midden-Oosten, want zowel Amerika als Iran viel elkaar over en weer aan. En ook Kuwait en Bahrein waren nu onderwerp van aanvallen door de Iraniërs. Zometeen het laatste nieuws.
8: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
9: In de Friday Move gaat het over tv.
10: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
9: Politiek.
11: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
9: En ik ben er ook.
10: Het is toch heerlijk.
9: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
13: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
8: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
25: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
26: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
27: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn & Staaladvocaten. Maak morgen meester.
26: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
28: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
29: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
30: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
3: BNR Duurzaam wordt The Green Quest. Met dezelfde presentator.
12: Mijn naam is Harm Edens.
3: Hetzelfde format.
12: Wij gaan afsluiten met een impactplan. Dat doen we hier elke week.
3: En ook weer net zo inspirerend.
12: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
3: The Green Quest. Elke maandag om 3 uur op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
14: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
15: Nu in de BNR-app.
19: In ons Iran Live blog. Amerika valt Iran opnieuw aan. Iran voert raketten af op Kuwait en Bahrein. Rechters betrappen burgers en advocaten steeds vaker op foutieve AI-informatie. En bedrijfsleven in Brabant vreest nieuw uitstel in energiebesluit bij Moerdijk. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: En dat brengt ons bij Bianca Damink van de ABB. Bianca, begint het al een beetje drukker te worden op straat?
4: Ja, het gaat nu snel inderdaad die kant op. Want er staat nu zo'n 110 kilometer file in totaal. Vooral ongelukken die veroorzaken veel vertraging. Met name op de A27 van Breda naar Utrecht. Want bij Lexmond ging het mis. Ongeluk met een auto en vrachtwagen. Je hebt daar nu 50 minuten oponthoud vanaf knooppunt Gorkum. Je kunt beter omrijden via knooppunt Del over de A15 en dan de A2 richting Utrecht. Op de A65 Den Bosch-Tilburg sta je ter hoogte van Vught in beide richtingen. Zo'n 20 minuten vast. Dat komt door problemen met de verkeerslichten. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. En op de A4 naar Amsterdam staat file tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet. Ook door een aanrijding. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is 1 kwartier. En Flitsmeister meldt 2 flitsers op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij hectometerpaal 48,3. En op de A4 wordt geflitst van Rotterdam naar Amsterdam bij 46,4.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een politieagent hardhandig op de grond werd gegooid, is bevallen. Mijn dochter en ik maken het goed, zei ze bij Al Jazeera. Toen haar man in het AZC werd opgepakt, wilde ze alleen maar een vraag stellen aan de agent. Die zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Burgemeesters hebben straks meer mogelijkheden om demonstraties die uit de hand dreigen te lopen te beëindigen of te verplaatsen. Volgens de Telegraaf werkt het kabinet aan een nieuwe versie van de demonstratiewet. Die geeft de politie handvatten om sneller en harder in te grijpen als de openbare orde en veiligheid in gevaar zijn. In Amerika is een Nederlandse viroloog aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het Mpox-virus. Hij had ze meegenomen uit Afrika en liep tegen de lamp op het vliegveld van Detroit. Hij had er geen vergunning voor. Mpox, ook wel bekend als apenpokken, is een infectieziekte die koorts en huidproblemen kan veroorzaken. Boven Kuwait en Bahrein zijn Iraanse raketten en drones uit de lucht geschoten. Die waren onderweg naar Amerikaanse bases in die landen. Iran zegt dat het een vergeldingsactie was voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse communicatietoren. Amerika zegt dat die weer een antwoord was op eerdere Iraanse aanvallen op Kuwait en Bahrein. En nog altijd zitten 2 op de 3 bedrijven in ons land met personeelstekorten. Maar ze gaan daar volgens het CBS wel anders mee om dan voorheen. Toen werden banen zo aantrekkelijk mogelijk gepresenteerd om personeel over de streep te halen. Nu wordt vooral door grote bedrijven ingezet op automatisering, efficiëntie en AI. Dan het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag meer bewolking met kans op regen. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nou, dan kijken we naar de beurzen. De Nikkei 2,7% hoger. De Hang Seng staat 1,7% in de min. En de Kospi is vandaag dicht, want Zuid-Korea is naar de stembus. Olieprijzen stijgen weer, omdat er onzekerheid is over de gesprekken tussen Amerika en Iran. Vannacht zijn er weer gevechten opgelaard. En hoewel president Trump beweert dat de onderhandelingen gaande zijn, ja, als je dat bekijkt in het licht van die aanvallen, moet je afvragen of dat wel zo is. Op dit moment, wat kost een vaatje Brent Crude in the future? 97. $20,000 per vat. Alle heffingen beursnieuws, uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En over die onrustige nacht in het Midden-Oosten gaan we zo uitgebreid verder praten. Want ja, er waren inderdaad over en weer aanvallen.
5: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
6: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
5: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
18: Kenneth Smit.
20: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
21: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
20: Obli. Meer rust, meer rendement.
22: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
20: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
23: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
24: Wil je weten wat er speelt en ook waarom?
30: In de BNR-app
24: heb je ook altijd en overal breaking news.
30: Download de BNR-app
24: en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, 5 over 7 is geworden. Het is woensdag 3 juni 2026, maar een beetje een intermediate day. Het wordt een beetje, ja, een beetje zon, af en toe een beetje regen. Maar we hebben wel een hoop nieuws, uiteraard. Iwan, wat gaan we doen?
19: Hetzelfde als gisteren dus. Oké, we gaan het zo meteen hebben over kunstmatige intelligentie. Want rechters hebben meermaals burgers, maar misschien nogal schokkender, ook advocaten betrapt op het geblunder met AI in de rechtszaal. Op zich prima als je dat wil inzetten op een of andere manier als hulpje, maar er komt daardoor allerlei hallucinerende rotzooi in pleitnota's en dergelijke terecht. Wat dat voor gevolgen heeft, bespreken we zo meteen. En we hebben het zo meteen met Henk-Jan Oosterhuis. Hij is Tweede Kamerlid. Over het verantwoordingsdebat, want dat komt eraan in de Tweede Kamer.
0: Is gehaktdag.
19: Ja, het was gehaktdag.
0: Het was gehaktdag, maar dit is verantwoordingsdag ook. Ja, precies. Zo is het. Dat is inderdaad feitelijk juist. Het was vannacht onrust in het Midden-Oosten opnieuw, want Iran heeft raketten afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Terwijl de Amerikanen op hun beurt het Iraanse eiland Qasem aanvielen. De hevigste aanvallen sinds april, sinds eigenlijk dat staakt het vuur er is. Iran wilde vannacht de Amerikaanse militaire basis in Kuwait en Bahrein raken. Dat is niet gelukt. Die raketten die zijn uit de lucht gehaald, zegt althans CENTCOM, het Central Command van de Amerikanen. De Iraanse raketten hebben geen doelen geraakt. Amerikaanse en Bahreinse strijdkrachten die zouden 3 raketten hebben onderschept. 2 andere vlogen niet ver genoeg of die vielen onderweg uit elkaar. De Iraanse aanvallen die zouden een vergeldingsaanval zijn voor een Amerikaanse aanval op een communicatietoer in het zuiden van het eilandje Qasem. Dat ligt voor de kust van Iran, in de buurt van de straat van Hormuz. En CENTCOM bevestigt dat die communicatietoer inderdaad is aangevallen. Dat zou het Amerikaanse leger hebben gedaan als vergelding voor de eerder mislukte aanvallen op Kuwait en Bahrein. Dus nou, volgens onze Midden-Oosten correspondent Tarek Kenkhuis is die escalatie een opmaat richting het einde van een staakt het vuren.
31: We hebben het natuurlijk afgelopen weken vaak gehad over de aanvallen heen en weer en hoe die de grens van wat nog binnen een wapenstilstand valt opschuiven. De Amerikanen noemen het wel nog steeds een verdedigingsaanval. Dus wat hun betreft valt het denk ik nog steeds binnen de staakt het vuren. De Iraniërs denken daar iets anders over. En ik denk dat we dat, als je gewoon kijkt naar de hoeveelheid aanvallen per dag, dat we dit toch wel kunnen zien als schendingen van de wapenstilstand. En de vraag is natuurlijk wat beide partijen daarmee gaan doen.
0: En dat zei onze Midden-Oosten correspondent Tarek Kenkhuis. 8 minuten over 7 is geworden.
19: Advocaten en burgers gaan regelmatig de fout in met kunstmatige intelligentie. Rechters hebben in zeker 13 zaken ontdekt dat AI verkeerd werd ingezet, blijkt na een analyse van BNR. In die zaken zijn stukken door de verdediging gemaakt met AI, maar wordt vaak verwezen naar allerlei andere uitspraken die bijvoorbeeld helemaal niet bestaan. Of anderszins onjuiste zaken. Dat gaat dus niet alleen bij Jan met pet mis, maar ook bij advocaten. En daar zou je dat misschien toch niet verwachten. Ik praat erover met Maaike Bomers. Zij is bestuurslid van de Nederlandse Orde van Advocaten, de beroepsorganisatie. Mevrouw Bomers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
19: Ja, en dat lijkt me toch niet helemaal de bedoeling. We weten dat die juridische wereld ook inzet op AI, dat er allerlei tools zijn van bedrijven die advocaten kunnen inzetten, maar dat er allerlei onbestaande uitspraken terechtkomen. Hoe kan dat?
1: Het is een goede vraag die u stelt. Wij vinden het een zorgwekkende ontwikkeling dat advocaten met gebruik van AI kennelijk soms komen tot indienen van processtukken waarin rechtspraak wordt vermeld die helemaal niet bestaat. En dat is natuurlijk een hele slechte zaak. Het zou niet moeten gebeuren. Ook voordat AI bestond of op de markt kwam, toen gold al de regel dat advocaten zorgvuldig moeten zijn en alles wat ze beweren in hun processtukken de rechtspraak waar ze naar verwijzen, die moeten ze natuurlijk wel zelf gelezen hebben, want anders weet je helemaal niet wat je zegt natuurlijk. En dit geldt nu AI zijn intrede heeft gedaan ook. Als AI een bepaalde output levert, dan moet je die controleren. Dat hoort bij de kernwaarde zorgvuldigheid. En moet je dus ook kijken of de rechtspraak die AI genoemd heeft wel bestaat. En ook wel of die van toepassing is op de zaak die je behandelt.
19: Ook wel relevant. Ja, nou hebt u al aanbevelingen gedaan voor het gebruik van AI. Nou, die zijn dus duidelijk, schieten die tekort en moeten die aangevuld, bijgewerkt, aangepast worden.
1: Die aanbevelingen die schieten niet tekort. Daar zit, zou ik willen zeggen, op zich geen woord Chinees bij. Er staat ook heel duidelijk in dat de kernwaarde deskundigheid inhoudt dat advocaten altijd zelf inhoudelijk moeten zorgen dat ze de zaak goed in de vingers hebben. De aanbeveling hebben we aan de hand van de 5 kernwaarden van de advocatuur opgesteld. En die eerste kernwaarde deskundigheid die vereist dat je altijd zelf weet waar je mee bezig bent. En dus ook controleert als je AI gebruikt wat AI heeft geleverd aan output.
0: Ja, maar even naar de praktijk. Want nu ben ik advocaat. Er komt een cliënt op me af met een niet hele belangrijke zaak. Ik heb er nog 30 in mijn dossierkast staan. En die cliënt zegt, ik vind dat u veel geld kost, meneer Van Werven. Ik ga u helpen. Ik ga kijken of ik wat kan vinden. Dan kunnen we wat processtukken misschien maken. Die gooit alles door ChatGPT. Die genereert een hele hoop onzin. Dat moet ik als advocaat allemaal gaan doornemen. Want dan gaat de prijs lekker naar beneden. Dat is een beetje het verhaal. Zo maken we wel snelheid. Ik laat het even zitten. Ik bekijk 80%, ziet er prima uit. Huppakee, weg. En achteraf blijkt er een groot stuk te hebben gehallucineerd. Wat kan ik daartegen doen?
1: Het is iets wat we steeds vaker zien.
0: Precies.
1: Dat cliënten zelf komen met informatie die ze via AI hebben verworven, of zelfs met inderdaad door AI gegenereerde documenten, en inderdaad vragen of de advocaat die wil gebruiken. Dan kun je als advocaat op zich niet heel veel anders doen dan daar natuurlijk naar kijken.
0: Ja, precies.
1: Maar vervolgens, je hebt natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid, je zelfstandige professionele verantwoordelijkheid. Dus je moet dan de fouten eruit halen en het weer zo nodig herschrijven. En het is ook wel goed om daar het gesprek over aan te gaan met de cliënt, om uit te leggen dat AI maar in beperkte mate iets kan betekenen. En je kunt dus nooit klakkeloos dat wat de cliënt aanlevert overnemen.
0: Nee, het punt is wel dat als die cliënt zegt, maar wacht even, dan ga ik heel veel betalen aan je. Terwijl ik wil juist helpen om te zorgen dat die prijs een beetje naar beneden gaat van die fee van de advocaat. En als je niet voor die prijs kan, dan ga ik naar je concurrent. En die denkt misschien, pakken wat er te pakken valt. We doen het met een paar uurtjes, huppakee, klaar zijn we.
1: Kijk, je hebt, ook al wil de cliënt voor een lagere prijs dienstverlening, dan moet je daar aan de voorkant duidelijk over zijn wat voor een tijdinschatting je maakt voor de zaak en wat dat kost. En ook als de cliënt dus dit soort vragen stelt of stellingen inneemt over de kosten, dan ontslaat jou dat niet van je eigen professionele verantwoordelijkheid. En, en het is ook belangrijk dat advocaten zich in die zin niet onder druk laten zetten of laten opjagen, ongeacht wat de concurrent doet. Je hebt Je functioneert wel in de context van een markt, maar dat neemt niet weg dat je gewoon je verantwoordelijkheid hebt.
19: Hoe treedt u op tegen advocaten die AI op een verkeerde manier gebruiken? Want daar is toch wel minstens een waarschuwing, berisping, iets dergelijks voor nodig.
1: Op zich zijn wij als beroepsorganisatie, de NOVA, Nederlandse Orde van Advocaten, zijn wij geen toezichthouder. Daar is weer een andere instantie voor, de toezichthouder op de advocatuur. Dat zijn de lokale dekens. Mm-hmm. En die zijn weer verenigd in dekenberaad. En die zijn degene die toezicht houden op het goed functioneren van de advocatuur. En daar zijn ze ook druk mee bezig. Mm-hmm. Daar hebben ze ook wel over wat dingen over gezegd in de publiciteit. Dus ook de fouten die gemaakt zijn, die aan de orde zijn gekomen, inderdaad in de rechtspraak waar u al even over sprak, daar hebben zij zich ook over uitgelaten, dat daarop gecontroleerd wordt. Maar wij als NOVA zitten aan de voorkant en wij zorgen voor de normen, de regels waar advocaten aan moeten voldoen. Maar op zich zijn die regels, die zijn eigenlijk klassiek, die gelden al heel lang. Waaronder dus die kernwaarde deskundigheid. En die hebben alleen in de context van AI krijgen ze weer een nieuwe doorvertaling. En komt dan weer terug in de aanbevelingen waarin wij daar iets over zeggen. Van, ja. Prima als je AI gebruikt, maar zorg dat je weet hoe het werkt. Hoe de werking is van AI-tools. Goed dat je de mogelijkheden kent, maar ken ook de beperkingen en de risico's en handel daarnaar. En blijf ondertussen ook gewoon altijd investeren in je eigen vakinhoudelijke kennis. Dus blijf je vakinhoud en ook je vaktechniek zelf op niveau houden. Zodat je altijd zelf uiteindelijk kunt handelen op een verantwoorde manier.
19: Duidelijk. En er is ook wellicht nog iets weggelegd voor de scholing en de bijscholing. Dank, Maaike Bomers, bestuurslid van de NOVA, de Nederlandse Orde van Advocaten.
0: En dan gaan we naar Bianca Daming van de ANWB. Bianca, er is een probleem met de verkeerslichten op de A65. Daar moet je even specifiek over worden. Wat doen die daar?
8: Ja, die verkeerslichten zijn afgelopen weekend bijgesteld en vernieuwd. Maar het is niet helemaal goed gegaan. Ze springen te snel op groen en dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Dus die staan nu uit en er staan verkeersregelaars. Maar het levert wel vertraging op die A65. In beide richtingen ter hoogte van Vught. De linkerrijstroken zijn dicht. En richting Den Bosch heb je nu 40 minuten vertraging daar. En het verkeer naar Tilburg moet zo'n 20 minuten geduld hebben. Ja, hoe lang dat precies gaat duren, dat is niet bekend. Dus je moet daar in ieder geval vanmorgen wel rekening houden met veel vertraging. En verder meldt Flitsmeister 1 flitser op de A10... van knooppunt Watergraafsmeer naar knooppunt Koenplein bij hectometerpaal 4,4.
15: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Ja, dan een treurige en moeilijk af te wenden risico voor de Oekraïners. Want het tekort aan luchtwaffenraketten wordt nu wel heel duidelijk zichtbaar. Want bij aanvallen uit Rusland wisten de Oekraïners tot nog toe bijna altijd alle Russische raketten en drones uit de lucht te plukken. Maar bij die grote aanval van gistermorgen is zo'n beetje de helft erdoorheen gekomen. En dus heeft Zelensky nu Trump opnieuw om hulp gevraagd. Nou, we gaan naar Oekraïne-correspondent Chris Koelijn in Kiev. Chris, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Ja, hoe groot is het probleem nu voor Oekraïne als je naar dat tekort kijkt? Is er inderdaad sprake van een structureel tekort aan luchtverdedigingswapens?
9: Ja, daar lijkt het wel op. Oekraïne deelt de cijfers niet, omdat het allemaal heel vertrouwelijk is. En dat willen ze niet weggeven, maar het ziet er niet goed uit. Kijk, als Oekraïne het goed doet en ze hebben ruime voorraden van bijvoorbeeld de Patriot-raketten, dan kunnen ze zo'n 70-80% van de raketten wel tegenhouden. Is ongeveer wat we zien van de afgelopen jaren. Nou, nu komt ongeveer de helft van de raketten erdoor. Blijkt uit cijfers die Oekraïne zelf deelt. Dus dat cijfer is een stuk lager dan voorheen. Ja. En wat natuurlijk ook meespeelt is dat we weten, en Rusland zegt ook, dat ze doorgaan met aanvallen. Mm. En dat baart ook veel zorgen.
0: Ja, zeker. En misschien nog een tweede aspect. De Russen hebben geavanceerdere wapens misschien gemaakt die makkelijker door die luchtafweer doorkomen.
9: Ja, wat bijvoorbeeld opvalt aan de grote aanval van gisteren is dat Rusland 8 Zircon-raketten afvuurde. Dat zijn kruisraketten met een hele hoge snelheid. Mm-hmm. Die moet je eigenlijk met Patriots onderscheppen. Ja. En van die 8 raketten zijn er 0 tegengehouden. Mm-hmm. Rusland zou er nog ruim 200 hebben liggen, denken Oekraïense analisten. Dus dat probleem is groot. Nope. Deze raket is wel eens eerder gebruikt, maar dit onderstreept wel gewoon op het moment dat Rusland die afvuurt, wanneer de Oekraïnse luchtverdediging er slecht bij ligt, dan is het risico heel erg groot. En dan is Oekraïne eigenlijk weerloos.
0: Ja, sitting duck. En nu heeft Trump, althans Zelensky dus, gevraagd aan Trump, joh, kom eens door. Wat mogen we daarvan verwachten? Of moet hij toch meer naar Europa gaan kijken nu?
9: Uiteindelijk maakt Amerika de Patriot-raketten die zoveel worden begeerd. Dus de bal ligt een beetje bij Amerika, maar ook wel bij Europa. Als Europa nog raketten heeft liggen, dan wil Oekraïne ze wel graag hebben natuurlijk. Ja. Aan de andere kant, het kernprobleem is dat er te weinig van zulke raketten worden geproduceerd. Mm-hmm. En dat er heel veel zijn gebruikt de afgelopen maanden in het Midden-Oosten. De Golfstaten hebben bijvoorbeeld heel veel van zulke interceptors gebruikt om zichzelf te verdedigen tegen Iraanse ballistische raketten. Dus we zien hier een wereldwijd tekort. En dat heeft nu effect op Kiev. En dat tekort wordt ook niet zomaar verholpen.
0: En wat doet dat met de mensen in Kiev? Want ik kan me voorstellen dat als je nu zeker weet dat van die 8 raketten die afgevuurd worden ze allemaal doel raken, dat je daar niet lekker van slaapt.
9: Nee, zeker niet. De zorgen zijn echt groot. Enerzijds dus inderdaad omdat de luchtafweer wankelt. En anderzijds omdat Rusland laat blijken dat het nog veel meer aanvallen wil uitvoeren en kan uitvoeren. De Russen hebben het over systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky waarschuwde gisteravond nog dat er op korte termijn nog een aanval kan komen. Dus je ziet echt en je voelt hier echt dat de sfeer slecht is. En dat voel je ook heel concreet doordat de schuilkelders veel voller zitten tegenwoordig dan bijvoorbeeld het laatste jaar. De metrostations puilen echt uit in de afgelopen dagen, omdat mensen niet vertrouwen dat ze veilig zijn.
0: Ja, nou inderdaad, nu maar zorgen dat er wat luchtafweer komt vanuit het westen. Hebben de Europese landen al gereageerd op die oproep?
9: Ik heb nog geen reacties gezien. Ze doen steeds wat ze kunnen. Ze kijken steeds, hebben we nog iets liggen? Kunnen we nog iets missen? Ja. Ze willen zelf ook niet alles weggeven. Want stel dat er iets in Europa gebeurt, dan willen de Europeanen natuurlijk ook nog iets hebben liggen.
0: Dankjewel. Oekraïne-correspondent Chris Koblijn.
19: En dan, Nederland staat stil en lange termijn doelen raken steeds verder uit zicht. Dat was de harde conclusie van de Rekenkamer precies 2 weken geleden op Verantwoordingsdag. En vandaag is het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer. Volgens D66 is het terecht om kritisch te kijken naar uitgaven van de overheid. Maar over de kosten van niets doen op dossiers zoals netcongestie en stikstof gaat het vrijwel niet. En dat zouden we veel meer inzichtelijk moeten maken, vindt Tweede Kamerlid Henk-Jan Oosterhuis. En hij is nu bij ons. Meneer Oosterhuis, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
19: Ja, nou, de kosten van niets doen. Dus dat gaat dan bijvoorbeeld inderdaad om, laten we even netcongestie pakken. Daar gebeurt wel een en ander, maar is allerlei vraag van bedrijven die willen wel dingen gaan doen, maar die kunnen dat niet. Huishoudens die willen dingen doen, die kunnen dat niet. De kosten daarvan moeten we inzichtelijk maken, is dat uw oproep?
3: Ja, ik denk inderdaad dat het belangrijk is om veel meer rekening te houden met die kosten. En bij netcongestie wordt dat geschat op een bedrag tussen de 10 en 40 miljard euro per jaar. Ja. We hebben nog zo'n dossier, het stikstofprobleem. Dat ligt ook al een tijdje en ook dat leidt tot kosten naar schatting iets van 12 miljard euro per jaar. Mm-hmm. Dus doordat de politiek niet tot keuzes is gekomen lange tijd, betalen we daar als samenleving de rekening van. Ja. En ik vind het inderdaad belangrijk om daar veel meer rekening mee te houden, dat niets doen ook geld kost.
19: Ja, maar u noemt die bedragen net, dus die bedragen die kennen we eigenlijk al. Wat is dan het probleem?
3: Nou, dat je toch ziet dat dit bedragen zijn die niet direct ergens in rekening komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gemiste winsten van ondernemers die niet kunnen investeren, huizen die niet gebouwd kunnen worden. En dan merk je waar weinig aandacht voor is als het niet rechtstreeks in de begroting of in de staatsschuld komt. Mm-hmm. Dus dat het eigenlijk gaat om maatschappelijke kosten en dat het toch in het politieke debat een kleinere rol speelt.
19: Ja. En op welke manier heeft dat dan gevolgen in de begroting wat u betreft? Zou je dat dan dus ook als een soort van verlies moeten aanmerken?
3: Ja, ik denk dat het lastig is om het allemaal precies in de begroting op te nemen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om als we de politieke discussie met elkaar voeren, om ook heel duidelijk inzichtelijk te maken dat ingrijpen kost soms geld. Daar hebben we het dan vaak over, want dat moet betaald worden uit belastinggeld. Alleen niet ingrijpen kost dus ook geld. En daar moeten we ons met z'n allen heel bewust van zijn. Dus we hebben vandaag het verantwoordingsdebat over de resultaten van het kabinet. En voor dat debat heeft de Algemene Rekenkamer nu ook een lijst met risico's opgesteld. En dit soort risico's komen daar ook in terug. Mm-hmm. En ik denk dat het belangrijk is om daar veel meer aandacht voor te hebben structureel.
19: Ja, maakt natuurlijk ook wel pijnlijk duidelijk dat die overheid heel vaak niet levert. De overheid waar u zelf ook onderdeel van bent.
3: Ja, ik denk ook dat lange tijd een heel groot probleem is geweest. Dat de politiek te lang niet tot keuzes is gekomen. Gelukkig is er nu een coalitieakkoord waarin belangrijke keuzes wel worden gemaakt. Mm-hmm. Dus waarin maatregelen ook voor de stikstofproblematiek zijn. Er komt een crisiswet met congestie, dus het wordt nu aangepakt. Dat vraagt natuurlijk wel ook om samenwerking. Want uiteindelijk zullen we wel met meerderheden moeten zorgen dat die belangrijke keuzes wel gemaakt worden om Nederland weer... Dat stilstand uiteindelijk echt slecht is voor iedereen. En dat tast ook het vertrouwen aan in de overheid en in de politiek.
19: Maar het vinden van die meerderheden, dat lijkt juist een probleem te zijn de afgelopen tijd. Dus waar haalt u dan uw optimisme vandaan?
3: Nou, ik denk dat iedereen, of dat er heel veel mensen wel zien... dat het op deze manier niet goed gaat als de overheid niet tot keuzes komt. Dat er echt samenwerking gevraagd wordt. Wat ik zei, je ziet dat vorig jaar, toen er echt een stilstand was onder het kabinet Schoof... dat daar echt het vertrouwen in de politiek, in de overheid, hard is teruggelopen. Dus ik denk dat heel veel mensen ook wel zien dat die keuzes nodig zijn. En ik verwacht daar ook dat breed in de Kamer ook wel de verantwoordelijkheid wordt gevoeld... Ja. Om deze doorbraken met elkaar mogelijk te maken.
0: Maar met alle respect, we zijn nu 100 dagen met het kabinet Jetten bezig. Er is nog niets op die dossier.
2: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als een...

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: De eerste AI-regelgeving. Waarom Trump er nu wel aan wil en wat er dan precies gaat veranderen, hoor je zo meteen van onze eigen tech-expert Ben van den Burg in de ochtendspits.
2: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
3: De afscheiding van Friesland.
4: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
3: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
2: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast app.
5: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
6: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
7: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
6: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
8: 52 min 40.
9: 12 natuurlijk.
8: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
10: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
8: In 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
11: Nina van den Dungen. Straks trap ik de uitzending af met het lobbypanel over supermarkten die consumenten en producenten afknijpen. En ook spreek ik Ruud Joosten, de topman van Koninklijke BAM Groep. Ik vraag hem of het de bouwer nog wel lukt om woningen uit de grond te stampen in tijden van een overvol stroomnet en een stikstofcrisis. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
13: Even kijken.
14: Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
13: Banky, dat is toch geen woord?
14: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
15: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Banky. Banky. Steengoed in vermogen.
18: Wil jij ondernemen? Start in september bij Unknown. MBO HBO Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Start in september bij Unknown. 70% studeert af met een eigen bedrijf. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
20: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig en de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
21: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. Pref of Paris Proof Real Estate Finance weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. Pref. PPREF.
20: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
22: BNR Verkeer.
23: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. De meeste vertraging is er tot nu toe op de wegen in Noord-Brabant. Wat daar ook opvalt is de N65 Tilburg

0: Den Bosch, daar sta je in beide richtingen in de file tussen Vught en de afrit Kromvoort. Richting Den Bosch is de vertraging 50 minuten. De andere kant op heb je 20 minuten oponthoud. De linkerrijstroken zijn dicht en dat komt door problemen met de verkeerslichten. Omrijden kan ook richting Den Bosch via Eindhoven over de A58 en de A2. En het is druk op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. Daar heb je nu zo'n 20 minuten tijdverlies. En Flitsmeister meldt flitsers op de A2 Eindhoven richting Den Bosch bij hectometerpaal 140,8. En op de A28 Groningen-Zwolle bij 169,9.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een politieagent hardhandig op de grond werd gegooid, is bevallen. Mijn dochter en ik maken het goed, zei ze bij Al Jazeera. Toen haar man in het AZC werd opgepakt, wilde ze alleen maar een vraag stellen aan de agent. Die zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Burgemeesters hebben straks meer mogelijkheden om demonstraties die uit de hand dreigen te lopen te beëindigen of te verplaatsen. Volgens de Telegraaf werkt het kabinet aan een nieuwe versie van de demonstratiewet. Die geeft de politie handvatten om sneller en harder in te grijpen als de openbare orde en veiligheid in gevaar zijn. In Amerika is het Nederlandse viroloog aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het Mpox-virus. Hij had ze meegenomen uit Afrika en liep tegen de lamp op het vliegveld van Detroit. Hij had er geen vergunning voor. Mpox, ook wel bekend als apenpokken, is een infectieziekte die koorts- en huidproblemen kan veroorzaken. Boven Kuwait en Bahrein zijn Iraanse raketten en drones uit de lucht geschoten. Die waren onderweg naar Amerikaanse bases in die landen. Iran zegt dat het een vergeldingsactie was voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse communicatietoren. Amerika zegt dat die weer een antwoord was op eerdere Iraanse aanvallen op Kuwait en Bahrein. En nog altijd zitten 2 op de 3 bedrijven in ons land met personeelstekorten. Maar ze gaan daar volgens het CBS wel anders mee om dan voorheen. Toen werden banen zo aantrekkelijk mogelijk gepresenteerd om personeel over de streep te halen. Nu wordt vooral door grote bedrijven ingezet op automatisering, efficiëntie en AI. Dan het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag meer bewolking met kans op regen. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Ja, in Amerika begon eindelijk de eerste AI-regelgeving. Het is een feit. Waarom Trump er nu wel aan wilde en wat er precies gaat veranderen, gaan we zo bespreken hier in de studio met onze tech-expert Ben van den Burg.
4: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
5: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
6: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
4: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
7: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
8: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
9: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
10: Ervaring, dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser. Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
9: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
12: Bas van Werven en Iwan Verrips.
3: Goedemorgen, het is 7:55 geworden. Buiten een waterig zonnetje, maar ja, het gaat niet veel worden. Hè. Na vorige week 30 graden is het toch 21 nu, maar ook prima. Iwan, wat wel blijft, is ons nieuwsaanbod. Wat gaan we doen?
13: Zeker, we hebben het zo meteen over Moerdijk. Want bedrijven in Brabant die zijn bang dat grote energieplannen bij het haventerrein van Moerdijk opnieuw worden uitgesteld door die onzekerheid daar. Hoor je zo meteen. En we hebben zo meteen een tech-update met Joe van Buurik. En we beginnen ook al met tech in Washington.
3: Jazeker, maar dan met de collega van Joe, Ben van den Burg.
14: Ja, goedemorgen.
3: Die zit bij ons in de studio. En waarom? Wat is nou de aanleiding? Nou, Amerikaanse AI-ontwikkelaars die kunnen voortaan, of mogen zelfs, hun nieuwste modellen door de overheid laten controleren, als ze dat willen, voordat die nieuwe AI-modellen op de markt komen. Staat in een veelbesproken decreet dat Trump heeft ondertekend. De eerste vorm, eigenlijk kan je zeggen, van regulering van AI in de States. Juist iets waar Trump altijd maar tegen was. Nou Ben, dat decreet, eerst is de bedoeling dat je dit dus, als je Anthropic heet, of OpenAI, of Google, Gemini, in de toekomst even je nieuwe modelletjes langs het Witte Huis stuurt. Hoe moeten we dat voor ons zien?
15: Nou, het zijn niet alle modellen. Dus nu zitten we met ChatGPT op 5.5. Dus het is niet als 5.6 voor de consument uitkomt, dat dan naar het Witte Huis hoeft. Dat hoeft niet. Het zijn alleen de modellen die dus denk aan Mythos, wat Anthropic.
3: Ja.
15: Inderdaad. Dus als ze denken van, nou, dit kan kwetsbare software ontdekken, dit kan exploits ontdekken, dit kan cyberaanvallen. Dus dat noemen ze de Covered Frontier Models. Dus als het dat soort modellen zijn, dan is het vrijwillig. Stuur het naar het Witte Huis. En dat is niet een lintje. Nee, dan gaan er dus mensen gaan in een afgesloten ruimte. Gaan dan die modellen, zeg maar, red team testachtig gaan
3: kijken,
15: testen. Juist. Kijken van, is het link of is het niet link?
3: Maar in vrijwilligheid, en dat vind ik zo raar, dat je dan niet zegt, nee, kijk, bij dat soort hele gevoelige dingen willen we dat echt wel als eerste weten voordat je dat de markt in gaat brengen, of het werkt en of het gevoelig is.
15: Ja, dus je zou kunnen denken, dat is verplicht.
3: Ja,
15: maar kijk maar wat er is. En dat zie je weer, dat open en dat vrijwillig. Maar dat doen ze natuurlijk ook, dat vrijwillig. Kijk, dat gaan ze ook wel doen. Want stel je voor dat je het niet naar het Witte Huis hebt gestuurd.
3: En het komt de shit hits de fan.
15: Dus dan ben je altijd pineut. Dus 1 en 2. Ja. Kijk, al die bedrijven willen alleen maar overheidscontracten hebben. Dus ze zorgen gewoon van, hey, we gaan naartoe, want er zijn vriendjes en we willen vriendjes zijn. En dat is natuurlijk ook belangrijk voor ze.
3: Waarom is die regel er? Wat is de dieperliggende reden en waarom wil het Witte Huis dit? Is dat om de kwaliteit van die modellen te verbeteren of risico's in kaart te brengen? Een combinatie van die twee? Controle uitoefenen? 3?
15: Ja, het is heel erg die. Ze willen die controle hebben. En het is ook die macht. Want stel je voor dat in de openbaarheid komt. Dat China erachter komt. Dus ze willen die controle. Dus dat willen ze behouden.
3: Ja.
15: Maar ook wel de kwaliteit. Want ze zorgen dan van, hey, wij hebben die beste modellen. Dat houden we in Amerika. Hey, en stel je voor dat die echt goed is. Dan houden we het alleen maar voor de Amerikaanse overheid.
3: Ja.
15: En dan gaat die zelfs helemaal niet naar buiten.
3: Nee, precies.
15: Dus die blijft echt van ons. Dus het zijn die twee elementen.
3: Ja, dat wordt bij Mythos was dat al te sprake van, dat ze dat met Anthropic wilden gaan afspreken. Ja. Maar ik heb hem gedacht, kan je dat doen? Er moet een AI-programma zijn wat er omheen kan werken.
15: Nou, het is meer van al die modellen. Zijn er zoveel en mensen zullen zo specifiek die modellen gaan ontwikkelen.
3: Ja.
15: Weet je, want dan heb je het basismodel, het frontiermodel, prima. Maar er zullen altijd specifieke, en dat gebeurt in China en proberen dat in Europa ook. We proberen die modellen specifiek te maken, dat je wel die exploits kan doen en die kwetsbare software kan vinden.
3: Ja.
15: Dus dat probeer je altijd.
3: Ja, ja, precies. Nou lag er vorige maand een voorloper van dit decreet.
15: Ja.
3: Dat wilde Trump toen niet ondertekenen. Waarom heeft hij die draai gemaakt ineens?
15: Ja, dat was zo verschrikkelijk spannend. Hij wilde echt vlak voordat hij tekende, van David Sacks, dat is de AI en crypto tsaar, onderdeel van de PayPal-maffia. Dus dan zie je alweer die invloed PayPal-maffia van vroeger.
3: Ja.
15: GD Fans met Peter Thiel. Dus in die hoek. En maar ook Sam Altman, die gingen bellen naar Trump. Die gingen beïnvloeden. Hey, het is 90 dagen, moeten wij wachten. Als je 90 dagen wacht, nou, dan is China
3: is de wereld al voorbij.
15: Snelheid. En zij wilden naar 15 dagen. En dit is eigenlijk een heel slap compromis. Nou, dan doen we 30. En ze denken, met 30 komen we nog wel ergens.
3: Ja. Ja, ja, precies. De komende tijd komt er nog meer regulering uit. Je maakte net, voordat we de uitzendingen gingen, een heel mooie parallel met de discussie rond kernenergie. Ja,
15: dit is zo interessant. Kijk, de mensen in Amerika die zeggen van we moeten niet reguleren, die zeggen je moet het vergelijken met kernenergie. Neem 1947, stel je voor dat er niet zoveel regulering was, dan was er meer innovatie, meer geld naar kernenergie gegaan. En dan hadden we
3: waren we nu verder geweest?
15: Waren we verder geweest, hadden we misschien al die fossiele brandstoffen niet hebben hoeven verbranden, hadden we geen global warming gehad, hadden we tientallen miljarden minder schade nu gehad. Dus zij zeggen, AI, reguleer het nu allemaal niet zo. En David Sachs achter het types, hè? En Sam Altman achter, reguleer het niet zo sterk, want als we dat niet reguleren, dan kunnen we met AI, weet je, de
3: leuke dingen doen.
15: Zijn een nieuwe energiebronnen aanboren. Dus, en ook met cyber gaan we winnen. Dus dat is die hele richting in Amerika. Mm-hmm. Dat we, ja, we moeten het juist niet zo reguleren. Dus, en dit is eigenlijk meer de bescherming van Amerika voor cyberaanvallen. Nou, en zo zitten ze er een beetje tussen.
3: Wat is de goede weg? Want inderdaad, als je het vraagt aan Peter Thiel, wat een buitengewoon dubieuze man is, een JD Vance, die willen dit inderdaad maar lekker loslaten. Ik denk dat het wel goed is. Hoe kijken we naar Europa tegenaan? Want Europa zijn we heel ver met het beschermen, hè? Reguleren.
15: Is ook grappig. Want dit is, zeg maar, als we over deze modellen praten, is het gewoon gelijk wettelijk, weet je, moet je dit...
3: Klaar. Dat mag.
15: Je moet het aanmelden, niet vrijwillig. Nee. Het is verplicht. Ja. En Europa kijkt natuurlijk veel meer van, is het onze democratische waarden. Ja, en is het rechtvaardig voor iedereen? En is er geen gevaar? Dus Europa die gaat eerst nadenken, weet je wel, en daarna gaan we iets doen. Ja. En daardoor hebben wij, niet alleen daardoor, maar dat zeggen natuurlijk heel veel mensen, daardoor blijven we ook wel achter. We moeten iets agressiever zijn en iets meer vertrouwen dat uiteindelijk goed komt. Maar ja, dat zijn gewoon twee kampen.
3: Ja, zeker. En dat kamp in Amerika, dat heeft nu ietsje meer vrijheid gekregen.
15: Ja, maar heel klein beetje.
3: Dankjewel, tech-commentator Ben van den Burg. En uiteraard weer te beluisteren in de grote tech-show. Wanneer wordt die ook weer uitgezonden?
15: Ja, vanmiddag.
3: Elke woensdagmiddag. Ja. Om 3:00.
15: 3:00.
3: Ja, dat moet even nadenken. Okay. Ja,
15: precies.
3: Dankjewel, Ben.
15: Hoi.
1: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
13: Lange dag voor Ben. Die is nu het duimen draait tot 3:00.
3: Nee, joh, ben gek.
13: Nou, genoeg te doen waarschijnlijk. We gaan naar Brabant, want bedrijven daar die zijn bang dat de grote energieplannen bij het haventerrein van Moerdijk, dat die opnieuw worden uitgesteld. Zegt Jan van Maurik van VNO-NCW Brabant-Zeeland. Dus de vertegenwoordiger van die bedrijven daar. In de BNR-podcast Moerdijk, dorp van de rekening.
14: Als je denkt aan de toekomstige energieinfrastructuur met waterstof, met sterke elektrificatie, ja, daar hoort plannen en daadkracht bij. En daar ontbreekt het nu aan, dus daar zijn we wel een beetje ongeduldig.
16: Het zorgt voor u ook weer voor onzekerheid, denk ik.
14: Ja, klopt. Nou, en zorg dat het weer dat dit op de lange baan wordt geschoven. Daar vrezen wij voor.
16: En daarmee bedoelt u dat juni misschien ook niet gehaald gaat worden?
14: Ja.
13: Ja. Ja. Eigenlijk had er eind vorig jaar al een besluit genomen moeten worden over de plannen en de bijbehorende toekomst van het dorp Moerdijk ook. Maar het kabinet dat er toen zat en de provincie Brabant, die wilden meer tijd. En dus werd een besluit uitgesteld naar komende zomer, tot ergernis van het bedrijfsleven.
14: Wij vonden het niet prettig dat provincie en Rijk dat die terugtrekkende bewegingen maakten nadat de gemeente een besluit genomen had. Ja.
16: Heeft u dat naar ze uitgesproken?
14: Ja.
16: Hoe ging dat gesprek?
14: Nou, wij hebben wel eens overleg met de provincie. En daar hebben we wel eens iets voorzichtig gezegd van dat wij wel hechten aan besluitvorming.
16: Kwam er een reactie op? Hoe gaat zoiets?
14: Niet echt. Dat is nee.
17: Het werd ter kennisgeving aangenomen of
14: zoiets, ja. Ja.
13: Eind deze maand moet er wel daadwerkelijk een besluit vallen. Daarbij lijkt er nu sinds kort ook weer een scenario in beeld waarbij het dorp toch kan blijven bestaan. Ja, de onduidelijkheid alom. Maar als het dorp wel weg moet, wat misschien wel een beetje, nou ja, de meest aannemelijke scenario's is op dit moment, wil de regionale tak van VNO-NCW een riante compensatie voor de bewoners daar. Maar daar moeten bedrijven dan weer niet aan meebetalen.
14: In Nederland hebben wij geen goede historie met het compenseren van mensen voor schade die zij lijden als gevolg van economische ontwikkelingen. Zie dossier Groningen. Als je vindt dat je die woonkern, dat je die moet opofferen, dan moet je ruimhartig compenseren.
16: Ligt daar niet misschien ook al dan niet indirecte verantwoordelijkheid voor ondernemers? In dat gebied dan, hè?
14: Ja, maar zo werken die mechanismen niet. Maar dus ondernemers moeten betalen voor datgene wat ze afnemen. Dus ik denk dat er voldoende instrumenten zijn voor de overheid om aan het geld te komen om dit proces te faciliteren.
17: Dus om het zo maar even te zeggen, een soort ereschuld vanuit de ondernemers richting de inwoner van Moerdijk. Daar ziet u geen hel in?
14: Ja, zo kan je dat niet zien. Kijk, het is niet de ondernemer die ervoor kiest om een dorp te verplaatsen. Een ondernemer die kiest ervoor om zijn plannen te realiseren. En die kiest ervoor om te ondernemen.
16: Maar deze ondernemers hebben dat wel nodig natuurlijk. We hebben het havenbedrijf vrij letterlijk horen zeggen, wij kunnen niet verder zonder dit hoogspanningsstation.
14: Maar we hebben natuurlijk wel een financieringsstructuur voor onze energievoorziening.
13: Waren de woorden van Jan van Maurik van VNO-NCW Brabant-Zeeland in de nieuwste aflevering van de BNR-podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Die aflevering heet Gezocht 700 voetbalvelden. En je kan hem nu vinden in de BNR-app en ook in alle andere podcast-apps. Even zoeken op Moerdijk, dorp van de rekening.
3: Gaan we nog even naar de ABB. Bianca Damink op de A65. Ja, daar zijn die verkeerslichten nog steeds kapot. Daarom hebben ze verkeersregelaars ingesteld. Maar dat zorgt nog steeds voor problemen, begrijp ik.
0: Ja, je hebt heel veel vertraging op de A65 Den Bosch-Tilburg. In beide richtingen ter hoogte van de afrit Kromvoort. Richting Tilburg heb je nu ruim een half uur tijdverlies. En het verkeer naar Den Bosch moet bijna een uur geduld hebben. En hoe lang het gaat duren voordat het probleem is opgelost is nu nog niet bekend. Je kunt omrijden via Eindhoven. En richting Tilburg is dat over de A2 en de A58. Of andersom als je onderweg bent richting Den Bosch. En Flitsmeister meldt flitsers op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij hectometerpaal 7,8 en op de A10 van knooppunt Watergraafsmeer naar knooppunt Koenplein bij 3,9.
1: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
3: Ja, en in dit bericht van de luis in de pels van de regering Trump, de New Yorkse procureur-generaal Letitia James, vast wel eens van gehoord, is met een coalitie van 7 staten aan de oostkust van Amerika een rechtszaak begonnen tegen de regering Trump. Want die wordt nu aangeklaagd omdat ze het Franse Total Energies bijna 1 miljard dollar aan belastinggeld betaalde om te stoppen met de bouw van 2 windmolenparken op zee voor de oostkust van Amerika. En die zouden die betrokken staten van broodnodige stroom moeten voorzien. Gaat dus nu niet door. En dus zegt mevrouw James, door de regering is daarmee gehandeld in strijd met de Judgment Fund Act. De betaling namelijk aan Total Energies was ter schikking van een dreigende, niet ter schikking van een dreigende rechtszaak, maar een kunstmatige regeling om tegemoet te komen aan de persoonlijke tegenstand van de president tegen windenergie. Want Trump heeft een broertje dood aan windmolenparken. Total Energie beloofde na de terugbetaling van het geld dat te gaan investeren in de ontwikkeling van een nieuwe fabriek voor LNG in Texas. Dat is dus fossiel, waarmee de export van Amerikaanse LNG naar Europa zou worden bevorderd. Zo zegt ook CEO Patrick Pouyanné, de baas van Total Energie, in de verklaring. Die overeenkomsten trouwens, die eerder werden gesloten voor aanleg van de windmolenparken, die sloot de Franse energiedreus nog met de vorige regering, met Biden. En ook daar heeft Trump een bloedhekel aan.
1: Tech-update.
3: En dus gaan we voor het laatste technieuws naar Joe van Buurik, collega van Ben van den Burg.
13: Jazeker.
3: Jazeker.
13: Wij maken een grote techshow bij BNR. Dat
3: wou ik zeggen, vanmiddag om hoe laat ook weer?
13: Om 3 uur.
3: Hij weet het zelf, heel
13: goed. Wist het niet. En als podcast natuurlijk, altijd luisteren.
3: Ja, eerst even naar Microsoft, heeft een goed nieuws show gehouden, genaamd Build. Ja. En presenteert daarbij een nieuwe slimme assistent.
13: Ja.
3: Nou, hoe heet die?
13: Zou ik maar gewoon gelijk noemen. Ja? Scout. Wat ergens best een geinige naam is. Trouwens ook tegenwoordig weer een automerk van Volkswagen. Hadden ze vroeger ook, maar dat is nu ook weer terug. Nee, dit is nu van Microsoft. Eigenlijk een slimme assistent zoals die ook in je telefoon zit. En dan heet die Siri en die vinden we niet zo slim. Dus Microsoft wil heel graag benadrukken dat Scout wel heel slim is. Mm-hmm. Nu heeft Microsoft je ook al jaren geen telefoon meer te verkopen, zoals Apple wel. Nou, wat is Scout dan? Een slimme assistent die in jouw mailbox en agenda leeft. Ja, eigenlijk niet leeft, want het is een AI. Maar het verschil ten opzichte van een ChatGPT of een Copilot is dat je deze niet zomaar even gaat oproepen per se. Daar moet je immers echt een venstertje bij halen, dingen aanvragen. Terwijl Scout dat idee van de AI-collega echt moet realiseren. Mm. Oftewel, die zit ook in het netwerk. Dat is een soort AI-collega. Tenminste, dat is de suggestie die Microsoft gedaan heeft. Die je dus ook gewoon kan aanspreken. Die een soort persoonlijkheid moet hebben. En die dus zomaar even die meeting moet kunnen aanpassen als iemand zegt, hey, maar dan kan ik niet. Dan moet ik mijn kinderen van school halen. Ja, ik zie je aankijken, Bas. Van, wat moeten we hier?
18: Maar we hebben toch ook al Copilot en Microsoft had ooit Cortana en nu weer Scout.
13: Ja, het is de zoveelste, dat klopt. Maar nu moet het echt werken, hè? Dat is een beetje de suggestie. Mocht je denken,
3: doet me een beetje denken aan een lied van Weile, de Amsterdamse volkszanger. Hoe heet je ook weer, die bolle?
18: Hazes. Ach,
3: Scout zonder jou, ja.
19: Goed. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Dit is natuurlijk gewoon een AI-agent-technologie. Waarbij Microsoft heel erg graag wil benadrukken dat het dus een stap verder gaat. Mm-hmm. En mocht je denken, dit klinkt een klein beetje als OpenClaw. Weet je nog, begin dit kalenderjaar.
3: Ja.
19: Agentic AI, die wel heel veel doorhad. Gelijk al dingen aan het doen was en stuk maken was en dat soort dingen. Nou, daar is het op gebaseerd. Als in niet dat het al die dingen gaat doen, maar...
3: En wat OpenClaw nog even voor de herinnering, dat zei van, ik ruim even je mailbox op.
19: Ja, en opeens mag alles weg, inderdaad. Dat is bij Meta gebeurd.
3: Gelukt dan.
19: Gingen experimenteren. Nou ja, daar ben je er wel vanaf. Dus wat dat betreft zou ik het best aardig vinden, maar het gaat wel heel ver. Nou goed, technisch gezien is Scout dus daarop gebaseerd.
3: Okay.
19: Dat is immers een open source uitvinding. En Microsoft lijkt daarmee toch echt wel een nieuwe slag te willen maken in de strijd met andere bedrijven. Ja, ze lopen toch wel een beetje achter, zou je kunnen zeggen. Ze zijn ook bezig met het ontwikkelen van hun eigen modellen. En terwijl OpenAI en Anthropic juist technisch met AI een stuk verder zijn, immers ook zelf naar de beurs willen, moet Microsoft toch wat? Het enige ding is wel, Bas, ik ben benieuwd wat dit qua kosten gaat betekenen, want je hebt hier een abonnementje GitHub voor nodig. En we hebben gisteren in de tech-update nog besproken
3: dat
19: als jij AI Copilot bij GitHub wil gebruiken, dat opeens heel duur is geworden, omdat de credits daarvoor nu anders doorgerekend worden dan de afgelopen tijd. Dus dat gaat nog wel even een dingetje worden voor mensen die daadwerkelijk Scout willen gaan gebruiken als die AI-collega die de mail en de agenda ook gaat bijhouden.
18: En is het echt voor de zakelijke doelgroep of niet? Niet voor mensen die privé maken.
19: Primair. Nu is het wel zo dat ze ook een soort schermpje hebben laten zien waarbij je kan zo'n soort hulp kan oproepen. Maar ik denk niet dat dat is ook niet per se Microsoft's sterkste punt, moet ik zeggen.
3: Dan moet het hebben over Anthropic en over een mysterieus model genaamd Mythos.
19: Ja.
3: Dat komt nu ook bij bedrijven in Europa beschikbaar. Onder meer in de zorg. Wat kan het daar voor voordelen bieden?
19: Nou ja, laat ik zo zeggen, bij bedrijven die iets met zorg doen en in de tech zitten, nou ja, dan kunnen we ons afvragen, Europees bedrijf, zorgtechnologie. Je zou aan Philips kunnen denken, nou, die hebben misschien wel toegang. Wie nog meer? Dat weten we niet. Het is ook niet bekendgemaakt. We weten alleen dat er 150 bedrijven bijkomen over de wereld.
3: Ja.
19: Nou, het waren er al 50, dus nu zouden dan 200 bedrijven wereldwijd, 15 landen in totaal, toegang hebben tot dat Mythos. Ja, het blijft allemaal een beetje mysterieus in nevelen gehuld. Je zou kunnen zeggen met die IPO van Anthropic, waarvan we nu ook weten dat die dit jaar echt moet gaan komen, want de documenten zijn ingediend, blijft toch ook een soort marketing. Maar het lijkt toch ook wel wat te kunnen. Dus de jury is still out on that one. Volgens de berichten van de Amerikaanse persdiensten zou ook de Europese Unie toegang hebben gekregen.
3: Okay.
19: Hun cybersecurity afdeling. Dus wat dat betreft gaan we er misschien op enig moment wel meer over horen. Maar het blijft in nevelen gehuld wat Mythos nou echt precies doet. Wat er nou precies kan. En tot die tijd moeten we Anthropic maar op hun mooie ogen geloven. Dat is een hele krachtige AI-technologie.
3: Het heet niet voor niks Mythos.
19: Het is een mythisch gegeven.
3: Dat dacht ik. Ja. Vanmiddag 3:00 dus de grote tech show. Ik weet het ook, hè?
19: Ja, op de BNR. We kunnen het nog maar gezegd hebben.
3: Ook altijd als podcast te beluisteren in de BNR-app.
19: Ja.
3: Wie heb je in de show?
19: We hebben Lisa Volkers, die zelf een menstruatie-app heeft ontwikkeld. Dan denk je, Nou, dat komt omdat de bekende menstruatie-apps, dus waarmee vrouwen hun cyclus kunnen volgen, je data misbruiken. Zoals Bits of Freedom vorige week aanhankelijk maken.
3: Dat
19: wordt gewoon doorverkocht. Daar gaat je intieme data, want dat is het. En Lisa dacht, nou, dat kan ik beter, dat hoeft niet doorverkocht. Dus zij heeft de app Period gebouwd. Dus wij willen weten, hoe bouw je dat? Hoe hou je dat veilig? Hoe ga je daar de markt mee veroveren als je geen geld wil verdienen met de data die heel gevoelig is van vrouwen?
3: Period.
19: Precies.
3: Maar dan in de zin van punt. Dankjewel.
19: Allebei.
3: Jo van Buurik.
20: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
21: De column van Bernard Hammelburg.
22: Voor Donald Trump is de oorlog in het Midden-Oosten een totaal uit de hand gelopen chaos. En het lukte maar niet om tot een solide bestand te komen. Officieel geldt er een staakt het vuren met Iran, maar dat wordt van weerskanten voortdurend geschonden. Nog ingewikkelder is de oorlog tussen Israël en Hezbollah onlosmakelijk met het Iraanse conflict verbonden. Trump heeft nog niets concreets uit de oorlog en het schijnbestand kunnen slepen. Het leiderschap dat hij met de Israëliërs heeft uitgeschakeld is vervangen door opvolgers die minstens zo meedogenloos omgaan met oppositie in eigen land. Ze zijn ook strategisch behendiger. Het nucleaire verrijkingsprogramma is intact. Een indrukwekkend arsenaal aan ballistische raketten en drones staat opnieuw klaar. En de straat van Hormuz blijft afgesloten. De voorlopige erfenis voor Trump is vertwijfeling in zijn achterban, ruzie met de NAVO, uit de hand lopende inflatie en een dreun voor het wereldwijde monetaire stelsel. Ondanks zijn voortdurende optimistische geluiden is hij verdwaald in een doolhof en heeft hij geen idee waar de uitgang is. Eén factor zou zijn kans op een vergelijk met Iran kunnen vergroten, en dat is beëindiging van de oorlog tussen Israël en Hezbollah. Dat gaat de goede kant op, zei je optimistisch, want Israël heeft afgezien van het plan om een deel van Beirut te bezetten. Daaruit werd door sommigen geconcludeerd dat Israël ook bereid zou zijn zich uit de bezette zone tussen de grens en de Litani-rivier terug te trekken en uit andere posities zoals de BK-vallei. Daarop is voorlopig geen uitzicht. Netanyahu stelt dat Hezbollah bij lange na niet is verslagen en het noorden van Israël belaagt met zwermen drones als een soort clusterbommen en een type drones dat met een glasvezelkabel wordt aangestuurd en daarmee onzichtbaar is voor radar- en afweersystemen. Netanyahu wil best even dimmen, maar peinst er niet over om de strijd op te geven, en dat is nu precies wat Trump van hem eist. Vandaar dat het telefoongesprek dat ze deze week voerden geen conversatie tussen vrienden was, maar een ordinaire scheldpartij. You're fucking crazy, sprak de president van de Verenigde Staten. Ik probeer te redden, iedereen haat je, iedereen haat Israël, hierom. Hij had ook kunnen zeggen, als je niet door de knieën gaat, verliezen we allebei deze oorlog en daarmee onze beider verkiezingen. Want de kans daarop is reëel. Intussen slaan Xi Jinping en Vladimir Poetin zich op de knietjes van de pret, om nog maar niet te spreken van Mohammed Khalibaf, de parlementsvoorzitter en feitelijk leider van Iran.
3: Ja. Opnieuw onrust in het Midden-Oosten vannacht, want Iran vuurde raketten af op Kuwait en Bahrein. En de Amerikanen die vielen het eiland Qasem aan van de Iraniërs. Volgens onze Midden-Oosten correspondent Tarek Kenkhuis een escalatie. En een opmaat richting het eind van een staakt het vuren. En wat betekent dat voor vredesonderhandelingen? Je hoort er zo meteen in de ochtendspits.
2: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
5: Benieuwd hoe jij AI in jouw werk kan toepassen? Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
6: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
5: Vijvert, dat klopt voor jou.
23: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
24: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
25: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
26: Be Frank, pensioenalert.
27: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
28: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
29: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid. Voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
30: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
31: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
32: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
31: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
32: Hé,
0: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
1: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
0: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
7: Van Bentum en Keulen Advocaten.
8: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
9: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
10: Nu in de BNR-app.
18: De staat moet vaker een gouden aandeel nemen in defensiebedrijven, vindt staatssecretaris Dirk Boswijk. Rechters betrappen burgers en ook advocaten steeds vaker op foutieve AI-informatie. En meer bedrijven automatiseren vanwege het aanhoudende personeelstekort. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
3: Gaan we naar Bianca Damink van de ANWB. Bianca, nou, is druk op de weg?
11: Ja, er staat zo'n 300 kilometer file. De meeste die staan op de wegen in Noord-Brabant. En daar is het vooral heel erg druk op de A65 Tilburg-Den Bosch in beide richtingen. Daar heb je ruim 3 kwartier vertraging door problemen met verkeerslichten tussen Vught en Kromvoort. Dus je kunt beter omrijden via Eindhoven over de A2 en de A58 of andersom. Op de A22 in Noord-Holland is een ongeluk gebeurd van Velzen naar Beverwijk. Bij Beverwijk sta je 20 minuten vast. Je kunt omrijden via de Wijkertunnel, de A9. En op de N208 van Sassenheim naar Velzen sta je voor de aansluiting met de A22 nu ook 40 minuten in de file. En Flitsmeister meldt flitsers op de A4 Den Haag-Amsterdam bij hectometerpaal 8,2. En op de A32 van Heerenveen naar Meppel bij 38,7.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het gaat goed met de zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door de politie hardhandig werd aangepakt. Ze is bevallen van een dochter en ze maken het allebei goed. Zijn ze bij nieuwszender Al Jazeera. Bij het incident in Zeist werd haar man aangehouden. Toen ze daar wat van zei, smeet de agent haar tegen de grond. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren van probleemschulden. Vorig jaar was er een proef in een aantal steden. Deurwaarders vertelden mensen bij wie ze schulden kwamen innen dat de gemeente ze kan helpen. De helft van de mensen die daarop ingingen had nog niet eerder hulp gezocht. Burgemeesters kunnen demonstraties die uit de hand lopen straks sneller stoppen of verplaatsen. Volgens de Telegraaf werkt het kabinet aan een update van de demonstratiewet. Daarin krijgen politie en ME meer bevoegdheden om bij rellen die de openbare orde en veiligheid bedreigen sneller en harder in te grijpen. Veel bedrijven zitten nog steeds met te weinig personeel. 2 op de 3 hebben er last van. Maar volgens het CBS is de aanpak ervan wel veranderd. Werd eerder nog ingezet op het zo aantrekkelijk mogelijk maken van banen. Nu zoeken bedrijven de oplossing in automatisering, verhoging van productiviteit en AI. En de Amerikaanse zanger Pyabo Bryson is overleden. Hij is vooral bekend van Disney-klassiekers als A Whole New World uit de film Aladdin en de titelsong van Beauty and the Beast. In ons land had hij begin jaren 80 een hit samen met Roberta Flack, Tonight I Celebrate My Love. Pyabo Bryson overleed aan de gevolgen van een beroerte en was 75. Dan het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag meer bewolking met kans op regen. En het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Kijken we naar de beurs in de Nikkei. 2,9% hoger. De Hang Seng 1,8% in de min. En de Kospi in Zuid-Korea, die is dicht. Er zijn vandaag lokale verkiezingen in het land. En dan naar de olieprijzen. Ja, door alle toegenomen onrust in het Midden-Oosten. Vannacht aanvallen tussen Amerika en Iran, daarover zometeen meer. Zien we dat de olieprijs op de wereldmarkt weer oploopt. $97,5 Brent crude in the future. En dat betekent weer een stijging van 1,6%. Alle heffing en beursnieuws krijg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Inderdaad, die onrust die resulteerde in aanvallen over en weer tussen Iran en Amerika. Amerikanen bombardeerden Qasem, althans een communicatietoren, en Iran schoot raketten af op Kuwait en Bahrein. En volgens ons Midden-Oosten-correspondent Tarek Kenkhuis is dat nou wel een escalatie die in opmaat is richting een eind van het staakt het vuren. Wat dat betekent voor de vredesonderhandelingen bespreken we ook zo met haar.
2: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
6: Be Frank, pensioenalert.
27: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
13: Zie het voor je? Een kale lege vlakte? Waar mensen volop leven? Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
7: Van Bentum en Keulen Advocaten.
14: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
15: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
17: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
19: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
17: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
21: In de BNR-app
20: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
21: Download de BNR-app
20: en blijf scherp.
21: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
3: 6:08, over de helft van deze ochtendspits. Over de helft van de week ook dus op weg naar...
18: weekend.
3: Ja! Ja! Maar daar zijn we nog niet. Wat gaan we doen het komende half uur?
18: Zometeen aandacht voor advocaten en ook burgers. Maar bij advocaten is het misschien nog wel iets kwalijker. Die steeds vaker AI gebruiken in de rechtszaal. En dat niet op een goede manier doen. Nou, dat is een probleem, hoor je zometeen. En we hebben zometeen een bedrijf dat werkt aan een probleem dat ik tot deze ochtend nog niet kende. Namelijk... gymleraren die allemaal doof worden door de gymles. En er is nu een bedrijf dat een oplossing daarvoor bedacht heeft. Die spreken we zo meteen. Nou, het zijn studenten eigenlijk meer, maar we spreken ze dus straks.
3: Mooi zo. Ja. Dus. Eerst gaan we naar het Midden-Oosten, want het was vannacht onrustig daar. Iran heeft raketten afgevuurd op Kuwait en Bahrein, terwijl de Amerikanen op hun beurt het Iraanse eiland Qasem aanvielen. De hevigste aanvallen sinds er in april een staakt het vuren werd bereikt. En de grote vraag is er nog een staakt het vuren? De Amerikanen spreken over een zelfverdedigingsaanval op Qasem, zegt ons Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
22: Het zou gaan om een communicatietoren, maar er zijn daar ook andere installaties en veel schepen die met olietransporten te maken hebben. Twee Iraanse raketten zijn afgevuurd op Kuwait. Die zijn afgeweerd en hebben tot nu toe voor zover bekend geen schade toeberokkend. Mm-hmm. En er zijn 3 raketten en drones gelanceerd op Bahrein door Iran. Ook die zijn inmiddels afgeweerd en er is ook tot nu toe geen schade bekend.
3: En wat waren de doelen van de Iraniërs? Want daar zijn ook Amerikaanse bases, hè, zoals we weten.
22: Ja, precies. Die Amerikaanse bases waren ook het doel. In een statement dat de Iraanse revolutionaire garde afgaf, werd gezegd dat precies die bases bereikt probeerden te worden.
3: Ja. Daar, nou is dit een nieuwe escalatie. Hè? Sinds april, ik zei het al, de heftigste aanval die we gezien hebben. We hadden een staakt het vuur, of althans een poging tot, kun je zeggen. Is dit een nieuwe step-up naar eigenlijk het einde van het staakt het vuren?
22: Ja, dat zou ik wel zeggen. We hebben het natuurlijk afgelopen weken vaak gehad over de aanvallen heen en weer en hoe die de grens van wat nog binnen een wapenstilstand valt opschuiven. De Amerikanen noemen het wel nog steeds een verdedigingsaanval. Dus wat hun betreft valt het denk ik nog steeds binnen de staakt het vuren. De Iraniërs denken daar iets anders over. En ik denk dat we dat, als je gewoon kijkt naar de hoeveelheid aanvallen per dag, dat we dit toch wel kunnen zien als schendingen van de wapenstilstand. En de vraag is natuurlijk wat beide partijen daarmee gaan doen.
3: Nou, in ieder geval aan de onderhandelingstafel, want er wordt nog steeds onderhandeld, weten we. Hè?
22: Precies.
3: Maar wat zegt dat over de status daarvan? Want we horen daar ook zeer gemengde berichten over. Hè? De ene dag komt Trump met het verhaal, nou, we zijn bijna klaar, ze willen graag een deal. Anderzijds horen we van Iran alleen maar, we willen helemaal geen deal. We willen onder onze voorwaarden. Hij stuurt stukken terug. Hoe moeten we dat zien nu?
22: Ja, gaat niet best, denk ik. Nee. Iran heeft natuurlijk gisteren al gezegd dat ze gestopt zijn met elk contact, totdat Israël zou stoppen met haar aanvallen in Libanon. Ja. Daarna is er het beroemde telefoongesprek tussen Trump en Netanyahu geweest. De vraag is natuurlijk, is dat waar? Is Iran inderdaad gestopt? Volgens Trump zijn er gewoon elke dag contact. Zou natuurlijk kunnen dat hij bedoelt dat na dat telefoongesprek de contacten weer zijn opgepakt. Maar de vraag is of de onderhandelingen überhaupt gaande zijn. Zo ja, op welk niveau. Maar volgens de Amerikanen blijft het positief en zijn we toch echt bijna bij een deal.
3: Ja, maar ja, toch, we hebben nu dus aanvallen gezien vannacht. Denk je dat dat door gaat zetten? Gaat dat verder?
22: Ja, dat hangt er denk ik een beetje vanaf wat Israël in Libanon gaat doen. Als Israël zich hier rustig houdt, dan zou het kunnen dat Iran denkt van oké, nu heeft Trump genoeg druk gezet, dan kunnen we inderdaad weer terug naar de onderhandelingstafel. Ja. En dan kunnen we verder. Marco Rubio zei dat er inmiddels wel vanuit Iran welwillendheid is om bijvoorbeeld ook over bepaalde delen van het nucleaire programma te onderhandelen. Als dat zo is, dan lijken we inderdaad ook inhoudelijk iets dichter bij elkaar te komen.
3: Ja, maar toch inderdaad cruciaal daarbij is die deal die Israël zou sluiten met Libanon. Daar wordt over gepraat, onderhandeld tussen die beide partijen in Washington vandaag. Weten we daar iets meer over, hoe daar de kaarten geschud liggen?
22: Nee, nog niet. We weten eigenlijk dat er vier verschillende perspectieven zijn. We weten dat de Amerikanen natuurlijk gisteren zeiden het, en bij monden van Trump, dat er een nieuw staakt het vuren bereikt is. Hezbollah doet niks in ruil voor dat Israël niet op Beirut zou vuren. Israël zegt daarentegen dat dat niet helemaal is wat er overeengekomen is. Dat het gaat om dat ze alleen zuidelijke wijken van Beirut niet zullen aanvallen als Hezbollah Noord-Israël niet aanvalt. Maar dat ze ondertussen in Zuid-Libanon gewoon doorgaan met hun operaties. Dat lijkt ook afgelopen nacht het geval te zijn. De Libanese overheid zegt dat dit het begin is van een nieuw staakt het vuren, waarin nu inderdaad een overeenkomst is om Zuid-Beirut te ruilen eigenlijk voor de aanvallen van Hezbollah op Noord-Israël. Maar dat gedurende de onderhandelingen die vandaag nog doorgaan, dat kan uitbreiden. En het probleem is natuurlijk dat Hezbollah en Amal, de twee Sjiïtische partijen in Libanon, zeggen dat en Israël moet eerst stoppen en dan stopt Hezbollah pas. Ja. Dus deze hele deal die zogenaamd tussen Trump en Netanyahu bereikt is en de onderhandelingen vandaag, moeten dat allemaal nog verder concretiseren. Ja. En ervoor zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan.
3: En dat zei Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
0: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Advocaten en burgers die blunderen regelmatig in de rechtszaal met kunstmatige intelligentie. Rechters hebben in zeker 13 zaken ontdekt dat AI verkeerd werd gebruikt. Blijkt na een analyse van BNR. En in die zaken zijn dan stukken van de verdediging gemaakt door AI in te zetten. En wordt er vaak verwezen naar andere uitspraken. Maar met een snelle check blijkt dan dat die uitspraken helemaal niet bestaan. Zo ontdekten rechters. En we kenden ook voorbeelden van mensen die recht citeren dat helemaal niet van toepassing op de zaak. Of
3: België.
1: Buitenlands recht inderdaad. Nou, een grote puin. Dus Aaron Loupat, hij is journalist bij BNR. Hij analyseerde die 13 uitspraken. En volgens hem gaat het met name over zaken tussen aan de ene kant burgers en aan de andere kant overheden of organisaties.
4: Nou, je ziet eigenlijk vooral dat het vaak burgers zijn die zich verweren tegen een instantie, een overheid, een verhuurder bijvoorbeeld ook. En vaak gaat het daartussen. Mm-hmm. En die burgers vertegenwoordigen dan of zichzelf of laten dat doen door een advocaat. Maar vaak is het zo dat die burgers dat zelf doen. Ja. En die gooien dan allemaal dingen in ChatGPT en die halen er de dingen uit. En rechters die merken dat gewoon op. Ja. En het valt best wel op ook, want je ziet gewoon hele statische teksten. En er klopt gewoon niks van. Dus je hebt van die ACLI-codes, waarmee je kan verwijzen naar andere zaken uitspraken. Ja. Precies. En als je eenmaal zo'n ACLI-code dan door een website haalt, en dan zie je gewoon van, of die zaak bestaat gewoon helemaal niet. Ja. Of het is gewoon een niet relevante zaak. En dat zeggen die rechters ook. Van dit is ook heel kwalijk.
1: Ja, het is eigenlijk een verkeerde inzet van AI. Ik heb het zelf ook wel eens gedaan toen ik beroep aantekende tegen een parkeerboete bij de gemeente Amsterdam. Heeft niet gewerkt, maar nou ja, als hulpmiddel kan je het best gebruiken. Maar
4: ben jij niet de persoon in Den Bosch dan? Nee. Dat was één parkeerbon in Den Bosch en er werd verwezen naar een zaak in Amsterdam, maar die zaak bestond helemaal niet.
1: Nee, ik vrees dat ik dat niet ben. Maar het zijn dus niet alleen maar Jan Lullen zoals ik die dat doen, maar ook gewoon serieuze advocaten.
4: Serieuze advocaten inderdaad. Ik vond 3 zaken in de afgelopen maanden waarbij advocaten dus erop worden betrapt dat zij AI hebben gebruikt. En dan gaat het eigenlijk om exact hetzelfde als wat die burgers doen. Dus hele processtukken opgemaakt. Een heel verweer bijvoorbeeld. Of ja, dan die jurisprudentie die gewoon helemaal niet klopt. Mm-hmm. En ja, in dit geval dan halen die rechters ook wat harder uit. Eentje is best wel pijnlijk ook. Want het is een advocaat die dan zijn cliënt eigenlijk een beetje in de steek heeft gelaten in de rechtszaal. Die cliënt die zit daar in die zaal en die rechter die merkt op van ja, volgens mij is dit gewoon met ChatGPT gemaakt. Mm-hmm. Klopt dat? Vraagt die rechter dan ook aan die cliënt. En die cliënt zegt, ja, ik heb wel begrepen dat het in een systeem is gemaakt. Maar ik weet niet precies in welk systeem. En in dit geval was het ook nog de tweede keer dat die advocaat daarmee de mist in ging. Mm. Dus dat was wel pijnlijk.
3: En die zegt, dan treedt de rechter harder op. Dat lijkt me heel, heel goed. Anderzijds, er is ook een Nederlandse orde van advocaten. Wat doet die daarmee als toezichthouder?
4: Nou, het orde van advocaten is niet zelf toezicht houden. Je hebt dan een deken waar ze terecht bij kunnen. Dus je kan als cliënt bijvoorbeeld dan zelf ook een klacht indienen bij die deken. En die deken die kan dat dan onderzoeken. En dan kan zo'n advocaat uiteindelijk voor de tuchtrechter verschijnen. Er zijn al eerder voorgevallen geweest van 3 advocaten die een waarschuwing kregen van de deken. Ik heb de deken nu ook gesproken, maar die zegt van ja, we kunnen nu geen cijfers tonen, maar ze geven wel aan van ja, op onze toezichtsagenda staat dit voor dit jaar. Ja. En zij houden ook bij hoeveel van die zaken er voorkomen waarin dus foutieve AI-informatie voorkomt. Mm-hmm. Maar ze zeggen ja, we willen die data pas volgend jaar geven, want dan hebben we een compleet beeld. Hetzelfde geldt ook voor nieuwe waarschuwingen voor advocaten. Ja. Maar ja, als je eenmaal als advocaat voor zo'n tuchtrechter komt en die oordeelt negatief ten opzichte van die advocaat, ja, dan kan het best wel grote gevolgen hebben.
3: Wat heeft dit verder voor gevolgen? Want het geeft, hebben we weten dat het hele juridische apparaat en ook de rechtelijke macht staat onder druk. Ze krijgt heel veel zaken over zich heen. En als je dit soort tussenhaakjes bullshit steeds moet afhandelen, ja, dat kost natuurlijk alleen maar tijd waar je niets aan hebt.
4: Ja, dus dat zegt de Raad van de Rechtspraak ook. Die zegt van, rechters die hebben eigenlijk het al heel druk. Ja. Die processtukken die werden in de afgelopen jaren al steeds langer. En door kunstmatige intelligentie is dat eigenlijk alleen maar nog uitgebreider geworden. Mm-hmm. En die merken dan ook dat die druk ook groter wordt. Nou, en ze moeten dus de hele tijd al die ACLI-codes checken die dus van geen kant kloppen. Ja. Die werkdruk wordt dan ook wel hoger. En er is eerder al ingegrepen met een maximum aantal processtukken mag indienen over de lengte van processtukken. Ja. Maar ja, nu zien ze nog steeds eigenlijk dat ChatGPT het onnodig uitgebreid maakt, die processtukken.
3: Ja, en wat is daar dan tegen te doen? Je kan inderdaad zeggen, nou dan niet zoveel processtukken. De inhoud blijft bullshit.
4: Ja, dat valt eigenlijk weinig tegen te doen. Wat ik dan merk uit het gesprek met de NOVA, maar ook met de Raad voor de Rechtspraak, zegt ze eigenlijk van, ja, je moet eigenlijk gewoon de mensen, de samenleving beter scholen in AI. Nou, dat is best wel hoog over, niet zo specifiek voor de rechtspraak. Ik zat zelf te denken, ja, kun je misschien aan de poort of zo controleren van waarmee komt iemand, maar ja, dat belemmert misschien ook wel de rechtspraak, dat de drempel hoger wordt om een zaak te starten. Ja. Wat dus wel gedaan kan worden is bijvoorbeeld voor die advocaten in de scholing. Nou, dat gebeurt nu al, dat nieuwe advocaten die krijgen AI-scholing. Je hebt eigenlijk nog een hele generatie, nou, meerdere generaties die al advocaat is en die scholing dus niet heeft. En zij moeten ieder jaar 20 studiepunten halen. Zij moeten eigenlijk blijven doorontwikkelen. En de NOVA zegt ook van ja, we zitten er wel aan te denken om daar AI onderdeel, verplicht onderdeel van te maken.
3: En dat zei BNR-journalist Aaron Lupatti. Ja, en dan naar die vermaledijde verkeerslicht op de A65... die veel te snel op groen gaan, waardoor er nu verkeersregelaars mogelijk neergezet zijn om de chaos te voorkomen. Maar de chaos is compleet, want het probleem is niet opgelost, begrijp ik, Bianca Damink van de ANWB.
8: Nee, het probleem is inderdaad nog niet opgelost. Het gaat dus om de A65 Tilburg-Den Bosch. Daar heb je in beide richtingen veel vertraging door die problemen met verkeerslichten. Tussen Vught en Kromvoort, om precies te zijn. Met name naar Den Bosch staat het vast, want daar is de vertraging 50 minuten. Je kunt het beste omrijden via Eindhoven. Maar als je onderweg bent van Den Bosch naar Tilburg, dan loont dat niet. Want op de A58 is een ongeluk gebeurd van Eindhoven naar Tilburg. En daar is de vertraging nu ook 25 minuten. 20 minuten bij Moergestel. En de linkerrijstrook is daar dicht. Als je onderweg bent van Tilburg naar Den Bosch, dan kun je wel omrijden via Eindhoven. En verder meldt Flitsmeister flitsers op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch bij 140,8. En op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch bij 81,1.
9: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
10: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect dit op bewoners heeft.
11: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
12: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit. BNR.
1: De Nederlandse kiezer is een stuk minder grillig dan vaak wordt gedacht, blijkt uit het Nationaal Kiezersonderzoek. Dat verschijnt na iedere Tweede Kamerverkiezing en geldt als een van de meest belangrijke onderzoeken naar stemgedrag in Nederland. Meerdere media schrijven er deze ochtend over. Op het eerste gezicht lijkt de politiek steeds onvoorspelbaarder te worden. Partijen die winnen en verliezen snel zetels, denk even aan NSC. Kiezers stappen regelmatig over, maar volgens die onderzoekers blijven veel Nederlanders toch opvallend trouw, in ieder geval aan hun politieke overtuiging. Ja, ze verlaten soms wel een partij, maar kiezen dan meestal voor een partij uit dezelfde politieke richting en niet iets heel anders. D66 vormde bij de laatste verkiezing een uitzondering. Volgens het onderzoek wist de partij kiezers uit de verschillende politieke blokken aan te trekken, zowel van VVD, maar ook van NSC, ook van GroenLinks-PvdA, dus van links tot rechts zou je kunnen zeggen. En ook wisten zij zowel strategische stemmers als inhoudelijk overtuigd kiezers aan te trekken. En dat wordt in dit tijdsgewicht ook wel als vrij uniek genoemd. Ook de VVD valt op. Kiezers verbinden die partij niet met één specifiek onderwerp, maar met meerdere thema's tegelijk. Denk aan economie, denk aan veiligheid, ook defensie. En daardoor is de VVD volgens die onderzoekers minder afhankelijk van één dominant verkiezingsthema. En daarvan zouden zij ook geprofiteerd hebben bij die laatste verkiezingen. Wantrouwen in de politiek groeit wel nog steeds. Het vertrouwen in de Tweede Kamer is de afgelopen jaren verder afgenomen. Veel kiezers hebben het gevoel dat politici onvoldoende luisteren. En met name onder kiezers van FVD is het wantrouwen richting de politiek groot. Ook richting de wetenschap en de media trouwens. En ook daar leven de meest kritische opvattingen over het functioneren van de democratie. En aan de uiterste rechterkant van het politieke spectrum zien onderzoekers bovendien ook verdere verharding. Nou, laatste feitje nog uit het onderzoek dan. Jongeren. Anders dan vaak wordt gesuggereerd, blijkt er geen bewijs te zijn voor een soort Andrew Tate-effect in het stemgedrag van jongeren. Volgens een onderzoeker van de Radboud Universiteit zijn jonge mannen van nu gemiddeld juist progressiever dan jonge mannen 20 jaar geleden. En als je soms naar documentaires kijkt over de manosfeer of artikelen leest, dan krijg je wel eens het omgekeerde beeld, maar dat is dus niet zo. Maar het belangrijkste is dus dat er zijn allerlei politieke verschuivingen. Mensen springen op bepaalde treinen, NSC, springen soms weer van bepaalde treinen, NSC. Maar die kiezer is veel stabieler dan het soms lijkt. We zijn minder trouw aan partijen, maar toch wel verrassend trouw aan onze overtuiging.
23: Ja. En dan. Ja, dit geluid ken je, hè?
1: Mm-hmm.
23: Wat is dat?
1: Dat is de gymzaal.
23: De gymzaal. Ja. Goeie herinnering aan?
1: Ik werd meestal als laatste gekozen. Bij welke sport dan ook?
23: Ja, ik ook. En ik viel ook uit rekken en zo. En bleef vastzitten op paarden, bij het overheen springen. Ja. En ik kon het allemaal niet. Nou, 60% van de gymleraren, want we gaan het niet hebben over onze sportprestaties, maar 60% van de gymleraren heeft gehoorschade opgelopen door het hoge geluidsniveau in gymzalen. Nou, en dat weet je, het zijn van die vierkante hokken, allemaal platte, harde vlakken. Ja. Al het geluid kaatst en dan zijn die kinderen enthousiast, die zijn aan het grillen. Je moet fluitjes, alleen maar herrie. Maar er is een oplossing voor bedacht, want een slim systeem meet het geluid en het maakt het zichtbaar als het een bepaalde grens overschrijdt. Bij ons is Niel Kaas en die is van Jim Eer. Goedemorgen.
24: Goed zijn?
23: Ja, ik hoor nu pas beter. Ja.
24: Ik ben het, zeker.
23: Heel goed. Eventjes, want jullie hebben dit samen met studenten van de Hogeschool Utrecht ontwikkeld. Was jij zelf het onderdeel van dat team of niet?
24: Nee, zeker niet. Ik was de opdrachtgever. Ik was wel onderdeel van het probleem, zeg maar.
23: Oh, kijk al, want.
24: Ik ben gymleraar. Ik sta inmiddels 24 jaar in de gym. Dus ik weet hoe het werkt.
23: Ja, en zelf ook gehoorschade opgelopen dus, of niet?
24: Ik heb wel, mijn linkeroor is duidelijk beïnvloed door de 24 jaar in de vierkante hokken, zoals je zei.
23: Ja, precies. Want dat is het, hè. Het is inderdaad, het geeft een hele hoop herrie. 60% van je collega's heeft dus hoorschade. Ik vind dat waanzinnig veel. Dat is bijna wat radiopresentatoren ook hebben.
24: Nou ja, je zegt het makkelijk, maar 60% is inderdaad heel veel.
23: Goh. En het is voor de ene is het erger dan voor de ander? Dat is ook evident natuurlijk.
24: Ja, zeker. En ik denk trouwens, om daar nog op terug te komen, ik denk 60% is degene die het aangeeft. Ik denk dat sowieso mensen ook gewoon überhaupt veel last hebben aan het einde van de dag. Zoals je net als op een festival hebt gestaan, een dag lang in de gymzaal, heeft gewoon effect op je gehoor en ook op je energieniveau.
23: Zeker, dat is ook zuizen en inderdaad moe zijn. Die schade, hoe ontstaat die? Wat, is dat inderdaad door kinderen die enthousiast aan het gillen zijn? Je moet zelf een fluitje bedienen.
24: Het is een moeilijk balans natuurlijk, hè, want geluid behoort ook een beetje het enthousiasme. Het is allemaal leuk en het lijkt allemaal erbij te horen.
23: Ja.
24: Echter sta je als gymleraar natuurlijk zomaar 7 uur op een dag
23: in zo'n
24: gymzaal. Daar zijn we heel blij mee. Met het ontwikkeling van het bewegingsonderwijs staan sommigen gewoon 5 dagen in de week in die hal.
23: Ja.
24: Met het gevolg dat je na een aantal jaren...
23: gewoon doof begint te worden. Nou hebben jullie dus Gym Ear ontwikkeld samen met de Hogeschool Utrecht. Hoe werkt die oplossing? Want het is niet iets wat in je oor je gehoorschade kan voorkomen, maar wat eigenlijk zorgt dat er minder geluid is in die zaal.
24: Klopt. Ja, we hebben gehoorbescherming bedacht, zeg maar, voor de docenten. Maar eigenlijk ga je dat pas doen als je al last hebt. Dan denk je, ik heb last, ik heb oordoppen nodig.
23: Ja.
24: En met Jimmy proberen we dat eigenlijk voor te zijn. Dus we proberen eigenlijk ervoor te zorgen dat je zichtbaar ziet op een, een kastje wat we hebben hangen.
23: Ja.
24: Daar zit een lichtpaneel in met LED's, zoals je dat ook al kent van van de televisies.
23: Ja.
24: En die reageren eigenlijk op geluid.
23: Ja.
24: Dus die hebben we afgesteld op de decibellen. En zolang die onder de 80 decibel blijft, dan is hij groen. Mm-hmm. Gaat die boven de 80, dan wordt die oranje. En gaat die boven de 85, dan wordt die rood.
23: Ja, en dat is...
24: En dan vervolgens...
23: Ja, en dan?
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Met Jimmy kun je eigenlijk zien dat het nog steeds over de norm heen gaat. En kun je je les bijvoorbeeld opnieuw inrichten.
2: Ja.
1: Waardoor de kinderen zich beter gaan gedragen. Waardoor het geluidsniveau omlaag gaat.
2: En wordt het nu opgepakt door scholen? Zien we steeds meer scholen met Jimmy hier in het lokaal?
1: Ja, nog niet. Het is de toekomst. We hebben een aantal kastjes, want die jongens hebben het helemaal zelf in elkaar gezet, gesoldeerd.
2: Ja.
1: Supermooi traject. We hebben nu 4 kastjes klaar. En die gaan we nu in een pilot uitzetten, hier in Amstelveen. En gaan we kijken hoe het bevalt. Dus we zitten echt in de eindfase van het tweede semester met die jongens.
2: Ja. Nou, hou ons op de hoogte. We zijn zeer benieuwd, want dit is wel een goede oplossing, kan ik me voorstellen.
3: U moet zelf lesgeven nu, geloof ik, hè?
1: Ja.
2: Nou, oordop op in, aan het Neil Kaas. Dankjewel van Jim Weer. Nou, als je onlangs nog een hotel geboekt hebt, moet je opletten, want 100 hotels die zijn geraakt door een grootschalig lek. En hun gasten ook. En het kan betekenen dat je ineens gaat betalen voor iets wat je nooit gaat krijgen. Zometeen in de ochtendspits Koninklijke Horeca Nederland over de gevolgen.
4: Op de hoogte zijn is 1 ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
5: En, hoe ging je leestoets?
6: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
5: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
5: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
7: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
8: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
9: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
5: In 14 weken begrijpend leren lezen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
10: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. Pref of Paris Proof Real Estate Finance weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. Pref. PPREF.
11: Van Copilot tot ChatGPT, van prompten tot agents bouwen. Keuze uit meer dan 60 AI-cursussen. Bij Fiverr leer je het allemaal. Ga naar fiverr.ai.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Vijfhart, dat klopt voor jou.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw, alles op één plek. Grip op je boekhouding, rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
16: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio, vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan. Azuurblauw. Midden op de baan. Een man. Haar goed. Alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw. Luchtig. Tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch. Maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs.

0: En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts-outfit past ook in de business class. Après-midi, op het terras bij een sterrenchef. Een show, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître die regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
1: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
0: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
2: BNR Verkeer. Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. De meeste files staan vanmorgen op de wegen in Noord-Brabant. Wat daar ook opvalt, dat is de N65 Tilburg-Den Bosch. Tussen Vught en Kromvoort staat het in beide richtingen vast. Er is een rijstrook dicht in beide richtingen door problemen met de verkeerslichten daar. Naar Den Bosch ben je een uur langer onderweg en kun je beter omrijden via Eindhoven over de A58 en de A2. Het verkeer richting Tilburg heeft daar nu een half uur op onthoud. Wat niet meehelpt is een ongeluk op de alternatieve route, de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Daar heb je een half uur vertraging bij Moergestel. De rijbaan is dicht. Verkeer kan er alleen langs via de vluchtstrook. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat file tussen Gorkum en Sliedrecht door een pechgeval. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is bijna een half uur. En Flitsmeister meldt flitsers op de A4 Den Haag-Amsterdam bij hectometerpaal 8,0. En op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij 182,0.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het gaat goed met de zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door de politie hardhandig werd aangepakt. Ze is bevallen van een dochter en ze maken het allebei goed. Zijn ze bij nieuwszender Al Jazeera. Bij het incident in Zeist werd haar man aangehouden. Toen ze daar wat van zei, smeet de agent haar tegen de grond. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren van probleemschulden. Vorig jaar was er een proef in een aantal steden. Deurwaarders vertelden mensen bij wie ze schulden kwamen innen dat de gemeente ze kan helpen. De helft van de mensen die daarop ingingen had nog niet eerder hulp gezocht. Burgemeesters kunnen demonstraties die uit de hand lopen straks sneller stoppen of verplaatsen. Volgens de Telegraaf werkt het kabinet aan een update van de demonstratiewet. Daarin krijgen politie en ME meer bevoegdheden om bij rellen die de openbare orde en veiligheid bedreigen sneller en harder in te grijpen. Veel bedrijven zitten nog steeds met te weinig personeel. 2 op de 3 hebben er last van. Maar volgens het CBS is de aanpak ervan wel veranderd. Werd eerder nog ingezet op het zo aantrekkelijk mogelijk maken van banen. Nu zoeken bedrijven de oplossing in automatisering, verhoging van productiviteit en AI. En de Amerikaanse zanger Piabo Bryson is overleden. Hij is vooral bekend van Disney-klassiekers als A Whole New World uit de film Aladdin en de titelsong van Beauty and the Beast. In ons land had hij begin jaren 80 een hit samen met Roberta Flack, Tonight I Celebrate My Love. Piabo Bryson overleed aan de gevolgen van een beroerte en was 75. Dan het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag meer bewolking met kans op regen. En het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Ja, krijg je onlangs nog een WhatsAppje of een sms-berichtje van ga even naar je betaallink voor je hotelkamer die je geboekt hebt. Dan kan dat het gevolg hebben dat je per ongeluk aan hackersgeld hebt overgenaard. Zo'n 100 hotels zouden zijn geraakt door een grootschalig lek in de horeca. Gasten ook. Nou, welke implicaties heeft dat? Zometeen Horeca Nederland over de gevolgen.
6: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
7: Van Bentum en Keulen Advocaten.
8: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
9: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
10: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum, met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
11: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Jacinda Ardern en Seth Godin en Steven Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
12: Ervaring, dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser. Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
13: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
14: Kenneth Smit.
15: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
16: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: 9:06. Goedemorgen. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
17: Zometeen hebben we het over de raffinagecapaciteit in Nederland. Daar zijn wat zorgen om bij VVD Tweede Kamerlid Alicia Müller. Zij zegt Nederland is een oliereus. Als het gaat om doorvoer bijvoorbeeld. En dat moeten we zo houden. Met name vanwege de defensieindustrie. Zometeen ligt ze haar standpunt daarover toe. We hebben een blik op de aankomende beursdag met Martine Hafkamp. En een mobility update met Nout zometeen.
5: En we gaan eerst naar het hotelwezen. Koninklijke Horeca Nederland heeft al meerdere meldingen gekregen van hotelgasten dat ze phishingberichten kregen, via WhatsApp bijvoorbeeld of sms, na een groot datalek in de hotelsector. En tientallen, mogelijk zelfs 100 hotels en hun gasten, die zijn door dat lek geraakt. Zo meldde BNR na melding van het horecaconcern Hospex. Het wordt bevestigd door KHN. En Marijke Vuik, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, zegt ja, het is nog niet helemaal duidelijk hoe groot dat lek precies is.
18: Wel weten we inderdaad dat het gaat om veel hotels. Dat we heel veel meldingen gekregen hebben. Dus het lijkt inderdaad op een groter datalek.
5: Ja, klopt. En weten we al van de financiële schade? Want inderdaad, ik heb hier een mailtje inderdaad van een Maastrichts hotel. Wat zegt pas op, want er zit een fraudulent payment link in het hele verhaal, in die phishingberichten. Dat betekent dus dat mensen ook wel betaald hebben. Weet u daar al iets over?
18: Nee, en ook daar weten we nog niet veel over. Wel zien we sowieso in de laatste periode dat er veel meer stijging. Het is een grote stijging in het aantal meldingen. Niet alleen gisteren, maar eigenlijk het hele jaar al. Dat is natuurlijk een breder probleem. Niet alleen binnen de hotelsector, maar binnen meer sectoren. We zien dat cybercriminaliteit dat ontzettend snel veel inventiever wordt. En dat onze systemen daar continu op aangepast moeten worden.
5: Ja.
18: En over dit lek, waar dit lek precies zit en hoe groot het is, Dat weten we nog niet. Want nee, we weten ook nog niet waar het lek zit.
5: Okay,
18: wat we al wel inzichtelijk hebben, is wat de eerste. Wat we zien is dat het waarschijnlijk is dat alleen reserveringsgegevens bekend zijn. En geen betaalgegevens of andere gegevens. Maar ook dat weten we nog niet zeker.
5: Nee, precies. Het zou ook mogelijk zijn ontstaan via die reserveringssystemen. Want veel hotels werken samen met één platform wat dat betreft, begrijp ik.
18: Ook dat weten we niet. Ook dat wordt nog geïnventariseerd. Mm-hmm. Want we weten nog niet eens om hoeveel hotels het gaat. We hebben alleen wel gisteren zo'n stijging gezien. Mm-hmm. Dat we inderdaad wel ook hotels op geattendeerd hebben. Let op, dit kan een breder probleem zijn.
5: Ja. Nou spreken we 3 juni. Ik kreeg dit mailtje afgelopen zaterdag op 30 mei. Waarom hebben we 5 dagen gewacht?
18: Nou, ik denk niet dat we 5 dagen gewacht hebben. Maar het duurt altijd even natuurlijk. Kijk, zoals ik net al uitleg. Heel veel bedrijven hebben hier steeds vaker mee te maken. Mm. Dus het is ontzettend vervelend natuurlijk. Want de mensen die een bericht krijgen, die worden hier getroffen.
5: Natuurlijk.
18: Hotels worden hier ook doorgetroffen.
5: Maar dan zou je zo zeggen,
18: alleen
5: dan
18: altijd
5: moet je,
18: even.
5: Ja, dan moet je als
18: koepel. Voordat natuurlijk die mensen. Mm-hmm. Voordat die mensen een bericht sturen naar het hotel, voordat het hotel het inzichtelijk heeft, daar kan natuurlijk een paar dagen tussen zitten. En daarna dat we in kaart krijgen dat het om meer hotels gaat. Ja, daar kan, het is niet raar dat daar een paar dagen tussen zit.
5: Okay. Nee, maar juist zou je kunnen zeggen als koepel, als Koninklijke Horeca Nederland, moet je zorgen dat je heel alert bent en zo snel mogelijk ook preventief mensen gaat informeren en hotels gaan informeren. Jongens, dit horen we bij gasten, meld het ons. En we gaan het alvast uitzetten en zeggen niet reageren op phishingberichten.
18: Zeker, en dat is precies de reden
5: waarom wij 5 dagen gewacht.
18: Nou ja, en dat is dus zeker, want wij hebben deze meldingen pas gisteren gekregen. En dat is ook precies de reden waarom wij gisteren zo snel gehandeld hebben. En voordat wij inzichtelijk hebben waar het lek zit of hoe groot het is, al preventief een bericht naar de hotels gestuurd hebben. Ja. En daarnaast is het ook echt onze taak om hotels e-mail voor te bereiden dat dit een heel erg groot probleem is. Mm-hmm. En daar verzorgen we webinars over, trainingen over. Juist om ervoor te zorgen dat wij als sector weerbaarder worden.
5: Nou, is dit ook iets waarbij booking.com wordt genoemd? Er was al eerder fraude bij dat bedrijf, waarbij veel gasten phishingberichten kregen. Zijn er niet gewoon veel te veel zwakke plekken in die reserveringssystemen?
18: Dat vind ik een moeilijke om dat nu te zeggen, want we weten niet waar het lek zit. Ja, ja. Dus om nu een bedrijf daarin aan te wijzen, vind ik niet mijn plek. Want het kan ook zijn dat het ergens anders zit. Dus daar wil ik echt heel voorzichtig in zijn. We zijn dus goed in kaart aan het brengen om waar dat lek zit. En ook dat het bedrijf wat getroffen is, daarvoor is het natuurlijk ook ontzettend vervelend. Ja. We moeten niet vergeten dat cybercriminaliteit is op dit moment heel groot. En sinds het AI-tijdperk gaan de ontwikkelingen heel snel. Ja. Onze systemen moeten continu aangepast worden. En ik weet ook dat bedrijven daar fors in investeren. Maar het is ontzettend vervelend als dit inderdaad nog een keer bij het bedrijf gebeurd is. Want we hebben eerder een datalek gehad. Maar nogmaals, we weten op dit moment niet waar het datalek zit.
5: Nee, maar u zegt wel klip en klaar, er zijn geen gegevens over creditcards en dat soort dingen, betaalgegevens uitgelekt. Dat weet u 100% zeker?
18: Nou, nee, ook daarin was ik iets minder stellig. Wat ik daarin gezegd heb, is dat de eerste signalen lijken, dat naar aanleiding van de berichten die gestuurd zijn, dat het alleen de reserveringsgegevens bekend zijn. En dat er daarna om een link gevraagd wordt waarbij je gegevens kan invullen.
5: Dus meer hoop dan feit eigenlijk op dit moment nog.
18: Zeker. Ja. Op dit moment is er nog veel te veel onduidelijk.
5: Zegt Marijke Fuik, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
5: Ja, 12 minuten over 8:30.
17: Naar Rotterdam is met zijn gigantische raffinagecapaciteit koploper in Europa, dat weten we. En daar moeten we zuinig op zijn, vindt de VVD. Volgens de partij zijn raffinaderijen niet alleen belangrijk voor de economie, maar ook voor de nationale veiligheid. En dus is er meer nodig. Ik praat erover met VVD Tweede Kamerlid Alicia Müller. Mevrouw Müller, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
17: Ja, u schrijft vandaag een opiniestuk op de website van BNR, in de BNR-app. En daar schrijft u: Politiek Den Haag is zich pijnlijk weinig bewust van het strategisch belang van onze olieraffinaderijen. Waaruit blijkt dat? Wat is het grote probleem momenteel?
14: Ja, nou ja, we zien nu in ieder geval, wat we misschien eerder niet hebben gezien in de wereld, dat er grote tekorten zijn in olieproducten. Mm-hmm. En wat olieraffinaderijen doen, is ruwe olie omzetten in kerosine, in diesel, in benzine. Dus ervoor zorgen dat onze transport gewoon op de weg kan blijven. En ook dat onze vliegtuigen kunnen vliegen. En ik denk dat we ons onvoldoende gerealiseerd hebben dat in een groot conflict, ja, Defensie superveel kerosine nodig heeft. En dat het dus onverstandig is om je helemaal afhankelijk te maken van raffinaderijen buiten Europa.
17: Ja, en dan noemt u bijvoorbeeld de F-35's die aan de grond kunnen blijven. Is dat een reëel scenario waarvoor Defensie u bijvoorbeeld ook gewaarschuwd heeft? Of gebruikt u het vooral als waarschuwing, als beeld voor?
14: Nou ja, de Den Haag Strategische Studie ACSS, die heeft hier onderzoek naar gedaan. En die hebben echt wel een grote waarschuwing gegeven aan bijvoorbeeld de staatssecretaris van Defensie. En ik doe dat nu ook samen met mijn collega aan Defensie en aan het ministerie van Klimaat en Groene Groei, van werk samen om te kijken naar een strategie om te voorkomen dat we later in zo'n probleem zouden kunnen komen.
17: Ja, nu waarschuwt u voor de afhankelijkheid van import, maar ja, wij importeren die ruwe olie ook weer grotendeels uit het buitenland. Dus hoe onafhankelijk zijn we eigenlijk echt?
14: Ja, zeker, dat klopt ook. En met ruwe olie is het wel dat je veel makkelijker verschillende routes kan nemen en dat je het ook makkelijker kan opslaan, dus dat je een strategische reserve opbouwt. En met de producten is dat veel moeilijker. En als je je dus en afhankelijk maakt van de ruwe olie en vervolgens ook van de raffinagecapaciteit, ja, dan heb je een dubbele afhankelijkheid en dat moeten we zoveel als mogelijk voorkomen.
17: Zuinig zijn op die sector, zegt u. Wat moeten we dan doen? Moeten we een strategie gaan schrijven of wat is het plan?
14: Nou ja, volgens mij is nu, als we nu kijken naar wat er nu gebeurt, zien we in ieder geval Europa breed dat vanaf 2009 20% van de capaciteit in raffinaderijen is afgenomen. Mm-hmm. En de voorspellingen zijn, als dat doorgaat, dan gaat dat nog heel erg, dan gaat dat nog veel verder. Dan zijn we in 2030 als Europa voor de helft afhankelijk van de import van vliegtuigbrandstoffen. En in 2040 zijn we dan bijna driekwart, 72% afhankelijk van de import. Dus ik zeg, je moet daar veel strategischer naar kijken. En gelukkig heeft de Europese Commissie dat ook gevraagd aan verschillende lidstaten om dat te doen. En vervolgens moet je dat weer gaan implementeren in Nederlands beleid. En voor de VVD staat er in ieder geval dan voorop dat je er allereerst goed naar gaat kijken. Wat denken we nodig te hebben in de toekomst? Dus denk daar nu alvast goed over na. In plaats van dat je het laat gebeuren en dat alle raffinaderijen hier hun deuren sluiten.
17: Betekent het bijvoorbeeld ook financiële steun voor die sector? Want die sector die klaagt zelf ook steen en been over investeringsklimaat bijvoorbeeld.
14: Ja, investeringsklimaat is een groot probleem in Nederland. Daar werken we al hard aan. We hebben gelukkig ook goede afspraken over gemaakt in het coalitieakkoord. En dat is het kabinet nu ook aan het doen. En een van die dingen die bijvoorbeeld kan, is het IKC. Ja, een indirecte compensatie voor hoge elektriciteit eisen. En wat we in Nederland gedaan hebben, de Europese Commissie heeft gezegd, dat mag je geven aan jouw industrie om die hier in Europa te houden. En heeft een aantal sectoren voor aangewezen, waaronder bijvoorbeeld olieraffinaderijen. En daar hebben we als Nederland van gezegd, ja, maar we gaan het niet voor die sector doen. En dat vind ik onverstandig. Dus dat ga ik ook aan het kabinet vragen. Moeten we dat niet heroverwegen?
17: Ja. Hoe voorkomt u nou dat we gaan investeren in fossiel, zou je kunnen zeggen, dat de energietransitie en allerlei klimaatopgaven vertraagt?
14: Ja, dat moeten we niet. Dat moeten we zorgen dat zoveel mogelijk niet gebeurt. Tegelijkertijd moeten we ook realistisch zijn. Dus we zijn komende 10, 20 jaar gewoon echt nog afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dus daar moet je strategisch over nadenken. En tegelijkertijd moet je ook kijken met deze sector, hoe kunnen we nou wel zorgen dat we die klimaatdoelen halen? En dat betekent, deze fabrieken kunnen nog efficiënter werken. Kunnen in plaats van dat ze gebruik maken van aardgas om de ruwe olie te breken, zeg maar, te kraken, heet dat. Kun je ook waterstof gebruiken. Maar dan moeten deze partijen wel de investering gaan maken en kunnen maken. En daar moet het kabinet en daar moet Den Haag wel bij helpen.
17: Opiniestuk van uw hand is te lezen op bnr.nl en in de BNR-app. Je hoort de VVD Tweede Kamerlid Alicia Müller.
5: En we gaan naar Bianca Damink van de ANWB. Die heeft een ongeluk geconstateerd op de A4. Waar precies, Bianca?
19: Ja, daar ging het voor de tweede keer vanmorgen mis op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet. Er zijn twee rijstroken dicht. Er staat een lange file nu vanaf Delft, 13 kilometer. De vertraging is opgelopen tot meer dan een uur. Hoe lang het precies duurt voor de weg weer vrij is, dat is nu nog niet bekend. Verder staan de meeste files vanmorgen op de wegen in Noord-Brabant. En Flitsmeister meldt flitsers op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij hectometerpaal 8,0 ter hoogte van Schiphol. En op de A7 van Groningen naar de Duitse grens heb je bij hectometerpaal 231,2 ook een flitser.
3: Blik op de beurs.
5: Ja, nog een kwartiertje openen we de deuren en we gaan met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer kijken naar hoe de AX gaat openen. Martine, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
5: Wat zegt de future?
20: Nou, we gaan afwachtend openen. Dat is dan vlak tot ietsje lager. Maar ja, dat mag eigenlijk geen naam hebben.
5: Nee, en na gisteren, prachtig mooie dag, 1049 gesloten. We zagen Prosus heel erg oplopen. De techfonds later wat opkomen. Wat gaan we vandaag in de gaten houden?
20: Nou ja, kunstmatige intelligentie, dat blijft natuurlijk een beetje thema. Dat zag je gisteren ook weer in Amerika. Dat zie je dan vandaag ook in een koersdoelverhoging van zowel JP Morgan als Morgan Stanley voor ASML. Mm-hmm. En je ziet dan dat Wolters Kluwer gaat vertellen van, nou, we breiden de samenwerking met OpenAI uit. Ja. Dat is toch ook iets met kunstmatige intelligentie. En je ziet ook natuurlijk dat het heel erg, ook wel wereldwijd, de verhoudingen een beetje daardoor verschuiven. Want als je kijkt naar Emerging Market Index, dan heeft Taiwan inmiddels China ingehaald. Mm-hmm. En dat is dan de grootste in die Emerging Market Index. En je ziet natuurlijk ook Zuid-Korea, daar is vandaag wel dicht, maar dat die ook China op de hielen zit. Dus je ziet echt dat de concentratie in tech steeds groter wordt. Mm-hmm. En dat het wel echt het centrale thema blijft, ook deze dagen.
5: Toch ook nog even die oorlog in het Midden-Oosten. We zien de olieprijs weer oplopen door alle spanningen over weer schieten en niet meer praten. Dat is niet zo goed nieuws. Ja. Gaan we dat nog terugzien? Als we de olieprijs weer hoger zien, dan zien we altijd de SBM Offshores en de Shells van deze wereld wat omhoog gaan. Gaat het weer gebeuren?
20: Ja, dat zie je altijd een klein beetje. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog wel weer dat Trump heeft bedacht dat hij weer een nieuwe weg heeft verzonnen om misschien wat importheffingen op te leggen aan de belangrijkste handelspartners.
5: Ja.
20: Dat is ook natuurlijk nooit heel goed nieuws, maar dat is nog niet, gaat niet direct in. Nee. En dat hangt hij dan dit keer op aan een onderzoek naar dwangarbeid. Dus ja, je kan van alles verzinnen, een stok vinden om mee te slaan, maar voorlopig kan hij er nog niet zo hard mee slaan. Maar je ziet dat iedere keer natuurlijk wel die onzekerheid nog wat extra in de markt komen. Ja. En dan hebben we vandaag nog het banenrapport, of tenminste het loonstrookjesverwerker ADP, die met cijfers komt.
5: Ja.
20: En we hebben vanavond het beige boek van de Fed. Dus er is genoeg om op te letten. Alleen al daarom.
5: Heerlijk. Dankjewel, Martine Hafkamp, directeur van Vintessa Vermogensbeheer.
3: Mobility.
1: Mobility-update.
5: En daartoe zit onze eigen mobiliteitsexpert weer in de studio, Noud Broekhoff.
21: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Hoi. Allereerst, als je dat Nederlanders vraagt, blijkt, dan vinden ze dat hun werkgever verplicht een fietsregeling moet aanbieden.
21: Ja, ja. Ruim 2/3 van de Nederlanders zegt dat. Dat is een onderzoek in opdracht van Arval, is een leasemaatschappij. Ja, ze zien een fietsregeling steeds vaker als een normale arbeidsvoorwaarde. Vergelijkbaar met vakantiegeld, pensioen. Het probleem is, nog geen 30% van de Nederlandse bedrijven biedt ook echt een fietsregeling aan. Dus ja, bijna de helft van de Nederlanders vindt dat dan ook dat de werkgever veel meer zou kunnen doen om dat te stimuleren. Ja. Want ze zeggen wel, ja, dan zou ik waarschijnlijk wel de auto wat vaker laten staan en vaker de fiets gebruiken. Ja, zeker. En ook een meerderheid van die ondervraagden zegt, en dat vond ik wel opvallend, dat collega's die fietsen naar het werk gezonder en productiever zijn dan collega's die met de auto komen. Ja, wij komen alle drie met de auto hier. Dus
5: nou, nee. Iemand komt regelmatig met de fiets.
17: Vandaag,
5: ja, zo
17: vandaag met de auto, maar gisteren en eergisteren wel met de fiets.
21: Oh, ja. Ik zag inderdaad je auto maandag niet staan. Oh, dat is misschien een puin gereden. Maar
5: misschien vandaag niet zo energiek. Dat is een groot verhaal, denk ik.
17: Nog verder een puin.
5: Maar in ieder geval, dat zou dus moeten gebeuren.
21: Je kunt in ieder geval 30% van de werkgever die het doet, vind ik wel heel weinig.
5: Ja, kan best een beetje meer.
21: Heel weinig, ja. Dus vaak begint het al met een kaart te brengen hoeveel mensen wonen binnen een straal van 10, 15 kilometer van je werk en ga daar eens mee in gesprek.
5: Precies.
17: Ik had als optie aanbieden, toch?
5: Ja. Zeker. En als je dan niet een elektrische fiets neemt, maar een gewone, krijg je een pseudo-eindheffing op die gewone fiets als werkgever. Nee, lachen. Ja. OV-bedrijf Transdev gaat buschauffeurs extra betalen als die deze zomer werken in Utrecht. Is dat zo'n risicogebied?
21: Nou, nee. Dit is vooral één grote puinhoop daar, het OV. Het is echt wel hard nodig. Ja. Deels veroorzaakt door ziekteverzuim van buschauffeurs. Maar ja, de zomervakantie komt eraan, dus gaan ook heel veel buschauffeurs op vakantie. En dan wordt het alleen maar erger, dus is besloten om sinds 1 juni een regeling te treffen. 200% van hun loon voor extra diensten op vrijdag en zaterdag krijgen buschauffeurs. Op vrijdag en zaterdag, maar 170% van hun loon voor extra diensten op andere werkdagen. Hmm. Nou, dat is toch wel fijn om dat te krijgen. Ja. Dus misschien toch wel overwegen om dan toch in het rooster te komen staan. En ja, die maatregel moet dus helpen om het chauffeurstekort in Utrecht op te vangen. Hmm. En het is wel een pleister plakken natuurlijk, want ja, het structurele probleem blijft dat er te weinig mensen zijn om in die bussen te rijden.
5: Ja, dus ongelooflijk.
17: En Transdev heeft het dan moeilijk, had er alle boetes gekregen. En als ze hier niet aan voldoen, dan krijgen ze natuurlijk weer allemaal boetes.
21: Yes. Ja, daar zijn ze heel bang voor.
5: Wat wel lekker is voor die buschauffeurs, dat ze er ook extra lang over doen, want de gemeente Utrecht is gestart met de voorbereidingen voor de invoering van 30 kilometer per uur.
21: Wist dat jij dat?
5: Ja, dan ga je langzaam van de halte naar de volgende halte.
21: Ja, nou, het blijkt inderdaad dat zeker het OV daar last van heeft. Omdat 30 is gewoon langzamer voor ook als je het OV daaraan moet voldoen. Ja, dan komt de bus wat later aan, hè?
5: Ja, dat is heel langzaam naar de volgende.
17: Anderhalf uur van Centraal halte naar Leidse Rijn. Ja.
5: Ja.
21: Ik weet niet of het zo erg is, hoor.
5: Ik denk het wel.
21: Ja, nee, ja, 10 juli, mooie datum trouwens.
5: 30 kilometer per uur.
21: Ga ik trouwen. Maar dan geldt...
17: In Utrecht?
21: Niet in Utrecht, gelukkig. Want dan geldt 30 kilometer per uur. Ja. Dan geldt 30 kilometer per uur in Utrecht. Daar kom ik vandaan, hè. Nee, dat weten jullie. Ja. Ja, 270 straten in Utrecht krijgen die maximum snelheid van 30. En dan lees ik weer, ja, de borden worden aangepast. En ze gaan wat wegmarkeringen aanbrengen. Ja, ja, de klassieke fout weer door te denken, we zetten een bord neer en mensen
5: en iedereen gaan 30 rijden.
21: Ja. Onderzoek wijst het ook echt serieus uit van SWOF dat niet werkt. Maar goed, dat weet Utrecht wel, want op nog eens 80 straten gaan ze wel wat meer snelheidbeperkende maatregelen nemen. Daar gaan ze rijbanen versmallen, andere wegmaterialen gebruiken, aanleggen van verkeersdrempels, dat soort dingen.
5: Ja, van die lanceerplatforms waar je... Ja, oké. Okay. Ja. Eind dit jaar gaat er een nachttrein rijden naar Milaan vanuit Brussel via Nederland.
21: Ja.
5: Heel efficiënt.
21: Dat klinkt heel omslachtig, hè?
5: Ja.
17: En die gaat maar 30 kilometer per uur.
5: Ja, dus ik ben 3,5 week bezig. Ben je in Milaan? Kan je aantikken? Kan je weer terug?
21: Ik sluit het niet uit. De trein is natuurlijk van de European Sleeper. Oorspronkelijk was het plan, we laten een trein vanuit Amsterdam rijden en vanuit Brussel. Die komen dan in Duitsland bij elkaar. En dan gaan we ze koppelen en dan rijden ze door naar... Maar dat plan bleek niet te werken of niet te kunnen. Dus wat wordt er gedaan? De eerste vanaf september gaat de trein via België naar Milaan rijden. En dan vanaf half december via Nederland. Dus Brussel, Antwerpen, Breda, Eindhoven kun je opstappen. En dan ga je via Keulen, dan ga je naar Zwitserland, Lugano. Wel echt een mooie trip volgens mij. Como. En dan kom je uiteindelijk
5: dus je kan
21: in
5: het winterse kan je meemaken door vanuit Amsterdam te vertrekken. En dan ga je direct gewoon keurig netjes over de Simplon Pas.
21: Ja, nou, niet, je weet Italië. Dat het slim is. Ik denk te
5: nee,
21: goed hard.
5: Nee, ik weet niet veel, maar ik roep maar wat. Maar het klinkt zo, het klinkt zo lekker zo als mooi, zo Venetië Express. Ja, ja, maar naar Milaan dus. Ja, nou, wat gaat het kosten?
21: Ja, dat, ik wist dat jullie daarover zouden gaan beginnen natuurlijk. Een budget zitplaats kost €30 een enkele reis.
5: Oh, dat valt mee.
21: Maar je kunt het op laten lopen tot €130. Dan zit je comfort plus.
5: En mag je dan ook slapen daar? Hoe lang ben je bezig?
21: Het is wel de bedoeling dat je gaat slapen.
0: Een sleeper,
21: het slapen in een nacht. Dat
5: is niet voor jou, hè?
21: Dat is niet mijn. Dat is niet mijn ding. Nee? Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik heb wel eens mensen gehoord die het hebben gedaan.
5: Je moet het een keer doen. Dat is de cadans. Ja, zeker.
21: Je valt het
0: in je rug. Je voelt het
5: maandag. Denk ding. Ja,
21: voelt het.
5: Dankjewel.
0: Wacht even. 10 juli ga je dus trouwen. Wie doet dan de auto-update die vrijdag?
21: Daar moeten we nog in. Jorn, denk ik.
0: Kan je niet 's ochtends even alsnog hierheen komen?
21: Nee, ik denk dat we dat niet gaan redden.
5: Dankjewel, Nout Broekhoff. Het is trouwens midden in de week dat André Rieu op het Vrijthof staat. Ja, ik weet waarom hij doet. Ja. Nederlanders zijn misschien minder trouw aan politieke partijen, maar toch, we blijken verrassend trouw aan onze politieke overtuigingen. Die Nederlandse kiezer is veel minder grillig dan we vaak denken. Hoe dat nou precies zit, hoor je zometeen in jouw ochtendspit.
1: Je kent ons van het nieuws.
22: Van duiding.
1: Feiten en context. En soms is er
22: naast het nieuws
1: ruimte voor goede muziek.
22: Zoals deze.
1: Zo klinkt werken beter.
22: BNR Business Beat.
1: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
22: Luister in de BNR-app.
1: Op bnr.nl/bb.
22: En via DAB+.
23: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
24: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
23: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
25: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
26: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
27: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
28: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
27: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
29: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
30: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
31: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
32: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
30: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
33: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan.
2: Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: 52 min 40.
31: 12 natuurlijk.
4: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
31: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
4: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
6: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Bol vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooiebol.nl/bnr of kom langs.
4: In 12 weken leren rekenen?
31: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
8: Nu in de BNR-app.
0: De grenzen van het bestand tussen Amerika en Iran worden opgezocht met de aanvallen. De onderhandelingen lopen niet best. De staat moet vaker een gouden aandeel nemen in defensiebedrijven, vindt staatssecretaris Dirk Boswijk. En bedrijfsleven in Brabant vreest nieuw uitstel in energiebesluit bij Moerdijk. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
5: Bianca Daming van ABB. Bianca, hoe gaat het nu op de weg?
19: De dagelijkse files die worden langzaam maar zeker wat korter. De meeste staan nog steeds op de wegen in Noord-Brabant. Maar er zijn wat meer problemen door de problemen met verkeerslichten op de A65 Den Bosch-Tilburg. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht tussen Vught en Kromvoort. Levert veel vertraging op. Richting Tilburg is dat ongeveer een half uur. Naar Den Bosch heb je ruim een uur tijdverlies. Je kunt omrijden via Eindhoven over de A58 en de A2. Maar op de A58 van Eindhoven naar Tilburg is bij Moergestel ook een ongeluk gebeurd. Dat kost je nu 25 minuten extra en het verkeer rijdt daar via de vluchtstrook. Wat verder opvalt is de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Want bij knooppunt Hofvliet is een ongeluk gebeurd. Daar is de vertraging 3 kwartier en de linkerrijstrook is nog dicht. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam bij hectometerpaal 58,2. En op de A7 van Groningen naar de Duitse grens. Bij 231,2.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Buschauffeurs van het Utrechtse OV-bedrijf Transdev verdienen flink meer voor het draaien van extra diensten. Het bedrijf kampt met een tekort aan chauffeurs. Als ze extra ritten rijden, krijgen ze sinds deze week 170% salaris uitbetaald. Doen ze dat op vrijdag en zaterdag of in de zomervakantie, dan is het zelfs 200%. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een politieagent tegen de grond werd gesmeten, hoopt op een eerlijk onderzoek. Toen de politie haar man arresteerde, wilde ze alleen maar een vraag stellen, zei ze bij Al Jazeera. De agent zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Intussen is ze bevallen van een dochter. In de door Rusland bezette regio Donetsk in Oekraïne zijn zeker 7 doden gevallen toen een bus werd geraakt door een Oekraïnse drone. De bus kwam uit Moskou en was onderweg naar de Krim. Oekraïne stuurde meer drones, onder meer naar Sint-Petersburg. Daar raakten meerdere mensen gewond. Deurwaarders kunnen een flinke bijdrage leveren bij het signaleren van probleemschulden. Tijdens een proef in 6 steden vertelden deurwaarders bij mensen thuis dat ze bij de gemeente konden aankloppen voor hulp. Een deel deed dat. De helft van die groep had tot dan toe alle problemen alleen proberen op te lossen. En het gouden windei voor het meest misleidende product gaat dit jaar naar 3 fruitdrankjes. Die doen vage beloftes, zegt Wacont Foodwatch. Op de verpakking staan mooie plaatjes, maar in een perensiroop en een citrusdrank zit vooral appel. En in perzik ijsthee van een huismerk zit maar 10% perziksap. Dan het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag meer bewolking met kans op regen. En het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Kijken we naar de opening van de beurs. Nou, die is positief. 0,2% hoger. 1051 punten staat de AX. En wat zijn dan de grootste stijgers en dalers? ASML 1,4% omhoog. Unilever 1,2. Relix 1,2. En Magnum staat 1,3% hoger. Boven Unilever, dat is wel geestig. Aan de andere kant de dalers. CVC Capital 3,3% lager. Prozus 2,7% lager. Adyen 1,3%. En Exor 0,9%. En uiteraard, als je meer meer wil weten. Over een kwartiertje hoor je meer over de ins en outs van de AX van Martine Hoofdkamp. Alle heftige beursnieuws bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en uiteraard in de BNR-app. Ja, en dan zometeen. Nederlanders zijn misschien minder trouw aan hun politieke partij. Maar wat blijkt, we zijn uit onderzoek toch verrassend trouw aan onze politieke overtuigingen. Daar wisselt niet zoveel in. Want die Nederlandse kiezer is vaak veel minder grillig dan we vaak dachten. Hoe dat zit, hoor je zometeen in de ochtendspits.
1: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
10: Apps die menstruatiegegevens bijhouden horen helemaal geen data te verzamelen en dat al helemaal niet te verkopen. Punt. Dat zeggen de makers van de app Period, die al die kwaadaardige zaken niet doet. Hoe ontwikkel je zo'n app en hoe ga je daarmee de strijd aan met de apps die het vrouwelijk lichaam niet zo netjes behandelen? Nou, dat bespreken we in de Grote Tech Show. Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
11: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
12: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
13: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën, uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
12: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: Goedemorgen, het is 7:07. Het laatste uurtje telt alweer weg van deze ochtendspits van woensdag 3 juni 2026. Iwan, wat gaan we allemaal doen?
0: We hebben nog hartstikke veel te doen. We gaan zo meteen praten over het demonstratierecht. Burgemeesters moeten namelijk harder en sneller kunnen ingrijpen bij demonstraties die uit de hand lopen. Nou, ja. Op zich, dat snap je wel, dat het kabinet dat wil. Alleen, ja, is dat het antwoord op een klein aantal demonstraties dat daadwerkelijk leidt tot escalatie? Of ben je daarmee ook demonstratierecht voor anderen aan het inperken? Bespreken onder andere zometeen.
5: Maar we gaan eerst naar dit. Iets wat jij vanmorgen las. Heel erg leuk, want de Nederlandse kiezer is veel minder grillig dan we vaak denken. We zijn minder trouw aan de politieke partij, maar we zijn verrassend trouw aan onze politieke overtuigingen. Zo blijkt allemaal iemand uit het Nationaal Kiezersonderzoek.
0: Ja, dat verschijnt na iedere Tweede Kamerverkiezing. Wordt het gepubliceerd, een van de belangrijkste onderzoekers naar ons stemgedrag. Inderdaad, wordt vandaag gepresenteerd. En onder andere NRC en Nu.nl en wat andere media, die schreven daar nu al over. Praat erover met Chris Alberts, docent en onderzoeker politieke communicatie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Chris, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: Ja, er zijn wel eens verhalen geweest over mensen die hoppen van stemmen het ene jaar D66 en het andere jaar PVV. Nou, dat blijkt dus gewoon niet te gebeuren.
15: Nou ja, kijk, dat wisten we natuurlijk eigenlijk al, dat dat bijna niet gebeurde. Hè? Ik bedoel, je kunt natuurlijk op straat wel eens een keer iemand tegenkomen die zoiets beweert. En misschien gebeurt het ook wel eens. Maar wat we al lang weten, en het is helemaal niet nieuw. Ik bedoel, die politicologen proberen dat onderzoek ook een beetje interessant te maken. Maar je hebt gewoon een bepaald aantal partijen waar je tussen kan kiezen. Hè? Dus bijvoorbeeld mensen aan de linkerkant, die hebben dan die vinden dan progressief Nederland wel interessant. Mm-hmm. En die kunnen dan eventueel nog naar D66 en dan eventueel nog naar de SP. En dat is het dan wel. Dus ik bedoel, die komen nooit bij Ja 21 en bij Forum of bij het CDA uit. Nou, dat is gewoon een patroon wat we al heel lang kennen en wat ook dit keer weer is bewezen, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, dan is het wel even interessant om ook naar NSC te kijken. Dat was toch wel een bijzonder verhaal, want dat kwam op en het was weer weg. Waar kwamen die kiezers dan vandaan en waar zijn die naartoe gegaan? Is dat allemaal weer terug naar CDA?
15: Nou, daar heeft NRC, want het rapport staat nog niet online, dus dat kunnen we nog niet lezen. Maar dat is een heel naar tabelletje bij de NRC. Want het gaat inderdaad voor een heel groot deel weer naar het CDA toe. Ja, en dat laat eigenlijk gewoon zien dat mensen natuurlijk helemaal niks met partijen hebben. En eigenlijk alleen maar in zo'n blok zitten. Dus die mensen zijn, ja, die zitten allemaal een beetje aan de rechterkant. Hè. Sommigen gaan een beetje naar, die gaan dan wel richting jaar 21, et cetera. Maar dat zijn geen SP-stemmers, zeg maar. En ja, die mensen zijn inderdaad allemaal vertrokken, dat wisten we al. En het laat gewoon zien dat zo'n partij, ja, dat is iets, dat kun je kunt een partij oprichten en dan kan binnen een jaar weer weg zijn.
16: Ja, precies. Het is een eendagsvlieg. Even naar een niet-eendagsvlieg, D66, opgericht in het jaar 1966, dat is best lang geleden. Nu weer heel groot en trekt mensen aan uit van hele diverse pluimage. Het is echt een middenpartij, want haalt mensen weg bij links, haalt mensen weg bij rechts en groeit nu. Wat zegt dat nou? Is dat het Jette-effect puur? Of is dat ook het verhaal dat de politieke overtuiging van die mensen toch wat schuift?
15: Nou ja, kijk, dat weten we eigenlijk niet. Dat is natuurlijk een beetje het probleem van dit soort onderzoek. Hè. Dus er worden wel allerlei stellingen aan mensen voorgelegd. En er wordt aan mensen gevraagd, wat heb je de vorige keer gestemd en deze keer. Maar we weten eigenlijk niet precies waarom mensen nou diep overtuigd zijn geraakt dat D66 de laatste keer de beste keuze was. Wat we wel weten is dat die mensen uit een hele brede groep van partijen komen. Hè, zowel van links als van rechts. En dat is eigenlijk het interessantste. Dat D66 daar eigenlijk een van de weinige partijen is. Die nog een soort brugfunctie heeft tussen links en rechts kiezers. Dus dat je als van beide kanten zeg maar naar D66 kunt gaan. Ja, en dat lijkt toch weer strategisch te zijn. Want dat is allemaal het effect van de laatste twee weken van de campagne geweest. Ja. Heel veel van die mensen zijn natuurlijk in de peilingen nu ook alweer weg.
0: Ja. Dus die hebben daarvan geprofiteerd. VVD heeft ervan geprofiteerd dat zij breed zitten als het gaat om onderwerpen. Dat is wel interessant. Er zijn heel veel mensen die hebben gedacht, na het vorige kabinet Schoof, dan zal die VVD ook wel afgestraft worden. Toen was de slogan op het laatst, toch maar weer VVD. Zij profiteren ervan dat het eigenlijk qua onderwerp een brede partij is.
15: Dat is een beetje het punt. Hè. Dus bij de PVV, je moet migratie belangrijk vinden. En dan kom je vrij snel bij Geert Wilders uit, bij wijze van spreken. Maar er is ook niet echt iets anders. En bij de VVD zijn het vrij veel thema's. Maar ja, kijk, de ondertoon blijft. De VVD is voor een hele hoop mensen die in het politieke midden zitten inmiddels helemaal geen optie meer. Ze concurreren alleen nog maar aan de rechterkant. Dan zijn ze ook weer heel veel kiezers aan de linkerkant kwijt. Dus ja, ik wil of dit erg bestendig is voor de komende jaren is natuurlijk maar de vraag.
0: Ja, tot slot, kort nog eventjes over de rechterkant van het spectrum en misschien nog wel iets verder dan dat. FVD, daar is het wantrouwen richting politiek groot, richting media ook, richting wetenschap ook. En die onderzoekers zien daar verdere verharding. Herken jij dat ook, dat die verharding breder wordt en baart het je zorgen?
15: Wat ik al heel lang vind is dat forumstemmers anders zijn dan PVV-stemmers. En daar had ik eigenlijk nooit de onderbouwing bij. En dat levert dit onderzoek eigenlijk wel op. Hè. Dus die forumstemmers die hebben een ander demografisch profiel. Ze zijn hoger opgeleid. Die vinden heel veel dingen walgelijk en zo. Ze zijn niet alleen boos, maar het gaat allemaal veel dieper. Het gaat over meer onderwerpen. En gewoon een kwart van deze mensen vindt dat als de democratie zo slecht functioneert, dat het ook met geweld omver mag worden geworpen. Nou, dat zie je. Dat is iets wat je bij de PVV helemaal niet ziet. Dus ja, dit is een enorm probleem. Want je krijgt die mensen die natuurlijk op zo'n extreme, aan de extreme kant van het spectrum zitten, krijg je natuurlijk ook niet zo heel erg meer makkelijk terug naar wat normalere standpunten, om het maar zo te zeggen.
0: Nee, en daar ligt wel een taak. Dus dankjewel, Chris Albert, voor jouw korte analyse op deze mediaberichten rondom het Nationaal Kiezersonderzoek.
17: Goedemorgen, BNR. Dit is de ochtendspits.
16: Ja, dan hebben de autoriteiten in de Oekraïnse stad of regio Luhansk, moet ik zeggen. Het is een provincie eigenlijk waar de Russen de controle hebben. Die hebben de aankoop van benzine en diesel beperkt, meldt het Russisch staatspersagentschap TASS. En die beperking zorgt ervoor dat je per persoon nog maar maximaal 20 liter benzine of diesel mag kopen. Volgens de autoriteit heeft het te maken met problemen in de brandstofvoorraden en de aanvoer daarvan. En ook de Oekraïnse regio Donetsk krijgt met die beperking te maken. Afgelopen weekend ging er al zo'n beperking in op de Krim. En daarnaast zijn er zelfs in Sint-Petersburg al benzinepompen die limiet hebben gezet op de hoeveelheid brandstof die ze per persoon verkopen. Dan weten we ook dat Oekraïne al maanden bezig is met aanvallen op de Russische olie-infrastructuur als onderdeel van een tegenoffensief. En, zo claimde Zelensky begin deze week nog, 40% van het totale areaal aan raffinagecapaciteit en benzineopslag heeft weten te raken, om zo de brandstofvoorziening van het Russisch leger te verstoren en de inkomsten vanuit de Russische energiesector te verminderen. Nou, dat lijkt dus, als je deze berichten leest, te lukken. Dan is er even de vraag, waar gaat de benzine die er wel is nog naartoe? Mogelijk dus naar het leger. De Russische regering heeft ook voor het eerst een exportverbod op kerosine ingesteld tot eind november. En dat moet dan zorgen voor meer stabiliteit op de binnenlandse brandstofmarkt. En hoe staat het dan op onze Nederlandse wegen? Gaan we even praten met Bianca Damink van de ANWB. Bianca, hoe staat het erbij nu?
19: Nou, de files die worden korter, maar vooral in Brabant gaat dat her en der erg moeizaam. Vooral door de N65 Tilburg-Den Bosch. In beide richtingen sta je daar nog in de file tussen Vught en Kromvoort. Komt door problemen met de verkeerslichten. De linkerrijstrook is dicht in beide richtingen. Naar Tilburg is de vertraging een half uur en naar Den Bosch heb je een uur oponthoud. Dus kun je beter omrijden en dat kan via

0: Eindhoven. En Flitsmeister meldt flitsers op de A7 Heerenveen-Groningen bij hectometerpaal 182,6. En op de A10 van knooppunt Koenplein naar knooppunt De Nieuwe Meer bij 24,4.
1: Blik op de beurs.
2: Ja, gaan we even kijken naar de AEX. Nou, die zou aanvankelijk wat vlak openen. Nu 1052 punten, 0,3% winst. En we nemen even een rijtje met stijgers met je door. Magnum, ja, het is ijstijd, 1,4% hoger. Unilever staat 1,3% en Relix 1,1% hoger. Daartussen staat ASML, 1,4% winst. Helemaal onderaan het rijtje stijgers. Wolters Kluwer met 0,1%. En waarom noem ik juist die twee fondsen? Nou, daar zei analist Martine Hafkamp, directeur van Vintesse Vermogensbeheer, dit over vanmorgen.
3: Kunstmatige intelligentie, dat blijft natuurlijk een beetje thema. Dat zie je dan vandaag ook in een koersdoelverhoging van zowel JP Morgan als Morgan Stanley voor ASML. En je ziet dan dat Wolters Kluwer gaat vertellen van, nou, we breiden de samenwerking met OpenAI uit. Nou ja, dat is toch ook iets met kunstmatige intelligentie.
2: Nou, dus wat dat betreft allebei een rijtje stijgers. Wolters Kluwer nu naar 0,4%. Beleggers luisteren ook echt naar beneden, dat is prettig. Aan de andere kant de dalers. CVC Capital 3,4 lager. Prosus 2,6, correctie op gisteren. Adyen 1,5% lager en DSM 0,9%. En dan nog dit, want Nippon Paint en het Amerikaanse Sherwin-Williams, de twee partijen die een poging deden AkzoNobel over te nemen, die kapperden er maar mee. Vorige week nog liet AkzoNobel weten dat het een overnamebod van die bedrijven begin mei had afgewezen en gaf aan vast te houden aan de geplande fusie met het Amerikaanse Axalta Coating Systems. In een korte verklaring melden Nippon Paint en Sherwin-Williams dat ze hun overnameplannen laten varen. Het bod van €73 per aandeel in contanten zonder dividend dat ze op 29 april voorlegden waardeerde het bedrijf op 12,5 miljard. En het werd afgewezen door AkzoNobel omdat het volgens hen geen recht deed aan de werkelijke waarde en de toekomstperspectieven van het bedrijf. Op zich best interessant. 52,86 noteert het aandeel nu. En dat is na dit bericht 21% lager. Dat doet pijn. Ja, eerder in november kondigde AkzoNobel aan te willen fuseren met Axalta. Door die samenvoering ontstaat er wereldwijd concern voor verf en coatings met een geschatte waarde van zo'n 25 miljard. En daar was nog een ding bij, heb je vorige week ook gehoord hier op deze zender, is dat de bonusregelingen en de uitbetaling van met name de flexibele beloning voor de bestuurders extreem hoog is bij Axalta en bij Nippon en Sherwin-Williams er niet helemaal in zat. Dus kan ook nog zijn dat daardoor wat gestuurd is. Maar AkzoNobel dus fors onderuit. Het is de grootste daler op het Damrak op dit moment. 21,7% lager.
4: En dan, het kabinet is bezig met maatregelen om sneller in te kunnen grijpen bij demonstraties die de openbare orde verstoren. Zo melden ingewijden onder andere aan de Telegraaf. Ook andere media schrijven erover. De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid die kijken naar een mogelijke noodbevoegdheid voor burgemeesters, waardoor ze rechtstreeks actie kunnen ondernemen als een demonstratie uit de hand dreigt te lopen. De vraag is een beetje, ja, wat doet dit met het demonstratierecht? Ik ga daarover praten met Berend Roorda, universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij weet alles van demonstratierecht en wetgeving. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Ja, en het meest belangrijke, geloof ik, wat die ministers willen aanpassen, is dat een burgemeester een demonstratie makkelijker kan verplaatsen naar een andere locatie. Maar dat kan die nu eigenlijk ook al. Dus ja, wat lossen we eigenlijk op?
5: Goede vraag. Ja, wij hebben afgelopen jaar in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid uitgebreid onderzoek gedaan naar het demonstratierecht en of de wet nog voldoende toegesneden is op de vraagstukken van vandaag de dag. Mm-hmm. En onze conclusie op basis van juridisch onderzoek en ook gesprekken met burgemeesters, politie, justitie is dat de wet geen ingrijpende wijzigingen behoeft. De mensen die met de poten in de klei staan, dus burgemeester, politie, justitie, geven aan dat ze voldoende uit de voeten kunnen met de bevoegdheden die er nu liggen in de wet. Mm-hmm. Het enkele punt dat we hebben aangegeven is dat noodbevoegdheden die worden nog wel eens ingezet bij demonstraties. Nou, het is een beetje technisch-juridisch verhaal, maar dat verhoudt zich niet goed tot de grondwet. De grondwet stelt strikte eisen aan beperkingen van demonstraties. En wij hebben dus aanbevolen om die noodbevoegdheden in de demonstratiewet op te nemen. Maar het lijkt er nu op alsof het kabinet zegt, ja, we willen eigenlijk daarmee ook steviger ingrijpen. En dat is helemaal niet wat wij hebben willen aanbevelen in dat rapport.
4: Ja, oké, wat u betreft dus helemaal niet nodig. Het kabinet kijkt naar demonstraties die uit de hand lopen. Nou, dat gebeurt inderdaad wel eens. Recent gezien bij asielopvanglocaties, blokkades van snelwegen, dat soort zaken. Andere protesten waarbij geweld wordt gebruikt. Maar dat is natuurlijk maar een kleine minderheid.
5: Ja, dat is echt maar een heel klein deel inderdaad van demonstraties. Uit een rapport van de inspectie van het ministerie van Justitie en Veiligheid van 2025. Daaruit blijkt dat in 97% van alle demonstraties die plaatsvonden tussen 2015 en 2022... dat in 97% van de gevallen zich geen enkel incident voordeed. Mm-hmm. En slechts in 3% van alle demonstraties deed zich een incident voor, of soms meerdere incidenten. Maar van een incident werd al gesproken als er een melding was van overlast. Dus dan hoeft er helemaal nog geen sprake te zijn van strafbare feiten. Laat staan dat er sprake is van echt gewelddadige demonstraties. Ja, dat is echt maar een heel klein deel van alle demonstraties. En in die gevallen biedt de wet al voldoende mogelijkheden om daartegen op te treden. En we moeten er echt voor waken dat we niet zeggen vanwege die enkele demonstratie uit de hand loopt, gaan we dat volledige demonstratierecht heel ver gaan beperken.
2: Ja, want we hebben natuurlijk vorige week hebben een debat gehad over geweld in de samenleving. Zit er inderdaad een bühnepolitiek, symboolpolitiek, een beetje laten zien van kijk, we pakken het echt op, terwijl er voldoende is in de wet?
5: Ja, misschien heeft het ermee te maken, dat schrijven we ook wel in ons rapport, dat de beeldvorming is dat demonstraties vaak uit de hand lopen. Ja. We hebben het politici afgelopen jaren soms ook horen zeggen, het lijkt wel of wel haast alle demonstraties uit de hand lopen. En daar hebben we denk ik ook wel een verklaring voor gevonden. Mm-hmm. Demonstraties die uit de hand lopen, die halen met name de media. Die krijgen aandacht. Maar al die duizenden demonstraties waarbij zich geen enkel incident voordoet, ja, die krijgen geen aandacht. Dus daardoor ontstaat er een beeld dat het vaak uit de hand loopt. En dat is denk ik wel heel van groot belang om dat scherp te hebben, dat dat echt maar een enkele keer is.
2: Ja, maar is die enkele keer dan niet erger? Want dat is een beetje de afdronk die we ook hebben, dat die demonstratie waar het fout gaat, daar gaat het echt steeds erger fout. Of is dat een verkeerd beeld?
5: Wat wel van belang is om daarbij op te merken, kijk, als er echt met geweld wordt actie gevoerd, dat valt niet meer onder het demonstratierecht. Nee. Het is een fundamenteel recht, dat demonstratierecht, maar het is echt dat men dat niet met geweld doet. Dus op het moment dat dat gewelddadig is, ja, dan is die hele demonstratiewet niet van toepassing. En dan spreken we ook niet van demonstreren, dan spreken we van rellen, van gewelddadigheden. En het tweede punt daarover, het aantal demonstraties is ongelooflijk toegenomen in Nederland. En in de gemeente als Amsterdam is het in 2 jaar tijd verdubbeld. Het aantal demonstraties, ja, er vinden meer dan 3000 demonstraties tegenwoordig per jaar plaats. Terwijl dat 2-3 jaar geleden waren dat nog 1500. Dus we zien een enorme toename van het aantal demonstraties. En daarom zien we in absolute zin zien we wel een toename van het aantal demonstraties waarbij zich incidenten voordoen of zelfs ook die uit de hand lopen. Maar het is niet zo dat in relatieve zin, dus dat een grote percentage van het totaal aantal demonstraties uit de hand loopt. Nou. Maar daardoor heeft dat denk ik wel meer aandacht.
4: En dus deze potentiële wetwijziging lijkt een beetje symboolpolitiek. Dus dank voor deze reality check. Berend Hoorda, universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen.
1: De column van Bernard Hammelburg.
6: Voor Donald Trump is de oorlog in het Midden-Oosten een totaal uit de hand gelopen chaos. En het lukte maar niet om tot een solide bestand te komen. Officieel geldt er een staakt het vuren met Iran, maar dat wordt van weerskanten voortdurend geschonden. Nog ingewikkelder is de oorlog tussen Israël en Hezbollah onlosmakelijk met het Iraanse conflict verbonden. Trump heeft nog niets concreets uit de oorlog en het schijnbestand kunnen slepen. Het leiderschap dat hij met de Israëliërs heeft uitgeschakeld is vervangen door opvolgers die minstens zo meedogenloos omgaan met oppositie in eigen land. Ze zijn ook strategisch behendiger. Het nucleaire verrijkingsprogramma is intact. Een indrukwekkend arsenaal aan ballistische raketten en drones staat opnieuw klaar. En de straat van Hormuz blijft afgesloten. De voorlopige erfenis voor Trump is vertwijfeling in zijn achterban, ruzie met de NAVO, uit de hand lopende inflatie en een dreun voor het wereldwijde monetaire stelsel. Ondanks zijn voortdurende optimistische geluiden is hij verdwaald in een doolhof en heeft hij geen idee waar de uitgang is. Eén factor zou zijn kans op een vergelijk met Iran kunnen vergroten, en dat is beëindiging van de oorlog tussen Israël en Hezbollah. Dat gaat de goede kant op, zei hij optimistisch, want Israël heeft afgezien van het plan om een deel van Beirut te bezetten. Daaruit werd door sommigen geconcludeerd dat Israël ook bereid zou zijn zich uit de bezette zone tussen de grens en de Litani-rivier terug te trekken en uit andere posities, zoals de BK-vallei. Daarop is voorlopig geen uitzicht. Netanyahu stelt dat Hezbollah bij lange na niet is verslagen en het noorden van Israël belaagt met zwermen drones als een soort clusterbommen en een type drones dat met een glasvezelkabel wordt aangestuurd en daarmee onzichtbaar is voor radar- en afweersystemen. Netanyahu wil best even dimmen, maar peinst er niet over om de strijd.
7: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Omgeving is een feit. Waarom Trump er nu wel ineens aan wil en wat er gaat veranderen, hoor je zometeen van onze eigen tech-expert, Ben van den Burg.
2: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
3: De afscheiding van Friesland.
4: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
3: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Verschrikkelijk.
2: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast app.
5: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
6: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls voor All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
7: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
9: Nina van den Dungen. Straks trap ik de uitzending af met het lobbypanel over supermarkten die consumenten en producenten afknijpen. En ook spreek ik Ruud Joosten, de topman van Koninklijke BAM Groep. Ik vraag hem of het de bouwer nog wel lukt om woningen uit de grond te stampen in tijden van een overvol stroomnet en een stikstofcrisis. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
8: Yes!
11: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
1: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
0: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
2: Geen rijtjes leren, maar creëren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
2: Start met ondernemen. Leer falen en opstaan. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
5: Van V&D tot Blokker, de winkelketens verdwijnen, maar winkelcentra, die blijven. Vastgoedbedrijf Wereldhave is eigenaar van veel winkelcentra en probeert toch overeind te blijven in het online tijdperk. Hoe ze dat doen en wat dat betekent voor het aandeel hoor je vanmiddag om 2 uur op BNR of nu in je podcast-app.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
7: BNR Verkeer.
8: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. De meeste vertraging is er nog op de wegen in Noord-Brabant. Verkeer heeft ook daar en in het zuiden van het land sowieso last van buien. En op de A65 staan nog steeds lange files tussen Den Bosch en Tilburg door problemen met verkeerslichten bij Vught. Linkerrijstrook is dicht in beide richtingen. Verkeer van Tilburg naar Den Bosch heeft ruim een uur vertraging. Van Den Bosch naar Tilburg is het oponthoud een

0: half uur. Omrijden kan via Eindhoven over de A2 en de A58 of andersom. Verder is in het noorden de A7 dicht. Van Heerenveen naar de Duitse grens bij knooppunt Julianaplein. Daar is een ongeluk gebeurd. En op de A10 Zuid staat file richting het noorden bij de afrit Haarlem. Daar heb je een kwartier op onthoud. Dat komt door een technische storing. De spitsstrook is daar dicht. En Flitsmeister meldt 1 flitser. Het is op de A7 van Groningen naar de Duitse grens, ook in het noorden van het land, bij hectometerpaal 231,2.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Buschauffeurs van het Utrechtse OV-bedrijf Transdev verdienen flink meer voor het draaien van extra diensten. Het bedrijf kampt met een tekort aan chauffeurs. Als ze extra ritten rijden, krijgen ze sinds deze week 170% salaris uitbetaald. Doen ze dat op vrijdag en zaterdag of in de zomervakantie, dan is het zelfs 200%. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een politieagent tegen de grond werd gesmeten, hoopt op een eerlijk onderzoek. Toen de politie haar man arresteerde, wilde ze alleen maar een vraag stellen, zei ze bij Al Jazeera. De agent zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Intussen is ze bevallen van een dochter. In de door Rusland bezette regio Donetsk in Oekraïne zijn zeker 7 doden gevallen toen een bus werd geraakt door een Oekraïnse drone. De bus kwam uit Moskou en was onderweg naar de Krim. Oekraïne stuurde meer drones, onder meer naar Sint-Petersburg. Daar raakten meerdere mensen gewond. Deurwaarders kunnen een flinke bijdrage leveren bij het signaleren van probleemschulden. Tijdens een proef in 6 steden vertelden deurwaarders bij mensen thuis dat ze bij de gemeente konden aankloppen voor hulp. Een deel deed dat. De helft van die groep had tot dan toe alle problemen alleen proberen op te lossen. En het gouden windei voor het meest misleidende product gaat dit jaar naar 3 fruitdrankjes. Die doen vage beloftes, zegt Wacont Foodwatch. Op de verpakking staan mooie plaatjes, maar in een perensiroop en een citrusdrank zit vooral appel. En in perzik ijsthee van een huismerk zit maar 10% perziksap. Dan het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag meer bewolking met kans op regen. En het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Nou, Amerika heeft eindelijk zijn eerste stukje AI-regelgeving in weerwil van Trump, want daar wilde hij eerst toch niet aan. En nu kennelijk wel. Wat is er precies veranderd? Hoe ziet het er allemaal uit? En moeten we ervan schrikken? Zometeen Ben van den Burg, onze tech-expert in de ochtendspit.
4: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen, kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
6: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het straks om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
7: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
8: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
9: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
10: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
1: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
11: Bas van Werven en Iwan Verrips.
3: Goedemorgen, 9:55. En dan weten de vaste kenners van dit programma, dat is bijna klaar. Ja, de ochtendspits nog een half uurtje met heel veel nieuws. En daarna de Big Five. Bart Rooijakkers komt straks vertellen wie die heeft. Dat is voor ons ook nog een vraagteken. En dat is meteen ook het thema van de week. Wat gaan we doen, Iwan?
12: We hebben het zo meteen nog over een actie in Amerika. Gaat volgend jaar namelijk zijn meetinstrumenten weghalen uit de Atlantische Oceaan. Klimaatonderzoek onder andere heeft daar profijt van, dat ze daar allerlei dingen meten. Maar ze stoppen daar dus mee. Waarom? En wat dreigt daardoor verloren te gaan? Bespreken we zo meteen over een minuut of zes.
3: Maar we gaan eerst naar, in Amerika. Want AI-ontwikkelaars kunnen hun nieuwste modellen voortaan door de overheid laten controleren voordat die modellen op de markt komen. Dat staat in een veelbesproken decreet dat Donald Trump heeft ondertekend. Het is eigenlijk de eerste vorm van regulering rond AI in Amerika. Trouwens, iets waar Trump eerder mordicus tegen was. Hij is dus toch om. En wat is nou de vraag? Het is vrijwillig. BNR's tech-commentator Ben van den Burg zegt, ja, niet alle modellen die hoeven langs het Witte Huis.
13: Denk aan Mythos, wat Anthropic. Ja. Inderdaad, dus als ze denken van, nou, dit kan kwetsbare software ontdekken, dit kan exploits ontdekken, dit kan cyberaanvallen. Dus dat noemen ze de covered frontier models. Dus als het dat soort modellen zijn, dan is het vrijwillig. Joh, stuur het naar het Witte Huis. En dat is niet een lintje. Nee, dan gaan er dus mensen gaan in een afgesloten de ruimte gaan dan die modellen, zeg maar, red team testachtig gaan
3: kijken,
13: testen. Juist. Kijken van, is het link of is het niet link?
3: Maar in vrijwilligheid, en dat vind ik zo raar, dat je dan niet zegt, nee, kijk, bij dat soort hele gevoelige dingen willen we dat echt wel als eerste weten voordat je dat de markt in gaat brengen, of het werkt en of het gevoelig is.
13: Ja, dus je zou kunnen denken, dat is verplicht.
3: Ja,
13: maar nee, want ja, kijk maar wat er is. En dat zie je weer, dat open en dat vrijwillig. Maar dat doen ze natuurlijk ook, dat vrijwillig. Kijk, dat gaan ze ook wel doen. Want stel je voor dat je het niet naar het Witte Huis hebt gestuurd.
3: Mm-hmm, en het komt de shit hits de fan.
13: Dus dan ben je altijd pineut. Dus 1 en 2. Ja. Kijk, al die bedrijven willen alleen maar overheidscontracten hebben. Dus ze zorgen gewoon van, hey, we gaan naartoe, want er zijn vriendjes en we willen vriendjes zijn. En dat is natuurlijk ook belangrijk voor ze.
3: Waarom is die regel er? Wat is de dieperliggende reden? Waarom wil het Witte Huis dit? Is dat om de kwaliteit van die modellen te verbeteren? Of risico's in kaart te brengen? Een combinatie van die twee? Controle uit te oefenen? 3?
13: Ja, het is heel erg die. Ze willen die controle hebben. En het is ook die macht. Want stel je voor dat in de openbaarheid komt. Dat China erachter komt. Dus ze willen die controle. Dus dat willen ze behouden.
3: Ja.
13: Maar ook wel de kwaliteit. Want ze zorgen dan van, hey, wij hebben die beste modellen. Dat houden we in Amerika. Hey, en stel je voor dat die echt goed is. Dan houden we het alleen maar voor de Amerikaanse overheid.
3: Ja.
13: En dan gaat die zelfs helemaal niet naar buiten.
3: Nee, precies.
13: Dus die blijft echt van ons. Dus het zijn die twee elementen.
3: Ja, dat wordt bij Mythos was dat er al te sprake van, dat ze dat met Anthropic wilden afspreken. Ja. Maar ik heb hem gedacht, ja, kan je dat doen? Er moet een AI-programma zijn wat er omheen kan werken.
13: Nou, het is meer van al die modellen. Zijn er zoveel en mensen zullen zo specifiek die modellen gaan ontwikkelen. Ja. Weet je, want dan heb je het basismodel, het frontiermodel, prima. Maar er zullen altijd specifieke, en dat gebeurt in China en we proberen dat in Europa ook. We proberen die modellen specifiek te maken, dat je wel die exploits kan doen en die kwetsbare software kan vinden.
3: Ja.
13: Dus dat probeer je altijd.
3: Ja, precies. Nou lag er vorige maand een voorloper van dit decreet.
13: Ja.
3: Dat wilde Trump toen niet ondertekenen. Waarom heeft hij die draai gemaakt ineens?
13: Ja, dat was zo verschrikkelijk spannend. Hij wilde echt vlak voordat hij tekende van David Sacks, dat is de AI en crypto tsaar. Onderdeel van de PayPal-maffia. Dus dan zie je alweer die invloed PayPal-maffia van vroeger.
3: Ja.
13: GD Vance met Peter Thiel. Dus in die hoek. En maar ook Sam Altman, die gingen bellen naar Trump. Die gingen beïnvloeden. Hey, het is 90 dagen, moeten wij wachten. Als je 90 dagen wacht, nou, dan is China...
3: Is de wereld al voorbij.
13: Snelheid. Mm-hmm. Dus en zij wilden naar 15 dagen. En dit is eigenlijk een heel slap compromis. Nou, dan doen we 30. En ze denken, met 30 komen we nog wel ergens.
3: Ja, precies. De komende tijd komt er nog meer regulering uit. Je maakte net, voordat we de uitzending gingen, een heel mooie parallel met de discussie rond kernenergie. Ja,
13: dit is zo interessant. Kijk, de mensen in Amerika die zeggen van, we moeten niet reguleren. Die zeggen, je moet het vergelijken met kernenergie. Neem 1947, stel je voor dat er niet zoveel regulering was. Dan was er meer innovatie, meer geld naar kernenergie gegaan. En hadden we
3: waren we nu verder geweest.
13: Hadden we misschien al die fossiele brandstoffen niet hadden hebben hoeven verbranden. Hadden we geen global warming gehad. Hadden we tientallen miljarden minder schade nu gehad. Dus ze zeggen, AI, reguleer het nu allemaal niet zo. En David Sachs-achtige types, hè. En Sam Altman-achtige, reguleer het niet zo sterk. Want als we dat niet reguleren, dan kunnen we met AI, weet je, de
3: leuke dingen
13: nieuwe energiebronnen aanboren. Dus, en ook met cyber gaan we winnen. Dus dat is die hele richting in Amerika. Mm-hmm. Dat we, ja, we moeten het juist niet zo reguleren. Dus, en dit is eigenlijk meer de bescherming van Amerika voor cyberaanvallen. Nou, en zo zitten ze er een beetje tussen.
3: Wat is de goede weg? Want inderdaad, als je het vraagt aan Peter Thiel, ja, wat een buitengewoon dubieuze man is, een J.D. Vance, die willen dit inderdaad maar lekker loslaten. Ik denk dat het wel goed is. Hoe kijken we naar Europa tegenaan? Want Europa zijn we heel ver met het beschermen. Ja, hè?
13: Reguleren. Is ook grappig. Want dit is, zeg maar, als we over deze modellen praten, is het gewoon gelijk wettelijk. Weet je, moet je dit.
3: Klaar. Dat mag.
13: Je moet het aanmelden. Niet vrijwillig. Nee. Het is verplicht.
3: Ja.
13: En Europa kijkt natuurlijk veel meer van, is het, weet je, onze democratische waarde.
3: Ja,
13: en zijn wij, is het rechtvaardig voor iedereen? En is er geen gevaar? Dus Europa die gaat eerst nadenken, weet je wel, en daarna gaan we iets doen.
3: Ja.
13: En en daardoor hebben wij, niet alleen daardoor, maar dat zeggen natuurlijk heel veel mensen, daardoor blijven we ook wel achter. We moeten iets agressiever zijn en iets meer vertrouwen dat uiteindelijk goed komt. Maar ja, dat zijn gewoon twee kampen.
3: Zij, BNR's tech-commentator Ben van den Burg trouwens, vanmiddag.
1: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Het orkest is een beetje trigger happy. Vandaag is het niet erg, prima. Ik wilde net gaan zeggen, Ben van den Burg, vanmiddag met Joe van Buurik in de grote tech-show om 3:00 op deze Center Live. Gaan we naar dit, Iwan. De Verenigde Staten haalden vorig jaar 4 boeien en verschillende meetinstrumenten, nee, dat doen ze volgend jaar, 4 boeien en meetinstrumenten weg uit de Atlantische Oceaan in de buurt van Groenland, meldt NSF, de Amerikaanse overheidsorganisatie voor wetenschappelijk onderzoek. Nou, wat waren dat voor boeien? Eigenlijk meetinstrumenten die meer dan een decennium al belangrijk zijn voor onderzoek naar golfstromen in de oceaan. We weten, door global warming kunnen die wijzigen. Je kan temperatuur, golfslag, allerlei dingen meten. Maar de Trump-regering heeft nu besloten ze weg te halen. De zoveelste bezuiniging van de Amerikaanse president, omdat hij klimaatonderzoek kletskoek vindt. We gaan naar Reinhard van der Born van Weerverteller.nl. Reinhard, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Bas.
3: Ja, die meetinstrumenten die nu nog bij Groenland liggen, waarvoor worden die gebruikt en hoe belangrijk zijn ze?
14: Nou, ze maken eigenlijk onderdeel uit van een hele serie meetinstrumenten, waarvan een deel ook voor de Amerikaanse kust ligt. Die worden ook weggehaald. Ze zijn heel belangrijk bij het bepalen van de kracht van de warme golfstroom, een onderdeel van de AMOC, waar we het hier wel vaker over hebben gehad. Dat systeem van zeestromen wereldwijd, dat ervoor zorgt dat het klimaat in ons deel van Europa een stuk warmer is dan dat het zou moeten zijn op basis van onze ligging. En de angst is dat die AMOC verzwakt en dat wij daardoor met een enorme weersverandering te maken zouden kunnen krijgen in de toekomst.
3: Ja, wij zouden een ijstijd tegemoet kunnen gaan in Nederland, hè, hierdoor.
14: Nou ja, bijna wel als je het vergelijkt met nu. ja. En dat wordt dus gemeten. Amerikanen spelen daarin eigenlijk een voortrekkersrol al heel lang. En ja, de Trump-regering, je zei het al, die heeft niks met klimaatverandering. En die is gewoon structureel bezig om elke vorm van klimaatonderzoek weg te strepen. Ja. Eigenlijk vanaf het begin van de regering, nu 1,5 jaar geleden.
3: En dat is dus, dat moet pijn doen voor een meteoroloog, Reinhard. Wat betekent het voor ons in Europa dat die metingen binnenkort vanuit Amerika stoppen? Gaan we dat merken in onze voorspellende waarden?
14: Ja, daar zijn echt zorgen over. Zeker ook nu, want als je op dit moment naar de Atlantische Oceaan kijkt, ons gedeelte, dan ligt daar een enorm gebied met beneden normale watertemperaturen. Terwijl overal elders op aarde de zeewatertemperaturen boven normaal liggen. En ook recent onderzoek liet alweer zien dat dat direct te koppelen is aan een afname van de kracht van de warme golfstroom nu al. En ja, als die metingen wegvallen, en zeker die metingen bij Groenland, die zijn essentieel, want daar bevindt zich die belangrijke schakel van het wegzakkende zeewater, hè, waar de grote zorgen omheen bestaan.
3: Ja.
14: Als die metingen wegvallen, dan weten we niet alles meer. En juist voor ons is het zo belangrijk.
3: Ja, en zou je kunnen zeggen, nou, Groenland is gelukkig nog niet de 51ste staat van Amerika, maar een onderdeel van, ja, eigenlijk een apart onderdeel van Denemarken. Gaan we dit als Europa niet gewoon overnemen? Dat we zeggen tegen die, joh, laat die boeien liggen, wij pakken ze wel van je.
14: Ja, Europa is aan het proberen om een heel groot deel van dat klimaatonderzoek wat wegvalt in de VS op dit moment over te nemen. Die bereidheid die is er absoluut. Ook heel veel Amerikaanse wetenschappers komen onze kant op. Hè, om dat dan aan deze kant van de oceaan voort te zetten. Maar ook in Europa is financiering altijd een punt. Ja. Die 50 miljoen moet toch ergens vandaan komen. Daar is nu nog niks voor gereserveerd. Dus ja, daar hangt dat dan weer vanaf.
3: Ja, maar dat het niet handig is, dat blijkt maar weer, Reinhard. Wat de Amerikanen nu aan het doen zijn.
14: Dat klopt. En er zit ongetwijfeld nog meer aan te komen. Want zelfs het observatorium op Hawaii staat onder druk van de CO2-metingen.
3: Goh, dankjewel. Reinhard van der Born van Weerverteller.nl. 9:45, Bianca Damink van de ANWB. Nog steeds, ja, die verkeerslicht op de N65, hè, waar ze vervangen zijn door verkeersregelaars, dat geeft een probleem.
0: Dat geeft zeker nog steeds problemen, want op de A65 en de N65 Tilburg-Den Bosch sta je nog flink in de file ter hoogte van Vught. Naar Tilburg is de vertraging 20 minuten en richting Den Bosch is dat bijna een uur. Je kunt beter omrijden via Eindhoven over de A58 en de A2 of andersom. Rijkswaterstaat denkt dat het wel tot ongeveer 2 uur vanmiddag kan duren voordat dit is opgelost. Verder zijn de meeste dagelijkse files intussen wel opgelost. Alleen op de A4 sta je nog 20 minuten vast richting Amsterdam bij Zoeterwoudendorp. De weg is daar na een ongeluk wel weer vrij. Voor vanmiddag verwachten we de meeste vertraging in de Randstad en in Noord-Brabant. Er is vandaag en morgen ook extra verkeer onderweg vanuit Duitsland. Zij hebben veelal een lang weekend vanwege de Sacramentsdag. Dat is morgen. En het verkeer moet ook tijdens de avondspits rekening houden met flink wat buien. Daardoor kunnen dagelijkse files wat langer worden. En Flitsmeister meldt een flitser op de A7 van Groningen naar de Duitse grens. Dat is bij hectometerpaal 231,2.
1: Luister vandaag, begrijp morgen.
15: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect het op bewoners heeft.
16: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
17: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit.
3: En dat kan als je maar luistert naar BNR. Ja, en zometeen Big Five, dus gewoon heerlijk doorluisteren. Om 10 uur begint Art Rooijakkers met deze week een heel mooi thema. Het vraagteken.
18: Zeker.
3: Art, wat ga je doen? Met wie?
18: Het is vandaag de Ben-dag hier bij BNR. Ik zie Ben van den Burg al rondlopen. Ja. We hebben nog een andere Ben in de aanbieding. Namelijk, toch wel een bekende stem op deze zender, Ben Tichelaar.
3: Ben Tichelaar, ja,
18: die
3: kijk
18: komt langs in de Big Five.
3: Gedragswetenschapper.
18: Gedragswetenschapper, leiderschapsexpert, spreekt veel bij bedrijven. En heeft daar volgens mij, doet hij sinds 2019 al een vraag die hij stelt aan het publiek. Namelijk, wat zouden managers meer moeten doen? Wat wordt er overal gezegd? Kunnen mensen een anoniem antwoord op geven? Komt dan in zo'n woord? Wat wordt er over het algemeen gezegd? Wat is het meest voorkomende antwoord?
3: Minder werken.
18: Minder, ja. Nee, luisteren.
3: Luisteren?
18: Luisteren. Want dat blijkt, bijvoorbeeld artsen, als zo'n patiënt komt, na 16 seconden onderbreken ze de patiënt al, omdat ze dan beginnen met praten. We zijn buitengewoon slecht in luisteren.
3: En het mooiste is, dat kan je leren door om 10 uur je radio aan te zetten.
18: En nou, ook door naar jullie te luisteren. Een uur luisteren. Toch?
3: Ja. Dan ga je ook een beetje luisteren naar Ben dan. Ja, goed, niet 16 seconden weer inbreken.
18: Ja, misschien
3: met een
18: kom ik in dit uur wel achter dat ik niet goed ben in luisteren. Ja. Ik hoop het. Nou, in ieder geval gaan we met Ben Tichelaar over hebben. En ook hoe je dus kunt leren luisteren. Want dat hoort bij het vraagteken. Als je vraag stelt, moet je ook wel het antwoord willen horen, toch?
3: Dat is wel fijn. Wat veel mensen niet weten, is dat een vraag een korte zin is die eindigt met een vraagteken. Veel mensen beginnen namelijk gewoon meteen een mening te geven. Ja. Of een reactie. Of een opmerking.
18: Oh, herkenbaar.
3: Herkenbaar? Oh, want?
18: Nee, niks.
3: Doe je dat zelf wel? Dankjewel, Art Rooijakkers.
1: Tech-update.
3: Gaat Iwan. Het laatste in technieuws gaan we bespreken met Joe van Buren.
19: Ik durf echt helemaal niks meer te zeggen, Bas en Iwan.
3: Oh, niet?
19: Ja, ik moet luisteren of mag
3: ik ga jou vragen.
19: Jullie gaan mij wel na 16 seconden vragen.
3: Let op, hier komt een vraag. Hij is niet kort, maar toch. Microsoft gaat opnieuw de strijd aan met Apple. En dat doen ze door samen te werken met Nvidia. En dan is de grote vraag natuurlijk, wat wil Microsoft ons verkopen? Vraagteken.
19: Nieuwe PC's, uitroepteken.
3: Aha.
19: Dat is binnen 16 seconden. Om AI lokaal te gebruiken. Want dat is waar we naartoe bewegen, hè, in de AI-hype. Met agents die dingen voor jou doen en lokaal op jouw apparaat draaien. Nou, daar hebben we het eerder deze week over gehad. Want je noemde ze al, Bas. Nvidia kwam met een nieuwe chip, de RTX Spark, die ze hebben onthuld. En die is juist bedoeld voor in PC's. Dus hoe kan het ook anders? Microsoft heeft al zo'n PC'tje, want dat is het, een Surface. Een tegenhanger vervanger van de Mac Mini, hebben ze gisteravond onthuld. En ja, die Mac Mini is momenteel uiterst populair bij fanatieke AI-gebruikers. Die kopen specifiek zo'n ding om een AI-agent zoals dat OpenClaw, waar we het over hadden begin dit jaar, op te draaien en allerlei dingen autonoom te laten uitzoeken, regelen en wat dies meer zei. Microsoft gaat nog een stukje verder als het gaat om apparaten waar AI in draait. Want naast servers, kleine PC's en laptops, want telefoons, daar doen ze niet aan, hebben ze ook wat nieuwe prototypes getoond gisteravond. Onder de noemer Project Solara hebben ze voor samengewerkt met Qualcomm. Nou, wat krijgen we dan? Een soort, ja, een slim schermpje voor in je, nou niet per se huis, maar in je kantoor. Dus zo'n hubje, zoals Amazon en Google heeft. Hè, Google Nest heeft ook zo'n
3: hub. Domotica at home toestand.
19: Ja, een soort home-achtig ding. En dat heeft Microsoft dan dus ook. Wat ze er verder mee doen, dat weten we nog niet. Maar je kan er een agent op laten draaien. En dat kun je ook met een soort, ja, noem het een slim medewerkerspasje. Dus ook formaat creditcard, ietsje dikker. Wifi, Bluetooth, zit er allemaal in. En een schermpje. Je zou zeggen, je hebt de smartphone opnieuw uitgevonden, Microsoft.
3: Ja, maar dan heel dun voor je creditcard.
19: Ja, het is dus geen smartphone, maar een soort draagbaar fysieke AI-assistent, zeg maar. Die jij, oh, jij moet even naar de andere ruimte toe, zodat je daar met het wifi-netwerk kan verbinden.
18: Komt de computertoren weer terug?
19: Ik hoop het. Ja,
18: dat zou ik zo leuk vinden.
3: Mooi, hè?
18: Zo'n gigantische kast.
19: Nou ja, die is natuurlijk dat dingen tegenwoordig juist heel klein zijn. Ja, want die chips zijn allemaal zo klein en opslag is klein en het hoeft allemaal niet meer zo.
3: Alleen die ventilatoren, die worden steeds groter.
19: Ja, dat is wel een dingetje. En we hebben het nog niet over de stroomconsumptie gehad om al die AI te laten draaien, maar die is torenhoog. In dat kader hebben ze ook gisteravond Scout onthuld. Dat moet dan echt je AI-collega zijn. Ook een agent die niet specifiek vragen moet krijgen, zoals je dat aan ChatGPT of Copilot moet stellen, maar zelf al meekijkt in de mailboxen, in de agenda's. En wat blijkt, die meeting die Karin inschoten, die moet worden aangepast, want Piet kan niet meer. Dat gaat Scout dan dus voor je doen, is de bedoeling. En ik noemde OpenClaw al, daar is dit op gebaseerd. Maar dan is het nu wel veilig, zegt Microsoft. En gaat het niet in één keer een hele mailbox leeggooien.
3: Ja, of je agenda leeg.
19: Of je agenda leeggooien, nee, zoals bij Meta gebeurde eerder dit jaar.
3: Ik zag ook nog iets voorbij komen van Microsoft. Die hebben een soort chip ontwikkeld, maar dan speciaal voor quantum computers.
19: Ja, ze hebben hun eigen
3: met qubits, 1000 qubits,
19: hun
3: geloof
19: eigen
3: ik.
19: Filosofie is dat dat via Majorana deeltje gaat.
18: Leg dat even uit allemaal.
19: Nee, dat gaat niet uit. Daar hebben we hele mooie grote techshows en technologen.
3: Ja, ja, precies.
19: Die podcast. Nee, ze hebben inderdaad.
3: Maar ik vond het wel een mooi ding. Dit is een soort grauwe kastje met een chipje erin, met een hologram erop.
19: Ze een praktisch toepasbare chip voor quantum computers die in 2028 zou moeten komen. Dus dan komt het toch dichtbij. Maar het blijft toekomstmuziek, zeg ik erbij.
3: Maar ik vond het kastje wel mooi waar het in zat.
19: Ja,
3: ik
19: weet niet wat goud maar kleurig,
3: het is. Ja, dus het is voor Trump. Trump zou dus een hele Oval Office mee kunnen bouwen.
19: Ja, die wil graag die quantum computer hebben. Dat is een beetje een probleem. Maar daar hebben we nog wel eens een keer over.
3: Dan even over Meta en AI. Er wordt een zeer controversiële beslissing in het kader nog enigszins teruggedraaid. Hoewel, medewerkers worden nog steeds uitvoerig gevolgd voor de ontwikkeling van AI.
19: Ja, dus elke beweging en klik van je muis, elke aanslag van een toetsenbord,
3: alles wordt geregistreerd.
19: Elk bericht dat je tikt, zelfs alleen al wat je voor je ogen hebt gehad, Bas, wordt allemaal gevolgd, getracked, gebruikt om hun eigen AI agent systemen te ontwikkelen bij Meta.
3: Ja.
19: Ja, een paar weken terug kwam het in het nieuws. Zorgde gelijk al terecht, zou ik zeggen, voor een flinke backlash. Want hey, waar is onze privacy? En by the way, waarom moeten wij menselijke werkers, onze AI-collega's die onze banen gaan overnemen, eigenlijk trainen op deze manier? Want dit is letterlijk wat er gebeurt. Maar goed, goed nieuws dus, soort van. Want er is geluisterd naar de klachten. Houd je vast hoe medewerkers hier aan kunnen ontkomen. Tot een periode van 30 minuten op een werkdag kun jij even ongestoord, ongevolgd op je computer bezig zijn. Als je dat graag wil. Ja, ik zie je kijken, Bas. Maar dat is dan de uitzondering. Of bij de gratie van Mark Zuckerberg kun je om een uitzondering vragen.
3: En ik moet porno kijken voor mijn werk, Mark.
19: Ja, dat. Nou, dat
18: ook, dan kijkt Mark graag mee.
19: Ik weet niet over welke Mark we het hebben. Want
3: Zuckerberg.
19: We hebben hier ook een Mark. Ik vind het wel een interessant verzoek hier zo live op zender.
3: Ik had het even over Zuckerberg en een fictieve.
19: Even voor de goede orde. Je hebt Mark A, je hebt Mark Z, hè, voor de goede orde.
3: Is Mark Z, hè?
19: Oké, goed. Nou, het blijkt dus allemaal uit een interne memo van Meta in handen van Reuters. Daarnaast heeft Meta nog een ander probleem dat ze moeten oplossen. Nou, we hadden het net al over. Namelijk alle consumptie van stroom en data. Ja. Als je constant AI aan het ontwikkelen bent. Want dat kost nogal wat stroom. De accu's van de werklaptops gaan veel te hard leeg. Plus, als je dan toch thuis aan het werk bent, dan loop je dataverkeer heel erg op. Nou, dat vinden we in Nederland niet zo'n probleem meer. Maar in de VS heb je dan enorm vertraagde internetinfrastructuur. Dus gelukkig hebben wij er niet zoveel last van. Want wie luistert er nou met ons mee? Wat wij de hele dag aan het doen zijn, wat we zeggen, wat we denken, wat voor wensen we hebben richting onze bazen. Dat hoort toch niemand?
3: Nee. En de porno ook niet, hè?
19: Nee, ik word heel
18: opvallend. Ik vind het wel een groot verschil van A tot Z, in dit geval van de marken.
19: Ja.
18: Ik heb liever A dan Z, denk ik.
3: Ik ook. Ja,
19: ik ben wel blij met Mark A.
3: Dankjewel, Joe van Buurik.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen.
20: Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
18: Anders komt hij erachter dat ik na 10 uur niks doe. Dat is niet
21: zo
18: handig.
21: Oh ja, is dat zo?
18: Nou, het scheelt niet veel soms.
21: Nou, weet je wie wel wat gaat doen zo meteen? Ja, Zwart Rooijakkers, die spreekt met Ben Tichelaar, gedragswetenschapper. Je kent hem ongetwijfeld en dan gaat het over het vraagteken, de vraag stellen. Nou, dat gaat een uur gebeuren en wij zijn er gewoon morgen weer om gewoon te zenden.
18: Ja.
21: Vanaf 6 uur.
18: Uitroeptekens, vanaf morgen, dag.
22: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
23: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
24: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
25: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
26: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
27: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
28: Voetnoten is een podcast van Energeia.
29: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
30: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
31: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
32: Klopt, minstens 2 dagen per week.
31: En jij?
32: Ik meestal maar 1 keer per maand.
31: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
32: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
31: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
33: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
34: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
35: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
36: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
35: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
37: Nu in de BNR-app.
18: Geen zorgen bij Air France KLM over brandstoftekorten. Alle seinen voor de zomer staan op groen. Meer bedrijven automatiseren vanwege het aanhoudende personeelstekort. En Rusland put de Oekraïnse luchtdefensie uit. Aantal onderscheppingen daalt drastisch. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
21: Daar, Bianca Damink van de ANWB. Bianca, staat het erbij nu op de weg?
0: Nou, veel files zijn opgelost. Er staan er nog een paar die enkele minuten vertraging opleveren. Alleen op die N65 moet je nog veel geduld hebben. Vooral van Tilburg naar Den Bosch. Daar is de vertraging 3 kwartier bij Vught. De linkerrijstrook is in beide richtingen dicht door problemen met verkeerslichten. Je kunt beter omrijden naar Den Bosch via Eindhoven over de A58 en de A2. De andere kant op de N65 van Den Bosch naar Tilburg. Daar is de vertraging door hetzelfde probleem nog zo'n 20 minuten. En Flitsmeister meldt flitsers op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij hectometerpaal 60,9. En op de A7 van Den Oever naar Zaanstad bij 32,5.
37: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Wie deze zomer vliegt met Air France, KLM of Transavia hoeft niet bang te zijn dat vluchten worden gecanceld door brandstoftekorten. We houden alles goed in de gaten en zoals het er nu naar uitziet staan alle seinen op groen voor de zomerpiek, zegt een topman. In die periode zijn er meer dan 2000 vluchten per dag naar ruim 300 bestemmingen. Het Utrechtse OV-bedrijf Transdev heeft een oplossing bedacht voor het tekort aan buschauffeurs. Die kunnen flink meer geld verdienen voor het draaien van extra diensten. Sinds deze week krijgen ze daarvoor 170% betaald. Werken ze op vrijdag en zaterdag of in de zomervakantie, dan verdienen ze zelfs het dubbele. In de sporthal in Tweede Exloërmond, die tijdelijk asielzoekers uit Ter Apel opvangt, hebben vannacht 62 mensen geslapen, iets minder dan gisteren. Ze werden vanwege het slechte weer wat eerder opgehaald in Ter Apel. Daar bleef deze keer niemand buiten slapen. De opvang in Drenthe is tot vrijdagochtend beschikbaar. Na de jongste raket- en droneaanvallen door Iran is de luchthaven van Kuwait dichtgegaan. Een van de terminals is zwaar beschadigd geraakt. Iran wilde met de aanvallen Amerikaanse militaire bases treffen. Het was een vergelding voor een eerdere Amerikaanse aanval op een Iraanse communicatietoren. En een plofkraak vannacht op een geldautomaat in een winkelcentrum in Voorburg heeft flinke schade aangericht. De automaat zat in de muur tussen twee winkels. Op foto's bij Omroep West is te zien dat van een woonwinkel de pui eruit ligt en het plafond is ingestort. En dat een Bruna-boekhandel flink is beschadigd. Dan het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Waarom we massaal zenden, maar nauwelijks nog luisteren. Wat bedrijven dat kost. Wat levert het op als je het wel doet, dat luisteren? Betere beslissingen, meer innovatie bijvoorbeeld. Ik bespreek het zometeen met Ben Tichelaar, gedragswetenschapper en leiderschapsexpert. In BNR's Big Five van het Vraagteken.
2: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
3: Benki, dat is toch geen woord?
2: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
4: Benki, steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
5: Laat je niet inhalen door AI. Leer innoveren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
4: B-E-N-K-E-Y. Benki, steengoed in vermogen.
6: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het straks om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
8: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
9: Cavra Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
11: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
12: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
11: Voor pallets van 100 kilo?
12: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
37: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
3: Bart Rooijakkers.
18: Die het publieke debat een beetje volgt, ziet dat polarisatie vaak de boventoon voert. Mensen met een scherpe mening voeren het hoogste woord. Iets is of zwart of wit. Voor grijstinten is vaak geen ruimte of aandacht. Hoe komt het dat nuance en twijfel wordt gezien als zwak en niet als een kans om elkaar beter te begrijpen? Hoe kan Nederland de stap maken van uitroepteken naar vraagteken? Dat wil ik deze week onderzoeken in BNR's Big Five van het vraagteken. Vandaag doe ik dat met een mooie gast, gedragswetenschapper en leiderschapsexpert en bekende stem op deze zender, Ben Tichelaar. Mooi dat je er bent.
7: Ja, dag Hart, leuk. Ja.
18: Podcastmaker ook bij BNR, voorheen de Ben Tichelaar podcast. Je komt met iets nieuws, je komt terug bij BNR. Hè?
7: Ja, het gaat, wonder boven wonder, het gaat de Ben Tichelaar podcast weer.
18: Goeie titel.
7: Alleen we hebben het format nogal aangepast, dus ja. dat wordt leuk. We gaan tegen de zomer gaan we opnemen.
18: Nou, ik ben heel benieuwd, we gaan het in de gaten houden. Mooi dat je er weer bent. 15 boeken geschreven over persoonlijk leiderschap, ervaring met verandertrajecten in meer dan 1600 organisaties wereldwijd.
7: Ja.
18: Je weet dus wat er speelt binnen bedrijven en organisaties, wil ik maar zeggen, en waar een verandering in de praktijk zo lastig kan zijn. En dat dat ook te maken heeft met luisteren, hè?
7: Ja, zeker. Ja, luisteren is ontzettend belangrijk. Wordt vaak onderschat. Ik vond het trouwens sowieso wel grappig, wij gaan dus een uur praten over luisteren met z'n tweeën.
18: Mooie paradox.
7: Ja, dat is allemaal af. Maar als je kijkt naar de research zo van de afgelopen decennia, dan zie je dat luisteren ontzettend belangrijk is, natuurlijk in relaties gewoon tussen mensen, ook thuis, maar ook op de werkvloer. Mis je even twee schoten voor de boeg. Managers die beter kunnen luisteren, en ook leidinggevenden die dus beter kunnen luisteren, nemen betere beslissingen. Mm-hmm. En ook bouwen ook betere relaties op met medewerkers. Dus dat is een belangrijke. En goed kunnen luisteren blijkt een van de allerbelangrijkste redenen te zijn voor promotie, ook in Nederlandse bedrijven. Dus medewerkers die goed kunnen luisteren hebben meer kans op promotie. Dat was heel grappig in het onderzoek. Er was één factor die nog iets belangrijker is dan goed kunnen luisteren, is goed kunnen praten.
18: Oh ja, goed. Slijmen bij de baas misschien ook wel dan.
7: Ja, met dat wordt vaak gedacht, maar het blijkt niet het belangrijkste. Nee. Gelukkig maar. Ja.
18: Goed kunnen luisteren. Het zijn mooie dingen waar we over gaan hebben, want dat komt achter dat vraagteken aan natuurlijk, dat je moet kunnen luisteren. In dat kader wil ik met twee vragen beginnen. Wat is de leukste vraag die jij de laatste tijd hebt gekregen?
7: Goh, dat is een goeie zeg. Dat is wel een beetje persoonlijk, maar we hebben net te maken gehad met ziekte en overlijden in onze familie. En dan vragen ook de kinderen naar de herinneringen die je dan hebt bij iemand. En dat zijn, en dan kom je er ook achter hoe ongelooflijk belangrijk relaties tussen mensen zijn. Hoe belangrijk het is om dingen te delen op dat gebied met elkaar. Dus dat is, dat heeft ons eigenlijk erg bezig gehouden zo de afgelopen paar weken.
18: Ja, omdat die herinneringen dan ook levend weer worden gehouden.
7: Ja, zeker. Ja. En omdat je ook realiseert hoe ongelooflijk veel je bijvoorbeeld van iemand leert, gewoon door met iemand op te trekken. En dat is ook weer mooi om dat te kunnen delen met je kinderen. Ja. Ja.
18: Vind je het vervelend als ik vraag daarover of niet?
7: Nee hoor, vind ik helemaal niet vervelend, nee.
18: Want dat was in je familie, zeg je?
7: Ja, dat is mijn schoonvader, ja. Ja. En als het over luisteren gaat, ook iemand die dus in staat was heel goed naar je te luisteren. Mm-hmm. En dan vaak daarna iets heel raaks te zeggen. Ja. Dus dat heeft mij enorm gevormd. We hebben elkaar 40 jaar gekend. En de kinderen die kennen hem ook van jongs af aan, En daar gaat het veel over zo de laatste weken. Dus als je vraagt, wat zijn de vragen die jou worden gesteld deze dagen, die je echt bezighouden, dan zijn er dat soort vragen.
18: Ja, ja. Ja. En mooi is dat jullie dat op die manier met elkaar dus blijven bespreken.
7: Ja, zeker. Ja.
18: Tweede vraag is wanneer jij, want je spreekt veel zelf natuurlijk bij bedrijven, die paradox hadden het al over, dat wij nu gaan praten over luisteren.
7: Ja, tijdens mijn lezingen stel ik ook veel vragen aan mensen, gelukkig wel.
18: Daar was ik benieuwd naar. Wanneer heb je voor het laatst naar iets geluisterd waarvan je dacht, wacht eens even, dit heb ik tot nu toe totaal verkeerd gezien. Dit verandert mijn mening.
7: Ja, dat is een hele goeie. Ja, dat is wel grappig. Nou, op het gevaar af, want jullie hebben mij van tevoren verteld wat de kettingvraag wordt die ik krijg. En dat gaat daar ook een beetje over.
18: Kettingvraag van Sikko de Knecht.
7: Ja, precies.
18: Nou, we kunnen hem ook meteen behandelen, hoor.
7: Ja, dat kun je. Ja, we kunnen dat doen.
18: Want dan kun je daar meteen.
7: Gooi niet alles in de war op deze manier.
18: Nee, helemaal niet. Dat is het leuke. Ik ben hem alleen nu aan het opzoeken, zodat de luisteraars hem ook kunnen horen. Dan moet ik even door mijn draaiboek heen scrollen. Sikko de Knecht was gisteren mijn vraag. Hij is directeur Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. Dit was zijn vraag.
14: Ik zag in zijn column dat hij ook een aantal onderzoeken aanhaalt waaruit blijkt van, dus als je die dialoog aangaat met mensen die niet hetzelfde denken als jij, dan blijkt er vaak veel meer achter te zitten, veel meer waarden ook, die jij misschien zelf niet van een afstandje had gezien. En ik ben benieuwd wie Ben dan de afgelopen tijd heeft gesproken die anders dacht dan hij.
7: Ja, nou, dat was gisteren. Ik had een, want je had het over die lezingen binnen bedrijven. Mm-hmm. Dan denken mensen natuurlijk heel vaak, dan je stapt in de auto, je gaat je verhaaltje doen. Maar ik probeer dat toch vaak anders te doen. Ik ben van oorsprong toch ook wel een beetje researcher en journalist. Mm-hmm. Dus ik vind het heel leuk om dan van tevoren ongeveer een uurtje met mensen te praten. Dat is tegenwoordig vaak via een videoverbinding. Soms ook nog live hoor, maar meestal via een videoverbinding. En dan kan je echt doorvragen. En het leuke is, vroeger als ik als journalist een vraag stelde aan mensen in een bedrijf, zeiden altijd, alles gaat goed, hè? Ja, waar liggen mensen wakker van? Nou, ergens. Helemaal nergens.
18: Het loopt lekker hier.
7: Het loopt zo lekker hier, ja, precies. Dat is altijd de kunst om dan toch dingen boven water te krijgen. Maar bij die voorbesprekingen voor interne lezingen of colleges of masterclasses, geven mensen toch best wel veel van zichzelf bloot. En vertellen ze over de dingen die ze moeilijk vinden, die ze lastig vinden, waar ze over twijfelen, waar ze tegenaan lopen, wat moet veranderen. Het is waanzinnig hoeveel je daaruit leert. Dus voor mij is dat een hele belangrijke bron ook, voor alle andere werkzaamheden die ik doe. Gisteren sprak ik een CEO van een redelijk groot bedrijf. Ik kan de naam niet noemen. Maar het bedrijf is bezig met een hele stevige, grote reorganisatie. Mm-hmm. En ik ben er altijd een beetje sceptisch over. Hè? Als het wordt aangekondigd in het nieuws, dat ken je misschien wel, van er worden zoveel mensen ontslagen, mm-hmm, en de beurskoers steeg. Dan denk ik altijd, lekker dan. Hè? Ik snap wel dat het zo werkt. Maar toch voor de mensen die erbij betrokken zijn, is dat heel vervelend. Alleen, ik kreeg, dat moest ook gewoon in dat gesprek, ik kreeg veel meer zicht op zijn perspectief. Door er gewoon eens even rustig op door te vragen. Waarom moet dat dan en waarom is dat dan nodig? Geef je een voorbeeld. Hij gaf bijvoorbeeld aan, wij zitten als bedrijf midden in het hart van die energietransitie. Mm-hmm. We kunnen niet anders dan veranderen. Dus het betekent dat bepaalde vaardigheden, daar moeten we afscheid van nemen. En we moeten nieuwe vaardigheden, talenten en zoiets binnenhalen om klaar te zijn voor die toekomst.
18: Daar hebben we andere mensen voor nodig.
7: Ja, soms ook andere mensen. Dat is heel duidelijk inderdaad. Of soms moeten we inderdaad saneren omdat we geld nodig hebben om die investering te doen voor die grote transitie. En het bleek heel duidelijk in dat gesprek dat ik heel vaak dacht naar vanuit dat individuele belang. Dat ging bijvoorbeeld ook over een collega van hem. En die was thuis komen te zitten. Die functioneerde niet goed. En ik dacht, wat vervelend voor die collega. En hij had iedere keer dat andere perspectief. Hij zei, maar door wat hij deed in de afgelopen jaren, heeft hij eigenlijk heel veel collega's tekort gedaan. Dus hij dacht de hele tijd vanuit dat collectief. Ik dacht, tuurlijk moet hij dat doen. Dat is zijn werk. Ja. En dat doet hij eigenlijk hartstikke goed. En dan lijkt het als je heel erg begaan bent met mensen of heel empathisch bent. Niet zo empathisch ben ik ook niet. Maar ik identificeer me dan met die enkelingen of met die mensen die ontslagen worden.
18: Waardoor je het collectief vergeet.
7: En dan vergeet je dat collectief. Ja. Dat collectieve belang van die organisatie. Maar ook zeg maar het maatschappelijk belang dat ze hebben. Ja. Ik dacht, dat is toch echt een andere blik. En dat heeft mij heel veel geleerd.
18: Verandering van perspectief. Dat raakt aan een column inderdaad die van je las ging over anders denkende. Daar verwees Sikko de Knecht ook naar, waarin je schrijft over een groot onderzoek dat gedaan is. De mensen in hun privéleven gaan gesprekken met andersdenkenden uit de weg. Ja. Die oom op de verjaardag die hele andere politieke ideeën heeft, dan denk je, laat het gezellig houden.
7: Dat
18: gaan elkaar niet overtuigen. Laat maar zitten. Nou is er een groot onderzoek naar gedaan, waar jij naar verwijst, waaruit blijkt dat het toch nuttig kan zijn, zo'n gesprek voeren als je naar elkaar luistert.
7: Ja, ik vond dat briljant onderzoek. Ik kwam er tegen, ik heb zo'n abonnement op allerlei van die nieuwsbriefjes, en één is van de British Psychological Society, en die zette dan heel leuk onderzoek op een rijtje. Dit is van Michael Kardas met collega's. En die hebben iets heel moois gedaan. Die hebben honderden mensen, eerst een steekproef, dus gewoon een random groep van mensen. Honderden mensen. Daarna hebben ze die mensen ondervraagd over bepaalde standpunten. En daarna hebben ze ze laten praten met mensen die heel andere standpunten hadden. Mm-hmm. Dus het is niet zo van, heb je een gekke mening, meld je aan.
18: Nee.
7: Het was echt gewoon een doorsnee van de bevolking. En dan kijken wie verschillen echt van mening. En die mensen in koppeltjes laten praten.
18: Dan ging het over iets simpels als over een hond of een kat. Wat is het beste huisdier?
7: Dat is het beste huisdier, honden of katten. Maar ook over, dat is natuurlijk, werd dan een beetje opgebouwd. Ze hebben ook gekeken naar cancel culture. Mm-hmm. De hele woke-beweging. Het waren Amerikanen, dus dat speelt daar enorm. En de laatste issue wat ze geloof ik hadden met elkaar was, hoe denk je over het presidentschap van Joe Biden? Mm-hmm. Nou, die mensen zaten dus tegenover elkaar, of via video en waren videoverbindingen, werden aan elkaar gekoppeld en hadden een paar regels meegekregen over hoe gaan we dit gesprek doen. Dus je mocht geen persoonlijke informatie delen. Dus niet zeggen, ik kom daar vandaan en dat soort dingen werden allemaal niet meegenomen. Je moest netjes blijven.
18: Geen agressief taal gebruiken.
7: Geen agressief taalgebruik. En er werden ook een paar ideeën aangereikt voor het gesprek. Dat je bijvoorbeeld ook kunt vragen, wat vind je nou van mijn mening? Reflecteer daar eens op, reageer daar eens op. Dat soort vragen. Wat nou zo grappig was, die mensen werden van tevoren ook gevraagd: denk je dat je veel van mening gaat veranderen door dit gesprek? Nou, zeiden de mensen: nee hoor, echt niet. Er werd ook nog een andere groep werd ondervraagd: denk je dat mensen die in zo'n gesprek komen, dat die veel van mening gaan veranderen? Ook die mensen zeiden: nee, verwacht ik niks van. En wat grappige is dat die mensen substantieel opschoven in hun overtuigingen door een vrij kort gesprek, 10 minuutjes maar. En dat gesprek, dat effect was ook nog relatief duurzaam. Was niet alleen maar direct na het gesprek, maar een meting een week later bleek dat ze nog steeds waren veranderd van mening. En wat nou zo grappig is, en dat is precies het punt waar we het net over hadden, dat mijn gesprek met die CEO, is dat er is een gekke illusie. Je denkt vaak over een bepaald onderwerp. Nou, Joe Biden, hondenkatten, cancel culture. Mm-hmm. Je denkt van, nou, ik overzie wel
18: alle feiten
7: wat er allemaal is. Ja. Ja. En op basis van al die dingen, zeg maar, heb ik mijn mening. En dan denk je over die ander, ja, die kent ook alle feiten. Maar ja, die heeft daar gewoon een heel dom idee over.
18: Ja, die snapt het gewoon niet. Ja,
7: verkeerde conclusie getrokken, precies. En wat nou zo grappig is, in dat gesprek kom je erachter dat mensen dingen zien die jij helemaal nog niet gezien hebt. Je blind spots worden duidelijk in dat gesprek. En die ander kijkt naar heel andere dingen. Dus bijvoorbeeld op het gebied van cancel culture. Ik vond het fascinerend, dat sommige mensen zitten heel erg op dat spoor van vrijheid van meningsuiting. Je moet toch kunnen zeggen wat je wil. Dat, ja, dat is gewoon een grondrecht. En andere mensen zeggen, ja, maar wacht eens even. Er is ook nog zoiets als sociale rechtvaardigheid. En rechtvaardigheid is ook een belangrijk grondbeginsel. En dan denk je, oh ja, ja, dat is ook wel waar. Tenminste, dat dachten de meeste mensen in dit onderzoek.
3: Super. The Big Five. Art Rooijakkers.
18: Vandaag de gast Ben Tichelaar, gedragswetenschapper, leiderschapsexpert en dus ook podcastmaker binnenkort weer te horen met zijn eigen podcast hier bij BNR. Ik was eigenlijk benieuwd, Ben, misschien, ik weet niet of daar een antwoord is op die vraag, hoor. Maar als je nu naar jouw werk kijkt, dan durf ik wel te zeggen, 35 jaar zo'n beetje dat je leiderschap nu al bestudeert, toch? En in kaart probeert te brengen. Ja. Nu midden in de praktijk, in verschillende rollen, maar die periode bestrijkt dat. Heb jij het idee dat we in die periode, in die tijd, beter zijn gaan luisteren? Of juist minder goed zijn gaan luisteren?
7: Ja, dat is echt heel erg moeilijk te zeggen. Wat ik met zekerheid weet, is dat er meer aandacht voor is gekomen. Dus ik zie in de managementliteratuur bijvoorbeeld, en dat is ook al een beetje begonnen, al zeker 30 jaar, nee, meer dan 30 jaar, zeker ook die 35 jaar geleden zeker wel. Bijvoorbeeld met dat boek van Stephen Covey.
18: Seven Habits is dat,
7: ja,
18: hè?
7: Seven Habits, van zeven eigenschappen of highly effective people. Best verkochte managementboek ever. En daarin staat, habit nummer 5 is dat, eigenschap nummer 5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Seek first to understand, then to be understood. En dat was voor heel veel mensen ook wel een eye-opener. Voor mij ook, dat vond ik heel leerzaam om te lezen.
18: Wat was de eye-opener daarin? Leg eens uit.
7: Nou ja, een eye-opener daarin, even dan van het spoor af. Maar ja? Hij beschrijft bijvoorbeeld een fenomeen dat iedereen wel herkent. En wat eigenlijk niet goed past bij dat echte empathische luisteren wat je zou moeten doen. En dat noemt hij autobiografisch luisteren. En autobiografisch luisteren, dat is dat je in een gesprek zit en dat je dan steeds denkt, oh ja, heb ik ook. Ja. Of dat je mensen hoort praten met elkaar, zegt er iemand, oh, heb je die ziekte? Oh, wat erg. Ik ken een oom, ja, en ja, die had dat ook.
18: Ja, ik ben ook ooit in Italië op vakantie geweest.
7: Ja, precies. Ja. En dan pak je het gesprek over vanuit je eigen perspectief. Terwijl goed luisteren is niet autobiografisch luisteren. How can I make this about me? Mm-hmm. Maar het gaat over, ja, wat houdt die ander bezig? En daar echt nieuwsgierig naar zijn. En pas als je eigenlijk zeker weet dat je begrepen hebt wat die ander kwijt wilt, en dan kan je controleren, dan kan je vragen, begrijp ik nou goed dat je dit zegt? Dan pas daarop reageren en misschien je eigen verhaal vertellen. Mm-hmm. Ja. Nou, dat is voor heel veel mensen een eye-opener geweest, en dat is een van de belangrijkste lessen van Stephen Covey. Eigenlijk heel grappig, hè, het was niet echt een managementboek, maar zo is het wel opgevat door veel mensen. Maar dat dan de regels zijn die je moet leren. Dus de aandacht ervoor is in de afgelopen, zeg, 30 jaar daar
18: is toegenomen.
7: Is toegenomen, ja.
18: Hoe komt het dan dat we dat niet automatisch allemaal doen eigenlijk?
7: Ja, het is verschrikkelijk moeilijk. Dus het is ingewikkeld. Dat is ook een beetje het punt, hè, van zijn we beter geworden in luisteren of niet? Ik weet het niet. Er is meer aandacht voor gekomen. En daardoor is misschien ook het contrast groter geworden. Dus we weten heel goed hoe belangrijk luisteren is. Maar tegelijkertijd zie je dat iedereen daarmee struggelt. En dat iedereen dat weer gewoon moet leren in zijn leven. Want het is een vaardigheid die je moet ontwikkelen. Daar word je niet mee geboren als mens, helaas.
18: Nee, het is evolutionair bepaald ook, hè. Ons brein is op zoek naar de weg van de minste weerstand. Gebruikt nogal veel energie. En nou ja, empathisch luisteren kost meer energie dan autobiografisch luisteren.
7: Absoluut, ja. Er is een hele interessante reden waarom dat meer energie kost. Het blijkt dat als je gaat meten hoe snel mensen praten, dat geldt niet voor jou en mij, wij zitten iets boven het gemiddelde misschien, maar 125 tot 175 woorden per minuut. Dat is wat mensen ongeveer spreken. Mm-hmm. En dat is, en dan ga je al redelijk vlot, die 175.
18: Ja.
7: Maar als je luistert, kun je zo'n 450 woorden per minuut kun je verwerken. Dat is echt bizar. En dat weten we ook wel, want ja, ik heb dochters die bijvoorbeeld nog studeren, die luisteren colleges terug, dat doen ze op dubbele snelheid. Ja, dat is helemaal geen probleem.
18: Nee.
7: Ja. En wat nou het maffe is, we kunnen ook nog veel sneller denken. Dus praten gaat best wel langzaam. Mm-hmm. Luisteren kunnen we heel snel. Denken kunnen we nog sneller. Gevolg is, heel concreet, is dat je dus tijdens een gesprek heel makkelijk afdwaalt.
18: Ja.
7: Je kunt heel makkelijk met je gedachten andere dingen doen. En dat onderdrukken, dat afdwalen onderdrukken, dat kost dus heel veel energie. Echt gefocust blijven en je niet laten afleiden door allerlei dingen die in je hoofd oppoppen, hè, wat het ook is. Dat kost ons heel veel energie.
18: Ja, en dat is in het werkzame leven is dat belangrijk. Jij beschrijft ook hoe je, als je op een podium staat, lang hebt gevraagd, wat is nou hetgene waarvan je vindt, hè, daar mochten mensen anoniem antwoord op geven, wat vind je dat je leidinggevende beter zou moeten kunnen, zou moeten ontwikkelen, laat ik het zo formuleren, en daar was het antwoord op?
7: Ja, luisteren is echt enorm, ja.
18: Fascinerend, toch?
7: Ja, dat is bizar. Maar, ook internationaal, als je managers zelf vraagt, wat wil jij graag zelf ontwikkelen? Luisteren komt altijd op nummer 1. Ja. Ja, dus dat heeft er ook mee te maken dat we dus al weten dat het zo belangrijk is, maar ondertussen constateren dat het zo moeilijk is.
18: Ja, ja. En dan sta je daar en zeg je, oké, dit vinden wij dus belangrijk in elkaar werken. Dan zijn er ook voorbeelden van artsen bijvoorbeeld, kwam ik tegen, van die na 16 seconden een patiënt al beginnen te onderbreken.
7: Ja, het was het echte getal, dat is onderzoek van Beckman en Frankel. Dat is zo'n echt klassiek onderzoek op het gebied van luisteren. Het was 18 seconden in hun eerste onderzoek.
18: 18, ja.
7: Ja, dus dan moet je het even genuanceerd zeggen. Meer dan 70% van de patiënten kon zijn verhaal niet afmaken. En als ze dan werden onderbroken, was dat gemiddeld na 18 seconden. En in replicatieonderzoek, dat is wel leuk, het is niet één keer onderzocht, kwamen ze op 23 seconden uit. Maar goed, in ieder geval, ruim voordat je je verhaal had kunnen doen, was die arts al aan het onderbreken.
18: Ja, ja. En heeft dat dan te maken met het feit, hè, want we hebben het over luisteren, dat hoort natuurlijk bij een vraag stellen. Heeft dat bij die artsen dan te maken met het feit dat ze nou eenmaal sneller denken en meer woorden kunnen verwerken dan wij in die minuut? Uit of wat
7: ja,
18: zou het zijn?
7: Ja, daar zit misschien bij artsen nog een ander puntje. Hè? Die zitten natuurlijk onder een gruwelijke tijdsdruk.
18: Prestatiedruk, dat is het. En dus op dat werk vinden wij het belangrijk dat managers, dat leiders dat goed kunnen, dat luisteren. En jij zegt, dat heeft ook, dat begon je mee, dat heeft ook daadwerkelijk effect.
7: Ja, uiteindelijk het grappige is dat leidinggevenden die beter luisteren, die doen twee dingen, scoren ze heel goed op.
18: Mm-hmm.
7: Allereerst is het ontzettend goed voor de relatie. Dus des te beter, des te empathischer je luistert. Dus niet dat autobiografische, maar gewoon echt je verdiepen in wat iemand zegt. De tijd ervoor nemen. Het wordt ongelooflijk gewaardeerd. En dan denk je, ja jongens, relatie allemaal leuk en aardig. Maar het grappige is, dat is even net een stapje verder. Als je kijkt naar effectiviteitsonderzoek op het gebied van leiderschap, dus wat maakt een leidinggevende effectief, dan is het hebben van goede relaties met medewerkers is cruciaal. En dan gaat het vooral om de vraag, gelooft die medewerker dat hij een goede relatie met jou heeft. Dus waardeert de medewerker die relatie. En als dat zo is, en er moet iets worden veranderd, of er moet een keer een avond worden doorgehaald, of wat dan ook, dan krijg je die ruimte van medewerkers, omdat ze je dat gunnen.
18: Mm-hmm.
7: Ze gunnen het je vanuit die relatie, en de relatie wordt heel erg in hoge mate dus door luisteren bepaald. Ander ding is heel praktisch, heel fysiek. Wie beter luistert en in staat is, dat is een beetje onderzoek naar psychologische veiligheid, gaat er wel vaker over op BNR, als je in staat bent om mensen dus meer te laten spreken, je luistert, kom je op meer innovatieve ideeën, meer verbeterde ideeën, doe je gewoon betere ideeën op. Dus je mist gewoon heel veel informatie als je niet goed bent in luisteren. Ja, dat is eigenlijk logisch, maar het is cruciaal.
18: Ja, maar er zullen nu ook mensen zijn die aan het luisteren zijn, naar twee mannen die aan het spreken zijn, die denken, ja, het is leuk en aardig dat empathisch luisteren, maar het kost ook heel veel tijd. En ik moet in mijn bedrijf ook door, en soms moet er een beslissing genomen worden, moeten mensen even luisteren, want we gaan nu met z'n allen die kant op.
7: Ja, dat is waar. Maar als je van tevoren hebt geïnvesteerd in het luisteren naar je medewerkers, dan is de kans, als het dan even moet worden doorgepakt in je vraag, dat is veel groter dat het dan ook lukt. In plaats van dat je er dus ongelooflijk achteraan moet zitten dan iedere keer.
18: Ja.
7: Dus het is een investering die zich terugbetaalt. Maar ja, het lastige is natuurlijk altijd, het betaalt zich later terug. Je moet eerst investeren en dan heb je pas het rendement ervan.
18: Ja, je kan niet beginnen met zenden.
7: Nee. Je moet eerst sociaal investeren en dan mag je af en toe oogsten.
18: Ja. Je hebt er een voorbeeld van hoe ze dat doen bij een zorginstelling in Limburg, begreep ik.
7: Ja, dat klopt inderdaad. Oh, wat grappig. Ik vond het ontzettend mooi. Een tijdje geleden was ik bij een club mensen die inderdaad in de zorg werken in Limburg. En die hadden op een gegeven moment geïntroduceerd dat, vonden ze heel belangrijk, luisteren, heb je hem weer, dat medewerkers altijd konden binnenlopen bij de leidinggevende. Mm-hmm. Dus, mijn deur staat altijd open, je kent het wel. En die mensen deden ook echt hun best om gewoon echt luisterend oor te bieden aan mensen die eventjes klem zaten, die vragen hadden over het werk, inhoudelijk ook. Nou, prima. Toen hebben ze dat onderzocht. En toen bleek dat de medewerkers zeiden, ja, weet je, het is wel mooi, die deur staat open en die uitnodiging die staat wel, maar dan kom je binnen en dan heel vaak zit zo'n manager toch nog met een schuin oog een beetje naar zijn computer te kijken. Mm-hmm. Of er is een telefoon in de buurt en dan bliept er iets en dan wordt hij toch even gepakt, er wordt naar gekeken. En dat ervaarden mensen als een enorme, ja, hoe moet je zeggen, dat maakte eigenlijk dat hele idee van er wordt naar mij geluisterd, haalde dat onderuit.
18: Want de aandacht is niet echt puur aanwezig.
7: Nee. Het grappige is ook dat, kom ik zo meteen misschien wel op. Er is zelfs een internationale organisatie die luisteren wil bevorderen en onderzoek naar luisteren wil bevorderen. Ja. Dat is echt super grappig. Dat is de International Listening Association. Die bestaat al vanaf 79. Bestaat echt, hè?
18: De International Listening Organization.
7: Die hebben ook een International Journal op het gebied van onderzoek naar luisteren. Ja. En een van de conclusies over al die jaren onderzoek, dat sluit precies aan bij wat die mensen in Limburg ervaarden, is dat als je niet de aandacht richt op die ander, maar afgeleid lijkt ondertussen door andere zaken die jou bezighouden, ja, dan wordt dus niet als echt luisteren ervaren. Nou goed, hele simpele truc. Ze hebben afgesproken, als iemand komt praten, dan gaat de laptop dicht, dan gaat de telefoon op de kop, aan de kant. Dan draai je met je stoel naar die mensen toe en dan ga je pas praten. Dus het is een hele simpele actie om gewoon te laten zien, nu ben ik ook beschikbaar.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Voor beleggen in steen, met rust. Annexum.nl.
2: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
3: Apps die menstruatiegegevens bijhouden horen helemaal geen data te verzamelen en dat al helemaal niet te verkopen. Punt. Dat zeggen de makers van de app Period, die al die kwaadaardige zaken niet doet. Hoe ontwikkel je zo'n app en hoe ga je daarmee de strijd aan met de apps die het vrouwelijk lichaam niet zo netjes behandelen? Nou, dat bespreken we in de Grote Tech Show. Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
4: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
6: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini, make it real.
5: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
7: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
8: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten de zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
9: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
10: Van V&D tot Blokker, de winkelketens verdwijnen, maar winkelcentra, die blijven. Vastgoedbedrijf Wereldhave is eigenaar van veel winkelcentra en probeert toch overeind te blijven in het online tijdperk. Hoe ze dat doen en wat dat betekent voor het aandeel hoor je vanmiddag om 2 uur op BNR of nu in je podcast-app.
11: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
9: 17.551 laadpalen. 1 nieuwe naam. Velian.
12: BNR Verkeer.
13: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Veel files zijn opgelost na de ochtendspits. Alleen op de N65 staat het nog vast. Vooral van Tilburg naar Den Bosch bij Vught. De linkerrijstrook is dicht door problemen met verkeerslichten en de vertraging is een half uur. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. De andere kant op zijn er ook problemen met die verkeerslichten, dus richting Tilburg. Daar is de vertraging bij Vught een kwartier. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij 58,1. En op de A15 van Europoort naar Rotterdam bij hectometerpaal 47,3.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
15: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Wie deze zomer vliegt met Air France, KLM of Transavia hoeft niet bang te zijn dat vluchten worden gecanceld door brandstoftekorten. We houden alles goed in de gaten en zoals het er nu naar uitziet staan alle seinen op groen voor de zomerpiek, zegt een topman. In die periode zijn er meer dan 2000 vluchten per dag naar ruim 300 bestemmingen. Het Utrechtse OV-bedrijf Transdev heeft een oplossing bedacht voor het tekort aan buschauffeurs. Die kunnen flink meer geld verdienen voor het draaien van extra diensten. Sinds deze week krijgen ze daarvoor 170% betaald. Werken ze op vrijdag en zaterdag of in de zomervakantie, dan verdienen ze zelfs het dubbele. In de sporthal in Tweede Exloërmond, die tijdelijk asielzoekers uit Ter Apel opvangt, hebben vannacht 62 mensen geslapen, iets minder dan gisteren. Ze werden vanwege het slechte weer wat eerder opgehaald in Ter Apel. Daar bleef deze keer niemand buiten slapen. De opvang in Drenthe is tot vrijdagochtend beschikbaar. Na de jongste raket- en droneaanvallen door Iran is de luchthaven van Kuwait dichtgegaan. Een van de terminals is zwaar beschadigd geraakt. Iran wilde met de aanvallen Amerikaanse militaire basis treffen. Het was een vergelding voor een eerdere Amerikaanse aanval.

0: aanval op een Iraanse communicatietoren. En een plofkraak vannacht op een geldautomaat in het winkelcentrum in Voorburg heeft flinke schade aangericht. De automaat zat in de muur tussen twee winkels. Op foto's bij Omroep West is te zien dat van een woonwinkel de pui eruit ligt en het plafond is ingestort. En dat een Bruna-boekhandel flink is beschadigd. Dan het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Waarom is het nou zo dat leiders maar blijven praten, terwijl je soms meer bereikt door even gewoon je mond te houden? En hoe dat simpele verschil je team ineens veel scherper en succesvoller maakt? En hoe doe je dat nou goed luisteren? Ben Tichelaar weet het en heeft ook wel wat tips. Gedragswetenschapper, leiderschapsexpert en BNR's Big Five van het Vraagteken.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio: dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
6: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van het Vraagteken. Eerder deze week sprak ik met Wendelmoet Boersema. Ze is hoofdredacteur van Dagblad Trouw over hoe belangrijk, en steeds belangrijker ook, het stellen van de juiste vragen is voor journalisten. Het is terug te luisteren in onze app. Vandaag de gast Ben Tichelaar, gedragswetenschapper, leiderschapsexpert. En 2 onderwerpen wil ik graag nog met je bespreken. Ben, sowieso dit half uur, maar er zal ongetwijfeld nog meer aan bod komen. De opkomst van wereldleiders die nauwelijks lijken te luisteren.
10: Ja.
1: En waarom leiders of leidinggevenden moeten leren hun mond te houden. Psychologische veiligheid op de werkvloer. Want eigenlijk wat we aan het doen zijn deze week is, kijk, mijn observatie was, in het publieke debat regeert het uitroepteken, de stellige mening,
10: ja,
1: de ik vind dit en het zit zo. Dus we proberen deze week ook in zekere zin een soort monumentje op te richten voor het vraagteken, voor de ruimte voor twijfel, voor het geïnteresseerd zijn, de nieuwsgierigheid. Je bent gedragsdeskundige of gedragswetenschapper, gedragsexpert. Is er eigenlijk een verklaring voor het feit dat het uitroepteken zo dominant is?
10: Poeh, ja. Jongen.
1: Dat is een ingewikkelde vraag. Is dat iets? Ja. Laat ik het anders formuleren.
10: Nou, er is wel. Het is grappig. Ik ben net deze week bezig geweest om te schrijven aan mijn column voor NRC. Die komt. Wanneer komt die? Deze donderdag komt die in de krant.
1: Morgen.
10: Ja. Oh, dat is morgen al. Ja. Verdorie. Ja. Ik heb vanmorgen net weggestuurd. We gaan heel snel op die redactie. Ja. En dat ging onder meer over de illusie die we hebben als mens, dat we vaak wel overzien hoe iets werkt of hoe iets in elkaar zit. Het raakt een beetje aan waar we net over hadden, zeg maar een kwartiertje geleden, over dat idee van ik overzie eigenlijk het geheel wel,
1: ja,
10: ik ken alle feiten wel enzovoort. En er zijn ook mensen die vaak met vallen en opstaan moeten leren dat hun kennis beperkt is, en dat noemen ze dan intellectual humility, intellectuele bescheidenheid. En dat blijkt ongelooflijk effectief te zijn voor leidinggevenden, Want ja, die gaan op zoek naar meer informatie. Denken niet, ik weet alles al, maar die gaan nieuwsgierig zoeken. Staan meer open voor de mening van anderen. Hebben meer met diversiteit. Het heeft eigenlijk alleen maar voordelen om intellectueel een beetje bescheiden te zijn. Maar we worden dus eigenlijk, zeker als je jong bent. Misschien hebben mannen dat nog wel een beetje extra. Je hebt die storm en drang als je 20 bent. En je denkt, iedereen doet het verkeerd. En ik zie hoe het echt zit. En dan blijkt, dat is heel grappig, die illusie kan je vaak heel makkelijk doorprikken door mensen even te vragen van leg dat dan eens uit hoe dat zit. En een klassieke voorbeeld is bijvoorbeeld vragen aan iemand is van jij weet wel hoe een ritssluiting werkt? Ja, natuurlijk weet ik hoe een ritssluiting werkt. Of een helikopter, of hoe sneeuw wordt gevormd. Dat zijn de klassieke voorbeelden uit onderzoek. En dan vraag je mensen maar, leg dan eens uit, hoe werkt dat dan, een ritssluiting? Ja. Dan lopen mensen helemaal vast. Ja. En dat geldt voor de meeste onderwerpen. Dat geldt helemaal als je naar iets complexere dingen vraagt. Je bent tegen dit beleid. Hoe zit dat beleid dan in elkaar? En hoe denk je dat dat beleid dan werkt? Bijvoorbeeld op vluchtelingen. Of hoe denk je dat het beleid dan werkt op bijvoorbeeld mensen die ziek thuis zitten, et cetera. Mm-hmm. Allemaal makkelijke mening die je daar vaak over hoort. Ga je doorvragen, leg me dat eens uit. Dan blijkt dat mensen daar eigenlijk al vrij snel erachter komen dat ze tekort schieten. Ja. Dat soort ervaringen zijn ontzettend nuttig. Je moet af en toe even eigenlijk elkaar ook prikkelen, maar ook jezelf ook. En erachter komen dat je gewoon beperkt bent in je kennis en ook beperkt in je interpretaties. En dan wordt je nieuwsgierigheid groter, omdat je intellectual humility, je intellectuele bescheidenheid eigenlijk ook groter wordt.
1: Ja. Ik had het idee, want ik vind het interessant wat je zegt. Ik had het idee dat omdat we in een onzekere wereld leven waarin we voortdurend informatie tot ons kunnen nemen.
10: Ja.
1: Via onze telefoons, noem maar op. Het nieuws blijft ook maar tot ons komen. Dus die wereld is ook misschien wel bedreigender geworden. Hè. Je krijgt alle ellende continu maar mee. Dat we als mensen ook misschien nog meer op zoek zijn gaan naar houvast. En die houvast vind je dan misschien in je eigen overtuiging of in je eigen mening. Want dan is de wereld toch een stukje overzichtelijker.
10: Ja.
1: Als iets nou eenmaal zo is.
10: Ik weet niet of het zo is dat mensen nu tegenwoordig de wereld als bedreigender ervaren dan bijvoorbeeld mensen in de jaren 50, toen de Koude Oorlog opkwam. Kind van de jaren 80. Carrière maken is oké, maar de bom valt wel.
1: Ja, precies.
10: Ja. Ja. Dus misschien is dat zo, hoor. Er is wel
1: toegenomen, die informatie.
10: De informatie komt op je af. Dus je kunt alles voortdurend inderdaad zien. Je wordt er mooi gebombardeerd. Dat is zeker waar, ja.
1: En dat mensen daardoor misschien op zoek zijn naar meer nog dan voorheen. Maar goed, dit is mijn onderbuikgevoel. Ja, niet op wetenschap gebaseerd. Dus ik hoopte dat jij het nu zou staven met iets. Maar dat gebeurt niet. Dus dit is ook weer een mening die ik dus heb. Of een tuiging die misschien wel helemaal niet met de werkelijkheid overeenkomt.
10: Het raakt wel aan het punt wat we net noemden. Dat die intellectuele bescheidenheid. Als mensen intellectueel meer bescheiden zijn, zijn ze ook sceptischer bijvoorbeeld over fake news of allerlei berichten die worden verspreid. Dus mensen kijken dan ook kritischer en wegen argumenten sterker. Dus in die zin zou het voor iedereen louterend zijn om af en toe eens tegen de muur van je, of de grens van je eigen kennis aan te lopen.
1: Ja, dus dit is een tip inderdaad. Hè? Je eigen overtuiging misschien wel ter discussie stellen, of in ieder geval bevragen.
10: Ja.
1: Wat voor tips heb je nou nog meer als het gaat om luisteren op die werkvloer?
10: Ja, gewoon heel praktisch luisteren. Nou, het eerste tip is misschien wel een hele leuke. Is een beetje tegenintuïtief. Ja. Er wordt vaak gezegd dat een van de allerbelangrijkste dingen is non-verbale communicatie. Daar gaat het vaak over in trainingen en dan worden er vaak percentages gegeven. En onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, maakt er echt gehak van. Dat is gewoon niet waar.
1: Oh.
10: Het blijkt dat als je de ander de indruk wilt geven dat je goed luistert. En het blijkt ook dat wanneer, als je mensen dan achteraf vraagt van beoordeel dit gesprek nou eens. Ja. Dan zijn er echt hele grote studies die laten zien dat verbale signalen belangrijker zijn dan non-verbale. Sterker nog, die zijn, in ieder geval één studie kwam naar voren, voor de mensen die het leuk vinden, dat komt van Graham Bodie, kwam dat onderzoek. Blijkt zelfs dat die verbale signalen zo van vertel eens. Dat soort signalen die je geeft van ik ben geïnteresseerd, vertel eens door. Die bleken 3 keer zo belangrijk als de non-verbale signalen. En non-verbale signalen zijn ook belangrijk. Ik zie je nu verbaasd kijken.
1: Ja, dus, precies. Ja, dat komt omdat je op de radio dan leert dat je niet het moet zeggen. We vinden luisteraars hoogst irritant. Dus daarom zou ik het op de kop te houden. En doe ik het allemaal non-verbaal.
10: Ja.
1: Maar voor jou zou het eigenlijk beter zijn als iemand naar wie nu geluisterd wordt, als ik dat zou beamen met is het zo?
10: In een normaal natuurlijk gesprek zou dat zo zijn. Ja. Ja. En dit waren gesprekken die dus door honderden mensen zijn gevoerd, die zijn opgenomen. Achteraf moesten mensen het beoordelen, kwaliteit van het gesprek. En dan komt het dus uit dat als je dat dan gaat analyseren, dat die hele subtiele kleine verbale signaaltjes waarbij je mensen aanmoedigt, of je laat merken, ik begrijp je, ik ben er nog. Nou, dat blijkt dus eigenlijk in gewone gesprekken super belangrijk.
1: Okay, dus tip nummer 1, ik schrijf even mee. Hè?
10: Ja. Dus vergeet het hele. Nou, dus niet, vergeet niet het non-verbale.
1: Nee, maar denk maar wel
10: vergeet
1: het verbale.
10: Vooral het verbale niet. Nee. Ja, precies. Ja. Dus dat is een heel belangrijke. Ja, wat ook heel wat grappig is. Ik had het net over die International Listening Association. Ja. Ik zei al, die hebben tips op een rijtje gezet. Daar heb ik natuurlijk even doorgenomen. Ik denk, nou, super interessant. Want die hebben dus 40 jaar onderzoek doorgeploegd om tot 10 tips te komen. Nou, we moeten ze niet alle 10 doen. Sommige zijn zo open deur. Maar ja, wat ik wel heel mooi vond, is je moet er wel echt voor kiezen om vaker en beter te luisteren. Dus je moet het je actief voornemen. Want het gaat niet vanzelf gebeuren. Want vanzelf dwalen we dus af tijdens het gesprek. Mm-hmm. En vanzelf zijn we bezig met het idee dat we het eigenlijk vaak wel weten. Dus je moet echt tegen jezelf zeggen, oké, dit is belangrijk, dit wil ik echt gaan doen. En dat misschien moet je daar ook reminders voor in je agenda zetten. Of ik heb het letterlijk wel eens gedaan. Als de kinderen vroeger thuis kwamen, dat is natuurlijk allerlei verhalen. Maar ik zat dan soms ook vol met allerlei dingen die ik graag kwijt wilde aan mijn vrouw.
1: Ja.
10: En dus ik heb op een gegeven moment een tijdje gehad dat ik aan de binnenkant van mijn hand schreef ik HJB.
1: Hou je bek.
10: Hou je bek. Ja.
1: En dat hield. Liet je dan aan je kinderen zien of aan jezelf?
10: Nou, sommigen konden nog niet lezen, dus dat hield niet. Yeah. Nee hoor, maar nee, dat was echt als een reminder van, joh, als je thuis komt, eerst even aandacht voor hun verhalen.
1: Ja.
10: Ja, neem die tijd.
1: Ja, ja,
10: gek,
1: ja.
10: Hè? Maar ja, blijkbaar heb ik dat nodig. Ja.
1: Nou ja, misschien wel meer mensen inderdaad.
10: Dat zou merken, kunnen. Ja.
1: Wat we doen natuurlijk als mensen is een verhaal maken. Zodra iemand begint te praten, ga je allerlei lijnen in je hoofd trekken.
10: Ja.
1: En denk je dat je het kan invullen wat die ander eigenlijk wil melden?
10: Vaak wel, ja. Moet je dus ook niet doen.
1: Nee, nee. Dat is de hou je bek.
10: En dat is ook wel, en dat is wel grappig, Stephen Covey, eerst begrijpen dan begrepen worden. Is ook letterlijk wat inderdaad door die internationale luisterclub als een goede tip wordt gegeven. Dus controleer of je nou echt hebt begrepen wat die ander kwijt wil, voordat je zelf met je verhaal komt.
1: Ja, ja, dat is een mooie, want ik denk dat veel mensen inderdaad het fijn vinden om begrepen te worden.
10: Ja, ja. Zeker weten.
1: Ja, ja. Oké, dat zijn goede tips. Die hou je bek, ga ik wel aan de binnenkant van mij. Ik moet vanavond de avond vierdaagse met mijn dochters lopen. Ik zal aan de binnenkant van mijn hand zetten.
10: Ja, nou ja, wat ook wel een hele belangrijke tip is, en dat is vaak voor managers misschien nog wel een belangrijke. Je moet wel echt laten merken ook daarna in je gedrag dat je geluisterd hebt. Dus als je als je alle trucs kent, weet je wel, niet invullen voor een ander, Nivea, en dat leer je dan. Of je moet LSD luisteren, samenvatten, doorvragen. Dat leer je bij al die trainingen en die bedrijfstrainingen. Dat heeft iedereen wel een keer voorbij zien komen. Die een kantoorbaan heeft, denk ik dan maar. Misschien wel een ongelooflijk belangrijke toevoeging is dat als je dan de indruk hebt gewekt naar de ander, dat je heel goed hebt geluisterd, maar je doet daar vervolgens niks mee.
1: Dan was het ook een beetje gratuït.
10: Dan snapt iedereen, oh ja, die is ook op cursus geweest.
1: Ja, ja, ja. Nuttig geweest die cursus, ja, maar doe er ook iets mee. Dus breng het ook in de praktijk, dat luisteren.
10: Ja, je moet laten zien wat je ermee doet en soms ook aangeven wat je ermee gaat doen. Soms kan je er als leidinggever natuurlijk niks mee. Dan zeg je, ja, ik hoor je verhaal, ik kan er niks aan veranderen. Ik zou het willen, maar kan er niks aan veranderen. Dat is prima om dat te zeggen.
1: Mm-hmm.
10: Maar als je er wel iets aan kunt veranderen, of je kunt er op terugkomen gewoon later nog eens een keer met aandacht. Ja, dat moet je dan wel regelen dat ook gebeurt.
1: Ja, dit raakt allemaal aan psychologische veiligheid natuurlijk. Hè? Een enorme hit in het bedrijfsleven. Dat is het de afgelopen 10 jaar. Zullen we toch nog even definiëren wat dat dan inhoudt?
10: Ja, dat is de overtuiging dat je sociaal mag afwijken van de groep. He, dus dat jij gelooft al, in deze groep kan ik gewoon mezelf zijn. En dan betekent ook dat ik dus gekke dingen mag zeggen, of fouten mag benoemen, kritiek mag hebben. Maar ook de twijfels die ik over dingen heb, kan ik gewoon uit hier. Alsof je een vriendenclub bent, zeg maar, als het ware.
1: Ja.
10: Ja, en dat zouden mensen heel graag willen. En dat zou ook heel goed zijn voor veel bedrijven.
1: Ja, en dat is lang niet in alle bedrijven aanwezig.
10: Nee, en het grappige is, ik heb dat laatst nog eens een keer teruggelezen bij die onderzoeker die dat op de kaart heeft gezet, Amy Edmondson. En die zegt ook, het grote probleem is niet zozeer dat bedrijven dat er zorgvuldig uithalen bij mensen. Mm-hmm. Dus dat bedrijven ervoor zorgen en dat managers ervoor zorgen mensen zich psychologisch onveilig gaan voelen. Ze zegt, nee, zo komen mensen al binnen. Dat hebben ze al lang geleerd op school. Je hebt al lang geleerd op school dat het niet slim is om een heel afwijkende mening te hebben. Of om je heel afwijkend te kleden. Of om misschien een afwijkende religieuze overtuiging te hebben. Of afwijken wordt keihard afgestraft natuurlijk. Vanaf het moment.
1: Nou ja, zeker in de puberteit.
10: Zeker, ja. Vanaf een jaar of 12 wordt dat afgestraft.
1: Ja.
10: Dus iedereen die eigenlijk binnenkomt in jouw team, ook jonge medewerkers van je denkt, nou, die zijn nog niet verpest. Ja, jammer, die zijn al wel verpest. Je moet eigenlijk repareren, zegt Amy Edmonds. Je moet repareren wat er hiervoor al fout is gegaan.
1: Ja, want op die scholen ga je het niet herstellen, denk ik.
10: Nou ja, dat is natuurlijk ook de dynamiek van gewoon van pubers onderling. Ja. Dat is ongelooflijk moeilijk.
1: Ja, ja, ja. Zometeen praat ik verder met Ben Tichela, gedragswetenschapper en leiderschapsexpert. Eerst naar chef conformeren Nina van den Dungen.
11: Hallo.
1: Hoe
11: chef
1: is het
11: conformeren?
1: Ja, toch of niet? Ja. Je bent je ook conformeren naar BNR Zaken doen. Dat ben je namelijk de invaller vandaag, gisteren ook.
11: Van Thomas van Zel, dat klopt. Ja, in die zin is het wel
1: een transitie. Doe je het hetzelfde, Thomas?
11: Het is wel een transitie.
1: Ja?
11: Nou, ik probeer hem natuurlijk compleet te imiteren. Mm-hmm. Gaat nooit lukken. Dat is natuurlijk een vakman apart.
1: Ja, maar dan ben jij weer ook een vakvrouw, dus dat ga je vandaag doen.
11: Ik ga onder andere praten met de topman van BAM, het bouwbedrijf. Die komen langs, althans hij komt langs. Het gaat weer goed met BAM. Het is een tijd geleden dat het behoorlijk zwaar was, 2020. Ze zijn uit een dal opgeklommen. Inmiddels gaat het goed, maar ja, te midden van een wooncrisis, een energiecrisis, een geopolitieke crisis, is het toch ook zwaar als bouwbedrijf. Dus ik ben benieuwd hoe hij die stijgende lijn wil vasthouden. Dan hebben we een verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer. Dus we krijgen even tussendoor een update uit Den Haag hoe het daar gaat. Er is heel wat te verantwoorden daar. En laat ik het lobbypanel nog even noemen. Want daar gaan we natuurlijk uitgebreid napraten over de zaak Donald Pols. De oud-milieudefensiebaas die dacht dat hij naar Tata Steel ging. Maar die toen even vergeten was om zijn extreemrechtse verleden te vermelden.
1: Mm-hmm. Dus even met de lobby. Bij Milieudefensie had het wel gemeld, hè?
11: Ja, dat schijnt, hè? Dat hij daar toch wel iets over had gezegd. Al een tijd geleden. Ja. Maar goed, ja. Dus waarom heeft Milieudefensie daar dan weer niks mee gedaan? Was dat slim geweest? Ja. Allemaal dingen voor de lobbypanel.
1: Waarom doet dat een stil? Gooien ze hem er meteen uit? Kun je ook vragen.
11: Ja, nou ja, governance, hè? Governance. Jij moet dat melden en anders knikken we je er meteen op dag 2 uit.
1: Nou, we gaan het allemaal luisteren bij jou. Nina van den Dingen. Veel plezier met zaken doen.
9: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: We hadden het met Ben Tichelaar net over psychologische veiligheid op de werkvloer. Ben Tichelaar, gedragswetenschapper, leiderschapsexpert. Die psychologische veiligheid we het over hebben. Dus dat je mag zijn wie je bent. Dat je niet hoeft te conformeren om in de groep te vallen. Dat je een afwijkende kledingstijl mag hebben. Afwijkende meningen.
10: Ook dat, ja.
1: Je hebt natuurlijk bij een heleboel organisaties binnengekeken. En we hadden net het laatste wat we zeiden is, dat is moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Dat heeft ook met luisteren te maken, toch?
10: Zeker, ja. Ja, en het verschilt, en dat is wat grappige. We denken heel vaak dat psychologische veiligheid iets is dat hoort bij organisaties, maar het hoort eigenlijk bij teams. Dus dat betekent, het kan in een organisatie, binnen een organisatie, enorm verschillen per team.
1: Oh ja?
10: En we weten dat natuurlijk eigenlijk ook wel uit ervaring. Want je zit in een vergadering met een groepje mensen en daar denk je, nou, hier kan ik eigenlijk
1: mijn mond even.
10: Ja. Precies. En even later zit je in een projectgroepje met een andere club. En dan kan je alles zeggen wat je denkt. Dus het heeft heel erg te maken met de dynamiek binnen een kleine groep. En die kan ook dus heel stevig beïnvloed worden weer door eigenlijk de leidinggevende, direct leidinggevende. Daarom is ook die teamleider zo ongelooflijk belangrijk. Mm-hmm. Het wordt vaak onderschat, maar die kan ook op dit punt heel veel teweeg brengen. Door bijvoorbeeld, simpele voorbeelden, de bal rond te spelen, zorgt dat daar iedereen wordt geluisterd en niet naar degene die altijd als eerste praat. He, dus je kunt gewoon, ik heb dat ook trouwens live wel gezien. Ik heb een keer meegelopen met een opleider in een ziekenhuis. Die op een hele knappe manier voortdurend in gesprekken met medewerkers de bal rondspeelde. Dan liet hij bijvoorbeeld eerst de co-assistenten reageren op een foto, een röntgenfoto. Ja. En daarna waren dan de mensen die klaar waren met de opleiding, mocht iets zeggen. En pas aan het einde de specialisten, de collega-specialisten. Om iedere keer te zorgen dat iedereen de kans kreeg, maar ook iedereen de kans kreeg om iets te leren, bijvoorbeeld. Ja, dat is echt een vaardigheid. En als je dat kunt, dan gaan mensen zich steeds meer uiten. Maar een andere vaardigheid, bijvoorbeeld, dat je ook, dat noemen ze wel situationele nederigheid. Of we hadden net over intellectual humility. Dit wordt dan situational humility genoemd. Dat je denkt, nou, het is slim om even gewoon als het ware te doen alsof ik dit niet weet.
1: Dus jezelf een beetje als Oen opstellen.
10: Ja, leg me dat eens uit.
1: Ja.
10: Hoe denk jij dat zit?
1: De ander als expert.
10: Precies, ja, de ander als expert zien. Ja.
1: En wat heeft dat voor zin?
10: Nou, dat zorgt ervoor dat mensen zich meer durven uit te spreken. En dat ze ook steeds meer zich gaan durven uit te spreken. Dus de kans, je moet het op gang brengen. Je moet vragen stellen. Je moet inderdaad af en toe laten zien van, nou, ik weet ook niet alles. En de bal rondspelen, wat ook kan helpen, is een fantastische tip, die komt van Daniel Kahneman, is als je echt wil luisteren, moet je soms eerst even stil zijn met elkaar. En dan heb je bijvoorbeeld een heel belangrijk onderwerp. En dan zeg je tegen de mensen, luister eens, dit is zo belangrijk, ik wil dat iedereen hier zijn mening over kan geven. Dus we doen het zo, we nemen een minuutje stilte en dan schrijft iedereen zijn allerbelangrijkste punten op. En dan maken we een rondje, dan hoor je van iedereen wat zijn belangrijkste punten zijn. En pas daarna gaan we discussiëren met elkaar.
1: Ja, en die minuut stilte zorgt voor een soort verstilling. Een moment dat je erover kan nadenken.
10: Ja, en dat niet de meest extraverte zijn hand opsteken. Dat je met z'n allen die tunnel ingaat en er niet meer uitkomt. En dat gebeurt natuurlijk ook ontzettend vaak.
1: Ja.
10: Dus zo heb je allerlei trucs en technieken om te zorgen dat mensen zich gaan uiten. En dan zegt Amy Edmondson, dan moet je dus ook mensen daar voortdurend eigenlijk in stimuleren. Heel ouderwetse psychologie, gewoon positive reinforcement, iemand doet iets waarvan je denkt, yes, nou komt zij een beetje los. Ze waren altijd een beetje introvert, maar nu zeggen ze hoe ze erover denken. En dan moet je eigenlijk enorm stimuleren.
1: Ja.
10: Ja, en de kunst, zeg ik altijd, het is een beetje kinderachtig misschien, maar stel nou dat iemand met een idee komt of een opmerking die is voor 90% onzin, rubbish. Maar 10% goed.
12: Ja, dan focus moet je dus, daarop.
10: Dan moet je dus daarop focussen. Dat is dan de kunst als leidinggevende. Steeds die schijnwerper richten op een waarderende manier. Op wat wel waardevol is, zodat je dat dus laat groeien.
1: Ja, ja. We hebben het over leiders. En dan kun je bijna niet, tenminste in dit programma gaat het ook vaak over geopolitiek. Excuus. Als we dan kijken naar de mannen die op dit moment de wereld... We staan lekker met z'n tweeën te kuchen hier, Ben.
10: Ja, ja, ja.
1: Dat komt omdat we zoveel aan het praten zijn, hè? Te weinig luisteren.
10: Ja, ook door kinderen en kleinkinderen die al ziektes mee naar huis nemen.
1: Dat bij mij ook, ja. Maar we hebben het over leiders. En als ik dat even uitvergroot... We hebben het in het programma vaak over geopolitiek. Dan kijk even naar de mannen die op dit moment de wereld leiden. Trump, Poetin, Netanyahu, Xi Jinping, noem maar op en zo. Meen ik dan in te zien dat het mannen zijn... die misschien niet per se die vaardigheid luisteren... heel nadrukkelijk op hun cv hebben staan?
10: Nee. Nee, nou dat. Kijk, bij sommige leiders weten we natuurlijk niet goed wat er achter de schermen gebeurt. Dus het blijft altijd een beetje risicovol om van een afstandje over wereldleiders een heel idee neer te zetten. En dat je denkt van nou, zo zit dat waarschijnlijk. Dus je weet niet wat er achter de schermen gebeurt. Maar goed, als je dan af en toe eens wat hoort, dan is bijvoorbeeld iemand als Trump blijkt niet zo'n fantastische luisteraar te zijn. Nou, dat klopt wel, ja.
1: Ja, ja. Want die situational humility waar je het net over had. Ja. Hè? Dus dat je eigenlijk jezelf opstelt als iemand die het niet weet. En laat de ander vooral maar, dat is de expert, laat die het vertellen. Dan kun je zelf natuurlijk ook als leider, ik moet al bij dit soort mannen dan aan denken, denken van ja, maar nu breng ik mezelf een diskrediet. Nu kom ik dus dom over. En dat is natuurlijk ook een doodzonde voor veel mensen.
10: Ja, terwijl een paar van de meest beroemde presidenten van de afgelopen eeuw daar dus heel erg goed in waren. Barack Obama, ik heb hem zelf geïnterviewd, dat ging over onder meer over luisteren. Zijn overtuiging is en was leiderschap begint met luisteren. Dus hij had een vaste discipline. Trouwens, een hele interessante, handige tip. Een vaste discipline. Iedere dag kreeg hij 10 brieven of mails kreeg hij in een mapje. En dat was het laatste wat hij deed op de werkdag. En dat waren dan mails, brieven van gewone Amerikanen. Gewoon een doorsnee van de bevolking. Over wat hen bezighield. Hij zei, en voor mij is dit mijn manier van luisteren. Want ik kan alleen maar onder begeleiding met een compleet cordon... kan ik het Witte Huis uit. Dus als ik wil luisteren wat er gebeurt in het land... is dit mijn, nou ja, is mijn workaround. Iedere dag 10 brieven lezen om
1: voeding te houden.
10: Voeding te houden en voeling te houden van met wat gebeurt er in het land. En ik heb hem toen gevraagd van, did you manage to keep it up 8 years straight? Ja. 8 jaar lang, elke dag 10 brieven.
1: Ja,
10: ja, dat is waanzinnig. Dus, en iedereen zegt, ja, dat was een president die eigenlijk zeg maar wel een hele mooie legacy heeft nagelaten.
1: Nou zei je eerder in het uur dat bij luisteren gaat het ook om dat je aangeeft dat je het gehoord hebt, dat je er iets mee doet. Deed hij dat ook? Gaf je antwoord?
10: Ja, nou dat niet. Het was, dat weet ik eigenlijk niet hoe dat precies zit. Nee. Dat vermeldde het verhaal niet helemaal. Nee. Het was vooral voor hem om zeg maar een betere leider te kunnen zijn.
1: We moeten een kettingvraag gaan behandelen. We zouden nog veel langer door kunnen gaan. Maar morgen heb ik weer een hele andere gast, Micha Wertheim. Er is een wisseling plaatsgevonden. Eigenlijk zou Elke Wis komen, een schrijver van Socrates op Sneakers. Maar zij komt vrijdag.
10: Ja.
1: Morgen Micha Wertheim, de comedian, de cabaretier, de man van de oudejaarsconferentie, de man die zijn publiek in verwarring weet te brengen. En ook laat lachen. Wat zou je willen vragen?
10: Ja, ik wil de eer eigenlijk dat ik hem een vraag mag stellen. Ja. Ik heb daarover na zitten denken. Ik dacht, ja, weet je, hij is heel erg goed in het... is er heel goed in om zijn publiek aan het denken te zetten. Dus ik denk, als ik nou beter wil worden... dus ik luister naar de radio en ik wil zelf beter worden... in het uitdagen en het aan het denken zetten van de mensen om mij heen. Bijvoorbeeld mijn collega's of mijn familie of vrienden. Wat zou die me dan absoluut wel aanraden... en ook absoluut niet aanraden?
1: Ik ga het morgen vragen. Micha Wertheim dus. Dankjewel, Ben Tichelaar. Het was een plezier om met je te spreken. We kijken uit naar de podcast die zo ergens in de zomer weer gaat verschijnen. De Ben Tichelaar podcast. Dank voor de komst vandaag in ieder geval. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Kun je doen in onze eigen app. Er zijn dan nog veel meer podcasts te vinden. Zoals Napleiten of binnenkort die van Ben Tichelaar dus weer. Of je favoriete podcastkanaal hoef je in ieder geval geen aflevering te missen. Nu op deze zender Thomas van Zijl. Nee, niet Thomas van Zijl. Nina van den Dungen valt in vandaag en gisteren. BNR Zaken doen dus. En ik ben er morgen weer. Tot dan.
13: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
14: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Jacinda Ardern en Seth Godin en Steven Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
15: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
16: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
18: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
16: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
20: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op EY.nl. Shape the future with confidence.
21: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
22: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
23: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
24: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
23: Zo geregeld. 123inkt.nl.
22: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
25: Nu in de BNR-app.
11: Rechters betrappen burgers en advocaten op foutieve AI-informatie. Geen zorgen bij Air France KLM over brandstoftekort. En meer bedrijven automatiseren vanwege aanhoudend personeelstekort. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de app van BNR. Gaan we even kijken bij de ANWB. Daar zit Bianca Damink. Bianca, rijdt het allemaal een beetje door?
26: Ja, op de meeste wegen kan het verkeer prima doorrijden. Er zijn een paar problemen. Op de A59 naar Den Bosch heb je tussen Drunen en Vlijmen 20 minuten vertraging. Politie doet daar onderzoek. De linkerrijstrook is dicht. En op de A65 zijn nog steeds problemen door verkeerslichtstoring. Van Tilburg naar Den Bosch sta je bij Vught 20 minuten in de file. De linkerrijstrook is dicht. Dat is in beide richtingen. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. Op de A65 richting Tilburg heb je door datzelfde probleem ook zo'n 10 minuten tijdverlies. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij hectometerpaal 17,9. En op de A15 van Europoort naar Rotterdam bij 52,7.
27: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. GroenLinks-PvdA mag de partijnaam bij de komende verkiezingen veranderen in Progressief Nederland, kortweg PRO. De Raad van State veegt de bezwaren van lokale partijen met PRO in hun naam van tafel. Ze waren bang voor verwarring op de kieslijsten. In de Kamer houdt GroenLinks-PvdA nog even de oude naam. Het aantal verkeersovertredingen is gestegen. Volgens het CJIB, het bureau dat de boetes int, waren het er in de eerste 4 maanden 2,6 miljoen, 13% meer dan in die periode vorig jaar. De meeste boetes waren voor te hard rijden, maar de grootste stijging is te zien bij de boetes voor rijden door rood. Een medewerker van een Haagse begraafplaats is aangehouden. Volgens het OM wordt hij verdacht van diefstal uit graven en witwassen. De man was als grafdelver verantwoordelijk voor het ruimen van graven en nam daarbij onder meer sieraden van overledenen mee. Die bood hij vervolgens aan bij een goudhandel. Ruim 8 op de 10 Nederlanders hebben een afkeer van een bepaalde politieke partij, blijkt uit onderzoek. Zo hebben GroenLinks-PvdA-stemmers een aversie tegen de PVV of andersom. Maar focus niet alleen op het negatieve, zeggen de onderzoekers. Je ook realiseren waar je wel bij hoort, houdt de democratie in evenwicht. En 2 vrachtwagenchauffeurs hebben op de A58 bij Moergestel een heldendaad verricht, meldt Omroep Brabant. Ze zagen een auto kilometers lang slingeren. Eentje ging ervoor rijden en remde af om de auto te stoppen. Achter het stuur zat een vrouw die niet goed was geworden en de chauffeurs verleenden eerste hulp. Dan het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Vanmiddag ook droge periode met zon. Later vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: De ex-directeur van Milieudefensie, Donald Pols, moest na 1 dag alweer stoppen bij Tata Steel, omdat er bekend werd dat hij streed voor apartheid in Zuid-Afrika. Dat was even een smetje. Zometeen gaan we het bespreken in het lobbypanel van BNR Zaken doen.
0: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren. Van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
0: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
3: Tata Steel ligt al jaren onder een vergrootglas. Het wordt gezien als een van de meest vervuilende industrieën van Nederland. Je vraagt je misschien af, wie zou daar nou willen werken? Hoe zij werven met weerstand, zoals ze het zelf noemen, hoor je straks om 3:30 in BNR at Work.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
9: In de BNR-app.
8: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
9: En blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
11: Van harte welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen hoor je meer over het beladen verleden van voormalig Tata en Milieudefensiedirecteur Donald Pols. Daar gaan we het over hebben in het lobbypanel. Vanaf 12 uur ga ik het macro-economische nieuws met Edin Mujagic natuurlijk doorspreken. En om 12:30 komt Ruud Joosten, de topman van de Koninklijke BAM Groep. Eerst geef ik je het economische nieuws van dit moment. Het is ook redelijk vers van de pers. Topman Frans Everts van Shell, die vertrekt als president-directeur bij Shell Nederland. Vanaf 1 september krijgt hij een opvolger in de vorm van Thomas de Boer. De Boer die werkt sinds 2001 bij Shell. Hij is daar nu vicepresident Biogas. Was hier onder meer verantwoordelijk voor de integratie van het Deense bedrijf Nature Energy. Ja, Everts die zat er sinds 2023, dus niet al te lange tijd. Onder zijn leiding investeerde Shell in Nederland onder andere in groene waterstof, wind op zee en ook in laadinfrastructuur voor elektrische auto's. Everts zijn tijd, ja, daar werden we natuurlijk ook wel gekenmerkt door de strijd met Milieudefensie, dus met diezelfde Donald Pols, waarin Shell en Pols tegenover elkaar stonden. In 2024 kreeg Shell toen toch gelijk van de rechter. Zette toen een streep gesleept door het wereldberoemde vonnis uit 2019 toen Milieudefensie won. Nou, Thomas de Boer, de opvolger dus van Frans Evert, die benadrukt dat een duurzame industrie en een betrouwbare energievoorziening nog altijd essentieel zijn voor de energietransitie en ook voor de strategische onafhankelijkheid van Nederland, en dat hij daar dus lekker mee doorgaat. Kijken we even naar de AEX, even kijken of Shell daar ook op reageert. Nou, Shell staat een procentje in de plus en de AEX als geheel ruim een procent lager. Op dit moment op 1048 punten. Lobbypanel. Nou, oud-milieudefensiebaas Donald Pols die moest dus na één dag in functie als directeur duurzaamheid bij Tata Steel alweer stoppen. Dat gaan we allemaal bespreken in het lobbypanel met Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. Welkom, Peter.
1: Goedemorgen.
11: En Arco Timmermans, expert in public affairs van Universiteit Leiden. Jij ook welkom, Arco.
10: Morgen.
11: Ja, het was toch wel heet nieuws gisteren. Hij was amper begonnen, letterlijk maandag begonnen en dinsdag lag hij er al uit, Donald Pols. Hij lag al eerder onder vuur, want ja, wie stapt er nou over van Milieudefensie naar de grootste vervuiler van Nederland? Dat was toch wel voer voor discussie. En toen leek dat stof een beetje neergedaald en toen kwam de genadeklap. Historica Annelot Hoek ontdekte namelijk bewijs dat Donald Pols een extreemrechts verleden heeft in Zuid-Afrika. Hij is daar geboren, ze melden dat bij NRC. Pols die vocht als student tegen de afschaffing van de apartheid. Hij hield dat lang verborgen, ruim 35 jaar. En nu het geheim is uitgekomen, besloot Tata Steel om niet met hem verder te gaan in zijn nieuwe rol als Chief Sustainability Officer en directeur communicatie bij Tata. Peter, dit was wel even een bizarre wending, hè?
1: Een hele bizarre wending. En ik moet je zeggen, hoe cynisch ook, er waren wel wat weddenschappen van hoe lang zou Donald Pols blijven.
11: Serieus?
1: Ja, ja, absoluut.
11: Dat
1: ja.
11: Heb jij in het circuit allemaal gehoord.
1: Ja, dat, en dat, het circuit is vrij groot daarin. En er deden ook allerlei complottheorieën de ronde over die overstap. Maar deze discussie, en zo snel al, kent alleen maar verliezers, denk
11: vrij
1: ik.
11: Vrij abrupt.
1: Dus. Ja, abrupt. Maar voor de persoon is het natuurlijk een drama. Voor zijn familie, dat wens je niemand toe. Het is voor het bedrijf niet fijn. Die hadden iemand aangenomen waarvan ze verwachtingen hadden. Voor Milieudefensie. Raad van Toezicht bij Milieudefensie die dit al langer wist.
11: Ja.
1: Dus ja, leuk voor dit soort gesprekken. Lobbypanel en de rest van
11: nou,
1: de media.
11: Zeker.
1: Maar niet fijn voor de betrokkenen.
11: Nee, zeker niet. En dit is ook een, als je ook het interview leest met Donald Pols in de NRC, dan gaat hij diep door het stof. Hij geeft ook aan dat hij heel lang echt ontzettend in zijn maag heeft gezeten met dit geheim. En wanneer kom je dan naar buiten? Arco, eerst even het feit dat Milieudefensie dit al wist.
10: Mm-hmm.
11: En dat dit dus stilgehouden is. Is dat logisch?
10: Nee.
11: Nee?
10: Nee, lijkt mij niet. Het is sowieso natuurlijk heel erg hard feelings nu. Ik vind het ook jammer hoor dat dit de aftochten moet zijn, zo kort. Ik denk dat Tata Steel ook eigenlijk niet anders kon, omdat er heel veel op het spel staat door juist hem op die positie binnen te halen. Daar kun je eigenlijk niks veroorloven. Maar dat dit verzwegen is van welke kant dan ook, verbaast mij. In ieder geval, terugkijkend, had daar veel eerder duidelijkheid over moeten zijn. Dan was het leed geleden en dan had hij, denk ik, aan de slag gekund. 18, 19 jaar oud was hij en ik praat niks goed. Maar een mens kan in het leven veranderen. En ik vind wel dat mensen het recht hebben zo lang na dato om ook een tweede kans, klinkt een beetje hard, maar om te laten zien dat hun opvattingen veranderd zijn.
11: Ja, want dat is het dan vooral, hè?
10: Ja, ik vind dus het verzwijgen maakt het natuurlijk het probleem.
11: Ja.
10: Maar op zich, iemand die opvattingen heeft gehad in de hele context, allemaal geschetst, als iemand daar heel anders in staat, zo lang nadat dat speelde, denk ik dat iemand volgens mij het recht heeft om volledig te functioneren.
11: Ja, want even die context schetsen, Peter. Pols zegt ook in dat interview, ik ben opgegroeid in Zuid-Afrika op een boerderij in mijn witte, zeer conservatieve, gelovige gezin. We hadden alleen maar zwart personeel. En ja, je zit in een bubbel waarin dat heel normaal is. Waarin je ook op een onheuse manier met dat personeel eigenlijk wel omgaat. Het is een ongelooflijk hard verschil. Maar daar groei je mee op en je weet niet beter. En dan ben je als student, dreigt op dat moment de afschaffing van de apartheid. Jij kent niet anders en jij komt met je stomme kop, zegt hij zelf, hè, in dit soort, in zo'n cirkel terecht, waarin je zegt, dit mag niet veranderen, wij moeten onze rechten beschermen.
1: Dat verhaal begrijp ik, 30 jaar na dato. Wat ik niet begrijp, en dan bedoel ik dat puur professioneel, is Eén, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt het wel. Dus hij heeft 30 jaar plus met deze enorme last gelopen. Maar waarom ben je zo naïef, als ik mag zeggen, dat zoiets niet uit zou komen?
11: Als je steeds een bekender persoon wordt.
1: Absoluut, ja. Hoge bomen. En zo zijn er meer spreekwoorden op toe te passen. Dat is het ene deel. Het andere deel in datzelfde NRC, openhartige NRC-interview, moet ik zeggen.
11: Ja.
1: Daar zegt hij ook dat hij verbaasd was over de storm die is ontstaan na zijn overstap. Ja, dat vind ik
11: heel naïef.
1: Ja, ik ook. Ik ook. Als je in die wereld zit, dan weet je dat dat discussie oplevert. Goed of slecht. Want je zag ook wel, de discussie was redelijk afgewogen. Er waren mensen die zeiden stoer, die gaat daar voor verandering zorgen. En er waren mensen die zeiden, nou, belachelijk,
11: dit kan echt niet.
1: Dat is ook wel een typisch geval van polarisatie in het land. Hè. Je bent voor of je bent tegen.
11: Ja.
1: Maar de discussie was niet alleen maar, het is slecht. Maar dat hij van tevoren inschatte, dit is gewoon een baantje. Een andere baan die ik neem en daar gaat niemand wat van vinden. Nou, dat was een wat naïeve inschatting.
11: Ja. Maar wanneer had hij dan logischerwijs met dit verhaal naar buiten moeten komen? Want hij heeft het dus 5-6 jaar geleden aan Milieudefensie. Daar zag hij blijkbaar een opening om daar toch ineens melding van te maken. Dat had trouwens te maken met het feit dat hij toch wel gechanteerd werd door mensen die van zijn verleden wisten. En die zeiden, jij moet nu stoppen met je groene klimaatambities, want anders zullen wij eens even vertellen dat.
10: Ja.
11: Toen heeft hij dat dus gemeld bij Milieudefensie.
10: Ja.
11: Was dat het moment geweest, Arco, waarop hij had moeten zeggen, nou, jullie weten het nu, ik ga dit ook meteen...
10: Nee, eerder.
11: Ja?
10: Er wordt verwezen naar hoe oud hij was destijds. En 19, toen hij 24 ging studeren en zo. Ik zou zeggen, zo gauw als je begint aan een loopbaan of eerder, en je merkt dat je daar fout zat en andere opvattingen hebt, zou ik het melden.
11: Want... Ja, maar hij was toen natuurlijk nog geen bekend persoon.
10: Nee,
11: dus ja, aan wie ga je dat dan melden?
10: Ja, maar is het een voorwaarde dat iemand een bekend persoon is dat je verleden.
11: Maar moet je dan stel, ik ben net vers van school en ik kom hier werken bij BNR.
10: Okay.
11: Moet ik dan hier aan mijn hoofdredacteur, nee, by the way?
10: Nee, maar
1: tegenwoordig wel hoor. Tegenwoordig wel. En hoe eerder, hoe beter.
11: Dus,
1: ja, laten we zo even offline vertellen wat er op jouw lijst staat.
10: Maar bij zijn eerste functie.
11: Ja.
10: En hoe oud was hij toen?
11: Dan moet je dat toch gewoon aan je werkgever melden. Ook al ben je met alle respect nog een nobody op dat moment.
10: Ja.
11: Vind jij dat ook, Peter?
1: Ja, hoe eerder, hoe beter. Dus wanneer je in dienst treedt, oké, helemaal goed. Maar kennelijk voelde hij dus 5 jaar geleden al nattigheid. Ik vind
11: door die chantage.
1: Hij kan dus zeggen, ik heb het gemeld. Maar ik vind ook eerlijk gezegd, een raad van toezicht of een bestuurder moet daar ook iets van vinden. Dus kennelijk vond het bestuur, en dit is speculatie, hè, dus
11: in
1: de situatie niet zoals het is gegaan. Maar ik vind dat een bestuur op dat moment de consequenties moet trekken voor de effectiviteit van die organisatie. En daar is dan Pols op dat moment het boegbeeld in. Ja, dit gaat om geloofwaardigheid. En de geloofwaardigheid van Milieudefensie is nu helemaal weg.
11: Maar had Milieudefensie dan moeten zeggen, wij breken nu met jou? Of had Milieudefensie moeten zeggen, we have your back, maar we gaan wel nu naar buiten?
1: Ja, dat zijn scenario's. Hè? Het lobbyvak zit er vol mee scenario's.
11: Ja.
1: Dit is het meest logische scenario. En nogmaals, langs de zijlijn is het makkelijk praten. Maar als bestuurder zou ik zeggen, jij doet een stapje opzij. En of dat de organisatie uit is. Ja, je kunt niet meer effectief boegbeeld zijn als je chantage dreigt.
11: Als je chantabel bent, überhaupt als
1: dat
11: bestuurder.
1: Dat is vrij basic. En absoluut, het is vrij laat, 6 jaar geleden. Kennelijk het gesprek met het bestuur. Maar op een gegeven moment zit je ook in een fuik en kun je niet meer terug. En ja, ik ben geen psycholoog, maar ik kan me ook voorstellen dat Pols nu denkt, het is naar buiten. De last is van mijn schouders. Ja, nu
11: zo
1: moet ik door.
11: Klopt dat wel uit dat NRC-artikel?
10: En dan een stap verder, hè, dus dat is de kwestie van hem. Maar het wordt natuurlijk ook heel interessant om te zien wie dat er wel op die plek komt bij Tata. Want daar staat ook iets op het spel. Het is iemand die weggekaapt is, of hoe je het ook noemt. Ik was overigens vrij positief over die stap, want je kunt er allemaal wel negatief over zijn. Geef hem die kans en laat het bewijzen. Nou,
11: dat lukt niet, helaas.
10: Maar ik denk wel dat er heel wat op het spel staat voor Tata om nu een capabel en persoon van enig kaliber op die plek te krijgen. Als ze die functie willen vervullen.
1: Precies, ik zou de functie splitsen of hem inderdaad niet hetzelfde houden. Ja. Want je krijgt altijd de vergelijking met Pols, de voorganger van een dag.
11: Ja, je krijgt toch een beetje het gevoel dat Tata ging voor keep your enemies close. Hè, zeg maar. Een beetje dat gevoel, we halen hem gewoon binnen. Vind nog maar eens zo iemand die dat wil. Zeker na alle commotie rondom Donald Pols, die toen als eerste die overstap maakte.
1: Maar het is heel eenvoudig, dat moet je niet willen. Want na deze discussie moet je helemaal opnieuw beginnen. Een nieuw profiel, een nieuwe ophangen in de organisatie.
11: Een totaal onbekend iemand
1: Frans
11: neerzetten.
1: Frans Evers heeft nog tijd.
11: Frans Evers van Shell.
10: Het gaat niet alleen maar om de communicatie naar buiten. Hè, want dan komt het ook een beetje over als een soort greenwashing functionaris. Dat moet het niet zijn. Ik geloof ook eerlijk gezegd niet dat dat de lijn is van Tata. Mm. Het bedrijf is het meest vervuilende. Nou ja, dat heeft een geschiedenis, die kennen we. En ik heb ook al allerlei voorbeelden gezien van pogingen tot vergroening. Dus je kunt het bedrijf wel continu in de hoek blijven zetten. En er zijn misschien wel allerlei redenen voor omwonenden. Maar aan de andere kant, ook daar geldt, een bedrijf dat een transitie in wil, vind ik wel, moet je de kans geven. En als wij in Nederland strategisch onafhankelijk willen zijn, dan moeten we ook iets met de vraag over of wij een staalindustrie willen hebben.
11: Ja, dat is een grotere discussie die natuurlijk ook politiek speelt. Wat betreft kansen geven aan Donald Pols, wat verwachten jullie van zijn toekomst?
1: Ja, ik zou heel lang even op vakantie gaan op een eiland, ja? En even geen social media en zo doen. Ja, hij is 54 en ik weet niet zijn exacte
11: te vroeg
1: achtergrond.
11: Voor pensioen.
1: Dat zou je zeggen, ja. Dus, ja.
11: Maar jij zegt, het is voorlopig nu gecanceld.
1: Ja, zo gaat dat tegenwoordig. Meedogenloos. Ja. Ja.
11: Maar kan hij nog terugkomen over 3 jaar van vakantie?
1: Ja, maar niet in een vergelijkbare functie. Bij een NGO niet, bij een bedrijf niet. Dat wordt heel moeilijk. Dus dan kom je snel in de advieswereld uit.
11: Ja. Oh, in de advieswereld, als consultant. Ja,
1: tuurlijk, ik kan je altijd als consultant. Is er altijd.
11: Kan hij bij jou aankloppen, Peter? Precies,
1: nou, dat weet ik niet. Want dan ben ik waarschijnlijk met pensioen als het zover is. Maar
11: oh, hoe oud ben jij dan?
1: Nou, om maar een directe vraag te stellen. 59.
11: Nou, ik denk, volgens mij ga je nog wel even mee.
1: Dank je.
11: Ja, toch? Ja,
1: zo zie ik er wel uit, toch?
11: Ja, zo zie je er zeker uit. Ja, ik had het je niet gegeven.
1: Nee,
11: en dit is niet gevagenslijm, dit is gewoon waar.
1: Ja, maar we zullen zien of je courantheid op de arbeidsmarkt is gewoon. Ja, je bent vleugellam. En iedere keer als je hem ziet, zijn hoed ziet, denk je aan dat verhaal.
11: Dus
1: dat
11: hij moet sowieso zonder hoed terugkomen dan, is jouw lobby.
1: Ja, en een pruik misschien. En een bril. Nee, ja.
11: Oh, en jij,
1: ik vind het vreselijk voor de het persoon en de familie. Laat dat duidelijk zijn. Nou ja, echt heel erg.
10: Tijd heelt wonden, ook zo gezegd. Maar het geheugen is in Nederland toch korter dan vroeger, denk ik. En we hebben wel meer mensen gezien die
11: een
10: reputatiedeuk hebben gekregen en die uiteindelijk ook wel weer een kans moeten krijgen. Ik vind dat ook moreel terecht dat dat zo is. Want je kunt iemand niet levenslang, zeker na dit wat zo lang geleden gebeurd is, zeg maar een arbeidsverbod. Ik wil het Duitse woord niet gebruiken geven. Dus ik vind wel dat iemand terug moet kunnen komen.
1: Er zijn wel voorbeelden in de politiek waar dat nooit het geval is geweest.
10: Nee,
1: ik ga de namen niet noemen, maar helaas is het
11: ik
1: wel
11: heb in
1: Den Haag een
11: beetje
1: oude business.
10: Politiek.
11: Ja. Oké, nou dan gaan we kijken of we Donald Pols. En oprecht, we wensen mijn beste. En hopen dat hij op een gegeven moment toch weer in een andere functie wat kan doen.
27: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
11: Ja, je zit midden in het lobbypanel met ons. Vandaag met Peter van Keulen, oprichter van Public Matters, en Arco Timmermans, expert Public Affairs aan de Universiteit Leiden. We gaan het hebben over de Nederlandse bank. Want ja, een centrale bank moet onafhankelijk zijn. Hè? Dat is natuurlijk gewoon zoals het moet zijn. Maar wat als het dan in die onafhankelijkheid ineens toch een beetje te machtig wordt? Die vraag stelt Bart Jansen deze week in een opiniestuk in het FD. Bart Jansen is rechtsfilosoof aan Nijenrode. En hij stelt vast dat onafhankelijke instituties in Nederland toch wel vaak worden gezien als van, nou, dat zijn de deskundigen, ze zijn onpartijdig, daar kun je allerlei adviezen en dingen wel van aannemen. Maar bij een DNB zie je, zegt hij, dat het juist steeds machtiger wordt en dat het ook echt heel veel invloed heeft op allerlei vlakken. En dat gaat totaal in tegen de grondbeginselen van onze rechtsstaat. Staat. Jullie hebben het allebei gelezen, dat hebben jullie gevraagd. Peter, wat vond jij van dit stuk?
1: Ja, ik ben geen rechtsfilosoof, maar voor mij heeft DNB gezag en daarmee ook macht. Is het een heel deskundig instituut, geleid door hele deskundige mensen die openstaan voor dialoog met de hele samenleving. Mm. Dus er wordt ook een soort change gesuggereerd in het artikel van het is nu anders dan anders. Er is een bankwet, daar opereert DNB in. De termijn van de voorzitter wordt wel wat ingekort. Dus als het om macht gaat, om persoonlijke macht, die wordt wat ingedampt. Maar ik zie niet in dat DNB een andere positie heeft gekregen. Ik zie wel heel veel ZBO's actief zijn op
11: zelfstandige bestuursorganen.
1: Dankjewel voor de ondertiteling. De zelfstandige bestuursorganen. Die doen tegenwoordig ook allemaal aan public affairs.
11: Ja.
1: Dus die moeten hun stem laten horen en willen invloed uitoefenen op beleid. Nou, dat is legitiem, denk ik.
11: Mm-hmm.
1: En dat zal DNB ook doen, maar vooral op inhoud.
11: Maar de kritiek van Jansen, Arco, is bijvoorbeeld dat, en dit hoor je ook uit de bankensector, DNB maakt beleid of vertaalt het beleid wat vanuit Brussel komt.
1: Uh-huh.
11: Daarna controleren ze datzelfde beleid op de naleving. En ze kunnen ook nog straffen. Dus ze kunnen sancties opleggen. Ze kunnen dingen onder toezicht plaatsen. Ze kunnen zelfs gewoon bestuursvoorzitters afzetten. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, gaat dat misschien wel compleet in tegen de trias politica. Hè? De scheiding der machten.
10: De machten. Ik denk dat daar wel een punt zit. Als je ziet hoeveel bevoegdheden de Nederlandse bank heeft, en dat gaat over de hele keten van beleid maken tot handhaving, dan is dat veel. Je ziet ook in de afgelopen 10 jaar, denk ik, zie je een verschuiving van de hoeveelheid onderwerpen waar de Nederlandse bank zich over uitspreekt of echt mee bezighoudt, inhoudelijk. Mm-hmm. En ja, weet je, we leven in Nederland in heel de wereld, denk ik, in een tijd waarin aan de ene kant wil je democratische legitimiteit hebben, je wil verantwoording, dat zijn allemaal dingen waar een roep om is. En aan de andere kant willen we ook voorkomen dat een Nederlandse bank speelbal gaat worden van de politiek.
11: Ja.
10: Dus daar wil je onafhankelijkheid voor hebben. En dat is het zoeken
11: van stabiliteit.
10: Ja, dat is zoeken van een balans. In de Verenigde Staten werkt het heel anders. En in Nederland vonden wij dat de Nederlandse bank, zoals ook andere toezichthouders, een onafhankelijke positie hebben. Alleen als daar de hoeveelheid invloed toeneemt, en we hebben de coronacrisis gezien, en nog wat andere dingen, Europese centrale banken, een beetje hetzelfde verhaal. Mm-hmm. Dan kun je de vraag, denk ik, terecht stellen of we daar niet wat kritischer op moeten zijn. En ja, weet je, heel veel organisaties, ook in het publieke domein, die investeren in public affairs, gaat vooral, denk ik, over hun naam en faam. Maar dit gaat ook over inhoudelijke invloed. Dus ik denk dat het helemaal niet gek is, gezien ook de banken en de Nederlandse Vereniging van Banken die daar toch een beetje aan terugduwen zijn, dat je die discussie eens goed voert. Ja, dat lijkt me helemaal niet zo gek.
11: Nou, ik denk wel dat de bankensector, die toch ook vaak wel wat kritiek heeft op DNB, al was het maar om de toezichtskosten, want die zijn niet mals, dat die toch even dit artikel van meneer Jansen pakken, Peter, en een beetje mee gaan zwaaien en zeggen, zie je wel.
1: Ja, en het past in een breder discussie, hè, die al jaren loopt. Kritiek op DNB. Ik denk overigens ook dat we niet moeten vergeten dat DNB ook minder machtig is geworden, omdat de ECB vanuit Frankfurt machtiger is geworden. Dus het heeft ook impact gehad op de positie van DNB. NVB, Nederlands Verenigde Banken, inderdaad actief tegen aan het lobbyen. Nou, wat doe je dan? Dan
11: voer je dus van meneer Jansen.
1: En dan ga je daarmee zwaaien in de media. Of je gaat ermee naar Kamerleden en zeggen, nou, die bankenwet, artikel Hutsenbeflut, zou dat en dat. Dit vinden wij niet helemaal zo. Moeten we naar eens een discussie, een 100-tafelgesprek in de Kamer. En zo breng je die trias politica weer een beetje in evenwicht, als je uit evenwicht zou zijn.
11: Ja.
1: En kun je de wet aanpassen en de DNB een andere positie geven.
10: Ja. Weet je wat het is? Hè? Er wordt gezegd, het gaat om technische deskundigheid. Alleen wat technische deskundigheid is en wat consequenties heeft voor mensen elke dag in hun portemonnee, in hun welvaart, dat zijn twee dingen die zijn steeds meer met elkaar verweven geraakt. Ja. En we leven in Nederland, ik zei het net al, waarin deskundigheid ook ter discussie staat. Dus daarmee ook het argument dat de Nederlandse bank vanwege haar deskundigheid en of onafhankelijkheid, ja, je zou kunnen zeggen dat institutioneel privilege heeft om zoveel invloed uit te oefenen. Dus daarom is het, denk ik, goed dat we die discussie eens voeren.
11: Ik ben heel blij dat de Fed nog een soort van overeind staat met Trump in het Witte Huis.
1: Super onafhankelijk ook,
11: heel
1: toch?
11: Onafhankelijk. Ja. Goed, we gaan nog heel even praten over de supermarkten. Want Europese leveranciers van supermarkten die eisen nu een Europees onderzoek naar de macht van diezelfde supermarkten. En vooral naar de macht van die inkoopcombinaties. Want heel veel supermarkten die bundelen daarin de krachten om een beetje een vuist te maken tegen de fabrikanten. En ja, die vinden nu dat de supers hun marges veel lager voorstellen dan ze eigenlijk zijn. En daardoor betalen producenten en consumenten uiteindelijk gewoon te veel voor de boodschappen. Dat hebben ze ook niet zomaar uit hun duim gezogen, die fabrikanten, want dit blijkt namelijk uit onderzoek van het Franse parlement. Ja, je zou kunnen zeggen, dit kan natuurlijk uit de koker komen van een heel stel brancheclubs voor supermarktleveranciers. Je hebt hier dus twee kemphanen, Arco, de fabrikanten en de supermarkten. Uiteindelijk is de vraag, wie heeft er gelijk? En wie speelt het lobbyspel misschien het beste? Is de supers zijn niet te machtig?
10: Ik denk als de fabrikanten dat vinden, dan moeten ze volgens mij een heel voor de hand liggende bondgenoot zoeken. En dat zijn de consumenten. Mm. En ik denk als het zo zou zijn, volgens het onderzoek, dat de supermarkten en de allianties die er internationaal zijn met hun inkoopbedrijven, hè, als die toch wat meer machtsconcentratie hebben laten zien de afgelopen jaren. Er is heel veel sprake van schaalvergroting in de wereld. Ook daar. Dan kan ik me voorstellen dat de fabrikanten daar een punt hebben. En dat blijkt uit het onderzoek. Maar dan zou ik zeggen, als het zo is, dat de aanbiedingen, ik zal even geen jargon gebruiken voor sommige supermarkten, dat die soms een beetje tegenvallen omdat een heleboel andere dingen duurder zijn geworden. En dat blijkt uit de prijsverschillen tussen productkosten en de prijzen in de supermarkt. Mm-hmm. Dat consumenten daar en fabrikanten daar bondgenoot zouden kunnen zijn om een tegencoalitie te vormen. Ja. Ik wil nou niet zeggen om ruzie te gaan maken, maar om wel ook daar een beetje terug te duwen.
11: Ja, maar Peter, die consument die ziet die producent eigenlijk nooit. Althans, ik kom in de supermarkt en ik koop daar mijn Calvé pindakaas.
1: Ja, daar zijn
11: kom
1: wel
11: niet bij Unilever.
1: Daar zijn wel brancheverenigingen voor waar je op aan kan sluiten. Ik benader het toch net even iets anders. Want nu zijn het de supermarkten die in het verdomhoekje zitten. Vorig jaar zaten de fabrikanten in het verdomhoekje.
11: Die vroegen allemaal dus veel geld.
1: Jouw vraag,
11: maar dat deden de supermarkten.
1: Ja, en die zeggen, die geven die marge terug aan de consument. En het is het Franse onderzoek, het Franse Senaat heeft nu onderzoek gedaan. Dat is de bron van deze discussie. Ik ken de markt een beetje. Ik heb bij een retailer gewerkt en ik ken die andere kant ook wel. Ja. Oh ja, ook dat nog. Blauw bloed noemen ze dat.
11: Jij hebt ermee aan tafel gezeten met die kemphanen.
1: Ja, en soms ertussen. Ja, wel eens niet. Dus jouw vraag is terecht. Wie heeft nou gelijk? Ja. Nou, om de discussie te beslechten doet de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, momenteel een onderzoek. Mm-hmm. Eind van het jaar gaan zij vertellen wat het voor de Nederlandse markt betreft. Want retailmarkt Frankrijk laat zich niet zomaar vergelijken met retailmarkt Nederland.
11: Nee.
1: Dus ACM komt met een onderzoek naar heel lange discussies over territoriale leveringsbeperkingen. Mag je nou die fles cola uit Duitsland wel in Nederland aanbieden of niet? Nou, toen zaten de fabrikanten weer even in het verdomme hoekje.
11: Ja.
1: En nu zijn het de supermarkten. Dus ja, wel eens niet. Dus ik hoop dat aan het eind van het jaar daar duidelijkheid
11: over is. Dank jullie wel. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters, en Arco Timmermans, expert public affairs van de Universiteit Leiden. Dit panel kun je ook beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen gaan wij een update krijgen van Den Haag, van het verantwoordingsdebat. Dat hoor je zometeen over een paar minuten.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
13: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
14: De afscheiding van Friesland.
15: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
14: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
13: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor...
16: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Van veel winkelcentra en probeert toch overeind te blijven in het online tijdperk. Hoe ze dat doen en wat dat betekent voor het aandeel hoor je vanmiddag om 2 uur op BNR of nu in je podcast-app.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
6: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
7: Grote kans dat je ons al kent, van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
8: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
10: Ik ben Joost Luiter, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
11: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/BNR of kom langs.
10: KLM, TCS en de DP World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
4: BNR Verkeer.
12: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Er staat file op de A59, knooppunt Zonzeel, Den Bosch, in beide richtingen bij Vlijmen. Je hebt richting Den Bosch 25 minuten oponthoud. De andere kant op is de vertraging 10 minuten. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht door een politieonderzoek. En er staat file, ook in Brabant, op de N65 van Tilburg naar Den Bosch bij Vught. Daar heb je 20 minuten vertraging. In beide richtingen is daar ook de linkerrijstrook dicht door problemen met de verkeerslichten. Je kunt omrijden richting Den Bosch via Eindhoven over de A58 en de A2. Flitsmeister meldt flitsers op de A4 Den Haag richting Rotterdam bij hectometerpaal 58,1. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij 40,3.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. GroenLinks-PvdA mag de partijnaam bij de komende verkiezingen veranderen in Progressief Nederland, kortweg PRO. De Raad van State veegt de bezwaren van lokale partijen met PRO in hun naam van tafel. Ze waren bang voor verwarring op de kieslijsten. In de Kamer houdt GroenLinks-PvdA nog even de oude naam. Het aantal verkeersovertredingen is gestegen. Volgens het CJIB, het bureau dat de boetes int, waren het er in de eerste 4 maanden 2,6 miljoen, 13% meer dan in die periode vorig jaar. De meeste boetes waren voor te hard rijden, maar de grootste stijging is te zien bij de boetes voor rijden door rood. Een medewerker van een Haagse begraafplaats is aangehouden. Volgens het OM wordt hij verdacht van diefstal uit graven en witwassen. De man was als grafdelver verantwoordelijk voor het ruimen van graven en nam daarbij onder meer sieraden van overledenen mee. Die bood hij vervolgens aan bij een goudhandel. Ruim 8 op de 10 Nederlanders hebben een afkeer van een bepaalde politieke partij, blijkt uit onderzoek. Zo hebben GroenLinks-PvdA-stemmers een aversie tegen de PVV of andersom. Maar focus niet alleen op het negatieve, zeggen de onderzoekers. Je ook realiseren waar je wel bij hoort, houdt de democratie in evenwicht. En 2 vrachtwagenchauffeurs hebben op de A58 bij Moergestel een heldendaad verricht, meldt Omroep Brabant. Ze zagen een auto kilometers lang slingeren. Eentje ging ervoor rijden en remde af om de auto te stoppen. Achter het stuur zat een vrouw die niet goed was geworden en de chauffeurs verleenden eerste hulp. Dan het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Vanmiddag ook droge periode met zon. Later vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Het wordt 18 tot

0: 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Algemene Rekenkamer was erg negatief over het uitgavenpatroon van het kabinet. Is de Tweede Kamer dat ook, gaan we zo meteen horen van een update in Den Haag. En steeds meer huishoudens kopen een thuisbatterij. Maar of dat ook echt wat oplevert, of je het kan terugverdienen, hoor je zo meteen in BNR Zaken doen.
2: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
5: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
6: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
7: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
5: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
8: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
6: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
5: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
10: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
11: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
13: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
1: Welkom terug bij BNR Zaken doen voor het economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het verantwoordingsdebat over de kabinetsuitgaven van vorig jaar tussen minister van Financiën Heijnen en de Tweede Kamer is begonnen. Twee weken terug oordeelde de Algemene Rekenkamer keihard, namelijk dat de doelen die het kabinet voor 2025 had gesteld niet behaald zijn en dat we eigenlijk gewoon stilstaan als Nederland. De lange termijndoelen die zijn juist nog verder uit zicht geraakt. Nou, bij het verantwoordingsdebat van vandaag is natuurlijk politiek verslaggever Michiel Jurjens. We spreken hem in Den Haag. Michiel, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Nina.
1: Nou, ruim een uur erop nu, hè? Het leek de afgelopen weken vooral modder gooien over en weer. Hoe is het nu, de toon van vandaag?
14: Nou, modder gooien is het niet. Maar het is sowieso ook wel zo dat de meeste Kamerdebatten zonder modder gooien verlopen. Maar daar staan vaak minder schijnwerpers op. Zo is het nou eenmaal ook. Morgen bijvoorbeeld gaat het de hele dag over het ultimatum van de vakbonden. De bezuinigingsplannen van het kabinet met de sociale zekerheid. Dit is een debat vandaag de hele dag tussen Eelco Heijnen, de minister van Financiën. Ook de premier, Jette. En vanuit de Kamer dus de financiële woordvoerders. En dan gaat het inderdaad over die kritiek van de Rekenkamer. Je zei het al, 2025 was een jaar van stilstand met lange termijndoelen die niet alleen uitzicht zijn, maar ook verder uitzicht raken. Dus dan gaat het over de krapte op het stroomnet, dan gaat het over stikstof, dan gaat het over de woningmarkt die ook met die vorige twee weer samenhangt. Het is allemaal slecht voor het vertrouwen in de politiek. De discussie tijdens het debat is vervolgens dan wel, hoe ga je daarmee om met die constateringen? Pro, hun financieel woordvoerder, Luc Stuhl, die wil dan van het kabinet horen, simpel, welke extra stappen gaan er gezet worden om bijvoorbeeld die stikstofdoelen, om die wel te halen. Nou, ontstond er een discussietje met Michiel Hogeveen van Ja 21. Die zei, misschien is het ook zo dat sommige doelen simpelweg niet haalbaar zijn en moet je beleid daarop aanpassen. Mm-hmm. Niet per se doelend op de stikstof, dat je daar niks zou moeten doen. Maar ja, je moet uiteindelijk ook keuzes soms maken tussen het ene doel en het andere. En er was net ook wel kritiek op D66. Henk-Jan Oosterhuis van die partij, die ook maar weer aangaf wat we vanuit D66 vaak horen. Keuzes maken, ja, dat moet nu gebeuren. Dat is nu nodig om verder te komen. Maar die ziet dan wel de oppositie tegenover zich. Die je aangeeft, wees dan ook misschien wat flexibeler richting de oppositie.
1: Ja.
14: Nu is er een coalitieakkoord met een financieel kader dat zo strak is dat je die stilstand misschien wel zelf in stand houdt.
1: Ja, precies. Jij noemde hem al, Luc Stultiens van Pro. Die mocht aftrappen en die had meteen ook een oproep, toch?
14: Ja, en het is een oproep die op zich ieder jaar terugkomt, hoor. Op verantwoordingsdag, 2 weken geleden al. En dan ook tijdens het verantwoordingsdebat. Namelijk, wat we net zelf ook constateerden, dat hier veel minder schijnwerpers op staan dan bijvoorbeeld Prinsjesdag. Dan worden plannen aangekondigd. Maar nu horen we en zien we wat er van die plannen terechtkomt. Dit is wat Stultiens zei.
15: Als wij meer aandacht besteden aan de resultaten en minder aan de beloftes en de beeldvorming. Want uiteindelijk hebben mensen thuis daar het meest aan.
14: En daar vond hij ook wel steun voor bij andere partijen. Bijvoorbeeld Pieter Grinwis van de ChristenUnie met een mooie Grinwis-metafoor.
16: Wij in Den Haag de offerte van de badkamerverbouwing vieren met hoedjes, slingers, troonredes, van alles en nog wat. En als vervolgens de badkamer wordt opgeleverd met een kraan die het niet goed doet, een kastje dat scheef hangt, ja, dan laten we dat een beetje zo terloops passeren en hebben we daar geen aandacht voor.
14: Ja, dus laten we ook kijken naar wat er uiteindelijk van die badkamer geworden is.
1: Ja, en hoe duur het uitvalt. Dat was in mijn geval ook toch een beetje het nadeel.
14: Ja, okay. Dat is vaak meer dan op de offerte.
1: Ja, helaas altijd, ja. Nou goed, terwijl de Stultiens het debat aftrapte, kwam de Raad van State nog met een uitspraak over de naam. Pro, want het was natuurlijk een heel dingetje. GroenLinks PvdA werd pro. Maar pro was al geclaimd, al heel lang, door allerlei kleinere lokale partijen. Was ook een zaak dus daarom aangespannen door een paar lokale partijen. En ja, nu is er een uitspraak. Mag pro blijven landelijk?
14: Pro mag landelijk pro blijven. Die lokale partijen die vochten het besluit van de kiesraad aan om die nieuwe naam pro toe te staan bij landelijke verkiezingen. En die lokale partijen zeiden, dit is verwarrend. Wij worden nu al lokaal door de war gehaald met wat straks officieel de nieuwe naam van GroenLinks PvdA is. Maar de Raad van State zegt, ja, de kiesraad en de kieswet, dat gaat over landelijke Tweede Kamerverkiezingen, maar bijvoorbeeld ook verkiezingen voor het Europees Parlement. En daar ontstaat geen verwarring. Er is niet ook al nog een landelijke partij die pro heet. Mm. Dus ziet de Raad van State geen reden om dit besluit van de kiesraad nu te vernietigen. Wat wel heel interessant is dat de Raad van State ook aangeeft, op lokaal niveau moeten de centrale stembureaus in de gemeente en in de provincies oordelen over naamsveranderingen.
1: Ja.
14: Dus het is niet uitgesloten dat als er weer gemeenteraadsverkiezingen zijn, dat gaat nog ruim 4 jaar duren, maar dat er dan wel een probleem ontstaat omdat er twee of meerdere pro's mee willen doen.
1: Ja, oké, en dan is nog een vraag wie er gaat winnen. De oude pro of de nieuwe pro, zeg maar.
14: Ja, maar dat is dus aan de centrale stembureaus in de gemeente en de provincies. De kiesraad heeft niet verkeerd gehandeld, is wat de Raad van State nu zegt.
1: Nou, die kunnen ze vast in hun zak steken. Althans, de landelijke partij dan. Voor de lokale is natuurlijk balen. We spreken jou zeker later weer over een update van het verantwoordingsdebat. Dus dankjewel voor nu. Michiel Jurjens vanuit Den Haag.
17: Ongevraagd advies.
1: Ja, bedrijven in het MKB willen dolgraag opdrachten van Defensie binnenhalen, maar ze krijgen daar amper een voet tussen de deur. Dat lukt ze niet, dat lazen we gisteren in de Financiële Telegraaf. Blijkt allemaal uit een onderzoek van Company Info, wat is gedaan in opdracht van onder andere de Metaalunie en MKB Nederland. Daarom is het tijd voor advies, ongevraagd advies, aan Rutger Burger, directeur inkoop bij het Commando Materieel en IT bij het ministerie van Defensie. En dat advies gaat hij krijgen van Meindert Schut, hoofdredacteur van Quote, en natuurlijk mijn collega, de presentator van de Nationale Autoshow hier op BNR. Hey Meindert.
18: Hey, dag Nina.
1: Ik dacht, je gaat mij nu ongevraagd advies geven over hoe ik binnen 1 jaar, want ik ben net 39 geworden, nog self-made miljonair onder 40 kan worden. Maar nee.
18: Nee, dat moet je toch echt zelf gaan uitzoeken. Het advies daarin is, ga ondernemen, want dat is wel de snelste weg naar de self-made top 100 jonge miljonairs. Ik weet niet of je dat gaat lukken van achter de microfoon van BNR,
1: ik, eerlijk
18: gezegd.
1: Ik weet wel zeker dat dat niet gaat lukken, maar ik heb het wel heel erg naar mijn zin. En jij ook, want anders was je hier natuurlijk niet ook lekker de autoshow
18: blijven.
1: En daar
18: gaat het om uiteindelijk, hè?
1: Precies.
18: Ja, precies.
1: We gaan het hebben over die MKB'ers die heel graag zaken zouden willen doen met Defensie. Ruim 300 MKB'ers doen dat ook met Commit, dat is de materieelorganisatie van Defensie. Het zouden er volgens dat onderzoek ruim 10 keer zoveel kunnen zijn. Dat is best een serieus aantal.
18: Dat is absoluut een serieus aantal. En dat maakt dit onderzoek ook wel interessant. We hadden ongeveer een maand geleden in Quote een vergelijkbaar verhaal over al die miljarden van Defensie. En dat is nogal wat, hè, want Defensie geeft echt heel veel geld uit. En daar ongeveer 62 miljard aan materieel, aan oorlogstuig. Ja. Het andere gedeelte gaat naar salarissen en naar kazernes en dergelijke. Maar ja, van die investering in materieel moet ongeveer 50% bij Nederlandse bedrijven terechtkomen. Is de wens van het kabinet, van de Kamer ook. Waarom? Ook omdat dan de Nederlandse economie ervan profiteert. Hè? Want als je tanks koopt, ja, dan weet je twee dingen. Of ze worden ingezet en worden ze kapotgeschoten. Of ze worden niet ingezet en dan kun je ze eigenlijk alleen gebruiken voor het defilé op 5 mei.
1: Ja, precies.
18: Dus je wil dan ook dat de economie ervan profiteert. Nou,
1: maar
18: hoe
1: waarom krijgen ze dan die voet niet tussen de deur?
18: Ja, dat maakt het moeilijk, hè? Want de klant van defensiematerieel is de overheid. Dus je moet met de overheid zaken doen. Als jij gewoon je wapentuig commercieel aan marktpartijen zou kunnen verkopen... ja, dan wordt het een ander verhaal. Dan kun je echt goed aan gaan ondernemen. Maar nu moet je je aanpassen aan de overheid. En we weten allemaal, ja, die houden zich wel aan allerlei regels natuurlijk, hè? En dat is maar goed ook vaak. Denk maar even aan de mondkapjesaffaire, hè? Toen werden de regels losgelaten. Nou, je ziet wat daar dan van kan komen. Dan is er wel snelheid, maar dan kunnen er ook heel veel problemen ontstaan. Mm-hmm. Dus dat ze zich aan de regels houden, dat is belangrijk. Alleen, want dat is voor die kleine bedrijven vaak heel moeilijk. Hè? Dan moet je een aanbesteding gaan doen. Je zit met 10 tot 20 man in je bedrijf. Ja, speel maar eens iemand vrij die zo'n ingewikkelde aanbesteding gaat doen. En ja, dat zie je ook, het verschil met de grote Europese defensiebedrijven. Rheinmetall, hè, bekende in Duitsland. Ja, dat is eigenlijk een soort ministerie. Want die weten ook, ja, ik moet aan overheden gaan leveren. Dan kan ik me maar beter ook zo gedragen. Want dan spreken we dezelfde taal. En dat is voor die MKB-bedrijven gewoon veel moeilijker.
1: Ja, en dat kan je natuurlijk wel inhuren, dat soort expertise van buiten. Maar dat kost ook weer bakken vol met geld. Met het risico dat je er niet wordt uitgekozen bij die aanbesteding.
18: Nou ja, dat, maar daar speelt ook nog een rol dat ze niet eens weten bij wie ze moeten zijn. He, dus dat er eigenlijk een gebrek aan informatie is voor deze bedrijven. Bij welk loket moeten ze nou zijn om te zorgen dat ze in gesprek komen met de overheid om inderdaad materieel te gaan leveren? En voor die overheid is het ook moeilijk te zien, hè? Want je kunt natuurlijk ook heel makkelijk zeggen, ja, ik koop een aantal tanks in Duitsland en daar zitten ook dan toeleveranciers vanuit Nederland bij. Ja, dan heb je ook dus een investering gedaan in Nederlandse bedrijven. Maar dat zijn de toeleveringsbedrijven. Terwijl juist bij die kleine MKB-bedrijven zit vaak heel veel innovatie. Hè? Je hebt bijvoorbeeld Lobster Robotics. Die hebben een onderwaterdrone gebouwd om oesterbanken te inspecteren. Mm-hmm. Maar die bouwen die drones nu om mijnen op te sporen. Nou, ik weet wel ergens een straat, een zeestraat,
1: een
18: waar die heel erg nuttig zou kunnen zijn.
1: Ja, zeker.
18: Ja, precies.
1: Ja, ja, dus je zegt, oké, dat komt eigenlijk dus vooral vanuit dat de MKB'er niet weet waar die moet zijn. Dan denk ik, ja, je bent ondernemer, hoe ingewikkeld kan het zijn? Je kan een bedrijf oprichten, dan kan je ook de telefoon pakken of ze kapot spammen met mailtjes, toch?
18: Nee, tuurlijk. En dat doen ze natuurlijk ook wel. Maar dan heb je ook nog wel iets nodig van perspectief. En dat is ook wat er te weinig gebeurt vanuit Defensie, vanuit Commit. Dat zij zeggen van, joh, ik garandeer je deze afname voor de komende 10 jaar bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk wel wat die MKB'ers graag willen. Die willen zekerheid.
1: Ja.
18: Want als zij een contract sluiten met een marktpartij, ja, dan krijg je ook zekerheid. Hè. Die zeggen van, nou, ik neem er gewoon zoveel af. We betalen vooraf de helft en de andere helft achteraf. En dat willen ze eigenlijk ook van Defensie. En dat gebeurt heel erg weinig. Dat perspectief voor de toekomst. Ja, en ga dan maar investeren als je dat perspectief niet hebt.
1: Ja, nou lijkt er wel een beetje beweging in. Ik weet niet of jij vanochtend het FD hebt gezien. Maar daarin stond ook dat de Nederlandse overheid toch wel bereid is om gouden aandelen te gaan nemen in Nederlandse defensiebedrijven. Biedt dat hoop?
18: Nou, ik hoorde het zelfs in een podcast van BNR en het FD.
1: En het FD, ja, in het defensief,
18: Ja, in het defensief, waar Dirk Boswijk, de staatssecretaris van Defensie, aangeeft dat hij het aantal regels wil terugbrengen. Hè, dat hij ook Commit oproept om minder zich achter de regels te verschuilen. Maar dus ook een gouden aandeel. Maar dat is eigenlijk vraag ik me af of die marktpartijen daar zoveel aan hebben. Dat is meer voor Nederland aan zich. Hè? Dat je zeker weet dat een bedrijf als Deventure, dat legerjeeps bouwt, echt hele geavanceerde legerjeeps, dat die niet gewoon opgekocht worden door een buitenlandse partij.
19: Ja, ja.
18: Zodat het in Nederland blijft.
19: Ja.
18: Maar als je als investeerder in zo'n bedrijf gaat zitten, dan wil je ervan, eigenlijk ook dat zo'n bedrijf ook goed verkocht kan worden natuurlijk. En met zo'n gouden aandeel van de overheid wordt dat misschien wat minder interessant. Dus ik vraag me af of dat nou een oplossing gaat zijn.
19: Zijn we aangekomen bij jouw ongevraagd advies aan Rutger Burger, dus de directeur inkoop bij het Commando Materieel en IT.
18: Ja, en mijn advies is, ga in ieder geval die podcast luisteren, hè, waar Dirk Boswijk, de staatssecretaris, in vertelt hoe hij vindt dat er minder regels en dat we soepeler moeten zijn richting deze MKB-bedrijven. Ga eens een keertje samen zitten, denk ik dan. En verzin een list, verminder het aantal regels en zorg dat die MKB-bedrijven makkelijker aan de bak komen bij Defensie. Maar ik zou ook zeggen, ga nou naar die ondernemers luisteren. Wat hebben ze nodig? Hoe kun je het makkelijker maken dat zij inderdaad een kanaal vinden binnen Defensie, binnen Commit, om hun materieel aan de man te brengen. Want er zitten echt hele mooie innovatieve bedrijven tussen. Ik noemde al die onderwaterdrone. Het zou super nuttig zijn als we daar gebruik van kunnen maken. En ik denk dat echt Nederland daar economisch wat aan heeft en misschien ook een stukje veiliger van wordt.
19: Mooi gezegd. Dankjewel, Meijnerd Schut, hoofdredacteur van Quote en presentator van de Nationale Autoshow op BNR. Meer ongevraagde, maar steengoede adviezen vind je natuurlijk in de BNR-app.
17: Film en reclame.
19: Elke woensdag praat Thomas en nu ik vandaag op dit tijdstip over film en reclame. En dat doen we met Britt Kenter van We Agency. Welkom, Britt.
20: Dankjewel.
19: Nou, als je naar alle aankondigingen kijkt, sowieso op tv en om je heen, want het begint steeds meer oranje te kleuren vanwege het WK. Dan word je vooral ook van de Nationale Voetbalbonden, word je een beetje doodgegooid met allerlei hippe filmpjes.
20: Ja.
19: Waarin je eigenlijk ziet dat die voetbalbond geen voetbalbond meer is, maar een soort marketingbureau.
20: Ja, dat klopt. Dat zeg je heel erg goed. Ja, dat is zo. Je ziet echt de verschuiving. Het is niet per se dat de strijd gevoerd wordt straks op het veld, maar het is ook voornamelijk op de online wereld.
19: Ja.
20: En het is heel erg opvallend. En het gaat voornamelijk dan over de video's waarin ze de selectie bekend willen maken van wie er voor jouw land gaat spelen. Daar wachten natuurlijk echt miljoenen mensen wereldwijd, willen dat natuurlijk weten.
19: Het schijnt, ja.
20: Het schijnt. En wat je dus heel erg ziet, is dat het niet meer standaard is met een persbericht of een interview of een sportjournaal. Nee, zijn echt enorm veel landen hebben uitgepakt om een emotionele film of een mooi gecrafte film of een film om het land te verkopen. Ja, die hebben ze echt ronduit veel gemaakt.
19: Tranentrekkende producties.
20: Absoluut.
19: Die waarschijnlijk ook bakken met geld hebben gekost.
20: En sommige zien er wel zo uit. Ja, absoluut.
19: Ja. En is dit voor jou echt iets nieuws wat we nu zien? Toch in de hele TikTok, Insta wereld?
20: Nou, ik denk wel nieuws op deze grote schaal. En dat het voornamelijk dus uit de voetbalbonden zelf komt. En ik denk dat dat te maken heeft met drie dingen. Ik denk, kijk, het allereerst wat je dus heel erg ziet is dat natuurlijk ook, nou, je concurrentie hebt, in plaats van dat het vroeger lekker lineair streaming tv was, dat je voetbal ging kijken, heb je de concurrentie van de andere streamingsdiensten.
19: Mm-hmm.
20: Wat je zei, TikTok, Netflix, HBO, you name it. Je kan natuurlijk alles kiezen om ook nog iets anders te gaan kijken.
19: Ja.
20: Dus je ziet heel erg dat ze daarop mee willen varen en echt een moment van viral willen creëren. Het tweede wat je heel erg ziet, is dat de afgelopen jaren, het zagen we ook richting Olympische Spelen, de atleten zelf eigenlijk al influencers zijn met miljoenen volgers. Dat is in het Nederlands team ook zo. En ik denk dat het een verlenging is dat eigenlijk de bonden ook hebben gekeken, hey, wat zij misschien kunnen. Misschien kunnen we het breder trekken en echt als team zijnde ook iets creëren wat gewoon. Ja,
19: en zij gaan dat dan allemaal reposten, dus dat krijgt inderdaad miljoenen views.
20: Als je het goed doet, miljoenen folks. Ja, ik heb verschillende voorbeelden meegenomen. Best een aantal, maar ik heb het onderverdeeld in categorieën.
19: Okay.
20: Omdat je dus ook heel erg ziet dat het ook voornamelijk gaat over het uitdragen van je nationale identiteit. En sommigen voelen net een toeristische film aan. Dus laten we beginnen bij Schotland.
19: Ja.
20: Niemand minder dan Ewan McGregor doet daar de introductie voor mensen die hem niet kennen. Dat is Obi-Wan Kenobi in Star Wars. En laten we eventjes luisteren, want het voelt gewoon aan alsof je naar Schotland toe moet.
21: Our Scotland. You've always been an easy country to love. Wind that shapes the land. Rain that brings color to the wild places. Hills rise like old friends, waiting to share their view.
19: dat dit over voetbal gaat.
20: Precies, dat heb je niet helemaal door, toch? Nee. Als je hier naar luistert. Dus het wordt goed geschreven. Je hoort wel een beetje op de achtergrond van de muziek. Hoor je het voetbal en het juichen erin. En als je me verder afkijkt, zie je wel de beelden. Maar het is voornamelijk, ik dacht bij mezelf, ik moet heel snel naar Schotland toe. Mm-hmm. Dus dat hebben ze heel slim gedaan.
19: Ja.
20: De tweede is Noorwegen. En ik denk dat dat vooral ook te maken heeft natuurlijk met de terugkeer van de Vikingen, die al heel lang niet op het WK zijn geweest. Dat het voornamelijk heel historisch moet aanvoelen. Mm-hmm. En wat zij hebben gedaan is niemand minder dan de koning himself.
19: Serieus?
20: Ja, die is onderdeel van de video en die spreekt dus het land toe en de spelers en de introductie met ook prachtige beelden van Noorwegen erin.
19: Die koningen hebben echt niks meer te doen.
20: Nee, want het is niet de enige. Ik kan het helaas niet laten horen, want het is in het Noors. Maar ga hem vooral kijken op YouTube, is hij ondertiteld.
19: Okay.
20: Want ook in Spanje hebben ze de koning gebruikt.
19: Jezus.
20: In de aankondigingsvideo.
19: Waar is Willem als je hem nodig hebt?
20: Nou, ik hoop dat hij straks op de tribune zit. Maar ja, dat dacht ik bij mezelf ook. Dus Spanje heeft hetzelfde gedaan met een prachtig inzicht ook, waarin de bondscoach eigenlijk zei, ja, wie ben ik om te vertellen wie het team is? Het team is van iedereen en van iedereen in Spanje. Dus ze zijn het land doorgegaan. Ze hebben echt mensen uit het leven gegrepen. Die hebben eigenlijk de mensen aangekondigd die Spanje gaat vertegenwoordigen. Met op het einde dus ja, de koning, volgens mij Felipe, die daar ook weer een boodschap van eenheid uitspreekt.
19: Nou, prachtig. En jij hebt er nog twee die je eigenlijk het meest creatief vindt. Laten we die nog even erdoorheen rammen.
20: Nee, wat ik het meest creatieve vind is Frankrijk. Die hebben eigenlijk super de Noord-Amerikaanse cultuur omarmd. De sitcom-cultuur, de Friends-achtige vibe.
19: Oh,
20: en wat
19: ja?
20: zij dus hebben gedaan, dan moet je even goed voorstellen, we gaan luisteren naar de muziek en stel je dan voor dat de grootste spelers van Frankrijk in een sitcom-omgeving zitten, waarin je de ene krantje ziet lezen, de ander schenkt een kopje koffie in en de ander bakt pancakes.
19: Oh, dit klinkt echt wel lekker.
20: Daarom. En zo gaat het dus een beetje door. En zo word je meegenomen. En zo worden zij geïntroduceerd. Vond ik heel creatief en heel nieuw.
19: Mooi.
20: En de tweede die ik heel mooi vond en heel emotioneel was die van Tsjechië. Wat zij hebben gedaan is eigenlijk dat het in het teken staat van familie en de opofferingen die natuurlijk ook bij topsport horen. En zij hebben de familieleden gevraagd om de personen die in het nationale team zitten te introduceren met foto's en verhalen van vroeger. Met eigenlijk een prachtig inzicht met geen droom begint in je eentje.
19: Oh,
20: ja, ook heel erg mooi.
19: Tranen trekkend.
20: Ja, die is mooi.
19: Ik kijk wel op een heel andere manier nu naar dit soort voetbalfilmpjes.
20: Ja, je kan je lol op. Er zijn er echt heel veel kan je vinden, absoluut.
19: Gaan we doen. Dankjewel, Britt Kenter van We Agency.
0: Het MKB praat mee.
19: Er worden in Nederland steeds meer thuisbatterijen verkocht. Maar terugverdienen, dat blijft lastig. Uit marktonderzoek van Synergy Research blijkt dat in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20.000 plug-in batterijen zijn verkocht. Gewoon met een stekkertje, kan je gewoon erin steken en dan doet hij het. Dat is een forse stijging ten opzichte van vorig jaar. We praten erover met Niels Veerman, eigenaar van Mobisolar, leverancier van apparatuur voor zonne-energie in Amersfoort, waaronder dus thuisbatterijen. Welkom.
2: Dag Nina.
19: Zie jij ook dat inderdaad de verkoop flink stijgt van dit soort batterijen thuis?
2: Ja, absoluut. Absoluut. Wel gelijk rectificatie dat wij professionele thuisbatterijen plaatsen met installatie. Mm-hmm. Dus niet met de stekker.
19: Niet de
2: maar ook daar is een forse. Nee. Maar daar zien we ook een forse stijging.
19: Ja,
2: absoluut.
19: Precies. En dan vraag ik me altijd af, wie zijn de klanten? Zijn dat dan de mensen met de grote villa's in Bloemendaal en het Gooi, die een enorme oprijlaan hebben en zo?
2: Ja, ook. Maar het is eigenlijk gewoon iedereen die bewust bezig is met energie en ook zonnepanelen. En wil dat de zonnestroom op een bewuste manier gebruikt wordt.
19: Ja, maar goed, ik heb wel zonnepanelen, maar ik woon echt in een rijtjeshuis in Utrecht Centrum. Ik heb echt totaal geen interesse in een thuisbatterij. Want ik heb niet eens een oprit om een elektrische auto, om die daar zelf aan te leggen.
2: Nee, precies. Nou ja, misschien, ik ga je niet overtuigen hoor. Maar het kan heel interessant voor je zijn. Ja, nou ja, kijk, de zonnestroom die je nu opwekt, as we speak, dat wordt nu teruggeleverd. En door het afschaffen van de solderingsregeling gaat dat straks gewoon weinig waard zijn.
19: Ja.
2: En wij merken bij onze eigen klanten dat heel veel mensen dat gewoon ontzettend vervelend vinden. Los van terugverdientijd willen zij een stukje onafhankelijkheid van de energieleverancier. En een thuisbatterij die biedt dat.
19: Ja, maar de kritiek is natuurlijk wel dat je dat ding dus eigenlijk niet terugverdient, tenzij je hele huis zo ongeveer geëlektrificeerd is, je inderdaad ook een elektrische auto hebt. Onderschrijf jij die kritiek?
2: Nee, ik zie dat wel echt een stuk genuanceerder ligt. Het is ook wel vrij moeilijk om daar een algemeen onderzoek op toe te passen. Maar ik denk dat als je hem plat slaat, dat de essentie is dat hoe bewuster jij je daarmee bezig bent zelf als gebruiker, hoe meer rendement je daaruit haalt.
19: Mm-hmm. Ja, en dat ook.
2: En daarmee bedoel ik dus in feite dat als jij bijvoorbeeld je vaatwasser, je droger en dergelijke allemaal overdag aan laat staan, mm-hmm. Ja, dan is dat stroom die de batterij niet hoeft op te slaan om 's avonds te gebruiken.
19: Ja.
2: Kijk, wij geven bijvoorbeeld in een webinar die we aanbieden, geven we eigenlijk een uitleg hoe je dat allemaal zelf kan doen. En daarbij adviseren we ook, een thuisbatterij is daarin de allerlaatste stap. Dus ga eerst kijken wat je zelf kan doen om het te optimaliseren. En voor dat stukje overschot, ik ga dan kijken of een thuisbatterij interessant is. En wat wij dan zien bij onze klanten is dat dus de capaciteit een stuk lager wordt dan dat ze in eerste instantie dachten. En dat de aanschafprijs ook een stuk lager is.
19: Ja, en dat zie je dus inderdaad echt zich terugvertalen in een stevigere verkoop. Dus blijkbaar staan steeds meer Nederlanders daarvoor open. Ik denk dan zelf altijd, de gemeente gaat dit op termijn wel fixen. Hè? Een buurtbatterij is efficiënter, duurzamer. En hij staat ook nog niet direct in mijn klein achtertuintje.
2: Nee, precies. Nee, ik hoop het. Kijk, ik denk dat alle initiatieven daarin welkom zijn. Als je gewoon puur kijkt naar hoe we het landelijk ermee omgaan, dan zijn er best wel wat uitdagingen met netcongestie. En ik denk dat een thuisbatterij daar absoluut aan bij kan dragen.
19: Ja.
2: Maar een buurtbatterij is op dit moment, voor zover ik weet, nog wel ver weg van de realiteit.
19: Dankjewel. Niels Veerman, eigenaar van Mobi Solar. Dat is een leverancier van apparatuur voor zonne-energie dus in Amersfoort. Ben jij zelf MKB-ondernemer en wil je ook meepraten over de actualiteit? Dat kan. Mail dan even naar zaken@bnr.nl.
3: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
19: En dit is natuurlijk ook een rubriek die je lekker terug kunt luisteren als podcast wanneer je wil. Gewoon even opzoeken in je BNR-app. Zo meteen het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. Hij gaat eventjes kijken in de inflatie van gisteren die we toen te horen kregen. Tot zo meteen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
22: Je kent ons van het nieuws.
23: Van duiding.
22: Feiten en context. En soms is er
23: naast het nieuws
22: ruimte voor goede muziek.
23: Zoals deze.
22: Zo klinkt werken beter.
23: BNR Business Beat.
22: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
23: Luister in de BNR-app.
22: Op bnr.nl/bb.
23: En via DAB+.
24: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
25: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
26: Meer snelheid maken? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
25: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
27: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van PropertyNL. PropertyNL aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
28: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
29: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
30: De opleiding die jij zelf als ondernemer had willen volgen. Unknown University of Applied Sciences. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
31: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
32: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
33: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
34: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
35: In de Friday Move gaat het over tv.
36: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
35: Politiek. Ja.
37: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
35: En ik ben er ook.
37: Dat is toch heerlijk.
35: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
38: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
0: in de BNR-app.
19: Frans Everts gaat weg als topman van Shell Nederland. De Raad van State geeft GroenLinks-PvdA groen licht voor de nieuwe naam Progressief Nederland. En meer bedrijven automatiseren vanwege het aanhoudend personeelstekort. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de site en op de app. Gaan we even naar Bianca Damink bij de ANWB. Staan er nog files, Bianca?
1: Ja, er staan zeker nog files. Vooral in Brabant zijn een paar problemen. Op de A59, knooppunt Zonzeel, Den Bosch, sta je bij Vlijmen in beide richtingen in de file door een politieonderzoek. Naar knooppunt Zonzeel is het oponthoud 10 minuten, maar naar Den Bosch is de vertraging 3 kwartier. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Verder staat er een auto in brand op de A76, ook in het zuiden van Aken naar Geleen. Bij Geleen heb je nu een half uur tijdverlies. En op de A65 Den Bosch-Tilburg zijn problemen met de verkeerslichten. In beide richtingen is ook een rijstrook dicht ter hoogte van de afrit Kromvoort. De vertraging is in beide richtingen 20 minuten. En Flitsmeister meldt flitsers op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven bij hectometerpaal 134,4. En op de A4 Den Haag richting Rotterdam bij 58,1.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De overheid hoeft voorlopig geen dwangsom te betalen aan de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Dwangsommen worden met een jaar uitgesteld, heeft de Raad van State bepaald. Als ouders te lang moeten wachten op schadevergoeding, kunnen ze naar de rechter stappen. Die moet dan binnen 2 weken beslissen, maar dat zou onhaalbaar zijn. Niet staat een naamswijziging van GroenLinks-PvdA nog in de weg. Van de Raad van State mag de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen de naam veranderen in Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in hun naam hadden bezwaar gemaakt omdat ze bang zijn voor verwarring. Maar dat staat los van de landelijke verkiezingen. Erben Weddemars heeft kort geleden een herseninfarct gehad. Dat zei zijn vrouw Renate in de stand door. De 50-jarige oudschaatser merkte dat er iets aan de hand was en ging zelf naar de huisarts. Die verwees hem door naar het ziekenhuis en daar bleek dat hij een beroerte had gehad. Weddemars is weer thuis en maakt het goed. Bij een grote brand in een hotel in de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Er waren zo'n 50 gasten binnen toen de brand uitbrak in de keuken. Een aantal sprong uit het raam om aan het vuur te ontkomen. Premier Modi heeft de nabestaanden gecondoleerd. En een enorm waterballet in een winkelcentrum in Spijkenisse. Volgens regiozender Rijnmond sprong door een klap de sprinklerinstallatie aan en stond de boel al gauw blank. De brandweer kon in eerste instantie de bediening van de sprinklers niet vinden en merkte ook dat de afwatering verstopt zat. Het water wordt weggepompt. Dan het weer van Weer Online. In het noordoosten en oosten komen buien voor. Daarna droog en periode met zon bij 18 tot 20 graden. Later neemt in het zuidwesten de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Vanavond regent het op meer plaatsen. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Hoe kunnen we in Nederland eindelijk van het woningtekort afkomen? Dat ga ik onder meer bespreken straks met Ruud Joosten, de topman van bouwconcern BAM. En het is natuurlijk ook tijd voor Edin Mujagic. Hij kan nog even losgaan op de inflatiecijfers van gisteren. Om in vakbondstermen te blijven, het is tijd voor actie. Tot zo.
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
7: Yes!
8: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
7: Yes!
10: In baanbrekende businessmodellen. Hoe de financiële wereld op zijn kop wordt gezet door AI. Slimme vergelijker Risk is de allereerste Nederlandse partij die live gaat in ChatGPT. Niks geen saaie invullijstjes meer, maar praten met een robot voor de beste deal. Luisteren dus vanmiddag om 2:30 op BNR.
11: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Waar mensen met AI-agents klantsucces boosten.
12: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen, die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
13: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
12: 17.551 laadpalen. 1 nieuwe naam. Velian.
13: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
4: In de BNR-app.
3: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
4: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
19: Welkom terug bij BNR Zaken doen, het programma voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Ruud Joosten, de topman van bouwconcern de Koninklijke BAM Groep, over de kansen die investeringen in defensie bieden, onder andere voor dat bedrijf. Maar
3: Macro,
19: eerst
3: met Mujagic.
19: Is het natuurlijk weer de eer aan Edin Mujagic om ons even mee te nemen door het macro-economische nieuws. Edin, jij wil nog even jouw analyse loslaten op de inflatiecijfers die gisteren kwamen. In Nederland 3,5%.
7: Van 2,8% naar 3,5%. En het gaat helaas niet over onze spaarrente, maar inderdaad wat je net zegt over inflatie in Nederland.
19: Nee, inderdaad.
7: En natuurlijk is het grootste deel te danken, onder aanhalingstekens, aan het feit dat de energie duurder is geworden. We weten allemaal waarom. Maar er is wel meer aan de hand. En ik zou bijna willen zeggen, was het maar alleen energie? Want dan zou je nog de hoop kunnen hebben dat het over niet al te lange tijd een beetje weg hebt. Maar inflatie zit gewoon hardnekkig in eigenlijk alle delen van de Nederlandse economie.
19: Want als je het corrigeert voor energie?
7: Als je het corrigeert, als je dus energie eruit haalt, als je voedsel eruit haalt, want dat zijn de prijzen die regelmatig heel snel omhoog of omlaag gaan, dan hou je over wat we de kerninflatie noemen. Ja, ook daar word je niet blijf van. Het goede nieuws is, er staat geen 3 voor de komma. Het slechte nieuws is, het is wel 2,5%.
19: Ja,
7: dat is nog steeds aan de hoge kant.
19: Ja, ja. De
7: hoogste geldontwaarding in de muntunie, in de hele eurozone, want daar hebben we ook de cijfers van. Daar is in de hele eurozone is inflatie ook opgelopen.
19: 3,2%?
7: In 3,2%, ja. Dus ook een stijging. De hoogste inflatie vinden we in Bulgarije, ruim 6%. Dus zo bezien doen we het nog wel redelijk.
19: Is daar niet ook de euro dit jaar?
7: Dat heeft er zeer sterk mee te maken. Want de ervaring van als we kijken naar allemaal landen die sinds de geboorte van de euro later de euro hebben ingevoerd. Ja, wat ze gemeenschappelijk hebben is dat daar de prijzen dus omgerekend moesten worden van de nationale munt naar de euro. Mm. Dan krijg je van die getallen waarvan de winkeliers zeggen, ja, dat oogt niet mooi. Dan moeten we afronden.
19: Omhoog.
7: En geen winkelier rondt het naar beneden af. Dus dan krijg je dat eenmalig sterk inflatoire effect.
19: Ja, precies, dat is eenmalig, nu. Zeg jij. Dus daar speelt natuurlijk ook een energiecrisis.
7: Uiteraard.
19: Maar dit heeft er ook mee te maken. Maar 6% is wel echt stevig. Dus dat is de kampioen van Europa.
7: Dat is de kampioen van Europa. Mm-hmm. Op Malta vind je de laagste inflatie, 2,1%.
19: Dan moeten we allemaal naar Malta.
7: En wat wij natuurlijk ontzettend leuk vinden is te kijken, hoe doen we het ten opzichte van onze buren?
19: Ja.
7: Nou, het goede nieuws is, wij doen het beter dan de Belgen. Vinden we Nederlanders altijd leuk, want daar is de sprake van 4,1% inflatie.
19: Mm-hmm.
7: Maar waar we echt altijd heel graag van willen winnen, en straks met het WK misschien ook, dat is van Duitsland.
19: Ja,
7: deze inflatiewedstrijd verliezen we wel, want daar is de inflatie 2,7%.
19: Ja, oké. Okay, ja. Dus wat dat betreft, gemiddeld zijn we, maar het is bij elkaar echt wel een stevige 3,5%.
7: Ja, en wij hebben het daarover. En wie het ook daarover gaan hebben, dat zijn de bestuursleden van de Europese Centrale Bank.
19: Op 11 juni al.
7: 11 juni. Ja. Die moeten dan gaan praten over de rente. Nou, afgelopen tijd zijn er nogal wat leden van dat bestuur naar buiten gekomen met hele sterke hints. De rente gaat omhoog. En ik zou bijna willen zeggen, nogal wie dus. Want de tijd, de luxe die je had om te waarschuwen en te hinten dat de rente in de toekomst misschien wel omhoog zal moeten, ja, die ruimte heb je gewoon niet meer. Want als je nu niet in actie komt,
19: nee.
7: Ja, wat ben je dan nog waard als een centrale bank die als taak heeft, mind you, om inflatie laag te houden?
19: Ja, maar dan ga je dus een kwart procentje omhoog. Dan ga je het daarmee redden dan?
7: Nee. Als zij volgende week de rente niet verhogen, dan zou het zeer onverantwoord zijn. Maar het zou net zo onverantwoord zijn om volgende week te zeggen, ja, we doen er een stapje van 25 basispunten. Dat zijn de gebruikelijke stappen, zeg maar.
19: Zit jij hier nou te pleiten voor 0,5%?
7: Nou, niet in één keer, maar ik wil volgende week in ieder geval niet horen, wij gaan met een kwart procentpunt omhoog en daarna kijken we wel. Nee. De periode van aankijken is echt voorbij. En wil je de inflatie echt duidelijk aanpakken, dan zul je echt met een serie van renteverhogingen moeten komen. En bij één renteverhoging, ja, doe dan helemaal niets, zou ik zeggen.
19: Paas, want... één ei is geen ei. Maar jij wil eigenlijk horen volgende week dat zij al aankondigen, dit is stap 1. En
7: dat er daarna nog meer volgt.
19: Precies.
7: Want dat is de enige manier. Nou ja, als ik nu kijk naar de inflatie in de eurozone, ruim 3% met de neiging om verder te stijgen, en de ECB-rente is 2%, ja, dan heb je nog zeker... Als ik daar zou zitten, zou ik een route aangeven van 1% erbij dit jaar.
19: Mm-hmm. Ook dit jaar nog, oké. Okay. Ja, Stevig, willen we tot slot nog even naar de overkant van de plas. Want jij ziet daar dat de nieuwe voorzitter van de Fed, Kevin Warsh, dat hij het helemaal anders wil gaan doen.
7: En elke keer als ik iets lees over zijn plannen, word ik enthousiaster en enthousiaster, moet ik eerlijk zeggen. Gaat hij, en dat heeft hij al eerder gezegd, hij is helemaal geen fan van het communicatiebeleid van de Fed. Een van de hoekstenen van dat communicatiebeleid van de afgelopen jaren was iets wat we forward guidance noemen.
19: Forward dus guidance,
7: de Fed neemt je aan de hand, zeg maar, zegt van, nou, in de toekomst gaan wij dat en dat doen. Nou, daar is hij totaal geen fan van. En dat is heel goed, vind ik. Want dat hele forward guidance is gewoon een gedrocht geweest, altijd al. Je teert eigenlijk in op de goodwill die je als centrale bank in loop der decennia gekweekt hebt, dat je het juiste zult doen als de inflatie oploopt. Je hebt het ook heel vaak gebruikt om de rente niet te verhogen, maar je zegt dan, nou, we zijn van plan om dat te gaan doen. En dan hoop je dat de markt dat goed hoort en dat de markt de rentes omhoog gooit, zodat jij dat niet hoeft te doen. Maar er straalt vooral een soort overtuiging uit dat je redelijkerwijs in staat bent om te voorspellen wat de inflatie gaat doen. En als we iets hebben geleerd de afgelopen jaren, is dat dat gewoon echt een illusie is. Dus inderdaad, stop met dat ons allemaal begeleiden met waar het naartoe gaat. Ook voor de Fed geldt nu, net als voor de ECB, de tijd van praten is echt voorbij, de tijd van doen is aangebroken.
19: De eerste veer in het achterwerk van Kevin Warsh is gestoken door Edin Mujagic. Veel dank daarvoor. Graag tot volgende keer. En wil je geen enkel economisch inzicht missen, abonneer je dan op de podcast van Macro met Boot en Mujagic.
0: Blik op de wereld.
19: En die blik komt vandaag van Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemiddag.
14: Hi Nina, goedemiddag.
19: Ja, we moeten het hebben over de impasse tussen de VS en Iran.
14: Nou, zeg dat wel. En dat toont eigenlijk wel aan hoe machteloos president Trump eigenlijk is. Hè? 28 februari begon hij die oorlog tegen Iran. Eigenlijk op aangeven van Netanyahu, hè, zou makkelijk kunnen gewonnen worden. We moeten afrekenen met de nucleaire ambities van Iran. En er moet een ander bewind komen, want Israël is onveilig. Nou, Trump is daarin gegaan. En nu blijkt hij vast te zitten in een moeras. En nu zie je eigenlijk dat hij niet meer de agenda bepaalt, maar dat Iran zijn agenda bepaalt. Want gisteren of eergisteren moest hij met Netanyahu bellen, omdat Iran de oorlog in Libanon, die Israël voert tegen Hezbollah, verbindt aan een bestand die verlengd moet worden. Maar uiteindelijk moet dat natuurlijk wel opgelost worden, die oorlog in Iran, om de straat van Hormuz. En dan moet Trump eigenlijk de ijzers uit het vuur halen voor Iran. En hij heeft dan ook Netanyahu opgebeld. Hij heeft hem voor gek verklaard, geloof ik. En Netanyahu moet nu even doen wat Trump wil, zodat Trump weer naar Iran kan gaan om te zeggen, want dit heb ik geregeld, nu moeten jullie ook mijn richting opkomen. Mm-hmm. Ja, en Iran doet dat natuurlijk niet. Dat bewijst wel even hoe machteloos Trump eigenlijk staat. En niet alleen maar daar, hè. Ook voor de rest in de wereld is Amerika macht aan het verliezen. Kijk, het conflict tussen Rusland en Oekraïne, dat zou die binnen 24 uur beëindigen. Dat riep hij al voordat hij president werd. Ja. We zijn anderhalf jaar verder bijna. Er is nog niks verbeterd in de situatie. En uiteindelijk levert Amerika minder wapens aan Oekraïne, levert minder inlichting aan Oekraïne. Maar Oekraïne heeft Amerika ook niet eens meer nodig. En Oekraïne zegt nu ook van, ja, als het over een bestand tot met Rusland moet komen, dan moet Europa er ook aan tafel zitten. En dat is wat Rusland niet wil. Die wil eigenlijk Trump aan tafel hebben. Mm-hmm. Maar ook Zelensky ziet dat Trump eigenlijk geen macht meer heeft.
19: Nee.
14: En dat zie je ook in Azië. Wapenleveranties aan Taiwan zijn gestopt nadat Trump op bezoek is geweest bij president Xi van China. Natuurlijk, het was onbespreekbaar bij een vorige presidenten dat ze met over wapenleveranties aan Taiwan met China zouden bespreken. Trump doorbreekt dat. En eigenlijk betekent dat ook wel weer een positie van zwakte, want het is niet meer Trump die de agenda bepaalt, maar Xi bepaalt de agenda.
19: Ja.
14: uiteindelijk
19: zegt,
14: leidt dit alles.
19: Klem, maar ja, we hebben natuurlijk wel vannacht weer stevige aanvallen gezien van de VS op Iraanse doelen. Hevigste sinds april. Kun je nog wel spreken van een staakt het vuren na die hevige aanvallen van vannacht? En wat is er nog waar van het feit dat Trump wel heel graag een akkoord wil?
14: Ja, nou ja, allebei is eigenlijk waar. Is het nog wel een bestand? Ja. Niemand is erbij gebaat om het weer in volledig te laten losbarsten. Er zijn enorme kosten voor Amerika, heeft het opgeleverd. Ze zijn behoorlijk door hun wapenvoorraden heen gegaan. De goodwill, wat ik al zei, de macht van Amerika is verdwenen. Het waren aanvallen op het Iraanse eiland Qemish of zoiets. Hele moeilijke naam. Iran heeft vervolgens Amerikaanse doelen aangevallen in de Golfstaten. En wat nou eerst was, is eigenlijk niet eens zo belangrijk. Het zijn wel signalen dat allebei de partijen vinden dat ze bovenliggend zijn, of in ieder geval bovenliggend willen worden, en dat zij de agenda bepalen. Maar uiteindelijk is het toch wel Iran die hier de agenda bepaalt. Ja. En ook die Board of Peace die Trump is begonnen, hè, na aanleiding van de hele Gaza-oorlog. Ja, die is één keer bij elkaar gekomen. Landen die deel zouden willen nemen, die zouden een miljard storten. Dat zou voor het Gaza Rebuilding Fund zijn. Er is helemaal niks van elkaar gekomen. In Gaza is het nog steeds armoede. Israël claimt meer en meer gebied in Gaza, wil naar de 70% van het gebied gaan bezetten. Voor de Gazanen is het verschrikkelijk daar. Maar uiteindelijk zijn er geen enkele oplossingen. En zo zie je dat Amerika wereldwijd vleugellam aan het worden is.
19: Ja, ze staan alleen, zeg je. Ondanks het feit dat toch wel heel veel landen nog gewoon wel echt strategisch afhankelijk zijn van de VS. Hè? Ook de Oekraïne nog.
14: Ja, maar die afbouw die gaat nu heel snel. Kijk, Oekraïne die is wel afhankelijk omdat ze Patriot Interceptor raketten willen hebben, omdat ze daarmee de Russische aanvallen zoals afgelopen weekend proberen tegen te houden. En dat, je hebt eigenlijk die Patriots nodig om ballistische raketten tegen te houden. Als je die te weinig zijn, dan maken die dodelijke slachtoffers. En inderdaad, meer dan 25 volgens mij. En meer dan 100 gewonden. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Rusland gaat maar door. Die profiteert van dat tekort. Maar je zult zien dat de Europese wapenfabrikanten, maar ook de Oekraïense wapenfabrikanten, heel hard gaan werken om een alternatief voor die Patriot te gaan ontwikkelen. En in Oekraïne zijn ze al redelijk ver. In Europa is er al één. Maar alleen de productie moet worden opgebouwd. En zo zie je dat Amerika ook steeds minder te zeggen heeft op het gebied van geavanceerde wapensystemen. Die worden straks niet meer in Amerika gekocht, maar in Europa. Ja. En in Oekraïne, wat ook een onderdeel is van Europa. En ook dat is talende macht van Amerika.
19: Dankjewel voor deze blik op de wereld. Patrick Bolder van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Wil je zelf meer afleveringen luisteren? Dan kan natuurlijk gewoon in je favoriete podcast-app.
0: De Zakenlunch.
19: Ja, hier bespreken wij het belangrijkste zakelijke nieuws van het moment. Bij mij daarvoor Ruud Joosten, de topman van de Koninklijke BAM Groep. Welkom Ruud.
15: Dankjewel.
19: En tegenover jou Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Martine, jij ook welkom.
16: Ja, goedemiddag.
19: SpaceX, daar gaan we mee beginnen Martine. Een beursgang, $75 miljard willen ze ophalen. Vaste prijs, $135 per aandeel, meldt Reuters op basis van een betrouwbare bron. Nou, het bedrijf van Elon Musk mikt daarmee dus op een waardering van $1,75 biljoen. Zou het daarmee de grootste beursgang ooit zijn?
16: Dat wordt het sowieso, want ze willen 75 miljard ophalen. Nou, dat is, als je de laatste grootste beursgang was Saudi Aramco. Nou, dat was nog geen 25.
19: Peanuts zou je SpaceX.
16: Ja, maar eigenlijk is alles hier anders dan bij een normale tussen aanhalingstekens beursgang. Want normaal geef je als bedrijf geef je een range aan, een prijsrange. Van dat is een beetje wat wij beogen op te gaan halen. En dan ga je daarna bij iedereen langs om dan te kijken hoeveel interesse er is. En vlak voor het moment dan dat de beurs, dat de echte eerste notering een feit is, ga je zeggen tegen welke koers dat is.
19: Ja.
16: Maar dit is gewoon nou, de vaste prijs en dit is het. Nou, ja, bedoel, volgens mij iedere zichzelf respecterende bank in de Verenigde Staten doet natuurlijk ook mee met de beursgang. Alle grote partijen en ook nog 18 wat meer lokale banken. En nou ja, de geesten worden natuurlijk al tijden warm gemaakt hiervoor. Of het gaat wel in een rap tempo, want volgende week zou het moeten gaan gebeuren. Maar je krijgt natuurlijk aan de andere kant, behalve dat het heel veel rumoer gemaakt wordt, krijg je natuurlijk ook steeds meer kritische kanttekeningen van dat het wel echt heel veel meer is als dat je zou kijken als je de individuele onderdelen van het bedrijf nu zou waarderen.
19: Ja.
16: Want je krijgt natuurlijk alleen Starlink, wat echt geld verdient. Mm-hmm. En de rest zijn het wel heel veel
19: al die
16: beloftes.
19: Raketten, dat ja, is wel, dat is een dure grap.
16: Ja,
19: natuurlijk.
16: Bedoel, dan gaat de punt 1 gaat er wel eens eentje niet door. Nee. Nou, je hebt vorige week nog eentje gehad, niet van, maar van Jeff Bezos, die natuurlijk natuurlijk dan
19: wat eventjes
16: niet zo goed gaat. Dan moet er nog heel veel geïnvesteerd worden. En je hebt natuurlijk nog Musk, die als dan, zeg maar, echt wel de allerbelangrijkste stem houdt. Dus als aandeelhouder, dan gebeurt dat wel vaker bij die grote beursgenoteerde ondernemingen. Mm. Heb je in ieder geval niet zoveel voor te zeggen.
19: Nee. Niet alleen SpaceX gaat naar de beurs natuurlijk, maar ook Anthropic volgt binnenkort. Daarnaast zijn er geruchten dat OpenAI mikt op een
16: die wil ook, ja, er beurs wordt gewoon heel veel gaan. En dan heb je nog Google, wat eventjes tussendoor kwam gewalst. Ja. Van, wij gaan ook even nog wat geld ophalen.
19: Ja, maar bedoel, hoeveel geld is er in de markt? En gaat dat nu eigenlijk allemaal naar meneer Musk? Of kan dat ook nog, blijft er nog wat restjes over?
16: Nou ja, voorlopig het sentiment is natuurlijk echt heel positief. Helemaal als het gaat over kunstmatige intelligentie. Dat zie je iedere keer weer. Als meneer Jensen Huang zegt van, nou, Marvel moet ook wat meer.
19: Van Nvidia.
16: Nou, dit is het volgende bedrijf wat wel naar de 1000 miljard gaat. Nou, dan gaat gewoon 20% omhoog. Dus wat dat betreft zie je extreme uitslagen op het moment. En is iedereen, nou ja, FOMO heet dat dan zo mooi. Maar dat lijkt wel of dat op het moment in ieder geval heel erg speelt. Alleen moet je, ik denk dat dat ook een beetje de reden is, het Alphabet denkt van, nou, we gaan toch eventjes nog voor de muziek uit, zeg maar. Mm. En wij kunnen dat veel sneller doen. Je kan natuurlijk heel snel makkelijk nieuwe aandelen uitgeven in plaats van dat je een nieuwe beursgang uit de hoge hoed overt.
19: Ja.
16: Wil de tijd zal het leren. Het voordeel van SpaceX, die hebben ook alweer voor elkaar gekregen dat ze dan binnen 15 dagen nadat ze in de notering zijn gekomen, dat ze in de Nasdaq 100 worden opgenomen.
19: Ja.
16: En dan word je weer in allerlei indices opgenomen. En dus er moeten heel veel trackers en al dat soort dingen moeten ook kopen. Dus voorlopig zal het nog wel goed zitten met dat sentiment. Maar ja, bedoel, als het draait, als er zoveel extra geld in de markt uit de markt gehaald wordt, als dan een beetje tegen gaat zitten, dan kan het natuurlijk ook hard gaan. Maar dat hoort nou eenmaal bij beleggen.
19: Ja, ik wou zeggen, want Ruud Joost, je hebt ook wel ervaring met toch wel vrij bizarre koersuitslagen. Bijvoorbeeld op het aandeel BAM. Afgelopen week nog 19% er ineens bij. Kijk jij daarvan op dat je denkt, nou, dat is toch een beetje overdreven, deze reactie?
15: Nou, die stijging vond ik niet overdreven natuurlijk. Maar het is wel zo dat het wel leuk is om te zien dat de afgelopen 2 jaar eigenlijk de bouwaandelen het ongelooflijk goed doen op de Nederlandse beurs. En eigenlijk vanuit het verdomhoekje nu toch in één keer als een sexy industrie gezien worden. Ook zelfs ten aanzien van technologie in Nederland. Dus dat zegt wel wat over de positieve sfeer rondom de bouw op dit moment.
19: Ja.
15: En daar zijn natuurlijk
19: een koersuitslag van 19% op één dag na één analistenrapport. Is toch een beetje gek?
15: Ja, dat is veel. Maar dat is inderdaad, er zijn natuurlijk maar een aantal analisten die het aandeel volgen in Nederland.
19: En die hebben dan heel veel invloed.
15: Die hebben dan invloed op de markt, inderdaad. Ja. En als die dan een sterke positieve wending aan het verhaal geven, dan zie je dat ook veel particuliere beleggers bijvoorbeeld daar meteen op reageren.
19: Ja, precies. Martine, we moeten nog even naar Inditex. Want het boekte hele sterke groeicijfers. Blijkt uit de kwartaalcijfers van vandaag. Moederbedrijf van Zara is dit, hè, onder andere. Zagen ze de omzet stijgen met 11,5%. Verhoogde ook de kwartaalwinst naar 1,4 miljard. Wow, kun je mee thuiskomen, toch?
16: Ja, en misschien nog wel meer met de bruto marge, die dan 67 basispunten omhoog ging naar 61,2%. Nou, dat menig techbedrijf denkt van, oh, dat is wel heel erg mooi. En het is natuurlijk heel in die zin wel bijzonder, want aan beide kanten van het spectrum doen bedrijven het veel minder in de mode. Zeg maar, als je naar LVMH kijkt, aan de ene kant, nou, die boekt een omzetgroei van 1%. Aan de andere kant H&M van min 1%. Nou, deed die wel een beetje, die is groot aan het reorganiseren, maar dat is iets wat Inditex ook eigenlijk de hele tijd doet. Mm. Die zet in op grotere winkels, die sluiten heel veel kleinere winkels, maar die hebben natuurlijk een logistieke keten die heel geolied is. En wie zei het zelf al, het is onder andere Zara, maar is ook Massimiduti en nog veel meer. Polen. Dus ja, ze kunnen allemaal aan de achterkant gebruik maken van dezelfde, zeg maar, logistieke keten.
19: Mm-hmm.
16: En hebben ze nog, ze sluiten dus wel veel winkels van de Zara en zo, relatief veel. Ik bedoel, ze hebben nog steeds 156 winkels. Dus dat gaat allemaal wel. Maar ze gaan inzetten op lefties. En dat is dan om weer een beetje ook de naam zegt al lefties. Ze zijn een beetje leftovers. Maar die gaan dan echt tegen hele, in de rams. Dus echt hele lage prijzen. En dan kan je weer concurreren met de Temu's van deze wereld. En het is in het kader van duurzaamheid is het natuurlijk ook goed dat niet van alles vernietigd wordt, maar dat het nog een nieuwe nieuwe kans krijgt ergens anders. En daar willen ze echt meer dan 200 winkels juist weer gaan openen.
19: Okay. Slimme strategie als je het zo hoort.
16: Nou ja, het is een hartstikke goede strategie. Dan is het aandeel er dit jaar nog niet heel erg voor beloond. Als je kijkt naar de koersontwikkeling van de start van het jaar. Maar als je het vergelijkt met een jaar geleden, dan staan ze wel 17% hoger. Want het is natuurlijk ook een hele lastige markt. Want aan de ene kant krijg je natuurlijk door de geopolitieke spanningen en inflatie en noem het allemaal maar op, dat mensen toch niet heel enthousiast zijn en soms een beetje de hand op de knip houden. Mm-hmm. En omdat ze natuurlijk ook best te maken krijgen met hogere kosten in de logistiek. Maar je ziet ook daar dat ze dus transportkosten, maar dat ze dus wel dat echt onder controle houden. En ze hebben ook nog meer dan 10 miljard op de rekening staan waar ze nog mee kunnen investeren en waar ze ook van alles mee kunnen opvangen. Dus ja, ik denk dat het nog steeds een heel strak geleid bedrijf is. Nou ben ik misschien niet helemaal objectief, omdat ik voor mijn klanten in. Ik beleg er voor mijn klanten in. Dus daarom moet ik het ook met meer dan gemiddelde belangstelling altijd in de gaten houden. Hmm. Maar ja, het is wel. Ze doen altijd nog alsof ze zeg maar gezellig met elkaar om tafel zitten, zeg maar in de keuken. Ja. Maar het is natuurlijk een heel. Ja, het is een miljardenconcern. Met heel strak geleid aan alle kanten. En ze zetten ook kunstmatige intelligentie in. En natuurlijk digitale kleedkamers, zodat ze minder retourtjes krijgen. Ja, dus er wordt van alles aan gedaan om het zo goed mogelijk te houden.
19: Ruud, heb jij daar nog wel een kritische noot bij? Of shop jij ook bij de Massimo Dutti?
15: Ik vind het wel een heel goed concern juist. Je ziet hoe logistiek, hoe ze dat aanpakken, hoe flexibel ze zijn en hoe snel ze een nieuwe collectie kunnen introduceren. Ja, dan heb ik daar wel enorm veel respect voor.
19: Kan je daar als BAM nog wat van leren, van zo'n Inditex?
15: Ik denk het wel. Ik denk inderdaad hoe zij AI inzetten en hoe ze met name die logistiek zo perfect op elkaar afgestemd hebben. Ik denk dat de bouw daar nog wel wat van kan leren, ja. Om daar de efficiëntie mee op te voeren, absoluut.
19: Goed, Joost, wij gaan zo meteen uitgebreid doorpraten. Martine Hafkamp, jou wil ik bedanken van Vintessa Vermogensbeheer voor jou.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
5: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
6: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
7: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
10: Apps die menstruatiegegevens bijhouden horen helemaal geen data te verzamelen en dat al helemaal niet te verkopen. Punt. Dat zeggen de makers van de app Period, die al die kwaadaardige zaken niet doet. Hoe ontwikkel je zo'n app en hoe ga je daarmee de strijd aan met de apps die het vrouwelijk lichaam niet zo netjes behandelen? Nou, dat bespreken we in de Grote Tech Show. Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
11: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
13: BNR Verkeer.
14: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk rommelig op de weg. Onder andere staat er een vrachtwagen met pech op de A15... van Gorkum naar Nijmegen bij knooppunt Del. De rechterrijstrook is daar dicht, kost je ongeveer 10 minuten. Door politieonderzoek 3 kwartier vertraging op de A59... van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Drunen en Vlijmen. De linkerrijstrook is daar dicht. De andere kant op is daardoor ook de linkerrijstrook dicht... en daar is de vertraging 10 minuten. Op de A65 van Den Bosch naar Tilburg werken de verkeerslichten niet goed bij Vught. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging 1 kwartier. En door werkzaamheden 1/2 uur vertraging op de N200 van Amsterdam naar Haarlem tussen Westpoort en Hoofdweg. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Amersfoort Amsterdam bij 17,9. Op de A4 daarna Rotterdam bij 57,9. En op de A20 Hoek van Holland Gouda bij 40,2.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
15: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De overheid hoeft voorlopig geen dwangsom te betalen aan de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Dwangsommen worden met 1 jaar uitgesteld, heeft de Raad van State bepaald. Als ouders te lang moeten wachten op schadevergoeding, kunnen ze naar de rechter stappen. Die moet dan binnen 2 weken beslissen, maar dat zou onhaalbaar zijn. Niet staat een naamswijziging van GroenLinks-PvdA nog in de weg. Van de Raad van State mag de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen de naam veranderen in Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in hun naam hadden bezwaar gemaakt omdat ze bang zijn voor verwarring. Maar dat staat los van de landelijke verkiezingen. Erben Wennemars.

0: Ze heeft kort geleden een herseninfarct gehad. Dat zei zijn vrouw Renate in de Stentor. De 50-jarige oudschaatser merkte dat er iets aan de hand was en ging zelf naar de huisarts. Die verwees hem door naar het ziekenhuis en daar bleek dat hij een beroerte had gehad. Wennemars is weer thuis en maakt het goed. Bij een grote brand in een hotel in de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Er waren zo'n 50 gasten binnen toen de brand uitbrak in de keuken. Een aantal sprong uit het raam om aan het vuur te ontkomen. Premier Modi heeft de nabestaanden gecondoleerd. En een enorm waterballet in een winkelcentrum in Spijkenisse. Volgens regiozender Rijnmond sprong door een klap de sprinklerinstallatie aan en stond de boel al gauw blank. De brandweer kon in eerste instantie de bediening van de sprinklers niet vinden en merkte ook dat de afwatering verstopt zat. Het water wordt weggepompt. Dan het weer van Weer Online. In het noordoosten en oosten komen buien voor. Daarna droog en periode met zon bij 18 tot 20 graden. Later neemt in het zuidwesten de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Vanavond regent het op meer plaatsen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Geopolitieke onrust wordt door veel bedrijven gevoeld en zeker ook door bouwbedrijven. Hoe gaat BAM daarmee om? Hoor je zo meteen van de topman in BNR Zaken doen.
2: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
3: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
2: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
3: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
1: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
4: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
1: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
5: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
1: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: Blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen. De top van Nederland.
1: Jarenlang ging het niet zo goed met BAM. Met als dieptepunt een recordverlies van 235 miljoen euro in 2020. Maar intussen heeft het bouwconcern de weg omhoog al lang en breed gevonden. Realiseerde het vorig jaar een netto-winst van 211 miljoen euro. En de grote vraag is nu, kunnen ze die groei vasthouden? Kunnen ze verder groeien? Zelfs met stikstofproblemen, netcongestie. Een energiecrisis die natuurlijk wereldwijd mondiaal op de loer ligt. En wat is er nodig om het enorme tekort aan woningen op te lossen? En nogmaals een hartelijk welkom aan Ruud Joosten, de topman Dankjewel. Van de Koninklijke BAM Groep. Fijn dat je er bent. Jij trad aan in 2020 na die hevige verliescijfers die jullie hadden van 235 miljoen euro. Hoe trof jij het bedrijf toen aan?
9: Nou, het was helemaal spannend omdat het ook nog midden in de coronacrisis was. Dus het kantoor was leeg. Dus de eerste maanden heb ik ook niemand echt gezien in levende lijven, zal ik maar zeggen. Maar het was wel slecht, ja. Er moest wel echt wel heel veel gebeuren. En het mooie van zo'n situatie is, ik bedoel, er wordt heel vaak gezegd, ja, er is een burning platform en we moeten wat doen. Maar in de meeste gevallen is dat helemaal niet zo. Nee. Maar hier was het echt wel zo.
1: Dat waren probleemprojecten.
9: Ja, grote projecten die onder water stonden. Maar ook banken die nerveus werden, de accountant die nerveus werd. Dus er was echt wel druk om iets te doen. Mm. Dus dat gaf ook een voedingsbodem om hard in te grijpen. Dat hebben we ook gedaan. We hebben heel snel besloten om Duitsland te divesten. Toch een miljard euro business. We hebben België grotendeels verkocht. En we hebben BAM International de deur dicht gedaan daarvan. Mm. Toch altijd een heel belangrijk onderdeel van BAM geweest. Vroeger ook HBG, dus de internationale tak. Waarbij heel veel projecten over de hele wereld gedaan werden. Ja. Dus de BAM was heel trots. Op de website 37 landen zijn we actief in.
1: En dat wil je nu gewoon niet meer?
9: Dat hebben we gestopt. Dat zijn we helemaal. Dat hebben we dus een streep doorgezet. En wat we daarnaast gedaan hebben is inderdaad die grote risicovolle projecten. Daar doen we niet meer aan mee. Nee. Dus daar tenderen we niet meer voor. Nou, al die maatregelen bij elkaar waren natuurlijk in dat eerste 2,5 jaar wel moeilijk voor de organisatie om te accepteren.
1: Veel afschrijvingen moet je doen. Je moet bijvoorbeeld te koop zetten. Het heeft een hele hoop onrust, kan ik me voorstellen.
9: Onrust. We hebben ook een sanering gedaan van 1000 mensen. Dus alles bij elkaar was dat wel heel veel. Ook nog in de coronacrisis op dat moment nog steeds. Maar je zag ook wel vrij snel een resultaatverbetering van het concern. Dus dat gaf wel aan dat de kern eigenlijk heel erg goed is van het bedrijf. De technologische kern, de kwaliteit van de mensen. De ervaring die er is, die is overweldigend. En eigenlijk, toen we dus af waren, stukje voor stukje van die risicovolle projecten in die buitenlanden waar dat allemaal heel moeilijk was, zag je eigenlijk het resultaat heel snel herstellen.
1: Ja.
9: En dan hebben we dus Engeland en Nederland, waar we allebei 50% van de omzet ongeveer scoren. In allebei die gebieden. Ja, herstelde die dat resultaat zich eigenlijk heel snel.
1: Ja, oké, dus dat zijn harde beslissingen die je moest nemen. Ik kan me ook voorstellen dat dat misschien best wel moeilijk was. Dat het je niet meteen geliefd maakt als nieuwe topman.
9: Nee, men zat natuurlijk sowieso te kijken van ja, wat moet een niet-ingenieur in zo'n bouwbedrijf? Het is toch een beetje de traditie dat liefst een Delft-ingenieur aan het roer staat van zo'n bedrijf. Dus mensen zaten er wel raar naar te kijken van wat doe jij in godsnaam hier? Maar nogmaals, als je tegen mensen kan zeggen ja, jullie hebben de afgelopen 20 jaar geen waarde gecreëerd, ja, misschien is het tijd voor wat anders. Dus dat gaf wel een bepaalde start, goede start voor mij.
1: Goede start lijkt me best moeilijk.
9: Nou ja, het was in ieder geval aanleiding genoeg om wat te doen. Dat wist men natuurlijk wel, dat het zo niet verder kon.
1: Nee,
9: dus dat was voor mij ook een geluk bij een ongeluk, denk ik, om op die manier juist binnen te komen.
1: Ja, ik heb me altijd vertellen, bouwbedrijven zijn extreem conjunctuurgevoelig. Als er de recessie dreigt, het economisch gewoon minder gaat, er weinig vertrouwen is. Wat je ook nu ziet, dat vertrouwen afneemt. Geopolitieke spanningen, inflatie is hoog. Dan zie je normaal heel snel dat bouwbedrijven daar als eerste op reageren. Hoe is dat bij BAM?
9: Dat is ook zo. Hè. Vanuit oudsher is het een heel cyclische industrie geweest die erg op en neer gaat met de economie. Ik denk wel dat er nu een andere situatie is voor bouwbedrijven die zich met name bezighouden met een aantal van die structurele maatschappelijke veranderingen die plaatsvinden. Eén daarvan is de energietransitie, die al een tijdje aan de gang is, maar waar nu een versnelling plaatsvindt. Mm. En dat is een transitie die 10, 20 jaar duurt.
1: Waar jij werk uit haalt als BAM.
9: Waar heel veel werk uit komt voor de industrie. Dus voor die partijen die daarin gespecialiseerd zijn.
1: Ja, want jullie doen daar toch weinig in, denk ik?
9: Dus niet iedereen. Ja, wij doen daar echt heel veel in die energietransitie. Als je kijkt naar stations, middenstations, hoogspanningsstations.
1: Die bouwen jullie ook?
9: Die bouwen wij, ja. Alle kabels in Nederland moeten ongeveer vervangen worden. Omdat die te dun zijn. Nederland is natuurlijk gewend geweest altijd om te vertrouwen op gas. Nou, dat gas, daar zullen we een keer van af moeten. En dat moet vervangen worden door elektriciteit. Nou, dat betekent dat het netwerk upgegrade moet worden, vernieuwd moet worden. Het gaat bijvoorbeeld om 65.000 van die verdeelhuisjes die bij jou in de buurt staan. Die moeten allemaal vernieuwd worden in Nederland. Maar ook windparken op zee is een belangrijk strategisch onderdeel van die energietransitie voor Engeland, maar ook voor Nederland.
1: Ja.
9: Nou, als die kabel aan land komt, is er een landstation, zoals ze het noemen, waarbij die energie weer van DC naar wisselstroom gebracht wordt, van gelijkstroom naar wisselstroom. En dan wordt het onder andere weer doorverdeeld, bijvoorbeeld naar een Liander in dit gebied van Nederland, maar ook naar Stedin en Nexis. En die verdelen het dan naar de consumenten, naar de industrie. Nou, die landstations bouwen wij ook. Die zijn we nu aan het bouwen in Rotterdam bijvoorbeeld. Maar die bouwen we ook in Engeland. Die zijn zo groot als een voetbalveld.
1: Dus dat zijn geen lange termijn projecten die jullie dus als BAM heel veel zekerheid geven.
9: Die transitie geeft ons zeker 10 tot 15 jaar zekerheid. Als je kijkt, de Tennet nu die noemt bedragen van 200 miljard euro qua investering die nodig is om Nederland alleen al op dat niveau te krijgen.
1: Ja, wat we willen.
9: En naar de UK moet je eigenlijk alles maal 3 doen.
1: Ja.
9: Wat in de grid in Engeland geïnvesteerd
1: is. Dus dan heb je een energietransitie waar je dus heel groot. Je hebt een infrastructuurproject. Al die wegen, al die bruggen. Daar is heel veel achterstallig onderhoud. Is dat ook iets waar jullie volle bak op in willen tekenen?
9: Ja, dus dat is een andere structurele situatie, denk ik, die er is. Dat er te lang te weinig geïnvesteerd is in de Nederlandse infrastructuur. Nou, dat gaat om bruggen, viaducten bijvoorbeeld, die allemaal gebouwd zijn in de jaren 60, 70. Dus die zijn nu 60, 70 jaar oud. Mm. En die moeten vervangen worden of gerenoveerd worden. Maar als je dat maar lang genoeg uitstelt, Ja, dan gaat dat een keer pijn doen. Zeker omdat de verkeersintensiteit veel hoger is dan vroeger. Vrachtwagens zijn zwaarder, auto's zijn zwaarder. Dus die vermoeidheid van die infrastructuur, die is enorm. Ja, en dat zie je nu ook al gebeuren. Hè. Bruggen die dicht zijn, sluizen die dicht zijn. En BCG had vorige week bijvoorbeeld een rapport gepubliceerd. Ja, waarbij nog veel grotere bedragen worden genoemd dan al eerder bekend waren van tientallen miljarden. Die praten over meer dan 280 miljard euro. Ja. Om die infrastructuur op peil te brengen in Nederland.
1: Ja, dus dan heb je dus ook die infrastructuur. Je hebt Defensie die nu met de gigantische bedragen gaat smijten. Je hebt de wooncrisis. Zeg jij, met al deze lange termijn trajecten, die toch eigenlijk veelal vanuit overheidswegen worden aanbesteed, dat gaat ons overeind houden ook in geopolitieke hele onrustige tijden? Oorlog misschien wel?
9: Ik denk dat dat zo is. Ik denk dat die dingen bij elkaar. Kijk, Defensie bijvoorbeeld. Door de onrust nu in de rest van de wereld gaan die investeringen juist omhoog.
1: Ja.
9: He, dus de onrust kan ook weer leiden tot meer werk voor ons. En die energietransitie wordt ook weer verder aangewakkerd. Omdat mensen nu zeggen, ja zie je wel, we zijn totaal afhankelijk van
1: gas.
9: Fossiel.
1: Ja, precies.
9: Dus we moeten naar... Nou, als we die dingen bij elkaar optellen, die trends... Ja, dan is er een enorm hoeveelheid werk voor bedrijven zoals BAM. Voor de komende 10 jaar zeker.
1: Ja, aan de andere kant, het maakt je natuurlijk, hè, in die geopolitieke onrust maakt het je ook heel afhankelijk van materiaal, van grondstoffen. De energiecrisis die we überhaupt hebben, olie. In hoeverre heb je daarmee te maken met stijgende kosten?
9: Ja, we gebruiken natuurlijk ook brandstof. We proberen alles elektrisch te doen. Maar ook daarvoor is brandstof nodig uiteindelijk. Dus inderdaad, die kosten, als de inflatie hoger is, gaan die kosten omhoog. Nou, op de korte termijn denk ik dat die fundamentele ontwikkelingen die we net genoemd hebben zo sterk zijn dat die wel doorgaan. Dat we die kosten dus in onze contracten door kunnen belasten via indexering naar de klant. Maar goed, als dat volledig uit de hand loopt op langere termijn, ja, zal bijvoorbeeld een overheid ook weer minder kunnen investeren en zullen we daar ook pijn van hebben. Dat is de andere kant. Dus de economische kracht is wel van belang. Het is natuurlijk wel zo dat we nu niet meer in heel veel gebieden in de wereld zijn waar veel turbulentie is. We zijn eigenlijk afhankelijk nu van de investering in Nederland en Engeland. En in mindere mate van een beetje België nog en Ierland.
1: Mm.
9: Dus het is een overzichtelijke regio waar we nu zitten.
1: Ja.
9: Met een hele mooie balans. 50% Nederland, 50% de UK.
1: Ja, en dat wil je dus voorlopig ook echt niet uitbreiden. Dit is gewoon wat het is nu.
9: Dit is wat het is. En daar is ook genoeg ruimte voor groei. Hè. We zijn een bedrijf van 7 miljard euro. Nou, de totale bouwmarkt in die twee gebieden bij elkaar is ongeveer 400 miljard.
1: Mm. Er is dus, nog wat te winnen.
9: Dus er is ruimte genoeg om te groeien. Zeker met die dingen die we net allemaal genoemd hebben.
1: En wat is jouw, want daar heb je natuurlijk ook een strategisch plan voor. Wat is je horizon? Hoe ver wil je groeien?
9: Ja, we hebben twee horizons. We hebben een voor de stakeholders een 3-jaar horizon. Ook voor beleggers, ook voor de buitenwereld, ook voor onze eigen mensen. Nou, willen we eigenlijk niet te lang een horizon doen. Want ja, het is heel makkelijk om te zeggen over 10 jaar, over 5 jaar gaan we dit doen. Dus dan zeggen we 3 jaar willen we targets altijd stellen. Maar als we kijken naar die trends die we net noemen, ja, dan is het veel meer 10 tot 15 jaar. Waarbij die investeringen zeker op peil zullen blijven.
1: Mm-hmm. Ja, en dan wat voor cijfers mik je dan?
9: Ja, die cijfers die begin 2027 komen we met een Capital Markets Day. Dan zullen we weer nieuwe KPI's bekendmaken. Kijk, we zijn beursgenoteerd, dus we moeten altijd oppassen.
1: Dus je mag nu dit soort dingen
9: informatie
1: niet zeggen.
9: Die ik hierbij noem. Maar kijk, we zien een hele gezonde groei.
1: Maar denk je dat BAM bijvoorbeeld kan verdubbelen? In omvang, in cijfers, in ik zeg niet in hoeveel jaar, maar kan BAM verdubbelen?
9: Jazeker, dat kan zeker.
1: Kan het vertrippelen?
9: Ja, dan gaan we heel erg hard. Maar ik denk, als je kijkt naar het werk wat er is, dan is dat zeker mogelijk. Ik denk dat de beperking voor ons soort bedrijven op dit moment is de beschikbaarheid van mensen die dit kunnen.
1: Ja.
9: Dat eigenlijk de belangrijkste punt is. En misschien toch nog een complexiteit van overheidsbeslissingen om snel tot actie te komen.
1: Mm-hmm.
9: Zien dat we daar zo meteen nog even over kunnen hebben. Maar
1: nou, laten we het meteen even aanraken. Want we hebben net een nieuw kabinet. Je hebt natuurlijk al eerder wel wat kritiek erop gegeven van dit moet chefzaggen zijn, die woningcrisis, als we het daar bijvoorbeeld over hebben. Er gebeurt te weinig. En als ik daar eigenlijk aanklop, dan wordt er nog niet echt open gedaan. Hoe is dat nu?
9: Ja, ik heb misschien een beetje voor mijn beurt gesproken, maar ik probeer natuurlijk wel de boel te provoceren en tot snelheid te waren. Want je zal maar geen huis hebben en je zal maar bij je ouders moeten blijven wonen. Dan kan je ook niet zeggen, nou, laten we nog even 3 jaar rustig nadenken voordat we actie gaan ondernemen.
1: Of je gaat scheiden of I don't know.
9: Ja, dat zijn allemaal trends waardoor er veel meer woningen nodig zijn. Ja. En kijk, het goede nieuws is wel dat het ten aanzien van die woningnood een taskforce nu bij elkaar komt, waarbij in ieder geval de minister-president aan zit.
1: Ja, de hoeveelste taskforce was dit ook alweer?
9: Ja, maar het is in ieder geval zo dat hij nu 5 ministeries erbij gehaald heeft. Dus in ieder geval dat signaal wat wij ook gegeven hebben van ga nou het integraal bekijken, dat is opgepikt. En ze willen dan in september met een geïntegreerd plan komen om die woningbouw te versnellen. Mm-hmm. Ja, we zijn natuurlijk een beetje sceptisch geworden, want je zegt net zelf ook al, we hadden ook al verschillende woonministers hiervoor, die ook allemaal zeer ambitieuze plannen hadden.
1: Er gebeurde helemaal niks.
9: En er gebeurt veel te weinig en veel te langzaam.
1: Ja, oké. Dus dat, jij zegt, het is een begin. Fijn. Nieuw kabinet, is er weer een nieuwe taskforce. Kijken hoe snel dat gaat. Maar het is dus wel, ook als ik jou zo hoor, een potentieel risico ook voor de groei van BAM. Hè? Een beetje toch het wankelende overheidsbeleid, of het trage overheidsbeleid, moet ik misschien zeggen. In combinatie met te weinig personeel voor de ambities die je hebt en de ambities die we ook als Nederland hebben.
9: Nou, BAM is gelukkig niet alleen afhankelijk van die woningen. Hè. Dus bijvoorbeeld in de UK doen we helemaal geen woningen. Dus het is een gebalanceerd onderdeel van het bedrijf.
1: Maar ook defensie is ook overheid, infrastructuur is ook overheid.
9: Ja, dus we zijn wel natuurlijk, omdat we hele grote, ingewikkelde dingen doen, veel met de overheid in contact hierover. Dus de omzetgroei is er. Vorig jaar zijn we 9% gegroeid bijvoorbeeld. Naar meer dan 7 miljard. We zullen dit jaar ook weer doorgroeien. Maar je zou inderdaad kunnen zeggen, het zou nog veel sneller en beter kunnen gaan als een aantal van die projecten versnelling zouden krijgen. Dat is waar.
1: Wat heb je daarvoor nodig?
9: Nou ja, als het om die woningen bijvoorbeeld aangaat, is een groot probleem in Nederland dat iedereen bezwaar kan aantekenen en daar ellenlang over kan doen. Nou, dat zou ten eerste eens moeten worden aangepakt, hè, om die bezwaarprocedure te versnellen of helemaal te beperken. Ja, ik denk dat er een hele goede kans is om naar veel meer fabriekswoningen te gaan. Er zijn een aantal investeringen gedaan, ook door ons, om veel sneller woningen te kunnen bouwen.
1: In de houtbouw, hè?
9: Ja, in de houtbouw bijvoorbeeld. Ja, maar dan moet je als overheid niet toestaan dat lokale ambtenaren hun eigen eisen gaan stellen. Bijvoorbeeld in welstand zeg je, ja, maar het moet wel hier aan voldoen. Of er moeten andere isolatienormen zijn in Alphen aan de Rijn dan in Schiedam. Ja, dan komt die versnelling er dus niet. Dus dat zijn van die landelijke, dat is die regie die ik noem, dat iemand moet zeggen, nou is het klaar. Dit is de fabriekswoning voor Nederland en zo gaan we hem implementeren. Nou, dan kan er een enorme versnelling plaatsvinden.
1: Ik ga je een dilemma voorleggen. Je moet kiezen. Nuanceren, dat kan achteraf.
10: Het dilemma.
1: Het dilemma is, de woningcrisis biedt kansen voor BAM om veel geld te verdienen, of het grote geld pak je niet met huizen bouwen, maar met andere projecten.
9: Ik denk dat de woningmarkt inderdaad kiest door voor het eerst een enorme kans.
1: De woningcrisis biedt kansen.
9: Als we over Nederland praten, zeker. Ja,
1: voor BAM dus om daar veel geld te verdienen. Je twijfelde wel lang.
9: Ja, omdat die andere trends die ik net noemde ook gigantisch zijn. Bijvoorbeeld defensie, ja, daar hebben we het nog niet eens echt over gehad. Dat is nog een extra wat eigenlijk bij die omzetgroeiplannen erbij komt. We weten niet precies waar dat allemaal geïnvesteerd gaat worden. Mm-hmm. Maar als je in Nederland op praat over 19 miljard, is er een deel zeker van omzet die bij ons gaat terechtkomen. Als er kazernes gebouwd moeten worden, versterking van het railnetwerk bijvoorbeeld, airstrips voor vliegtuigen, dat zijn allemaal dingen die wij doen. Dus er komt zeker een deel bij ons. Nou, in de UK, als weer maal 3, nou, dan weet je ongeveer waar het over gaat.
1: Ja.
9: Dus dat zijn enorme bedragen die nog niet eens in die ordeportefeuille zitten.
1: Nee.
9: Dus overheid zal zometeen ook moeten oppassen van, ja, als we dat geld in defensie doen, dan gaat het misschien niet gebeuren in andere delen van de portfolio die ook moet gebeuren.
1: Ja, ik kan me best voorstellen dat ook als topman van zo'n BAM, dat best wel eens heel frustrerend kan zijn, omdat je in zoveel verschillende markten, branches, zie je potentieel. Zie je wat er kan, wat er mogelijk is. En dat krijg je eigenlijk niet voor elkaar, wat je allemaal zou willen. Voel je die frustratie wel eens?
9: Jazeker. Jazeker. En kijk, Nederland, als we het dan over Nederland hebben, dus de helft van de omzet bij ons, is natuurlijk een heel klein landje met een grote complexiteit. Dus ik heb ook respect als jij in de politiek ziet dat je continu afweging moet maken. Dat wel, dat niet. Om het toch nog regeerbaar te houden. Mm-hmm. En prettig te houden, dat snap ik ook. Maar waar ik moeite mee heb, als dat we zeggen woningen zijn ongelooflijk belangrijk en dat moeten we gaan doen. Maar aan de andere kant jagen we alle externe of buitenlandse investeerders weg door het fiscale klimaat te verslechteren.
1: Ja, door Hugo de Jonge met zijn huurwet.
9: Ja, en daar heb ik dan wel grote moeite mee. Ja, wat wil je nou? Wil je nou huizen bouwen? Kijk, in het bedrijf zeg je met z'n allen, oké, dit gaan we doen. Allemaal de neus dezelfde kant op. En dan gaan we daar ons op focussen. En dat zie je natuurlijk nog wel eens gebeuren. En dat geeft met name de frustratie.
1: Ja, jij zou eigenlijk liever zien dat Nederland als een soort bedrijf wordt gerund. Om even een paar crisis de baas te worden.
9: Nou, ik denk dat dat niet kan. Ik denk dat we een goede democratie zijn.
1: En
9: nog steeds een fantastisch land. Maar die houding, als je iets op wil lossen, als je zegt, we hebben een crisis, dat vergt natuurlijk ander management dan ellenlange vergaderrondes, processen en allerlei instituten en bezwaren, waardoor het niet gebeurt.
1: Nee.
9: Dat frustreert je.
1: Oké, en als we het dan even puur hebben over de woningcrisis, die we in Nederland heel graag willen oplossen, dan zeg je al, ja, er is nu een taskforce. Hoera, zeggen we maar heel voorzichtig. Maar er waren al zoveel oplossingen, die lagen eigenlijk al klaar. Er zijn al door ambtenaren tientallen plannen gepitcht en zelfs ook best al wel goedgekeurd. Zie jij nu oplossingen uit de impasse waarom er eigenlijk maar niet doorgepakt wordt, waarom er niet een knoop doorgehakt wordt?
9: Ja, ik zie wel dat wij zijn ook betrokken bij die taskforce. Dus vanuit marktpartijen zitten we daar ook wel aan tafel. Omdat die discussies zijn goed. Dus men praat erover om bijvoorbeeld één zo'n huis dan te formuleren die uit de fabriek komt voor heel Nederland. Men snapt dat moet gebeuren. Men snapt dat die bezwarenprocedures van tafel moeten, of in ieder geval wel eenvoudiger moeten zijn. Dus ik denk dat die gesprekken goed zijn. Maar ik maak me natuurlijk wel zorgen van, als dat plan er zo meteen ligt in september, ja, wat is dan de power van dit kabinet om te zeggen, ja, nu gaan we dat wel doen. Eerste Kamer, Tweede Kamer.
1: Ja, je maakt je zorgen over de 66 zetels.
9: Ja, en sowieso de daadkracht van Nederland om snel dingen te realiseren is denk ik afgenomen de afgelopen jaren. En ja, uit zo'n crisis komen vergt toch heel daadkrachtig gericht management. Naast de moeilijke politieke situatie denk ik die er is. Dat zie je nu ook weer een beetje met stikstof. Hè, waar er nu zelfs al dan weer in het kabinet, in de coalitie, dan alweer discussies plaatsvinden. Om er ligt dan waarschijnlijk een goed plan om dat eindelijk eens een keer aan te pakken.
1: Ja.
9: Dat is ook zo'n onderwerp wat al heel lang op tafel ligt. Maar ja, als je als kabinet, als coalitie daar al intern issues over hebt, hoe kan je dan een meerderheid krijgen en de rest daar overtuigen? In Eerste en Tweede Kamer.
1: Klinkt niet heel hoopvol. Ik heb toch het idee dat jij denkt, van, ja, dit gaat hem gewoon niet worden met dit kabinet.
9: Nee, ik denk dat het, nou, dat weet ik niet. Ze zitten nu 100 dagen, dus je moet ook iedereen de kans geven en ook respect hebben voor mensen die hun nek uitsteken om daarin te stappen, hè, want dat is makkelijk vanaf de zijkant. En je ziet ook dat onze cijfers goed zijn en dat er ook groei is. Dus het is absoluut geen nare of slechte situatie in de markt op dit moment, omdat er zoveel opties zijn.
1: Maar jouw ambities zijn te groot. Er kan zoveel meer, zeg je.
9: Ja, er kan zoveel meer. En met name die huizenbouw is natuurlijk iets wat heel veel chagrijn geeft in de Nederlandse samenleving.
1: Ja.
9: Dus dat moet snel. Nou, kijk, defensie moet ook snel. Ik bedoel, als je zegt van ja, er is een dreiging vanuit het oosten, dan kan je niet zeggen, ja, we gaan dus een taskforce om 6 jaar over na te denken. Dan moet je ook snel handelen.
1: Ja.
9: Dus daar wil ik continu aandacht voor vragen, om die snelheid van besluitvorming.
1: Bij deze heb je dat gedaan. Dankjewel Ruud Joost, de topman van de Koninklijke BAM Groep. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Serkan Pelivan, het huidige COO van infrabedrijf FUES, over het schreeuwend tekort aan technisch personeel. Dan kun je je abonneren op de podcast De Top van Nederland. Zometeen, verfabrikant AkzoNobel keldert enorm op de beurs. Wat is daar gebeurd? Blijf luisteren naar Zaken doen.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Je kent ons van het nieuws.
13: Van duiding.
12: Feiten en context.
13: En soms is er,
12: naast het nieuws,
13: ruimte voor goede muziek.
12: Zoals deze.
13: Klinkt werken beter.
12: BNR Business Beat.
13: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
12: Luister in de BNR-app.
13: Op bnr.nl/bb.
12: En via DAB+.
14: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie. De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
15: Wie maakt het verschil in pensioenland? Vier fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
14: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
15: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
17: Cavro Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavro Housing, want iedereen verdient een thuis.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
19: Odido.
20: Cavro Housing, want iedereen verdient een thuis.
21: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
22: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
21: Obli. Meer rust, meer rendement.
23: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
24: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
23: Welk bedrag gaan ze je geven?
25: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
23: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
26: Na zo'n exit is het natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
23: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
27: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
21: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
28: Nu in de BNR-app.
1: Frans Everts is weg, althans gaat weg als topman van Shell Nederland. De Raad van State geeft GroenLinks PvdA groen licht voor de nieuwe naam Progressief Nederland. En meer bedrijven automatiseren vanwege aanhoudend personeelstekort. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app. En bij de ANWB zit Helene Geest. Helene, zijn er problemen in het zuiden?
5: Er zijn inderdaad vooral problemen in het zuiden. Op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch een lange file tussen Waalwijk en Vlijmen. De vertraging is 35 minuten. Het heeft te maken met politieonderzoek. Daardoor is in beide richtingen de linker rijstrook dicht. Daardoor natuurlijk ook file de andere kant op. Van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Bij Nieuwkuik is de vertraging ook een kwartier. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij knooppunt Del moet je rekening houden met een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechter rijstrook ook is dicht. En door wegwerkzaamheden een lange file op de N200 Amsterdam-Haarlem bij Halfweg. Daar is de vertraging een half uur. Flitsmeister meldt ook een aantal flitsers, onder andere op de A1 bij 17,9, op de A7 bij 182,1 en op de A15 bij 52,4.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In de loods in Brabant zijn bijna 200.000 illegale vapes met smaakjes in beslag genomen. Die mogen hier al een tijd niet meer worden verkocht. Inspecteurs van de NVWA kwamen de loods op het spoor door een webshop met vapes. Alles wat in de loods werd gevonden is vernietigd. De eigenaar krijgt een flinke boete. Voor de dodelijke aanvaring op de Waddenzee eist het OM in hoger beroep dezelfde straf als de rechtbank. Die veroordeelde de kapitein van een snelboot tot 240 uur taakstraf voor de aanvaring met een watertaxi. 4 opvarenden van de gezonken taxi kwamen om het leven. Ook eist het OM nog een beroepsverbod voor de kapitein van 4 jaar. Omroep Ongehoord Nederland heeft zich volgens het College voor de Rechten van de Mens schuldig gemaakt aan discriminatie. In een vacature uit 2024 stond dat een man of een vrouw, maar geen X werd gezocht als nieuwe hoofdredacteur. Dat mag volgens het college niet. Het OM noemde de advertentie vorig jaar kwetsend, maar niet strafbaar. Buitenlandminister Berendsen hoopt dat een deel van het personeel van de Nederlandse ambassade in Iran snel terug kan naar Teheran. Vanwege de oorlog gingen ze begin maart naar Baku in Azerbeidzjan. Met de terugkeer volgt Nederland dan andere Europese landen, zoals Spanje en Zwitserland, zei Berends in een Kamerdebat. En als de kosten van het goedkope zomertreinabonnement te hoog worden, dan stopt de verkoop. Er is 118 miljoen euro voor uitgetrokken en daar willen we niet overheen, zegt staatssecretaris Bertram. Met de pas kun je vanaf 15 juni voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het is een goedmaker voor de sterk gestegen energieprijzen. Dan het weer van Weer Online. In de noordoosten en oosten nog buien. Vanmiddag droog en periode met zon bij 18 tot 20 graden. Later neemt in het zuidwesten de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Vanavond regent het op meer plaatsen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Verffabrikant AkzoNobel gaat stevig onderuit en Shell Nederland krijgt een nieuwe topman. En hoeveel rendement levert AI op nu in Nederland? Gaan we allemaal zo meteen bespreken in BNR Zaken doen.
2: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
3: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaat. Maak morgen meester.
4: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
6: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
7: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
9: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
8: KLM, TCS en de DP World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
11: Wil je weten wat er speelt?
19: En of waarom?
11: In de BNR-app.
19: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
19: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
1: Laatste half uurtje van BNR Zaken doen. Het programma voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En we gaan natuurlijk eens even kijken naar de financiële markten.
19: Beursnerd.
1: En onze beursnerd van vandaag, de eer aan Boudewijn Bouwman. Hoi Boudewijn.
30: Goedemiddag Nina.
1: Nou, de AEX, wat doet hij nu?
30: Ja, staat eigenlijk vrij vlak, 0,04% in de plus. Op een stand van 1049 punten. Kijken we even naar de grootste stijgers. Dan zie ik ASM staan met 1,7% in de plus. Shell staat erbij. De olieprijs is natuurlijk weer wat aan het stijgen. 1,5% in de plus. Mm-hmm. En ik zie ook bij de dalers AkzoNobel met, houdt u vast, min 18,4%. Daar komen we zo meteen op terug. En ik zie ook CVC Capital ertussen staan met 4,2% in de min.
1: Oké, nou een enorme uitslag in elk geval voor Akzo dus. En Shell die heeft ook nog bekend dat zijn topman per 1 september
30: gaan we het
1: vertrekt.
30: Ook zo meteen over hebben.
1: Was dat ook reden voor de beleggers om het heel blij te zijn?
30: Nou, het heeft niet heel veel volgens mij, want het stond al iets in de plus. Dus volgens mij had daar niet heel veel mee te maken uiteindelijk.
1: Dat hoop ik niet voor hem. Er werd aan de andere kant ook meteen een opvolger benoemd. Dus misschien dat mensen daar ook wel weer positief positief over zijn. Eerst even naar inderdaad de grootste koersuitslag. Akzo Nobel, wat is daar gebeurd?
30: Ja, we kunnen daar toch niet omheen, hè, vandaag. Even kijken, de Japanse verfreus Nippon Paint en het Amerikaanse Sherwin-Williams trekken zich terug. Ze hadden samen €73 per aandeel geboden, zo'n 12,5 miljard in totaal. Maar Akzo Nobel had dat al afgewezen. Dat was onder meer vorige week kwam dat naar buiten.
1: Ja.
30: En nu zeggen die twee bieders dus, nou, laat ook maar zitten als jullie dat afwijzen. En gaat er dus een volledige streep door die overname. Het aandeel dook vanochtend zo'n 19-21% omlaag. Op een gegeven moment stond het rond de €51,5. En dat is dubbel zuur, want ja, vorige week toen dat bod naar buiten kwam, schoot het aandeel juist 20% omhoog.
1: Mm-hmm.
30: En op weekbasis zagen we dat zelfs op 26% erbij komen. Dus ja, alles wat er opging gaat er nu ongeveer weer vanaf. En daarmee zijn we dus ook weer terug bij af. Nou, Nippon Paint en Sherwin-Williams laten verder niet weten waarom ze de overname staken.
1: Nee, nou, misschien omdat ze dachten van, nou, dit heeft geen zin, want ze willen toch gewoon alleen maar samen met Axalta, hè, die coach

0: die Amerikaanse coatingbedrijf. Dat is nu eigenlijk waar AkzoNobel mee bezig was en is, en waar ze ook verder mee willen, toch?
1: Ja, dat is eigenlijk die fusie inderdaad. Hè. Dat moet vooral inkoopvoordelen gaan opleveren. En dat is dan weer positief voor de marge. En als die fusie doorgaat met de branchegenoot, krijgen de aandeelhouders van AkzoNobel 55% van het nieuwe bedrijf. Mm-hmm. De aandeelhouders van Axalta krijgen de overige 45%. Samen zou het nieuwe concern een waarde hebben van ongeveer 25 miljard dollar. Nou, de CEO van Akzo gaat er dan in ieder geval ook op vooruit. Volgens een voorstel aan de aandeelhouders gaat zijn maximale jaarlijkse beloning van de 7,6 miljoen euro naar de 18,3 miljoen euro.
0: Echt,
1: dat zijn nog loonsverhogingen.
0: Ongelooflijk, ja.
1: Dat komt vooral doordat het nieuwe bedrijf dus hogere bonussen wil gaan uitkeren.
0: En we hebben het over per jaar, hè?
1: Ja,
0: van 7,5 naar 18 per jaar, als die fusie met Axalta.
1: Wij kunnen er niet bij schrijven.
0: Nou, waarschijnlijk is het omdat die Pipo van Axalta dan al heel veel krijgt. En dan moet je natuurlijk wel een beetje...
1: Ja,
0: dan moet het wel een beetje eerlijk.
1: Moet wel eerlijk blijven.
0: Ja, zeker. Goed, we moeten nog even naar Shell Nederland. Want topman Frans Everts, die gaat daar per 1 september weg. Werd vanochtend bekend.
1: En zijn opvolger wordt Thomas de Boer. Die gaat het stokje overnemen. Frans Everts, hij leidde Shell Nederland sinds 2023. Is 61 jaar oud en vertrekt na een dienstverband van maar liefst 37 jaar. Nou, soms hoor je nog wel eens dat zo'n oud topman in een adviserende rol verder gaat. Maar hij heeft aangegeven geen nieuwe functie binnen Shell te ambiëren.
0: Is het verbazend? Want hij zit er eigenlijk nog maar 3,5 jaar. Ik vind dat vrij kort als je dan op de hoogste baan van Shell binnen Nederland zit.
1: Ja, aangezien hij nu toch ook 61 is, misschien heeft hij nog wel een andere ambitie elders. Je zou het niet weten.
0: Ja. Nou, ze hebben een functie bij Tata Steel, die is net vrijgekomen.
1: Ah, misschien is dat het.
0: Donald Pols is weg. Nou. Goed, anyway. Thomas de Boer dus, niet te verwarren met Thomas van Zijl. Die moet het nu over gaan nemen.
1: Die moet het nu nemen. En als we dan ook even kijken naar de olieprijzen. Want ik zei net al even die 1,5% in de plus. We zien nu ook weer een vat Brent oil naar de $100 gaan. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de onzekerheden rondom de VS en Iran.
0: Ja, en nog even eindigen met Trump. Want beursnerd update zonder Trump.
1: Dat
0: kan
1: is geen beurs. Geen beurs
0: die dreigt nu weer met nieuwe importheffingen.
1: Ja, voor 60 landen of handelsblokken, hoe je het ook even wil noemen. Met als argument dat ze te weinig doen tegen dwangarbeid. De EU, Canada, Mexico, Taiwan en het VK krijgen minimaal 10% voor de kiezen. En landen als China, India, Japan, Zuid-Korea en Zwitserland zelfs 12,5%. Vorige maand was er nog een voorlopig akkoord binnen de Unie over een nieuwe deal met Washington. Nou, het is ook een omweggetje. Het Hooggerechtshof floot Trump eerder dit jaar terug op een eerdere lichting heffingen. Dus nu pakt hij een handelswet uit 1974 erbij om een nieuwe deur open te zetten.
0: Ja.
1: Nou, één kanttekening. Het is nog niet definitief. Tot 6 juli mogen alle belanghebbenden weer erop reageren. Daarna kan er nog geschaafd worden. Maar de markt houdt zich in ieder geval weer vast. Een handelsambassadeur noemde het al een hele nieuwe deur voor een berg aan nieuwe heffingen. En we weten allemaal wat dat voor invloed kan hebben op de korte termijn voor de beurs.
0: En zo isoleert Trump zich nog verder samen met de States. Dankjewel voor nu, Boudewijn Bouwman, onze beursnerd van vandaag. En wil je meer nieuws en inzichten over de financiële markten, dan kun je je abonneren op de podcast Beursnerd om geen aflevering te missen.
2: De economische stand van Nederland.
0: Van een tekort aan stroom tot een teveel aan stikstof, van woningnood tot oorlogseconomie en van een lokale subsidie tot een mondiale handelsoorlog. Hoe staat de Nederlandse economie ervoor? En welke impact heeft de macro-economie op jouw portemonnee? In deze serie bespreken we elke woensdag met economen en andere deskundigen de economische stand van Nederland. Vandaag gaat het over wat AI-bedrijven nou werkelijk oplevert. Dat ga ik bespreken met Erik Webbe, directeur van Kickstart AI. Welkom Erik, fijn dat je er bent.
3: Dankjewel.
0: De stichting Kickstart AI, dat is opgezet door een aantal grote bedrijven: Ahold Delhaize, KLM, ING en de NS. Je denkt, hè? Wat hebben die vier met elkaar gemeen? Nou, dus Kickstart AI. Wat doen jullie precies als stichting?
3: Wat wij doen is, we bewijzen elke dag dat AI een bijdrage kan leveren aan de oplossing van de grote problemen die onze maatschappij momenteel het hoofd te bieden heeft.
0: De wooncrisis. Los maar even op.
3: Een deel van de bijdrage, niet volledig.
0: Oké, te makkelijk. Maar vertel, heb je concrete voorbeelden van toepassingen die je dan gebruikt bij een KLM of bij een NS?
3: Tientallen. Dus pak bijvoorbeeld inderdaad de KLM. Daarin zie je dat het goed voorspellen van hoeveel voeding je meeneemt op een vlucht natuurlijk van cruciaal belang is voor de klantbeleving die je hebt. Maar ook alle voeding die je meeneemt, moet je naar internationale vluchten op bestemming moet je vernietigen.
0: Ja.
3: Zelfs een fles plat water moet je vernietigen.
0: Wat een onzin, waarom?
3: wet en regelgeving, die veranderen wij niet.
0: Nee,
3: maar
0: nee.
3: In een maatschappij net waar ook in Nederland nog 1 miljoen mensen afhankelijk zijn van de voedselbank, is natuurlijk doodzonde.
0: Ja.
3: Dus wat wij doen, is wij helpen te voorspellen hoeveel mensen vliegen er mee en wat gaan zij consumeren. Zodat je en minder voedsel verspilt, maar dus ook minder gewicht heen en weer vliegt.
0: Mm-hmm.
3: En daarmee voorkom je dus ook inderdaad CO2-uitstoot. En jij als passagier ziet het natuurlijk ook terug in je prijs.
0: Ja, dus dat is het voorspellen van het aantal maaltijden voor passagiers. Wat doe je bijvoorbeeld voor de NS, dichter op de grond?
3: Voor de NS, voor een deel wat er op de grond ligt, zijn we momenteel bezig om de veiligheid te verhogen. Dus ja. In de publieke ruimte op de stations zijn we aan het kijken welke mensen nemen welke spullen mee. En welke producten worden eigenlijk achtergelaten? Welke koffers blijven achter op het station?
0: Oh ja, dus gewoon als je je tas of je koptelefoon of zo laat liggen.
3: Oh, inderdaad, precies dat.
0: Ja.
3: En daarin kun je je voorstellen dat er duizenden camera's op alle stations momenteel draaien. Die kun je in een meldkamer niet allemaal bijhouden als mens.
0: Nee.
3: En een systeem zorgt ervoor dat je daar dus een waarschuwing krijgt van hey, waarschijnlijk wordt hier eens achtergelaten. Zodat je veel gerichter de capaciteit in de meldkamer kan inzetten. Maar ook in de inzet van de bewaking ter plekke veel gerichter kunt inzetten en veel efficiënter zo de veiligheid op het station kan verhogen.
0: Ja, ja, en is dat dan ook wel een soort big brother van een camera reageert omdat hij ziet dat jij wegloopt en jij laat dus je tas achter? Is dan een pling? Dan is dat privacy-wise allemaal, dat mag, zou ik maar zeggen.
3: Een van de mooie dingen die wij kunnen doen is ook dit soort uitdagingen vastpakken, onze tanden inzetten om echt toe te laten zien, dit kan, dit mag. We gaan dit samen leren. Inderdaad, we leren in de praktijk dat dit mag. Dus door het probleem klein te maken en specifiek te maken, kunnen wij de juiste ethici, de juiste legal experts bij elkaar in de kamer brengen en te laten zien dat het kan. Maar het mooie van onze opzet is ook, is al die learnings die we hebben, de toepassingen hoe dat wel kan, houden wij niet voor onszelf, maar geven we terug aan de maatschappij.
0: Oh, dus niet alleen aan die 4 bedrijven die jullie hebben opgericht?
3: Zeker niet, zeker niet. We zijn een non-profit stichting. We zijn er echt op geënt om de Nederlandse maatschappij vooruit te helpen. Dus elke oplossing die wij maken, of het nou is net om efficiënter te vliegen, om de publieke veiligheid te verhogen, al die oplossingen mag ik weer gaan verdelen met anderen.
0: Mm-hmm.
3: Want op die manier helpen we de maatschappij verder. Niet door het in eigen kaders te houden, binnen de muur te houden, maar door het terug te geven aan iedereen die het wil gebruiken.
0: Ja, oké. Dus dit is een heel mooi doel. Jullie zijn een stichting, non-profit zeg je al. Kan elk bedrijf jullie bellen en zeggen, hoi, kan jij iets voor ons ontwikkelen? En dat is dan tegen een vergoeding?
3: We zijn momenteel geen commerciële partij die net voor een vergoeding project oppakt. Dus voor een deel werk ik bij en met mijn partners om te leren wat zijn de grootste uitdagingen die er nu spelen. En hoe hebben jullie dat op schaal opgelost?
0: Ja.
3: Ja, je kunt je voorstellen bijvoorbeeld een partij als de ING heel goed weet hoe zij cybersecurity, data security hebben opgelost. Dat is de kern van wat zij doen.
0: Mm-hmm.
3: En al die inzichten kan ik weer teruggeven aan anderen om ook te gebruiken.
0: Ah ja, een soort open source bron zijn jullie.
3: Voor een deel wel.
0: Ja, oké. Okay. Dan zou je zeggen, Nederlandse bedrijven die kunnen hier heel veel aan hebben. Zie jij veel ambitie in de Nederlandse bedrijvenmarkt of zie je eigenlijk vooral veel aarzeling?
3: Onderzoek laat zien dat Nederland in de brede zin inderdaad aarzelt, terughoudend is. Daar waar landen als China of India ziet in AI 4 van de 5 mensen eerst een kans en dan een bedreiging.
0: Ja.
3: En in Nederland zien 2 op de 3 het als bedreiging eerst en dan als kans.
0: Hoe verklaar je dat?
3: Als je kijkt naar de historie, zijn er een paar mogelijke verklaringen. We zijn al een land van doe maar normaal, doe je al gek genoeg.
0: Ja.
3: Er zijn een paar in het oog springende voorbeelden geweest in het verleden waar dingen misgegaan zijn. Denk aan de toeslagenaffaire, die echt gewoon heel veel mensen heel dicht bij huis geraakt hebben. En die neem je niet zomaar weg. Dus die zorg is op plekken ook terecht.
0: We zijn gewoon een best wel een voorzichtig landje. We verzekeren ons ook helemaal suf, toch, met z'n allen?
3: We zijn vrij voorzichtig.
0: Ja.
3: En het zonde is omdat de techniek zelf, het is toegepaste wiskunde, een plus of een min heeft geen politieke voorkeur. Heeft geen intentie om kwaad te doen. Het is de data, de toepassing en de invulling die het kleur geeft.
0: Ja.
3: En wat wij doen, door elke dag te laten zien wat er wel kan, door zelf met onze poten in de digitale modder te staan en oplossingen te bouwen die echt werken, laten we zien wat er ook kan.
0: Ja, en dan heb je het dus echt over oplossingen die bij meerdere bedrijven breed toepasbaar zijn. Deze rubriek heet de economische stand van Nederland. Dus laten we dan maar eventjes kijken hoe volgens jou gesteld is met de AI binnen onze bedrijven. Want je zegt al, we zijn voorzichtig. Maar er zijn natuurlijk ook allemaal bedrijven die er wel mee aan de slag zijn. Bakken zij er wat van? Of gaat het eigenlijk nog niet echt ergens over?
3: Je ziet dat er heel veel mooie toepassingen zijn en dat heel veel bedrijven eigenlijk het eind van de week niet meer zouden halen zonder de AI die ze toepassen. Kijk naar een dienstregeling van de NS. Als je die moet bijsturen met verstoringen vandaag, dat ga je niet meer met het handje doen of met mensen doen.
0: Dat doet helemaal AI.
3: Daar zitten modellen achter om dat samen met mensen helemaal strak te trekken. Denk aan een grote webwinkel als Bol binnen de paraplu van Aldo Hesse. Zonder een zoekmachine vind je helemaal niks in de catalogus van tientallen miljoenen producten. Dus daar is AI onmisbaar. Zien we ook dat er nog meer ruimte is voor toepassing voor verdere groei. Die is er zeker ook. Anders hadden we daar inderdaad veel minder meer te doen dan we nu nog te doen hebben.
0: Ja, want ik denk als je ons vergelijkt met een Amerika, dan is het wel gewoon, nou ja, dan zijn we echt nog niks, toch? Op het gebied van AI.
3: Ik denk dat het gevoel, we zijn nog niks, we staan er helemaal slecht voor.
0: Was het negatief?
3: Doet ons tekort. Als je kijkt, internationaal scoren we ergens op plek 10, plek 15 op de toepassing van AI.
0: Echt waar? Zo hoog nog?
3: Zo hoog nog, ja. Oh, we hebben het goed voor elkaar.
0: Oh, oké. Okay.
3: Waarvan de plek aan zich maakt mij niet eens zo heel veel uit. Het interessante is als je kijkt naar die positie en kijkt van hoe is dat nou opgebouwd? Waar scoren we relatief gezien hoog en relatief gezien laag? Waar kunnen we het meeste ruimte pakken? Zie je dat op een aantal plekken doen we het heel goed.
0: Ja.
3: Op infrastructuur scoren we hoog, scoren we goed. We zijn goed verbonden, we hebben veel datacenters. We zijn behoorlijk digitaal als bedrijven. Mm-hmm. Die is op orde. Als je kijkt naar talent, scoren we hoog. We hebben veel universiteiten, veel mensen die leren en veel mensen die dit elke dag kunnen toepassen. Mm-hmm. Echter, die toepassing, dat is het punt waar we onder gemiddeld scoren. Lager dan op zich.
0: Bedrijven die het lef hebben om het te proberen. Daar doe je op.
3: Daadwerkelijk impact maken met AI in de praktijk elke dag.
0: Ja.
3: En daarin zie je dus ook in het onze aanpak, onze toepassing, gewoon elke dag laten zien wat er wel kan. Mm-hmm. Elke dag problemen oplossen die het verschil maken in de maatschappij. Of het nou is bij de politie of in de zorg, waar we inderdaad zorgen dat een eerste hulpkamer gewoon efficiënter draait. Daarin laten we zien wat er wel kan. En zo willen we mensen inspireren om meer toe te passen wat er al lang al mogelijk is.
0: Ja, die twijfel zit er misschien ook wel in de kosten van AI. Hè? Zeker nu er echt meer wordt gebruikt met of wordt gewerkt met AI agents. Dat is echt nog wel een stuk duurder dan gewoon het ChatGPT-model zeg maar loslaten. Het FD schreef onlangs dat de kosten de pan uitreizen, maar de opbrengsten vaak onduidelijk zijn. Ze haalden daarbij een onderzoek aan van KPMG, waaruit bleek dat 8% van de bedrijven wereldwijd een duidelijk rendement ziet van de investeringen die ze doen in AI. Ja, 8%, dat is inderdaad niet zoveel. Dus hoe kijk jij daarnaar?
3: Je ziet twee dingen gebeuren. Dus één inderdaad, de toepassing, de adoptie, de kosten die met AI gemoeid gaan, die stijgen. Dat is een goede trend. Het tweede wat je net ziet is dat, hoe verwaart je dat, hoe zet je dat goed in, nog lang zo makkelijk niet is. En daarin zie je ook direct waar een netwerk zoals Kickstarter dat opbouwt, dus van waanzinnig belang kan zijn. Mm-hmm. Hoe organiseer je dat, hoe meet je dat door en hoe maak je ook de minder tastbare dingen zoals bijvoorbeeld werknemersgeluk meetbaar. Ja, dat kun je allemaal
0: in isolatie. Werknemersgeluk groeit, zeg jij, door AI, althans dat kan.
3: Zeker.
0: Ja.
3: Stel je voor in de klantenservice, als iemand jou belt en je wordt gedwongen om tijdens het gesprek aantekeningen bij te houden, mm-hmm. dan ben je keihard aan het werk en met je toetsenbord.
0: Ja.
3: In plaats van dat zoals wij nu eens tweeën doen, wij kijken elkaar aankijken, we kunnen een gesprek voeren mm-hmm. en ik ben bezig met jou.
0: Ja.
3: Proberen om jouw problemen op te lossen, jou te begrijpen, jou te snappen, empathie te tonen wat er aan de hand is.
0: En AI die tikt wel. Dus jij zegt, dat geeft voor mijn geluk, doet dat iets.
3: Ja. Ja. Zowel als klant, de persoon die belt, en als werknemer is het een veel leukere manier van converseren en samenwerken.
0: Ja, en dat zit er niet verdisconteerd, zeg maar. Dit werknemersgeluk zit niet in wat levert het nou echt op. Maar goed, als we het hebben over de knaken. Nvidia die heeft het ook eerder gezegd. Hè, een AI agent is duurder dan een werknemer. Dat is wel even een investering. En ook een klik, denk ik, die in een boardroom best moeilijk te maken is. Van wow, oké, ga ik dan AI agents inzetten? Ze zijn duurder dan een werknemer. Ga ik dan die werknemer ontslaan? Want ja, dat is toch een hoop twijfel, kan ik me voorstellen.
3: En ook daar, hoe denk je daarover na? Hoe geef je dat kaders? En hoe ga je deze nood kraken? Ook daar bouwen wij een netwerk van bedrijven die niet elkaar concurreren. Mm-hmm. Waar ze open met elkaar kunnen spreken. Waar
0: peer review.
3: Peer review kunnen doen. Mm-hmm. En ook in dat experts kunnen aansluiten die niet vanuit een bedrijf komen met een commercieel belang of met een andere prikkel. Om dit soort problemen in de praktijk inderdaad het hoofd te kunnen bieden.
0: Ja. Hoe kan jij als Kickstart AI de twijfel wegnemen bij bedrijven die dit overwegen?
3: Elke dag doen en bewijzen wat er mogelijk is.
0: Ja, dus ze kunnen je bellen en zeggen, vertel eens. Wat doe je zoal? Laat eens zien.
3: Zeker, en dat doen we met veel plezier. En dan pakken we een casus erbij waarin we bijvoorbeeld nu de politie aan het helpen zijn om milieuvervuilers aan te pakken.
0: Ja.
3: Een probleem waarvan iedereen in Nederland ziet, ja, dat is nodig. Maar in ons huidige wet- en regelgevingssysteem nog niet altijd even makkelijk. Dus wat wij doen is, wij helpen de onderzoekers die dus zo'n casus hebben met de juiste wet en regelgeving te vinden, de juiste jurisprudentie te vinden, zodat zij vooral bezig zijn om de wet toe te passen en vervuilers te pakken.
0: Mm-hmm.
3: En minder bezig zijn met ellenlang zoeken en samenvatten en begrijpen wat er allemaal voor tekst is.
0: Ja.
3: Ze zijn veel met hun vak bezig om op die manier letterlijk onze straten schoon te houden.
0: Ja, oké. Okay. Dus wat dat betreft is er heel veel aan de gang.
3: Ja.
0: Heb je nog een gaaf voorbeeld van een mooi project waarvan je zegt, nou, dit is wel ook echt iets wat heel veel bedrijven, misschien ook wel MKB'ers, gewoon kunnen toepassen?
3: Wat we onder andere nu bijvoorbeeld ook voor MKB'ers aan doen zijn, we helpen inderdaad van groot tot klein door heel Nederland helpen we heen.
0: Mm-hmm.
3: Zijn we nu bijvoorbeeld bezig met een maakbedrijf in Hengelo.
0: Ja.
3: Die verwerken en bewerken plaatstaal. En waar zij tegenaan lopen is inderdaad de limieten van ons stroomnet. Nou, het kwam net al voorbij, thuisbatterijen.
0: Ja.
3: Gisteren kwam het hier ook op programma voorbij. Hoe gaan we hier nou mee om?
0: Ja.
3: En een van de dingen die we daar kunnen doen is hun helpen om slimmer te plannen. Momenteel zitten daar 4 mensen naast elkaar met 4 schermen, met 4 Excel spreadsheets die met elkaar praten. Ik ga dit doen. Typ jij dat in? Ja hoor. En het gaat zo 4 mensen door.
0: Ja.
3: Dat vinden zij zelf ook niet altijd het leukste werk om te doen.
0: Nee.
3: Daar zit heel veel efficiëntie in. En daarvoor kun je zien dat die ene individuele casus voor de BV Nederland niet een verschil gaat maken.
0: Mm-hmm.
3: Maar door daar een MKB'er te laten zien wat er mogelijk is, door daar de ene MKB'er naar de andere MKB'er te vertellen, dit is wat jij ook kan doen.
0: Mm-hmm.
3: Daarin maken we eigenlijk inderdaad echt de eerste steen in de vijver die uitwaait naar een veel groter effect. En zo helpen op termijn Nederland verder.
0: Mooi, mooi gezegd. Dankjewel Erik Webbe, directeur van Kickstart AI.
4: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
0: En deze rubriek kun je natuurlijk ook terugluisteren als podcast. Zoek op De economische stand van Nederland. Bijvoorbeeld gewoon lekker in de BNR-app. En dan zijn naast mij aangeschoven Lisbeth Staats en Niels Heidhuis van De Avondspits. Om 4 uur is het weer feest.
5: Goedemiddag Nina.
0: Ja, wat gaan jullie doen?
6: We hebben een belangrijke gast natuurlijk. Eerste woensdag van de maand dan hebben we Eurocommissaris Wopke Hoekstra.
0: Ja.
6: Gast.
0: Mm-hmm.
6: We willen sowieso praten over... Er komt nieuws uit de Europese Commissie vandaag. De aanwijzing die ze lidstaten geven over hoe hun economie draait en de overheidsfinanciën. Maar we horen net ook dat Donald Trump een geitenpaadje heeft gevonden.
5: Ja. Om alsnog heffingen,
0: importheffingen.
5: Precies, over Europa uit te storten.
0: Iets uit 1974 of zo, hè?
5: Ja, nu 60 weer. Landen heeft hij genoteerd en Nederland staat daarbij.
0: Oh, hoera.
5: Ja.
6: Wegens dwangarbeid.
5: Ja, hij schaart ons onder de landen waar dwangarbeid plaatsvindt. Dus Nina, knipper 3 keer met je ogen als je hier weg wil. Dan...
6: doe dat teken met je hand, was het ook weer.
0: Ja, dat weet ik niet. Maar
6: nee, dat weet ik ook.
0: Als je gewoon dit doet, dan snapt iedereen eens wat
6: precies,
0: je bedoelt als vrouw.
6: Rug om, roepen.
0: Ja, je, ja.
6: Maar dat gaan we natuurlijk Wopke Hoekstra ook voorleggen.
0: Ja, dat is ook
5: en goed. In Rusland vindt het Davos van Rusland plaats. Ze hebben een soort WEF, een World Economic Forum. Dan op z'n Russisch. Er zijn heel veel bedrijven uit Saoedi-Arabië, Kazachstan aanwezig. Maar ook Duitse bedrijven zouden op de gastenlijst staan. En dan
0: mag niet.
5: Bellen wij natuurlijk heel snel Helene over de Linde. Sanctierechtadvocaat. Mag dat wel?
0: Nee, dat kan toch helemaal niet?
5: Nee, ja, dat zou ik ook zeggen. Maar wie weet hebben ook zij een geitenpaadje gevonden. Ja. Gaan we uitzoeken.
0: Heel veel geitenpaadjes vanmiddag om 4 uur in de Avondspit. Dank jullie wel. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis kun je om 4 uur dus beluisteren tot 6:30 vanavond. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is Thomas van Zelder weer oud en vertrouwd. Dan gaat hij in gesprek met Luc van den Bulke, de topman van de Belgisch Maritiem Dienstverlener DME, over de voortgang van de plannen voor diepzeemijnbouw in de Stille Oceaan. En na de nieuwsupdate hoor je zo meteen lekker Boekestein in de Wijk. En om 4 uur dus de Avondspits. Ik zeg tot volgende keer.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef de nieuwe BHV Fast Track training. Iedereen 3 kwartier privéles op eigen kantoor. Dat is wel zo slim voor urenstrijd.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app. BNR
2: Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Het is een beetje rommelig op de weg. Zo wordt er aan de weg gewerkt op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. De vertraging is daar 10 minuten. Op de A15 Gorinchem-Nijmegen tussen Arkel en Knoopendel een kwartier oponthoud door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. Door politieonderzoek heel veel oponthoud op de A59 van Knoopend Zonzeel naar Den Bosch tussen Drunen en Vlijmen. Daar moet je rekening houden met een half uur extra reistijd. En wegwerkzaamheden veroorzaken file op de N200 Amsterdam-Haarlem bij Halfweg, ook daar 20 minuten vertraging. Flitsmeister meldt ook een aantal flitsers. Ze staan onder andere op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij 18,1, op de A7 Heerenveen-Groningen bij 182,1 en ook op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij 40,2.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In een loods in Brabant zijn bijna 200.000 illegale vapes met smaakjes in beslag genomen. Die mogen hier al een tijd niet meer worden verkocht. Inspecteurs van de NVWA kwamen de loods op het spoor door een webshop met vapes. Alles wat in de loods werd gevonden is vernietigd. De eigenaar krijgt een flinke boete. Voor de dodelijke aanvaring op de Waddenzee eist het OM in hoger beroep dezelfde straf als de rechtbank. Die veroordeelde de kapitein van een snelboot tot 240 uur taakstraf voor de aanvaring met een watertaxi. 4 opvarenden van de gezonken taxi kwamen om het leven. Ook eist het OM nog een beroepsverbod voor de kapitein van 4 jaar. Omroep Ongehoord Nederland heeft zich volgens het College voor de Rechten van de Mens schuldig gemaakt aan discriminatie. In een vacature uit 2024 stond dat een man of een vrouw, maar geen X werd gezocht als nieuwe hoofdredacteur. Dat mag volgens het college niet. Het OM noemde de advertentie vorig jaar kwetsend, maar niet strafbaar. Buitenlandminister Berendsen hoopt dat een deel van het personeel van de Nederlandse ambassade in Iran snel terug kan naar Teheran. Vanwege de oorlog gingen ze begin maart naar Baku in Azerbeidzjan. Met de terugkeer volgt Nederland dan andere Europese landen, zoals Spanje en Zwitserland, zei Berendsen in een Kamerdebat. En als de kosten van het goedkope zomertreinabonnement te hoog worden, dan stopt de verkoop. Er is 118 miljoen euro voor uitgetrokken en daar willen we niet overheen, zegt staatssecretaris Bertram. Met de pas kun je vanaf 15 juni voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het is een goedmaker voor de sterk gestegen energieprijzen. Dan het weer van Weer Online. In de noordoosten en oosten nog buien. Vanmiddag droog en periode met zon bij 18 tot 20 graden. Later neemt in het zuidwesten de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Vanavond regent het op meer plaatsen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Puzzle. Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
10: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
11: Tata Steel ligt al jaren onder een vergrootglas. Het wordt gezien als een van de meest vervuilende industrieën van Nederland. Je vraagt je misschien af, wie zou daar nou willen werken? Hoe zij werven met weerstand, zoals ze het zelf noemen, hoor je straks om 3:30 in BNR at Work.
12: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers,

0: De complete oplossing voor HR en salaris.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
2: Dinsdag 2 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. Arjan is hier. Rob is nog in Oekraïne, dus laten we eerst even kijken hoe het met hem is. Rob, in of bij het Dnipro? Hoe was de nacht?
3: Ja, een beetje onrustig, zou je kunnen zeggen. Nee. Het luchtalarm is een aantal malen afgegaan. We hebben in de schuilkelder gezeten. Ik moet zeggen, dat was op zich heel erg gezellig. Je maakt er toch wel het beste van in dat soort omstandigheden. Het valt mij echt iedere keer weer op hoe zo'n maatschappij ook gewoon blijft doorfunctioneren. Ondanks het luchtalarm zitten de terrasjes in de avond vol en de restaurants zitten vol. En iedereen kijkt wel op zijn app wat er allemaal gebeurt. En als ze denken, nou, het zal wel, dan gaan ze over tot de orde van de dag. Ze nemen er nog heen. Ja, en dat gedrag neem je heel snel over. Maar wij weten het iets minder dan de Oekraïners. Dus wij zijn wel erg voorzichtig.
2: Mm, ja.
3: Godzijdank konden we een paar uur doorslapen daarna. Ja, nou, dan word je 's ochtends om 6:30 gaat de gauw alarm weer af. Ach. En dan begint het feest weer van voren af aan.
2: Vreselijk. Ja. Kun je zeggen waar je nu bent?
3: Nee, we zijn de stad uitgereden. We zijn de stad uitgereden. Laat ik het daar maar bij houden.
2: Wat je natuurlijk in die regio, zo achter het front, wat daar belangrijk is, hebben wij vaak wat minder zicht op vanuit huis. Is het belang van drones ook daar, hè? Voor bevoorrading, medische hulp, dat soort dingen.
3: Ja.
2: Heb je daar iets van?
3: Ja, absoluut. We hebben met veel militairen gesproken. En het is drones, drones, drones, drones. Ja. Dat is het gewoon wat het is. Het is absoluut niet meer zo dat er sprake is van allerlei vliegtuigen die er ook gaan. Het gaat alleen maar over drones. Het gaat eigenlijk onbemand, dat moet je eigenlijk zeggen. Ja. Dus de bevoorrading is van soldaten die voorwaarts zijn geleverd, gebeurt met onbemande karretjes, autonome karretjes. Daar gebeurt dat mee om ervoor te zorgen dat die voorraden daar komen of dat gewonden worden afgevoerd. Dat is nog een hele eis om dat te doen. Dat zou op kilometers moeten worden gereden.
2: Ja.
3: Wat je ziet is dat met karretjes voorraden worden afgeleverd. En die worden dan met een grote drone opgepakt. En die worden dan verder voorwaarts nog weer naar de troepen gebracht. Ja, het is gewoon één grote drone-toestand. Dat is het wat het is. En voor de rest kan je eigenlijk constateren dat alle normale wapensystemen waar je het altijd over hebt, ja, die zijn er nog wel, maar ja, die zijn eigenlijk in belangrijke mate vervangen door drones. Dat zegt natuurlijk ook heel erg veel over ons en over hoe wij ons moeten verdedigen. Want wij proberen natuurlijk wel iedere keer die lessen te trekken van wat gebeurt er dan in Europa? Wat gebeurt er dan met onze verdediging en hoe gaan we dat dan doen? En daar ben ik echt heel erg op gespitst als ik met die militairen spreek van, ja, hoe doe je dat dan? Wat heeft dat dan voor enorme gevolgen? Nou, dat is wel echt heel bijzonder, hoor. Dat staat haaks op wat wij op dit ogenblik doen in Europa. Bij ons is het tamelijk hiërarchisch. Hier is het compleet bottom-up. Jonge mensen hebben heel veel verantwoordelijkheden. Ja. Die zijn bezig met innovatie ter plekke. Die innoveren drones. Die repareren drones. Die passen de software aan. Het gaat gewoon aan de lopende band. En ik was echt verbaasd over hoe jong die mensen zijn en welke verantwoordelijkheden ze hebben. Dat is echt heel erg bijzonder om dat te zien. En dan hebben wij wel heel veel meters te maken. Er is hier een hele discussie ook ontstaan over een oefening. Volgens mij heeft dat de krant in Nederland ook gehaald. En misschien heb je er zelf al over gesproken in de podcast. Want ik kan het niet zo goed volgen hier allemaal. Maar er is een oefening geweest in Finland, waarbij een aantal dronepiloten vanuit de omgeving waar ik op dit ogenblik zit, die zijn even naar Finland gegaan. En die hebben gewoon NAVO-eenheden binnen 30 minuten in de pan gehakt met in drones.
2: Oh,
3: dus dat is een enorme schok geweest voor die units. Van, Oh mijn god, ik bedoel, een beperkt aantal droompiloten, een stuk of 7... die zijn dus gewoon in staat om een grotere, hele grote... of een veel grotere NAVO-eenheid binnen no time van de aardbodem te doen verdwijnen. Nou, dat is een enorme schok en daarmee blijkt dus... Ja, van, dat wordt ook gezegd hier hoor, van de doctrine is niet goed van de NAVO-landen. Het hele innovatieve vermogen is niet goed. Het is te star, het is te weinig flexibel. En wil je echt gewoon kunnen optreden tegen de Russen, zal dat totaal moeten veranderen.
2: Ja, dan zijn wij dus eigenlijk meer Russisch als je het vergelijkt met de Oekraïners. Te star en hiërarchisch georganiseerd.
3: Ja. Is ook zo. Dat is wel een interessante opmerking die je maakt. Want boven een bepaald niveau zijn ze hier ook star georganiseerd. Hè? Dus zeg maar, op het niveau van brigades en alles wat eronder zit. De wat grotere eenheden wordt het gewoon echt helemaal overgelaten aan de mensen ter plekke. Dat is een verdienste van de huidige minister van Defensie van Oekraïne. Die heeft gezegd van we moeten hiermee ophouden. In zijn vorige positie heeft hij gezegd van we moeten hiermee ophouden. En alles moet naar beneden worden gedelegeerd. Maar je ziet natuurlijk ook dat de Russen precies hetzelfde aan het doen zijn. Er wordt ook met enig ontzag hier gesproken over de Rubicon-unit. Daar hebben we in de podcast ook vaker over gehad. Dat is een innovatie-unit van de Russen voor drones. En daar zijn ze echt van onder de indruk wat die doen. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel bij die Russen. Het is gewoon iedere keer van wat doe je en hoe pas je je tactieken aan? Hoe vind je een antwoord? Zij moeten continu in Oekraïne een antwoord vinden op de overmacht van de Russen. En de Russen moeten een antwoord vinden op de technologische innovaties die de Oekraïners aan het uitwerken zijn.
2: En wij moeten het allemaal bijzien te houden.
3: En wij moeten het bijzien te houden. En dat betekent gewoon echt dat het roer helemaal om moet in het Westen. Dat betekent dat je de krijgsmacht op een totaal andere manier moet organiseren. Het heeft ook een enorm voordeel, omdat je niet meer afhankelijk bent van die enorme zware wapensystemen alleen maar van de Verenigde Staten. Ja. Maar ja, je ziet hier ook, en dat heb ik ook de afgelopen dagen weer meegemaakt, is dat eigenlijk de conclusie is van we ruilen Oekraïne in voor Amerika als het gaat om de wapensystemen die we echt nodig hebben. En dat heeft ook enorme politieke consequenties voor de toekomst.
2: Ja. Oké, Rob, dankjewel voor nu. Succes daar.
3: En tot morgen dan, hoop ik.
2: Hopelijk morgen verder.
3: Ja, zou goed zijn. Succes daar, hè.
2: Blijven in Oekraïne. Naar vraag van Gijs. Die zegt een vraag naar hij denkt in de hoek van de heer Boekenstein. Hij volgt namelijk naast onze podcast ook graag Michael Clark op Sky News. Die heeft het wel vaker over de groep de Northern Toffees, waar wij, Nederland, Denemarken en het VK onder meer toe worden gerekend. Ook een aantal andere landen behoren daartoe, waarvan hem dan wel duidelijk is waarom die zich natuurlijk zorgen maken. Maar hij vraagt zich af waarom wij daar eigenlijk bij zitten. Er lijkt niet eens heel veel debatten over te zijn geweest. Is er nou iets historisch of iets cultureels? Of is het meer een beetje een gelegenheidsdingetje dat Nederland eigenlijk zo relatief, en vindt ook wel zelf verrassend stevig hierin staat, Jan?
4: Ja, nou, dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Ik heb geprobeerd daar een antwoord op te vinden. Even in algemeen zin, de Northern Toffees, daar horen ook heel erg duidelijk de Baltische landen natuurlijk bij. Die hebben met de Finland heeft met de winteroorlog de meest vreselijke ervaringen met de Russen. De Baltische staten hebben dat natuurlijk ook. Hè? Duitsland, dat hebben we al eens eerder uitgelegd, dat is zo interessant. Veel Duitsers voelen zich schuldig voor het feit dat de Russen in de Tweede Wereldoorlog zo ongelooflijk veel soldaten hebben opgeofferd om het naziregime mee af te rekenen. En dat leidt soms tot een wat zachtere houding naar Rusland toe. Dat mist in Nederland. Maar ik denk eigenlijk dat wij hebben een soort neutralistische traditie vanuit het interbellum. Hè. Ik denk dat je het moet verklaren door... En de credits gaan toch ook echt wel een beetje naar Ruben Brekelmans, maar ook zeker naar Rutte, die heel dicht bij Zelensky stonden van het begin. Hè? En daar ook zich echt voor ingezet hebben. Ook een beetje omdat ze toch al traditioneel heeft de VVD weinig met Rusland. Dat blijven communisten, weet je wel. Dat soort gedachten. Ik denk dat dat een verklaring een beetje voor Nederland moet zijn. Duitsland heb ik dus uitgelegd dat het daar heel anders ligt vanwege de schaamtegevoelens over wat Hitler gedaan heeft. En de Fransen, heel interessant, die hebben ook wel vaak de Russische kaart gespeeld, omdat ze zich wilden afzetten tegen Amerika. Ze zoeken altijd een machtsevenwicht, waardoor ze zelf dan gunstig uitspringen. Mm-hmm. En je ziet het bij Macron. Macron is best stevig naast Zelensky. Alleen, de economie is zo slecht dat de Fransen relatief gesproken minder militaire hulp geven aan Oekraïne. Dus het is gewoon, Nederland heeft het geld, doet het ook. Mm-hmm. En ook is echt een persoonlijke band tussen Rutte en Zelensky, maar ook wel tussen Brekelmans en Rutte. Ja.
2: En we zitten natuurlijk ook dus ook wel een beetje in de regio. Hè? Van als Rusland ergens zou aanvallen, dan zitten ze ook wel snel een beetje bij ons in de buurt. Dan komen ze natuurlijk eerder bij de Baltische Staten of bij Denemarken. Denemarken is trouwens ook zo'n opvallend land, hè? Dat echt nog veel meer doet dan Nederland.
4: Absoluut. Ja. En Spanje bijvoorbeeld, zodra je de Pyreneeën overrijdt, die Spanjaarden die voelen zich veilig daar. Ja. Op dat Iberische schiereiland. En zijn dus ook, ze verwaarlozen hun defensie en ze hebben andere problemen. Sanchez heeft überhaupt trouwens heel veel problemen.
2: Ja, en zij zeggen dus tegen de noordelijke landen, als wij last hebben van migranten die uit het zuiden komen, dan geven de noordelijke landen weer niet zo thuis. Want voor ons is dat weer een stuk verder weg. Dus ik heb wel eens gedacht, je noemde ook Rutte, hè? Het is natuurlijk onder zijn kabinetten begonnen dat Nederland die stevige opstelling had. En nu zit hij bij de NAVO. En er was natuurlijk al wel eerder de suggestie dat hij misschien daar terecht kon. Zou het zo cynisch kunnen zijn dat die twee dingen ook met elkaar te maken hebben gehad?
4: Ja, behalve natuurlijk dat het grote probleem daar is dat die arme Rutte moest met Trump dealen. En die kwam natuurlijk al vrij snel achter dat heel veel steun aan Zelensky de marges van Rutte in Washington kleiner maakte. Dus ik denk dat er nog prachtige boeken over geschreven worden. Maar ik denk dat Trump zich doodgeschrokken is van de werkelijke positie van Trump, die eigenlijk dichter bij Poetin staat dan bij Zelensky. En dat komt Rutte natuurlijk helemaal niet uit. Maar die dacht, die hoopte dat slijmen misschien nog wat Patriots los zouden kunnen krijgen. En dat blijkt nu helemaal niet het geval te zijn. Het trieste is ook dat je helemaal niks meer van Rutte hoort. Hè?
2: Niet veel. Nee.
4: Hij is ontzettend aangevallen door Frankrijk. Ook wel door Engeland, ook wel door Duitsland.
2: Ja. Ja, het is een moeilijke positie waar die in zit. Hey, gaan wij door naar Karel van den Berg. Die overigens vraagt, klopt het dat jullie deze zomer jullie 10-jarig jubileum benaderen? En hij zegt er overigens bij, in mijn ogen is dat beter dan Soldaat van Oranje, die weliswaar al 15 jaar draaide, maar niet natuurlijk elke dag iets anders deden. Dus petje af. En volgens mij, Arjan, we hebben laatst ergens, maar we hadden toen zoveel dingen te doen. Toen kwam iemand de studio in met kaarsjes. Dus volgens mij hebben we dat 10-jarig jubileum, hebben we dat gewoon eigenlijk net gehad. Maar
4: het is zeker zo volgens mij heb ik 10 jaar geleden was ik bij BNR in de studio en toen kwam ik Rob tegen. En toen zeiden we tegen elkaar, zullen we samen een podcast maken? En Rob zei gelijk, ja. En daar is al deze ellende uit voortgekomen. Ja.
2: En 8 jaar geleden alweer kwam ik erbij. Omdat iemand zei, die twee mannen die hebben een nieuwe presentator nodig. Wil jij niet af en toe een keertje met ze praten? Toen zei ik, nou, vooruit dan maar.
4: Ja. Wisten wij dat zo'n succes zou worden?
2: Ja, je moet reuze oppassen met dit soort toezeggingen. Want voor je het weet zit je...
4: Je komt er nooit meer vanaf.
2: Nu zijn vraag. Karel die zegt, het gaat steeds slechter met Rusland. Die verhalen van Gerasimov, de chef van het leger, die verhalen worden niet meer geloofd, hè, door die Russische mailbloggers bijvoorbeeld. Poetin die kruipt steeds verder in zijn hol. Leuk geformuleerd. Moskou vliegt af en toe in de fik. Ja. Europa zoekt in dit alles een persoon die klaarstaat voor het geval Poetin met Europa wil praten. Draghi, Merkel zijn daar beide voor genoemd. Nou, hij denkt dan eerder aan Draghi. Stubb, Finse president overigens, was ook genoemd hiervoor. Hè? Maar de vraag van Karel is, met welke deal zouden jullie Draghi op pad sturen om een voor Poetin geloofwaardige aftocht te formuleren?
4: Nou, om te beginnen even over Draghi en over Merkel. Ik denk bij dit soort situaties is dat je een een politicus moet kiezen die actuele macht heeft. Stubb is president, is geen prime minister trouwens. Maar is wel iemand die heel goed met Trump om kan gaan. En ook iemand waar ik erg van onder de indruk ben. Ik vind het een ras diplomaat. En ook iemand die echt heel goed opereert. Hè. Dus ik zou erg voor Stubb zijn. Maar je zou ook kunnen zeggen van dat je iemand doet die vlak onder onder Mert staat. Ja, en ook heel goede contacten met Macron.
2: Maar waarmee sturen we hem op pad?
4: Nou ja, daar komt het. Dat is hartstikke lastig. In alle bescheidenheid zou ik het volgende willen zeggen. Van, wat je zou kunnen doen, is dat je probeert een staakt het vuren te doen. Alleen dat. Mm-hmm. Met een belofte om te gaan praten, daarna te gaan onderhandelen. En dan, dat betekent dus dat je een agreement to disagree hebt over welk grondgebied waar hoort. Hè? Maar eerst dan staakt het vuur. Ja. Het zou wel heel erg fijn zijn. En dan moet je trouwens feestelijk mee oppassen. Want als je dat doet, dan kan het Russische leger zich reconstitueren. Dus dan moet je dus zeker weten dat je Oekraïne kan blijven bevoorraden met heel veel wapens. Om te voorkomen dat Poetin dan allemaal weer gaat beginnen. Hè? Dat is echt een probleem van die. Ja. Maar het zou ongelooflijk fijn zijn voor beide kanten als er geen mensen meer zouden sterven. En dan kan je een agreement, hè, dus wat je dan gaat doen, dat kan je dan in de komende maanden, dat zal wel jaren duren, gaan doen. Dat lijkt mij het beste. Wat denk jij, Hugo?
2: Ja. Ja, het zou natuurlijk mooi zijn als je dan meteen eigenlijk de hele Europese situatie mee kan nemen. Misschien dat daar dan ook een soort van ruilmiddelen in zouden zitten. Dat je bijvoorbeeld zegt van nou, Zweden en Finland zijn recent tot de NAVO toegetreden. Dat is natuurlijk ook niet leuk voor Poetin. Dat je dan zegt van nou, dan gaan we daar misschien wat minder zware wapens naartoe zetten. Maar dan willen we in ruil dat Rusland wapens weghoudt van de Baltische grens en uit Oekraïne. Maar het zal sowieso natuurlijk met hele kleine stapjes moeten gaan.
4: Ja, en bedenk goed, de Russen hebben natuurlijk gewoon kernwapens gezet in Wit-Rusland. Hè? Ja. En ook in die Kaliningrad, die exclave waar ze zitten. Hè?
2: Ja.
4: En dat zullen ze nooit weghalen. Maar goed, je kan het proberen. Je kan het proberen, kijken of je daar afspraken over kan maken. Ik denk zelf dat het eerst nog zover moet komen dat Poetin echt inziet van het is niet alleen zo dat ik nu stagneer, maar ik verlies ook echt terrein. En dan wordt het interessant voor hem om over een staakt het vuren te praten. Dan wordt het over Zelensky minder interessant om over een staakt het vuren te praten. Dus we zijn er nog lang niet. Ik zou heel erg terughoudend zijn met de gedachte van, nou, weet je wat, Oekraïne wordt geen lid van de NAVO. Dat zou een Russische eis zijn. Hè? Want ik denk dat Oekraïne dat echt wel nodig heeft om de Russen tegen te houden. Hè?
2: Ja. Maar goed, ik denk in elk geval dat we er niet helemaal overheen moeten stappen. Wat een goed nieuws het is, dat ook in het Kremlin wordt onderkend dat ze uiteindelijk met Europa zullen moeten praten. Want dat hebben ze de hele oorlog tot een maand of twee maanden geleden volgehouden. Wij gaan helemaal niet praten met Europa. Wij praten met Trump. En Europa die moet zich maar schikken naar wat daar uitkomt. Dat is nu duidelijk anders. En dat is al een enorme winst.
4: Ja, maar weet je, maar wat was dan het concrete voorstel van Poetin en de anderen? Ik bedoel, het enige wat ze gezegd hebben, nou, we zouden wel eens met Europa willen praten. Mm. Daar was ik ook heel blij mee. Maar vervolgens komen ze met allemaal maximalistische eisen. Ja. En dat is ook typisch Russisch. Dan gaan ze tot Sint-Jutemis gaan ze daarmee door. En dat is natuurlijk onacceptabel ook voor Oekraïne. Ik ben echt bang als je naar de correlatie van krachten kijkt, om het in marxistische termen te gieten, dat het echt zo moet zijn dat Rusland nog veel meer problemen krijgt. En dan zijn ze misschien bereid om te praten. En dan moet je zeker niet weggeven het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne.
2: Nee, misschien dus juist eerder een flinke stap naar voren doen. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk ook al, hè, met bijvoorbeeld die langjarige financiering van Oekraïne, waardoor Europa aan Moskou laat zien. Het is niet zo dat we volgend jaar gaan opgeven. En het jaar daarna ook niet. Die financiering die is er al.
4: Dat is heel belangrijk wat je zegt. Heel belangrijk. Want dan weet dan potverdorie, die laffe Europeanen, die zijn toch consistent. Die gaan toch door. Ja, en ik ben toch wel echt aan het verliezen. En ik ben bang voor mijn eigen baantje. En dan maak je de druk groter op Poetin.
2: Dit is wat wij ervan kunnen maken, Karel. Het was niet helemaal een antwoord. Maar het is ook gewoon een te moeilijke vraag, ben ik bang. Misschien een makkelijker vraag van Wouter de Wolf. Het is nou van kortere. Die vraagt, hoe kan het toch dat de olieprijs nog altijd niet significant verder is gestegen de afgelopen tijd? Hij zit nu alweer onder de $100.
4: Ja, nou weet je, beste Wouter, ik volg ook een beetje de markt en dan... Ik begrijp er echt geen zak meer van. Wat ik zie gebeuren is dat wat Trump steeds doet, die praat met de markt. Hè? En dan zegt, ja, er komt een deal, er komt een deal aan. En dan zie je die olieprijs weer eventjes dalen. Hè? Dat lukt steeds. Terwijl als je objectief kijkt naar de staat van Hormuz, dan lijkt het daar toch heel somber uit te zien. Maar dat zie je wat er gebeurt. Dus dat brengt je tot de fundamentele vraag van, is het nou zo dat markten zich langdurig kunnen vergissen?
2: Dat weten we wel zeker.
4: Weten we wel zeker. Ja.
2: Want maar je hebt ook natuurlijk de inzet van strategische reserves. Hè? Waardoor je hebt nu op stookolie en op kerosine, allemaal van wat dat soort kleinere markten, heb je al echt fysieke tekorten. En in Azië natuurlijk. Maar dat is hier in Europa en in Amerika eigenlijk op de belangrijke, hè, benzine en diesel, zijn er eigenlijk nog geen fysieke tekorten.
4: Ja, maar het is wel zo dat de Chinese strategische voorraad blijken dus groter dan we wisten. Ja. Maar Lucia Geuns van de ACSS, die legt ons dan uit van ja, we hadden dat, maar het wordt nu wel heel nijpend. Ja, dus dan, het lijkt wel alsof we straks van een ravijn vallen. En dat is ook zo grappig. Hè? Niemand houdt daar dan rekening mee, maar het kan heel goed zijn dat we in juli, augustus, september echt een gigantisch probleem krijgen. Althans, dat wordt dus gezegd. Ook die baas van Exxon was er heel erg pessimistisch over vorige week op een conferentie. Hè? Dus ik moet je zeggen, ik ben bang dat de markten dit niet goed zien. En dat de olieprijs nog wel veel meer zou kunnen stijgen als waar mensen rekening mee houden. Een parallele ontwikkeling is, waarom blijven die Amerikaanse aandelen zo hoog? En dat komt dus omdat de markten inschatten dat die AI-boom toch echt een boom gaat worden. En geen bust. Hè? En dat is maar helemaal de vraag of dat waar is. Hè? Ja. Ik vind die Amerikaanse aandelen verschrikkelijk overrated. En daar moet een natuurlijke correctie op komen. En als dat gezamenlijk komt met de oliecorrectie, nou dan ga maar onder je bed liggen.
2: Ja. Ja,
4: nee, toch?
2: Dat. Nee, dus het is nog veel spannends dat wat dat betreft op ons af kan komen. Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. Dank, Arjan.
4: Tot morgen.
1: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
5: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
6: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Apps die menstruatiegegevens bijhouden horen helemaal geen data te verzamelen en dat al helemaal niet te verkopen. Punt. Dat zeggen de makers van de app Period, die al die kwaadaardige zaken niet doet. Hoe ontwikkel je zo'n app en hoe ga je daarmee de strijd aan met de apps die het vrouwelijk lichaam niet zo netjes behandelen? Nou, dat bespreken we in de Grote Tech Show. Vandaag om 3:00 op BNR en altijd als podcast.
9: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
14: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
15: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
16: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
15: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
17: BNR Verkeer.
18: Ik ben Helene Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 40 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging een kwartier door wegwerkzaamheden. De spitsstrook is dicht. Op de A58 Eindhoven-Breda bij Tilburg Centrum West 10 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Drunen en Nieuwkuik 10 minuten vertraging. En op de N200 Amsterdam-Haarlem bij Halfweg is de vertraging 20 minuten door wegwerkzaamheden. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij 40,3. Op de A6 bij 282,7. En op de A10 bij 25,0.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Terwijl het kort geding over het inreisverbod voor J elk moment kan beginnen, is de rapper al aangekomen in Nederland. En dus kan hem officieel de toegang niet meer worden ontzegd. Over de rapper is veel te doen vanwege antisemitische uitspraken in het verleden. Een aantal landen heeft zijn optredens om die reden gecanceld. Een medewerker van het Radboud UMC wordt de komende tijd vaker getest op het Hantavirus. Volgens het ziekenhuis was een test zwak positief. Toch heeft de medewerker geen ziekteverschijnselen. Het Radboud UMC behandelde een patiënt die op het cruiseschip Hondius met het Hantavirus besmet was geraakt. Het wordt tijd dat de overheid gaat presteren en dat het kabinet Jetten de trend van gesneuvelde politieke beloften doorbreekt. Dat vindt de Tweede Kamer. De oppositie twijfelt onder meer aan de belofte om de klimaatdoelen dichterbij te brengen. Er moet echt een tandje bij, zegt GroenLinks PvdA. Voor Ja 21 mag het juist wat minder. En er dreigt flinke schade aan het historische stoomschip Rotterdam. De Maashaven slipt dicht, waardoor het schip 2 keer per dag in de grond vast komt te zitten. De gemeente zegt dat er snel moet worden gebaggerd, maar ook dat dat een lastige en dure klus is. Er wordt gekeken of er geld voor kan worden gevonden. GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver is blij dat de kiesraad akkoord is met de nieuwe naam Pro-Nederland, kortweg Pro. Bij Sven op 1 zei Klaver dat een belemmering nu weg is. Wel moet de Tweede Kamer er nog over stemmen, maar daar heeft Klaver alle vertrouwen in. Dan het weer van Weer Online. In het noordoosten en oosten nog enkele buien. Daarna op veel plaatsen droog met af en toe zon. En het is 18 tot 20 graden. Later in het zuidwesten meer bewolking en kans op regen. Vanavond valt op meer plaatsen wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Van V&D tot Blokker, winkelketens verdwijnen, maar winkelcentra die blijven. Vastgoedbedrijf Wereldhave is eigenaar van veel van die winkelcentra. En ja, ze proberen overeind te blijven in het online tijdperk. Hoe ze dat doen en wat dat betekent voor het aandeel, dat hoor je zo meteen over een paar minuten hier in de beleggingspodcast Doorgelicht.
21: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio: dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
0: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
21: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Fijo. Levenzonderbril.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
22: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
3: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
23: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
24: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
25: Ze bezitten ruim 20 winkelcentra in Nederland en België, Luxemburg en Frankrijk. Wereldhaven is al bijna 100 jaar een gevestigde naam in het vastgoed.
26: Welkom. Dankjewel. Vier Meren.
27: Dankjewel.
26: Volledig vernieuwde full-service center in Hoofddorp. Het is al lang niet meer een traditioneel winkelcentrum zoals je dat wellicht van vroeger kent.
28: V&D en HEMA hebben het zwaar. En eerder gingen Halfords, Taft en Siebel al failliet.
29: De cijfers van Wereldhaven, het wordt eigenlijk een beetje saai. Voor een vastgoedfonds is een beetje saai helemaal niet erg, Nico.
20: De Kijkshop, de Coolcat, BCC, V&D, Blokker, Bristol. Ja, de lijst met verdwenen winkelketens, die is eindeloos. En de leegstand in de winkelcentra neemt toe. Dat is de opgave waar vastgoedbedrijf Wereldhaven mee moet dealen. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Rotterdamse vastgoedinvesteerder. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een Wereldhaven-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Boering van Eén Vermogensbeheer.
30: Hoi Nina.
20: Hey. Wereldhaven, ja, dat beheert vastgoed en dan dus vooral in winkelcentra. Dat zijn vooral de winkelcentra in de middelgrote gemeentes, hè? Dus Nieuwegein, Zoetermeer, Capelle aan de IJssel, Hoofddorp. Dat soort dingen moeten we aan denken.
30: Ja, grote centra. En ja, in Arnhem is dan ook een wat grotere. Daar ben ik toevallig wel eens geweest.
20: In een winkelcentrum in Arnhem?
30: Ja.
20: Wat moet jij daar?
30: Goed,
20: je woont in Bussum.
30: Ik was in Arnhem en ik weet niet eens waarom.
20: Je had zin om te shoppen.
30: Een weekend. En de reden dat ik ook ging kijken was omdat dat ik ook wel een aantal keer een presentatie samen met Wereldhaven heb gedaan. En ook wilde weten hoe zien die centra eruit.
20: Oh ja.
30: Dat is de Nederlandse markt. Ze zitten ook in België. Is een beetje vergelijkbaar. Maar het zijn alleen maar winkelcentra. En ja, je zegt het al van, komen daar nog mensen? Nou, blijkbaar wel bij Wereldhaven. Want ze hebben een hele nieuwe strategie, maar daar komen we zo op.
20: En dat moest ook wel, want e-commerce is natuurlijk enorm in opkomst al jaren.
30: Ja.
20: En dat jaagt toch ook wel behoorlijk wat winkeliers weg uit de winkelstraten. Eerst even vragen of jij Wereldhaven in portefeuille hebt als vermogensbeheerder.
30: Nee, en kijk, we hebben interne grens dat een individueel aandeel op de Belgische of Nederlandse markt sowieso een market cap moet hebben van 1 miljard.
20: Ja.
30: En dat had Wereldhaven niet, maar op dit moment staan ze zo'n €22 en zijn ze precies 1 miljard waard. Dus vanuit dat perspectief zou het wel kunnen.
20: Mm-hmm.
30: Maar het is niet het type aandeel waar wij veel in beleggen.
20: Nee.
30: Wat wel zo is, en dat is toch leuk om direct eventjes te benoemen, dat Wereldhaven uit heel zwaar weer komt. In 2020 €6 stond, heel lang rond de 12, 13 stond. Nu 22, dus
20: okay.
30: Die aandelenkoers en ook de marktwaarde is echt hard opgelopen. Echter, als je al wat langer meegaat, ja, dan heb je Wereldhaven ook wel eens op €50 gezien. Dus er is wel veel gebeurd bij Wereldhaven. Daar gaan we zo meteen uitgebreid op in. Eerst even belangrijk om te noemen is dat we geen beleggingsadvies geven. Beleggers risicovol, je kunt ook je inleg verliezen. En in het verleden behaalde resultaten die bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Nee, en wat wij wel geven is natuurlijk informatie over bedrijven zoals vandaag Wereldhaven. Zodat je zelf een weloverwogen beleggingskeuze kan maken. En je hebt natuurlijk weer een feitje meegenomen.
30: Ja. En dit is een heel ander feitje dan we vaak hebben. Maar wat ik zelf heel erg leuk vind is dat de huidige CEO van Wereldhaven, dat is Matthijs Storm, die zit daar nu 6 jaar, dat hij eigenlijk een wat andere achtergrond heeft dan heel veel CEO's. Hij heeft wel een achtergrond in het vastgoed in de zin dat hij portfolio manager was bij Van Lanschot Kempen. Maar ja, je hoort het al, Van Lanschot Kempen, daar was hij eigenlijk eerst aandelenanalist.
1: Oh, wat grappig.
30: Dus hij doet een beetje meer het werk, of deed een beetje meer het werk als wat wij ook doen bij Invermogensbeheer. Het managen van de portefeuille en het analyseren van bedrijven. En ik vind het wel heel goed, want er zijn natuurlijk heel veel analisten die precies weten vanaf de zijlijn wat een bedrijf zou moeten doen of hoe het anders moet. Mm-hmm. In dit geval Matthijs Storm heeft gezegd van, nou, dat ga ik gewoon doen. Ik word CEO van Wereldhaven. En ja, volgens mij zijn er geen andere bedrijven op de Nederlandse beurs die een oud analist als CEO hebben.
1: Nou, dan kan hij ook mooi zijn eigen aandeel eventjes analyseren. Ik neem aan dat hij wel even dit gaat luisteren. Dus Matthijs, laat ons even weten.
30: Hij analyseert het ook wel.
1: Doorgelicht@bnr.nl. Ja. Mail ons even wat je van de fundamentele analyse zo meteen vindt. Oké, leuk. We duiken de geschiedenis in van Wereldhaven. Die gaat al ver terug. Het is 30 mei 1930 als 4 mannen, Jacobus van Amstel, Arie Arkenbout, Frederik Johannes van Pesky en Gerardus Verwaal samen binnenstappen bij een notariskantoor aan de Wijnhaven in Rotterdam. Ze ondertekenen daar dan de oprichtingsakte van een nieuwe naamloze vennootschap, een vastgoedbeleggingsmaatschappij. En ze noemen het met knipoog naar de stad de Wereldhaven, maar dan dus met een N aan het einde. En die N die is er nu niet meer. Wereldhaven is het dit nu. Nou, dit was toen in 1930 een grote internationale hit. Ken je dit?
30: Dat zal Happy Days heten, hè? Ja, Happy Days. Ik ken het niet.
1: Het heet ontzettend Happy Days, inderdaad. Nou, Happy Days Are Here Again van Bent Selvin. Klinkt allemaal leuk en vrolijk, maar wat ze nog niet wisten was dat er helemaal geen Happy Days aan zaten te komen. Want de jaren 30 waren de jaren van een diepe economische crisis die uiteindelijk uitmondde in de Tweede Wereldoorlog. Maar goed, we lopen ietsje op de zaken vooruit, want op dat moment, toen, in 1930, dat de 4 Rotterdammers de Wereldhaven oprichtten, toen liep het allemaal nog niet zo vaart. De mannen zitten vol ideeën. Met een pot van 20.000 gulden wordt gestart met de handel en belegging in woningen in Rotterdam. In januari 1932 kan de directeur, dat is Arie Arkenbout, al tevreden melden dat het eerste boekjaar heel gunstig is verlopen. Er zijn 20 huizen gekocht, 11 weer verkocht en er is een totale winst gemaakt van ruim 9.000 gulden. Lekkere start, maar daarna komt dan toch echt die crisis. Vanaf 1932 dalen de huurinkomsten, neemt de vraag naar woonruimte af, moeten panden worden afgewaardeerd en moet de Wereldhaven het dividend terugschroeven. Sterker nog, in 1935 wordt er helemaal geen dividend meer uitgekeerd. Toch blijft het bedrijf, ondanks de tegenwind, investeren. Op 31 december 1939 hebben ze 30 Rotterdamse panden in bezit, verhuurd in 103 percelen en met die vastgoedportefeuille gaat de Wereldhaven 1940 in.
2: 14 mei 1940. In Rotterdam klinkt het luchtalarm. Rond 2:30 vernietigen Duitse bommen de binnenstad van Rotterdam. Het duurt 13 minuten. 800 mensen worden gedood. 80.000 mensen verliezen hun huis. En 24.000 huizen zijn vernietigd. Nederland geeft zich over.
1: Ja, de verwoesting in Rotterdam is enorm, maar toch valt voor de Wereldhaven de schade relatief mee. Er zijn 3 van hun panden verloren gegaan. Maar zoals de stem al zei, na het bombardement op Rotterdam geeft Nederland zich over. De bezetting door de Duitsers begint. En die Duitsers voeren meteen een aantal regels in, waaronder een verhoging van de grondbelasting en van de winstbelasting. De directie van de Wereldhaven concludeert daardoor dat het bedrijf geen toekomst heeft als gewoon pure beleggingsmaatschappij. Dus wordt er iets aan de statuten toegevoegd, namelijk het uitoefenen van de bouwnijverheid. Oftewel, Wereldhaven gaat zelf bouwen. Mooi idee, maar in de oorlogsjaren komt daar natuurlijk niks van terecht. Na de oorlog, dan is herbouw natuurlijk hard nodig en kan de Wereldhaven beginnen. Dan is er ook een beursgang, Jim.
30: Ja, dat was begin 1947. En dan worden de aandelen Wereldhaven toegelaten tot wat dan heet de dagelijkse notering van de Verenigingen voor Effectenhandel van Amsterdam en Rotterdam.
1: Ja.
30: Nou, dat is niet beursplein 5 zoals we dat nu kennen. Maar er kon gehandeld worden in aandelen, actief gehandeld worden. Nou, de reden dat ze naar die beurs gingen was eigenlijk simpel. Er was geld nodig voor de wederopbouw. Er werd toen 1,5 miljoen gulden opgehaald. Was destijds natuurlijk een immens bedrag. Mm-hmm. Nou, een koopje waren die aandelen ook niet. Want als jij daar als particulier in wilde investeren, moest je 100 gulden per aandeel betalen.
1: Oh, dat is heel duur. Voor ja. Alleen voor de notabelen eigenlijk weggelegd.
30: Ja, je moest wel een paar cent op je spaarrekening hebben voordat je dit deed, denk ik.
1: Nee, denk ik ook, ja. En inderdaad, over geld gesproken, het duurt wel nog tot de begin jaren 50 voordat die wederopbouw van Rotterdam echt op stoom komt. Met name dankzij de Amerikaanse Marshall-hulp, een gigantisch economisch herstelprogramma om Europa te helpen op te krabbelen na de Tweede Wereldoorlog. Begin 1950 neemt de wereldhaven bouwbedrijf NV Hectos over. Zorgt voor een forse groei van de wereldhaven. Veel bouwprojecten dan waar het bij betrokken is. Maar in 1962 komt er toch wel een grote schok voor het bedrijf. Want er komt namelijk een onverwacht bod van 250%, later zelfs 300%, op de aandelen van de wereldhaven. Dus gewoon een vijandige overname, Jim.
30: Nou, de handel in het aandeel dat wordt zelfs even stilgelegd, omdat er dus een bod verwacht wordt. En dat gebeurt en zo komt het Rotterdamse De Wereldhaven in handen van de Haagse firma, het Nederlands Bouwcentrum. Betekent overigens ook het einde van de directeur Arie Arkenbout, een van de oprichters van Wereldhaven. En meneer Andriessen van het Nederlands Bouwcentrum, dat wordt de nieuwe directeur van De Wereldhaven.
1: Ja, en die nieuwe directie gaat meteen een nieuwe weg in. Het accent komt meer op beleggen te liggen. Focus gaat ook van Rotterdam af. In 1970 worden zelfs alle bouwbedrijven verkocht. En daardoor kan De Wereldhaven de fiscale status van beleggingsinstelling weer krijgen. Wat betekent dat de onderneming niet belastingplichtig is als tenminste 90% van het resultaat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Nou, de jaren 70, dat zijn ook de jaren van internationale groei. Er wordt geïnvesteerd in België, Frankrijk, Duitsland, Engeland. En ook nog, klap op de vuurpijl, in een wolkenkrabber in downtown Manhattan, New York. 1975, dan wordt de naam gewijzigd in Wereldhaven. Ja, die N valt eraf. Want het zou dan internationaal beter passen, Jim. Ik heb daarover na zitten denken. Ik heb het ook eventjes opgezocht. Wereldhaven. Wereldhaven spreken ze dan uit. Wat is dan het verschil met die N? Wereldhaven. Is het dan zoveel internationaler?
30: Ja, ik was er niet bij, maar ik vind het eigenlijk best apart.
1: Ja, best apart, toch?
30: Heef.
1: Het klinkt niet Worldhaven. Ja, maar dat mag dus niet. Je mag het niet Worldhaven noemen. Het is wel Wereldhaven. Goed, anyway. In 1980 gaan de beleggingen van Wereldhaven over de 1 miljard gulden heen. Halverwege de jaren 80 gaat de focus nog meer naar waar het bedrijf tegenwoordig goed in is. Winkelcentra. Het bedrijf neemt bijvoorbeeld de Britse onroerend goedmaatschappij Peachey Property Corporation over. Door zelf een vijandig overnamebod te doen. Kost 1 miljard. Maar het laat wel de vastgoedportefeuille groeien tot bijna 3 miljard gulden. In de jaren 90 breidt Wereldhaven vooral verder uit internationaal. Spanje komt erbij, in 2002 Finland. Maar 2012, even sprongetje vooruit, dan gaat het roer toch weer om en besluit het bedrijf juist heel veel internationale investeringen te verkopen. En uiteindelijk blijven dan alleen Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk over. Intussen begint de wereld van de retail flink te veranderen.
4: Hier zit een bekende Nederlandse winkelketen in grote problemen. De schoenenreus staat op de rand van het faillissement.
5: Het jaar had niet slechter kunnen eindigen voor de 10.000 werknemers van de V&D. De warenhuisketen is op de valreep van 2015 failliet verklaard.
6: Ruim 100 filialen van auto- en fietsenwinkel Halfort sluiten definitief hun deuren.
7: Het is vandaag de dag dat de medewerkers van Blokker horen hoe het verder gaat met de huishoudwinkel. De Oer-Hollandse keten van stofzuigers, koffiezetapparaten, andere huishoudsnufjes heeft daarom uitstel van betaling aangevraagd.
8: Moederbedrijf Impact Retail in Tilburg zit zwaar in de schulden en heeft uitstel van betaling aangevraagd. En het dreigt zelfs faillissement.
1: Nou, even een mooie samenraapsel van heel veel namen die ofwel langs het randje van de afgrond gingen of helemaal failliet. Doordat we steeds vaker online shoppen, komen natuurlijk gewoon veel fysieke winkels in de problemen. En dat zijn vaak precies de huurders van Wereldhaven. Er komt dus meer leegstand in die winkelcentra en dat raakt de waarde van het vastgoed. In 2019 noteert Wereldhaven een verlies van 319 miljoen euro. En dan komt daar in 2020 ook natuurlijk corona overheen, waardoor de winkels ook deels dicht moeten blijven. Ook over 2020 en 2021 leidt Wereldhaven verlies. Hoor je zo meteen ook wel van Jim in de fundamentele analyse. En het aandeel zakt naar een historisch dieptepunt. Maar dan, die nieuwe CEO, Matthijs Storm. In 2019 is er wel een nieuwe strategie ingezet en die begint dan na corona toch wel vruchten af te werpen. Wereldhaven gaat voor het Full Service Center. En in het programma BNR Vastgoed Gezocht legt Matthijs Storm uit wat dat inhoudt.
29: De plek zoals Nieuwegein, waar we eigenlijk alle winkels in bezit hebben, ja, dat is een plek waar we zelf het initiatief nemen. En daar zijn we op allerlei vlakken zijn we bezig. Aan de kant van de tramhalte hebben we een stuk van ons bezit verkocht. Daar worden nu woningen gebouwd. We hebben daar een basic fit ingebracht. Er komt nu aan één kant van het centrum, en inderdaad vaak in de uithoeken, komt een heel gezondheidscentrum met allerlei primaire gezondheidszorg. Horeca wordt uitgebreid, leisure entertainment komt erin.
9: Dus het concept wat jullie neerleggen is full service center.
1: Ja. Nou, dat en dat betekent dus niet alleen winkels en supermarkten, maar ook ontspanning, sport, horeca, kantoren en dat allemaal dus in een winkelcentrum, allemaal bij elkaar. Dat is voor Wereldhaven de manier om de kleinere winkelcentra's en daarmee dus hun eigen vastgoed gewoon relevant te houden. Deze koerswijziging leidt in 2024 tot het beste resultaat voor Wereldhaven sinds de financiële crisis van 2008. Dat is namelijk een netto winst van 140 miljoen euro. En ook beleggers vinden het vertrouwen weer terug. Ze laten het aandeel weer wat stijgen. Nou, is dat genoeg om zelf ook aandelen te gaan shoppen bij Wereldhaven? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Gaan we eerst een SWOT-analyse maken, Jim. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Wereldhaven. Sterke punten.
30: Ja, het is een vastgoedaandeel natuurlijk. En ik denk ook dat maak je wel op uit de, nou, met name de laatste fase van de geschiedenis die je behandelt, dat ook een vastgoedbelegger echt wel een hele duidelijke visie moet hebben en hele sterke keuzes moet maken. Want er wordt wel gezegd van woningen stijgen altijd, kantoren misschien niet. En de vraag is ook, hoe gaat dat dan met winkelvastgoed? En ja, als je het dan hebt over een periode die echt zwaar ook was voor Wereldhaven, dat hebben we niet zo heel uitgebreid behandeld, maar was 2014 tot 2019. Toen was Dirk Ambeek de CEO. En die had dus eigenlijk gezegd van ja, we moeten uit uit Spanje. We moeten uit het VK. En we gaan vol inzetten op Frankrijk. Hij nam een portefeuille over voor 850 miljoen. Betaalde die aan Unibail Rodamco op dat moment voor 6 Franse winkelcentra. Mm-hmm. En namelijk een portefeuille over van Klépierre. Dat waren volgens mij 9 winkelcentra in Nederland. Ook 750 miljoen of in die orde van grootte voor betaald. Mm. Dus er werden hele grote investeringen gedaan. Er werd vreemd vermogen voor aangetrokken. Er werden nieuwe aandelen voor uitgegeven. En dat is eigenlijk wel ook wat het bedrijf toen genekt heeft. Want ik zei al, van, ja, een paar jaar terug stond €50. Volgens mij stond het in die tijd zelfs zo richting de €100. Dus heel weinig van overgebleven. En het vastgoedbedrijf Wereldhaven van nu en toen, dat kan je bijna niet eens meer met elkaar vergelijken. Op dat moment was de portefeuille 4 miljard waard, ook veel beleend. En nu is die 2,4 miljard waard. Dus het bedrijf is veel kleiner geworden.
1: Ja.
30: Maar wel met hele heldere strategische keuzes. Nou, het werd al eventjes genoemd, full service centra. Dat gebeurt allemaal onder de noemer Life Central. En die Life Central strategie, dat is denk ik een hele slimme keuze geweest. Want het klopt inderdaad, hè, winkelcentra. Ja, je ziet natuurlijk de winkelstraat steeds leger worden.
1: Ja, maar dus je moet gewoon gezondheidscentra, kantoren, horeca exact, erin zetten.
30: Dat zit er allemaal in. Eén plek waar je ook terecht kunt voor je dagelijkse boodschappen.
1: Ja.
30: Maar veel meer ook. Of je nou wil bloedprikken, naar de kapper, sporten, even sporten, naar het café, bioscoop, naar de bioscoop. Ja. Exact. Dus Life Central strategie, die levert in de afgelopen jaren aandeelhouders aantoonbaar resultaat.
1: Mm-hmm.
30: Maar het is ook iets waar aandeelhouders echt wel eventjes aan hebben moeten wennen, omdat er nog heel veel oudsher in het bedrijf zat. Dat moest eruit. Er worden nog steeds delen verkocht. Bijvoorbeeld in Frankrijk. Daar staan nog 2 winkelcentra te koop. En ja, daar komen ze maar niet vanaf. Ja, het kan wel, maar dan moeten ze ver onder de boekwaarde gaan verkopen.
1: Ja, dat willen ze niet.
30: Nee. In elk geval, de prestaties van die full centra, service centra, die zijn uitzonderlijk goed. Wat ik ook wel heel goed vind, is dat ze, ja, dat noemen ze daily retail, noemen zij dat. 75% is daily retail. En dus dat bijvoorbeeld Albert Heijn is een grote huurder. Ik denk de grootste huurder van Wereldhaven. En dat zorgt er wel voor dat er dus mensen op dagbasis naar die winkels terugkomen. En dat maakt het ook e-commerce bestendiger.
1: Oh, mooi. Gaan we naar de zwaktes?
30: Nou, ik durf het bijna niet meer te zeggen, maar die 2 Franse winkelcentra, die zijn een structureel blok aan het been. In het verleden is Frankrijk ook al vervelend gebleken met verkopen, maar ook dus door die grote overname die ze daar hebben gedaan, waar ze zich aan verteelden met die 6 winkelcentra van Unibail Rodamco.
1: Mm-hmm.
30: De prestaties daar, die zijn ook gewoon zwak. Want overal stijgen huurinkomsten, maar niet in Frankrijk. 10% daling, lagere bezettingsgraad en bovendien ook als de bezettingsgraad nog redelijk oké, dat moet tegen steeds lagere huren. Bijna 20% lager momenteel dan de oude contracten. Dus dit gaat hem niet worden. Het staat voor 175 miljoen in de boeken. Maar dat gaat het niet opleveren.
1: Nee, oké.
30: En dan heeft Matthijs Storm in dit geval wel gezegd, ja, het gaat niet onder boekwaarde verkocht worden. Maar over zijn eigen ego heen strijken. En gewoon zeggen, we doen het toch, we nemen de pijn. Wegwezen. Zoals hij dat vaker heeft gedaan. Nou, dan nog een heel zwak punt. En eigenlijk vooral een heel vervelend punt voor Wereldhaven. Het kwam eventjes aan bod dat ze de FBI-status hadden. Een fiscale beleggingsinstelling. Nou, er werd al gezegd van als je 90% van je inkomsten of van je resultaat direct teruggeven doorgeeft
1: aan aandeelhouders, ja, dan ben je niet belastingplichtig.
30: Nee. Ja. Nee, en sinds 1 januari 2025 zijn ze die status kwijt.
1: Hoe kan dat dan?
30: Ja, dat heeft de fiscus zo besloten.
1: Want keren ze nu misschien niet meer die 90% uit van het resultaat?
30: Ze moeten gewoon betalen over het resultaat. Dus ze moeten VPB betalen, zoals andere bedrijven ook. En ja,
1: dat kost geld.
30: Vastgoedbedrijven die waren daar, zoals Wereldhaven, waren daarvan dus vrijgesteld. Ook wel een REIT genoemd, hè, in het Engels. En dat is Wereldhaven ook, dat je dus een fiscaal voordeel hebt als belegger. En het fiscaal voordeel is weggevallen. Daar kan Wereldhaven niets aan doen. Maar het is wel vervelend.
1: Ja, ja, oké, zwak punt. Kansen?
30: Nou, misschien wel in Luxemburg. Daar hebben ze twee acquisities gedaan in 2025. En dat zou natuurlijk ook heel goed passen in die full service centra, als ze die ook goed transformeren. Fiscaal is het daar ook allemaal wat gunstiger om even een bruggetje te maken. En daarnaast is het ook wel zo dat je dicht tegen België aan zit op die locaties. Dus de infrastructuur is direct goed inzetbaar.
1: Oké, mooi. Bedreigingen dan nog?
30: Moet ik Frankrijk nog een keer noemen?
1: Nee, dat weet ik
30: wel. Dat is natuurlijk wel iets wat op de balans wel impact gaat hebben. Hoe langer die verkoop uitblijft, hoe lastiger het wordt om te verkopen. De prestaties worden moeilijker, die huurcontracten worden slechter. Dus verkoop maar onder boekwaarde. Dat heeft Storm eerder ook wel gedaan, in 2021 ook. Nou, moet hij nu ook gewoon maar eventjes doen. Kost misschien 70 miljoen, maakt niet uit. Dan ben je er gewoon vanaf en kun je weer vooruit kijken.
1: Oké, we gaan eventjes kijken naar de cijfers van Wereldhaven.
30: Nou, de winst per aandeel die zit net als de omzet weer in de lift. En dat doet Wereldhaven na een aantal hele zware jaren, zoals in 2020, waarbij het zwaar verlieslatend was, 19 verlieslatend, 2021 verlieslatend. En toen zijn ze weer teruggegaan naar winst. En dan uitgedrukt in winst per aandeel. 2023 was het in €1,73. Mm-hmm. 24, 1,76. 2025, 1,86. En meer dan €2 is de verwachting voor het komend jaar.
1: Oké. En doen ze ook nog iets met dividend?
30: Ja, sterker nog, dat is een goede reden om dit aandeel te kopen. Namelijk dat een groot deel van van de winst weer wordt teruggegeven. 2020 was er een behoorlijke dividendverlaging.
1: Ja.
30: En het hersteltraject, dat is ingezet. 2023 €1,20, 2024 €1,25. Over 2025 €1,30. Nou, wat zou eruit komen voor 2026? Weer een stuiver meer. 1,35. En als je dat afzet tegen de koers, heb je het dan over ruim 6% dividendrendement. En dat is hartstikke netjes. En dan heb je een mooie stabiele kaststroom op een aandeel wat ook steeds stabieler wordt.
1: Dan gaan we eens naar een conclusie. Ja, dan is de vraag, kan Storm de Wereldhaven door de storm leiden? En eigenlijk wordt het al wat zonniger als ik jou zo hoor. Voor wie kan een aandeel Wereldhaven interessant zijn, Jim?
30: Nou, die storm die ligt achter Wereldhaven. En dat is heel belangrijk om te noemen. Hè. Ik noemde al eventjes de periode 2015 tot 2020. Toen kwam Storm op die positie en barstte de ellende echt los. Maar daar kon hij niks aan doen. Het bedrijf heeft zich goed herpakt op alle fronten. Durft ook kritisch in te grijpen en heeft een hele bewuste visie. Kijk, het blijft natuurlijk wel winkelvastgoed. En de vraag is ook, blijft e-commerce niet vreten aan winkelvastgoed? Maar als je gelooft in de Life Central strategie en zelf misschien ook wel merkt dat je medicijnen gaat halen en toch langs een paar winkels komt of daar naar de sportschool gaat en uiteindelijk iets koopt bij een winkel waar je anders misschien niet was geweest. Mm-hmm. Dan heb je hier wel een bedrijf met een mooi dividendrendement. Overzichtelijk. En ik denk dat het ook wel geleerd heeft van de fouten uit het verleden. Dit wordt niet een verdubbelaar, maar is wel een bedrijf wat je een mooie kastroom kan opleveren.
1: Dit was Wereldhaven doorgelicht. Mocht je het hebben gehoord op de radio, weet dan dat onze podcastversie een stukje langer is. Hoor je dus veel meer details en diepgang over Wereldhaven. In de volgende aflevering, oh, ik heb nou wel zin in, gaan we lekker snacken. Yum Brand staat dan op het programma, Yum. Dan denk je, waar ken ik dat dan van? Nou, bijvoorbeeld van de KFC, de Kentucky Fried Chicken, of de Pizza Hut, die vallen daar allemaal onder. We hebben al eerder Burger King gedaan, we hebben eerder McDonald's gedaan. Dus Yum Brand, ja, toch wel leuk om ook weer eventjes mee te nemen.
30: Absoluut, ik hou er niet van. Nee. Maar misschien wel in hetzelfde aandeel.
1: Precies, veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En we zijn ook te mailen, bijvoorbeeld als je een verzoekje hebt. Veel luisteraars doen dat. Leuk om van jullie te horen. Klachten, complimenten, verzoekjes, doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
30: En mijn naam is Jim Terpoer.
1: Doei.
23: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
10: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Beter is dat ze bij een werkgever blijven, dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
3: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
4: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van een financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
2: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
6: Even kijken.
7: Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
8: Banky, dat is toch geen woord?
7: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
9: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
10: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
9: Banky. Banky. Steengoed in vermogen.
11: BNR Verkeer.
12: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn kom je in de file bij Barneveld. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Er wordt aan de weg gewerkt en daardoor is de spitsstrook daar dicht. Verder file op de A1 verderop bij de Duitse grens. Daar zijn ze bezig met controle, kost je ook 10 minuten. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Houten 10 minuten oponthoud. De spitsstrook is daar dicht door onderhoudswerkzaamheden. En door een ongeluk is de N50 Zwolle-Emmeloord helemaal dicht bij knooppunt Hattemerbroek. Verkeer richting Kampen kan het beste de borden Amersfoort volgen en keren bij de afrit Zwolle-Zuid. Flitsmeister meldt ook een aantal flitsers. Onder andere eentje op de A7 Heerenveen-Groningen bij 182,1. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij 40,2. En op de A35 Almelo-Enschede bij 69,2.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
13: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Terwijl het kort geding over het inreisverbod voor J elk moment kan beginnen, is de rapper al aangekomen in Nederland. En dus kan hem officieel de toegang niet meer worden ontzegd. Over de rapper is veel te doen vanwege antisemitische uitspraken in het verleden. Een aantal landen heeft zijn optredens om die reden gecanceld. Een medewerker van het Radboud UMC wordt de komende tijd vaker getest op het Hantavirus. Volgens het ziekenhuis was een test zwak positief. Toch heeft de medewerker geen ziekteverschijnselen. Het Radboud UMC behandelde een patiënt die op het cruiseschip Hondius met het Hantavirus besmet was geraakt. Het wordt tijd dat de overheid gaat presteren en dat het kabinet Jetten de trend van gesneuvelde politieke beloften doorbreekt. Dat vindt de Tweede Kamer. De oppositie twijfelt onder meer aan de belofte om de klimaatdoelen dichterbij te brengen. Er moet echt een tandje bij, zegt GroenLinks PvdA. Voor Ja 21 mag het juist wat minder. En er dreigt flinke schade aan het historische stoomschip Rotterdam. De Maashaven slipt dicht, waardoor het schip 2 keer per dag in de grond vast komt te zitten. De gemeente zegt dat er snel moet worden gebaggerd, maar ook dat dat een lastige en dure klus is. Er wordt gekeken of er geld voor kan worden gevonden. GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver is blij dat de kiesraad akkoord is met de nieuwe naam Pro-Nederland, kortweg Pro. Bij Sven op 1 zei Klaver dat een belemmering nu weg is. Wel moet de Tweede Kamer er nog over stemmen, maar daar heeft Klaver alle vertrouwen in. Dan het weer van Weer Online. In het noordoosten en oosten nog enkele buien. Daarna op veel plaatsen droog met af en toe zon. En het is 18 tot 20 graden. Later in het zuidwesten meer bewolking en kans op regen. Vanavond valt op meer plaatsen wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Zometeen in baanbrekende businessmodellen. Vergeet traditionele vergelijkingssites. Het Nederlandse Risk disrupt deze markt en stapt nu officieel in het ecosysteem van techgigant OpenAI. Als consument scoor jij je autoverzekering of energiecontract straks dus direct via ChatGPT. Blijf luisteren.

0: luisteren. We zijn er zometeen.
1: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
2: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
1: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
5: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
6: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
5: Zo geregeld. 123inkt.nl.
4: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
0: Naam van jullie bedrijf?
9: Risk.nl.
0: De eerste keer toen ik ChatGPT gebruikte, dacht ik dit.
9: Holy moly, dit verandert alles.
0: Samenwerken met mijn zoon, waarom is dat een goed idee?
9: Wie wilde nou niet met zijn vrienden samenwerken?
0: Welke concurrent gaat door jullie AI-stap keihard slapeloze nachten krijgen?
9: Alle direct writers, verzekeraars.
0: En, beste Harm, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
9: Wij zorgen dat mensen niet te veel geld betalen voor hun verzekeringen.
0: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Hij is nog bezig met zijn lunch. Smaakt het, Patrick?
10: Ja. Moet ik weer hebben, hoor.
0: Onze gast vandaag is Harm Volmuller van Risk, met een hoofdletter, risk.nl, hoorde ik je net zeggen. Van harte welkom, fijn dat je hier bent. Risk als bedrijf kennen niet zo heel veel mensen. Ik dacht meteen aan het bordspel van vroeger. Jullie merken zijn daarentegen een heel stuk bekender, hè?
9: Ja, klopt. De naam komt inderdaad van het bordspel af. En we vinden het ook niet zo heel erg als mensen ons niet kennen. Maar heel veel klanten in ieder geval ons wel weten te vinden en gebruiken.
0: En welke merken kennen die klanten? Waar komen ze dan terecht? Op welke websites?
9: Nou, ze komen onder andere terecht op overstappen.nl, autoverzekering.nl, pensioen.nl, hypotheek.nl, Dime, onze PSD2 betaalapp. En zo nog een heel scala aan domeinnamen.
0: En naast een service provider, want dat ben je dan, zijn jullie ook een zogeheten volmachtbedrijf. En daar zit ook het verschil in tussen de andere grote vergelijkingssites als gaslicht.com en Independent. Kun je dat uitleggen?
9: Ik ga het in ieder geval proberen. Stel je even in, al die grote verzekeraars, hoge panden, veel verdiepingen, veel mensen die ook veel vergaderen en uiteraard ook heel veel nuttige dingen doen.
0: Wordt heel veel vergaderd bij verzekeraars.
9: Ongelooflijk.
0: Ja.
9: Maar ze doen ook echt veel goede dingen, maar daardoor is hun kostprijs gewoon hoog. En een aantal jaren geleden hebben ze eigenlijk besloten, als wij nou delen van ons werk uitbesteden, en dat doen ze via een volmachtconstructie, en dat houdt in dat wij alle tarieven, alle producten zeg maar zelf inbouwen. Wij incasseren de premie, wij doen de schade, we doen eigenlijk alles, behalve dat we daadwerkelijk het risico lopen. En dat doen we tegen veel lagere kosten dan een verzekeraar zelf kan.
11: En als je dan kijkt naar die traditionele vergelijkingssites, wat is dan wat jullie anders maakt?
9: Nou, je noemde net al even onze vrienden uit Noord-Nederland. En wat Ben heel goed doet, dat doen wij natuurlijk ook. Hoewel ik vind dat wij dat zelf natuurlijk nog mooier kunnen doen.
0: Ben Woldering, ook ooit een gast geweest in ons programma.
9: Ja, zeer goed ondernemer, kan niet anders zeggen. Maar wat Ben doet is het vooral online. En wat wij doen, wij distribueren financiële producten. Ik noem onszelf wel eens de financiële supermarkt. We hebben eigen winkels, we hebben franchisewinkels, we hebben webwinkels. Dus het maakt eigenlijk niet uit op wat voor manier je eigenlijk met jouw vraag, verzekeringsvraag of energievraag, op met welke vraag je loopt. Je kan kiezen voor jouw distributiekanaal naar voorkeur. Gen Z wil het graag via de app. Een millennial wil graag een vergelijker gebruiken. En mijn leeftijd heeft toch echt een voorkeur om het via de financieel adviseur te doen.
11: Dan ga ik even terug naar 1995. Toen ging ik stage lopen bij NOG-verzekeringen. En dan ging ik ook naar zo'n tussenpersoon toe. Maar is dan een tussenpersoon of eengene die jouw distributie verzorgt jullie producten als enige product? Of hebben die meerdere producten in huis?
9: Ja, die hebben vaak meerdere producten, maar dat kopen ze dan bij ons in. Dus wij leveren hun weer een vergelijker waar we al die tarieven, al die producten hebben ingeregeld. Dus met één aanstelling hebben zij 20 verzekeraars en kunnen ze eigenlijk alles gewoon doen wat ze moeten doen.
0: En hoe ziet jullie verdienmodel er dan uit? Want veel van die vergelijkingssites, traditionele vergelijkingssites, werken met een lead fee. Ja. Is dat één van de aspecten?
9: Ja, nee, dat is inderdaad waar. Het is één van de aspecten. Wij zijn zelf steeds vaker bezig om vooral naar doorlopende vergoeding te gaan. Omdat er aan zich een soort perverse prikkel in kan zitten als je een lead fee krijgt. Dan zou je de baat bij hebben om klanten elk jaar maar een nieuw product aan te smeren. En aan te smeren klinkt wat negatief, maar er zijn natuurlijk ook clubs waar dat een beetje uit de hand is gelopen. Dus het is prettiger om eigenlijk een wat lagere, maar dan doorlopende vergoeding te hebben. Zodat er geen prikkel is om dat te doen.
0: En dat betekent ook dat jullie businessmodel eigenlijk in een aantal momenten per jaar echt belangrijk wordt. Ik kan me voorstellen zo rond december dan zie jij het verkeer op jullie websites behoorlijk hard oplopen.
9: Ja, in december zijn alle verloven ingetrokken. Ja. Dus december, januari, dan zijn we met z'n allen echt aan het knallen.
11: Maar geldt het voor alle producten dan? Want ik kan me ook voorstellen dat als je een andere auto hebt, dat het moment is. In die klantreis heb je natuurlijk verschillende momenten.
9: Ja, met de auto loopt het eigenlijk het hele jaar wel door. Ja, we zien wel dat heel veel mensen toch blijkbaar eens per jaar even de moeite nemen om even goed te gaan checken. En dat is toch vaak eind van het jaar, zo'n beetje na de kerstdagen, als iedereen even wat meer tijd vrij heeft.
11: Eerder zei, als je jou vergelijkt met de grotere verzekeraars, dat die veel kostbaarder zijn en dat die veel vergaderen. Wat zit daar dan tussen? Kun jij zeggen, ik ben gemiddeld 10-20% goedkoper?
9: Nou, niet zo voor alles. Maar wat heel veel verzekeraars natuurlijk hebben, is dat zij zich richten op een bepaalde niche of een bepaald product. En dat ze dan in zo'n product misschien wat goedkoper zijn. Wat wij doen, we vergelijken eigenlijk alles. Dus je kiest je auto bij verzekeraar A, je inboedel bij verzekeraar B, en het komt allemaal op één polis. En dat zorgt er gewoon voor dat we gemiddeld gesproken eigenlijk altijd wel 1% of 20% goedkoper zijn. Maar goed, het gaat niet alleen om goedkoop, het gaat ook dat je de juiste polis hebt. Hè. Er zijn ook veel mensen die gewoon te veel verzekeringen hebben.
0: Ja, ook nou, volgens mij zijn dat best behoorlijk wat mensen. Als ik zelf ook eens even ga kijken. Misschien moet ik dat vanmiddag maar eens even gaan doen. Dan even naar de grote knal. En ook de reden waarom we jou hebben uitgenodigd. Jullie zijn als eerste Nederlandse financiële instelling goedgekeurd door OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. Wat betekent dat concreet?
9: Het is nog niet zo dat nu plotseling de polissen extra in grote getalen de deur uitvliegen. Dat is het niet. Maar we zagen wel een paar jaar geleden eigenlijk dat het zoekverkeer aan het veranderen was. Dat zien we tot op de dag van vandaag. Bijna wekelijks zien we dat de Google Search aan het dalen is. En dat alle zoektermen op de ChatGPT's van deze wereld, alle AI-modellen eigenlijk aan het groeien zijn. Ik dacht, ja, daar hoef je denk ik niet voor gestudeerd te hebben. Er gaan steeds meer mensen gaan daar de klantreis ook afmaken als het kan. Nou, dan moet je wat stappen nemen. De AI-modellen werken met een soort universele stekkerdoos. MCP hebben ze dat genoemd. Dus je moet zelf even wat dingen zorgen dat je dat technisch goed voor elkaar hebt.
0: De Model Context Protocols.
9: Klopt, correct.
0: Ja, ik heb mijn huiswerk gedaan.
9: Heel goed.
0: Ja, maar hoe werkt dat dan? Want stel, ik heb een nieuwe zorgverzekering nodig. Het is december. Ik ga normaal gesproken dan toch even googlen of misschien naar een vergelijkingssite. Maar nu begin ik die klantreis op ChatGPT. Wat ga ik daar doen?
9: Ja, nou, we denken dat het dus steeds vaker zal gaan gebeuren. He, dus dat je de klantreis ook echt daar gaat afmaken. Je begint hem daar en je maakt hem af. Wat wij nu kunnen, doordat wij gekoppeld zijn op in dit geval ChatGPT, dat werkt als een soort app store. En in ChatGPT ga je dan zeggen, hey, ik kies de app autoverzekering of ik kies de app overstappen. Overstap.nl, een van onze andere websites. En dan chat je eigenlijk met ons via ChatGPT. En zeg je, nou, ik zoek de beste, mooiste, goedkoopste zorgverzekering. Ik ben Harm, ik ben zo oud, ik woon hier. En dan krijg je daar gewoon keurig de vergelijker gepresenteerd in ChatGPT. Dus je hoeft niet meer uit te stappen en je kan hem daar ook afmaken.
0: Is dat dan Is dat dan vooral eindeloos converseren met ChatGPT in plaats van eindeloos zoeken via de reguliere websites? Wat is het grote voordeel voor mij als consument?
9: Nou kijk, op de websites moet je over het algemeen toch allerlei stappen volgen. Hè. Dan hebben wij met z'n allen bepaald hoe de user interface eruit moet zien en welke volgorde je dingen moet invullen. Ja, in de LLM's hoeft dat niet. Ja, jij tikt gewoon in wat je wil. Als jij eerst je naam doet en daarna je geboortejaar of iets, dat maakt allemaal niet uit. En ook al vergeet je het, dan zegt de LLM wel, hey, ik heb echt nog even jouw adres nodig. Je kan ook allerlei andere vragen stellen van, moet ik wel aanvullend verzekerd zijn of moet ik dat niet? En,
0: je kunt bijvoorbeeld je eigen gezondheidssituatie daar invullen. En dan krijg jij van de vergelijker automatisch de voor jou meest voordelige beste polis.
9: Ja. Klopt.
11: En nu leidt het Ben ook naar deze uitzending, Ben Woldering, en die denkt, als ik dat ga doen, is de kans dan verkeken? Of kan Ben ook met zijn bedrijf dan in OpenAI?
9: Nee, dat kan iedereen. En ik zeg ook altijd, het probleem is niet dat we met meerdere vergelijkers zijn, hè, of dat we elkaar moeten doodconcurreren. Het echte probleem in Nederland is dat 80% van de Nederlanders vergelijkt helemaal niet. En dus als je het over zorgverzekeringen hebt, denk ik dat we, als we die groep weten te mobiliseren, dat die een miljard euro per jaar al kunnen besparen door überhaupt te gaan vergelijken. En bij welke
0: ik ruik nog wel een beetje marktpotentie dus voor jullie.
9: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, ja. Kan de consument dan ook al meteen rechtstreeks de portemonnee trekken en ook die verzekering afsluiten via chat?
9: Ja. Ja, de betaling, zeg maar, krijg je dan gewoon van ons een keurig betaallinkje achteraf. Want dat is niet gekoppeld. Dat is ook nog een beetje te link, denken we met z'n allen. Maar dat zal absoluut de volgende fase zijn. Wat ook een hele leuke nieuwe fase is. Je kan dus, als je zelf een beetje handig bent, je eigen agent maken. En dan zeg je, ik ben John, ik rij in deze auto en hou wekelijks voor me in de gaten of ik mijn autoverzekering goedkoper kan krijgen.
0: Agentic commerce.
9: Agentic, ja.
0: Ja, want daar zijn ze in andere landen, bijvoorbeeld China, al een heel stuk verder mee, hè?
9: Zeker.
0: Ja. Neem ons dan eens mee, want dan heb je als het ware je eigen digitale assistent, die stuur je dan op pad en die monitort eigenlijk continu de markt. En die gaat steeds voor jou kijken, waar vind ik de beste deal? En dan hoef je eigenlijk zelf niet meer hoef je niet meer in actie te komen.
9: Ja, klopt. Er zitten ook gevaren aan. Hè?
0: Ja, daar gaan we je zo meteen nog even wat vragen over stellen natuurlijk. Maar gebeurt dit al of is dit nog een beetje toekomstmuziek?
9: Nee, het is denk ik nu in Nederland vooral nog spielerij. Iedereen is wel aan het proberen en aan het koppelen. We zijn met z'n allen aan het leren. Maar we zien wel dat er massaal gewoon klanten de hele dag echt aan het zoeken zijn. Dus dat zoekvolume is echt aan het verplaatsen naar de LLM's op dit moment.
11: En wie kwam eigenlijk op het idee? Was het dan jouw zoon of had jij dat bedacht?
9: Ja, dat is een hele
11: gevoelige
9: vraag. het juiste antwoord is dat we dat samen hebben gedaan.
0: Ja, heel goed. Hij zit hier in de studio mee te kijken. Toch nog even over die agents. Wat jij schetst van, dat is nu nog spielerij. Maar ja, uiteindelijk, als je deze markt een beetje volgt, dan gaan we daar wel naartoe. Dat zeggen de deskundigen. En volgens mij denk jij dat zelf ook. Als die straks zelfstandig producten en diensten gaan inkopen voor mij als consument, wat betekent dat dan voor merken? Moeten die straks ook vooral zichtbaar zijn voor algoritmes? Of hoe moet ik dat gaan zien?
9: Ja, wij denken persoonlijk van wel. Dus dat je echt als merk moet zorgen dat je met allerlei longtail zoekwoorden of met merkuitingen gevonden wordt in de AI-modellen. Want ook al maakt iemand een vergelijking, de merken spelen daarna nog steeds een rol. Hè. Je kiest niet altijd voor de goedkoopste. Je vindt het vaak ook gewoon heel fijn om nationale Nederlander te kiezen. En dan kies je toch echt voor het merk. Dus de merken blijven, denken wij, heel belangrijk.
0: Nu draait agentic commerce vooral om gemak en automatisering. Ja, je hint er net al even op. Hoe voorkomen we nu dat consumenten straks de controle verliezen over keuzes, prijzen, maar met name ook hun privacy?
9: Nou, gelukkig heeft de Paus deze week een heel mooi stuk daarvoor opgeschreven.
0: Ja, we hebben een hele moderne Paus die bekommert zich over AI. Hebben we nog niet eerder gezien.
11: Ja, en over de nieuwe Ferrari ook.
0: Oh ja, ja, ja klopt. Ja,
9: dat ook. Ja. Nou kijk, we hebben natuurlijk ook niet heel veel aan als het alleen maar een race to the bottom gaat worden.
0: Nee.
9: Hoewel aan de andere kant voor commodity producten is het misschien ook helemaal niet zo erg. Mensen geven dat geld liever uit dan een leuke vakantie.
0: Maar dat dachten we bij de start van vergelijkingssites eigenlijk ook, toch?
9: Precies, ja. En dat is eigenlijk niet gebleken. Dus dat percentage van mensen wat vergelijkt is eigenlijk tot een soort maximum gekomen. En we slagen er met z'n allen toch onvoldoende in om die hele grote groep van klanten te bereiken die nog nooit hebben vergeleken. En misschien is AI wel een manier om die erbij te betrekken. Terug misschien even naar de risico's. De risico's zijn gewoon wel dat mensen financieel nog ongeletterder eigenlijk worden en maar blind accepteren wat een AI zegt. Nu hebben wij allerlei stempels, AFM, DNB. Dus we proberen dat met z'n allen natuurlijk zo ethisch en goed mogelijk te doen. Maar er is voor heel veel partijen geen controle. En dan weten we niet wat die allemaal eigenlijk gaan opschrijven. En als antwoorden straks gaan laten geven door de AI-model.
0: Ja, ik was laatst bij een bijeenkomst waar ook Alexander Klupping was. En die vertelde ook over hoe hij aan het pionieren is met die AI-agents. En dat soms ook nog wel even uit de hand loopt, zal ik maar zeggen.
9: Ja.
0: Dus dat blijft wat dat betreft linkersoep.
9: Het blijft linkersoep. Tegelijkertijd, het gaat denk ik echt door. Mijn moeder van 84, die vertelde me van de week... Hey Harm, ik heb op WhatsApp even gevraagd wat ik moet doen. En ik krijg een keurig antwoord. Ben jij nog wel nodig?
0: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Risk. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Quinten Schevernels.
12: Ik wil het deze keer graag hebben over het bedrijf Bird Buddy. Dat is een bedrijf uit Slovenië. En die maken slimme vogelhuisjes. Ja, dat hoor je goed. AI-powered bird feeders. Dus je koopt bij hun een vogelhuisje met een voedersysteem erbij. Daar hebben ze heel mooi een cameraatje in hangen met AI-herkenning. Je krijgt er een app bij. En vervolgens kan jij gewoon iedere keer kijken als er een vogeltje is gekomen bij jouw vogelhuisje. Een mooi fotootje van het vogeltje. Hij herkent wat voor vogel het is, hoe uniek dat is. Hij slaat hem op in een encyclopedie waar alle vogeltjes die in jouw huisje zijn gekomen zeg maar keurig netjes op een rijtje staan. Dit is denk ik echt wel een nice to have. Maar een nice to have die in de afgelopen 5-6 jaar echt miljoenen van die huisjes heeft verkocht. Dus blijkbaar iets wat mensen toch hartstikke leuk vinden om mee bezig te zijn en naar te kijken. En vooral omdat je hier heel mooi de combinatie hebt van 1. Het verkopen van de hardware, maar vervolgens ook de abonnementen. Dus je moet wel een maandelijks abonnement hebben om die AI te laten draaien, zodat je de connectie hebt met je telefoon, dat je dat real-time kan bekijken of dat je de fotootjes kan bekijken. Dus er zit ook een hele mooie herhaalstroom van omzet bij.
0: Investeerder Quinten Schevernels was dat. Wij praten verder met Harm Volmuller van financieel techpionier Risk. En we spreken hem over de revolutionaire integratie binnen het ecosysteem van ChatGPT. Harm, hoe ingewikkeld is het eigenlijk om überhaupt met OpenAI in contact te komen?
9: Ja, dat is echt ingewikkeld. Ze hebben geen afdeling klantenservice.
0: Nee, je kunt ze niet bellen, toch?
9: Je kan het ook aan AI zelf niet vragen. Althans, dan krijg je toch een vrij nietszeggend antwoord.
0: Maar hoe pak je dan zoiets aan? Want jij zat daar dan op kantoor met jouw zoon Harmen, kan ik mij zo voorstellen. En ja, ga je dan lukraak mensen spammen? Ga je die opzoeken via LinkedIn? Stuur je ze een berichtje? Hoe werkt dat?
9: Ik heb zelfs 2 zoons in het bedrijf. Dus de tweede zoon Bart het in dit geval die dat keurig heeft verzorgd. Dus die is via LinkedIn gewoon eens achter allerlei mensen aangegaan die connecties hebben met OpenAI. En net zo lang doorgaan tot we iemand hebben gevonden. Linken, een mail zien te vinden. In Amerika zijn natuurlijk al best veel bedrijven gelinkt. Dus kijken hoe zij dat hebben gedaan, welke contactpersonen zij hebben.
0: Dus best vreemd eigenlijk, hè, dat je als bedrijf dan onbereikbaar wil zijn.
11: Ja, een soort playing hard to get.
0: Ja, dat moet het zijn.
11: Blijkbaar voorloop. Maar als je naar het businessmodel van OpenAI kijkt, wat worden ze wijzer van jouw koppeling? Dan wel in bereik, data, geld of...
9: Geld niet. Je ziet dus dat soort partijen het vaak ook alleen met de grote doen. Hè. Olifanten doen het dan toch een beetje met de olifanten. Ik denk wat voor hun wel echt handig is, is hoe vaker zij de klant echt kunnen houden in hun model. Hè, dat hij niet gaat uitstappen om de sale af te maken op de website van overstap.nl, maar echt bij hunzelf. Dat heeft natuurlijk veel waarde als je langer als klant daar blijft zitten. Dus ik denk wel dat er waarde in zit. We hebben wel een probleem, denk ik, als Nederland. We zijn gewoon wat klein. Dus ze doen het liever met gewoon grote partijen in grote landen met veel massa.
0: En hoe heb jij ze dan weten te overtuigen? Want jij krijgt daar op een gegeven moment heb jij contact met iemand al daar. En dan ga je wat mailen heen en weer. En dan moet je door een bepaald hoepeltje gaan springen. Welke vragen stellen ze jullie?
9: Ja, van alles rondom compliance. En hoe doe je dat? En hoe groot ben je? Nou, wij hebben een financiële minderheidsinvesteerder in ons. Söderberg en Partners. En die werken in nog 7 landen. Dus we hebben dat ook een beetje kunnen gebruiken. Van, hey, er zit een grote partij achter ons. En als je ons aansluit, dan is de kans ook groot dat we naar een aantal andere landen gewoon gaan.
0: Dat vonden zij interessant?
9: Dat vonden zij interessant genoeg.
0: En is het ingewikkeld om uiteindelijk goedgekeurd te worden, om dat ticket te krijgen?
9: Het heeft ons een paar maanden geduurd. En dat ga je vaak heen en weer pingen. Dat is niet zo heel ingewikkeld.
0: Nee, valt me nog mee, ja.
9: Het ingewikkelde is, je moet natuurlijk wel je IT-infrastructuur moet je sowieso voor elkaar hebben en kunnen vergelijken en alles erop en eraan. Ja. Met API's en als jij nog een of ander legacy platform hebt, dan heb je ook niks op een AI-model te zoeken.
11: Ja. En Ede zei dat de polis nog niet zeg maar heel snel de deur uitgaan of sneller. Alleen wat betekent dit qua positionering voor je bedrijf?
9: Nou, we krijgen best veel reacties al van mensen. Dus we zien wel in toenemende mate dat mensen de vergelijker dus gaan gebruiken via AI. Ja. En dat hebben we natuurlijk op andere distributie manieren eigenlijk ook gezien. Dat heeft gewoon eerst denk ik even een gewenningsperiode nodig.
11: Maar dan zit je wel vooraan.
9: We zitten absoluut vooraan, ja.
0: Ja. Hoe reageren jullie traditionele business partners en ook met name de verzekeraars op dit tech-avontuur?
9: Er staan er meerdere in de rij.
0: Oh ja?
9: Die echt zeggen, hey Harm, kun je even vertellen hoe we dat doen? Want wij willen dat ook graag. Die zeggen, nou, dat hoef je niet te doen, want wij hebben al jouw producten al in onze vergelijker staan. Dus eigenlijk sta je er al op. Dus je hoeft eigenlijk alleen ons te ondersteunen.
0: Oh jeetje, want ik zou juist denken dat jij nu had geantwoord dat ze toch wat argwanend zijn. Want ja, ze voelen dan misschien zelf een beetje de grip dat ze die kwijtraken. En dat ze, nou ja, dat chat straks ook een deel van hun inkomsten gaat opslokken. Maar dat is dus niet het geval.
9: Nee, dat is tot nu toe niet het geval. Nee.
0: Nee, nee. En wat is dan de vraag die ze dan het vaakst aan jou stellen?
9: Hoe heb je het gedaan?
0: Ja, en dan leg je uit wat je net ons ook hebt verteld.
9: Ja. Het is geen rocket science, dat zou eigenlijk iedereen moeten kunnen.
0: Je kunt wel stellen, en misschien ik kijk jou ook even aan Patrick, dit geeft dit bedrijf toch een tamelijk technologische voorsprong op de rest.
11: Ja, absoluut. Want ik denk, als ik het zo op afstand beschouw, kan ik me ook voorstellen dat niet elk bedrijf het IT-technisch voor elkaar heeft. Dus ik denk niet dat iedereen zomaar die aansluiting kan maken. Maar ik denk wel, ja, je ziet dat natuurlijk wel vaker als je een nieuw systeem of een nieuwe technologie hebt en je hebt het alvast uitgevogeld en je bent een van de eerste. Dat maakt natuurlijk wel onwijs uit.
0: Ja, moeten jullie zijn door dat hoepeltje gesprongen, maar ik kan me ook voorstellen dat jullie ook regelmatig nog gemonitord worden door OpenAI om te zien of jullie nog steeds aan al die compliance eisen voldoen. Is dat inderdaad zo?
9: Ja, tot nu toe blijven we daaraan voldoen. En dus als je ook verder geen wijzigingen in je modellen hebt, hoef je ook niks aan te passen. We hebben wel nu een nieuwe aanvraag ingediend voor hypotheken, voor pensioenen, voor heel veel andere producten.
0: Waar jullie ook allemaal eigen websites voor hebben.
9: Ja, om daarvoor ook zeg maar de koppeling rechtstreeks te leggen.
0: Ja. Denk je dat je daarmee uiteindelijk ook zelf jouw of winstgevendheid kunt verhogen of de omzet kunt laten plussen?
9: Ja, we denken het wel. En niet per se omdat we dan omdat het goedkoper of zo is, maar we denken echt een klantsegment te kunnen gaan bereiken wat voorheen niet op onze website kwam. En ook niet richting de financieel adviseurs gaan. Want ook die bedienen we. Dus dit is echt een groep, denken wij, die ook wel voor een deel underserved eigenlijk is.
0: En is dat de Gen Z-groep waar je dan aan zit te denken?
9: Ja, het is Gen Z, hoewel we ook via een dochterbedrijf van ons Dime heel veel Gen Z'ers op onze app hebben. Maar we zien dat Gen Z vooral inderdaad op AI werkzaam is. Ja,
0: ja, dus die marktpotentie waar we het net over hadden, dat 80% van de Nederlanders nog niet vergelijkt, daar hoop je nu in ieder geval een klein stukje van te pakken.
9: Ja. Ja.
0: Ja. Nu hebben jullie ook een eigen online huishoudboekje.
9: Zeker.
0: Ja, ik zit al even soort van hard op te filosoferen. Zou dat een volgende stap kunnen zijn, dat je ook die gaat koppelen aan chat?
9: Ja, dat is ons dochterbedrijf Dime. En we denken inderdaad erover om ook dat te koppelen. Maar daar gelden natuurlijk nog veel meer privacy issues. Van dan zou je je volledige bankgegevens eigenlijk gekoppeld hebben. We weten met z'n allen toch nog niet helemaal zeker hoe veilig de Amerikaanse tech providers zijn. Dus daar zijn we nu nog wat huiverig voor. Technisch kan het allemaal. Maar we zitten eigenlijk dan toch wat te wachten op wat meer guidelines van DNB en AFM. Wat nou precies allemaal mag.
0: Harm Vrommelen dus. Dankjewel voor nu. Blijf er nog even bij. Voor de radio ronden we af. Maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er dan volgende week weer. Met een kersvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
13: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
14: Je kent ons van het nieuws.
15: Van duiding.
14: Feiten en context.
15: En soms is er naast het nieuws
14: ruimte voor goede muziek.
15: Zoals deze.
14: Zo klinkt werken beter.
15: BNR Business Beat.
14: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
15: Luister in de BNR-app.
14: Op bnr.nl/bb.
15: En via DAB+. Business
16: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op KLMopen.nl of in de KLMopen-app.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
18: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
19: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
20: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
21: In de Friday Move gaat het over tv.
22: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
21: Politiek.
23: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
21: En ik ben er ook.
22: Het is toch heerlijk.
21: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
24: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
25: Straks om 4 uur in de avondspits.
26: De Nederlandse eurocommissaris Wopke Hoekstra is te gast. We spreken hem onder meer over de gespannen handelsrelatie met China. De Nederlandse staat wil vaker een gouden aandeel nemen in defensiebedrijven. Maar de industrie ziet dat niet zitten. De Kamer is kritisch op het kabinet over niet gehaalde doelen. Wij volgen het verantwoordingsdebat. Dit en meer vanaf 4 uur met Liesbeth Staats en mij, Niels Heidhuis, op de radio en in de stream van de BNR-app.
27: BNR Verkeer.
28: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 50 kilometer file. De meeste files leveren heel weinig vertraging op. Alleen een kapotte vrachtwagen op de A27 van Utrecht naar Breda veroorzaakt wat meer extra reistijd. Tussen Lexmond en de brug bij Gorkum is de vertraging een kwartier. Flitsmeister meldt een aantal flitsers, onder andere op de A10 bij 22,2 en op de A35 bij 69,2.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
30: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Een man uit Spijkenisse moet 7 jaar de cel in voor een grote sextortionzaak. Verder kreeg hij TBS. Hij wist zeker 20 kinderen zover te krijgen om naaktfoto's en filmpjes naar hem te sturen. En daarmee zit hij ze onder druk om nog meer te sturen. De meeste slachtoffers wonen in Amerika. Kanye West, of Ye, was al in Nederland voordat het kort geding zou beginnen of hij überhaupt mocht komen. Het Centraal Joodse Overleg probeert zijn komst tegen te houden vanwege zijn antisemitische uitspraken. Dat kort geding is nog bezig. Zaterdag en maandag geeft Ye 2 concerten in Arnhem. Het Nederland-ticket, het goedkope treinkaartje om mensen uit de auto te krijgen, is al een week eerder te koop. Vanaf 15 juni, zegt de NS. Mensen kunnen dan voor een paar tientjes per maand onbeperkt met de trein reizen buiten de spits. Je mag het abonnement maximaal 2 maanden gebruiken. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep is bang dat de parlementaire enquête over corona te weinig gaat over wat er mis is gegaan en wie daarvoor verantwoordelijk was. Ariep moest vandaag langskomen bij de enquêtecommissie. Volgens haar draait het nu te veel om lessen voor de toekomst te leren en niet om verantwoordelijkheid te nemen voor wat er is gebeurd. En de wateroverlast in een winkelcentrum in Spijkenisse vanmorgen was het gevolg van een explosie die vervolgens de sprinklerinstallatie aanzette. Dat meldt Rijnmond. Zo'n 12 winkels hebben schade. Wat er is ontploft is niet duidelijk. Wel is in een glazen deur van een winkel iets te zien wat op een kogelgat lijkt. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten vallen een paar buien. In de rest van het land is het droog. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten regen. Morgen kans op stevige onweersbuien en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Er zijn apps om je intieme data op te slaan, bijvoorbeeld over menstruatiecyclussen. Maar dan moet je dat niet doen bij Flow & Clue, de bekendste en populairste daarvan, maar bij Period, de app gemaakt door een Nederlands koppel. Want die doen dat met behoud van je privacy. En hoe dat precies in elkaar zit, dat bespreken we zometeen met die makers van de app Period in de Grote Techshow. Blijf luisteren, hoor het na de break.
2: Als ondernemer denk je vooruit, ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
3: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
2: Ontdek hoe op rma.nl.
4: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
5: Ik wil een glijbaan naar mijn vriendjes!
6: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
4: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce. Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl. Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl. Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
1: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Dit keer over de veiligheid van menstruatie-apps. De meest gevoelige informatie die je over een mens kan bedenken. En dus wil je niet dat Meta of Google die data in handen krijgen. Of welke partij dan ook. Hoe je een veilig alternatief biedt met een eigen app, dat gaan we hier zo bespreken. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
10: En Ben van der Burg.
1: En elke donderdag nemen Ben en ik wat er verder in de wereld van tech speelt door in onze extra podcast. Dus volg de Grote Tech Show in je favoriete podcast. Heb, dan kun je dat allemaal horen. Nu dan. Miljoenen vrouwen gebruiken menstruatie-apps om hun cyclus bij te houden, patronen te herkennen en bij te houden of ze fysieke klachten hebben bijvoorbeeld. Maar dat gaat dus ook om data over je lijf, je seksleven of dat je bijvoorbeeld zwanger probeert te worden. En veel gebruikte apps zoals Flow maken daar misbruik van, weten we sinds kort. Lisa Volkers wilde het helemaal anders doen en ontwikkelde een veilige app voor vrouwen waar privacy wel bovenaan staat, genaamd Period. Samen met haar partner Diederik Trampe heeft ze die gebouwd en ze zijn nu allebei bij ons. Welkom Lisa en Diederik.
11: Dankjewel.
12: Ja, hey, dankjewel.
1: Goed dat jullie er zijn. Hoe maak je een app zoals deze?
12: Ja, dat is zeker een hele goede vraag. Wij hebben dit gevibecode. Dat is natuurlijk sowieso best wel een keyword dat tegenwoordig naar voren komt. Mm-hmm. Maar het kwam uiteindelijk uit een best wel groot probleem, wat jullie eigenlijk net ook al benoemden. Is dat Lisa zelf ook een app gebruikte waar ze constant pop-ups had, waar ze überhaupt ook artikelen over las en zag dat data verkocht werd. Dat er ook rechtszaken waren, dat er schikkingen over zijn geweest, over tientallen miljoenen. En toen op een gegeven moment heeft zij, ze was zo aan het klagen, en ik heb best wel een achtergrond dat ik het wel leuk vind om dingen te bouwen. En toen hebben we op een gegeven moment maar gezegd, moeten we dat dan zelf niet gewoon doen? En dat was dan eind vorig jaar. En toen had je al best wel tools die de mogelijkheid gaven om best wel het een en ander te bouwen. Dus toen zijn we er langzamerhand mee begonnen. Aan het begin super knullig nog. En uiteindelijk is dat nu helemaal doorgezet, een paar maanden verder, naar een best wel best wel serieus iets. Dus dat is wel, dat is wel gaaf.
0: Ja, ik wil toch iets meer details over de VIP-code. Want je hoort heel vaak, 90%, maar de laatste 10% succes ermee.
12: Ja, tuurlijk. Ja, het is, aan het begin was het wel, hebben we het echt alleen met z'n tweeën gedaan. Dus we zijn eigenlijk Photoshop en Figma, twee tools zijn we begonnen. Want we wilden het natuurlijk wel een beetje ons eigen design geven, visueel. En daarna zijn we doorgegaan in Lovable. Ik weet niet of jullie dat iets zegt. Ja, dus zijn we in Lovable gaan bouwen. Nou, dat was eigenlijk aan het begin nog best wel een beetje knullig. Want ik heb geen technische achtergrond verder. Of niet, had ik in ieder geval niet. Nu wel iets meer. Mm-hmm. Daar zijn we in gaan bouwen. En daar had je natuurlijk verschillende integraties. Waardoor dus ook die hele backend ook gewoon zo'n superbase. Dus die databases kan werken. En nu tegenwoordig is dat, nu een paar maanden verder, is dat dan weer zo dat we onszelf ook alweer controleren met Cloud Code, met Cloud Security. En dat we ook al verschillende testen hebben gedaan bij ons eigen platform om natuurlijk die veiligheid wel te waarborgen. En we hebben nu zelfs, eigenlijk hebben we verschillende agents die helpen met bouwen, die constant helpen met het checken van de security.
1: Jullie krijgen AI-hulp. Lisa, wat ik voor jou wil weten, wat is, los van de privacy-component, waar we zo meteen ook nog uitgebreid op ingaan, het belangrijkste voor jou om, als je dan toch zo'n eigen menstruatie-app gaat bouwen, daarin in mee te nemen? Wat wil je daar nog meer juist voor elkaar krijgen?
9: Ik denk het belangrijkste, wat eigenlijk ook een van mijn grootste frustraties was, was dat het er geen overzicht was. Dus ik opende die apps vaak en ik werd gewoon compleet overprikkeld van al die pop-ups, al die betaalmuren. Dus dat is ook wel echt een van de belangrijkste dingen die we hebben meegenomen in onze eigen app.
1: Maar dat vind ik wel interessant, want je zou kunnen zeggen, die apps die zo bekend en populair zijn, zoals Flow, zoals Clue, die hebben een bepaalde gebruikerservaring die mensen kennen. Daarom
0: duizenden AB-testen hebben gedaan.
1: Precies, die mensen, juist omdat het iets zo belangrijk, zo intiem is, willen gebruiken. Ik hoor jou net eigenlijk al beschrijven, dat is niet zo, want het is een hele nare ervaring om die nog te kunnen gebruiken. Dan is het dus heel makkelijk om een app te ontwikkelen die niet alleen privacyvriendelijk is, maar ook nog eens prettig in het gebruik is. Of is dat dan een verkeerde aanname?
9: Makkelijk weet ik niet, maar ik merk wel, kijk, op het moment dat het kwam echt vanuit mijn eigen frustratie en ook wel vanuit vriendinnen waar ik het dan mee over had, maar zo'n grote pool had ik ook weer niet. En op het moment dat wij die app live gooiden, kwam die frustratie bij zoveel meer meiden dus naar boven. Daarom werd die ook zo snel veel gedownload, denk ik. Dus ik was zeker niet de enige die gefrustreerd was over bestaande apps, maar het was gewoon geen goed alternatief.
0: Ja,
9: en die is er nu wel.
0: Maar was je meer gefrustreerd? Je was gefrustreerd dus over de gebruiksvriendelijkheid, maar privacy was secundair toen nog, toen je begon.
9: In het begin wist ik dat eigenlijk niet eens. Weet je wel, dat zij mijn data verkochten. Dus op een gegeven, je gaat eerst natuurlijk zo'n app gebruiken. Gewoon zonder eigenlijk goed door te hebben wat zo'n app allemaal met je data doet. Dus in eerste instantie was het zeker dat het zo onoverzichtelijk was. En dat wel tegen allerlei betaalmuren aanliep. Dus eigenlijk kon ik bijvoorbeeld alleen mijn menstruatie tracken en niet ook symptomen. Terwijl ik juist daar kwam om mijn eigen lichaam beter te leren kennen. Maar daar moest ik dan voor betalen. En vervolgens ging ik wat onderzoek doen. En toen pas kwam echt dat Flow-schandaal. Dat kwam eigenlijk meteen bovenaan je hitlijsten als je het één keer googelt.
1: Ja.
9: Dus toen werd ik echt nog gefrustreerder.
1: Ja,
12: het is ook wel dat die apps, in ieder geval omdat ze al zo groot zijn, en al zoveel mensen hebben, dat ze ook echt data-focused zijn.
1: Mm-hmm.
12: Dus je ziet ook wel bij hun, bij de onboarding, volgens mij moet je bij een Flow door 20 stappen heen. Willen ze echt, tot aan je lengte willen ze alles weten. Gewoon puur inderdaad, wat we er daar nou verder mee kunnen. En dat is wat je net ook benoemde, dat het gewoon bij ons een stuk gemakkelijker, omdat we dat hele aspect, dat hebben wij niet. Wij hoeven jouw data inderdaad ook, wat we ook heel hard roepen, die hoeven niet te hebben. En dat is ook een best wel groot onderdeel waardoor het zo gemakkelijk wordt, omdat we niet constant alles van je willen weten.
1: Ja. Nu is dat natuurlijk tweeledig. Enerzijds, het zit niet in jullie verdienmodel om die data nodig te hebben, dus dat is een groot verschil. Jullie zijn ook niet een, voor zover ik weet, groot techbedrijf, dus dat scheelt. Maar daarnaast, je hebt net aan het begin gezegd, Diederik, je hebt dit mede VIP-code.
12: Ja.
1: Hoe bescherm je dan toch de privacy van je gebruikers?
12: Ja, natuurlijk wel spannend. Maar we hebben helemaal aan het begin, heb ik al via een, iemand die ik via ken, hebben we al gekeken, want ik, nogmaals, totaal niet technisch, wel aan het leren.
1: Hmm.
12: Heb ik al personen gehad die inderdaad hebben gekeken of ze bij onze informatie konden komen.
1: Mm-hmm.
12: Dat is destijds, is dat allemaal niet gelukt. Verder hebben wij op het platform waar wij werken, die zijn 24/7, die hebben allemaal certificeringen. Die zijn 24/7 ons tool aan het controleren, ook constant aan het checken of er nou, beveiligingsrisico's zijn. Verder heb ik ook alle gegevens opgevraagd of wat we allemaal hebben. Dus we hebben ook die row-level security en alle compliances eigenlijk doen we gewoon aan. Mm-hmm. Maar verder zijn wij natuurlijk, het groeit zo hard. En het zijn natuurlijk wel nog steeds wel echt persoonlijke gegevens die je van mensen hebt. Dus we zijn ook heel hard aan het kijken of we dus later dit jaar, of in ieder geval, dat hebben we al gepland voor de komende maanden. Mm-hmm. Dat we dus wel echt pentest gaan doen. Dus penetratietest. Gewoon puur. Hè, omdat we kunnen wel constant onszelf controleren met AI. Maar mm-hmm. waarschijnlijk een persoon die ons probeert te hacken, die zal toch net andere manieren gaan zoeken om er alsnog in te komen. Dus we proberen wel alles helemaal dicht te bakenen. En verder ook naarmate, of in ieder geval na vorige week, zijn we ook heel druk aan het zoeken naar een, een data processing officer. Want dat is ook, we zaten helemaal verdiept in de compliances. Juist omdat het zo gevoelig is waarmee wij allemaal bezig zijn.
1: Ja.
12: Dus daar zijn we ook nog druk bezig. Dus dat er ook nog een externe partij is die ons overziet en maandelijks met ons mee kan gaan kijken naar inderdaad complete beveiliging en of we het toch allemaal goed doen. Want het is wel gewoon wel belangrijk.
1: Ja, waarvan ik zeg. En goed om te horen ook dat jullie het zo serieus nemen. Juist dat je, als ik het in mag vullen, wil meegroeien met de schaal die je steeds meer bereikt met het aantal gebruikers van Period. Maar dan begint het zwaar op een eigen techbedrijfje te lijken dus. Dat hadden jullie ook niet hebben voorzien toen je begon, denk ik.
9: Nee, klopt. Ik denk dat we sowieso niet helemaal hadden voorspeld dat het zo zou ontploffen in het begin.
12: Ja, we hadden doelen gesteld van 100.000 gebruikers in september.
1: Ja, zo.
12: En we zijn daar hard op weg, in ieder geval. En het groeit alleen maar exponentieel. Ik zou niet eens weten waarop we nu zitten, maar 10.000 al.
1: Nou ja, dan het nieuws van afgelopen week is in jullie voordeel, zal ik maar zeggen.
9: Ja, zeker.
0: Het nieuws over Flow.
1: Ja, over Pits of Freedom, die dat aanhankelijk heeft gemaakt.
0: Ja, precies. Ja. Uiteraard.
1: Ook eventjes, dit gaat, zoals we meermaals gezegd hebben, om hele belangrijke, gevoelige, intieme data. Hoe kun je dat ook echt, betrouwbaar gebruiken, ook weer naar de gebruiker toe? Zeg maar, hoe zorg je ervoor dat degene die deze app gebruikt ook echt precies weet waar die aan toe is, wat die moet weten? Hoe ontwikkel je dat?
12: Ja, dat is een hele, hele goede vraag. Maar proberen in ieder geval, we hebben heel erg afgekeken natuurlijk. Ja, je moet het wiel niet opnieuw uitvinden. We hebben heel erg afgekeken bij een Flow en de Clue wel en de andere grote partijen, hoe zij dat hebben ingericht. Ja, tuurlijk. Qua sowieso de wetenschappelijke basis en überhaupt de schrijfstijl hebben dat best wel afgekeken. Want het is gewoon best wel spannend om zoiets te maken. Want je wilt überhaupt geen medisch advies geven en ook geen verkeerd advies. Dus daar hebben wij constant wel heel erg naar competitors gekeken hoe zij dat doen. En ons de stijl die wij dus ook naar buiten brengen, ook in de app, is super neutraal. En verder zal je altijd, als je dus onze assistent gebruikt, die AI-assistent is het dan ook, zal die altijd, of in ieder geval zal die nooit medisch advies geven. Dan zal die altijd ook nog zeggen, in de chat hebben we ook zelf heel vaak getest. Mm. En moeten we ook blijven testen, dat er altijd erbij benoemd wordt. Hè, als het in ook maar enkele maat is, dat je altijd wordt doorgewezen naar je arts, naar je huisarts. Ja. En als het echt in een hele extreme geval is, dat je altijd dan ook bijvoorbeeld 113 moet gaan bedden. Dus daar zijn we constant wel mee bezig. Ja. Omdat dat is ook weer zo'n heel gevoelig puntje van het bouwen van zo'n app.
0: Ja, ja, met die AI-assistent denk ik toch van, die is gebaseerd waarschijnlijk op Claude of ChatGPT, denk ik. Dat gaat dan ook naar Amerika. Dus dacht ik, privacy, hoe is dat ingeregeld?
12: Ja, dat vind ik een hele interessante vraag. Want daar hadden wij in eerste instantie, daar kunnen we ook eerlijk over zijn, want in het platform waar wij mee bouwen, in eerste instantie, die hebt gewoon de standaard integraties. Dus dat was inderdaad een Google Gemini, gebruiken wij dan. Voor die chatbot. En wij dachten, die servers, die database, die staat gewoon in Frankfurt. Dus dat is Europees. Dus daar kan Amerika niet bij. Maar we hebben ook wel eens commentaar gehad. En dat vonden we eigenlijk alleen maar fijn. Ja. Mensen die er meer verstand van hadden, of hebben nog steeds, dan wij. En die begonnen inderdaad ook over de Cloud Act. En dat het dus inderdaad zo is, als een Trump om zich heen gaat schoppen en inderdaad bijvoorbeeld onze data zou willen inzien, dat dus gewoon kan. Als hij, wel met heel veel stappen, het is niet zo makkelijk, maar dat hij wel naar de rechter kan gaan om dat dus uiteindelijk te doen.
1: Ja.
12: Dus wij zijn wel al, dat hebben we nu nog een beetje vooruitgeschoven, omdat we het risico zelf nog niet zo groot vinden. Maar we zijn wel aan het kijken om inderdaad gewoon onze service gewoon wel in Europa te houden. Want dat is een kleine stap om te doen. En om in plaats van een Google Gemini bijvoorbeeld een Mistral te gebruiken. Want dat zit gewoon lekker in Europa. Die valt ook gewoon onder de compliances. Ja. Dus dan hebben we dat probleem ook uit de weg geholpen.
1: Ja. Nou, ik vind het wel mooi om te horen hoe jullie hiermee bezig zijn, welke afwegingen jullie maken, hoe goed jullie op de hoogte zijn van wat er speelt in elk geval. Juist learning by doing, zou ik maar zeggen. Hè. Dat is ook, denk ik...
9: Dat is het heel erg.
1: Ja, maar neem ons dan nog even nog iets meer mee in hoe jullie dit project doorleven. Want je hebt een paar mooie concrete voorbeelden gegeven. Maar Lisa, wat we net al zeiden, dit is veel groter aan het worden dan toen jullie begonnen, denk ik, of niet?
0: En dan?
9: Ja. Ik denk, wat je echt net zegt, het is zo erg learning by doing. Toen we dit begonnen, toen überhaupt het idee kwam van... laten we een app gaan bouwen. Het was bijna een soort grapje of zo. Weet je wel, een project wat we met z'n tweetjes gingen doen. En heel erg maken voor mijzelf eigenlijk. En dan mijn groep vriendinnen. Dus van het allereerste moment toen de app eigenlijk live stond... eerst alleen ook in de Apple Store. Want daar hadden we hem eerst alleen upload. En toen had ik een LinkedIn-bericht gedaan. En die ging zo hard.
1: Gelijk.
9: Ja, dat had ik ook niet verwacht. En toen ging ik daar een TikTok over maken. En die ging ook heel hard. En toen zaten we eigenlijk een beetje naar elkaar te kijken van... Oké, volgens mij hebben we hier iets in handen wat gewoon... veel groter is dan we ooit dachten. Mm-hmm. Laten we nu even een marketingplan gaan schrijven. Eigenlijk zo is het een beetje gegaan.
1: Ja. Dus echt begonnen met een probleem oplossen. Ja. En vervolgens, hoe gaan we dat ook een beetje omkleden?
9: Ja, en ook wel, weet je wel, toen werd het eigenlijk voor mij pas echt duidelijk dat tienduizenden meiden hier last van hadden. Weet je wel, dat wist ik ook natuurlijk niet. Ja. Niet zozeer.
0: Hey, ik wil er ook heel graag naartoe. Je moet straks een data compliance officer in dienst nemen. Er is nog geen business model. Het is allemaal hobby. En ja, het klinkt allemaal hartstikke leuk. Maar straks wordt inderdaad, wat Joe zegt, een serieus bedrijf. Aan welk business model denk je? Ik denk niet de dataverkoop, zeker niet. Maar dan moet het toch ergens worden betaald. Hoe zien jullie dat?
9: Ja,
12: wij zijn natuurlijk ook wel echt aan het kijken. Hè? Want er valt één verdienmodel valt natuurlijk weg als je constant price first schreeuwt. Dat is logisch. Maar wij zijn vooral... er komt wel ook een betaalde tier. Maar wat wij overal ook zeggen... Hè, gewoon de basis zoals wij die nu hebben... dat zal altijd gewoon gratis blijven. Het is niet dat als jij... het gebruik wat jij nu hebt, dat er in één keer bepaalde pop-ups bij komen. Eigenlijk het probleem wat we net helemaal schetsen, dat willen wij gewoon niet.
9: Nee.
12: Dus dat zijn gewoon kleine extra features. Ook vooral om ons inderdaad te supporten dat we door kunnen groeien. Maar verder zijn we ook heel erg aan het kijken of we dit business to business kunnen aanpakken. Dus wel inderdaad met die betaalde features. Dus naar universiteiten, naar bedrijven. Om te kijken of zij dat grootschalig kunnen afnemen voor de dames... die inderdaad daar studeren of daar werken.
9: Ja. Okay.
12: We krijgen ook, in ieder geval, we hadden dat als idee... maar we krijgen juist van de andere kant al best wel aanvragen nu... of we dat samen met verschillende partijen kunnen gaan opzetten. Dus dat is ook wel gaaf. Daar waren we eigenlijk nog niet eens per se heel erg zelf mee bezig... maar krijgen we juist van de andere kant al aanvragen... om daar dat al wel te gaan doen met bepaalde partijen.
1: Ja. Welk idee heb je nog meer, Lisa? Want ik zie je heel erg instemmend knikken. Volgens mij barst je van de idee om dit nog verder groot te maken.
9: Ja, ik moet zeggen, we zitten dus nu heel erg in de betaalde features. Zijn we echt nu aan het bouwen. En daar ben ik dus heel erg excited over. Want wat Diederik eigenlijk net al zei, hè, wat ik gewoon heel erg belangrijk vind. Het moet niet, de basis mag het nooit in de weg zitten. Dus ook de gratis app mag het nooit in de weg zitten. En ik wil niet dat onze app een soort van chaos wordt met pop-ups.
1: Mm.
9: Dus de betaalde features moeten ook echt iets toevoegen. Het moet echt ook waarde zijn voor je geld. En dingen waar we nu naar aan het kijken zijn... is bijvoorbeeld dat je een journal hebt. Maar ook, wat ik zelf eigenlijk misschien wel het vetst vind... is dat je de app zelf kan indelen.
1: Oh ja.
9: Dus wij zetten echt de gebruiker op één. Dus je kan eigenlijk zelf helemaal alles weghalen... als je iets vervelend vindt. Want bijvoorbeeld zit een vijfje in de app. Nou, als jij dat vervelend vindt, dan haal je dat weg.
1: Ja.
9: Als jij extra symptomen, weet je wel... wat wij bijvoorbeeld niet aanbieden... kan je zelf dat symptoom toevoegen.
1: Okay.
9: Dus het is gewoon super gebruiksvriendelijk.
1: Ja.
9: Dus daar zitten we nu heel erg op. Eigenlijk op die betaalde features. En ja, dat B2B-plan is natuurlijk best wel vet... als we zelf al zo'n idee hadden. En dat wilde ik eigenlijk gaan uitrollen vanaf juni. Wat nu net is. Maar vorige week zijn we dan zelf benaderd door een partij... die met ons wil samenwerken. Al ja, dat is natuurlijk wel heel cool dat het op je afkomt ook.
1: Ja, precies. Nou, je zou straks toch maar je dayjob moeten opgeven, dat terzijde. Want je hebt ook een interview gegeven in het Parool, hè, waarbij je benadrukte van er is nogal een normatief beeld van wat een vrouw is bij dit soort apps. Dat als je het dan hebt, dan vul ik even in over Flow of Clue, dat het toch vooral georiënteerd is op hetero vrouwen tussen de 20 en 40. Geen aandacht voor menopauze of nauwelijks. Geen rekening met vrouwen die seks hebben met vrouwen. Dan kan ik me afvragen, waarom is het zo ingekaderd? Maar nog interessanter vind ik, hoe kunnen jullie een nog veel groter deel van de doelgroep aanspreken door daar wel rekening mee te gaan houden?
9: Ja, nou ja, waarom is het zo ingekaderd? Ik denk omdat daar het goud zit voor adverteerders. Dus zo'n app draait natuurlijk voornamelijk op het verdienmodel dat ze data verkopen. Dan is dit gewoon de interessantste doelgroep. Want die vrouwen die gaan vaak, proberen ze ook in die periode ook wel zwanger te worden. Mm-hmm. Dus dat is gewoon goud voor adverteerders. En bij ons hoef je sowieso niet aan te geven of je met een man of een vrouw seks hebt. Je kan verschillende anticonceptiemiddelen aangeven. Je kan ook zelf we hebben 3 communicatiestijlen nu. Hoe de app tegen je praat. Ja. Dus wij houden daar sowieso geen rekening mee. En qua menopauze, dat is nog wel iets, daar houden we nu nog niet echt rekening mee. Omdat dat zo specifiek. Weer iets specifieks is. Ja. Wat ik eigenlijk, ja,
12: anders.
9: Dat wil ik ook pas aanbieden op het moment dat wij echt kunnen waarborgen dat die kwaliteit er is voor die vrouwen. Dat ze echt kunnen krijgen waar ze naar op zoek zijn. En daar focussen we ons nu nog niet op. We moeten een beetje keuzes maken.
12: Druk genoeg, ja.
9: Ja. Ja. Maar dat is zeker iets wel wat op de planning staat.
0: Ja. Wat je heel vaak ziet bij apps, en dan denk ik aan Evernote, WeTransfer, die worden dan door een techbedrijf als Bending Spoons in Italië, die koopt dan al die apps op en dan wordt het allemaal net niks. En ik wil even naar jullie toekomst toe, want het is een heel mooi initiatief, maar ik zie al straks dat Flow voor de deur staat. Die biedt jullie 15 miljoen, die integreren jullie app. En dan is het, oké, dankjewel, ik heb weer mijn ding gedaan. Dat is vaak de praktijk. Als ik dit zo vertel, hoe kijken jullie daar dan naar?
9: Ja.
0: Op dit moment in deze fase van het bedrijf?
9: Ja, nooit. Dat gaan we nooit doen.
12: Nee, nou ja, Lies heeft het al vaak geroepen, ook bij het Parool. En, dus we kunnen het, denk ik, langzamerhand ook niet meer. Gewoon dat het
1: jullie
12: moet
1: hebben te veel uitgesproken en jullie je nooit gaan verkopen.
12: Ja, maar dat is, of in ieder geval niet inderdaad op die manier aan een Flow of aan een Google of een andere grote enge partij. Dat staat zeker niet op de planning en dat zeggen we dan nu weer.
1: Mm.
12: En ik hoop, als we het maar vaak genoeg zeggen, dat mensen dat op een gegeven moment ook gaan geloven in plaats van dat we daar uiteindelijk ook in dat bootje stappen.
1: Ja.
0: Als ik nu, weet je, ik ken natuurlijk heel veel mensen om aan 5 code en appjes willen maken en nu hoor ik dus een verhaal dat gewoon tot nu toe een succes is. Vind ik echt geweldig. En wat ik eruit haal is van de gebruiksvriendelijkheid op 1, maar ja, dat zeggen zoveel mensen, weet je wel. En gewoon doen, ja, dat zeggen zoveel mensen. Wat is het nu? Dat willen mensen, ja, toch even een top 3 of een top 1. Wat is het nu dat dit wel is? Het omdat de period is en de concurrentie is slecht? Wat is het?
12: Dat vind ik een topvraag. Want het is eigenlijk, want daar zaten we ook over na te denken. Hoezo is het in één keer dat het bij ons in deze markt wel lukt, terwijl andere partijen die geven er 10.000, 100.000, weet ik veel van geld aan uit. Maar ik denk ook omdat het is best wel een saai onderwerp. De apps, ik weet niet of jullie die andere apps hebben gekeken, maar die zien er in, dat is mijn mening, onze mening, zien er best wel saai uit. Dus we hebben het sowieso best wel in een hip jasje gestopt.
1: Mm-hmm.
12: Ook qua marketing tot nu toe, als ik dat wil zeggen. Het is gewoon veel Lisa haar gezicht geweest. En dat werkt gewoon. Daar gaan mensen gewoon op aan. Al helemaal nu, ook al werken wij zelf ook met AI om dit te bouwen.
1: Mm-hmm.
12: Proberen we juist ook een heel persoonlijke touch te geven, omdat mensen ook bang zijn voor de AI en dus ook bang zijn voor alle dingen die naar voren komen.
1: Nou, dan horen we graag in de toekomst nog een keer hoe het verder met jullie gaat. Wens ik jullie succes met Period. En veel dank voor dit gesprek, Lisa Volkers en Diederik Trampen. Tot zover voor nu. Luister de Grote Tech Show juist ook als podcast via de app die jij daarvoor gebruikt om podcasts te luisteren. Vanaf elke donderdag gooi je ook onze analyse over wat er verder speelt in de wereld van tech. En dan zeg ik tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
10: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
11: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
13: De afscheiding van Friesland.
14: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
13: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Verschrikkelijk.
11: Boekenstein en de Wijk. U weet wel, het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
15: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
16: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
15: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
20: Wilt u weten wat uw IT-bedrijf waard is? Nexus adviseert bedrijven bij het vinden van de beste overnamekandidaat. Wij gaan voor meer dan de hoogste prijs. Kijk op nexus.nl. NEX-IZ.
19: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Impact.
2: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
7: Straks om 4 uur in de avondspits.
8: De Nederlandse eurocommissaris Wopke Hoekstra is de gast. We spreken hem onder meer over de gespannen handelsrelatie met China. De Nederlandse staat wil vaker een gouden aandeel nemen in defensiebedrijven. Maar de industrie ziet dat niet zitten. De Kamer is kritisch op het kabinet over niet gehaalde doelen. Wij volgen het verantwoordingsdebat. Dit en meer vanaf 4 uur met Liesbeth Staats en mij, Niels Heidhuis, op de radio en in de stream van de BNR-app.
9: BNR Verkeer.
10: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk, er staat inmiddels 130 kilometer file, maar de meeste files leveren niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. De meeste vertraging is er nu op de A27 van Utrecht naar Breda, tussen Lexmond en de brug bij Gorkum. Daar sta je een kwartier in de file door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt een flink aantal flitsers, onder andere op de A2 Utrecht-Amsterdam bij 37,4 en op de A32 bij 18,9.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
11: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Een man uit Spijkenisse moet 7 jaar de cel in voor een grote sextortionzaak. Verder kreeg hij TBS. Hij wist zeker 20 kinderen zover te krijgen om naaktfoto's en filmpjes naar hem te sturen. En daarmee zit hij ze onder druk om nog meer te sturen. De meeste slachtoffers wonen in Amerika. Kanye West, of Ye, was al in Nederland voordat het kort geding zou beginnen of hij überhaupt mocht komen. Het Centraal Joodse Overleg probeert zijn komst tegen te houden vanwege zijn antisemitische uitspraken. Dat kort geding is nog bezig. Zaterdag en maandag geeft Ye 2 concerten in Arnhem. Het Nederland-ticket, het goedkope treinkaartje om mensen uit de auto te krijgen, is al een week eerder te koop. Vanaf 15 juni, zegt de NS. Mensen kunnen dan voor een paar tientjes per maand onbeperkt met de trein reizen buiten de spits. Je mag het abonnement maximaal 2 maanden gebruiken. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep is bang dat de parlementaire enquête over corona te weinig gaat over wat er mis is gegaan en wie daarvoor verantwoordelijk was. Ariep moest vandaag langskomen bij de enquêtecommissie. Volgens haar draait het nu te veel om lessen voor de toekomst te leren en niet om verantwoordelijkheid te nemen voor wat er is gebeurd. En de wateroverlast in een winkelcentrum in Spijkenisse vanmorgen was het gevolg van een explosie die vervolgens de sprinklerinstallatie aanzette. Dat meldt Rijnmond. Zo'n 12 winkels hebben schade. Wat er is ontploft is niet duidelijk. Wel is in een glazen deur van een winkel iets te zien wat op een kogelgat lijkt. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten vallen een paar buien. In de rest van het land is het droog. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten regen. Morgen kans op stevige onweersbuien en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Je kunt een prachtig salaris bieden, een uitdagende baan, ontwikkelkansen. Maar wat als kandidaten eerst Chat, Claude of Google raadplegen over wie de werkgever is? En wat als ze dan lezen over rechtszaken, protesten, gezondheidsklachten en bijvoorbeeld het snelle vertrek van Donald Pols? Kun je dan nog wel succesvol werven? En hoe voelt dat eigenlijk voor de recruiters zelf? Werven met weerstand. We gaan over in gesprek met Tata Steel zometeen in BNR at Work.
13: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
14: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een

0: Vast rendement van 7%.
1: Obli. Meer rust, meer rendement.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
3: Thomas van Zijl.
4: BNR Zaken doen is het zakelijke nieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Vanaf 11 uur morgen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
9: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
10: Blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
12: Voordat een kandidaat solliciteert, heeft hij al lang gegoogeld wie je bent. Bij Tata Steel vindt hij zij of ik stam berichten over gezondheidsrisico's, rechtszaken, greenwashing en onlangs dus Donald Pols, die gisteren de laan uit werd gestuurd. Maar niet Tata alleen. Ook bij Schiphol, banken, Defensie, Big Tech en andere partijen ligt het maatschappelijke vergrootglas op de organisatie. Hoe werf je talent als je reputatie altijd onderwerp van discussie is? Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals altijd de Astor Piazzolla van de Nederlandse recruitmentmarkt, Arjan Elbers. En te gast Dorothee Alfrink, employer brand manager van Tata Steel. Dorothee, hoe is de sfeer nu vandaag bij Tata?
13: Gewoon weer aan de slag. 24 uur bedrijven moeten gewoon doorgaan. Er moet staal gemaakt worden.
12: Er moet staal gemaakt worden en daar gaan we zo verder over praten. Eerst het belangrijkste nieuws over werk. Het aantal werknemers in sociaal werk is toegenomen, Arjan. En dan vraag ik me af, hoe kan dat nou?
14: Hoe dan? Nou, dat is hartstikke mooi nieuws voor die sector. Sociaal werk is de verzamelnaam die we gebruiken voor werk in de maatschappelijke opvang. Dus denk aan de dak- en thuisloze opvang. Maar ook aan welzijn en maatschappelijk werk en alles wat daarbij hoort. En eind vorig jaar werkte er in die hele sector maar liefst 71.000 mensen. En dat is zo'n 7% meer dan het jaar ervoor. En dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. En dat vind ik hartstikke knap. Interessant, de werkgelegenheid in die sociale werksector die groeit sneller dan in de reguliere zorg en welzijn. En de nieuwe mensen komen voornamelijk uit de hoek van herintreders en zijinstromers.
12: En is dit werk een beetje vergelijkbaar met de reguliere zorg? Of zit het totaal anders in elkaar?
14: Nee, het is best wel vergelijkbaar, maar het heeft toch enkele voordelen. En dat kun je zien uit het feit dat veel mensen vanuit de reguliere zorg zijinstromen naar het sociale werk. En waar zit dat in? Er is de laatste tijd veel aandacht voor het werk en voor het soort werk. Maar ook opleidingen en carrièrepaden zijn verder geprofessionaliseerd. Dus die zijn gewoon verbeterd. En het werk is vaak wat aantrekkelijker. Met name door de werktijden. Minder nachtdiensten, minder op en af.
12: Verdien je hetzelfde als in de reguliere zorg?
14: Ja, het is vrij vergelijkbaar.
12: Oh, dat kan wel eens een risico zijn dan voor de reguliere zorg.
14: Dat zal niet helpen.
12: Lekker bijverdienen in de zomer wordt buschauffeur in Utrecht. Wie wil dat nou niet?
14: Ja, lijkt me hartstikke lekker.
12: Toch? Ja.
14: Ja. Reizigers in Utrecht hadden veel last de laatste tijd van uitgevallen busdiensten en vertragingen. En dat komt helaas door het tekort aan goede chauffeurs. En dan komt die zomerperiode er ook nog eens aan. En die fijne mensen die willen natuurlijk ook wel eens met vakantie. Dus een extra uitdaging, dacht de Transdev. Ja. Nou, wat hebben ze gedaan? heb ik gezegd, vanaf 1 juni gaan wij extra werken belonen met 170% door de week. Ja. En dat is hartstikke veel, zoals wij in Brabant zeggen. Maar extra werken in de zomerperiode geeft recht op 200%.
12: Maar Transdev heeft dus zijn rooster niet op orde, krijgt extern niet voldoende mensen aangeworven en gaat dan dit berichtje naar de interne groep sturen van, ah, kom alsjeblieft meer werken. Dus het is niet word buschauffeur, het is feitelijk word meer buschauffeur.
14: Word nog meer buschauffeur.
12: Ik wil ze adviseren, Transdev, let op, stuur gewoon een notitie of een briefje naar al je reizigers dat ze eens een keer de fiets pakken van Lombok naar Nieuwegein. Ga lekker fietsen, toch?
14: Dat is een prima alternatief.
12: Dan zag ik een term hier staan in het draaiboek. Conscious contracting. Arjan, waar hebben we het over?
14: Hip, hè?
12: Ja.
14: Nou, ik ga het vertellen. Jaarlijks tekenen honderdduizenden mensen een arbeidsovereenkomst. Ze hebben een hele sollicitatiegesprek gehad, gedoe gehad. En dan komt die overeenkomst. Maar heel vaak zijn dit taaie en lastig leesbare juridische documenten. Zo'n contract wordt dan ook vaak ervaren als moeilijk leesbaar door de ontvanger. Of afstandelijk en soms zelfs als wantrouwend. En dit is natuurlijk helemaal niet de start die je wil maken als werkgever als je net een nieuwe kerstverse medewerker hebt aangenomen. Het kan dus ook anders en daarvoor staat die term conscious contracting. En daarover is gisteren een nieuw boek verschenen met de titel Contracten die werken voor mensen.
12: Aan de telefoon Boukje Keizer, een van de auteurs. Goedemiddag, Boukje.
15: Goedemiddag.
12: Ik wist niet wat ik las. Wat is conscious contracting precies?
15: Ja, in Nederland worden ook wel termen als bewust contracteren of relationeel contracteren of positief contracteren gebruikt. Maar wij hebben bewust gekozen om de Engelse term te houden.
12: Ja.
15: Omdat het zowel aangeeft dat het om een bewustzijn, maar ook vanuit een soort geweten. Je gaat eigenlijk veel meer weer kijken naar wie tekende dit contract nou en wat is voor hen belangrijk. Het is een beweging die uit Amerika is overgekomen. Oh ja. En wij hebben de afgelopen 4 jaar met inmiddels 160 verschillende Nederlandse bedrijven hiermee geoefend. En alle kennis en ervaring en voorbeelden die we daarbij hebben opgedaan, die hebben we in het boek gebundeld. Het gaan met Monique Vering gedaan.
12: Oké, en wat is het? Want jij zegt, je hebt het net over geweten. Betekent dat de andere contracten gewetenloos zijn? Wat houdt dit precies in?
15: Nee, zeker niet. Zeker niet. Het is zo, wat jullie ook een beetje in je intro zeiden, heel veel huidige contracten, dat zijn heel moeilijk leesbare, zwaar juridisch geformuleerde stukken, die de gemiddelde persoon die het moet tekenen eigenlijk niet begrijpt. Nou, volgens de wet is een van de belangrijkste dingen dat we begrijpen wat we tekenen. En conscious contracting probeer je eigenlijk weer terug te gaan naar de kern van de partijen die iets met elkaar willen afspreken. Dus wat is hun identiteit? Ze proberen daar ook in het licht van merkidentiteit ook weer terug te laten komen, de huisstijl, de kernwaarden van de organisatie. Zodat het niet zomaar willekeurig is bij wie je gaat werken. Want die relatie die start je omdat je bepaalde waarden herkent in dat bedrijf. Of het een tof product vindt of iets dergelijks.
12: Ja, huisstijl en zo. Huisstijl snap ik, hè, dat je briefpapier en dat soort dingen. Maar nu hebben wij hier in de studio Tata Steel. Nu kan ik me voorstellen dat zij bijvoorbeeld een jurist aannemen. Maar daarnaast ook een staalwerker.
15: Ja.
12: Maar ja, dan heb je inderdaad onderdelen van het contract die voor dat individu persoonlijk van toepassing zijn. Maar je hebt toch gewoon ook juridische onderdelen en bepaalde termen en terminologieën nodig in een contract. Dat is toch gewoon wat het is?
15: Nee, dat is niet zo.
12: Het feit
15: dat we het juridisch complex formuleren wil niet zeggen dat het daarmee rechtsgeldiger is dan wanneer we het gewoon duidelijk uitleggen.
12: En geef eens een voorbeeld van iets wat dan heel juridisch complex geformuleerd is, wat ook in een volzin kan.
15: Nou, concurrentiebeding bijvoorbeeld. Sowieso is dat lang niet voor alle medewerkers relevant. Je hebt zelfs sectoren waarin mensen standaard meerdere baantjes hebben of bij verschillende partijen werken en dat geen probleem is. Dat speelt vaak pas bij hogere functies. Maar nu zijn dat echt bepalingen met heel veel boetes, met heel veel onduidelijke taal van, waar je bijna...
12: Hoe zou je dat simpeler doen? Geef eens een voorbeeld.
15: Zeggen van, we zouden het gezien jouw functie en alle kennis en relaties die je hebt opgedaan heel vervelend vinden als je bij onze directe concurrent gaat werken. We gaan graag met je in overleg over als je niet meer bij ons past, waar je terechtkomt en hoe we dat op een nette manier kunnen doen met elkaar. Ik formuleer het nu eventjes heel snel uit de losse pols.
12: Ja.
15: Maar we hebben in ons boek achterin voor alle bepalingen die veel voorkomen in contracten, hebben we meerdere alternatieven geformuleerd.
12: Okay.
15: Dus we hebben het met onze juristen samen gedaan. En je kunt eigenlijk voor elke bepaling die er nu heel ingewikkeld geformuleerd staat, zou je dat echt anders kunnen doen. En ook meer gelijkwaardig. Want wat we nu vaak zien is dat echt vooral gekeken wordt naar de risico's van de werkgever.
16: Ja. En
15: er ook heel veel dingen zijn die voor werknemers bepalend zijn. Bijvoorbeeld flexibiliteit of mogelijkheid om niet alleen maar verlof op te kunnen nemen als je tante trouwt, maar ook als je beste vriendin trouwt, bijvoorbeeld. Dus nu zitten er heel vaak hele ouderwetse regels, heel statisch.
16: We snappen het buikje.
15: Sorry, ik ben heel enthousiast over.
16: Ja, ik hoor het. Ik vind het ook leuk dat je dan weer juristen nodig hebt om al die versimpelingen toe te passen. Maar we gaan er graag een keer verder over in gesprek, want het lijkt me heel interessant, jullie boek, en we gaan het zeker lezen. Bedankt en succes met de lancering.
15: Hartstikke goed, dankjewel. Tot later.
17: Nika Jovijnen en Arjan Elbers.
16: Ja, het is misschien wel de lastigste vraag in recruitment. Hoe trek je mensen aan als je bedrijf voortdurend onder vuur ligt? Want nog voordat iemand solliciteert, kijkt iemand naar krantenkoppen of hij vraagt aan ChatGPT hoe het ervoor staat. En bij Tata Steel gaan die krantenkoppen nu vooral over Donald Pols, de directeur van Milieudefensie, die overstapte na het vervuilende Tata Steel en binnen een dag alweer weg was. Arjan, hoe kijk jij hierna? Wat is er misgegaan als recruitment-expert?
14: Ja, ik vond het een briljante move van Tata Steel om die man binnen te halen. Ik denk hartstikke slim. Wat gewoon jammer is dat hij in functie niet heeft aangegeven wat het verleden is. En ik denk dat Tata Steel heel kordaat gereageerd heeft met een dag naar buiten sturen en een statement te maken.
16: Hey, en stel, als hij dit wel had gecommuniceerd, hadden ze hem dan moeten aanhouden. Als in dat is hij een lichtend voorbeeld voor dat mensen kunnen veranderen, dat bedrijven ook kunnen veranderen, dat...
14: Nou, dan is daar absoluut. Want naar het blijkt heeft hij dat bij Milieudefensie wel verteld. En daar heeft Milieudefensie gezegd: Oké, wij kunnen hier meer vooruit. Hè? Dus mensen kunnen veranderen. En hij heeft er hiervoor gekozen. Dus het feit werd ook benoemd in de statement door Tata Steel zelf. Van ja, maar het ligt aan het feit dat de informatie is achtergehouden. En niet doordat dat je achtergrond is. Dan kan de werkgever kiezen wat hij ermee doet, ja of nee.
16: Dorothee, welkom. Jij werkt bij Tata's Employer Brand Manager. Hoe kijk jij naar deze situatie?
13: Ja, dat vind ik lastig, want de man is net een dag begonnen en helaas is hij ook alweer weg. En dan vind ik heel lastig om daar antwoord op te geven.
16: Ja, snap ik.
13: Het is vooral voor hem ook heel vervelend, voor iedereen.
16: Ja, kan ik me voorstellen. Want jij werft met weerstand en die zin, jij denkt over employer brand strategieën voor Tata Steel om het beste talent aan te trekken. Dat is best een pittige job.
13: Ja, maar ook een hele mooie.
16: Zeker.
13: Ja.
16: Vertel, hoe mooi is jouw job?
13: Nou, mooi. Het is uitdagend, laat ik het zo zeggen. Het leuke erin is dat je altijd weer iets nieuws moet proberen. Kijken hoe kun je het nog beter vertellen. Hoe kun je nog eerlijker zijn. En het is vooral, jij hebt als enige ook nog de kans om het verhaal te vertellen. Er wordt natuurlijk van alles over je verteld. En dan kun je via je werkgeverschap en de medewerkers natuurlijk ook vertellen waarom je juist hier moet werken. Want je kan hem ook omdraaien. Heel veel mensen zeggen, ik zou daar niet willen werken. Ik kan ook zeggen, juist hier kun je wel bijdragen aan. Of kun je met de nieuwste techniek werken. Of heb je veel flexibiliteit. Dus ik probeer hem om te draaien.
16: Ja, en wat is dan, want je hebt mensen die willen per definitie niet bij jullie werken. En dan heb je de groep die erover twijfelt. Of die denkt, ja, misschien in mijn sociale kring valt het niet zo goed. Maar lijkt mij wel leuk. Hoe bewerk je die groep dan? Wat zijn je tactieken?
13: Nou, ik heb twee uitdagingen. Dus onbemind maakt onbekend. En dat is natuurlijk wat voor fantastische techniek we hebben. Als je zeg maar, of hoe mooi het bedrijf is als je hier over de vloer bent en door de poorten heen bent. Dat moeten we gaan vertellen. Want op dit moment zoeken we heel veel mensen met een elektrotechnisch profiel. Mm-hmm. HBO'ers, WO'ers. En dan zeggen we van ja, die concurrentie is moordend op de arbeidsmarkt. Want ja,
14: dat is ongeveer het moeilijkste van het moeilijkste.
13: Ja. Nou, ik ben blij dat je het zegt.
14: Ja, het is zo.
13: Dan wordt het ook eens. Dan hoop ik dat ze ook meeluisteren wil.
14: Ja.
13: en daar moet je gaan vertellen dat het bij ons wel uniek is. Ik mocht pas met de collega's mee van, joh, hoe ziet dat dan uit, hè? Elektrotechniek bij Tata Steel. Ja, en dan kom je in ruimtes waar niet één kast staat, maar honderden transformatorkasten, waar hoogstroom, laagstroom, alles bij elkaar staat. En dat is natuurlijk heel uniek.
14: Mm-hmm.
13: Ook al waar je energie van buiten komt, weer doorgaat naar hoe je toch zo'n warmbandwals, die moet af en toe harder, zachter, weet je, die moet meegedraaid worden om daar uiteindelijk een rol staal, dun staal uit te kunnen halen. Ja, dat is wel heel magnifiek om te zien. En waar anders in Nederland
14: ja, dus je zegt,
13: is dit hier?
14: Eigenlijk vaktechnisch heb je een unieke kans.
13: Ja. Ja, en dan is het aan ons om te vertellen van hoe dat is. En wie kan dat beter vertellen? We doen dat bijvoorbeeld nu bij de ploegendienst. Daar zoeken wij toch 200 mensen ook nog voor op dit moment. En dat zijn de collega's die gewoon zorgen dat het productie draait, dat 24 uur staal gemaakt kan worden. Nou, die zijn essentieel in het proces van staal maken. Nou, dan hebben wij eerst met de OR en de vakbond gekeken, wat maakt mensen nou hier om te werken heel boeiend en heel interessant? Wat zijn de drie belangrijkste punten? Nou, dat is flexibiliteit, want je gaat zoveel dagen op, je hebt ook zoveel dagen vrij. Als je het goed plant, kun je soms gewoon een week weg. Kun je een week op vakantie en kom je weer terug. Er zit natuurlijk ook aan dat je 's nachts moet werken, maar sommige mensen vinden dat heel fijn. Als je jonge kinderen hebt, ben je misschien wat flexibeler, want dan kun je ze toch weer, als je om 6 uur klaar bent, kun je ze toch naar school brengen. Dus zo hebben we gekeken. Dus het verdient ook goed, want je hebt een ploegentoeslag. Niet alleen bij Transdev krijg je toeslag, bij ons krijg je het altijd, hoef je geen eens voor in de zomer te werken. En op die manier proberen wij toch echt te kijken van doet. En dan gaan we via filmpjes, hebben we hele korte 20 seconden video's gemaakt. Want niemand kijkt ook veel meer naar TikTok en dat soort kanalen. En dan mogen we mensen gewoon ruw het verhaal vertellen. Gewoon gefilmd, op een kruk, licht erop en gaan we vertellen. En die horen wij later van kandidaten, van mensen die solliciteren, horen we dat ze dat juist heel leuk vonden om te horen. Omdat ze zeiden, ja, het was gewoon ruw. Het was niet mooi, de mensen zaten niet in de make-up.
14: Niet gepolished arbeidsmarktcommunicatie.
16: En wat is dan de ruwheid? Want heel veel partijen doen tegenwoordig met TikTok en korte filmpjes en het echte verhaal laten zien.
13: Nou, ze hebben niet gedanst.
16: Nee, bij jullie wel?
13: Nee.
16: Oh, ze hebben niet gedanst.
13: Nee, niet.
14: Zo blij, okay. Zo blij.
16: Dat, ja. En dan doen jullie dat ook, maar toch hebben jullie nog die extra ballast en of die extra uitdaging. Ja. Want ik kan me voorstellen dat jouw rol heel tof is, juist vanwege die extra opdracht. Wat is dan de weerstand waar je op stuit? Of wat moet jij in dat proces dan toch nog extra wegnemen of extra motiveren?
13: Nou, je moet eerst zorgen dat je mensen verleidt om ook eens dat ze openstaan om te komen praten. Want kijk, je kan natuurlijk zeggen, daar wil ik niet werken. Prima. Maar je kan ook denken, hé, maar misschien is het wel interessant. Dus die stap, die moeten we eerst doen. Nou, dat is het verleiden. Dan ga je die video's laten zien, zorgen dat ze binnenkomen. Dat doen wij op manier dat, ja, als je nu op de website kijkt, zie je heel veel vacatures voor ploegendienst. Maar je kan ook een kop koffie komen drinken. Kom maar kijken, kom maar binnen. Gaan we gewoon met je kijken, wat kun je doen? Waar pas je? Of als je bijvoorbeeld binnen de ploegendienst wil werken, kom maar binnen, dan gaan we kijken, wat vind je interessant? En dan gaan we samen met je kijken bij welke werkeenheid of bij welke plek binnen het bedrijf zou jij passen? Ja. En op die manier proberen we dat echt te doen. We hebben hele kleine events, dat we zeggen, nou, laten mensen op de werkvloer maar het verhaal vertellen. Want ja, dat is ook, als ik mee mag met iedereen, dan de grote liefde spat van het bedrijf af, of in ieder geval van het werk af, als dat verteld mag worden over het werk.
16: Ik voel nog niet veel weerstand. Dit klinkt als een vrij smooth operation.
13: Ja, maar dan, voordat je binnen hebt, die weerstand is natuurlijk ook in als onze dat ze dan. Nou, we hebben wel eens mensen die zeggen, nou, oké, tof, ik ga het doen. En dan tekenen ze en dan zeggen ze thuis, ja, wil je dit wel? Want voel je veel weerstand. Ja. Of zal ik dit wel doen? Of als wij ergens op evenementen staan, hebben wij ook demonstranten. Als wij naar evenementen gaan, doen we dat ook even vooraf kijken van, is het goed, of niet goed? En op die manier hebben we ook veel weerstand natuurlijk. En natuurlijk, de weerstand zit ook in zo'n dag als vandaag.
14: Maar als je, wat ik me heel erg afvraag, hè, Tata is inderdaad veel in het nieuws. Ja. En op het moment als er echt, even los van Donald Pols, maar stel voor je hebt, er is weer een rapport en er wordt weer gebashed. Ja. Merk jij dan meteen een drop in je aantal sollicitanten?
13: Ja, dat wel, maar het is ook afhankelijk van de doelgroep die we zoeken. Dat is voor mensen van de ploegendienst iets minder relevant. Dat is ook heel veel mensen die uit de omgeving komen, die bij ons willen werken. Je broer werkt er al, en je zus werkt er al, en je opa heeft er gewerkt. Dus dat is heel sterk. Een reorganisatie die we afgelopen jaar hebben gehad, dat is veel heftiger. Daar
14: dat
13: zie
14: maakt,
13: ik echt
14: heel
13: droppen
14: veel impact,
13: van.
14: Hè?
13: Ja, daar zie ik echt de bezoekers naar beneden gaan.
14: Ja.
13: Ja. En ook de, want onze Samenwerf, zo heet dat bij ons ambassadeursprogramma, ons loyaliteitsprogramma, zeg maar, daar halen we 30% van de factures mee binnen. Dus dat geeft aan over, als je het over NPI hebt, is dat mijn NPI.
14: Ja, snap ik.
16: En wat is dan het narratief wat jullie vertellen? Wat is de boodschap om mensen juist wel te overtuigen van, juist hier moet je zijn om bij te dragen aan?
13: Of? Ja. Het verhaal, het communicatieconcept is waar we echt al van maak werk van de toekomst. Hè. Samen maken we werk van de toekomst. We zijn ook een maakbedrijf, dus daar zit een knipoog natuurlijk in. En tegelijkertijd, de narratief is dat je zegt, je moet nu wel lef hebben om bij ons te komen werken. Je moet het wel durven, je moet het wel kunnen vertellen. En wat er dan gebeurt, waar we net over weerstand hadden, als we dan mensen hebben die zeggen, ja, mijn thuis vinden ze toch wel spannend. Ja, bij sommige mensen zeggen, maar kom maar. Neem je partner maar mee of je familie en dan gaan we dat gesprek gewoon met de juiste experts erbij halen, vertellen. Dus het is vertellen en eerlijk zijn.
16: En wat vertel je dan?
13: Nou, de vragen die zij hebben, daar proberen we dan zo goed mogelijk antwoord op te geven.
12: En even om inzage te krijgen hoe dat werkt. Wat voor vragen zijn dat dan? Of jullie vervuilen de omgeving? Of jullie de kooksovens zijn niet in orde? En dan...
13: Ja, dat ligt ook aan wie het vraagt. Ja. Het is ook heel veel van, is het gezond om hier te werken? Ja. Wat doen jullie om de mensen te beschermen? Nou, en daar hebben wij hele goede... We hebben natuurlijk persoonlijke beschermingsmiddelen. Die worden per werkomgeving aangepast. We hebben vitaliteitsprogramma's, fysiek, vitaliteit. We hebben van alles. En we hebben zelfs een Wenckebach-fonds... waar collega's allemaal afdragen. En waar we dan met elkaar zorgen voor elkaar weer. En het gaat erom, wat ga ik vertellen... En hoe zit dat groen staal in elkaar? Is dat wel echt dat project? Gaan jullie het wel echt doen? Dat soort vragen. Ja, en die kunnen gewoon mensen beantwoorden. En dan is het aan de ander van... durf ik het aan of wil ik hier werken of niet?
12: Ja, dus jullie laten de beslissing ook duidelijk bij de persoon. Kunnen jullie het waarmaken?
13: Over conscious contracten gesproken.
14: Ja.
13: Hè?
12: Het is heel fijn hè, als iemand vertelt van joh, dit is het en dit kan er fout gaan... en dit hebben we tot nu toe nog niet goed gedaan... maar we zijn voornemens om te verbeteren. En wil je daar onderdeel van uitmaken? Dat kan een heel mooi verhaal zijn, want daarmee haal je iemand over... om dan bij een vervuilend bedrijf te komen werken. Maar we zijn samen met jou op weg naar die minder vervuilde wereld... Maar dan moet je het wel kunnen waarmaken. En heb jij het idee dat jullie dat dan ook kunnen waarmaken... voor al die mensen die jullie de afgelopen 5, 3, 2 jaar hebben aangenomen?
13: Oeh, dat is een gewetensvraag.
12: Jij hebt een heel goed ontwikkeld geweten, toch? Ik ben daarvan op de hoogte. Dus...
13: Ja, nee, ik vind gewoon tot nu toe... Ja, wij gaan er met z'n allen voor. We hebben natuurlijk dat contract, dat joint letter of intent getekend. En we staan met z'n allen, werken we er nu snoeihard aan... om te zorgen dat we alles kunnen voldoen. Om te zorgen dat we dat groen staalproject ook gaan realiseren. Ja. Want hoe mooi zou dat niet zijn als wij als Nederland kunnen zeggen... wauw, dat hebben we toch met z'n allen gedaan. En dat maakt het niet uit of je een simpele arbeidsmarketeer bent... van employer brand manager, of dat je echt in de WizKid bent... die alle nieuwe technieken heeft bedacht. Ja. Dat is een beetje de man on the moon, hè?
12: Ja. Wat maakt jouw rol zo leuk? Waar zit voor jou het plezier, de uitdaging? Waarom zet je dit employer brand zo graag neer voor Tata?
13: Omdat het een mooi bedrijf is. Met alle valkuilen erbij. Met alles waar we in omgeving. En alle dingen die we nog veel beter moeten doen en beter kunnen doen. Is het een mooi bedrijf en we maken staal. En staal is gewoon iedere dag nodig, wat je ook doet. En dan vind ik het heel interessant om te vertellen... dat we op een goede manier, kwetsbare manier kunnen vertellen van... Hoe doen we dat? En bij mij zit de uitdaging dan in... is dat ik natuurlijk een buitenwereld heb die daar anders over nadenkt. En om toch heel dicht bij jezelf te blijven... niet de ander aan te vallen, want dat lost niks op.
14: Nee.
13: En gewoon proberen open en transparant het verhaal te vertellen. En ja, natuurlijk, 80% van een employer brand moet gewoon kloppen. Want anders heb je de boulevard of broken dreams. Hè? Ik kijk naar mijn vakgenoten aan de overkant.
14: Ja.
13: Want er lopen mensen gillend binnen een jaar weg. En dat wil je ook niet. En 20% aspiratie. En die aspiratie die probeer ik ook echt wel te benoemen. En dat je elkaar nodig hebt om het te doen. En dat maakt het mooi. En het zijn echt dagen dat ik echt denk... ik weet vandaag even niet meer hoe ik het verhaal moet vertellen. Maar gelukkig, waar we mee begonnen, er is altijd weer een morgen.
12: Dorothee Alfrink van Tata Steel, dank je wel. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net, zoals Arjan en ik, geen genoeg van krijgen... ga dan naar onze TikTok-pagina of LinkedIn-pagina... en praat mee over deze onderwerpen. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app... en daar kun je deze week ook luisteren... naar het meest beslissende carrière-moment... van oud-top-hockeyster Minke Boy. Zij vertelt over hoe ze er pas later achter kwam, hoe ze soms tijdens haar sportcarrière... iets wat norsig overkwam op haar collega's.
18: Ik was bijvoorbeeld voor een wedstrijd heel gespannen. En wat teamgenoten dan zagen was een hele chagrijnige, boze speelster. Die eigenlijk geen contact wilde maken.
12: Omdat je het voor jezelf aan het wegwerken was.
18: Maar zij dacht alleen maar, ze is stik chagrijnig. Wat een naar mens.
12: Maar je was bang. Of
18: zenuwen. Ja. En toen ik daarover ging vertellen, hoe ik me voelde voor een wedstrijd... kreeg ik veel meer begrip. En dat probeer ik nu vaak ook in mijn verhaal. Ook heel veel te vertellen over hoe samenwerken werkt.
12: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
9: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
19: Je kent ons van het nieuws.
20: Van duiding,
19: feiten en context.
20: En soms is er
19: naast het nieuws
20: ruimte voor goede muziek.
19: Zoals deze.
20: Klinkt werken beter.
19: BNR Business Beat.
20: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
19: Luister in de BNR-app.
20: Op bnr.nl/bb.
19: En via DAB+.
0: doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
21: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaten. Maak morgen meester.
0: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
24: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
22: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
25: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef onze nieuwe BHV Fast Track training, een privéles BHV, op je eigen kantoor. Dat is beter, sneller en leuker. Dus boek de nieuwste BHV op schokenpomp.nl.
26: Cavra Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
27: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen, die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
26: Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
27: 17.551 laadpalen. 1 nieuwe naam. Velian.
28: Nu in de BNR-app.
29: Nippon Paint en Sherwin-Williams blazen de jacht op Akzo Nobel af na een afgewezen miljardenbod. En drones die treffen Sint-Petersburg aan het begin van een internationaal economisch forum daar. En de Britse waakhond deelt een tik uit aan Google om de AI-overzichten. Deze verhalen en meer lees je nu in de BNR-app.
30: René Geest is voor ons bij de ANWB. Ja, hoe is de situatie op de weg, Leen?
31: Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 300 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad, met name in Noord-Holland, een paar lange files. Maar ook in het zuiden, door een ongeluk, een hele lange file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Budel en Knooppunt Leenderheide. De vertraging is daar 40 minuten. In Noord-Holland vooral veel oponthoud op de A7 Zaanstad-Horen bij Weidewormer. Daar sta je 35 minuten in de file. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Boksmeer is ook een ongeluk gebeurd. Daar is de rechte rijstrook dicht en dat kost je vanaf Venray ongeveer 40 minuten. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij 37,4 en op de A35 bij 69,2.
32: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
33: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bijna 60.000 VMBO-leerlingen moeten iets meer geduld hebben voor ze de uitslag van het praktijkgedeelte van hun examen krijgen. Die zouden ze vandaag krijgen, maar door een technische fout wordt dat morgen. Onwijs vervelend, zegt iemand van de Onderwijsbond. De uitslag van het theoriegedeelte komt volgende week. Het was vorige week prachtig weer en dat hebben mensen met hooikoorts gemerkt. Nog nooit gingen er dit jaar zoveel mensen naar een huisarts met klachten. Vergeleken met de week ervoor was er een verdubbeling, blijkt uit onderzoek. Bij warm en droog weer zijn er namelijk meer pollen en nu het is gaan regenen, verdwijnen die. De Tweede Kamer stemt volgende week over het veranderen van de naam van GroenLinks PvdA in Pro. Vanochtend keurde de Raad van State de nieuwe naam al goed, maar de Kamer moet er ook mee akkoord gaan. De voorzitter heeft een brief geschreven waarin hij Kamerleden adviseert om voor te stemmen. Pro voldoet namelijk aan alle regels. De Iraanse revolutionaire garde claimt de jongste aanvallen met raketten en drones op Amerikaanse militaire doelen in Koeweit en Bahrein. De garde noemt het een vergelding voor eerdere Amerikaanse aanvallen op onder meer de Iraanse verkeerstoren. Die volgden weer op eerdere Iraanse aanvallen. En een bijzondere oorzaak voor een stroomstoring in het pretpark in Hengelo. Er waren naaktslakken in een elektriciteitskast gekropen en hebben daar voor kortsluiting gezorgd. 5 attracties konden daardoor niet worden gebruikt. Het park hoopt dat die het aan het eind van de dag weer doen. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten vallen een paar buien, in de rest van het land is het droog. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten regen. Morgen kans op stevige onweersbuien en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
30: De AEX staat 0,4% in de min, 1045 punten. De grootste daler is AkzoNobel. Dat aandeel krijgt grote klappen. We hoorden al dat de overnamepoging niet doorgaat. Meer dan 18% gaat er op dit moment af. De grootste stijger is ASM International met 1,6% stijging. De Dow Jones opent 0,4% lager.
1: En zometeen bij ons in de avondspits. Minister Vuilbrief hoopt in augustus een begin van een akkoord over de sociale zekerheid te sluiten. En Trump probeert met een nieuwe truc de importheffingen voor onder andere de EU er doorheen te krijgen. Dat en meer de komende 2,5 uur hier op BNR.
2: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
3: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schout de zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
2: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
8: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
7: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
11: In de BNR-app.
10: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
30: Fijn dat je luistert. Hier is het nieuws om mee thuis te komen. GroenLinks-PvdA mag de naam Pro gebruiken, ook al bestaan er lokale partijen al met die naam. Maar dat is het oordeel van de Raad van State. Europees nieuws, NAVO-leden komen bij elkaar in Kiev. De regering Trump komt met nieuwe tarieven. Ditmaal gebaseerd op een wet uit 1974 die dwangarbeid moet tegengaan. Hoe reëel is dit voorstel nu weer en hoe zijn de reacties? Eerst gaan we het hebben over de sociale zekerheid.
1: Want minister Hans Vuilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die hoopt begin augustus een, zoals u dat noemt, begin van een akkoord te sluiten over de sociale zekerheid. Dat zei hij na afloop van een gesprek dat hij had met Ja 21.
14: Ik denk echt dat u nog wel eens verbaasd kunt zijn als we in augustus weer elkaar spreken.
1: Want dan gaan de bezuinigingen van tafel?
14: Nee, want dan hebben we misschien wel het begin van een akkoord.
1: Politiek verslaggever Leonard Beekman, die komt net uit de wandelgangen. Dat horen we graag.
15: Zeker.
1: Dat is jouw arena. Goedemiddag.
15: Goedemiddag.
1: We horen een best optimistische Hans Vuilbrief. Is dat terecht, dat optimisme?
0: Nee, eigenlijk niet. Want er is een rondje gemaakt door de Tweede Kamer, door de minister. En hij is met oppositiepartijen gaan praten. Dat is allemaal in aanloop naar het debat van morgen over de sociale zekerheid en over het ultimatum van de bonden, dat ze acties willen gaan voeren. En hij was op zoek naar politieke steun. En ik vroeg hem, na afloop, de laatste was jaar 21, wat heeft dit nu allemaal opgeleverd? En dan kwam hij toch een beetje met dit zuinige antwoord.
14: Dat weet ik nog niet. In de politiek moet je nooit direct naar iets wat je gedaan hebt zeggen, dit heeft dit opgeleverd. Ik hoop dat we morgen een inhoudelijk debat hebben over de problemen die we moeten oplossen in dit land. Met elkaar. Met werkgevers en werknemers. Ik hoop dat het debat daar morgen over gaat.
0: Maar heeft Jesse Klaver dan een beetje gelijk als hij zegt, ja, dit rondje was nu voor de bühne, voor de beeldvorming?
14: Het rondje was bedoeld om uit te wisselen, dat heb ik gisteren gedaan met mevrouw Patijn, zijn woordvoerder sociale zaken. Dat heb ik nu gedaan met Eerdmans en Keulemans, woordvoerder sociale zaken. Het was echt bedoeld om uit te wisselen, goed van elkaar weten wat je nou wil en wat je nou niet wil.
0: Ja, want Jesse Klaver van Pro zei nadat Mariette Patijn, Kamerlid, die sociale zaken in de portefeuille heeft zitten, zoals we dat hier noemen. Ja, het was eigenlijk gewoon koffie drinken. Het was allemaal voor de bühne, omdat het debat eraan komt. Maar het heeft allemaal niets opgeleverd. Nou ja, Hans Velbrief kon niet vertellen wat dit nu precies, hè, zoals je net hoorde, wat dit nou precies had opgeleverd. Maar hij was wel vervolgens heel optimistisch over dat het in augustus allemaal misschien wel goed zou kunnen komen. Dus dat was wel bijzonder.
1: Spreekt elkaar een klein beetje tegen. En had Veilbrief dan zelf de oppositie iets te bieden? Nam die iets mee?
0: Volgens Eerdmans van Jaar 21 niet.
9: Ja hoor, een prima gesprek. Dus het was eigenlijk gewoon een heel open-minded gesprek zoals we hem ook kennen.
12: Maar de binnenzak was leeg dus?
9: Ja, ik had er ook niets in zien zitten. Dus het verbaast mij niet hoor.
0: Ja, dus met een lege binnenzak. Dus nog niets te bieden aan de oppositie. En ja, je moet ook eventjes ons wel beseffen, we staan aan het begin van een proces. Hè. De bonden moeten weer aan tafel komen. De oppositie, daar moet nog politieke steun bij gevonden worden. We weten dat Pro zich vasthouden aan de bonden. Dus op het moment dat de bonden eruit kunnen komen, hè, dus in de polder opgelost wordt, zou Pro ook omgaan. Maar zover zijn we allemaal nog niet. En we hebben in Den Haag en ook in Nederland vaak heel veel haast. Maar dit is een proces en dat heeft tijd nodig. Er zijn nu acties aangekondigd. Die 6,5 miljard moet van tafel af. De bonden zullen niet 1, 2, 3 zeggen, we gaan die acties afblazen. De VVD zit heel erg op het geld. Hè. Minister Heijnen van Financiën zou ook niet zeggen, nou, al die begrotingsregels, de deur uit en we vinden het allemaal prima. Waar het geld vandaan komt, dat maakt me niet meer uit. Desnoods laten we het in de staatsschuld lopen. Gaat ook niet gebeuren. Dus dit proces heeft ook wel tijd nodig.
1: Ja, en de bonden, daarover gesproken, die hebben nog steeds een stakingsochtend staan op 24 juni, uit mijn hoofd.
0: Ja, er zijn nog wat meer kleinere acties staan er ingepland. Maar de grote actie in het openbaar vervoer, tot 8 uur 's morgens, ja, die staat nog steeds op de rol.
1: Ja, dus dan is de minister wel inderdaad heel optimistisch als hij zegt, nou, begin augustus of in augustus zijn we eruit.
0: U zal nog verbaasd staan te kijken, dat zei hij.
1: Oh, ja. Maar weet het kabinet al wel bij welke partijen ze de steun uiteindelijk moeten gaan zoeken?
0: Alles staat nog open. Het idee was wel, hè, in Politiek Den Haag, in die wandelgangen waar ik me dan begeef, zoals jij al zei, van ja, de coalitie heeft ondertussen wel door dat de weg over links de enige en de makkelijkste is. Maar volgens Joost Eerdmans staat alles nog open.
9: Wat is de weg waar Veilbrief naartoe gaat, naar links of naar rechts? Hoe denkt het kabinet over?
0: Waar gaat hij dan heen? Want die vraag heeft u gesteld.
9: Dat mag u hem vragen. Dat is voor mij belangrijk om te weten. Maar dat ga ik ook niet allemaal hier hardop vertellen.
0: Maar u heeft daar wel een antwoord op gekregen.
9: Nou, ik heb daar wel richting van gehoord. En dat het allemaal heel ingewikkeld is. Ja, dat is ook niet nieuw, maar het is natuurlijk heel ingewikkeld. Want enerzijds wil je natuurlijk met elkaar, het liefst met vakbonden en werkgevers, denk ik, een weg vooruit vinden. Tegelijkertijd is er ook politiek draagvlak nodig. Nou, dat kan linksom, dat kan rechtsom. Ja, en daar verschillen nogal de invullingen. Want
0: er staat hier geen teleurgestelde man, dus u bent net niet afgewezen. Dus kortom, de route op rechts staat nog open.
9: Ja, die staat zeker open.
0: Alles kan nog, Lisbeth. Alles kan nog.
1: Gisteren spraken we nog over een hete politieke zomer, maar nu
0: dat gaat ook
1: zijn
0: nog
1: er vergezichten.
0: Dat kan ook nog, Lisbeth. Nee, daar moeten over geld gaan praten. Dat gaan wij over een uurtje ook nog een keertje doen. Maar dat is een hele lastige puzzel en die moet van de zomer gelegd worden. En ik beloof je, daar gaat echt nog wel wat gebeuren.
1: Dankjewel, Leendert.
32: BNR Nieuwsradio.
30: NAVO-chef Mark Rutte bezoekt vandaag met alle 32 NAVO-ambassadeurs de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Zelfs de Amerikanen zijn erbij. Daar gaan we het over hebben met Europa-verslaggever Stefan de Vries. Stefan, best opmerkelijk, hè? Ook een beetje gevaarlijk misschien wel.
12: Ja, het was ook een onaangekondigd bezoek.
30: Ah, ja.
12: De Oekraïense spoorwegen die posten een berichtje dat Rutte de trein uitstapte. Maar dat werd later toch weer verwijderd.
30: Aha.
12: Dat was namelijk niet de
30: bedoeling.
12: Nee, het was niet de bedoeling.
30: Ja, wat is het doel van het bezoek?
12: Het doel is natuurlijk een boodschap aan Moskou, maar ook aan Washington. En dat is dat Oekraïne een prioriteit blijft voor het bondgenootschap. Natuurlijk ook op de ochtend na een nacht vol aanvallen vanuit Rusland. Wat Rutte en de zijnen vandaag doen is laten zien dat ook al is Oekraïne geen NAVO-lid, het land hoort er toch wel bij. Het is de eerste NAVO-Oekraïne-top, zoals dat heet, of vergadering. Alle 32 NAVO-landen staan letterlijk schouder aan schouder in Kiev. En ja, dat gebeurt bovendien vlak voor de NAVO-top in Ankara volgende maand.
30: Oh ja, maar Oekraïne wordt geen lid van de NAVO nog, toch?
12: Nee, nog steeds niet. Nee, zeker niet. Dat is een heikel punt. Sommige landen willen dat wel en andere niet. Het is ook de frustratie van Kiev, want Oekraïne krijgt steun, wapens, trainingen, politieke solidariteit. Nu dus dit bezoek. Rutte is al menigmaal in Oekraïne geweest, maar nog steeds niet die harde veiligheidsparaplu van de NAVO. Daar zijn de lidstaten te verdeeld over. Vooral omdat een lidmaatschap met een land tijdens een lopende oorlog natuurlijk het risico met zich meebrengt dat er een directe confrontatie zou kunnen ontstaan tussen de NAVO en Rusland.
30: Mm-hmm.
12: Maar tegelijkertijd schuift Oekraïne toch wel steeds stapje bij stapje op naar dat lidmaatschap, of in ieder geval naar bondgenootschap. Zelensky is ook uitgenodigd voor de top in Ankara volgende maand. En ook al zal hij daar niet aanschuiven bij de vergadering, officiële vergadering, wordt hij toch behandeld als een partner die feitelijk al deel uitmaakt van het bondgenootschap.
30: Ja, precies.
12: Ja.
30: Maar zouden ze eigenlijk aan de voorwaarden voldoen om lid te worden? Wat voor eisen stelt de NAVO eigenlijk? Want kijk, voor de EU zijn natuurlijk nog allerlei corruptie.
12: Ja.
30: Perikelen die geslecht zouden moeten worden.
12: Nou ja, dat niet alleen. Er zijn
30: maar voor
12: meer
30: de NAVO
12: dan 30
30: geldt dat niet?
12: Onderwerpen. Nee, dat ligt toch wat anders. Ja. Dat gebeurt met unanimiteit achter gesloten deuren. Dus als die lidstaten besluiten, ja, ze kunnen erbij.
30: Dan kan
12: er over worden gestemd. En als ze ja zeggen, dan is het ja. Maar zover is het nog lang niet.
30: Van de Russische dreiging even naar de Chinese dreiging. En dan is dat voornamelijk een handelsbedreiging natuurlijk. Hoewel, Europarlementariër Bert Lange vindt dat we dat beter niet zo kunnen noemen. Hè? Waarschuwt voor te veel China-fobie.
12: Ja.
30: Inderdaad.
12: Ja, Bernd Lange is ook de voorzitter van de commissie die onderhandelt namens het parlement bij de handelsakkoorden. Hij waarschuwt nu dus voor Chinafobie. De sociaal-democratische Europarlementariër vindt dat Europa wel de ogen moet openhouden, wakker blijven, maar niet in een reflex schieten waarbij China dan automatisch als de vijand wordt aangewezen.
30: Natuurlijk, waarom eigenlijk?
12: Ja, toch moeten Chinezen toch de vriend houden, denkt Lange. Er zijn natuurlijk wel echt problemen. Denk aan de enorme staatssteun, de oneerlijke concurrentie, afhankelijkheid ook van de kritieke grondstoffen en de steun die China natuurlijk indirect en soms zelfs ook direct geeft aan Rusland. Maar volgens Lange moet Europa oppassen dat we niet in een soort nieuwe koude oorlog mentaliteit terechtkomen. Want China is een concurrent, een rivaal zelfs, maar ook een van de belangrijkste handelspartners van de Europese Unie. En ja, dat zijn een paar realiteiten die naast elkaar bestaan. En dat is lastig om daar een goede toon in te vinden.
30: Juist. Dankjewel, Stefan de Vries. Meer Europees nieuws trouwens in de podcast Make Europe Great Again.
13: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats. BNR.
15: De weg voor GroenLinks-PvdA ligt vrij om door te gaan onder de nieuwe naam Progressief Nederland, afgekort PRO. Ja, dat was al bekend, maar nog niet vanzelfsprekend. Want 8 lokale PRO-partijen, die verder niet gelieerd zijn aan GroenLinks-PvdA, die hadden bezwaar gemaakt tegen de nieuwe naam bij de Raad van State. Maar, verslaggever Jorik Simonides, de Raad van State gaat dus niet mee in dat bezwaar.
16: Nee, die hebben daar vandaag een uitspraak over gedaan. Die hebben gekeken naar hoe de kiesraad daarin te werk is gegaan, want die gaan er uiteindelijk over, die beoordelen dat. Die hebben dus al gezegd, de kiesraad GroenLinks-PvdA mag die naam gewoon gebruiken. Nou, daar is toen bezwaar tegen ingediend en nu zegt de Raad van State, de kiesraad had gelijk. Want de crux zit hem een beetje in het verzoek van GroenLinks-PvdA. Die hebben namelijk een verzoek ingediend voor de nieuwe naam, Progressief Nederland, tussen haakjes PRO, voor de verkiezingen in de Tweede Kamer en in Europa. Nou, en daar zitten dus nog geen geen andere pro-partijen. Dus terecht zegt Pieter Bas Beekman van de Raad van State dat dat gewoon goedgekeurd is.
17: De kiesraad moet een partijnaam registreren. De kieswet zegt dan heel nadrukkelijk als er geen verwarring te duchten is of anderszins misleidend is. En het gaat hem dus om, is er verwarring? En dan is het belangrijk om even heel goed te bepalen. Dit gaat om de landelijke registers, dus de naamsregistratie in een landelijk register en niet in een gemeentelijk register. En de lokale pro-partijen, als je het zo mag zeggen, die hebben natuurlijk niets te maken met de landelijke registers. Dus er is geen verwarring. En dat is de reden waarom de kiesraad terecht dit besluit heeft genomen.
15: Oké, maar goed, ja, we kennen ook gemeenteraadsverkiezingen. Dan zal Pro ook campagne voeren. Ja. Dan kan het alsnog een probleem worden.
16: Ja, dat is dus niet uitgesloten, nee. Want het wordt in ieder geval verwarrend. Als er straks partijen zijn, lokale partijen van de landelijke partij Pro, die dan meedoen en dat er ook nog een lokale partij Pro zit. Dus het is niet ondenkbaar dat dat tegen die tijd alsnog weer tot gedoe gaat leiden. En dat er dus toch weer een bezwaar belandt in de brievenbus van de Raad van State. Maar daar wilde de Raad van State vandaag nog niet op vooruit lopen.
17: Als het omgevend gaat over de toekomst, dan betekent het dat de centrale stembureaus van de provincie en de gemeente dan een besluit moet nemen als het dan voor ligt. Daar hoeft de kiesraad op dit moment geen rekening mee te houden.
16: Nee, maar het is misschien niet ondenkbaar dat er tegen die tijd weer bezwaren op de mat vallen, waar u dan ook weer naar moet kijken.
17: Nou ja, wij zijn een rechter. Dus besluiten die op dat moment op ons bordje komt als bestuursrechter, daar moeten wij weer uitspraak over doen. Dus dat zal de tijd leren in de toekomst.
16: Ja, dat zien we dan wel weer dus. Ja. Moeten we dan maar kijken hoe dat gaat lopen. We hebben het ook nog even bij de partij nagevraagd, GroenLinks-PvdA, wat zij dan gaan doen met de gemeenteraadsverkiezingen. Want ja, strikt genoeg zijn die lokale pro-partijen, die waren eerder. Dus in principe mogen ze dan dus niet meedoen onder de naam pro in die gemeente waar dat geldt. Nou, dat duurt nog even, die gemeenteraadsverkiezingen hebben we net gehad. 2030 zijn die weer, maar op korte termijn kan het toch nog wel ingewikkeld worden. Want komend voorjaar in maart zijn er nog provinciale statenverkiezingen. En daar duikt de eerste pro-partij ook al op. Dat is Pro-Zeeland. En voor de goede orde, dat is dus geen tak van GroenLinks-PvdA. Nee. Maar een regionale partij Pro-Zeeland, een tak van Pro-Vlissingen. Die wil daar dus meedoen. Ook die waren eerder, dus ook daar kan het alweer ingewikkeld worden.
15: Oké, nou, de Raad van State kan meer werk verwachten. Maar goed, even terug naar die lokale pro-partijen. Ja, die balen, of moeten die een nieuwe naam bedenken nu?
16: Nou ja, die zijn die zeker niet blij mee. Nee, ze hoeven in principe geen nieuwe naam te bedenken, want ze waren eerder. Dus ze kunnen hun eigen gemeente kunnen ze gewoon lekker doen wat ze willen. Het is een groep van 8 partijen die hierachter zaten. Die zitten echt op het hele politieke spectrum in een brede. Dus van heel rechts tot heel links tot in het midden. Dat kan allemaal. En zij merken dus nu al verwarring op straat, omdat zij geassocieerd worden met pro de landelijke partij Pro, wat zij dus niet zijn. In principe gaan ze ervan uit dat bij de gemeenteraadsverkiezingen dat het geen issue gaat worden. Want nogmaals, zij waren eerder, dus laat die andere partij maar hun naam aanpassen. Strikt genomen hebben ze daar ook gewoon recht op. Dus GroenLinks-PvdA kan dan bijvoorbeeld niet meedoen als bijvoorbeeld Pro-Veenendaal. Want Pro-Veenendaal bestaat al. Ik sprak vandaag even met Dario Castiglione, die is daar raadslid in voor Pro-Veenendaal. Dat is ook een beetje de kartrekker van deze 8 partijen die naar de rechter stappen. Nou, zij verwachten dat GroenLinks-PvdA tegen die tijd hun naam gewoon netjes aanpassen. Tot nu toe gaat het ook nog allemaal goed, want GroenLinks-PvdA die wil ook nog niet aan pro in die gemeente. Zeggen. Dus dat gaat allemaal in goede vrede. En tegen die tijd komt het ook wel goed, verwacht hij. Zo niet, stapt hij gewoon weer nog een keer naar de rechter.
14: Ik denk dat dan de centrale stembureaulijst hier zegt van, nou, dat gaat niet gebeuren. Die gaan niet accepteren dat er 2 keer de naam pro op de lijst komt. Dus dan zullen ze als progressief Nederland ermee moeten doen.
16: En als zij straks toch als pro of pro-NL of iets dergelijks op de lijst komen, dan gaat u stappen ondernemen?
14: Ja, dan is het weer de gang naar de rechter of de Raad van State om daar iets van te vinden.
15: Ja, maar nu denk ik, die verwarring blijft toch bestaan. Als je als pro-Veenendaal meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen.
16: Ja.
15: De gemiddelde inwoner van Veenendaal kent pro uit de landelijke politiek. Ja. Dus dat zal verwarring blijven.
16: Ja, en daarom zijn ze dus ook helemaal niet blij met die uitspraak van vandaag. Want volgens de letter van de kieswet heeft de kiesraad inderdaad gelijk. Ja. Want er is geen verwarring, want partij pro spelen niet landelijk.
15: Maar goed,
16: op straat wordt het dus toch ongemakkelijk.
15: Ik zou zeggen,
16: dat is waarom ze hier niet blij mee zijn.
15: Ik zou zeggen, als ik pro-Veenendaal was, go Veenendaal.
16: Ja, ze zijn het niet van plan om hun naam aan te passen. Ze houden voetbalstuk.
15: Dankjewel, Jorik.
18: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
30: Voor de derde keer dreigen de Verenigde Staten met nieuwe importheffingen nadat de vorige 2 zijn gesneuveld bij het Hoge Rechtshof. Onder andere EU en China staan op de nieuwe lijst. De reden, ze zouden te weinig doen tegen producten die gemaakt zijn met dwangarbeid. Voor de EU gaat het om een heffing van 10%. Extra heffing. Jurist en Amerika-deskundige Kenneth Manosama. Goedemiddag.
19: Goedemiddag.
30: Klinkt alsof Trump een nieuw geitenpaadje heeft gevonden om toch extra heffingen in te voeren, of niet?
3: Nou ja, inderdaad. Hè. Het is, bij deze regering altijd op zoek naar een nieuwe juridische basis om maar heel koppig importheffingen te blijven invoeren. En ze hebben er weer eentje gevonden. Hè. Het gaat hier om een juridische bepaling die wel vaker is gebruikt. Maar het motief van dwangarbeid is natuurlijk wel bijzonder. En het proeft ook een beetje als een excuus om toch maar weer importheffingen breed te kunnen invoeren.
30: Ja, is het juridisch houdbaar? Hè? Want die vorige pogingen die zijn gestrand met het Hoge Rechtshof.
3: Ja. Nou ja, het is wel interessant, want deze bepaling is wel vaker gebruikt, ook zeker voor China. Het is ondubbelzinnig dat een president eenzijdig importheffingen kan invoeren. Er zit ook wel een proces achter. Hè. Er moet een onderzoek komen, consultaties met andere landen moeten komen. Er moet echt een officiële vaststelling dat er inderdaad sprake is van dwangarbeid en dat er een soort onredelijk last komt op Amerikaanse handel. Maar eigenlijk is natuurlijk dwangarbeid ook gewoon goedkope arbeid. En daar zit het, denk ik, het motief natuurlijk in voor Amerika. Want ja, als de Europese Unie goedkopere arbeid als het ware inhuurt in het buitenland, zijn de producten goedkoper. Ja, ja. En dan prijzen ze de Amerikaanse producten uit de markt. Dus er zit wel iets in.
30: Maar zegt die wet, dat is een wet uit 1974 geloof ik, hè, die dus eigenlijk over de Verenigde Staten heen, over de hoofden, over de oceanen heen bepaalt dat andere landen dus kennelijk ook die dwangarbeidproducten niet mogen gebruiken. Maar staat er in die wet niet dat het echt om dwangarbeid gaat? Dus gedwongen arbeid?
3: Nee, er staat niet echt dwangarbeid in die wet. Het gaat meer over als er een onredelijke last is voor de Amerikaanse handel. Maar je hebt gelijk, het is heeft echt zogeheten extraterritoriale werking. Hè. Ja. De Amerikaanse wet probeert echt inderdaad in de handel van andere landen zich te mengen. Ja. En daarom is het natuurlijk ook wel een beetje een dwingelanderij, als het ware, van de kant van Amerika.
30: Ja.
3: Maar ze proberen het weer. Ik denk dat we dwangarbeid niet per se moeten weglachen, want het is wel goedkope arbeid. Dus daar zit het motief.
30: Ja.
3: En ze doen het via een toch wel wat volledigere procedure. En belangrijk daarbij is ook vast te stellen dat de tarieven dus ook nog niet ingaan. Er moet ook eerst nog met al die landen die nu worden met tarieven worden opgezadeld.
30: Daar moet eerst
3: nog mee in onderhandeling worden getreden.
30: Maar het is duidelijk dat hij ze uiteindelijk wel wil invoeren. En dan moeten die landen dan hopen dat het strand inderdaad bij het Hoge Rechtshof? Of moet je hier toch wel zorgen over maken?
3: Nou, ik denk dat ze in ieder geval niet 1, 2, 3 weer in paniek moeten raken. We hebben natuurlijk vaker gezien dat de rechter daar uitspraken hierover heeft gedaan. Maar ik denk dat er ook meer ruimte is voor onderhandeling hierover. Maar het bijzondere blijft, denk ik natuurlijk, maar dat zullen de economische experts beter weten, waarom deze regering blijft vasthouden aan importheffingen.
30: Ja, want Europa had afspraken hierover.
3: Ja, het is ook duidelijk dat er schade wordt geleden aan de Amerikaanse economie, wat vervolgens ook weer politieke consequenties heeft.
30: Ja.
3: Dus het is wat mij betreft een klein beetje een raadsel waarom telkens maar aan de importheffingen wordt vastgehouden. En als je dan ook nog dit soort geitenpaadjes gaat proberen te verzinnen, ja, dan wordt het allemaal een beetje ongeloofwaardig.
30: Dank jurist en Amerika-deskundige Kenneth Manusama.
19: En over die geitenpaadjes gaan we straks verder praten met eurocommissaris Wopke Hoekstra. Ons maandelijkse gesprek is het tijd voor. We praten met hem ook over China en de Europese technologische afhankelijkheid. Blijf luisteren, we zijn zo terug.
20: Op de hoogte zijn is één ding, maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
21: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
22: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
21: Ook auto-import met financial lease. Eenvoudig en snel, dasimport.nl.
23: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
2: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
4: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
5: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
2: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
6: Ja, sukkel, dan had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
4: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
2: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
24: Even kijken.
8: Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
24: Banky, dat is toch geen woord?
8: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
7: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
25: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Bol vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooiebol.nl/BNR of kom langs.
7: B-E-N-K-E-Y, Benkie, steengoed in vermogen.
26: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLMopen app.
27: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker.
28: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: 20 minuten vertraging tussen knooppunt Velzen en Akersloot door wegwerkzaamheden. De A10, daar ging het ook mis. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Nieuwemeer op de Ring Zuid. Vanaf Amsterdam over Amstel richting Den Haag is de vertraging nu een half uur. Op de A50 Eindhoven-Os bij Eerde staat een kapotte vrachtwagen. Dat kost je ook een half uur. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Venray en Boksmeer ook 40 minuten vertraging door een ongeluk. Flitsmeister meldt ook nog een aantal flitsers. Onder andere op de A4 Den Haag-Rotterdam bij 58,0. En op de A35 bij 69,4.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bijna 60.000 VMBO-leerlingen moeten iets meer geduld hebben voor ze de uitslag van het praktijkgedeelte van hun examen krijgen. Die zouden ze vandaag krijgen, maar door een technische fout wordt dat morgen. Onwijs vervelend, zegt iemand van de Onderwijsbond. De uitslag van het theoriegedeelte komt volgende week. Het was vorige week prachtig weer en dat hebben mensen met hooikoorts gemerkt. Nog nooit gingen er dit jaar zoveel mensen naar een huisarts met klachten. Vergeleken met de week daarvoor was er een verdubbeling, blijkt uit onderzoek. Bij warm en droog weer zijn er namelijk meer pollen en nu het is gaan regenen, verdwijnen die. De Tweede Kamer stemt volgende week over het veranderen van de naam van GroenLinks PvdA in Pro. Vanochtend keurde de Raad van State de nieuwe naam al goed, maar de Kamer moet er ook mee akkoord gaan. De voorzitter heeft een brief geschreven waarin hij Kamerleden adviseert om voor te stemmen. Pro voldoet namelijk aan alle regels. De Iraanse revolutionaire garde claimt de jongste aanvallen met raketten en drones op Amerikaanse militaire doelen in Koeweit en Bahrein. De garde noemt het een vergelding voor eerdere Amerikaanse aanvallen op onder meer een Iraanse verkeerstoren. Die volgden weer op eerdere Iraanse aanvallen. En een bijzondere oorzaak voor een stroomstoring in een pretpark in Hengelo. Er waren naaktslakken in een elektriciteitskast gekropen en hebben daar voor kortsluiting gezorgd. 5 attracties konden daardoor niet worden gebruikt. Het park hoopt dat die het aan het eind van de dag weer doen. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten vallen een paar buien, in de rest van het land is het droog. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten regen. Morgen kans op stevige onweersbuien en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Over een paar minuten spreken we uitgebreid met klimaatcommissaris Wopke Hoekstra. Onder andere over de dreiging van nieuwe tarieven vanuit Trump, vanuit Amerika. En zitten we volgens de eurocommissaris nou al in een handelsoorlog met China of niet? Over een paar minuten zoals gezegd op BNR. Blijf luisteren.
5: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: In de Friday Move gaat het over tv.
8: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
7: Politiek.
9: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
7: En ik ben er ook.
8: Dat is toch heerlijk.
7: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
11: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
13: Goedemiddag, het is 5:05. Uitgevers kunnen er bij Google voor

kiezen om hun publicaties niet te laten verschijnen in Google's AI-gegenereerde zoekresultaten. Althans, dat kan in één land. Meer over die ontwikkeling hoor je zometeen in de tech-update. Maar eerst gaan we naar ons maandelijks gesprek met de Nederlandse eurocommissaris Wopke Hoekstra.

0: Trump dreigt opnieuw met tarieven, dit keer vanwege dwangarbeid. Daarnaast is de handelsrelatie met China niet meer houdbaar, zegt de Europese Commissie. Kortom, veel werk aan de winkel in Brussel. En daarom praten we zoals elke eerste woensdag van de maand met de Nederlandse eurocommissaris Wopke Hoekstra voor klimaat, netto nul en schone groei. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Niels.
0: Het leek even een normale woensdag te worden in Brussel, totdat Trump weer van zich liet horen. Iemand uit zijn kabinet, uit zijn regering, dreigt met nieuwe tarieven voor 60 landen, ook voor de EU als blok, met 10% vanwege een wet over dwangarbeid, die dwangarbeid moet tegengaan. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Nou, allereerst, zo heel veel normale woensdagen zijn er niet meer over met alle tumult in de wereld. Maar ja, dit is natuurlijk wel ingewikkeld. Want het heeft heel veel tijd en moeite gekost om tot een overeenstemming te komen over die handelsdeal met de Amerikanen. Er zaten plussen in, er zaten ook evidente minnen in voor ons. En ja, nu komen we toch regelmatig, komt er een nieuw proefballonnetje. En dat is gewoon niet in lijn met de afspraak die we gemaakt hebben.
0: En ja, niet in lijn. En wat betekent dat? Wat voor conclusie verbindt u daaraan?
1: Nou, dat betekent dat we daar opnieuw over in gesprek zullen gaan, maar dat wij wel zullen vasthouden aan de afspraak zoals we die gemaakt hebben.
0: Ja.
1: We hebben een afspraak gemaakt met allemaal plussen en minnen. Ja, en op het moment dat je daar niet mee door kan, ja, dan kan je met elkaar tot een overeenstemming komen dat je opnieuw gaat kijken of je hebt geen deal meer. Maar je kan natuurlijk niet jezelf in een situatie manoeuvreren waarin je eerst een afspraak maakt en die andere partij dan vervolgens zegt, oh ja, ik heb trouwens nog een wens en er is nog een ding wat ik ga doen en dit krijgen jullie er ook nog bij cadeau. Mm-hmm. Zo werkt het natuurlijk niet.
0: Dit kan niet zo.
1: Nee, dit kan niet. En normaal is dat mijn collega Sefcovic zal er eerst met de Amerikanen over in gesprek gaan. Maar ja, het laat zich raden dat we dit er niet even aan toe kunnen voegen. Er zitten al voldoende kersen op die taart. Het is een keer mooi geweest.
2: En hoe moet je als Europese Commissie eigenlijk omgaan met weer berichten op een, nou ja, niet zo normale woensdag vanuit Amerika? Hoe moet je reageren? Want het is iedere week iets nieuws.
1: Ja, kijk, wat de essentie is, is dat we zeer tot mijn spijt, want ik heb altijd geloofd in de samenwerking en in het belang van de samenwerking met de Verenigde Staten, dat we natuurlijk toch steeds meer schade aan het oplopen zijn in de onderlinge relatie. En dat is het meest pregnant, het meest gevaarlijk. Ik denk ook het meeste tegen het belang van Amerika en Europa op het gebied van de geopolitiek en vrede en veiligheid. Want we hebben allebei belang bij stabiliteit in Europa en met name dat het voor Oekraïne goed afloopt. Maar hetzelfde geldt vis-à-vis China. En ook op het gebied van handelsoorlogen zou het veel verstandiger zijn, zou het veel krachtiger zijn om juist samen te werken. Mm-hmm. Idealiter ook nog met landen als Canada en Japan. Maar Amerika maakt andere keuzes. Dus ja, daar hebben we ons gewoon toe te verhouden.
0: Ja, en in dit geval verhoudt u zich ertoe door te zeggen, we gaan dat gesprek natuurlijk wel aan. Overigens zullen die gesprekken toch moeten plaatsvinden, want dat is onderdeel van de toepassing van die wet, hè, over dwangarbeid. Dat er dus een soort consultatie volgt. Nou, dan kan iedereen zijn woordje doen natuurlijk. We spraken net met Kenneth Manosama, specialist in Amerikaans recht, en die zei, ja, het is maar de vraag of dit uiteindelijk het weer redt bij het Hoge Rechtshof als het daar terecht komt. Maar als ik u zo beluister, is uw hoop daar niet op gevestigd. U zegt überhaupt dat dit voorstellen is al schadelijk voor de relatie.
1: Nee, kijk, wat hij zegt klopt. En dat hebben we ook eerder gezien. De Hoge Raad van de Supreme Court heeft ook eerder de Amerikaanse regering teruggefloten op een handelsakkoord. Maar wat voor ons natuurlijk veel relevanter is, is dat je met twee partijen een afspraak maakt. En dat je dan ook die afspraak wil en kan nakomen. En dat gaat hier nu over 10%. Maar het is toch een beetje alsof u of ik morgen een huis koopt. En je tekent daar netjes allebei het contract. En vervolgens zegt de verkoper, oh trouwens, dit wordt 10% duurder.
0: Tja.
1: Ja, we voelen allemaal op onze klompen aan dat dat niet werkt.
0: En vorige keer was u bij ons en zei u van, ja, Amerika blijft een bondgenoot. Zegt u dat nog steeds? Of zou u het nu anders
1: Zeker.
0: Willen?
1: Kijk, wat ik de vorige keer heb gezegd, en dat blijft zo. Het zijn twee dingen. Dat heeft iets schizofrens. Aan de ene kant heeft Europa geen keus dan veel meer op eigen benen te gaan staan. En veel meer ook bondgenootschappen, bijvoorbeeld op het gebied van handel, aan te gaan met Canada, Japan, India, Latijns-Amerika. Allemaal dingen die we overigens ook aan het doen zijn. We kunnen niet meer op dezelfde manier op de wereld van vroeger vertrouwen als we misschien gedacht hebben. Dus dat is één. En met name op het gebied van vrede en veiligheid zullen we dus veel meer moeten investeren in onze eigen weerbaarheid. Dat neemt niet weg dat we er alle belang bij hebben om zo goed en zo kwaad als dat soms misschien ook gaat, toch die samenwerking met Amerika te zoeken. Want dat wordt gewoon gedicteerd door onze belangen. Denk ook weer aan de oorlog in Oekraïne. We zijn in hele grote mate afhankelijk van leveranties vanuit Amerika. Ah. Veel van de spullen die we hebben, die komen simpelweg uit de Verenigde Staten.
0: Dus je moet eigenlijk tegen je eigen zin die relatie zo goed mogelijk proberen te houden.
2: Ja, lijkt me wel dat je daar knap chagrijnig van kan worden. Zin.
1: Ja, en emoties natuurlijk allemaal prima, maar dat is uiteindelijk natuurlijk in de geopolitiek irrelevant. Je moet kijken naar wat is nou in ons belang. En het is in ons belang om aan de ene kant op het gebied van handel, op het gebied van vrede en veiligheid, Amerika en ook anderen zo dichtbij mogelijk te houden. Ook al wordt het af en toe heel ingewikkeld gemaakt. De andere kant daarvan is dat wij geen keus hebben dan heel fors te investeren in onze eigen militaire capaciteit. Te investeren in alles wat te maken heeft met hybride dreigingen. Veel meer samen te werken met die Europese landen, omdat de wereld en ook de bereidheid van Amerika gewoon is veranderd. Dat is de realiteit.
0: Dat op eigen benen staan, dat leidt soms ook tot tegenreacties. Als we nou even kijken naar de relatie met China. Afgelopen vrijdag kwam de commissie tot de conclusie dat de huidige handelsrelatie niet houdbaar is. Uw collega Sejourné heeft ook nieuwe, laat ik zeggen, grensafrekeningen aangekondigd. En China heeft tegenmaatregelen in het vooruitzicht gesteld. Gaat dat wel goed?
1: We gaan daar nog veel meer van zien. En dat komt niet door ons. Dat komt door hoe de Chinezen stelselmatig de afgelopen jaren hebben gehandeld. En daar zie je nu, wat mij betreft, eigenlijk te laat een reactie van vanuit ons in Europa. En er is stelselmatig sprake geweest van zwaar staatsgesubsidieerde dumping van producten in zonnepanelen, maar ook auto's enzovoort vanuit China. Stelselmatig zijn er handelsafspraken omzeild of genegeerd. Stelselmatig, lees de rapporten van onze eigen veiligheidsdienst, de AIVD en de MIVD, stelselmatig wordt er op zoek gegaan naar IP, dus naar intellectual property in Europa en andere plekken. En die probeert men gewoon te stelen. Mm-hmm. Het is dus niet voor niks dat onze veiligheidsdiensten keer op keer China aanduiden als het grootste economische gevaar wat Nederland heeft. Ja, dat kan je niet doen alsof we nog leven in die wereld van rozengeur en maneschijn van 20, 30 jaar geleden. We zullen dan gewoon het speelveld zelf ook moeten veranderen. Dat is jammer. Dat is zeker
0: en hoe verandert u het speelveld dan?
1: Nou, door hier maatregelen op te nemen. Door dus zelf ook te eisen dat dingen vaker in Europa worden gemaakt. Hm. Door maatregelen te nemen op het moment dat er sprake is van dumping. Of van oneerlijke handelspraktijken.
0: En op het gebied van die zonnepanelen bijvoorbeeld, komen die maatregelen er ook? Of zijn ze er al?
1: Ja, die zijn er voor een deel zijn die natuurlijk al genomen. Denk bijvoorbeeld aan de maatregelen in het domein van die auto's. Veel experts zullen zeggen, in zonnepanelen hadden we veel eerder moeten ingrijpen. Maar je ziet dat over de volle breedte. Dat lokt dan natuurlijk vervolgens een tegenreactie uit van China. Ja. Dus we zijn hier voorlopig ook echt nog niet mee klaar. Maar belangrijk om te benadrukken, dit is niet onze keuze. Wij zijn altijd geweest voor gelijk speelveld, houden aan afspraken, vrijhandel. Dit is een reactie op stelselmatig ondermijnen van het internationale systeem. Wat we de afgelopen jaren met elkaar, waar we juist met elkaar de afgelopen jaren zoveel vruchten van hebben.
0: Maar daar wordt in China natuurlijk niet zo naar gekeken. Die vonden het wel profitabel.
1: Maar men doet dit natuurlijk. Tuurlijk, maar men, en dat is natuurlijk precies het probleem. En men heeft daar, zie ook op het gebied van wat we critical raw materials noemen, dus aardmaterialen, ja, heeft men ook heel bewust een strategie gevolgd. En wij zijn daar toch veel te ver in meegegaan. Van ons steeds afhankelijker maken. Mm-hmm. En zelf steeds onafhankelijker van ons worden. Dus dat zijn in de geopolitiek vervolgens drukpunten, pijnpunten om te kijken hoe ver je kan gaan. En dat kan je gewoon niet, dat kan je gewoon niet accepteren.
0: Maar goed, die afhankelijkheid van die grondstoffen, is dat niet een economisch gegeven? Dat is in de wereld toch zo. Geen enkel land heeft alles zelf. Dat is waarom handel ontstaat.
1: Maar dus dat is waar. Geen enkel land heeft alles zelf. Dus het laatste wat we moeten doen is naar een soort situatie van autarkie. Dat is ook helemaal niet. Maar als je nu kijkt dan naar al die kritische aardmaterialen. Van gallium tot lithium. En wat je allemaal nodig hebt voor van alles en nog wat. Batterijen, maar ook allerlei andere toepassingen. Dan kom je erachter dat in vrijwel al die categorieën China 40, 50, maar soms ook 70, 80, 90% van die voorraad beheerst. Dus men heeft heel bewust dat stelselmatig opgebouwd. En ja, zo af en toe dan worden landen, ook in Europa, op rantsoen gezet. Om te laten voelen wat de macht is van het hebben van zo'n waardeketen. Nou, dat kan je natuurlijk niet van de een op de andere dag veranderen. Maar je kan daar dat lange termijn mag en kan je dat natuurlijk niet accepteren.
0: Zitten we in een handelsoorlog?
1: Nee, nog niet. Maar als dit zo doorgaat, dan gaat dit steeds meer consequenties hebben.
0: Gaat het wel die kant op? Wordt er een handelsoorlog ingerommeld?
1: Nee, want je wordt er sowieso niet ingerommeld. Want dit zijn keuzes die wij nu zelf heel bewust maken. Maar ik vind wel dat we hier eigenlijk veel eerder op hadden moeten reageren. We weten al veel langer dat dit aan de gang is. En we hebben te vaak het korte termijn gewin, ook bedrijven die dachten in China makkelijk geld te kunnen verdienen. En dat hebben we laten prevaleren. En wat we nu zien is dat veel van dat soort bedrijven, die worden langzaam maar zeker, Europese bedrijven worden de Chinese markt uitgekieperd. We hebben hier oneerlijke concurrentie. En we hebben allerlei supply chains waar we een groot probleem in hebben. Dat is de realiteit.
0: Heeft de commissie vandaag, want u heeft vandaag vergaderd, u komt eigenlijk net uit die wekelijkse vergadering, een besluit genomen waarbij Europa weer wat meer op eigen benen komt te staan?
1: Ja, zeker. En eigenlijk gaat het de hele tijd over al die dossiers. Vandaag ging het over tech-onafhankelijkheid, soevereiniteit. Het ging vorige week over China. Het ging dan toevallig vandaag ook nog over begroting en belastingzaken. Maar heel vaak zijn het dingen die gerelateerd zijn aan onafhankelijkheid, meer assertiviteit, op eigen benen staan. En soms zijn dat richtinggevende documenten. Soms gaat het ook over wetgeving en inderdaad over tarieven. Of over zaken zoals Buy in Europe. Of productspecificaties die we van belang vinden. Dus eigenlijk is dat de rode draad van waar de commissie mee bezig is.
0: Nog heel even naar wat ook vandaag op de agenda stond. Dat zijn de jaarlijkse aanwijzingen die vanuit Brussel komen voor de lidstaten. Hoe ze het doen met hun begroting en hun economieën. Waren er nog vingerwijzingen voor Nederland?
1: Er zijn altijd vingerwijzingen voor iedereen. Ja. Dus er is niemand die daar alleen maar complimenten krijgt. Wat in het korte conclusie voor Nederland was dat het er qua begroting allemaal behoorlijk goed uitziet en ook beter uitziet dan eerder. En de dingen die niet nieuw zijn, maar wel ook nu weer al zijn meegegeven, die gaan over: investeer nou meer in innovatie en R&D. Investeer nou meer in schone technologie. Want dat gaat je uiteindelijk weerbaar maken. Nou, dat wisten we al. Maar het zou natuurlijk goed idee zijn om dat ook te doen. Ja, en nogmaals, dit is het. Nederland is daarin bepaald niet alleen. Overal zou je moeten willen dat Europa veel meer investeert in innovatie, in tech, in R&D. Want dat is toch een beetje de motor van de toekomstige groei.
0: Dank. Wopke Hoekstra, commissaris voor klimaat, netto nul en schone groei, de eurocommissaris. De Nederlandse Wopke Hoekstra, dank.
3: Tech-update. En van de eurocommissaris naar de tech-redacteur Niels Koolhoos van BNR's tech-redactie. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: We gaan toch nog even over Europa hebben, want de EU wil digitaal soeverein worden. Minder afhankelijk van Amerikaanse big tech en chips uit Azië. Dus heeft de Europese Commissie vandaag, ook woensdag, een plan gepresenteerd om dat voor elkaar te krijgen. Nou, wat staat erin?
4: Nou, dat de EU vooral in moet zetten op AI, clouddiensten en chips van Europese bodem natuurlijk. En die vind je allemaal in, misschien raad je het al, datacenters. Dus moeten die ook steeds meer in onze eigen achtertuin tuin gebouwd gaan worden. En het doel is om de capaciteit te verdrievoudigen de komende 5 tot 7 jaar. En daar heeft de EU 200 miljard euro voor over. Ja. Maar volgens eurocommissaris Henna Virkkunen voor tech-soevereiniteit, dit is haar dossier, betekent dit pakket niet dat we de Amerikanen helemaal links laten liggen.
5: Technological sovereignty does not mean protectionism. Europe remains grounded in openness, partnership and fair competition. At the same time, Europe wants to be in the position to make its own choices.
4: Ja, het gaat dus vooral om keuzevrijheid en het verminderen van afhankelijkheid. Dat je als bedrijf ook kan zeggen, nou, we laten Microsoft lekker links liggen en we gaan naar een Europees alternatief dat even goed of beter is. Ja, het kan wel, maar je ziet toch wel in veel constructies dat mensen gewoon alsnog te afhankelijk zijn, omdat je weer pakketvoordeel hebt bij Microsoft. Ook als je naar de cloudmarkt kijkt, zie je eigenlijk dat je AWS, Microsoft of Google hebt als de belangrijkste en de grootste keuzes. En de Europese aanbieders zijn nog een beetje klein. Dus wil de Europese Commissie daar ook vooral op inzetten als je bijvoorbeeld naar die datacenters kijkt.
2: Ja, en de EU wil ook zelf chips gaan maken. We hebben natuurlijk al wel wat chipbedrijven, chipmachinebedrijven.
4: Ja.
2: Wat zijn de plannen dan?
4: Nou, er moet een soort Europese Chips Act 2.0 komen. En dat is logischerwijs de opvolger van de eerste Chips Act. Gewoon de Chips Act genoemd. Alleen die heeft niet zoveel resultaat geboekt als werd gehoopt. Vorig jaar stelde de Europese Rekenkamer nog dat de EU waarschijnlijk niet het marktaandeel gaat verdubbelen tegen 2030. Terwijl dat dus wel de wens was. Dus moet die Chips Act 2.0 de vraag naar chips in Europa wat meer aanwakkeren van Europese producenten, want waar meer vraag is, komt dan ook vanzelf meer aanbod, is de gedachte van de Europese Commissie.
2: Dan iets anders. Uitgevers krijgen meer controle over de manier waarop hun websites voorkomen in de AI-modus en AI-overzichten van Google. Ja, als je iets googelt, dan krijg je ook een soort AI-voorstel.
4: Inderdaad, een AI-samenvatting van waar vaak al een antwoord staat op je vraag.
2: Ja, maar als je dat niet... Als ze dat niet willen, uitgevers, dus dat hun producten en content daar terechtkomen, dan kun je daar binnenkort voor kiezen. Maar dan moet je wel Brits zijn.
4: Ja, alleen de Britten kunnen dit. Omdat Google het verstandiger zou vinden om het eerst op een kleine schaal te testen. Voordat dit wereldwijd beschikbaar komt voor uitgevers. Maar we weten ook dat de Britse Competitions and Market Authority, de CMA, vooral binnen dit dossier heel erg streng is voor Google in het VK. En heel toevallig kwam die waakhond vandaag, tegelijk met het bericht van Google, met een eigen persbericht. En dat had de titel CMA secures fairer deal for publishers and improves Google search services in UK. Oftewel, er is gewoon een deeltje op de achtergrond gesloten en Google heeft een tik op de vingers gehad. Terwijl Google juist zegt, nee, we willen mensen meer keuze geven. Tuurlijk, we hebben even met de waakhond gepraat, maar het ging vooral over de implementatie, niet omdat we onder druk staan. Maar goed, de CMA heeft dus wel gezegd, Britse uitgevers, die moeten die keuze gaan krijgen. En dat krijgen ze dus ook, waardoor ze niet meer in die AI-overzichten voorkomen.
2: Maar dat is toch een heel groot ding, een heet hangijzer, want er zijn toch heel veel rechtszaken al, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, die lopen over auteursrecht.
4: Uitgevers klagen ook al langer over de AI-functies van Google Search, nog los van het auteursrecht, want ze zien ook dat het verkeer naar hun websites alleen maar aan het afnemen is. Want zeg nou zelf, als jij iets googelt en je krijgt gelijk antwoord op je vraag te zien in de zoekresultaten, zou je dan sneller op een site klikken of niet? Nou, voor de meeste mensen blijkt uit meerdere onderzoeken is het antwoord nee, ze gaan minder naar andere websites. En daardoor zien die websites dus dat ze minder advertentieinkomsten krijgen. En de vrees is een stukje groter geworden door die nieuwe AI-modus van Google, waarbij je ook helemaal geen blauwe linkjes meer ziet. Want dan kom je nog minder snel op websites. En daarom zag je in februari ook al een soort collectief van Europese uitgevers die een klacht indienden bij de Europese Commissie. Ja. Met de vraag, kunnen wij ook die keuze krijgen? Alleen toen had Google nog niet aangekondigd dat die keuze überhaupt kwam. Dus wellicht kunnen ze hun aanklacht weer intrekken. En want die keuze komt. Alleen weten we niet wanneer wereldwijd.
2: En je kunt ook als consument, als googelaar, zelf toch min AI intoetsen.
4: Ja,
2: en dan...
4: dat was tot voor kort de methode. Volgens mij werkt dat nog steeds. Maar Google heeft nu ook een los stapje. En dat heet dan gewoon web als je aan het zoeken bent. Dus je hebt AI-mode, search, afbeeldingen, nieuws, dat soort dingen. Ja. En dus web. En dan heb je ook.
2: En web is
4: AI
2: min
4: AI. Dat is eigenlijk min AI. En heb je geen samenvattingen meer.
2: Want het is heel verleidelijk als je zo'n kort overzichtje bovenaan.
4: Ik heb het zelf ook.
2: Maar er staat nooit een bron bij.
4: Dus ze staan er wel, alleen ze worden niet in je gezicht gegooid. Dus kijk, hier komt het vandaan.
0: Wat wel weer vervelend is dat ik idee heb, maar goed, dat is wel NS1, dat Google AI-zoekresultaat toch wel goed is.
4: Het wordt wel steeds beter, zou ik zeggen.
0: Ja, beter dan toch. Ja, die Europese alternatief probeer ik ook wel uit, maar ik heb daar wisselende ervaring. Vervelend is dat, want je wil eigenlijk dat daar veel meer concurrentie is.
4: Maar op de zoekmachinemarkt, inderdaad. Ja. Met search zie je wel dat de resultaten, in mijn ervaring, dat is weer NS1, verslechteren. En dat je toch vaker inderdaad die AI-overzichten erbij pakt, omdat het gewoon makkelijker is.
2: Maar dus die Google search die verslechtert, Ja, nou ja, ten gunste van de AI-component van
4: dat
2: Google.
4: Dat is mijn observatie. Ik heb er natuurlijk geen onderzoek naar gedaan.
2: Daar moet je onderzoek naar doen, Niels.
4: Nou, daar wordt ook onderzoek naar gedaan, gelukkig.
2: Oké, nou, hou ons op de hoogte. Niels Koolhoos, dankjewel.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Als het aan staatssecretaris Dirk Boswijk ligt, krijgt de staat een gouden aandeel in Nederlandse defensiebedrijven, zodat ze niet zomaar verkocht kunnen worden aan buitenlandse partijen. Maar de Nederlandse defensieindustrie vindt dat helemaal geen goed idee. Hoe dat kan, hoor je over een paar minuten.
7: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
9: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
12: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
11: En naar wat er o zo fout is gegaan.
13: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
11: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
14: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
15: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
16: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: BNR Zaken doen is het zakelijke nieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Vanaf 11 uur morgen.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
16: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: In de BNR-app.
0: Honderdduizenden klantgegevens liggen op straat na een hack bij zakenreisbureau BCD. Het Europees Parlement past de eigen standaardinstellingen aan. Het gebruikt niet langer Google, maar het Franse zoekmachientje Quant. En het aantal achterstallige loonbetalingen door Russische bedrijven is verzesvoudigd in anderhalf jaar tijd. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
2: We gaan naar de ANWB. Helene de Geest is daar. Helene, wat zie jij op de weg?
19: Ja, het is veel drukker dan anders op dit tijdstip. De meeste vertraging is er in Noord-Holland. Op de A9 bijvoorbeeld een lange file van Amstelveen naar Alkmaar tussen de afrit Haarlem-Zuid en Akersloot. 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je ongeveer 35 minuten. Er wordt daar aan de weg gewerkt. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Huizen. 4 kilometer file en een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Ook in Brabant gebeurde een ongeluk op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij Boksmeer. Alle rijstroken zijn vrij, het oponthoud is nog een kwartier. En door problemen bij de Velsertunnel is het vastgelopen op de N208 Sassenheim-Velzen voor de aansluiting met de A22. De vertraging is daar ongeveer een half uur. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij 134,4 en ook op de A20 Gouda Hoek van Holland bij 46,3.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Twee Ajax-supporters moeten 2 weken de cel in omdat ze bij rellen de politie hebben belaagd, meldt NH Nieuws. Dat gebeurde in Volendam bij de wedstrijd tegen Groningen. Ze gooiden stenen en flessen naar de politie. Na aftrek van het voorarrest hoeven ze nog maar een dag te zitten. Wel krijgen ze nog een boete en een taakstraf. Bij een bedrijfsongeluk in Helvoort, vlakbij Den Bosch, is een man zwaar gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Er zou een spuitbus zijn ontploft toen hij aan het sleutelen was aan een auto. De man heeft brandwonden in zijn gezicht en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Voor bijna 60.000 VMBO'ers die zaten te wachten op de uitslag van hun praktijkexamen is het nog een dag nagelbijten, want ze krijgen morgen pas duidelijkheid. Niet vandaag, zoals de bedoeling was, want door een technische fout is de boel vertraagd. De uitslag van het theoriegedeelte krijgen ze volgende week donderdag. Een flinke dreun voor Zeeland, want bij chemiebedrijf Dow in Terneuzen gaan veel banen verdwijnen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Plan is om meer dan 600 banen in ons land te schrappen, dat is 20% van het totaal. Dow heeft ook vestigingen in Delfzijl en Dordrecht, maar die zijn een stuk kleiner dan in Terneuzen. En titelfavoriet Arina Sabalenka is uitgeschakeld op Roland Garros. De tennister sneuvelde in de kwartfinales tegen de Russische Diana Schneider uit Rusland. De uitschakeling van Sabalenka is de 2e grote verrassing in Parijs. Eerder vloog Jannik Sinner, de favoriet bij de mannen, er al uit. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekt er regen over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien en 17 tot 19 graden. En ook gaat het flink waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: En wat is de situatie op de beurs? Nou, de AEX staat 0,3% in de min op 1046 punten. Grootste daler is Akzo Nobel, maar liefst 17,9% in het rood. Grootste stijger ASM International, 1,9% omhoog. En de Dow Jones op dit moment 0,8% in de min.
0: Duidelijke woorden vandaag van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Ginwis tijdens het verantwoordingsdebat.
21: Waarom zou een partij in deze Kamer meegaan in het korset wat deze coalitie en het kabinet zichzelf heeft opgelegd?
0: Hoe het minderheidskabinet van premier Jette daarmee omgaat, bespreken we zo meteen in Studio Den Haag.
22: Be Frank, pensioenalert.
23: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
24: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
25: Van Bentum en Keulen Advocaten.
26: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
27: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
30: Kenneth Smit.
31: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner. Voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
32: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. Pref of Paris Proof Real Estate Finance weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. Pref. PPREF.
31: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
33: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
34: In de BNR-app
33: heb je ook altijd en overal breaking news.
34: Download de BNR-app
33: en blijf scherp.
34: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
2: Goedemiddag, goed dat je bij ons bent. Het is 5 minuten over 5. Weet je nog, verantwoordingsdag, ja, ook wel bekend als gehaktdag. 2 weken terug werd het kabinet beoordeeld door de Algemene Rekenkamer op de uitgaven. Was het realistisch begroot? Was het zorgvuldig? Nou, er was behoorlijk wat aan te merken. Vandaag wordt dat rapport besproken en nam Den Haag vervolgens zichzelf onder de loep in het verantwoordingsdebat. Nou, de hamvraag is er wat geleerd? Zometeen hoor je daar alles over van Leenert Beekman in Den Haag. Maar eerst, en dat heeft er ook weer mee te maken, defensie.
0: De Nederlandse defensieindustrie is kritisch op de plannen van staatssecretaris Dirk Boswijk voor een gouden aandeel in defensiebedrijven. Boswijk zei in de BNR-podcast In het Defensief dat zo'n prioriteitsaandeel moet voorkomen dat buitenlandse partijen onze defensiebedrijven overnemen.
1: Wat Defensie al op beperkte schaal doet, maar veel meer moet gaan doen, ja, is gewoon veel actiever bijvoorbeeld een gouden aandeel nemen in bepaalde bedrijven waarvan wij zeggen, en die zitten vooral hoogtechnologisch, die willen wij behouden voor het Nederlandse ecosysteem. Wij hebben dat al een aantal keer gedaan en wij zouden dit in de toekomst veel vaker moeten doen, omdat als wij dat niet doen, dan doen andere landen het. En dan raak je gewoon dat ecosysteem kwijt.
0: Hans Huygen is directeur van de brancheorganisatie van de Nederlandse defensieindustrie. Wat zijn de bedenkingen bij dit plan?
3: Het zou onderdeel moeten zijn van een instrumentenmix als het gaat om industriebeleid. Naar ons idee. Je moet wel serieus nadenken over of je een dergelijk overheidsaandeel of een gouden aandeel zou willen introduceren. Daarbij is het niet waarschijnlijk one size fits all. Elk bedrijf heeft iets anders nodig om daadwerkelijk succesvol te zijn en te blijven in de defensiemarkt.
0: Maar dit is positief bedoeld natuurlijk, hè, van de Nederlandse overheid. Die wil voorkomen dat belangrijke industrie, Nederlandse industrie, wordt overgenomen door het buitenland.
3: Ja, maar overname betekent in veel gevallen dat je een kapitaalinjectie krijgt door de partij die je overneemt. En dat is mogelijkerwijs nodig om te groeien. Ja. Dus in die zin is het de vraag, wat heeft een bedrijf nodig om daadwerkelijk te kunnen groeien, om continuïteit te creëren, om daadwerkelijk de technologie te blijven ontwikkelen en te vermarkten op een manier die past bij het bedrijf. En uiteraard is het daarbij van belang dat je, als je langjarig als Defensie samenwerkt met dit soort bedrijven, dat je dan ook zegt, ja, maar wat zijn dan onze veiligheden? En wat kunnen we dan samen creëren om over en weer het vertrouwen te hebben dat we de goede dingen doen en dat ook niet in een vreemde handen komt.
2: Maar ziet u
3: dat,
2: zo'n...
3: Is meer aan de achterkant dat je kijkt hoe je in de instrumentenmix een dergelijke instrument gebruikt, dan dat je dat aan de voorkant zou kunnen doen.
2: Maar ziet u zo'n gouden aandeel of zo'n prioriteitsbelang dan niet juist als een soort, ja, een paraplu, een vang of een parachute moet ik zeggen, een soort vangnet? Maakt dat investeren voor anderen juist niet aantrekkelijker?
3: Nou, dat is maar helemaal de vraag. Als je puur bedrijfseconomisch kijkt, dan betekent het dat de exit-opties voor de aandeelhouders die er nu in zitten, dat die beperkter raken als daar een overheidsaandeel in zit. Maar ik ben niet negatief as such over dit instrument.
0: Nou, zo klinkt u wel een beetje.
3: Het hangt er van af van waar je het voor gebruikt. Wat ik zei, als je als overheid investeert in bepaalde technologie of langjarig investeert in de relatie met een dergelijk bedrijf, ja, waarbij je eigenlijk samen nieuwe technologie ontwikkelt en ook nieuwe producten ontwikkelt, ja, dan is het logisch dat je daarin samen optrekt en dat er niet automatisch naar het buitenland vertrekt.
0: Ja, ik hoor u eigenlijk zeggen, overheid doet boter bij de vis. Dus het is een beetje te makkelijk om te zeggen, we kopen een gouden aandeel met daarmee zeggenschap in die defensiebedrijven zonder dat er ook investeringen bij komen.
3: Dat is een deel van de vraag, investeringen, maar ook wat is de orderportefeuille? Creëer je ook als overheid een orderportefeuille die interessant is voor het bedrijf? En doe je mee als overheid in het internationaal vermarkten van een dergelijk product, ook tussen verschillende landen? Kijk, als je die combinatie maakt, dan is een overheidsaandeelhouderschap uitstekend. Als het gaat om een bedrijf wat algemene defensieproducten maakt, dan is het maar zeer de vraag of een dergelijke overheidsaandeel je daarin helpt.
0: Dus dan is het een gouden
3: ook
0: keten.
3: Omdat het andere investeerders kan afschrikken.
0: Dan is het een gouden enkelband in plaats van een gouden aandeel.
3: Dan kan het in de markt, kan dat werken. Zeker in de kapitaalmarkt kan het werken als een gouden enkelband. Maar in heel veel gevallen kan het dus ook zorgen voor extra reputatie, versterking. Nederland heeft hier interesse in, vindt het zo belangrijk. Blijkbaar is dat een goed bedrijf.
0: Maar zo is het toch ook bedoeld?
3: Dus in die zin kan het helpen. Zo kan het bedoeld zijn, maar als daar niet een industriebeleidseffect aan zit, in de zin van, dat betekent ook dat we met dit bedrijf ook internationaal de markt op gaan, dat we dit bedrijf voorsorteren op contacten met andere landen, dat we ze proberen te positioneren in bepaalde toeleveringsketens. Ja. Ja, dan blijft het alleen maar een aandeel. Nou, daarom zeg ik, het is meer een onderdeel van de instrumentenmix. In plaats van dat je kan zeggen, ja, nou, dit is een bedrijf wat we...
0: U hamert nogal op het industriebeleid dat er dan ook aan vast moet zitten. Dus mijn vraag is, mist u dat dan nu? Is het industriebeleid eigenlijk te weinig concreet en te weinig profitabel voor de Nederlandse industriesector?
3: Dat is zeker nog te weinig concreet, ja. Dat is wel waar we met elkaar nog een slag te maken hebben. Om te zorgen, de discussie op dit moment ook in de Kamer. Wat kopen we nationaal, wat kopen we internationaal, wat kopen we Europees? Waar kunnen we Nederlandse bedrijven in positioneren? Ja. Omdat er natuurlijk niet heel veel bedrijven in Nederland zijn die een eindproduct leveren wat Defensie afneemt. En heel veel van wat Defensie moet afnemen komt van buitenlandse bedrijven.
0: Ja. Tegelijkertijd, er gaat heel veel extra geld naar Defensie. De Rekenkamer heeft al gewaarschuwd. Het is een beetje ondoorzichtig hoe dat op dit moment verloopt. De mogelijkheden om orders onderhands te gunnen, althans zonder aanbestedingsprocedure, die zijn verruimd. Hoe groot is wat dat betreft volgens u het risico dat ook minder geschikte bedrijven in de markt komen?
3: Nou, ik denk niet dat op zich onderhands gunning dat automatisch betekent dat handjeklap is, of dat daar bedrijven vervolgens in worden geschoven die niet qua reputatie gewoon goed zijn. Want nog steeds is het ook bij onderhandse gunning dat daar uitgebreide checks en balances plaatsvinden over wat de prijs is die ze bieden, et cetera, et cetera. Maar als het gaat om gunning naar, wat is je industriebeleid? Wat wil je als Nederland, als je kijkt naar de kenmerken van de Nederlandse defensieindustrie of daarbuiten, wat willen we versterken met elkaar? En dan moet daar wel richting op komen. En dan moet je ook vervolgens zeggen, want nou, daar heb ik dus ook een internationaal beleid wat ik daar op uitrol. En daarin zou eventueel zo'n instrument als een aandeel, of een gouden aandeel, of een minderheidsaandeel, of hoe je het maar wilt noemen, zou daarbij kunnen passen, maar niet in alle gevallen.
0: Hans Huigen, directeur van de NIDV, de brancheorganisatie van de Nederlandse defensieindustrie.
4: Studio Den Haag.
2: Minister Eelco Heijne houdt vast aan zijn financieel kader dat niet kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Sterker nog, een meerderheid heeft de strikte begrotingsregels van dit kabinet al verworpen na het debat over de regeringsverklaring. Tijdens het zogenoemde verantwoordingsdebat vandaag legde ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grimwis de situatie al even op de snijtafel.
21: Deze coalitie heeft een coalitieakkoord gebouwd als ware het een meerderheidskabinet met een financiële tabel die leidend is. Met notabene een aantal maatregelen waarmee het minderheidskabinet zich het niet makkelijk heeft gemaakt. Vervolgens gaan de ministers aan de slag in het korset van die financiële tabel. En als zij binnen hun begroting misschien een bepaalde afspraak even on hold zetten, dan moet het ergens anders binnen hun begroting opgelost krijgen. Ergo, dit is de oude werkwijze die uiteindelijk gaat vastlopen. Want waarom zou een partij in de polder en zou een partij in deze Kamer meegaan in het korset wat deze coalitie en het kabinet zichzelf heeft opgelegd?
2: Ja, is dat een financiële impasse? Daarover gaan we praten met politiek verslaggever Leendert Beekman en hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën Bas Jacobs. Goedemiddag beiden.
5: Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
2: Bas Jacobs, ben je het met Grimwis eens als hij zegt dat het een oude werkwijze is en dat de coalitie gaat vastlopen of de financiën lopen vast?
6: Ja, ik ben het volkomen met hem eens. En het leek wel of hij een stuk van mij uit EW had gelezen.
2: Oh, nou, misschien is dat wel zo, ja.
6: Bij de presentatie van het nieuwe kabinet heb ik geschreven dat het voor mij onduidelijk is hoe dit ging werken. Want ze hebben geen meerderheid in de Tweede Kamer. En ze hebben aan de andere kant een volledig dichtgetikt regeerakkoord. Ik zie ook niet hoe dit gaat werken.
2: Nee. Leendert, was iedereen het eens met Grimwis in de Kamer, zoals Bas Jacobs?
5: Nou, iedereen mee eens? Nee hoor, absoluut niet. Zeker niet de coalitiepartijen. Premier Rob Jetten heeft hier overigens net op gereageerd in de Tweede Kamer.
7: Ik denk ook wel dat het de taak is van het kabinet om gewoon ook streng te zijn over de overheidsfinanciën. Want we hebben ook met elkaar gezegd, we willen niet problemen doorschuiven naar toekomstige kabinetten of toekomstige generaties. Waar wij de komende weken en maanden aan werken is de miljoenennota voor 2027 en verder. En daar staan we als kabinet natuurlijk heel erg open voor ideeën vanuit de Kamer. Hè. Wat willen partijen gewijzigd hebben aan die inhoudelijke ambities en doelstellingen waar we het nu over hebben? En wat zijn de consequenties daarvan dan voor het financiële plaatje? En daarvoor hebben we straks ook de APB en de AFB en de begrotingsbehandeling. Er is natuurlijk altijd ruimte tot aanpassing? Want uiteindelijk stemt u als Kamer over de begrotingen voor het komende jaar.
5: Ja, zal ik dit even in normale taal gaan uitleggen? Nou, wat ze nou bij de coalitiepartijen zeggen is dat coalitieakkoord en de afspraken in het coalitieakkoord, inclusief de financiële bijlagen, dat zijn afspraken en die hebben wij met elkaar gemaakt. En zolang die afspraken niet omgezet zijn in beleid, bijvoorbeeld in wetten of in een begroting, zijn het onze afspraken. Het wordt pas werkelijkheid op het moment dat het uitgewerkt gaat worden. En ja, dat klopt, daar hebben we dan uiteindelijk een meerderheid voor nodig. En dan moeten we ook met andere partijen gaan praten. En vervolgens zeggen ze ook nog over het financiële plaatje. Ja, als wij bij het coalitieakkoord geen tabel hadden geleverd met hoe we alles willen gaan betalen, had de Kamer ook op zijn achterste benen gestaan en gezegd, hallo, hoe gaan jullie dit dan betalen?
0: Dat klinkt al aardig Rutteaans wat dat betreft. Hè?
5: Het komt bij de coalitiepartijen vandaan, in de wandelgangen. Maar hij klinkt Rutteaans, ja.
2: Maar Bas Jacobs, dat is toch ook wel logisch dat je als je plannen presenteert, dat je dat ook onderbouwt met cijfers?
6: Ja, natuurlijk is dat volkomen logisch. En het is niet logisch als je die cijfers presenteert waarvan je zeker weet van tevoren dat je op geen enkele manier een meerderheid hebt voor je plannen. Dus het is niet een gewoon kabinet. Dit lijkt op een regeerakkoord van een gewoon kabinet, waarin ze meerderheid hebben in de Tweede Kamer en mogelijk ook in de Eerste, waarmee je dus daadwerkelijk dat financieel kader kunt doorzetten in een regeerperiode. Maar ze hebben nu dat kader vormgegeven met allemaal maatregelen, zoals de hogere AOW-leeftijd, zoals bezuiniging op de gezondheidszorg, zoals de verhoging van het eigen risico bij de zorg. Dat zijn allemaal maatregelen die voor de oppositiepartijen pijnlijk zijn. En als je niet een meerderheid hebt politiek, ja, dan kan je die maatregelen wel in je financiële plaatje zetten, maar die hebben dan geen grote politieke betekenis.
2: Nee. Maar ja, hoe zou dan zo'n minderheidskabinet, want dat is het nou eenmaal, zo'n begroting moeten presenteren? Hoe zouden ze om moeten gaan met de financiën? Voor elk plannetje een meerderheid zoeken?
6: Ik moest net wel lachen toen ik Jette hoorde. Eigenlijk zei hij van, ja, jongens in de Tweede Kamer, jullie zijn uiteindelijk degene die in de laatste instantie beslissen over de begroting. Jullie moeten daarover een besluit nemen. En ik vond het eigenlijk een wonderlijke omdraaiing, want hij zegt eigenlijk, de Kamer moet regeren en de regering wacht op een meerderheid in de Kamer. Ja. En dit is gewoon een buitengewoon ingewikkelde constructie die ze hebben gekozen, die, zoals ik er nu naar kijk, niet kan gaan werken.
0: Nee, maar hoe ziet u het dan wel eigenlijk?
6: Nou, kijk, het financieel kader is in zekere zin al ingestort. Sinds het aantreden van het kabinet Jetten zijn er al heel veel maatregelen controversieel dan wel in de ijskast gezet. Denk aan de AOW-leeftijdsverhoging. Ja. Maar ook de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Daar kunnen ze nog geen of helemaal niet een kamermeerderheid voor vinden. We moeten ook nog zien wat er gaat gebeuren met de verhoging van het eigen risico in de zorg. Dus er zijn veel miljarden kostende maatregelen die niet doorgaan of controversieel zijn. Dus het hele financiële kader is al aan flarden.
0: Dus dat moet nieuw
6: en
0: gemaakt.
6: Het kabinet moet eigenlijk gaan nadenken als ze die begroting wil houden zoals ze heeft voorgenomen in het regeerakkoord. Denk ik dat de enige manier waarop ze dat voor elkaar kan krijgen is het regeerakkoord openbreken, pro erbij halen en een meerderheidscoalitie gaan maken.
0: Huh. Nou, hoewel Veilbrief vandaag nog met de hoed in de hand naar verschillende fracties ging, toch, Leendert? In de hoop toch die 6 miljard te vinden op sociale zekerheid.
5: Hij is aan het kijken van hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat met polder en politiek we in eerste instantie tot een hervormingsagenda kunnen komen binnen het sociaal domein. Dus dan hebben we het over de WIA, waar ze nu over aan het spreken zijn, en de WW. Dat is even primair waar dan over gesproken wordt. Daarbij heeft de minister Veilbrief, dus de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die heeft gezegd, we gaan het geld voorlopig, het vraagstuk over dat geld, dat parkeren we, de 6,5 miljard. Want de hervormingen zoals ze nu staan ingeboekt, maar dat parkeren we, dat zetten we tussen haken. Ja. En we gaan eerst eens kijken, als we met de polder gaan praten en met de oppositie, hoe ver we kunnen komen als we het over hervormingen gaan hebben waarvan iedereen het eigenlijk wel eens is dat er iets moet gebeuren. En dan wordt er altijd gewezen naar de VIA.
0: Dus dan krijg je nog een apart traject. Dus dan op die manier wordt het nog ontkoppeld van de begrotingsproblematiek die we hier bespreken. Als je zegt, nee, ik denk niet aan die 6 miljard, ik denk aan hervormingen.
5: Maar goed. Ja, en dan wordt er, dan is het idee, dan kijken we wat we wel kunnen binnenhalen binnen dat sociaal domein. En daarna wat er overblijft, nou stel je voor, ze komen tot 3 miljard binnen het sociaal domein. Dan moeten ze nog 3,5 miljard ergens anders vandaan halen. En dat is dan het probleem, een politiek probleem voor de coalitiepartijen en oppositiepartijen die hen eventueel willen steunen.
2: Ja, ja. Leendert, ik wil ook nog even naar Defensie. Daar zijn heel veel miljarden euro's voor nodig. De Algemene Rekenkamer die had kritiek op de manier hoe het ministerie van Defensie het geld uitgeeft. Wat is daar vandaag in het debat over gezegd? Was er een beetje wat geleerd? Was er reflectie?
5: Ja, daar is wel over gesproken. En waarom is het nu zo belangrijk? Veel van dat geld, van die ombuigingen, dat is nodig voor Defensie. En dan zegt de Rekenkamer ook, ja, op het moment dat je dat geld dan wil uitgeven, dan moet je dat wel op een manier doen dat je het kan verantwoorden en dat het goed uitgegeven wordt. Anders raak je alle draagvlak kwijt. En Michiel Hogeveen van JA21 begon daar vandaag ook over.
4: Vrijwel de hele Kamer is het erover eens dat we onze krijgsmacht moeten versterken. Maar juist dan moet wel iedere euro bijdragen aan meer slagkracht. In 2025 was volgens de Rekenkamer bij Defensie sprake van 4,4 miljard euro aan fouten en onzekerheden. Een groot deel daarvan hangt samen met inkopen en onvoldoende onderbouwde directe gunningen. En wat leert het kabinet van het Rekenkamerrapport? Hoe voorkomt het kabinet dat het draagvlak in de maatschappij voor noodzakelijke defensieinvesteringen wordt ondermijnd?
5: Ja, en dit is vandaag door het kabinet wel onderkend. Mm-hmm. En Ilko Heijnen heeft weer herhaald, wij gaan samen met de Rekenkamer en Defensie zitten om dit probleem op te lossen.
2: En Bas Jacobs, maak jij je ook zorgen over die defensiebegroting?
6: Absoluut, absoluut. Er wordt met geld gesmeten. En er is een levensgroot gevaar dat er heel veel miljarden niet goed uitgegeven worden. Mm. Omdat allerlei overheden nu bezig zijn met defensie. We hebben ons gecommitteerd op een uitgavendoel, maar we hebben ons niet de vraag gesteld, wat willen we eigenlijk in termen van landmacht, luchtmacht, marine, aan allerlei vormen van drone, oorlogvoering, intelligence, veiligheidsdiensten. Wat willen we eigenlijk hebben? En welk kostenplaatje hoort daarbij? En kom je dan uiteindelijk op die 3,5% van het BBP uit? Ik heb nog geen enkele analyse gezien die die 3,5% van het BBP onderbouwt. En ik vrees met grote vrezen dat we nu in heel Europa een soort afstorting van miljarden in de defensiesector krijgen. Waar de kosten veel groter van zijn dan de baten.
0: Ja, en lijkt dat niet een beetje, want de coronaverhoren zijn natuurlijk begonnen. Daarin hadden we ook een situatie dat we zeiden, we moeten allemaal achter het kabinet gaan staan. Er werden intransparante besluiten genomen, hebben we al gehoord in de eerste verhoren.
2: De mondkapjes.
0: En er is inderdaad ook veel geld uitgegeven. Herhalen de fouten zich misschien, Leendert?
5: Dat is hier wel de vraag. Want op het moment, dit gaat ook over aanbestedingen. En Defensie zegt, wij zitten in een gaat. Want aan de ene kant wil de Kamer dat we zo snel mogelijk ervoor zorgen dat Nederland genoeg tanks heeft, vliegtuigen, munitie. En aan de andere kant moet het proces ook zorgvuldig verlopen. En dat kan wel eens lastig gaan, want als je het Europees gaat aanbesteden, ja, dan staan die tanks hier pas over 10, 15 jaar.
2: Dank jullie wel, Leendert Beekman en hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën Bas Jacobs.
34: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
0: 5000 jaar lang lag de onfortuinlijke Utsi in het gletsjereis, tot die in 1991 ontdekt werd door een stel wandelaars. Het was de eerste ijsmummie ter wereld. En dankzij de kou was het lichaam, de kleding en de maaginhoud bewaard gebleven. Dat is belangrijk, want nu hebben microbiologen de 1000 jaar oude bacteriën en gisten in kaart gebracht. Het microbioom, zoals dat dan heet, blijkt heel uniek te zijn. En ze hebben het niet alleen in kaart gebracht. Ik heb alvast ook een lekker recept voor je, Lisbeth. Er is ook zuurdesembrood van gemaakt.
2: Wat?
0: Ja. Even een vraag aan Jasper Buiks. Ook goede naam trouwens, microbioloog. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Ja, de naam is een voorteken, want u bent inderdaad in het microbioom van de maag van die ijsmummie gedoken, hè?
9: Ja, klopt. Ja, we hebben inderdaad toch gekeken van wat gebeurt er nou als er 5000 jaar eigenlijk niks meer gebeurt. Met andere woorden, ja, hoe was het 5000 jaar geleden? En wat had dat voor effect op dus al die bacteriën en gisten die in Utsi leefden?
0: Ja, en wat is dan de conclusie? Want ik zeg net al, er is veel bewaard gebleven. U heeft die bacteriën en gisten in kaart gebracht. Hoe rijk was dat microbioom?
9: Nou, eigenlijk veel rijker dan dat wij in ieder geval hier in het geïndustrialiseerde Westen gewend zijn. Want als we dat vergelijken, dan zien we dat dat er soorten in leefden in Utsi. In die zijn magen, in zijn darmen, die we nu bij ons eigenlijk helemaal niet meer terugzien. En dat onderschrijft eigenlijk een theorie die we eigenlijk al heel lang gaande zien. Is dat wij hier, met name dus in het Westen, door ons gedrag eigenlijk heel veel van onze goede microben kwijtraken. En dus een soort van verarmd microbioom overhouden. Maar Utsi, ondanks zijn steenbokken en granen die eigenlijk dus helemaal geen last van had.
0: Maar komt dat door dat steenbokken en granen dieet dan? Want dan ga ik onmiddellijk over dat steenbokken en granen.
9: Precies. Zullen natuurbeschermers iets minder blij mee zijn? Nee, het gaat met name over het feit dat Utsi natuurlijk gewoon altijd in de natuur was. Kende nog geen antibiotica of shampoo. En was dus veel meer één met de microben om hem heen. En dat zorgde ervoor dat dus het lichaam gedurende zijn leven dus allerlei van dat soort compagnons heeft op kunnen pikken.
2: Ja.
9: Waardoor hij dus een veel rijker systeem had. En dat kun je nu dus ook nog een beetje zien. Bijvoorbeeld in in Centraal-Afrika, waar nog een aantal traditioneel levende jager-verzamelaar stammen leven.
0: En hebben die een grotere weerstand?
9: Zeker, zeker. Die zijn dus, ga naar de meeste Afrikaanse landen en daar zie je over het algemeen geen huisstofmijtallergie of bepaalde auto-immuunziekten. Nee, waar wij hier in het
0: wel
9: Westen
0: hoge babysterfte, maar...
9: Dat precies, ja. Nee, en dat is dus een beetje de afweging. Zeker alle hygiëne bij ons natuurlijk heeft een hoop opgeleverd. We zijn een stuk minder ziek en inderdaad een stuk minder sterfte. Maar aan de andere kant zien we toch dat er bijvoorbeeld veel meer auto-immuunziekten zijn.
2: Ja.
9: Maar ook allerlei aandoeningen zoals Parkinson en Alzheimer.
2: Minder ziek, maar minder sterk. Ik bleef ook nog even hangen bij dat zuurdesembrood. Waarom is er in godsnaam een zuurdesembrood gemaakt met behulp van dat bioom van de mummie?
9: Ja, hele goede vraag. Nou, het was vooral een beetje de vraag van, wat we daarop aantreffen, is dat nog steeds actief? Of kunnen we daar nog steeds wat mee? Bij ons in het onderzoek, wij werken veel met bacteriën samen. Die vriezen wij vaak in om ze lange periode stabiel en in leven te houden. Dat was ook een beetje de hypothese bij Utsi. Dat heeft dus 5000 jaar lang heeft het ingevroren gelegen. Zou daar nog iets actief kunnen zijn? Nou, het meeste helaas niet. Maar sommigen dus wel. Ze vonden onder andere een aantal gisten die niet zozeer bij Utsi zelf hoorde, maar die dus opgepikt heeft tijdens die 5000 jaar begraven in de gletsjer.
0: Oh.
9: Die waren dus ook helemaal aangepast aan die kou. En die overleven dat dus prima. Ja, en zuurdesembrood maak je met gist en bacteriën. Dus ze hebben gedacht, laten we dat bij elkaar doen en kijken of we een soort van mooie zuurdesemcultuur kunnen maken.
2: Is dat een vorm van kannibalisme eigenlijk?
9: Oh, dat is een hele goede vraag. Ja, nee, ik denk het niet. Maar
0: hoe
9: smaakte het? Het is een interessante filosofie.
0: En voelden ze zich sindsdien beter?
9: Ik heb geen idee, maar ze waren wel heel trots met het resultaat. Dus ik denk dat het gewoon een prima brood is geweest.
0: Goh, dat is toch wel... het zet aan het denken, hè? Dus misschien moeten we toch wat meer... In het dieet van de
9: Utsi. Ja, precies. Het is toch wel een confronterende spiegel. Dat we 5000 jaar geleden misschien toch iets gezonder. In ieder geval met onszelf en wellicht ook met de natuur.
2: Maar er zijn natuurlijk allemaal van die paleo-diëten, bijvoorbeeld. Mensen die dan inderdaad alleen maar vlees eten. Maar in ons drinkwater zit inmiddels paracetamol, sporen van cocaïne en weet ik allemaal wat. Ja, dan kunnen we
0: vermijden niet.
2: Niks aan doen.
0: Nee. En het kan toch slecht met je aflopen, hè? Dat je uitglijdt en dan bevriest in de sneeuw in het Utstaal.
9: In een gletsjer beland. Geen garantie. Nee.
0: Mensen, let op bij het oversteken. Dank Jasper Buiks, microbioloog.
2: Verfmaker Akzo Nobel schildert de AEX rood vandaag. Het aandeel neemt een duikvlucht naar beneden. Hoe kan dat? Dat hoor je zo.
10: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
11: De afscheiding van Friesland.
12: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
11: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
10: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast app.
13: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
14: Yes!
15: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints.
14: Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
16: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
17: Yes!
18: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
19: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
20: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
22: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
20: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
23: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
24: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen.
25: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: 52 min 40.
4: 12 natuurlijk.
3: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
3: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: In 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
8: BNR Verkeer.
9: Ik ben Helene Geest van de ANWB. Het is veel drukker dan anders op dit tijdstip. De meeste vertraging is er nu van Utrecht naar het zuiden. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel ruim een half uur vertraging. Ook op de A27 van Utrecht naar Breda. Een lange file tussen Lexmond en Berkendam. Daar sta je ook een half uur in de file. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelevarensveen en Den Haag-Zuid. 24 kilometer file en ruim een half uur vertraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de knooppunten Velsen en Kooimeer. 20 minuten vertraging door werkzaamheden. En een andere lange file staat op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Papendrecht. Daar 20 kilometer langzaam rijdend verkeer en dat kost je ongeveer een half uur. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 bij 218,9. Op de A16 bij 70,0. En op de A35 bij 69,3.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
11: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. 2 Ajax-supporters moeten 2 weken de cel in omdat ze bij rellen de politie hebben belaagd, meldt NH Nieuws. Dat gebeurde in Volendam bij de wedstrijd tegen Groningen. Ze gooiden stenen en flessen naar de politie. Na aftrek van het voorarrest hoeven ze nog maar een dag te zitten. Wel krijgen ze nog een boete en een taakstraf. Bij een bedrijfsongeluk in Helvoort, vlakbij Den Bosch, is een man zwaar gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Er zou een spuitbus zijn ontploft toen hij aan het sleutelen was aan een auto. De man heeft brandwonden in zijn gezicht en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Voor bijna 60.000 VMBO'ers die zaten te wachten op de uitslag van hun praktijkexamen is het nog een dag nagelbijten, want ze krijgen morgen pas duidelijkheid. Niet vandaag, zoals de bedoeling was, want door een technische fout is de boel vertraagd. De uitslag van het theoriegedeelte krijgen ze volgende week donderdag. Een flinke dreun voor Zeeland, want bij chemiebedrijf Dow in Terneuzen gaan veel banen verdwijnen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Het plan is om meer dan 600 banen in ons land te schrappen, dat is 20% van het totaal. Dow heeft ook vestigingen in Delfzijl en Dordrecht, maar die zijn een stuk kleiner dan in Terneuzen. En titelfavoriet Arina Sabalenka is uitgeschakeld op Roland Garros. De tennister sneuvelde in de kwartfinales tegen de Russische Diana Schneider uit Rusland. De uitschakeling van Sabalenka is de 2e grote verrassing in Parijs. Eerder vloog Jannik Sinner, de favoriet bij de mannen, er al uit. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekt er regen over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien en 17 tot 19 graden. En ook gaat het flink waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
12: In Sint-Petersburg vindt het Russische

0: BEF-plaats. Wat kunnen de Russen nog voor elkaar krijgen op dat jaarlijkse economische forum? Nu de gastenlijst door 20 sanctiepakketten flink is uitgedund. Dat hoor je over een paar minuten op BNR.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
1: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10:50 naar MKB Praat Mee.
6: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
7: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
8: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
9: Goedemiddag, goed dat je luistert. Andrew Tate, influencer Candace Owen, die graag complottheorieën verspreidt. De ontwerper van de nieuwe balzaal van het Witte Huis. Ze zijn allemaal gast of spreker op de SPIEF. En de SPIEF, dat is wat het World Economic Forum voor Davos is. Een internationaal economisch forum, maar dan in Rusland. Poetin wil buitenlandse investeringen aanjagen. Lastig met al die sancties, zou je denken. Ik heb een kikker in mijn keel.
10: Oh, glaasje water.
9: Ja, sanctierechtadvocaat Helene Overdelinde is bij ons en legt straks uit wat dat nog voorstelt, dat forum. Eerst naar de eigen economie op de eigen beurs.
0: Het aandeel AkzoNobel maakt een duikvlucht naar beneden. Dat heeft alles te maken met een afgeketste overname. Donner Bakker van BNR Beurs, vertel ons er alles over. Ja. Wat is de schade?
11: Nou, 17% naar beneden. Nou, dat vind ik best fors vandaag. En je zei het al, het heeft te maken met die overname door het Japanse Nippon Paint en het Amerikaanse Sherwin-Williams. Die bedrijven die staken de strijd om AkzoNobel. En waarom ze dat dan doen, dat weten we dan weer niet. Wel weten we dat we vorige week hoorden van AkzoNobel dat ze een bod van $12,5 miljard hebben afgewezen. Nou, daardoor steeg de koers destijds met 20%. Want er was misschien toch wel iets van beweegruimte voor een overname. Maar die winst is vandaag dus weer wel weggepoetst. En dat is op zich wel opvallend, hè, dat de AkzoNobel zo'n overname dus afwijst en beleggers er juist precies andersom in staan. AkzoNobel vindt de prijs namelijk te laag en zegt dat de overname te veel onzekerheid met zich meebrengt voor de aandeelhouders. Zij zien die fusie dus met het Amerikaanse coatingsbedrijf Axalta eigenlijk veel meer zitten. En het zou overigens dan ook nog wel mee kunnen spelen dat het maximale salaris van de topman na de fusie stijgt van een kleine €8 miljoen naar zo'n €18 miljoen per jaar.
0: Oh, ja.
11: En beleggers denken daar dus anders over. En waarom? Dat zei Nico Inberg vorige week in onze uitzending van BNR Beurs.
12: Ze waren natuurlijk bezig met die fusie met Axalta, een Amerikaanse verfproducent. En dat hadden ze mooi uitgedacht. Beleggers waren daar, aandeelhouders waren daar niet al te zeer over te spreken, omdat Axalta er eigenlijk een beetje bekaaid afkwam, had men het idee. Ja, en als je dan een bod krijgt van €73, dat was een hoop geld, hè, want het aandeel stond de hele tijd rond de €50, €55. Dan is dat een heel mooi alternatief.
11: Ja, een beetje onzekerheid speelt dus vooral een rol. En we weten, beleggers houden daar niet van.
0: Nee.
11: In dit geval bij die fusie is het dus maar de vraag of aandeelhouders daar ook dan echt wat aan gaan verdienen. En bij een overname weet je gewoon hoeveel geld je nou krijgt.
0: Ja,
11: ook als
0: precies.
11: Aandeelhouder.
0: Ja.
11: En dus dachten zij, dat zien we wel zitten. Die overname is nu afgeketst.
0: Maar
11: dus
0: goed, Toen ze hoorden dat er een overname kwam, ging het aandeel 20% omhoog. Ja. Nu gaat het weer 20% omlaag. Je zou kunnen zeggen, die beleggers denken gewoon, nou, het gaat niet door. Dus
11: exact wat er gebeurt, inderdaad. Axo heeft het vorige week afgewezen. Maar ja, dan als belegger kun je denken misschien dat ze met een nieuw bod komen. Mm. Daarom ging de koers 20% omhoog. Nu maken de twee bedrijven bekend, wij brengen geen bod meer uit. En dan is afgelopen. Moet je al die winst weer weg en sta je gewoon weer waar je was.
0: Even naar ASML, dat is het meest waardevolle Europese bedrijf ooit op de beurs.
11: Ja, dat is echt vers van de pers ook. Ja, als ik even kijk, ASML staat vandaag 1,6% in de plus. Mm-hmm. En dat kwam dit jaar al uit op zo'n 60%. Dat is echt keurig, hè? Marktwaarde van ASML.
0: Keurig, het is buitengewoon, toch?
11: Ja,
0: het is
11: nou hartstikke goed. Ja, maar er zijn nog veel meer bedrijven binnen die AI-boom die nog veel harder gaan,
0: ja,
11: hoor.
0: Ja, dat is waar natuurlijk.
11: En de marktwaarde van ASML is nu zo'n 674 miljard dollar. Nou, daar zou ik het dan ook wel weer voor doen, Niels. En daarmee breekt het bedrijfsrecord van uit 2022 dat dan weer op naam stond van, heb je een idee?
0: Nee.
11: Novo Nordisk uit Denemarken. Wegovy en Ozempic. Ja. Natuurlijk, dat was helemaal booming. Ja. Gaat nu wat minder. Eli Lilly doet het wat beter. Daardoor hebben zij weer ingeleverd. En ASML heeft ze nu overtoept met een nieuw record.
0: Wisseling van de wacht aan de top van de Nederlandse tak van Shell. Ja. Shell Nederland. De aandeel stijgt ook. Wat gebeurde daar?
11: Ja, het staat momenteel als de grootste stijger vandaag, 1,6%. Hè. President-directeur Frans Everts vertrekt na 37 jaar. Zijn opvolger Thomas de Boer.
0: Ja, niet 37 jaar president-directeur
11: bij Shell.
0: Geweest, maar hij werkt
11: Exact. Hij werkt 37 jaar bij Shell, heeft een hele carrière daaraf gelegd. Zijn opvolger is Thomas de Boer. Het aandeel staat dus wat in de plus. Ik denk alleen niet dat dat echt voor de internationale belegger een rol speelt. Want die, hè, de topman Waalse Wan, als die weggaat, dan gaan we wel wat beweging zien. Dat is nu denk ik niet aan de orde. Ik zou het toch eerder aan de olieprijs willen toeschrijven, die wat gestegen is, 2% vandaag. Wat we weten, Iran heeft vannacht weer raketten afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Ja. De Verenigde Staten stuurden er ook weer wat terug. Dus de olieprijs steeg wat. Kleine $98 staan we nu op voor een vat Brent. Dat is gunstig voor Shell, dat zeggen we vaker. Daarom staan ze in de plus vandaag.
0: Hoe gaat het op Wall Street? Want dat opende lager anderhalf uur geleden.
11: Ja, alleen de Nasdaq deed het wat lekker. Dat heeft denk ik te maken met chipmaker Marvell of Marvel. Kies een uitspraak. Jensen Huang noemde dat gisteren het volgende bedrijf dat $1 biljoen waard zal gaan worden. Hè. Oh. Jensen Huang, de topman van collega chipper Nvidia. Aandeel steeg gisteren namelijk al 30% door die uitspraak. Nou, daar komt vandaag nog eens 8% bij. Wat het dan weer naar beneden beweegt is het Zwitserse bedrijf Partners Group. Dat is een private equity firma. Die staan 17% in de min vandaag. Heeft er mee te maken dat het aantal opnames een drempelwaarde over is gegaan. Heel plat gezegd heeft het, zeg maar, zijn beleggers zijn onzeker, willen hun geld terug. Dat is meer dan het fonds aan kan en dus trekken ze nu aan de rem. Dat heeft voedt de skepsis voor privaat kapitaal wereldwijd. Dat voelen ze dus ook in de VS. Blue Owl staat in de min, Blackstone, KKR, allemaal rond de 5%. Hier in Nederland CVC Capital, 7,5%. Dus vandaar denk ik de rode cijfers.
0: Jij weet ook al wat een aandeeltje SpaceX moet gaan kosten, maar ik zou willen voorstellen dat de mensen daarvoor om 6:30 even inschakelen.
11: Zou ik zeker doen. Jelle Maas, wacht, die praat je bij.
0: Lange versie van BNR Beurs. Dankjewel, Donne Bakker.
13: Helene de Geest bij de ANWB. Ja, je vertelde al dat de spits drukker is dan normaal. Ja, wordt het dan een beetje minder?
14: Nee, eigenlijk nog niet. Nee, er staat nog steeds ruim 700 kilometer file. De meeste files zijn gewoon wat langer dan anders door het slechte weer ook. De meeste vertraging nu vanuit Utrecht. Onder andere een lange file op de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen Houten en Woerden is de vertraging nu ruim een half uur. Er wordt ook op een aantal plaatsen geflitst. Op de A4 onder andere van Den Haag naar Rotterdam bij 57,9. En ook op de A35 bij 67,6.
15: Luister vandaag, begrijp morgen.
16: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect dit op bewoners heeft.
17: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
18: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit.
13: Ooit. Toen reisden staatshoofden, CEO's van multinationals, beroemdheden van over de hele wereld jaarlijks graag af naar Rusland voor het St. Petersburg International Economic Forum. De SPIEF afgekort. Ja, een soort Davos dus, het WEF, maar dan in Rusland. Dat begint vandaag weer, maar de glans lijkt er wel een beetje af. Want door alle sancties is het aantal gasten natuurlijk beperkt sowieso. Wat hoopt Rusland daar dan nog voor elkaar te krijgen? Dat ga ik vragen en bespreken met Rusland-correspondent Joost Bosman. Hi Joost.
19: Hallo.
13: En bij ons hier in de studio, Helene Over de Linde, sanctierechtadvocaat. Welkom, Helene.
20: Dankjewel.
13: Jij bent er ook geweest bij dat SPIEF in 2017.
20: Ja,
13: vertel, wat heb je gezien? Wat maak je daarmee?
20: Nou, het is heel groot. Ik denk inderdaad vergelijkbaar met Davos. Daar ben ik niet geweest. Maar een enorm complex, buiten Sint-Petersburg. Heel luxe aangelegd. Je wordt met alle EGA'ers ontvangen. Overal lekkere hapjes, drankjes, veel mooie vrouwen in de bediening. Maar vooral hele interessante lezingen, dus veel lezingen. En dan ook mogelijkheden tot ontmoetingen met hele bekende Russische CEO's en directeuren van banken. Maar daar moet je dan weer extra voor betalen. Dan mag je bijvoorbeeld met ze ontbijten of dineren. Maar zo ben ik wel op één avond uitgenodigd mee naar een kasteel. Dat was dan het avondprogramma, weer op een andere plek buiten Sint-Petersburg. Waar ik dan een belangrijke Europarlementariër heb ontmoet, die ik ook graag wilde bespreken. Dus het is echt wel het netwerkevent internationaal gezien.
13: En wordt er ook echt zaken gedaan?
20: Ja, volgens mij wordt er heel veel zaken gedaan. Al is dat mij dus niet echt gelukt. Ik ging daar dan als advocaat heen, maar ook als onderzoeker voor een proefschrift over sancties.
13: Ja.
20: Maar het is me dus niet echt gelukt om daar de juiste contacten definitief zeg maar te leggen en daarna veel informatie te verkrijgen. Maar het was wel natuurlijk heel nuttig. En ik denk dat grote bedrijven, westerse bedrijven, daar zeker goed zaken hebben kunnen gedaan. Doen.
13: Ja. Ja, Joost, dit jaar zal dat anders zijn. Hoe gaat het er dit jaar aan toe?
21: Nou, het is eigenlijk al 4 jaar zo, hè. Sinds de invasie in Oekraïne willen westerse landen er eigenlijk niet meer zoveel van weten van dat forum. In plaats van Macron en Angela Merkel moeten ze het nu doen met 3 ministers uit Saoedi-Arabië, een vicepremier uit Kirgizië en dan nog wat ministers uit Sierra Leone en Indonesië. Met alle respect voor deze mensen, maar het is natuurlijk niet waar ze daarop zitten te wachten. Ik bedoel, de echte westerse kopstukken, die blijven op dit moment wel weg. En wat we nu zien is dat Andrew Tate, de bekende blogger, een erkend vrouwenhater, en zijn broer, die zijn ook uitgenodigd. En zoals je in de inleiding al zei, Candace Owens. Die mag ook haar, Owens mag ook haar zegje doen.
13: Ja.
21: Die staat garant voor wat conservatieve uitlatingen. Ja, is niet helemaal duidelijk. Ik denk dat ze erg nog wel iets mogen zeggen. Ze zijn in ieder geval te gast. En ze staan een beetje voor het conservatisme wat het regime van Poetin ook zo graag wil uitstralen. Maar ja, goed, als je kijkt naar iemand als Andrew Tate, die zo misogeen is als wat, die vindt dat vrouwen alleen maar gebruikt moeten worden en je moet er vooral niet mee trouwen. Nou ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Als je dat als Kremlin die familiewaarde zo uitdraagt en je nodigt zo'n figuur uit, is dat natuurlijk buitengewoon hypocriet. Maar het is ook een beetje gewoon het Westen pesten. Wetende dat dit soort figuren binnen de westerse elite slecht liggen.
13: Ja, ja.
21: Zeker die liberale elite.
13: Een beetje middelvinger nou, kijk eens, eigenlijk.
21: Precies, wij nodigen ze lekker uit.
13: Wat er dan vannacht ook nog was. Oekraïne viel een olieopslagplek in Sint-Petersburg. De plek van dat forum aan. Grote brand zagen we. Ja, is daar overlast van?
21: Ja, in zekere zin wel. Je ziet in ieder geval tegen de achtergrond van grote zwarte rookwolken die mensen de poort binnengaan van dat forum. Dat is een groot terrein, zoals Helene al zei. Maar het is, de lucht is ook vrij verstikkend, hoorde ik zo net op het journaal. Mensen hebben er toch wel last van. En dat is natuurlijk ook
13: niet toevallig,
21: zeker geen toeval.
13: Nee.
21: Dat de Oekraïners dit hebben gedaan. Dit is echt om het zoveelste feestje van Poetin te verstoren. Hè. Ze hebben het laatst op het Rode Plein al gedaan, dat ze dreigden aan te vallen tijdens die parade. Nou, dat hebben ze toen niet gedaan. Ik zag net een Russische politicoloog die zei sarcastisch van, nou, misschien had Poetin aan Zelensky toestemming moeten vragen om dit forum te houden.
13: Ja.
21: Hè, zoals hij dat ook moest doen voor de parade in wezen.
13: Helene, het forum gaat gewoon door. Maar we hoorden net de gastenlijst. Nou, die is toch danig afgeslankt. Wat kan Rusland hier dan nog uithalen? Behalve dan tegen het Westen zeggen, kijk eens wat wij allemaal lekker aan het doen zijn.
20: Ja, vooral dat laatste. Kijk eens wat wij aan het doen zijn. De wereld gaat gewoon door zoals die was. Dat is heel belangrijk voor Poetin, toch? Doen alsof er niks aan de hand is. En dit was altijd het paradepaardje en het visitekaartje van Rusland. Dus daarom gaat hij ermee door. Maar ik zag inderdaad dat eerder kwamen er wel tot 1 miljoen gasten. En nu verwachten ze ongeveer 20.000. Dus het is heel extreem wat er aan de hand is. Ik denk dat niemand daar meer naartoe durft te gaan. Want er zijn natuurlijk dan deelnemerslijsten. En dat weten we ook van journalisten. Die komen altijd linksom of rechtsom achter die lijsten. Dus dan ben je gewoon meteen iemand die naar dat forum gaat. En het staat 1-op-1 eigenlijk met helpen sancties omzeilen of bereid zijn om sancties te omzeilen. Want we hebben ondertussen 20 sanctiepakketten. Nou, zoveel personen en bedrijven en producten staan op de sanctielijst. Zoveel diensten mogen niet meer. Dat het gewoon bijna een uitzondering is als iets nog wel mag. Dus het gaat alleen al als je begint met betalen voor dat congres. Want dat kost gemiddeld $10.000. Ja, aan welke bank, waarheen ga je dat betalen? Want wij hebben ook alle banken gesanctioneerd. Dus dan begin je al met omzeilen. Dan het reizen daarheen en alle contacten.
2: Heel groot risico. En dan sta je met een verkeerd iemand op de foto. Gaat ook nooit meer
20: dat,
2: weg.
20: Ja, precies. Dus heel onverstandig om daar mee te doen. En dat hebben blijkbaar de meeste ondernemers en ook andere geïnteresseerden inderdaad zich gerealiseerd.
2: Ja, maar dan toch, Joost. Wij zagen wel dat er een Duitse supermarktmiljardair op de bezoekerslijst staat. Thomas Broeg van Globus. Waarom kan die er dan wel zijn?
19: Nou ja, het is niet verboden om er naartoe te gaan. Maar net wat Helene zegt, het is slecht voor je imago. En kennelijk heeft deze meneer Broeg daar niet zoveel moeite mee. Overigens, ook uit Duitsland zou Gerhard Schröder rondlopen in Sint-Petersburg op dit moment. En dat is vrij markant, omdat hij onlangs werd genoemd als mogelijk bemiddelaar tussen Poetin en Zelensky om de oorlog in Oekraïne op te lossen. Maar ja, we hebben hem nog niet gesignaleerd. En hij is ook nog niet aan het woord geweest of wat ook maar. Ja. Dus het blijft voorlopig even bij speculatie. Maar dat was toch wel opmerkelijk natuurlijk.
2: Ja, en vanuit Duitsland zijn er meer mensen gekomen.
20: Ja, volgens mij de extreemrechtse partij, ADF, heeft een delegatie AfD bedoel ik.
2: Ondernemers ook.
20: Ondernemers en ook juristen, want ze zeiden we gaan er over wetgeving spreken, want we willen dat er nou een einde komt aan die oorlog en daar moet wetgeving voor worden aangepast. Misschien willen ze ook wel gaan praten over sancties opheffen. In ieder geval, ze doen zich voorkomen als idealisten en van nou moet maar eens die oorlog over zijn en wij zijn degene die daar vrede gaan stichten.
2: Ja, maar als internationaal strafhof bijvoorbeeld, of nou ja, nee, als nationale rechters kun je natuurlijk heel goed bekijken wie er allemaal geweest zijn. En als je mensen wil berispen op het overtreden van de sanctieregels, dan heb je een soort geprint lijstje voor je liggen.
20: Ja. Ja, het is dus inderdaad heel onverstandig om daarheen te gaan. Want die lijsten worden zeker gecheckt. Want ik word ook heel vaak door journalisten benaderd. Die dan een bedrijf of een persoon erop hebben zien staan. En daarna gaan ze kijken, oh, in welke branche zit dat bedrijf? Oh, is die gesanctioneerde goederen aan het exporteren? Dus dit is vaak het begin van een heel onderzoek wat dan inderdaad positief resultaat heeft. Omdat ze die persoon op die lijst hebben zien staan. Dus echt onverstandig om daarheen
2: om
20: te gaan.
0: Er is wel goed om te weten dat die topman van Globus dan daar ook rondloopt. Want als je klant bent daar,
20: Bij
0: je achterhoofd te krabbelen of je daar wel mee wil werken.
20: Ja, maar we moeten ook niet vergeten, er zijn ook bedrijven die vinden nog steeds dat het gewoon moet kunnen. Want je hebt nog altijd een paar dingen die dan niet gesanctioneerd zijn. Dus Globus heeft misschien dan een soort
2: geitenpaard.
20: Wat nog mag. Dus dan gaat hij daar heel dik mee doen. Van ja, ik schend geen sancties, het mag toch. En met mijn bedrijf, of het er nou wel of niet zit, zal die oorlog heus niet stoppen. Dus dan praat ze het ook weer goed voor zichzelf. En er zijn natuurlijk ook al bedrijven die zijn gewoon pro-Rusland. Die vinden dat een prima land om zaken mee te doen. Die kijken niet naar politiek, maar uitsluitend naar zaken.
2: Joost, wat staat er nog allemaal op het programma bij deze SPIEF?
19: Nou, allerlei lezingen en discussiepanels en ook tekenend voor de sfeer waar er vroeger wat grote economen werden uitgenodigd, is het nu bijvoorbeeld Konstantin Alek Malafeev, een zeer conservatieve, ultranationalistische oligarch, die samen met Alexander Dugin, die nog wel eens de huisfilosoof van het Kremlin wordt genoemd, zelfverklaard fascist. Die mogen een soort van lezing houden en een panelgesprek. Dat soort dingen. Dat
21: dat geeft toch wel een veranderende sfeer aan natuurlijk. En dan vrijdag natuurlijk de speech van Poetin die hij elk jaar geeft. Die zal dit jaar, voorspelde de politicoloog die ik zojuist zag, ultrakort zijn. Omdat Poetin toch ook vreest voor zijn eigen veiligheid. En hij zal toch veel leugens vertellen, voorspelde deze commentator. Omdat er eigenlijk gewoon weinig goed nieuws is. En Poetin dat niet kan verkopen aan de Russen.
13: Nee, maar hij durft dus wel te komen.
21: Ja, er wordt gespeculeerd of hij het misschien zal afzeggen. Maar
13: via een video
21: dat zal toch worden uitgelegd als een erg sterk teken van zwakte. Ja. Van lafheid. En dat zal hij zich niet willen laten welgevallen, denk ik.
13: Dankjewel, Joost Bosman en Heleen Over de Linde.
0: Oud-Kamervoorzitter Khadija Riep sprak vandaag met de parlementaire enquêtecommissie Corona. Hoe er aan het begin van de coronapandemie in de Tweede Kamer aan toe ging, dat hoor je zo meteen, een paar minuten.
1: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
3: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
22: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
1: Buitenspel of het spel winnen? ACT Legal. Beslist beter.
23: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
24: Benieuwd hoe jij AI in jouw werk kan toepassen? Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Fivert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Fivert.ai, dat klopt voor jou.
25: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
24: Vijfhart, dat klopt voor jou.
26: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
27: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
28: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
29: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
30: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio. Vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan. Azuurblauw. Midden op de baan. Een man. Haar goed. Alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw. Luchtig. Tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch. Maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts outfit. Past ook in de business class. Après-midi. Op het terras bij een sterrenchef. Urso, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître d' regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
31: Luxe lodges op eigen grond, direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
30: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
32: Nu in de BNR-app.
13: De VS wil nieuwe importheffingen voor onder andere Europese landen die producten weren die niet de producten weren die met dwangarbeid zijn gemaakt. Nippon Paint en Sherwin-Williams staken de jacht op AkzoNobel na een afgewezen miljardenbod. En de ECB moet de rente dit jaar nog met 1 procentpunt verhogen. Dat zegt macro-econoom Edin Mujagic. Deze verhalen lees je nu in de BNR-app.
0: Het treinverkeer tussen Breda en Tilburg ligt stil tot 8 uur vanavond na een aanrijding. Er zijn stopbussen ingezet en op de weg zorgt het slechte weer voor drukte. Helene de Geest bij de ANWB.
4: Ja, zeker. Alle dagelijkse files zijn eigenlijk langer dan anders door die buien die overtrekken. Dat merk je vooral in de Randstad. Op de A4 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Rotterdam tussen Roelevarensveen en Den Haag-Zuid. 24 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is een half uur. Op de A12 voor Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden. 21 kilometer en 35 minuten vertraging. Ook op de A27 van Utrecht naar het zuiden. 35 minuten oponthoud. In het zuiden is het vooral heel erg druk op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en knooppunt Galder een half uur vertraging. En op de N65 Tilburg-Den Bosch bij Kromvoort ongeveer 25 minuten oponthoud door problemen met de verkeerslichten daar. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij 96,4 en ook op de A20 Gouda Hoek van Holland bij 20,0.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De concerten van rapper J mogen gewoon doorgaan. Een Joodse organisatie spande een kort geding aan om te voorkomen dat J het land in mocht vanwege zijn antisemitische uitspraken. Maar hij is er al. De organisator van de concerten zei tijdens de zaak dat het een enorme financiële strop zou zijn als de concerten gecanceld worden. In de regio Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen opgepakt met Omroep Gelderland. Ze zouden iets te maken hebben met de AZC-protesten daar die meerdere keren uit de hand zijn gelopen. Zo werd er zwaar vuurwerk afgestoken. Op social media zouden plannen rondgaan om 's avonds laat bij elkaar te komen. De eerste Gazanen die met een studie- of werkvisum naar Nederland mogen komen zijn vanmiddag geland op Schiphol. In totaal mogen ongeveer 50 Gazanen hier naartoe komen, maar Israël wilde ze in eerste instantie niet laten gaan. Daarom riepen ze via de rechter de hulp van de Nederlandse overheid in. Het Rode Kruis heeft 3 stevigere tenten neergezet op het grasveld bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De tenten moeten de asielzoekers die wachten op een plek in het overvolle aanmeldcentrum beschermen tegen flinke regenbuien. De tenten zijn alleen bedoeld voor overdag en niet om onder te slapen. En in Amsterdam is het sinds kort verboden om reclame te maken voor dingen die slecht zijn voor het klimaat, zoals vlees. Maar daar heeft Burger King iets op gevonden, meldt de Telegraaf. Door de stad hangen enorme posters van sappige hamburgers waarbij onderaan heel klein staat dat ze vega zijn. De Partij voor de Dieren is er niet blij mee. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekt er regen over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien en 17 tot 19 graden. Ook gaat het flink waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: We hebben het al uitgebreid gehad over de beurs. AkzoNobel was een grote daler. 17,2% ging er uiteindelijk vanaf. We hebben de slotstand nog niet genoemd. De AEX is 0,5% in de min gesloten. Dat kunnen we nu wel zeggen. 1044 punten. En de Dow Jones staat 0,9% in de min op dit moment.
13: En zometeen, ook Tweede Kamerleden moesten tijdens de coronapandemie veel thuiswerken, op afstand vergaderen dus, ging niet altijd van harte. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep die vertelde hoe dat er allemaal aan toe ging voor de parlementaire commissie Corona vandaag. We gaan dus terug in de tijd met politiek verslaggever Mark Beekhuis zometeen.
7: En, hoe ging je leestoets?
8: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
7: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
7: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
9: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
7: In 14 weken begrijpend leren lezen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
10: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
11: Be Frank, pensioenalert.
12: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
10: BDO,
1: Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
2: Cavra Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
3: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
16: In de BNR-app
15: heb je ook altijd en overal breaking news.
16: Download de BNR-app.
15: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
13: Goedenavond. We gaan het komende half uur nog praten onder andere over Google-moederbedrijf Alphabet. Dat wil nog $5 miljard extra ophalen om meer datacenters te bouwen.
0: Ja, en we spraken eurocommissaris Hoekstra. Die zegt dat we veel eerder hadden moeten reageren op het agressieve handelsbeleid van China.
13: Maar eerst gaan we praten over Tweede Kamerleden die tijdens de coronapandemie ook moesten thuiswerken en dus moesten vergaderen op afstand.
0: Aan het begin van de coronacrisis wilde een deel van de Tweede Kamer stoppen met vergaderen. Dat zei Khadija Ariep, die toen Kamervoorzitter was, vandaag in de parlementaire enquêtecommissie Corona. Politiek verslaggever Mark Beekhuis, jij volgt de openbare verhoren van die commissie.
17: Absoluut.
0: Zou het erg zijn geweest als er een tijdje niet vergaderd zou zijn?
17: Ik moet eerst even zeggen, vergaderen op afstand, dat kan in de Tweede Kamer niet. Dus dat heeft nooit gebeurd, is nooit gebeurd. Dus ze hebben misschien thuis wel rapporten te schrijven en mailtjes. Maar
13: je mag niet in een videoverbinding met elkaar vergaderen?
17: Nee,
13: maar niet. Een commissievergadering?
17: Nee, je moet fysiek aanwezig zijn. Het is ooit een keertje bepaald. Dat is overigens een deel van het debat van of het verhoor vandaag ook geweest. Daarom dat ik dat nu zo actueel heb. Want er waren mensen die het over een digitaal quorum hadden. Dus het aantal mensen wat dan aanwezig moest zijn. Maar die zouden dan ergens online een kruisje zetten van ik ben er. Maar die kwamen dan helemaal niet naar de naam. Nou, dat mocht allemaal niet. Vond Ariep allemaal ver buiten de orde nadat ze met deskundigen had gesproken. Maar jij zei...
13: Zou het erg zijn?
17: Zou het erg zijn als er niet vergaderd zou worden? En zij denk je, hoe erg is het als de Tweede Kamer een tijdje niet vergadert? De wereld vergaat niet. Maar eigenlijk zet je daarmee gewoon heel de democratie stil. Dus dat is wel best iets heel heftigs om even gewoon te zeggen, nou, de komende maanden zijn we gewoon even geen democratie in Nederland. Want de Tweede Kamer controleert de regering. Die staat juist op het punt om allemaal heftige maatregelen te nemen. Uiteindelijk kwam het erop neer dat er scholen gesloten werden, dat we thuis moesten werken, dat er een lockdown zelfs kwam. Ja, als je daar niet de regering op wil controleren, dat is natuurlijk toch dat is bijzonder dat er Kamerleden waren die dat massaal hebben voorgesteld. Want het heeft weinig gescheeld of we hadden dat toch bereikt. Daar werd Ariep naar gevraagd hoe dat werkte. Dat was flink trekken aan haar om daar antwoorden uit te krijgen. En uiteindelijk lukte het wel. Ik heb het van 6-7 of zo teruggetrokken.
0: Ze was een beetje
17: tot een minuut of zo.
0: Wilde niet graag antwoorden.
17: Eigenlijk. Nee, en al helemaal niet wie er dan precies. Maar dat ga je zo horen.
18: Er was ook een wens om helemaal niet naar de Kamer te komen. Dat was er ook.
19: Wie bracht dat in?
18: Er was wel vanuit de Kamerleden. Sommige Kamerleden zeiden van kunnen we niet een tijdje dicht gaan.
19: Wie wilde dan precies niet meer vergaderen?
18: Nou, in het presidium waren mensen die vonden dat het heel gevaarlijk was.
19: Kunt u ook namen noemen? Of?
18: Nee, jullie hebben al die verslagen denk ik al gelezen.
19: De reden dat ik het vraag is dat hier geen verslag van beschikbaar is. Dus dat wij het ook proberen te reconstrueren hoe het precies is gegaan.
18: Ja, er waren gewoon Kamerleden die vonden dat er geen dat we gewoon tijdelijk dicht moeten.
19: Ik ga je toch nog 1 keer vragen welke Kamerleden dat wilden. Niet meer vergaderen.
18: Ja, ik kan moeilijk. Het was zo vaak aan de orde, dus ik wil niet namen noemen die achteraf. Was het iemand anders? Dat ga ik niet doen.
19: Je weet het niet meer helemaal zeker?
18: Nee.
19: Kunt u zich nog wel herinneren welke fracties daarvoor waren?
18: Nou, de coalitie. Dat was wel een duidelijke wens om zo min mogelijk en het liefst niet te vergaderen.
17: Ja, en als je dat dan vanuit democratisch oogpunt even aanhoort... dan was dus de regeringspartijen zeiden... laten wij de regering de komende tijd even niet controleren.
13: Ja.
17: En daar, nou, dat kostte dus heel veel moeite. Heel veel knipjes die je nu gehoord hebt voorbij horen komen... samen in het ene fragmentje. Maar dit vind ik best een confronterende uitspraak die ze gedaan heeft. Dat dus onze regeringspartijen, de grote partijen van toen... VVD, D66, CDA, ChristenUnie... dat die kennelijk, ja, of ze zijn niet welke... Hè, maar van die vier partijen waren er Kamerleden...
13: Die zeiden, ook maar niet meer vergeten.
17: Laten we gewoon onze regering lekker zijn gang laten gaan.
13: Ja.
17: Nou, dit is een onthulling die ik nog niet had zien aankomen.
13: Maar uiteindelijk is het niet gebeurd. De Kamer is nooit gesloten geweest.
17: Nee, niet helemaal. Toch wel bijna. Want uiteindelijk kwam het erop neer... daar was een grote Kamermeerderheid voor... dat er één keer per week in de grote zaal vergaderd zou worden... over de corona-aanpak. En om dat voor te bereiden was er een technische briefing... met Jaap van Dissel, dat was daarvoor altijd. In een commissiezaal nog, dezelfde mensen. En dat was alles. Dus over alle andere plannen van de regering... die waren er niet zoveel in die tijd. Want iedereen was natuurlijk alleen maar bezig met coronabeleid. Maar toch, alle andere zaken die gebeurden... daar werd de regering evengoed toch nog steeds niet op gecontroleerd... in al die maanden.
0: Ja, en opmerkelijk is overigens, dat komt in dat fragment ook nog even voorbij... dat die enquêtecommissie dus ook die stukken niet heeft gekregen, klaarblijkelijk.
17: Nou, hier is geen verslag van. Dit is uit een gesprek waar
0: die
17: geen...
0: stukken zijn er
17: niet. Nee, precies. Okay. Dus hier zit helaas geen complot. Nee.
13: Maar goed, sorry. Ariep was tegen het sluiten van de Kamer. Die vond dat alles door moest gaan. Hoe heeft ze dat dan voor elkaar gekregen als die regeringspartijen in de Kamer zeiden... laten we stoppen?
17: Ja, want we hadden toen nog gewoon een meerderheidsregering. Hè. Dus als de regeringspartijen iets echt niet wilden, dan hadden ze het kunnen doorduwen. Maar Ariep heeft dat denk ik toch wel slim gespeeld, want het werd hier onder druk gezet achter de schermen in het presidium. Dat is een geheime vergadering, daar zien we nooit iets van. Mm-hmm. En nou ja, sowieso buiten de grote vergaderzaal. Zij zei, ja, ik ga het niet voor jullie regelen. Als jullie dit willen, dan moet je het in de vergaderzaal voorstellen en dan zullen we daar wel zien of er steun is voor dit plan. En dan blijkt toch dat die coalitiepartijen daar niet hebben gedurfd of niet hebben gewild om hardop te zeggen, laten we de democratische controle even een tijdje uitschakelen. Komen we na de coronacrisis bij u terug voor de volgende vergadering. Dus op die manier hebben ze het toch wel voor het blok gezet. En dat werd er, ze heeft een heel aantal keren gezegd... ik heb in die tijd geen vrienden gemaakt. Dit was zo'n moment waarop ze het echt haat tegenover zich... ook onder de collega's in het gebouw van de Tweede Kamer... veroorzaakte, kreeg.
13: Ja. Maar het thema was de Tweede Kamer, hè? Geloof ik, deze week. Of wat gebeurde er?
17: Het begin van de coronacrisis. En vanuit de ziekenhuizen.
13: Ging het dan vandaag over de Tweede Kamer helemaal?
17: Nee, maar het is natuurlijk, dit speelt wel heel erg in het begin van de crisis. Dat toen de coalitie zei, laten we de democratie even uitschakelen. Dat is later. En we natuurlijk gewoon elke week hadden we het grote coronadebat. Waar iedereen een hele dag naar. Want dat duurde hele lange debatten waren dat. Die we allemaal helemaal hebben moeten zien op Daagse redactie. Ja, heb medelij. Maar dus dat is een belangrijk thema geweest aan het begin van de ochtend. Voor de rest hebben we vandaag ook weer gehoord, was er nou eigenlijk een plan? Nou, in de Tweede Kamer was er sowieso geen plan. Toen zijn ze gewoon dingen gaan regelen. Zoals bijvoorbeeld, je hebt die interruptiemicrofoons en er zit een knopje op als je gaat praten.
13: Ja?
17: Die moest elke keer schoongemaakt worden, want dan kon je de corona niet overdragen als iemand de microfoon gebruikt had. Toen is iemand gewoon even snel een pedaaltje gaan solderen. Dat is allemaal heel snel gegaan. Terwijl er in het ambtelijk stuk van de Tweede Kamer, want dat zit ook een ambtelijk toch bij. Die zijn met consultants allemaal grote plannen gaan maken, vertelde Ariep. En zei, ja, die kwamen na een paar maanden met een heel goed plan. Maar toen hadden we eigenlijk alles al geregeld. Ja, ik weet niet, daar zit heel veel oud zeer, hoor, tussen Ariep en de ambtelijke top. Die is
13: ja, wel meer, geloof ik. Ja,
17: die is ook niet heel leuk weggegaan daar.
13: Nee.
17: Maar dat kwam vandaag heel eventjes terug toch ineens weer. En in de middag ging het over de mondkapjes, de schaarste ervan. En met een topambtenaar van VWS, ministerie, de schaarste daarvan. En ook de bezoekersregeling bijvoorbeeld.
13: Is dat daar nog wat opvallend in, die mondkapjes? Want daar hebben we natuurlijk in de nasleep heel veel over gehoord.
17: Ja, nou, dit ging niet over de mondkapjesdeal. Het ging over bijvoorbeeld de schaarste die er was. En dan heb je de verzorgingshuizen waar mensen uiteindelijk waarschijnlijk gingen overlijden. En dan mocht je niet op bezoek bij je familie. Want dat zou je misschien de mensen kunnen besmetten, of andersom.
0: Ja.
17: En voor het personeel van die verzorgingshuizen waren ook helemaal geen mondkapjes beschikbaar.
13: Nee.
17: En hoe dat allemaal precies gegaan is, met uiteindelijk een advies vanuit VWS naar het OMT, kunnen jullie opschrijven, die mondkapjes zijn zo schaars, laten we die maar niet doen. Want het is niet nodig. En er is schaarste, dus het is ook ongewenst. Dat is natuurlijk, daar adviseerde het ministerie, het OMT, in plaats van andersom. Daar is het een hele tijd over gegaan.
13: En
17: daar was een paar jaar geleden was er al gedoe over, maar dat is nu helemaal uitgerechercheerd.
13: Dankjewel, Mark.
5: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
0: Eurocommissaris Wopke Hoekstra vindt dat de Europese Unie veel sneller had moeten reageren op de veranderende handelsrelatie met China. We lopen achter de feiten aan, zei hij tegen BNR.
20: Dat komt door hoe de Chinezen stelselmatig de afgelopen jaren hebben gehandeld. En daar zie je nu, wat mij betreft, eigenlijk te laat een reactie van vanuit ons in Europa. En er is stelselmatig sprake geweest van zwaar staatsgesubsidieerde dumping van producten in zonnepanelen, maar ook auto's enzovoort vanuit China. Stelselmatig zijn er handelsafspraken omzeild of genegeerd. Stelselmatig, lees de rapporten van onze eigen veiligheidsdienst, de AIVD en de MIVD, stelselmatig wordt er op zoek gegaan naar IP, hè, dus naar intellectual property in Europa en andere plekken. Die probeert men gewoon te stelen. Mm-hmm. Het is dus niet voor niks dat onze veiligheidsdiensten keer op keer China aanduiden als het grootste economische gevaar wat Nederland heeft. Ja, dat kan je niet doen alsof we nog leven in die wereld van rozengeur en maneschijn van 20, 30 jaar geleden. We zullen dan gewoon het speelveld zelf ook moeten veranderen. Dat is jammer. Dat is zeker
0: en hoe verandert u het speelveld dan? Niet.
20: Nou, door hier maatregelen op te nemen. Door dus zelf ook te eisen dat dingen vaker in Europa worden gemaakt. Hm. Door maatregelen te nemen op het moment dat er sprake is van dumping. Of van oneerlijke handelspraktijken.
0: En op het gebied van die zonnepanelen bijvoorbeeld, komen die maatregelen er ook, of zijn ze er al?
20: Ja, die zijn er voor een deel zijn die natuurlijk al genomen. Denk bijvoorbeeld aan de maatregelen in het domein van die auto's. Veel experts zullen zeggen, in zonnepanelen hadden we veel eerder moeten ingrijpen. Maar je ziet dat over de volle breedte. Dat lokt dan natuurlijk vervolgens een tegenreactie uit van China.
0: Ja.
20: Dus we zijn hier voorlopig ook echt nog niet mee klaar. Maar belangrijk om te benadrukken. Dit is niet onze keuze. Wij zijn altijd geweest voor gelijk speelveld, houden aan afspraken, vrijhandel. Dit is een reactie op stelselmatig ondermijnen van het internationale systeem. Wat we de afgelopen jaren met elkaar, waar we juist met elkaar de afgelopen jaren zoveel vruchten van hebben.
0: Maar daar wordt in China natuurlijk niet zo naar gekeken.
20: Tuurlijk, maar en dat is natuurlijk precies het probleem. En men heeft daar, zie ook op het gebied van wat we critical raw materials noemen, dus aardmaterialen.
0: Ja.
20: Heeft men ook heel bewust een strategie gevolgd. En wij zijn daar toch veel te ver in meegegaan. Van ons steeds afhankelijker maken.
0: Mm-hmm.
20: En zelf steeds onafhankelijker van ons worden. Dus dat zijn in de geopolitiek vervolgens drukpunten, pijnpunten om te kijken hoe ver je kan gaan. En dat kan je gewoon niet accepteren.
0: Maar goed, die afhankelijkheid van die grondstoffen, is dat niet een economisch gegeven? Dat is in de wereld toch zo? Geen enkel land heeft alles zelf?
20: Dat is waar. Ja, geen enkel land heeft alles zelf. Dus het laatste wat we moeten doen is naar een soort situatie van autarkie. Maar als je nu kijkt dan naar al die kritische aardmaterialen, van gallium tot lithium en wat je allemaal nodig hebt voor van alles en nog wat. Batterijen, maar ook allerlei andere toepassingen. Dan kom je erachter dat in vrijwel al die categorieën China 40, 50, maar soms ook 70, 80, 90% van die voorraad beheerst. Dus men heeft heel bewust dat stelselmatig opgebouwd. En ja, zo af en toe dan worden landen, ook in Europa, op rantsoen gezet om te laten voelen wat de macht is van het hebben van zo'n waardeketen. Nou, dat kan je natuurlijk niet van de een op de andere dag veranderen. Maar je kan daar dat lange termijn mag en kan je dat natuurlijk niet accepteren.
0: Zitten we in een handelsoorlog?
20: Nee, nog niet. Maar als dit zo doorgaat, dan gaat dit steeds meer consequenties hebben.
0: Gaat het wel die kant op? Wordt een handelsoorlog ingerommeld?
20: Nee, je wordt er sowieso niet ingerommeld. Want dit zijn keuzes die wij nu zelf heel bewust maken. Maar ik vind wel dat we hier eigenlijk veel eerder op hadden moeten reageren. We weten al veel langer dat dit aan de gang is. En we hebben te vaak het korte termijn gewin, ook bedrijven die dachten in China makkelijk geld te kunnen verdienen, en dat hebben we laten prevaleren. En wat we nu zien is dat veel van dat soort bedrijven, die worden langzaam maar zeker, Europese bedrijven worden de Chinese markt uitgekieperd. Mm-hmm. We hebben hier oneerlijke concurrentie. En we hebben allerlei supply chains waar we een groot probleem in hebben. Dat is de realiteit.
0: Heeft de commissie vandaag, want u heeft vandaag vergaderd, hè, u komt eigenlijk net uit die wekelijkse vergadering, een besluit genomen waarbij Europa weer wat meer op eigen benen komt te staan?
20: Jazeker. En eigenlijk gaat het de hele tijd over al die dossiers. Vandaag ging het over tech-onafhankelijkheid, soevereiniteit. Ging vorige week over China. Het ging dan toevallig vandaag ook nog over begroting en belastingzaken. Maar heel vaak zijn het dingen die gerelateerd zijn aan onafhankelijkheid, meer assertiviteit, op eigen benen staan. En soms zijn dat richtinggevende documenten. Soms gaat het ook over wetgeving en inderdaad over tarieven. Of over zaken zoals Buy in Europe of productspecificaties die we van belang vinden. Dus eigenlijk is dat de rode draad van waar de commissie mee bezig is.
0: Wopke Hoekstra, eurocommissaris voor klimaat. Een artikel en ook het hele gesprek is te beluisteren via de app van BNR.
13: Helene de Geest bij de ANWB. Ja, het was een moeizame spits en het gaat nog steeds niet echt lekker, toch?
4: Nee, nog hele lange files inderdaad. En dat heeft ook te maken met de buien die overtrokken tijdens de spits. Nu nog de meeste vertraging aan de westkant van Amsterdam. Onder andere op de A10 bij knooppunt Koenplein. Een half uur vertraging richting Zaanstad. En op de A5 daardoor ook een lange file van Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen IJmuiden en de aansluiting met de A10 ook 35 minuten vertraging. Flitsmeister meldt een flitser onder andere nog op de A16 Rotterdam-Breda bij 45,6. En ook eentje op de A4 Den Haag-Rotterdam bij 57,9.
21: Tech Update.
13: Voor het laatste technieuws is Niels Koloos bij ons van BNR's Tech-redactie. Ha, Niels.
22: Goedenavond.
13: We beginnen met een bedrag op bedrag. Google namelijk wilde al een recordbedrag van $80 miljard op de beurs ophalen om AI datacenters te bouwen. Maar daar gaan ze nog even overheen. Ze doen er een schepje bovenop.
22: Ja, of een graafmachine of een hele grote schep. Ja, want er komt bijna $5 miljard bovenop. Nou ja, dat is in verhouding tot $80 miljard niet zoveel. Maar alsnog, het is 5 miljard. Waardoor we dus uitkomen op een aandelenemissie van $85 miljard. En dat hebben we nog nooit gezien. Dat een bedrijf dat al beursgenoteerd is, zoveel geld wil ophalen. Google pakt het record af van een Braziliaans oliebedrijf. Dat haalde in 2010 $70 miljard op. Maar er komt dus voor Google nog $15 miljard bij. Want ja, die 70, dat is blijkbaar dus gewoon niet genoeg voor het bedrijf. Volgende maand moet de eerste $40 miljard stukje een beetje opgehaald worden. Doordat Google dan regelmatig aandelen op de beurs gaat verkopen. Of eigenlijk moet ik zeggen het moederbedrijf, Alphabet. $10 miljard aan aandelen wordt daarnaast door Berkshire Hathaway gekocht in een private deal. En de rest gaat via allemaal bijzondere aandelenconstructies die ik beter, die kunnen de collega's van de beursredactie beter uitleggen, zou ik maar zeggen. Terug naar de techkant. Google stelt dat de extra dollars nodig zijn om de vraag naar datacentercapaciteit bij te benen. Want die is nu simpelweg groter dan het aanbod. En daar is wel wat bij voor te stellen als je naar de gebruikerscijfers kijkt. De AI-samenvattingen van Google hebben nu meer dan 2,5 miljard maandelijkse actieve gebruikers. En de AI-modus van de zoekmachine heeft er meer dan 1 miljard per maand. Dus ja, dan ga je toch wel extra capaciteit nodig hebben om al die vragen te kunnen beantwoorden.
13: Waar gaan we
22: ze bouwen? Nou, ik denk voor een groot deel in de Verenigde Staten, maar exacte locaties zijn nog niet allemaal bekend
13: gemaakt. Was wel iets over te doen, hè, vandaag. Ik geloof dat Aaron Brockovich, die we niet alleen kennen van de film, maar die volgens mij ging dat over schaliegas toen, dat zij opkwam voor mensen die last hadden, ziek werden van winnen.
0: Ja, van vervuild water ook misschien.
13: Ja. Ja. Nou ja, ze heeft nu haar pijlen gericht op datacenters, want die hebben kennelijk in de Verenigde Staten al aantoonbaar gezondheidsschade.
22: Je ziet inderdaad ook steeds meer reportages van Amerikaanse media. Gewoon van wijken die naast een datacenter zitten en de hele dag maar hetzelfde gezoem van de koeling horen. Ja. En dat blijkt dus ook slecht te zijn voor je gezondheid.
13: Gaan we een andere keer over doorpraten. Want AI, bijna een derde van de Nederlandse bedrijven met een personeelstekort, ziet AI als de belangrijkste oplossing voor dat probleem. Dat stelt het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek. AI, dat roep je heel makkelijk. Zien ze dan ook al meteen echt de concrete oplossing met AI voor zich?
22: Nou, nee, het is een enquête die het CBS heeft afgenomen bij bedrijven in Nederland. En die zeggen nu voor het eerst dat personeelstekorten oplossen met AI en automatisering de belangrijkste oplossing is voor die bedrijven. En dat is wel opvallend, want vorig jaar zeiden diezelfde bedrijven nog, nee, de belangrijkste oplossing is personeel trekken door gewoon aantrekkelijker te worden als werkgever. Dus dan kan je denken aan betere secundaire arbeidsvoorwaarden. Een beetje meer vakantiegeld, misschien wat minder werken, meer vakantiedagen, et cetera. Tot nu, want het wordt tegenwoordig dus liever uitgegeven geven aan dure AI-tokens door die bedrijven. Wat overigens wel voor zich spreekt, is dat het vooral de informatie- en communicatiebedrijven zijn, die dus denken, AI is misschien nog wel beter dan werknemers. Want dat werkt, lijkt het makkelijkste om met AI te vervangen. En in cultuur, sport en recreatie is dat juist weer niet het geval. Daar ziet het CBS nu een daling van het aantal bedrijven dat hel in AI ziet, wat op zich ook best wel logisch is. Want in een museum zou ik toch wat minder snel AI-toepassingen zien dan bij een bedrijf dat vooral teksten schrijft in marketing bijvoorbeeld. De vraag is alleen nog wel, werkt het AI als oplossing? The jury is still out on that, zullen we maar zeggen. Hoewel het tegenwoordig ook een ander probleem is met AI, en dat zijn de kosten. Ik noemde net al de tokens. Je ziet nu steeds meer bedrijven die erachter komen, al die AI-bots en abonnementen zijn wel heel erg duur. Je had bijvoorbeeld vorige maand nog Uber, die zei, we zijn nu al door ons hele AI-budget voor dit jaar heen, in slechts 4 maanden tijd.
13: Die rekening, dat bonnetje, dat krijgen ze nog wel eens een keer gepresenteerd. Dankjewel, Niels.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Ja, en die beurscollega's waar Niels het over had, die komen eraan. BNR Beurs dadelijk met Jelle Maasbach. Axo Nobel, enorme daling van het aandeel vandaag.
13: Ja, wordt toch niet overgenomen.
0: En, zoals beloofd, hoop ik toch, de prijs van het aandeel SpaceX.
13: SpaceX, ja. Want met die beursgang die eraan komt. Precies. Interessant. Fijne avond.
9: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
21: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
23: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
24: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
21: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
25: Van Copilot tot ChatGPT, van prompten tot agents bouwen. Keuze uit meer dan 60 AI-cursussen. Bij Fiverr leer je het allemaal. Ga naar fiverr.ai.
26: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
25: Fiverr, dat klopt voor jou.
27: Zaken doen over de grens, dat is een ander verhaal. Dat dacht je.
28: Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
29: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
28: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
26: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
30: Van Bentum en Keulen Advocaten.
31: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
32: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit.
26: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
33: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen, die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
34: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. Pref of Paris Proof Real Estate Finance? Weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. Pref. PPREF.
33: Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
34: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real. BNR Verkeer.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A5 richting Amsterdam heb je voor de aansluiting met de A10 een half uur vertraging. De A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Zaandam en Weidewormen nog 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege rommel op de weg. En de A27 naar Breda ook 25 minuten extra. Tussen Lexmond en Werkendam.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Update van 6:30.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De concerten van rapper J mogen gewoon doorgaan. Een Joodse organisatie spande een kort geding aan om te voorkomen dat J het land in mocht vanwege zijn antisemitische uitspraken. Maar hij is er al. De organisator van de concerten zei tijdens de zaak dat het een enorme financiële strop zou zijn als de concerten gecanceld worden. In de regio Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen opgepakt met Omroep Gelderland. Ze zouden iets te maken hebben met de AZC-protesten daar, die meerdere keren uit de hand zijn gelopen. Ze werd een zwaar vuurwerk afgestoken.
5: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan?

0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Telegraaf. Door de stad hangen enorme posters van sappige hamburgers, waarbij onderaan heel klein staat dat ze vega zijn. De Partij voor de Dieren is er niet blij mee. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekt er regen over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien en 17 tot 19 graden. Ook gaat het flink waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Straks BNR Beurs met het leed dat Akzo Nobel heet. Er was een overnamebod, maar de kopers die lopen weg. Dat en we hebben het ook nog even over de nieuwe importheffingen van Trump. Die heffingen die waren illegaal, maar de president heeft wat nieuws verzonnen. Volgens hem gaat hij de dwangarbeid in Europa aanpakken. Jawel, zometeen alles in BNR Beurs.
3: 52 min 40.
4: 12 natuurlijk.
3: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
3: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
5: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
3: In 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
6: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
7: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
8: Kenneth Smit.
6: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
9: Start met ondernemen. Leer falen en opstaan. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
10: Luxe lodges op eigen grond, direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
9: Geen rijtjes leren, maar creëren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
12: Blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
2: De beursweek is de midden, tijd om een momentje door te nemen. Goed dat je luistert. Op deze woensdag 3 juni, de dag dat de droom van Akzo Nobel beleggers verandert in een nachtmerrie.
14: De overnamestrijd om Akzo Nobel is voorbij. Nippon Paint en Sherwin-Williams hebben zich teruggetrokken.
2: Aandeelhouders moeten nu genoegen nemen met een fusie waar veel van hen helemaal geen trek in hebben. Verder hoor je over robots, want daar hebben analisten dan wel weer trek in.
15: Barclays Research estimates the market for humanoids could reach $200 billion by 2035. And Bank of America projects that humanoid shipments will scale from 90,000 this year to over 1.2 million by 2030.
2: En we hebben het over de importheffingen van Trump. Het Hoogrechtshof heeft ze verboden. Trump moet ermee kappen, maar hij gaat ze toch weer invoeren. Tegen ons, tegen Europa. De Amsterdamse beurs dook in de min. De AEX is 0,5% naar beneden gegaan. Sloot op iets minder dan 1044 punten. De grootste dalen is met afstand Akzo Nobel. Dat ging ruim 17% naar beneden. De beurzen in Amerika staan ook allemaal in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met een zonnetje in huis. Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Goed dat je er bent.
16: Ja, daar zijn we weer.
2: In het groen gestoken op deze rode dag.
16: Dus altijd positief.
2: Ja, heel goed. Ik wil beginnen met staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie. Die houdt een pleidooi voor de, zoals hij het noemt, ASML's van de toekomst. Bedrijven die kosten wat kost veel verdedigen. Het gaat om defensiebedrijven en bedrijven die leveren aan die sector. De technologische ondernemingen. En dus ook mogelijk toekomstige beursbedrijven. Boswijk die heeft het over een gouden aandeel, dus dat de staat aandeelhouder wordt en een belangrijke rol krijgt bij het bedrijf. Want, zo is zijn gedachte, dan kan het op die manier bedrijven beter beschermen tegen overnames van buitenlandse bedrijven. Nou, dat zegt hij allemaal in de podcast In het Defensief van BNR en het FD.
17: Als wij dat niet doen, dan doen andere landen het. En dan raak je gewoon dat ecosysteem kwijt.

0: gaat wat mij betreft helemaal niet over de economische component. Ik ben van huis uit ondernemer, dus natuurlijk speelt dat altijd mee. Maar het is vooral die strategische afhankelijkheid. Dat jij zorgt, wij moeten bepaalde capaciteit hebben. Ik denk een van de belangrijkste die we hebben is ASML. Maar we hebben veel meer ASML's nodig. Want dan kan je als klein land grote impact maken op veel andere dossiers ook.
1: Welke bedrijven dat dan zijn, dat wil hij dan weer niet zeggen. Wel dat het bijzondere bedrijven moeten zijn. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan droombedrijven of andere ondernemingen die in de technologie sector werken. Over oorlogen gesproken, in het Midden-Oosten ging de oorlog tussen Iran en de VS gewoon weer door. Over en weer vonden de aanvallen plaats.
2: Fox News alert, there's fresh action in the Middle East. Iran's currently shelling military bases in Kuwait and Bahrain with ballistic missiles and drones. So far, all of them have been intercepted by U.S. forces. And now U.S. Central Command's responding with self-defense strikes on Keshem Island, right at the hook of the strait. This all started earlier today when the Iranians began targeting commercial vessels in the Gulf with drones.
1: Iran en de VS sloot in april een staakt het vuren. Maar ja, de laatste dagen is daar niet heel veel van te merken. Ben je al een beetje staakt het vuren of in ieder geval Iran-oorlog moe?
3: Nou, moe. Dat is fijn als het klaar is. Maar vooral voor de mensen in de regio. Maar beleggers zijn... Die gaan gewoon door. Ja, ik wou net zeggen, die trekken zich daar weinig van aan.
1: Ja, dat die straat van Hormuz dicht zit en dat de olieprijs stijgt, dat raakt uiteindelijk onze Nederlandse economie. En die olieprijs die gaat ook nog wel even stijgen, denken de economen van de Rabobank.
4: Mogelijk bereikt deze zomer de prijs zelfs een piek van meer dan $135 per vat. Ook de gasprijs zal dan hard stijgen en de benzine zal stijgen tot ruim €2,80 per liter.
1: Bij de Rabobank denken ze dat de inflatie verder gaat stijgen, dat de economische groei zal afzwakken. Maar er zit ook goed nieuws in die hele Rabobank-analyse. Ze verwachten daar namelijk geen recessie. Dat is dan toch wel weer een lichtpuntje in deze chaos. Vliegen we door naar SpaceX. We kunnen bijna een rubriek beginnen over dit toekomstige aandeel, want er blijft maar nieuws over dat luchtvaartbedrijf naar buiten komen. Nou, dit keer heeft persbureau Reuters nieuws over de prijs van het aandeel. Dat gaat $135 per stuk kosten en er worden, zeggen ze, ruim 555 miljoen aandelen uitgebracht. De waardering hebben we het al eerder over gehad. Die ging naar beneden. Geen 2000, maar $1800 miljard zou SpaceX waard moeten zijn. Maar ze willen nog steeds $75 miljard ophalen. Geld dat trouwens voor een groot deel komt van particuliere beleggers. Iets waar sommige analisten zich behoorlijk zorgen om maken.
5: They have set aside a 30% retail tranche for the IPO, which is a staggering $25 or $26 billion. I don't know if that's 100 or 150 times more than any retail offering I've ever seen in my past. And I was a capital markets banker for 25 years here and in Europe. So I think that that scale of retail offering is a little bit worrying from my perspective.
1: Ja, heel veel investeerders van het eerste uur die mogen gelijk verkopen. Musk zou zeggen, althans bronnen tegen Reuters, zijn SpaceX-aandelen minimaal 365 dagen vasthouden. Allemaal om zo vertrouwen in het aandeel uit te stralen. Straks hebben we het over de heffingen van Trump. Heffingen die andere landen oplegt. Die zijn illegaal, oordeelde het Hoge Rechtshof. Maar dat stopt de president niet. Sterker nog, hij heeft weer een nieuwe verzonnen. Je hoort zo wat dat voor jou betekent. Eerst naar de aandeelhouders van AkzoNobel. Die zijn een illusie armer.
4: De overnamestrijd om AkzoNobel is voorbij. Nippon Paint en Sherwin-Williams hebben zich teruggetrokken. Vorige week bleek dat AkzoNobel een bod van Nippon Paint en Sherwin-Williams had afgewezen.
1: De Amerikaanse en Japanse bedrijven lopen dus weg. Maar waarom, dat vertellen ze dan weer niet in een korte persbericht. Weg is trouwens ook de overname van te zien in het aandeel. De koers donderde vandaag met 17,2% in elkaar. Het enige alternatief is nu een fusie met het Amerikaanse Axalta, waar de directie vooral heel erg in gelooft. Maar die dikke overnamepremie, daar kunnen de aandeelhouders dus naar fluiten. Martine, de directie wees de kopers af. Zijn ze daardoor ook weggelopen, denk jij, omdat ze geen zin hebben in een vijandig bod?
3: Nou ja, daar lijkt het wel op. Ze hebben natuurlijk twee keer een bieding gedaan. Dat is iedere keer resoluut van de hand afgewezen. Nou, en als je dan geen zin hebt in een vijandelijk bod, dan houdt het op, hè?
1: Dan is het ook wel logisch.
3: Ja, dan is het logisch als er geen enkele animo voor is. En als je dan ook denkt van, dan gaat nog Axo er zelf voor liggen. Dan kunnen we niet mensen in de bestuur benoemen, noem het allemaal maar op. Dan heeft het allemaal niet zo heel veel zin natuurlijk. En er waren natuurlijk sowieso, zouden er eventueel wel mededingingsautoriteiten in het geweer komen, omdat ze misschien dan te groot zouden worden, want het zou wel gesplitst worden, maar dat je dan te groot marktaandeel krijgt. Dus het was sowieso nog geen gelopen race.
1: Nee. Maar die twee partijen die boden dus een enorme premie. Ja. Volgens veel analisten gaan aandeelhouders die koers voorlopig niet meer terugzien. De directie, zou je kunnen zeggen, heeft ze dus gewoon geld onthouden.
3: Nou ja, bedoel, dat hebben ze, doet Axo dan, de directie doet dat al veel langer natuurlijk. In 2017 was PPG degene die allemaal biedingen deed. Dat is ook niks geworden. Toen ging zelfs de Nederlandse overheid er zich mee bemoeien. Want er kon een hoofdkantoor, de wet mocht niet naar het buitenland verplaatst worden. En banen en noem het allemaal maar op. Dus toen stond de koers van Axo nog veel hoger. Toen hebben ze wel een deel afgesplitst. Mm-hmm. Ja, aandeelhouders, ze zeggen zelf, Axo, dat ze veel meer dus zien in die, zeg maar, in de fusie. Met Axalta en dat daar op termijn veel meer waarde uit moet komen. Maar ja, aandeelhouders kijken soms ook wat korter dan op termijn. Ja. En die denken van, nou ja, dan had ik nu dat geld had ik mooi in de pocket. En die, al die synergievoordelen die eruit moeten komen, dat moet ik nog maar zien.
1: Ja, en als je het in 2017 dus hebt meegemaakt dat bod van PPG meerdere keren is afgewezen, dat het nu meerdere keren is afgewezen, dan weet je als aandeelhouder, met dit bedrijf, ik ga nooit zijn overname meemaken. Dus ik ga nooit die dikke overnamepremie.
3: De overnamepremie niet. Maar ze krijgen nu dan wel natuurlijk een extra dividend uitgekeerd. Of in ieder geval een extra uitkering. Voordat dan de fusie helemaal rond is. Omdat het natuurlijk in aandelen gaat gebeuren. En de vooruitzichten, ja, ik bedoel, de bespiegelingen voor de komende tijd, die zijn, of nou niet heel korte termijn, maar voor de wat langere termijn, er moet echt heel veel waarde uit gaan komen. Dan gaat natuurlijk ook de beurs notering gaat naar de Verenigde Staten, dus je krijgt nieuwe aandelen. Mm-hmm. Daar zijn de waarderingen wat hoger, dus zou je kunnen denken, nou, dan komt er op die manier alweer wat meer waarde uit. En verder moet je dat dan zien. Kijk, Axo was zelf al bezig, hè, met kosten reduceren, met herstructureren. Dus ja, daar dachten ook beleggers wel van, nou, ze zijn een beetje op de goede weg. Maar bedoel, die hogere grondstofkosten, die blijven er. Of je nou je beursnotering in de Verenigde Staten hebt of niet. Dus dat zal allemaal, dat is niet 1, 2, 3 weg. Maar ja, bedoel, je moet het als aandeelhouder moet je heel veel van Axo moet je heel veel vertrouwen hebben in het beleid wat nu uitgezet wordt en dat echt al die meerwaarde eruit gaat komen.
1: Maar denk je dat aandeelhouders ook echt dat vertrouwen hebben of komen ze nog in opstand tegen die fusie?
3: Nou, ja, dat zal de tijd leren. Ik bedoel, VEB heeft al gezegd van dat het heel raar is dat het zo afgewimpeld is zonder er verder naar te kijken. Dus het laatste woord zal er nog niet over gezegd zijn. Alleen, ja, bedoel, ik neem aan dat de raad van bestuur en de raad van commissarissen dat die zelf wel al groot aandeelhouders al een beetje ingemasseerd hebben over die fusie, omdat ze er zelf zo erg in geloven. Ja, dan is het wel handig als je een aantal partijen al achter je hebt staan.
1: Geloof jij zelf ook in die fusie? Is dit het beste voor Axo Nobel op dit moment?
3: Nou, ik ben helemaal geen Axo Nobel belegger. En ik denk altijd, eigenlijk, er is altijd wat. Je hebt ook niet heel veel...
1: Geen fanmerk?
3: Nee, als je gewoon kijkt ook naar het koersverloop van de afgelopen jaren, dan ben je er niet echt heel gelukkig van geworden, zeg maar. Dus nee, ik dacht wel van dat ze op zich wel op de goede weg waren. Maar wat ik al zeg, als je zoveel van die factoren hebt, iedere keer is er wat, een hogere grondstofprijs en is er weer dit. En er moest wel nog heel veel gebeuren bij Axo, gewoon een beetje fuseren, omdat ze natuurlijk ook veel te veel productielocaties hadden. Dus die kosten waren veel te hoog. Nou, daar kan je allemaal wel in snijden. Maar ze worden wel onder druk van activistische aandeelhouders, worden ze een beetje tot actie gedwongen. En het komt er zelf de hele tijd niet helemaal uit, naar mijn beleving.
1: Heel veel risico's als ik jou zo hoor. Want het zijn de kosten waar ze niet echt wat aan kunnen doen. En dan krijgen ze een soort van reddingsboei toegeworpen. In ieder geval die aandeelhouders. Dan komt er een overnamebod en dan gaat de directie dat afwijzen. Dus ja, waarom zou je dan nog een Axo willen beleggen?
3: Nou ja, omdat je dan nog gelooft in het verhaal wat er nu verteld wordt over de fusie en alles wat eruit komt. En dat kan op zich natuurlijk prima. Hè? Dan zullen ook wel analisten zijn die er heel best enthousiast over zijn. Maar eerst moet het allemaal geëffectueerd worden. En dan moeten die kostenvoordelen en die synergie-effecten, die moeten er ook echt uit gaan komen.
1: Ja, er moet nog gestemd worden over die fusie. Zie jij het nog gebeuren dat er misschien wel tegengestemd gaat worden door die aandeelhouders?
3: Nou, dat lijkt me dan weer onwaarschijnlijk. Er zal ongetwijfeld wel het nodige over gezegd worden, maar ik denk dat het er uiteindelijk wel doorkomt. Want wat ik al zei, ze zullen ook wel een aantal van die grote aandeelhouders achter zich hebben. Maar het laatste woord is er zeker niet over gezegd. Het zal heel veel gepruttel geven, daar ben ik van overtuigd.
1: En heel erg out of the box, denk je dat er nog een andere koper opstaat die interesse heeft in Axo?
3: Nou, misschien wel. Er is naar gekeken. veel. Misschien zijn er ook nog wel private equity partijen die denken van nou, dat is misschien wel wat. Maar dan moet er dus, wel, dat blijkt dan ook wel, Axo daar sowieso niet naar wil kijken. Dus dan moet er nog wel een substantieel hoger bod uitkomen. En dat was natuurlijk ook waarom de koers zo opveerde. Omdat ook beleggers dachten van oh, nou, dat is nog niet het laatste. Dit is een openingsbod. Maar ja, als het zo resoluut wordt afgewezen en als het dan de partij die dat bod doet, zich of twee keer dan een bod heeft gedaan, ook denk van nou, ik ben er nu wel klaar mee. Ja, dan is het ook weer niet zo heel snel dat het zal gebeuren.
1: Het was niet rustig en het zal de komende maanden ook niet rustig worden. Zowel niet voor aandeelhouders als voor de directie die heel wat uitleg heeft.
3: De directie zal het druk hebben, denk ik, met uitleggen.
6: BNR Beurs.
1: Gaan we door naar, jawel, robots, naar de markt van humanoids. Dat wordt in minder dan een decennium een enorme markt. Eentje die goed is voor $200 miljard, zeggen de analisten althans van Barclays. We worden ouder, hebben meer hulp nodig en, zeggen ze bij Barclays, in veel klusjes hebben we met z'n allen steeds minder zin.
7: And I think this is precisely where humanoids enter the picture. I think they could be taking on these repetitive jobs, these dull, dirty, potentially dangerous jobs, augmenting productivity and producing efficiency gains for the industry as a whole.
1: Ja, goede reden voor ons om het erover te hebben. Helemaal omdat Elon Musk er veel van verwacht en er met zijn Tesla groot op inzet. En jij wordt altijd helemaal gallies als we het hebben over auto's. Nou, nu hebben we het wel over Tesla, maar dan over de robots. Ik hoop dat dat beter bij je valt. Snap jij, Martine, dat Musk flink aan die humanoids denkt te gaan verdienen?
3: Nou ja, op zich snap ik het wel, want het is inderdaad een hele grote markt. Maar je moet ook weer niet vergeten dat Musk heel erg goed is in het beleggers naar de mond praten. En de afgelopen jaar, het ging natuurlijk ietsje wat minder met die elektrische auto's. Dan leidt hij ook een beetje de aandacht af met robotaxis. Nou, en dan past dit ook heel mooi bij humanoids. Dus ja, in die zin snap ik het wel. En dan heb je het nog niet eens over SpaceX gehad. Hè?
1: Nee, ja,
3: dus genoeg afleiding.
1: Ja, precies, die komt er ook nog aan. Maar toch, Barclays zegt die markt is goed voor $200 miljard. We hebben ook analisten van Bank of America die zeggen de komende jaren worden er veel meer van die dingen verkocht. Dus hij heeft wel het gelijk aan zijn zijde, als in er zijn meerdere partijen die nu bij hem staan.
3: Oh ja, er zijn heel veel partijen die dat doen. Maar er wordt ook natuurlijk ook al heel fors in geïnvesteerd. En dan kan Tesla wel, klinkt dan bij ons het meest logisch in de oren, maar die markt wordt al 85% door China al heel ver bediend. En ik denk dat daar de grootste ontwikkelingen plaatsvinden en de snelste. Maar natuurlijk is de markt, en dat gaat dan van, maar iedereen, er is een aantal partijen is er natuurlijk al bezig en actief, en die zitten toch allemaal in een andere sector. Dus de markt is nou misschien nog wel groter dan die $200 miljard.
1: Ja, want hij heeft het over die menselijke robots die die dus in huis wil verkopen.
3: Ja.
1: Denk je dat hij ook echt, net als toen met de Tesla, de markt kan openbreken en dat hij de grootste marktpositie in het begin heeft?
3: Nou, dat weet ik niet. Misschien in het Westen. Ik denk dat Westerse dat gewoon hiermee heel veel mensen thuis er nog niet zo heel erg aan toe zijn als je het dan hebt over thuisrobot. Er zijn natuurlijk heel veel andere vlakken waar het op ingezet kan worden. En het voordeel is natuurlijk van de humanoids dat daar niet zo heel erg voor verbouwd hoeft te worden. Of het nou over kantoren gaat, fabrieken, noem het allemaal maar op. Want het is niet zo dat er hele lijnen aangepast moeten worden. Want het zijn, zeg maar, waarom heet het humanoids? Dat het in principe op een menselijke werkplek kan gebeuren. Maar ja, bedoel, of het nou precies, ik denk niet of dat thuismarkt nou gelijk de hele grootste markt is. Het gaat vooral eerst voor dat vieze werk, zeg maar, waar mensen niet zo zin in hebben en waar de tekorten voor zijn. En ja, de rest rolt dan vanzelf uit. En uiteindelijk zal het ook wel in de zorg en alles komen. Alleen wat je wel moet kijken, dat het natuurlijk ook wel empathie is, ook nog iets heel belangrijks. Hè?
1: Ja, want ik vroeg me gelijk af, zou je dit bij Vintesse vermogensbeheer in huis halen, zo'n humanoid?
3: Nou, misschien voor repeterende werkzaamheden zou dat heel handig zijn.
1: Oh, dan worden nu een paar mensen heel erg zenuwachtig.
3: Nee, helemaal niet. Nee, ik denk dat die juist heel blij zijn. Dat je, als je van dat als je hele. Maar kijk, wat je ook niet moet vergeten, het gaat natuurlijk over, je moet heel erg de privacy bewaken. Want wij gaan natuurlijk met heel veel vertrouwelijke informatie om. En dat kan door een humanoid kan wel heel snel leren. Dus dat is allemaal heel handig. Nee. En je hebt geen ziekteverzuim en noem het allemaal maar op.
1: Ik bedoel ook meer op iemand die bijvoorbeeld de vaatwas bij jullie ging inruimen.
3: Ja,
1: niet iemand die. Voor jullie gaat
3: beleggen. Dat scheelt weer. Daar doe je geen 3 uur over. Hè? Over de vaatwasser. Of over postzegels plakken. Dat lukt allemaal nog wel.
6: BNR Beurs.
1: We gaan geen postzegels plakken, we gaan naar de vrienden op Wall Street. Alles in het rood daar, er wordt minder gelachen. De Dow Jones staat 0,8% in de min. De S&P 500 verliest meer dan 0,5%. De Nasdaq gaat 0,9% naar beneden. Laat ik dan een paar aandelen eruit pakken die juist wel goed gaan. Om te beginnen GameStop. Je weet wel, dat meme-aandeel dat kansloos probeerde eBay te kopen. Dat koopt nu wat anders. Eigen aandelen om precies te zijn. En het maakt ook nog even bekend dat ze de hoogste kwartaalomzet ooit hebben. Eentje van bijna $400 miljoen. Nou, beleggers vinden het machtig mooi. Het aandeel staat 6% in de plus. Andere opvallen is een bedrijf waar ik het gisteren over had. Chipfabrikant Marvell Technology. Dat ging gisteren al meer dan 30% omhoog. Ja, echt debiel verhaal. Alleen maar omdat Jensen Huang van Nvidia zei dat het bedrijf lid moest worden van de $1 biljoen club. Nou, vandaag gaat het aandeel 6,7% omhoog. Het gaat helemaal nergens over, toch?
3: Nee, maar ja, dat zie je dus met die AI. Alles wat met AI te maken heeft. En als er dan een Nvidia-topman iets nuttigs zegt erover, nou, dan wil iedereen, niemand wil de boot missen. Hè? Dat is wat je nu een beetje ziet.
1: Nee, we moeten het ook nog even over de Amerikaanse overheid hebben. Tijd om deze jingle weer af te stoffen.
6: BNR Beurs Handelsoorlog Update.
1: De Trump-regering heeft namelijk een voorstel gedaan om opnieuw importheffingen op te leggen aan de belangrijkste handelspartners. En jawel, daar zit Europa ook tussen. Het zou gaan om een importheffing van tot wel 12,5% voor in totaal 60 handelspartners. Trump die heeft een bijzondere reden voor de heffing, want volgens hem zijn veel Europese producten gemaakt met dwangarbeid. Moet je denken aan producten als zeldzame aardmetalen, rundvlees, koffie en medicijnen. Of deze heffingen komen, dat is niet duidelijk. Bedrijven, overheden en partijen die kunnen tot 6 juli bezwaar maken. En Martine, een paar maanden geleden werden Trumps heffingen illegaal verklaard door het Hooggerechtshof. Nu dus weer deze. En nu haalt hij dwangarbeid erbij. Is dat het nieuwe geitenpaadje?
3: Oh, tuurlijk is dat een geitenpaadje. Want zijn presidentieel decreet wat hij daarna afkondigde, dat loopt bijna af. Dus hij moet dan weer wat anders verzinnen. Want hij wil natuurlijk gelijk krijgen. Linksom, rechtsom, ondersteboven, achterstevoren. Nou, dus dan kan je dit gaan verzinnen. Dat snijdt weinig hout, maar dat zou dan oneerlijke concurrentiepositie ook zijn voor Amerikaanse bedrijven. Ja, de tranen springen in je ogen. En het is ook, er ligt al van alles. Hè. Er worden al dit soort dingen, er zijn al overeenkomsten over gesloten. Alleen die gaan niet morgen in, maar in 2027. Dus, en dan vindt hij weer dat landen niet actief genoeg zijn. Ja, je kan altijd wel wat verzinnen.
1: Ja, Brussel is boos, noemt de Amerikaanse plannen onaanvaardbaar. Verwacht jij dat Europa terug gaat slaan?
3: Nou, ik denk dat ze hebben al gewoon gezegd, we zijn bezig met het uitwerken van de die lichter. En we zijn bezig met het uitwerken van de laatste detail, zeg maar.
1: Ja, dus van die handelsdeal die er
3: dus
1: moet
3: daar
1: komen.
3: Gaan we gewoon mee door. Ik bedoel, ja, je kan wel op alles reageren, maar dat heeft allemaal niet zo heel veel zin.
1: Ja, maar precies wat jij zegt. Ze zijn nog aan het onderhandelen. Er moet een handelsdeal komen tussen de VS en Europa. En dan op dat moment komt hij weer met nieuwe heffingen. Dat maakt die hele onderhandeling toch gewoon veel lastiger. Wat betekent dat dan voor het plan dat die tekentafel legt?
3: Ja, maar dat is natuurlijk de hele tijd. Hè. Hij vindt ook dat met Europa dat niet snel genoeg gaat. Maar ja, de besluitvorming in Europa die is nog nooit snel gegaan. Dus dat wordt ook niet sneller dan dit.
1: Nee.
3: En dat gaat al best wel snel voor Europa, zullen we maar zeggen. Maar het is niet Europa alleen. Hè. Het is Canada, Mexico, noem de hele zeuten beteut allemaal weer op. Taiwan, we gaan over de hele wereld gaan weer over. En dan is het weer niet goed. Dus ja, bedoel, en ik denk dat heel veel landen ook denken, oh, daar gaan we weer. Dus ja, je kan er ook niet zo heel veel mee. Hè.
1: Nee, waar je misschien wel wat mee kan, is loonstrookjes verwerken ADP. In mei kwamen er meer banen bij en daar schrikken ze toch wel een beetje van bij de vrienden van CNBC.
8: Really? 122,000 private sector jobs versus an estimate of 110,000, driven mostly by services with an increase of 114,000.
1: Ja, dat is goed nieuws voor de Amerikaanse arbeidsmarkt. Vrijdag trouwens het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid. Maar dat belooft dus veel goeds, zou je kunnen zeggen. Oké, deze beursdag zitten we erop. Tijd om naar morgen te kijken. En dat doet mijn liefdallige collega Konnenbakker voor je. Donnerbakker voor je, dat is pijnlijk. Kondig ik hem aan, krijgt hij de verkeerde naam. Donnerbakker.
9: Jaarvergadering hier, jaarvergadering daar. En ook dit keer staan er twee nieuwe voor je klaar. In Nederland mag je rekenen op die van Fastnet, dat de wind in de rug heeft. Het snellaadbedrijf zag de winst en de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar flink stijgen. Heeft ermee te maken dat we een stuk meer zijn gaan snelladen door de stijgende kosten van benzine en diesel. Fastnet verwacht dat de overgang van fossiel naar elektrisch nu echt in gang is gezet. Dat beleggers dat verhaal slikken, dat staat als een laadpaal boven water. Want de koers is dit jaar al met 70% gestegen. We gaan horen hoe Fastnet die stijgende lijn de komende tijd wil vasthouden. Door naar de Verenigde Staten. Daar komen de aandeelhouders van Netflix bij elkaar. Doordat de streamingreus de overnamestrijd om Warner Brothers van Paramount heeft verloren, zijn beleggers een beetje zoekende. Want wat zijn de plannen van Netflix nou eigenlijk? Hoe wil het bedrijf blijven groeien? En hoe lang kun je die abonnementsprijzen nou nog blijven verhogen? Een boel vragen waar aandeelhouders antwoord op hopen te krijgen tijdens deze jaarvergadering.
1: Donnerbakken, maar allesje. Die hoorde je net. Dit was de BNR Beurs van woensdag 3 juni. Ik dank Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer, die het allemaal net een stukje leuker maakte.
3: Nou,
1: dankjewel.
3: Graag gedaan.
1: Goed dat we weer samen stonden.
3: Ja, zo is het.
1: Ik heb een paar collega's eruit geëlleboogd en dan staan we gewoon lekker gezellig samen in de studio.
3: Ja, ze gaan allemaal weg.
1: Ze gaan allemaal weg, ja. En jij, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. Kijken kan ook, we staan op YouTube. Complimentjes geven mag je ook gewoon doen. Laat ze vooral achter op Spotify onder de aflevering. Tot morgen.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
11: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
13: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
14: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
18: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
19: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
20: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
21: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
22: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
21: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
22: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
23: Tijd voor gesponsorde vacatures.
24: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
19: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
25: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
26: We'll be right back.
0: Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt vooral nog langzaam op de A7 en de A27. Van Zaanstad naar Horen op de A7 heb je tussen Zaandam en Weidewormer een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Goed nieuws voor de fans van rapper Jay. Zijn concerten komende week gaan gewoon door. Een Joodse organisatie spande een kort geding aan om hem het land uit te krijgen, maar de rechter ging daar niet in mee. Er is geen gevaar dat Jay de openbare orde verstoort, zegt hij. Eerder riep Jay nog antisemitische dingen. Bij een grote politieactie in Eindhoven en omgeving is voor miljoenen aan cocaïne gevonden. Er werd in huizen en garageboxen gezocht, maar de opvallendste vondst werd gedaan bij een verkeerscontrole. Daar werd een Kalashnikov gevonden, inclusief munitie. Daarvoor zijn 3 mensen opgepakt. De man die gisteravond zwaar gewond raakte door een gasexplosie in zijn flat in Amersfoort is overleden. Door de ontploffing raakten enkele andere woningen beschadigd. Van de woning waar de ontploffing was, werd de hele voorkant eruit geblazen. De politie wil weinig kwijt over de zaak, omdat het om een zelfdoding gaat. NAVO-baas Mark Rutte waarschuwt Russische jongeren om niet in mooie praatjes te trappen om het leger in te gaan. Je bent kanonnenvoer, want je wordt amper getraind en krijgt slechte spullen mee, zei hij in Kiev. Rusland leidt grote verliezen in de oorlog tegen Oekraïne en heeft moeite om genoeg soldaten naar het front te sturen. En wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst in haar carrière een etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Ze was de beste in een zware bergrit. Anna van der Breggen, die gisteren de etappe en de roze trui won, werd tweede. Van der Breggen gaat nog wel ruim aan kop in het Giro-klassement. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekt er regen over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien en 17 tot 19 graden. Ook gaat het flink waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: Woensdag 3 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Rusland heeft gisteren weer grootschalige luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïnse steden met zeker 23 doden en 140 gewonden tot gevolg. Kiev en Dnipro werden het zwaarst getroffen. We hebben zo contact met Rob vanuit Dnipro. Oekraïne sloeg vandaag toe in Sint-Petersburg en omgeving met tientallen drones tegelijk. De olieraffinaderij werd meerdere keren geraakt. Dikke rookwolken waren te zien boven de stad. En dat op de eerste dag van het Sint-Petersburg Economisch Forum. Wordt ook wel het Davos van Rusland genoemd. Nou, ik zag beeld van delegaties die het congrescentrum inliepen met duidelijk zichtbare zwarte rook in de lucht. Het vliegveld was afgesloten. Had waarschijnlijk ook gevolgen voor andere deelnemers aan dat congres. Vlakbij Kronstadt, dat ligt op een eilandje om de hoek. Van Sint-Petersburg werd een corvette, marineschip, geraakt dat in de haven lag voor reparatiewerkzaamheden. In Tambov werd een wapenfabriek geraakt, op de bezette Krim een vliegbasis. Gisteren in Krasnodar weer een raffinaderij. In het door Rusland bezet deel van Donetsk hebben de plaatselijke autoriteiten gemeld dat een Oekraïnse drone een bus raakte met burgers onderweg van Moskou naar Simferopol op de Krim. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Aan het front opnieuw van beide partijen geen bevestigde terreinwinst.
6: Oké, misschien moeten we even ingaan op die gebeurtenissen in Sint-Petersburg. Vind je dat goed?
5: Dat vind ik zeker goed.
6: Nou, ja. Moet je luisteren. Vroeger was dat Economic Forum daar. Dan wilden ze graag Rusland allemaal buitenlandse investeringen krijgen. Ja. Dat is nu allemaal veel lastiger, want niemand komt meer. En eigenlijk de enige die komen, dat is de Global South. Hè? Dus Tanzania loopt daar rond en zo. Je kent het allemaal wel. Ook Cuba. Ik geloof niet dat je daar nog heel veel geld van krijgt. Hè? Wit-Rusland, Belarus en Saoedi-Arabië, Oezbekistan en zo. Nou, die mensen komen eraan op dat vliegveld. En die zien dus allemaal die zwarte pluimen, zoals je net zo mooi zegt. Hè? En die denken dus van, nou, ben ik hier wel veilig? Kan Poetin wel in Sint-Petersburg veiligheid voor mij zorg dragen? Dus het is echt een enorme vernedering van Poetin, vind je niet?
5: En natuurlijk ook voor zijn eigen bevolking. Hè? Ik zag veel filmpjes ook weer met vloekende Russen. Die met enige ontsteltenis naar die overvliegende drones staan te kijken.
6: Exact. Er waren overigens ook hele merkwaardige Amerikaanse vertegenwoordigers bij het Leningrad Economic Forum in Sint-Petersburg. Hè. Die moeten we misschien even behandelen, want het is gewoon eigenlijk te gek voor woorden. De man die de ballroom maakt, hè, bij het Witte Huis van Trump, die man die luistert naar de naam Rodney Mims Cook Jr. Mm-hmm. Nou, die maakt die ballroom extension en die is ook voorzitter van de U.S. Commission of the Fine Arts. Hè? Nou, die loopt daar dus ook rond. Die loopt ook naar die pluimen te kijken. Wat dacht je van de Hollywood actor en Putin supporter Steven Seagal? Die loopt daar. Ja, die loopt er ook allemaal rond.
1: Die man is getikt. Ja, precies. Ja.
6: Het is echt ongelooflijk wat je er allemaal ziet. Hè? Nou goed, de Russen framen het zo. Met name ook de Moskou Economy Envoy Kirill Dmitriev, daar praten we vaker over. Ja. En die zegt dus, het forum is een samenkomen van soevereine landen. En wij zijn tegen de globaliserende rivals. Zo praten onze populisten trouwens ook. Hè? Ja. Die in Davos komen, in Zwitserland. En wij gaan de landen van de Global South in positie brengen. Hè? Dus ze spelen eigenlijk de Afrikaanse kaart.
1: Zoals vaker. Ja. Dus ja. Poetin staat in zijn hemd. Zelensky die had mooie steun in de persoon van Rutte en de afgevaardigde van alle 32 NAVO-leden op bezoek in Kiev.
6: Ja, dus volkomen onverwachte en ook geheim. Ze willen dus graag hun steun aan Zelensky betuigen. Zelensky staat natuurlijk onder grote druk. Het gaat natuurlijk slecht met Rusland. Maar ja, er komen vreselijke aanvallen op Kiev. Met ook echt meer doden en gewonden dan normaal het geval is. Hè. En we weten ook allemaal dat Trump die Patriot-raketten vasthoudt. En we weten ook dat Trump niet wil praten over een drone deal met Oekraïne.
1: Ja.
6: Ja, die komen dus bij elkaar en die proberen dus als het ware Zelensky een beetje steun te geven. Hoewel het natuurlijk wel naar is dat je in Europa geen Patriot-raketten kan krijgen, want die hebben de Europeanen zelf nodig.
1: Ja, overigens vond ik opvallend. Zelensky die had natuurlijk voor de zoveelste keer na die bloedige aanvallen van gisteren Trump opgeroepen te helpen met de verdediging tegen Russische raketten. Daar is een reactie op gekomen van Hegseth, de Amerikaanse defensieminister, dat de VS een manier zullen vinden om Oekraïne te helpen zich te verdedigen tegen Russische raketten. Hij zei er niet bij hoe, maar Hegseth is misschien nog wel minder Oekraïne-fan dan Trump. Dus dat hij überhaupt reageert, valt me nog mee.
6: Maar goed, Hegseth baalt er natuurlijk ook van dat hij heel veel Patriot-raketten in het conflict met Iran heeft verbruikt. Hè?
1: Ja.
6: En het is wel zo dat nu Lockheed Martin en die andere Amerikaanse bedrijf, die proberen nu meer Patriot-raketten, interceptoren te produceren. Maar ja, dat kost tijd. Dat kun je niet zomaar doen. Dus het is wel echt een probleem. Raytheon en Lockheed Martin. Hè? Ja. En ik moet je zeggen, één van die, ja, elke individuele batterij, die kost dus $1 miljard. Hè? En die missiles zijn ook hartstikke duur. En Zelensky zegt elke dag, ik heb meer van die interceptoren nodig. En er komt dus geen goed antwoord op, behalve van Hegseth nu. Maar ja, wat betekent dat dan?
1: Ja. Volgens mij gaan we het zaterdag meer over die luchtverdediging hebben, waar Oekraïne dus om zit te springen en die natuurlijk ook ontzettend belangrijk is voor Europa. Wij hebben dat ook niet op orde. Maar laten we nu eerst even gaan naar Oekraïne. Daar zit Rob nog steeds en ik sprak hem daar vanochtend even. Rob, gisteren was weer zo'n grote Russische luchtaanval, hè, zoals verwacht ook op Oekraïnse steden. Ik zag geteld meer dan 600 drones, ruim 30 kruisraketten en meer dan 30 ballistische raketten. Dnipro, de buurt waar jij zat, ook zwaar getroffen. Wat heb jij ervan gemerkt?
3: Nee, wij zaten midden in Dnipro. Dus het ging behoorlijk los. Dat betekent dat we een behoorlijk deel van de nacht in de schuilkelders hebben gezeten. Ja, het klinkt heel vreemd, maar je merkt er natuurlijk gewoon niks van. Want je komt dan de volgende ochtend, als het luchtalarm voorbij is, dan lees je in de krant wat er gebeurd is. En dan moet je ook nog een keer in de buitenlandse kranten lezen. Of hoewel in de Kiev Independent stond er ook een hele hoop over. Maar je merkt het gewoon niet. En dan zie je dus dat er verderop in de stad zijn er clustermunities gebruikt. Dat was wel heel erg ernstig. Dat was ook wel een behoorlijke discussie hier ook van mijn god, moet dat nou weer midden in de stad klussenmunities gebruiken?
1: Oorlogsmisdaden.
3: Het zijn oorlogsmisdaden, maar überhaupt vind ik... Kijk, als je hier bent, Hugo, en je begint wel steeds meer mee te voelen met de bevolking van Oekraïne. Want je wordt natuurlijk gewoon dag en nacht word je getroffen door raketten. Die raketten en die drones die vliegen dus nu ook overdag. Ik ben nu in Kiev. Nu is het even rustig op dit ogenblik. Maar ja, als je je echt gaat houden aan het luchtalarm... Dan slaap je niet meer. Dus een hele hoop mensen die gaan de schuilkelders niet meer in. En die zeggen van, nou, het zal wel. En dat verklaart natuurlijk ook waarom er gewoon burgerdoden zijn. Als die mensen gewoon de schuilkelder in zouden zijn gedoken... dan had ze het overleefd. Maar mensen, die zijn murf en die hebben daar gewoon geen zin meer in.
1: Ja, in Dnipro toen alleen al gisteren 16 doden, las ik. Dus dat is inderdaad, dat is echt heel veel.
3: Dat merk je dan, Hugo, als je op straat komt. Als je, eigenlijk als het voorbij is, dan merk je dat. En dan zie je natuurlijk gewoon in je eigen omgeving niks. Want het gebeurt dan een paar kilometer verderop.
1: Ja. Nou valt Oekraïne ook niet altijd alleen maar militaire doelen aan... maar toch niet vaak dit soort lukrake beschietingen van woonwijken... zoals de Russen dat doen. En je vraagt je dan toch steeds af, wat hebben ze daar nou aan?
3: Nou ja, het is een vergelding voor een aantal zaken. In de eerste plaats is het absoluut zo dat Oekraïne... die gaat dan geen woonwijken aanvallen. Maar die valt natuurlijk wel de... energievoorziening van Rusland aan. Dat is en dat is buitengewoon effectief. Hm. De schade daar is gigantisch. En het ongemak voor is ook gigantisch. Nou ja, als je dat doet, dan kan je er ook verwachten... dat er dat soort aanvallen weer terugkomen. Maar er moet wel bij worden gezegd... de Russen zijn natuurlijk vanaf het begin van de oorlog bezig... om de energieinfrastructuur van Oekraïne te raken. Maar het gaat ook niet best aan de front op dit ogenblik. Misschien kunnen we het daar straks nog even over hebben. Dit is ook ter compensatie van het gebrek aan succes aan het front.
1: Ja.
3: En wat je ziet is dat de Oekraïners steeds meer achter het front... de bevoorrading, de logistiek proberen te treffen van de Russen. Ja, dus dat... Alles bij elkaar opgeteld, dat vertaalt zich denk ik op dit ogenblik in zwaardere aanvallen in Oekraïne.
1: Ja, dat het slechter gaat voor de Russen aan het front en die zwaardere aanvallen op Oekraïnse steden, dat lijkt wel een beetje met elkaar te maken te hebben.
3: Dat lijkt mij wel. Daarbij komt ook nog een keer dat er een enorm tekort is aan bijvoorbeeld Patriot-raketten. Dus wat we dus nu op dit ogenblik zien, is dat een aantal raketten dat wordt afgevuurd relatief hoog is. En die komen er door de magnoom wel doorheen.
1: Ja. Jij bent ook dichter bij het front geweest, begreep ik, de 20e brigade.
3: Ja, dat is ten noorden van Pokrovsk. Nou, daar hebben we natuurlijk in de podcast eindeloos over gesproken.
1: Ja, Donetsk is dat.
3: Ja. Donetsk is dat, ja, zeker. En dicht bij het front, nou ja, je zit er natuurlijk al enkele tientallen kilometers vanaf. Zodat het nog een klein beetje veilig is. Maar we hebben dus wel heel goed kunnen zien hoe die operaties worden geleid. En die operaties worden ook geleid natuurlijk vanuit hoofdkwartieren ver achter het front. Want anders zouden die onmiddellijk worden getroffen. Die worden ook wel getroffen. Er is op het ogenblik... geweest in een innovatiecentrum voor drones. Er waren er een paar van bij die 20e brigade. Ja, één daarvan is vernietigd. Daar kwamen we langs. En dat was eigenlijk niet zo lang voordat wij er waren, is dat gebeurd. Huh. Een dag ervoor. En het onderzoek is nu van hoe kan het nou zijn dat dat hele innovatiecentrum vernietigd is. En dat zijn die innovatiecentrum, daar worden ook drones, worden daar eigenlijk opgelapt, gerepareerd en geïnnoveerd. Ja, dat is echt gewoon de kern van wat er op dit ogenblik gebeurt aan het front. En als je dat dus gaat te slopen, als dat kapot gaat op een of andere manier, of door eigen toedoen, dat kan ook nog een keer, of door de Russen, dan heb je echt een probleem. En we spraken met mensen die erover gingen en ja, er is gewoon voor tientallen miljoenen euro's, dollars, hoe je het ook allemaal zou willen noemen, is de lucht ingegaan.
1: Maar dit zijn, ik heb even opgezocht, die zitten dus in het Azov-korps.
3: Ja,
1: en die hebben ook een onbemande systemen.
3: Ja,
1: waarmee ze
3: en
1: dan...
3: unmanned systems is dat, ja. En dat is eigenlijk de kern van de zaak. Want we hebben precies gezien wat er aan het front gebeurt. Dat kun je gewoon op de schermen volgen. Ik ben in het operatiecentrum geweest waar dat gebeurt. Ja, dat gaat alleen maar over drones. Dus mijn vraag was natuurlijk ook van... hoe kan het nou dat die Russen niet veel verder komen? Komt dat nou bijvoorbeeld, wat wij meer hebben besproken in de podcast... komt dat nou bijvoorbeeld door het feit dat die Oekraïners nu in staat zijn... om heel ver achter het front de logistiek kapot te maken? Ook met er worden nu ook mijnenvelden afgeschoten vanuit Oekraïns grondgebied... waardoor ze er helemaal niet meer doorkomen. Toen zeiden ze, nou nee, dat is eigenlijk gewoon niet goed te meten... wat we op dit ogenblik doen. Het zou op termijn wel effect kunnen hebben. Ik dacht eerlijk gezegd dat dat effect groter zou zijn. Omdat ja, als je het niet kan bevoorraden, heb je een probleem. Ja. Zij zeggen, wij kunnen dat effect nog niet goed meten. Het zit hem nu echt gewoon op die dronemuur die we hebben gebouwd. Ja. Je komt er gewoon niet doorheen. Ja. En ja, als je dan kijkt, Hugo, hoe dat dan gaat... spraken met de commandant van de brigade die erover gaat. Die houdt zich dus bezig met die verdediging van dat gebied boven Pokrovsk, Dobrovilia. Een van de zwaarst bevochten regio's van de...
7: Helemaal in het zuiden van Donetsk is dat.
3: Ja, in het zuiden van Donetsk. Ja, het is echt gewoon, het is zo gruwelijk voor woorden hoe dat dan gaat. Hè. Dus die soldaten van de Russische kant, die worden gezegd van... je moet dan die zone infiltreren. En dan gebeurt dat. En die komen van alle kanten worden die geïnfiltreerd. Die worden dus in de gaten gehouden door de waarnemingsdrones van de Oekraïners. Die worden bij elkaar eigenlijk gekanaliseerd in een bepaald gebied. En dan wordt gewoon het hele gebied vernietigd door de Oekraïners. Ja. Ik moet zeggen, en dat is wel bijzonder... die commandant die we daarover spraken, die zei... dat liet hem niet onberoerd wat ze aan het doen zijn. Huh. Dus hij zegt van ja... Dit is gewoon vreselijk. Hij zegt, het is ook boring. Ja, het is gewoon saai om te doen. Want iedere keer komen die soldaten en dan worden ze bij elkaar gedreven. Dan worden ze gewoon in één klap worden ze gewoon geëlimineerd. Hij zegt, het is boring om te doen, want het is iedere keer hetzelfde. We begrijpen ook niet waarom die Russen dat iedere keer weer op deze manier doen. En dat heeft ook te maken met het feit dat die soldaten geen idee hebben van wat ze aan het doen zijn. Die worden naar een bepaald gebied gebracht. En die wordt wijsgemaakt dat hun kameraden, hun collega's... hun staan op te wachten om samen verder te gaan. Maar dat is gewoon niet zo. Ze worden allemaal afgemaakt. Nou ja, en je ziet gewoon ook dat die commandanten die hierover gaan... en die dit doen, die hebben daar ook wel... echt gewoon emotionele problemen mee. En dat vind ik wel heel goed. Het is dus niet zo dat ze totaal afgestompt zijn.
6: Ja, daar komt het allemaal op neer. Ja. En dat betekent dus ook dat... Wat ik er echt heel eng aan vind, Hugo, is dat... zie je Peskov, hè, de woordvoerder van de Russische regering... en die zegt van... ja, wij gaan gewoon door met die vreselijke aanval op Kiev en omstreken... En we stoppen ermee als jullie gewoon dat land opgeven. Ja. Ik ben bang dat het dus gewoon doorgaat. Hè,
7: de Russische gebieden heeft hij het dan over. Hè?
6: Ja.
7: Waar je dan ook denkt van ja, waar heb je het nou over? Maar ja, dat is de blik van het Kremlin. Hey, nog wel weer interessant, steeds terugkerend dingetje de laatste tijd... Gaat dus juist over de mogelijkheid tot gesprekken. En dan specifiek tussen Rusland en Europa. Zelensky, dat had ik niet eerder gezien... maar die had zondag in een tv-interview gesproken... over de mogelijkheid van nieuwe gesprekken voor komende winter. Juist om te kapitaliseren op de verbeterde positie van Oekraïne aan het front. Hoe heet hij? Zijn chef staf?
6: Bogdanov.
7: Die heeft dat beaamd. En Reuters had vandaag van de andere kant, namelijk vanuit Duitsland, een of andere Duitse bron, die ook stelde dat Duitsland een mogelijkheid ziet ontstaan voor onderhandeling tussen Europa en Rusland. Iets dat Europa eventueel zelf zou kunnen initiëren, als dat dus ook de goedkeuring van Oekraïne heeft. En dat lijkt het te hebben. Het zijn allemaal maar weer kleine dingetjes, maar het is toch wel bijzonder dat dat de laatste tijd steeds terugkomt.
6: Ja, zowel Zelensky als Bogdanov, misschien moet ik het zo uitspreken... die denken dus dat in de winter Oekraïne zoveel aanvallen heeft gedaan op Russisch grondgebied... dat de Russen ook echt een reden hebben om te gaan onderhandelen. Dat is wat er nu gebeurt. Hè?
7: Ja.
6: En wat ik daar ook wel een beetje zorgwekkend aan vind... is dat het Russen dus een reden geeft om nu zoveel mogelijk... met die Oresniks en zo op Kiev te gaan... Want ze zitten gewoon klem. En dan hopen ze dus, als we dan die aanvallen... ook met ballistische raketten... waar de Oekraïners weinig tegen kunnen doen, omdat ze weinig Patriot-interceptoren nog hebben. Ja. Dan kunnen ze de druk opvoeren. Hè? Dus het is wel een heel spannende periode, vind je niet?
7: Ja, absoluut. Ja. Laten we eens kijken naar het Midden-Oosten. Daar heeft Iran afgelopen nacht luchtaanvallen uitgevoerd op Kuwait en Bahrein. In Kuwait werd de internationale luchthaven geraakt en viel een dode. In beide landen zitten Amerikaanse troepen en die voerden gisteren dan weer aanvallen uit op Iran. Desondanks wordt het bestand nog geldig geacht. Israël blijft ook Libanon aanvallen, ondanks het bestand dat het volgens Trump zou zijn. Wel heeft Netanyahu een grote aanval op Beirut, die hij had aangekondigd op aandringen van Trump, afgeblazen. Dat gesprek daarover, telefoontje, zou opnieuw heel fel zijn geweest. Arjan, jij zei dat er wel een kleinere aanval op Beirut is geweest.
6: Ja, ik las dat er toch op Zuid-Beirut een aanval is geweest. En dat bevestigt mijn opvatting dat Netanyahu trekt zich gewoon niks aan van wat Trump zegt. Daar komt het eigenlijk noe. Ik zie nu ook op de NOS-website die Axios aanhaalt, hè, dat Trump noemde Netanyahu knettergek. Want die wil natuurlijk heel graag dat Netanyahu zich inhoudt. Want Iran hecht heel veel waarde dat er ook een staakt het vuren bij Libanon is. Ja. En dat gebeurt dus allemaal niet. En dat bevestigt weer mijn gedachte dat Trump in de grootst mogelijke problemen zit. Hè?
7: Ja, die wil hier zo snel mogelijk uit. En Netanyahu die ziet eigenlijk zijn oorlogsdoelen niet verwezenlijkt. En de belangen van Israël eigenlijk ook niet terugkomen in de gesprekken die nu gevoerd lijken te worden via Pakistan. Het raketprogramma, de steun aan de proxies. Dus die wil doorgaan.
6: Exact. Ja.
4: Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast.
7: Tot slot misschien nog even. Als je dat nog niet hebt gedaan, is dit wel het moment om even te gaan naar boekesteinandewijk.nl. Om lid te worden van BNW Plus. Want vanaf dit weekend is de zaterdagshow echt alleen voor leden. Dat is nodig. Er komt heel veel kijken bij zo'n programma natuurlijk om het te maken en steeds meer. Dus om dat allemaal rond te breien voor BNR doen we dit. Maar als pluslid krijg je dan ook allemaal extra's. Toch, Arjan?
6: Absoluut. En ik moet je ook wel zeggen, Hugo, ik ben wel erg onder de indruk dat zoveel mensen dat gedaan hebben al.
7: Ja.
6: Ik bedoel, ik ben geen opschepper. Maar dit is wel wat je noemt een succes, toch?
7: Ja, nee, en zo blijf je het ook mede mogelijk maken dat we het zo doen. Dus kom met ons mee naar BNW Plus. Ga naar boekesteinandewijk.nl met de kortingscode NAVO. Luister je het hele jaar voor 25 euro.
6: En dan krijg je ook 8 colleges erbij. Je krijgt dan reclame vrij. Het is, en je krijgt die zaterdag.
7: Q&A's gingen we doen, geloof ik. We zijn nog een beetje aan het uitvinden allemaal, maar er komt van alles aan.
6: En 25 euro voor een heel jaar is misschien ook niet zo'n enorm bedrag. Geloof je niet?
7: Nee, vind ik ook niet.
6: Dat zijn 5 biertjes in Amsterdam.
7: Nog niet eens, Arjan.
6: Is het zo erg in Amsterdam?
7: Het is vreselijk. Dus in plaats van bier, boeken zijn in de wijk. Op boekesteinandewijk.nl. Bedankt. En tot morgen.
6: Tot morgen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
1: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
0: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
4: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
5: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini, make it real.
6: Thomas van Zijl.
7: BNR Zaken doen is het zakelijke nieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Vanaf 11 uur morgen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
10: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
12: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
0: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Goed nieuws voor de fans van rapper Jay. Zijn concerten komende week gaan gewoon door. Een Joodse organisatie spande een kort geding aan om hem het land uit te krijgen, maar de rechter ging daar niet in mee. Er is geen gevaar dat Jay de openbare orde verstoort, zegt hij. Eerder riep Jay nog antisemitische dingen. Bij een grote politieactie in Eindhoven en omgeving is voor miljoenen aan cocaïne gevonden. Er werd in huizen en garageboxen gezocht, maar de opvallendste vondst werd gedaan bij een verkeerscontrole. Daar werd een Kalasjnikov gevonden, inclusief munitie. Daarvoor zijn 3 mensen opgepakt. De man die gisteravond zwaar gewond raakte door een gasexplosie in zijn flat in Amersfoort is overleden. Door de ontploffing raakten enkele andere woningen beschadigd. Van de woning waar de ontploffing was, werd de hele voorkant eruit geblazen. De politie wil weinig kwijt over de zaak, omdat het om een zelfdoding gaat. NAVO-baas Mark Rutte waarschuwt Russische jongeren om niet in mooie praatjes te trappen om het leger in te gaan. Je bent kanonnenvoer, want je wordt amper getraind en krijgt slechte spullen mee, zei hij in Kiev. Rusland leidt grote verliezen in de oorlog tegen Oekraïne en heeft moeite om genoeg soldaten naar het front te sturen. En wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst in haar carrière een etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Ze was de beste in een zware bergrit. Anna van der Breggen, die gisteren de etappe en de roze trui won, werd tweede. Van der Breggen gaat nog wel ruim aan kop in het Giro-klassement. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekt er regen over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien en 17 tot 19 graden. Ook gaat het flink waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
16: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dat is Harm Volmuller van RISC, met een hoofdletter, RISC.nl, hoorde ik je net zeggen. Van harte welkom, fijn dat je hier bent. RISC als bedrijf kende niet zo heel veel mensen. Ik dacht meteen aan het bordspel van vroeger. Jullie merken zijn daarentegen een heel stuk bekender, hè?
4: Ja, klopt. De naam komt inderdaad van het bordspel af. En we vinden het ook niet zo heel erg als mensen ons niet kennen. Maar heel veel klanten in ieder geval ons wel weten te vinden en gebruiken.
3: En welke merken kennen die klanten? Waar komen ze dan terecht op welke websites?
4: Nou, ze komen onder andere terecht op overstappen.nl, autoverzekering.nl, pensioen.nl, hypotheek.nl, Dime, onze PSD2 betaalapp. En zo nog een heel scala aan domeinnamen.
3: En naast een service provider, want dat ben je dan, zijn jullie ook een zogeheten volmachtbedrijf. En daar zit ook het verschil in tussen de andere grote vergelijkingssites als gaslicht.com en Independent. Kun je dat uitleggen?
4: Ik ga het in ieder geval proberen. Stel je even in, al die grote verzekeraars, hoge panden, veel verdiepingen, veel mensen die ook veel vergaderen en uiteraard ook heel veel nuttige dingen doen.
3: Wordt heel veel vergaderd bij verzekeraars.
4: Ongelooflijk.
3: Ja.
4: Maar ze doen ook echt veel goede dingen, maar daardoor is hun kostprijs gewoon hoog. En een aantal jaren geleden hebben ze eigenlijk besloten, als wij nou delen van ons werk uitbesteden, en dat doen ze via een volmachtconstructie, en dat houdt in dat wij alle tarieven, alle producten zeg maar zelf inbouwen. Wij incasseren de premie, wij doen de schade, we doen eigenlijk alles, behalve dat we daadwerkelijk het risico lopen. En dat doen we tegen veel lagere kosten dan een verzekeraar zelf kan.
1: En als je dan kijkt naar die traditionele vergelijkingssites, wat is dan wat jullie anders maakt?
4: Nou, je noemde net al even onze vrienden uit Noord-Nederland. En wat Ben heel goed doet, dat doen wij natuurlijk ook. Hoewel ik vind dat wij dat zelf natuurlijk nog mooier kunnen doen.
3: Ben Woldering, ook ooit te gast geweest in ons programma.
4: Ja, zeer goede ondernemer, kan niet anders zeggen. Maar wat Ben doet is het vooral online. En wat wij doen, wij distribueren financiële producten. Ik noem onszelf wel eens de financiële supermarkt. We hebben eigen winkels, we hebben franchisewinkels, we hebben webwinkels. Dus het maakt eigenlijk niet uit op wat voor manier je eigenlijk met jouw vraag, verzekeringsvraag of energievraag, op met welke vraag je loopt. Je kan kiezen voor jouw distributiekanaal naar voorkeur. Gen Z wil het graag via de app. Een millennial wil graag een vergelijker gebruiken. En mijn leeftijd heeft toch echt een voorkeur om het via de financieel adviseur te doen.
1: Dan ga ik even terug naar 1995. Toen ging ik stage lopen bij NOG-verzekeringen. En dan ging ik ook naar zo'n tussenpersoon toe. Maar is dan een tussenpersoon of eengene die jouw distributie verzorgt jullie producten als enige product? Of hebben die meerdere producten in huis?
4: Ja, die hebben vaak meerdere producten, maar dat kopen ze dan bij ons in. Dus wij leveren hun weer een vergelijker waar we al die tarieven, al die producten hebben ingeregeld. Dus met één aanstelling hebben zij 20 verzekeraars en kunnen ze eigenlijk alles gewoon doen wat ze moeten doen.
3: En hoe ziet jullie verdienmodel er dan uit? Want veel van die vergelijkingssites, traditionele vergelijkingssites, werken met een lead fee.
4: Ja.
3: Is dat een van de aspecten?
4: Ja, nee, dat is inderdaad waar. Het is een van de aspecten. Wij zijn zelf steeds vaker bezig om vooral naar doorlopende vergoeding te gaan. Omdat er aan zich een soort perverse prikkel in kan zitten als je een lead fee krijgt. Dan zou je er baat bij hebben om klanten elk jaar maar een nieuw product aan te smeren. En aan te smeren klinkt wat negatief, maar er zijn natuurlijk ook clubs waar het een beetje uit de hand is gelopen. Dus het is prettiger om eigenlijk een wat lagere, maar dan doorlopende vergoeding te hebben, zodat er geen prikkel is om dat te doen.
3: En dat betekent ook dat jullie businessmodel eigenlijk in een aantal momenten per jaar echt belangrijk wordt. Ik kan me voorstellen, zo rond december, dan zie jij het verkeer op jullie websites behoorlijk hard oplopen.
4: Ja, in december zijn alle verloven ingetrokken. Dus december, januari, dan zijn we met z'n allen echt aan het knallen.
1: Maar geldt het voor alle producten dan? Want ik kan me ook voorstellen dat als je een andere auto hebt, dat het moment is. In die klantreis heb je natuurlijk verschillende momenten.
4: Ja, met de auto loopt het eigenlijk het hele jaar wel door. We zien wel dat heel veel mensen toch blijkbaar eens per jaar even de moeite nemen om even goed te gaan checken. En dat is toch vaak eind van het jaar, zo'n beetje na de kerstdagen, als iedereen even wat meer tijd vrij heeft.
1: Eerder zei, als je jou vergelijkt met de grotere verzekeraars, dat die veel kostbaarder zijn en dat die veel vergaderen. Wat zit daar dan tussen? Kun jij zeggen, ik ben gemiddeld 10-20% goedkoper?
4: Nou, niet zo voor alles. Maar wat heel veel verzekeraars natuurlijk hebben, is dat zij zich richten op

0: bepaalde niche of een bepaald product. En dat ze dan in zo'n product misschien wat goedkoper zijn. Wat wij doen, we vergelijken eigenlijk alles. Dus je kiest je auto bij verzekeraar A, je inboedel bij verzekeraar B. En dat komt allemaal op één polis. En dat zorgt er gewoon voor dat we gemiddeld gesproken eigenlijk altijd wel 1% of 20% goedkoper zijn. Maar goed, het gaat niet alleen om goedkoop. Het gaat ook dat je de juiste polis hebt. Hè. Er zijn ook veel mensen die gewoon te veel verzekeringen hebben.
1: Ja, ook nou, volgens mij zijn dat best behoorlijk wat mensen. Als ik zelf ook eens even ga kijken. Misschien moet ik dat vanmiddag maar eens even gaan doen. Dan even naar de grote knal. En ook de reden waarom we jou hebben uitgenodigd. Jullie zijn als eerste Nederlandse financiële instelling goedgekeurd door OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. Wat betekent dat concreet?
0: Het is nog niet zo dat nu plotseling de polissen extra in grote getalen de deur uitvliegen. Dat is het niet. Maar we zagen wel een paar jaar geleden eigenlijk dat het zoekverkeer aan het veranderen was. Dat zien we tot op de dag van vandaag. Bijna wekelijks zien we dat de Google Search aan het dalen is. En dat alle zoektermen op de ChatGPT's van deze wereld, alle AI-modellen eigenlijk aan het groeien zijn. Ik dacht, ja, daar hoef je denk ik niet voor gestudeerd te hebben. Er gaan steeds meer mensen, gaan daar de klantreis ook afmaken als het kan. Nou, dan moet je wat stappen nemen. De AI-modellen werken met een soort universele stekkerdoos. MCP hebben ze dat genoemd. Dus je moet zelf even wat dingen zorgen dat je dat technisch goed voor elkaar hebt.
1: De Model Context Protocols.
0: Klopt, correct.
1: Ja, ik heb mijn huiswerk gedaan.
0: Heel goed.
1: Ja, hoe werkt dat dan? Want stel, ik heb een nieuwe zorgverzekering nodig. Het is december. Ik ga normaal gesproken dan toch even googlen of misschien naar een vergelijkingssite. Maar nu begin ik die klantreis op ChatGPT. Wat ga ik daar doen?
0: Ja, nou, we denken dat het dus steeds vaker zal gaan gebeuren. He, dus dat je de klantreis ook echt daar gaat afmaken. Je begint hem daar en je maakt hem af. Wat wij nu kunnen, doordat wij gekoppeld zijn op in dit geval ChatGPT. Dat werkt als een soort app store. En in ChatGPT ga je dan zeggen, hey, ik kies de app autoverzekering of ik kies de app overstappen. Overstap.nl, een van onze andere websites. En dan chat je eigenlijk met ons via ChatGPT. En zeg je, nou, ik zoek de beste, mooiste, goedkoopste zorgverzekering. Ik ben Harm, ik ben zo oud, ik woon hier. En dan krijg jij daar gewoon keurig de vergelijker gepresenteerd in ChatGPT. Dus je hoeft niet meer uit te stappen. En je kan hem daar ook afmaken.
1: Is dat dan vooral eindeloos converseren met ChatGPT in plaats van eindeloos zoeken via de reguliere websites? Wat is het grote voordeel voor mij als consument?
0: Nou kijk, op de websites moet je over het algemeen toch allerlei stappen volgen. Hè. Dan hebben wij met z'n allen bepaald hoe de user interface eruit moet zien en welke volgorde je dingen moet invullen. In de LLM's hoeft dat niet. Ja, je tikt gewoon in wat je wil. Als jij eerst je naam doet en daarna je geboortejaar of iets, dat maakt allemaal niet uit. En ook al vergeet je het, dan zegt de LLM wel, hey, ik heb echt nog even jouw adres nodig. Je kan ook allerlei andere vragen stellen van, moet ik wel aanvullend verzekerd zijn of moet ik dat niet?
1: En, je kunt bijvoorbeeld je eigen gezondheidssituatie daar invullen. En dan krijg jij van de vergelijker automatisch de voor jou meest voordelige beste polis.
0: Ja. Klopt.
2: En nu leidt het Ben ook naar deze uitzending. Ben Wolderingen die denkt, als ik dat ga doen, is de kans dan verkeken? Of kan Ben ook met zijn bedrijf dan in OpenAI?
0: Nee, dat kan iedereen. En ik zeg ook altijd, het probleem is niet dat we met meerdere vergelijkers zijn. Hè, of dat we elkaar moeten doodconcurreren. Het echte probleem in Nederland is dat 80% van de Nederlanders vergelijkt helemaal niet. En dus als je het over zorgverzekeringen hebt, denk ik dat we, als we die groep weten te mobiliseren, dat die 1 miljard euro per jaar al kunnen besparen door überhaupt te gaan vergelijken.
1: En bij welke vergelijkers ruik nog wel een beetje marktpotentie dus voor jullie.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Kan de consument dan ook al meteen rechtstreeks de portemonnee trekken en ook die verzekering afsluiten via chat?
0: Ja, de betaling, zeg maar, krijg je dan gewoon van ons een keurig betaallinkje achteraf. Want dat is niet gekoppeld. Dat is ook nog een beetje te link, denken we met z'n allen. Maar dat zal absoluut de volgende fase zijn. Wat ook een hele leuke nieuwe fase is. Je kan dus, als je zelf een beetje handig bent, je eigen agent maken. En dan zeg je, nou, ik ben John, ik rij in deze auto en hou wekelijks voor me in de gaten of ik mijn autoverzekering goedkoper kan krijgen.
1: Agentic commerce.
0: Agentic,
1: ja. Want daar zijn ze in andere landen, bijvoorbeeld China, al een heel stuk verder mee, hè?
0: Zeker.
1: Ja. Neem ons dan eens mee, want dan heb je als het ware je eigen digitale assistent. Die stuur je dan op pad en die monitort eigenlijk continu de markt. En die gaat steeds voor jou kijken, waar vind ik de beste deal? En dan hoef je eigenlijk zelf niet meer in actie te komen.
0: Ja, klopt. zitten ook gevaren aan. Hè?
1: Ja, daar gaan we je zo meteen nog even wat vragen over stellen natuurlijk. Maar gebeurt dit al of is dit nog een beetje toekomstmuziek?
0: Nee, het is denk ik nu in Nederland vooral nog spielerij. Iedereen is wel aan het proberen en aan het koppelen. We zijn met z'n allen aan het leren. Maar we zien wel dat er massaal gewoon klanten de hele dag echt aan het zoeken zijn. Dus dat zoekvolume is echt aan het verplaatsen naar de LLM's op dit moment.
2: En wie kwam eigenlijk op het idee? Was het dan jouw zoon of had jij dat bedacht?
0: Ja, dat is een hele
2: gevoelige
0: vraag. het juiste antwoord is dat we dat samen hebben gedaan.
1: Ja, heel goed. Hij zit hier in de studio mee te kijken. Toch nog even over die agents. Wat jij schetst van, goh, dat is nu nog spielerij. Maar ja, uiteindelijk, ja, als je deze markt een beetje volgt, dan gaan we daar wel naartoe. Dat zeggen de deskundigen. En volgens mij denk jij dat zelf ook. Als die straks zelfstandig producten en diensten gaan inkopen voor mij als consument, wat betekent dat dan voor merken? Moeten die straks ook vooral zichtbaar zijn voor algoritmes? Of hoe moet ik dat gaan zien?
0: Ja, wij denken persoonlijk van wel. Dus dat je echt als merk moet zorgen dat je met allerlei longtail zoekwoorden of met merkuitingen gevonden wordt in de AI-modellen. Want ook al maakt iemand een vergelijking, de merken spelen daarna nog steeds een rol. Hè. Je kiest niet altijd voor de goedkoopste. Je vindt het vaak ook gewoon heel fijn om nationale Nederlander te kiezen. En dan kies je toch echt voor het merk. Dus de merken blijven, denken wij, heel belangrijk.
1: Nu draait agentic commerce vooral om gemak en automatisering. Ja, je hint er net al even op. Hoe voorkomen we nu dat consumenten straks de controle verliezen over keuzes, prijzen, maar met name ook hun privacy?
0: Nou, gelukkig heeft de Paus deze week een heel mooi stuk daarvoor opgeschreven.
1: Ja, we hebben een hele moderne Paus die bekommert zich over AI. Hebben we nog niet eerder gezien.
2: Ja, en over de nieuwe Ferrari ook.
1: Oh ja, ja, ja, klopt. Ja,
0: dat ook. Ja. Nou kijk, we hebben natuurlijk ook niet heel veel aan als het alleen maar een race to the bottom gaat worden.
1: Nee.
0: Hoewel aan de andere kant voor commodity producten is het misschien ook helemaal niet zo erg. Mensen geven dat geld liever uit dan een leuke vakantie.
1: Maar dat dachten we bij de start van vergelijkingssites eigenlijk ook, toch?
0: Precies. Ja, en dat is eigenlijk niet gebleken. Dus dat percentage van mensen wat vergelijkt is eigenlijk tot een soort maximum gekomen. En we slagen er met z'n allen toch onvoldoende in om die hele grote groep van klanten te bereiken die nog nooit hebben vergeleken. En misschien is AI wel een manier om die erbij te betrekken. Terug misschien even naar de risico's. De risico's zijn gewoon wel dat mensen financieel nog ongeletterder eigenlijk worden. En maar blind accepteren wat een AI zegt. Nu hebben wij allerlei stempels, AFM, DNB. Hè, dus we proberen dat met z'n allen natuurlijk zo ethisch en goed mogelijk te doen. Maar er is voor heel veel partijen geen controle. En dan weten we niet wat die allemaal eigenlijk gaan opschrijven. En als antwoorden straks gaan laten geven door de AI-model.
1: Ja, ik was laatst bij een bijeenkomst waar ook Alexander Klupping was. En die vertelde ook over hoe hij aan het pionieren is met die AI-agents. En dat soms ook nog wel even uit de hand loopt, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja.
1: Dus dat blijft wat dat betreft linkersoep.
0: Dat blijft linkersoep. Tegelijkertijd, het gaat denk ik echt door. Mijn moeder van 84, die vertelde me van de week, hey Harm, ik heb op WhatsApp even gevraagd wat ik moet doen. En ik krijg een keurig antwoord. Ben jij nog wel nodig?
1: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Risk. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Quinten Schevernels.
3: Ik wil het deze keer graag hebben over het bedrijf Bird Buddy. Dat is een bedrijf uit Slovenië. En die maken slimme vogelhuisjes. Ja, dat hoor je goed. AI-powered bird feeders. Dus je koopt bij hun een vogelhuisje met een voedersysteem erbij. Daar hebben ze heel mooi een cameraatje in hangen met AI-herkenning. Je krijgt er een app bij. En vervolgens kan jij gewoon iedere keer kijken als er een vogeltje is gekomen bij jouw vogelhuisje. Een mooi fotootje van het vogeltje. Hij herkent wat voor vogel het is, hoe uniek dat is. Hij slaat hem op in een encyclopedie waar alle vogeltjes die in jouw huisje zijn gekomen zeg maar keurig netjes op een rijtje staan. Dit is denk ik echt wel een nice to have. Maar een nice to have die in de afgelopen 5-6 jaar echt miljoenen van die huisjes heeft verkocht. Dus blijkbaar iets wat mensen toch hartstikke leuk vinden om mee bezig te zijn en naar te kijken. En vooral omdat je hier heel mooi de combinatie hebt van één, het verkopen van de hardware, maar vervolgens ook de abonnementen. Dus je moet wel een maandelijks abonnement hebben om die AI te laten draaien, zodat je de connectie hebt met je telefoon, dat je dat real-time kan bekijken of dat je de fotootjes kan bekijken. Dus er zit ook een hele mooie herhaalstroom van omzet bij.
1: Investeerder Quinten Schevenels was dat. Wij praten verder met Harm Volmuller van financieel techpionier Risk. En we spreken hem over de revolutionaire integratie binnen het ecosysteem van ChatGPT. Harm, hoe ingewikkeld is het eigenlijk om überhaupt met OpenAI in contact te komen?
0: Ja, dat is echt ingewikkeld. Ze hebben geen afdeling klantenservice.
1: Nee, je kunt ze niet even bellen, toch?
0: Je kan het ook aan AI zelf niet vragen. Althans, dan krijg je toch een vrij nietszeggend antwoord.
1: Maar hoe pak je dan zoiets aan? Want jij zat daar dan op kantoor met jouw zoon Harmen, kan ik mij zo voorstellen. En ja, ga je dan lukraak mensen spammen? Ga je die opzoeken via LinkedIn? Stuur je ze een berichtje? Hoe werkt dat?
0: Ik heb zelfs twee zoons in het bedrijf. Dus de tweede zoon Bart het in dit geval die dat keurig heeft verzorgd. Dus die is via LinkedIn gewoon eens achter allerlei mensen aangegaan die connecties hebben met OpenAI. En net zo lang doorgaan tot we iemand hebben gevonden. Linken, een mail zien te vinden. Ergens in Amerika zijn natuurlijk al best veel bedrijven gelinkt. Dus kijken hoe zij dat hebben gedaan, welke contactpersonen zij hebben.
1: Dus best, dan, best vreemd eigenlijk, hè, dat je als bedrijf dan onbereikbaar wil zijn.
2: Ja, een soort playing hard to get.
1: Ja, dat moet het zijn.
2: Blijkbaar voorloop. Maar als je naar het businessmodel van OpenAI kijkt, wat worden ze wijzer van jouw koppeling? Dan wel in bereik, data, geld of...
0: Geld niet. Je ziet dus dat dat soort partijen vaak ook alleen met de grote doen. Hè. Olifanten doen het dan toch een beetje met de olifanten. Ik denk wat voor hun wel echt handig is, is hoe vaker zij de klant echt kunnen houden in hun model. Hè, dat hij niet gaat uitstappen om de sale af te maken op de website van overstap.nl, maar echt bij hun, bij hunzelf. Ja, dat heeft natuurlijk veel waarde als je langer als klant daar blijft zitten. Dus ik denk wel dat er waarde in zit. We hebben wel een probleem, denk ik, als Nederland. We zijn gewoon wat klein. Dus he, ze doen het liever met gewoon grote partijen in grote landen met veel massa.
1: En hoe heb jij ze dan weten te overtuigen? Want jij krijgt daar op een gegeven moment heb jij contact met iemand al daar. En dan ga je wat mailen heen en weer. En dan, ja, dan moet je door een bepaald hoepeltje gaan springen. Welke vragen stellen ze jullie?
0: Ja, van alles rondom compliance. En hoe doe je dat? En hoe groot ben je? Nou, wij hebben een financiële minderheidsinvesteerder in ons. Söderberg en Partners. En die werken in nog 7 landen. Dus we hebben dat ook een beetje kunnen gebruiken. Van hey, er zit een grote partij achter ons. En als je ons aansluit, dan is de kans ook groot dat we naar een aantal andere landen gewoon gaan.
1: Nou, en dat vonden zij interessant?
0: Dat vonden zij interessant genoeg.
1: En is het ingewikkeld om uiteindelijk goedgekeurd te worden, om dat ticket te krijgen?
0: Het heeft ons een paar maanden geduurd. En dat ga je vaak heen en weer pingen. Dat is niet zo heel ingewikkeld.
1: Nee, valt me nog mee. Ja.
0: Het ingewikkelde is, je moet natuurlijk wel je IT-infrastructuur moet je sowieso voor elkaar hebben en kunnen vergelijken en alles erop en eraan. Ja. Met API's en als jij nog een of andere legacy platform hebt, dan heb je ook niks op een AI-model te zoeken.
2: Ja. Nee, dan zei je dat de polis nog niet zeg maar heel snel de deur uitgaan of sneller. Alleen wat betekent dit qua positionering voor je bedrijf?
0: Nou, we krijgen best veel reacties al van mensen. Dus we zien wel in toenemende mate dat mensen de vergelijker dus gaan gebruiken via AI. Ja. En dat hebben we natuurlijk op andere distributie manieren eigenlijk ook gezien. Het heeft gewoon eerst denk ik even een gewenningsperiode nodig.
2: Maar dan zit je wel vooraan.
0: We zitten absoluut vooraan, ja.
1: Ja. Hoe reageren jullie traditionele business partners en ook met name de verzekeraars op dit tech-avontuur?
0: Nou, er staan er meerdere in de rij.
1: Oh ja?
0: Die echt zeggen, hey Harm, kun je even vertellen hoe we dat doen? Want wij willen dat ook graag. Die zeggen, nou, dat hoef je niet te doen, want wij hebben al jouw producten al in onze vergelijker staan. Dus eigenlijk sta je er al op. Dus je hoeft eigenlijk alleen ons te ondersteunen.
1: Oh jeetje, want ik zou juist denken dat jij nu had geantwoord dat ze toch wat argwanend zijn. Want ja, ze voelen dan misschien zelf een beetje de grip dat ze die kwijtraken. En dat ze, nou ja, dat chat straks ook een deel van hun inkomsten gaat opslokken. Maar dat is dus niet het geval.
0: Nee, dat is tot nu toe niet het geval. Nee.
1: Nee. En wat is dan de vraag die ze dan het vaakst aan jou stellen?
0: Hoe heb je het gedaan?
1: Ja, en dan leg je uit wat je net ons ook hebt verteld.
0: Ja. Het is geen rocket science. Dat zou eigenlijk iedereen moeten kunnen.
1: Je kunt wel stellen, misschien ik kijk jou ook even aan Patrick. Dit geeft dit bedrijf toch een tamelijk technologische voorsprong op de rest.
2: Ja, absoluut. Want ik denk, als ik het zo op afstand beschouw, kan ik me ook voorstellen dat niet elk bedrijf het IT-technisch voor elkaar heeft. Dus ik denk niet dat iedereen zomaar die aansluiting kan maken. Maar ik denk wel... Ja, je ziet dat natuurlijk wel vaker als je een nieuw systeem of een nieuwe technologie hebt en je hebt het alvast uitgevogeld en je bent een van de eerste. Dat maakt natuurlijk wel onwijs uit.
1: Ja. Moeten jullie, jullie zijn door dat hoepeltje gesprongen, maar ik kan me ook voorstellen dat jullie ook regelmatig nog gemonitord worden door OpenAI, om te zien of jullie nog steeds aan al die compliance eisen voldoen. Is dat inderdaad zo?
0: Ja, ja, tot nu toe blijven we daaraan voldoen. En dus als je ook verder geen wijzigingen in je modellen hebt, hoef je ook niks aan te passen. We hebben wel nu we hebben nieuwe aanvragen ingediend voor hypotheken, voor pensioenen, voor heel veel andere producten.
1: Jullie ook allemaal eigen websites voor hebben.
0: Ja, om daarvoor ook zeg maar de koppeling rechtstreeks te leggen.
1: Ja. Denk je dat je daarmee uiteindelijk ook zelf jouw of winstgevendheid kunt verhogen of de omzet kunt laten plussen?
0: Ja, we denken het wel. En niet per se omdat we dan, omdat het goedkoper of zo is. Maar we denken echt een klantsegment te kunnen gaan bereiken wat voorheen niet op onze website kwam. En ook niet richting de financiële adviseurs gaan. Want ook die bedienen we. Dus dit is echt een groep, denken wij, die ook wel voor een deel underserved eigenlijk is.
1: En is dat de Gen Z groep waar je dan aan zit te denken?
0: Ja, het is Gen Z, hoewel we ook via een dochterbedrijf van onze Dime heel veel Gen Z'ers op onze app hebben. Maar we zien dat Gen Z vooral inderdaad op AI werkzaam is. Ja,
1: ja, dus die marktpotentie waar we het net over hadden, dat 80% van de Nederlanders nog niet vergelijkt, daar hoop je nu in ieder geval een klein stukje van te pakken.
0: Ja, ja,
1: ja. Nu hebben jullie ook een eigen online huishoudboekje.
0: Zeker.
1: Ja, ik zit al even soort van hard op te filosoferen. Zou dat een volgende stap kunnen zijn, dat je ook die gaat koppelen aan chat?
0: Ja, ja, dat is ons dochterbedrijf Dime. En we denken inderdaad erover om ook dat te koppelen. Maar daar gelden natuurlijk nog veel meer privacy issues. Van dan zou je volledige bankgegevens eigenlijk gekoppeld hebben. We weten met z'n allen toch nog niet helemaal zeker hoe veilig de Amerikaanse tech providers zijn. Dus daar zijn we nu nog wat huiverig voor. Technisch kan het allemaal. Maar we zitten eigenlijk dan toch wat te wachten op wat meer guidelines van DNB en AFM. Wat nou precies allemaal mag.
1: Harm Vrommelen dus. Dankjewel voor nu. Blijf er nog even bij. Voor de radio ronden we af. Maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er dan volgende week weer. Met een kerstvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
1: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
2: Banky, dat is toch geen woord?
1: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
3: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
0: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
3: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
4: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In een podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
5: Later begint eerder dan je denkt. Vermogensplanning hoef je niet uit te stellen. Bij Delen Private Bank zorgen we dat je vermogen je toekomst ondersteunt. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM, ontwikkelaars van impact.
5: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
7: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
8: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
8: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
10: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
11: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
12: Eindexamen gedaan? Start je eigen bedrijf. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
13: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
14: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Joodse organisatie die naar de rechter stapte om de komst van rapper J tegen te houden, baalt van de uitspraak. J mag komende week gewoon optreden in Nederland. De organisatie zegt dat andere Europese landen die de komst van J wel hebben verboden meer morele moed hebben dan Nederland. Het wordt moeilijker om rood te staan bij de bank, meldt de Telegraaf. Vanaf 1 november worden nieuwe, strengere Europese regels ingevoerd om mensen te beschermen tegen hoge schulden. De Rabobank is al begonnen met het informeren van hun klanten. De verwachting is dat de komende tijd meer banken volgen. Vuurwerkverkopers zijn niet blij met de compensatie die het kabinet voorstelt voor misgelopen inkomsten door het vuurwerkverbod. Het kabinet wil ze voor 1 jaar compenseren, maar dat is voor de verkopers niet genoeg. Zij willen meer en als dat niet gebeurt, dan stappen ze naar de rechter. Bij een grote politieactie in Eindhoven en omgeving is voor miljoenen aan cocaïne gevonden. Er werd in huizen en garageboxen gezocht. De opvallendste vondst werd gedaan bij een verkeerscontrole. Daar werd een Kalasjnikov gevonden, inclusief munitie. Daarvoor zijn 3 mensen opgepakt. En tennister Arina Sabalenka is er kapot van dat ze al in de kwartfinales van Roland Garros is uitgeschakeld. Ze denkt er zelfs over na om er helemaal mee te stoppen, zei ze in een persconferentie. Wel zegt ze veel respect te hebben voor Diana Schneider uit Rusland, die een maatje te groot voor haar was. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
17: Wil je weten wat er speelt
18: en of waarom?
17: In de BNR-app
18: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
17: Download de BNR-app
18: en blijf scherp.
17: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
19: Lobbypanel.
20: Nou, oud-milieudefensiebaas Donald Pols die moest dus na één dag in functie als directeur duurzaamheid bij Tata Steel alweer stoppen. Dat gaan we allemaal bespreken in het lobbypanel met Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. Welkom, Peter.
21: Goedemorgen.
20: En Arco Timmermans, expert in public affairs van Universiteit Leiden. Jij ook welkom, Arco.
21: Morgen.
20: Ja, het was toch wel heet nieuws gisteren. Hij was amper begonnen, letterlijk maandag begonnen en dinsdag lag hij er al uit, Donald Pols. Hij lag al eerder onder vuur, want ja, wie stapt er nou over van milieudefensie naar de grootste de vervuiler van Nederland. Dat was toch wel voer voor discussie. En toen leek dat stof een beetje neergedaald en toen kwam de genadeklap. Historica Annelotte Hoek ontdekte namelijk bewijs dat Donald Pols een extreemrechts verleden heeft in Zuid-Afrika. Hij is daar geboren. Ze melden dat bij NRC. Pols die vocht als student tegen de afschaffing van de apartheid. Hij hield dat lang verborgen, ruim 35 jaar. En nu het geheim is uitgekomen, besloot Tata Steel om niet met hem verder te gaan in zijn nieuwe rol als Chief Sustainability Officer en directeur communicatie bij Tata. Peter, dit was wel even een bizarre wending, hè?
21: Een hele bizarre wending. En ik moet je zeggen, hoe cynisch ook, er waren wel wat weddenschappen van hoe lang zou Donald Pols blijven.
20: Serieus?
21: Ja, ja, absoluut. Ja.
20: Dat heb jij in het circuit allemaal gehoord.
21: Ja, dat, en dat, het circuit is vrij groot daarin. En er deden ook allerlei complottheorieën de ronde over die overstap. Maar deze discussie, en zo snel al, kent alleen maar verliezers, denk
20: vrij
21: ik.
20: Vrij abrupt.
21: Dit. Ja, abrupt. Maar voor de persoon is het natuurlijk een drama. Voor zijn familie, dat wens je niemand toe. Het is voor het bedrijf niet fijn. Die hadden iemand aangenomen waarvan ze verwachtingen hadden voor Milieudefensie. Raad van Toezicht bij Milieudefensie die dit al langer wist.
20: Ja.
21: Dus ja, leuk voer voor dit soort gesprekken. Lobbypanel en de rest van
20: nou,
21: de media.
20: Zeker.
21: Maar niet fijn voor de betrokkenen.
20: Nee, zeker niet. En dit is ook als je ook het interview leest met Donald Pols in de NRC, dan gaat hij diep door het stof. Hij geeft ook aan dat hij heel lang echt ontzettend in zijn maag heeft gezeten met dit geheim. En wanneer kom je dan naar buiten? Arco, eerst even het feit dat Milieudefensie dit al wist.
22: Mm-hmm.
20: En dat dit dus stilgehouden is. Is dat logisch?
22: Nee.
20: Nee?
22: Nee, lijkt mij niet. Het is sowieso natuurlijk heel erg hard feelings nu. Ik vind het ook jammer hoor, dat dit de aftochten moet zijn, zo kort. Ik denk dat Tata Steel ook eigenlijk niet anders kon, omdat er heel veel op het spel staat door juist hem op die positie binnen te halen. Daar kun je eigenlijk niks voor oorloven. Maar dat dit verzwegen is, van welke kant dan ook, verbaast mij... In ieder geval, terugkijkend, had daar veel eerder duidelijkheid over moeten zijn. Dan was het leed geleden en dan had hij denk ik, aan de slag gekund. 18, 19 jaar oud was hij en ik praat niks goed. Maar een mens kan in het leven veranderen. En ik vind wel dat mensen het recht hebben zo lang na dato om ook een tweede kans, klinkt een beetje hard, maar om te laten zien dat hun opvattingen veranderd zijn.
20: Ja, want dat is het dan vooral, hè?
22: Ja, ik vind dus het verzwijgen maakt het natuurlijk het probleem.
20: Ja.
22: Maar op zich, iemand die opvattingen heeft gehad in de hele context, allemaal geschetst. Als iemand daar heel anders in staat, zo lang nadat dat speelde, denk ik dat iemand volgens mij het recht heeft om volledig te functioneren.
20: Ja, want even die context schetsen, Peter. Pol zegt ook in dat interview, ik ben opgegroeid in Zuid-Afrika op een boerderij in mijn witte, zeer conservatieve, gelovige gezin. We hadden alleen maar zwart personeel. En ja, je zit in een bubbel waarin dat heel normaal is. Waarin je ook op een onheuse manier met dat personeel eigenlijk wel omgaat. Het is een ongelooflijk hard verschil. Maar daar groei je mee op en je weet niet beter. En dan ben je als student, dreigt op dat moment de afschaffing van de apartheid. Jij kent niet anders en jij komt met je stomme kop, zegt hij zelf, hè, in dit soort, in zo'n cirkel terecht, waarin je zegt, dit mag niet veranderen, wij moeten onze rechten beschermen.
21: Dat verhaal begrijp ik, 30 jaar na dato. Wat ik niet begrijp, en dan bedoel ik dat puur professioneel, is Eén, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt het wel. Dus hij heeft 30 jaar plus met deze enorme last gelopen. Maar waarom ben je zo naïef, als ik mag zeggen, dat zoiets niet uit zou komen?
20: Als je steeds een bekender persoon wordt.
21: Absoluut, ja. Hoge bomen, en zo zijn er meer spreekwoorden op toe te passen. Dat is het ene deel. Het andere deel in datzelfde NRC, openhartige NRC-interview, moet ik zeggen.
20: Ja.
21: Daar zegt hij ook dat hij verbaasd was over de storm die is ontstaan na zijn overstap. Ja,
20: dat vind ik heel naïef.
21: Ja, ik ook. Ik ook. Als je in die wereld zit, dan weet je dat dat discussie oplevert. Goed of slecht. Want je zag ook wel, de discussie was redelijk afgewogen. Er waren mensen die zeiden stoer, die gaat daar voor verandering zorgen. En er waren mensen die zeiden, nou belachelijk, dit kan echt niet.
20: Die gaan naar de dark side.
21: Dat is ook wel een typisch geval van polarisatie in het land. Hè. Je bent voor of je bent tegen.
20: Ja.
21: Maar de discussie was niet alleen maar, het is slecht. Maar dat hij van tevoren inschatte, dit is gewoon een baantje. Een andere baan die ik neem en daar gaat niemand wat van vinden. Nou, dat was een wat naïeve inschatting.
20: Ja. Maar wanneer had hij dan logischerwijs met dit verhaal naar buiten moeten komen? Want hij heeft het dus 5-6 jaar geleden aan Milieudefensie. Daar zag hij blijkbaar een opening om daar toch ineens melding van te maken. Dat had trouwens te maken met het feit dat hij toch wel gechanteerd werd door mensen die van zijn verleden wisten. En die zeiden, jij moet nu stoppen met je groene klimaatambities, want anders zullen wij eens even vertellen dat.
22: Ja.
20: Toen heeft hij dat dus gemeld bij Milieudefensie.
22: Ja.
20: Was dat het moment geweest, Arco, waarop hij had moeten zeggen, nou, jullie weten het nu, ik ga dit ook meteen...
22: Nee, eerder.
20: Ja?
22: Er wordt verwezen naar hoe oud hij was destijds. En 19, toen hij 24 ging studeren en zo. Ik zou zeggen, zo gauw als je begint aan een loopbaan of eerder, en je merkt dat je daar fout zat en een andere opvatting hebt, zou ik het melden.
20: Want... Ja, maar hij was toen natuurlijk nog geen bekend persoon.
22: Nee,
20: dus ja, aan wie ga je dat dan melden?
22: Ja, maar is het een voorwaarde dat iemand een bekend persoon is dat je verleden.
20: Maar moet je dan stel, ik ben net vers van school en ik kom hier werken bij BNR.
22: Okay.
20: Moet ik dan hier aan mijn hoofddirecteur,
22: Nee, maar
21: tegenwoordig wel hoor. Tegenwoordig wel. En hoe eerder, hoe beter.
20: Dus,
21: ja, laten we zo even offline vertellen wat er op jouw lijst staat.
22: Maar bij zijn eerste functie.
20: Ja.
22: En hoe oud was hij toen?
20: Dan moet je dat toch gewoon aan je werkgever melden. Ook al ben je met alle respect nog een nobody op dat moment.
22: Ja.
20: Vind jij dat ook, Peter?
21: Ja, hoe eerder, hoe beter. Dus wanneer je in dienst treedt, oké, helemaal goed. Maar kennelijk voelde hij dus 5 jaar geleden al nattigheid. Ik vind
20: door die chantage.
21: Hij kan dus zeggen, ik heb het gemeld. Maar ik vind ook eerlijk gezegd, een raad van toezicht of een bestuurder moet daar ook iets van vinden. Dus kennelijk vond het bestuur, en dit is speculatie, hè, dus
20: in
21: de situatie niet zoals het is gegaan. Maar ik vind dat een bestuur op dat moment de consequenties moet trekken voor de effectiviteit van die organisatie. En daar is dan Pols op dat moment het boegbeeld in. Ja, dit gaat om geloof. De geloofwaardigheid van Milieudefensie is nu helemaal weg.
20: Maar had Milieudefensie dan moeten zeggen, wij breken nu met jou? Of had Milieudefensie moeten zeggen, we have your back, maar we gaan wel nu naar buiten?
21: Ja, dat zijn scenario's. Hè? Het lobbyvak zit er vol mee scenario's.
20: Ja.
21: Dit is het meest logische scenario. En nogmaals, langs de zijlijn is het makkelijk praten. Maar als bestuurder zou ik zeggen, jij doet een stapje opzij. En of dat de organisatie uit is. Ja, je kunt niet meer effectief boegbeeld zijn als je chantage dreigt.
20: Als je chantabel bent, überhaupt als bestuurder.
21: Dat is vrij basic. En absoluut, het is vrij laat, 6 jaar geleden. Kennelijk het gesprek met het bestuur. Maar op een gegeven moment zit je ook in een fuik en kun je niet meer terug. En ja, ik ben geen psycholoog, maar ik kan me ook voorstellen dat Pols nu denkt, het is naar buiten. De last is van mijn schouders. Ja, nu
20: zo
21: moet ik door.
20: Klopt dat wel uit dat NRC-artikel.
22: En dan een stap verder. Hè, dus dat is de kwestie van hem. Maar het wordt natuurlijk ook heel interessant om te zien wie dat er wel op die plek komt bij Tata. Want daar staat ook iets op het spel. Het is iemand die weggekaapt is, of hoe je het ook noemt. Ik was overigens vrij positief over die stap, want je kunt er allemaal wel negatief over zijn. Geef hem die kans en laat het bewijzen. Nou,
20: dat lukt niet, helaas.
22: Maar ik denk wel dat er heel wat op het spel staat voor Tata om nu een capabel en persoon van enig kaliber op die plek te krijgen. Als ze die functie willen vervullen.
21: Precies, ik zou de functie splitsen of hem inderdaad niet hetzelfde houden. Ja. Want je krijgt altijd de vergelijking met Pols, de voorganger van een dag.
20: Ja, je krijgt toch een beetje het gevoel dat Tata ging voor keep your enemies close. Zeg maar, een beetje dat gevoel. We halen hem gewoon binnen. Vind nog maar eens zo iemand die dat wil. Zeker na alle commotie rondom Donald Pols, die toen als eerste die overstap maakte.
21: Maar het is heel eenvoudig, dat moet je niet willen. Want na deze discussie moet je helemaal opnieuw beginnen. Nieuw profiel, de nieuwe ophanger in de organisatie.
20: En dan ben je een totaal onbekend iemand
21: Frans
20: neerzetten.
21: Frans Evers heeft nog tijd.
20: Frans Evers van Shell.
22: Kijk, het gaat niet alleen maar om de communicatie naar buiten. Hè, want dan komt het ook een beetje over als een soort greenwashing functionaris. Dat moet het niet zijn. Ik geloof ook eerlijk gezegd niet dat de lijn is van Tata.
20: Mm-hmm.
22: Het bedrijf is het meest vervuilende. Nou ja, dat heeft een geschiedenis, die kennen we. En ik heb ook al allerlei voorbeelden gezien van pogingen tot vergroening. Dus je kunt het bedrijf wel continu in de hoek blijven zetten. En er zijn misschien wel allerlei redenen voor omwonenden. wonen. Maar aan de andere kant, ook daar geldt, een bedrijf dat een transitie in wil, vind ik wel, moet je de kans geven. En als wij in Nederland strategisch onafhankelijk willen zijn, dan moeten we ook iets met de vraag over of wij een staalindustrie willen hebben.
20: Ja, dat is een grotere discussie die natuurlijk ook politiek speelt. Wat betreft kansen geven aan Donald Pols, wat verwachten jullie van zijn toekomst?
21: Ja, ik zou heel lang even op vakantie gaan op een eiland, even geen social media en zo doen. Ja, hij is 54 en ik weet niet zijn exacte
20: achtergrond. Te vroeg voor pensioen.
21: Dat zou je zeggen, ja. Dus, ja.
20: Maar jij zegt dat het is voorlopig nu gecanceld.
21: Ja, zo gaat dat tegenwoordig. Meedogenloos. Ja. Ja.
20: Maar kan hij nog terugkomen over 3 jaar van vakantie?
21: Ja, maar niet in een vergelijkbare functie. Bij een NGO niet, bij een bedrijf niet. Dat wordt heel moeilijk. Dus dan kom je snel in de advieswereld uit.
20: Ja. Oh, in de advieswereld, als consultant. Ja,
21: tuurlijk, je kan je altijd als consultant.
20: Kan hij bij jou aankloppen, Peter? Dus,
21: nou, dat weet ik niet. Want dan ben ik waarschijnlijk met pensioen als het zover is. Maar
20: hoe oud ben jij dan?
21: Nou, om maar een directe vraag te stellen. 59.
20: Nou, volgens mij ga je nog wel even mee.
21: Dank je.
20: Ja, toch? Ja,
21: zo zie ik er wel uit, toch?
20: Ja, zo zie je er zeker uit. Ik had het je niet gegeven.
21: Nee,
20: en dit is niet vage slijm, dit is gewoon waar.
21: Ja, maar we zullen zien of je courantheid op de arbeidsmarkt is gewoon... Ja, je bent vleugellam. En iedere keer als je hem ziet, zijn hoed ziet, denk je aan dat verhaal.
20: Dus
21: dat
20: moet sowieso zonder hoed terugkomen dan, is jouw lobby.
21: Ja, en een pruik misschien. En een bril. Nee, ja.
20: Oh. Nee,
21: ik vind het vreselijk voor de... Het persoon en de familie, laat dat duidelijk zijn. Ja, echt heel erg.
22: Tijd heelt wonden, ook zo gezegd. Maar het geheugen is in Nederland toch korter dan vroeger, denk ik. En we hebben wel meer mensen gezien die
20: een
22: reputatiedeuk hebben gekregen. En die uiteindelijk ook wel weer een kans moeten krijgen. Ik vind dat ook moreel terecht dat dat zo is. Want je kunt iemand niet levenslang, zeker na dit wat zo lang geleden gebeurd is... zeg maar een arbeidsverbod, ik wil het Duitse woord niet gebruiken, geven. Dus ik vind wel dat iemand terug moet kunnen komen.
21: Er zijn wel voorbeelden in de politiek waar dat nooit het geval is geweest.
22: Nee, dat is
21: ik ga de namen niet noemen, maar helaas is het wel in Den Haag
20: alleen in
21: een business.
22: Politiek.
20: Ja. Oké, nou dan gaan we kijken of we Donald Pols... en oprecht, we wensen mijn beste... en hopen dat hij op een gegeven moment toch weer in een andere functie wat kan doen.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen.
20: Ja, je zit midden in het lobbypanel met ons. Vandaag met Peter van Keulen, oprichter van Public Matters... en Arco Timmermans, expert public affairs aan de Universiteit Leiden. We gaan het hebben over de Nederlandse bank. Want ja, een centrale bank moet onafhankelijk zijn. Hè? Dat is natuurlijk gewoon zoals het moet zijn. Maar wat als het dan in die onafhankelijkheid ineens... toch een beetje te machtig wordt? Die vraag stelt Bart Jansen deze week in een opiniestuk in het FD. Bart Jansen is rechtsfilosoof aan Nijenrode. En hij stelt vast dat onafhankelijke instituties in Nederland... toch wel vaak worden gezien als van dat zijn de deskundigen... ze zijn onpartijdig, daar kun je allerlei adviezen en dingen wel van aannemen. Maar bij een DNB zie je, zegt hij, dat het juist steeds machtiger wordt... en dat het ook echt heel veel invloed heeft op allerlei vlakken. En dat gaat totaal in tegen de grondbeginselen van onze rechtsstaat. Jullie hebben het allebei gelezen, dat hebben jullie gevraagd. Peter, wat vond jij van dit stuk?
21: Ja, ik ben geen rechtsfilosoof, maar voor mij heeft DNB gezag... En daarmee ook macht, is het een heel deskundig instituut... geleid door hele deskundige mensen... die openstaan voor dialoog met de hele samenleving. Mm. Dus er wordt ook een soort change gesuggereerd in het artikel... van het is nu anders dan anders. Er is een bankwet, daar opereert DNB in de termijn van de voorzitter... wordt wel wat ingekort. Dus als het om macht gaat, om persoonlijke macht... die wordt wat ingedampt. Maar ik zie niet in dat DNB een andere positie heeft gekregen. Ik zie wel heel veel ZBO's actief zijn op lobby.
20: Zelfstandige bestuursorganen.
21: Dankjewel voor de ondertiteling. De zelfstandige bestuursorganen. Die doen tegenwoordig ook allemaal aan public affairs.
20: Ja.
21: Ja, dus die moeten hun stem laten horen en willen invloed uitoefenen op beleid. Nou, dat is legitiem, denk ik.
20: Mm-hmm.
21: En dat zal DNB ook doen, maar vooral op inhoud.
20: Maar de kritiek van Jansen, Arco, is bijvoorbeeld dat... en dit hoor je ook uit de bankensector, DNB... maakt beleid of vertaalt het beleid wat vanuit Brussel komt.
21: Uh-huh.
20: Daarna controleren ze datzelfde beleid op de naleving. En ze kunnen ook nog straffen. Dus ze kunnen sancties opleggen. Ze kunnen dingen onder toezicht plaatsen. Ze kunnen zelfs gewoon bestuursvoorzitters afzetten. Als je dat allemaal bij elkaar optelt... gaat dat misschien wel compleet in tegen de trias politica. Hè? De scheiding der machten.
22: De machten. Ik denk dat daar wel een punt zit. Ja. Als je ziet hoeveel... bevoegdheden de Nederlandse bank heeft... en dat gaat over de hele keten van beleid maken tot handhaving... dan is dat veel. Je ziet ook in de afgelopen 10 jaar, denk ik... zie je een verschuiving van de hoeveelheid onderwerpen... waar de Nederlandse bank zich over uitspreekt of echt mee bezighoudt, inhoudelijk. Mm-hmm. En ja, weet je, we leven in Nederland in heel de wereld, denk ik, in een tijd waarin aan de ene kant wil je democratische legitimiteit hebben, je wil verantwoording, dat zijn allemaal dingen waar een roep om is. En aan de andere kant willen we ook voorkomen dat een Nederlandse bank speelbal gaat worden van de politiek.
20: Ja.
22: Dus daar wil je onafhankelijkheid voor hebben. En dat is het zoeken
20: gaat
22: van
20: om stabiliteit.
22: Ja, dat is zoeken van een balans. In de Verenigde Staten werkt het heel anders. En in Nederland vonden wij dat de Nederlandse bank, zoals ook andere toezichthouders, een onafhankelijke positie hebben. Alleen als daar de hoeveelheid invloed toeneemt, en we hebben de coronacrisis gezien, en nog wat andere dingen, Europese centrale bank, een beetje hetzelfde verhaal. Mm-hmm. Dan kun je de vraag, denk ik, terecht stellen of we daar niet wat kritischer op moeten zijn. En ja, weet je, heel veel organisaties, ook in het publieke domein, die investeren in public affairs, gaat vooral, denk ik, over hun naam en faam. Maar dit gaat ook over inhoudelijke invloed. Dus ik denk dat het helemaal niet gek is, gezien ook de banken en de Nederlandse Vereniging van Banken die daar toch een beetje aan terugduwen zijn, dat je die discussie eens goed voert. Ja, dat lijkt me helemaal niet zo gek.
20: Nou, ik denk wel dat de bankensector, die toch ook vaak wel wat kritiek heeft op DNB, al was het maar om de toezichtskosten, want die zijn niet mals, dat die toch even dit artikel van meneer Jansen pakken, Peter, en een beetje mee gaan zwaaien en zeggen, zie je wel.
21: Ja, en het past in een bredere discussie, hè, die al jaren loopt. Kritiek op DNB. Ik denk overigens ook dat we niet moeten vergeten dat DNB ook minder machtig is geworden, omdat de ECB vanuit Frankfurt machtiger is geworden. Dus het heeft ook impact gehad op de positie van DNB. NVB, Nederlands Vereniging van Banken, inderdaad actief tegen aan het lobbyen. Nou, wat doe je dan? Dan
20: voer je dus van meneer Jansen.
21: En dan ga je daarmee zwaaien in de media. Of je gaat ermee naar Kamerleden en zeggen, nou, die bankenwet, artikel Hutsenbeflutsa, dat en dat. Dit vinden wij niet helemaal zo. Moeten we naar deze discussie, een ondertafelgesprek in de Kamer. En zo breng je die trias politica weer een beetje in evenwicht, als die uit evenwicht zou zijn.
20: Ja.
21: En kun je de wet aanpassen en de DNB een andere positie geven.
22: Ja. Weet je wat het is, hè? Er wordt gezegd, het gaat om technische deskundigheid. Alleen wat technische deskundigheid is en wat consequenties heeft voor mensen elke dag in hun portemonnee, in hun welvaart, dat zijn twee dingen die zijn steeds meer met elkaar verweven geraakt.
20: Ja.
22: En we leven in Nederland, ik zei het net al, waarin deskundigheid ook ter discussie staat. Dus daarmee ook het argument dat de Nederlandse bank vanwege haar deskundigheid en of onafhankelijkheid, ja, je zou kunnen zeggen dat institutioneel privilege heeft om zoveel invloed uit te oefenen. Dus daarom is het denk ik goed dat we die discussie eens voeren.
20: Ik ben heel blij dat de Fed nog een soort van overeind staat met Trump in het Witte Huis.
21: Super onafhankelijk ook, toch?
20: Heel onafhankelijk.
21: Ja.
20: Goed, we gaan nog heel even praten over de supermarkten. Want Europese leveranciers van supermarkten die eisen nu een Europees onderzoek naar de macht van diezelfde supermarkten. En vooral naar de macht van die inkoopcombinaties. Want heel veel supermarkten die bundelen daarin de krachten om een beetje een vuist te maken tegen de fabrikanten. En ja, die vinden nu dat de supers hun marges veel lager voorstellen dan ze eigenlijk zijn. En daardoor betalen producenten en consumenten uiteindelijk gewoon te veel voor de boodschappen. Dat hebben ze ook niet zomaar uit hun duim gezogen, die fabrikanten, want dit blijkt namelijk uit onderzoek van het Franse parlement. Ja, je zou kunnen zeggen, dit kan natuurlijk uit de koker komen van een heel stel brancheclubs voor supermarktleveranciers. Je hebt hier dus twee kemphanen, Arco, de fabrikanten en de supermarkten. Uiteindelijk is de vraag, wie heeft er gelijk? En wie speelt het lobbyspel misschien het beste? Is de supers zijn niet te machtig?
22: Ik denk als de fabrikanten dat vinden, dan moeten ze volgens mij een heel voor de hand liggende bondgenoot zoeken. En dat zijn de consumenten.
20: Hmm.
22: En ik denk als het zo zou zijn, volgens het onderzoek, dat de supermarkten en de allianties die er internationaal zijn met hun inkoopbedrijven, hè, als die toch wat meer machtsconcentratie hebben laten zien de afgelopen jaren. Er is heel veel sprake van schaalvergroting in de wereld. Ook daar. Dan kan ik me voorstellen dat de fabrikanten daar een punt hebben. En dat blijkt uit het onderzoek. Maar dan zou ik zeggen, als het zo is, dat de aanbieding, ik zal even geen jargon gebruiken voor sommige supermarkten, dat die soms een beetje tegenvallen omdat een heleboel andere dingen duurder zijn geworden. En dat blijkt uit de prijsverschillen tussen productkosten en de prijzen in de supermarkt. Mm-hmm. Dat consumenten daar en fabrikanten daar bondgenoot zouden kunnen zijn om een tegencoalitie te vormen.
20: Ja.
22: Ik wil nou niet zeggen om ruzie te gaan maken, maar om wel ook daar een beetje terug te duwen.
20: Ja, maar Peter, die consument die ziet die producent eigenlijk nooit. Althans, ik kom in de supermarkt en ik koop daar mijn Calvé pindakaas.
21: Ja, daar zijn wel
20: niet bij Unilever.
21: Daar zijn wel brancheverenigingen voor waar je op aan kan sluiten. Ik benader het toch net even iets anders. Want nu zijn het de supermarkten die in het verdomme hoekje zitten. Vorig jaar zaten de fabrikanten in het verdomme hoekje.
20: Die vroegen allemaal dus veel te veel geld.
21: Jouw vraag,
20: maar dat deden de supermarkten.
21: Ja, en die zeggen, die geven die marge terug aan de consument. En het is het Franse onderzoek. Het Franse Senaat heeft nu onderzoek gedaan. Dat is de bron van deze discussie. Ik ken de markt een beetje. Ik heb bij een retailer gewerkt en ik ken die andere kant ook wel. Ja. Oh ja, ook dat nog. Blauw bloed noemen ze dat.
20: Jij hebt ermee aan tafel gezeten met die kemphanen.
21: Ja, en soms ertussen. Wel eens niet. Dus jouw vraag is terecht. Wie heeft nou gelijk? Ja. Nou, om de discussie te beslechten, doet de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, momenteel een onderzoek. Mm-hmm. Eind van het jaar gaan zij vertellen wat het voor de Nederlandse markt betreft. Want retailmarkt Frankrijk laat zich niet zomaar vergelijken met retailmarkt Nederland.
20: Nee.
21: Dus ACM komt met een onderzoek naar heel lange discussies over territoriale leveringsbeperkingen. Mag je nou die fles cola uit Duitsland wel in Nederland aanbieden of niet? Nou, toen zaten de fabrikanten weer even in het verdomme hoekje.
20: Ja.
21: En nu zijn het de supermarkten. Dus ja, wel eens niet. Dus ik hoop dat aan het eind van het jaar daar duidelijkheid
20: over is. Dank jullie wel. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. En Arco Timmermans, expert public affairs van de Universiteit Leiden. Dit panel kun je ook beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: op de hoogte zijn, is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
5: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
6: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
4: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
7: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
5: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
4: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Joodse organisatie die naar de rechter stapte om de komst van rapper J tegen te houden, baalt van de uitspraak. J mag komende week gewoon optreden in Nederland. De organisatie zegt dat andere Europese landen die de komst van J wel hebben verboden meer morele moed hebben dan Nederland. Het wordt moeilijker om rood te staan bij de bank, meldt de Telegraaf. Vanaf 1 november worden nieuwe, strengere Europese regels ingevoerd om mensen te beschermen tegen hoge schulden. De Rabobank is al begonnen met het informeren van hun klanten. De verwachting is dat de komende tijd meer banken volgen. Vuurwerkverkopers zijn niet blij met de compensatie die het kabinet voorstelt voor misgelopen inkomsten door het vuurwerkverbod. Het kabinet wil ze voor 1 jaar compenseren, maar dat is voor de verkopers niet genoeg. Zij willen meer en als dat niet gebeurt, dan stappen ze naar de rechter. Bij een grote politieactie in Eindhoven en omgeving is voor miljoenen aan cocaïne gevonden. Er werd in huizen en garageboxen gezocht. De opvallendste vondst werd gedaan bij een verkeerscontrole. Daar werd een Kalasjnikov gevonden, inclusief munitie. Daarvoor zijn 3 mensen opgepakt. En tennister Aryna Sabalenka is er kapot van dat ze al in de kwartfinales van Roland Garros is uitgeschakeld. Ze denkt er zelfs over na om er helemaal mee te stoppen, zei ze in een persconferentie. Wel zegt ze veel respect te hebben voor Diana Schneider uit Rusland, die een maatje te groot voor haar was. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Nina van den Dungen. De top van Nederland.
11: Jarenlang ging het niet zo goed met BAM. Met als dieptepunt een recordverlies van 235 miljoen euro in 2020. Maar intussen heeft het bouwconcern de weg omhoog al lang en breed gevonden. Realiseerde het vorig jaar een netto-winst van 211 miljoen euro. En de grote vraag is nu, kunnen ze die groei vasthouden? Kunnen ze verder groeien? Zelfs met stikstofproblemen, netcongestie. Een energiecrisis die natuurlijk wereldwijd mondiaal op de loer ligt. En wat is er nodig om het enorme tekort aan woningen op te lossen? En nogmaals een hartelijk welkom aan Ruud Joosten, de topman Dankjewel. Van de Koninklijke BAM Groep. Fijn dat je er bent. Jij trad aan in 2020 na die hevige verliescijfers die jullie hadden van 235 miljoen euro. Hoe trof jij het bedrijf toen aan?
12: Nou, het was helemaal spannend omdat het ook nog midden in de coronacrisis was. Dus het kantoor was leeg. Dus de eerste maanden heb ik ook niemand echt gezien in levende lijven, zal ik maar zeggen. Maar het was wel slecht, ja. Er moest wel echt wel heel veel gebeuren. En het mooie van zo'n situatie is, ik bedoel, er wordt heel vaak gezegd, ja, er is een burning platform en we moeten wat doen, maar in de meeste gevallen is dat helemaal niet zo. Nee. Maar hier was het echt wel zo.
11: Dat waren probleemprojecten.
12: Ja, grote projecten die onder water stonden. Maar ook banken die nerveus werden, de accountant die nerveus werd. Dus er was echt wel druk om iets te doen. Mm. Dus dat gaf ook een voedingsbodem om hard in te grijpen. Dat hebben we ook gedaan.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Veel afschrijvingen moet je doen. Je moet bijvoorbeeld te koop zetten. Het heeft een hele hoop onrust, kan ik me voorstellen.
2: Onrust. We hebben ook een sanering gedaan van 1000 mensen. Dus alles bij elkaar was dat wel heel veel. Ook nog in de coronacrisis op dat moment nog steeds. Maar je zag ook wel vrij snel een resultaatverbetering van het concern. Dus dat gaf wel aan dat de kern eigenlijk heel erg goed is van het bedrijf. De technologische kern, de kwaliteit van de mensen. De ervaring die er is, die is overweldigend. En eigenlijk, toen we dus af waren stukje voor stukje van die risicovolle projecten in die buitenlanden waar dat allemaal heel moeilijk was, zag je eigenlijk het resultaat heel snel herstellen.
1: Ja.
2: En dan hebben we dus Engeland en Nederland, waar we allebei 50% van de omzet ongeveer scoren. In allebei die gebieden herstelde dat resultaat zich eigenlijk heel snel.
1: Ja, oké, dus dat zijn harde beslissingen die je moest nemen. Ik kan me ook voorstellen dat dat misschien best wel moeilijk was, dat het je niet meteen geliefd maakt als nieuwe topman.
2: Nee, men zat natuurlijk sowieso te kijken van wat moet een niet-ingenieur in zo'n bouwbedrijf? Het is toch een beetje de traditie dat liefst een Delft-ingenieur aan het roer staat van zo'n bedrijf. Dus mensen zaten er wel raar na te kijken van wat doe jij in godsnaam hier? Maar nogmaals, als je tegen mensen kan zeggen jullie hebben de afgelopen 20 jaar geen waarde gecreëerd, misschien is het tijd voor wat anders. Dus dat gaf wel een bepaalde start, goede start voor mij.
1: Goede start lijkt me best moeilijk.
2: Het was in ieder geval aanleiding genoeg om wat te doen. Dat wist men natuurlijk wel, dat het zo niet verder kon.
1: Dat
2: was voor mij ook een geluk bij een ongeluk, denk ik, om op die manier juist binnen te komen.
1: Ja. Ik heb me altijd vertellen, bouwbedrijven zijn extreem conjunctuurgevoelig. Als er recessie dreigt, het economisch gewoon minder gaat, er weinig vertrouwen is, wat je ook nu ziet, dat vertrouwen afneemt, geopolitieke spanningen, inflatie is hoog, dan zie je normaal heel snel dat bouwbedrijven daar als eerste op reageren. Hoe is dat bij BAM?
2: Dat is ook zo. Hè. Vanuit oudsher is het een heel cyclische industrie geweest die erg op en neer gaat met de economie. Ik denk wel dat er nu een andere situatie is voor bouwbedrijven die zich met name bezighouden met een aantal van die structurele maatschappelijke veranderingen die plaatsvinden. Nou, één daarvan is de energietransitie, die al een tijdje aan de gang is, maar waar nu een versnelling plaatsvindt. Mm. En dat is een transitie die 10, 20 jaar duurt.
1: Waar jij werk uit haalt als BAM.
2: Waar heel veel werk uit komt voor de industrie. Dus voor die partijen die daarin gespecialiseerd zijn.
1: Ja, want jullie doen daar toch weinig in, denk ik?
2: Dus niet iedereen. Ja, wij doen daar echt heel veel in die energietransitie. Als je kijkt naar stations, middenstations, hoogspanningsstations.
1: Die bouwen jullie ook?
2: Die bouwen wij, alle kabels in Nederland moeten ongeveer vervangen worden. Omdat die te dun zijn. Nederland is natuurlijk gewend geweest altijd om te vertrouwen op gas. Nou, dat gas, daar zullen we een keer van af moeten. En dat moet vervangen worden door elektriciteit. Nou, dat betekent dat het netwerk upgrade moet worden, vernieuwd moet worden. Het gaat bijvoorbeeld om 65.000 van die verdeelhuisjes die bij jou in de buurt staan. Die moeten allemaal vernieuwd worden in Nederland. Maar ook windparken op zee is een belangrijk strategisch onderdeel van die energietransitie voor Engeland, maar ook voor Nederland.
1: Ja.
2: Nou, als die kabel aan land komt, is er een landstation, zoals ze het noemen, waarbij die energie weer van DC naar wisselstroom gebracht wordt, van gelijkstroom naar wisselstroom. En dan wordt het onder andere weer doorverdeeld, bijvoorbeeld naar een Liander in dit gebied van Nederland, maar ook naar steden in Nexis. En die verdelen het dan naar de consumenten, naar de industrie. Nou, die landstations bouwen wij ook. Die zijn er nu aan het bouwen in Rotterdam bijvoorbeeld. Maar die bouwen we ook in Engeland. Die zijn zo groot als een voetbalveld.
1: Dus dat zijn geen lange termijn projecten die jullie dus als BAM heel veel zekerheid geven.
2: Die transitie geeft ons zeker 10 tot 15 jaar zekerheid. Als je kijkt dat Tennet nu die noemt bedragen van 200 miljard euro qua investering die nodig is om Nederland alleen al op dat niveau te krijgen.
1: Ja, wat we willen.
2: En naar de UK moet je eigenlijk alles maal 3 doen.
1: Ja.
2: Wat in de grid in Engeland geïnvesteerd
1: is. Dus dan heb je een energietransitie waar je dus heel groot. Je hebt een infrastructuurproject. Al die wegen, al die bruggen. Daar is heel veel achterstallig onderhoud. Is dat ook iets waar jullie volle bak op in willen tekenen?
2: Ja, dus dat is een andere structurele situatie, denk ik, die er is. Dat er te lang te weinig geïnvesteerd is in de Nederlandse infrastructuur. Nou, dat gaat om bruggen, viaducten bijvoorbeeld, die allemaal gebouwd zijn in de jaren 60, 70. Dus die zijn nu 60, 70 jaar oud.
1: Mm.
2: En die moeten vervangen worden of gerenoveerd worden. Maar als je dat maar lang genoeg uitstelt,

0: dan gaat dat een keer pijn doen. Zeker omdat de verkeersintensiteit veel hoger is dan vroeger. Vrachtwagens zijn zwaarder, auto's zijn zwaarder. Dus die vermoeidheid van die infrastructuur, die is enorm. Ja, en dat zie je nu ook al gebeuren. Hè. Bruggen die dicht zijn, sluizen die dicht zijn. En BCG had vorige week bijvoorbeeld een rapport gepubliceerd. Ja, waarbij nog veel grotere bedragen worden genoemd dan al eerder bekend waren van tientallen miljarden. Die praten over meer dan 280 miljard euro. Ja. Om die infrastructuur op peil te brengen in Nederland.
1: Ja, dus dan heb je dus ook die infrastructuur. Je hebt Defensie die nu met de gigantische bedragen gaat smijten. Je hebt de wooncrisis. Zeg jij, met al deze lange termijn trajecten, die toch eigenlijk veelal vanuit overheidswegen worden aanbesteed, dat gaat ons overeind houden ook in geopolitieke hele onrustige tijden? Oorlog misschien wel?
0: Ik denk dat dat zo is. Ik denk dat die dingen bij elkaar. Kijk, Defensie bijvoorbeeld. Door de onrust nu in de rest van de wereld gaan die investeringen juist omhoog.
1: Ja. He,
0: dus de onrust kan ook weer leiden tot meer werk voor ons. En die energietransitie wordt ook weer verder aangewakkerd. Omdat mensen nu zeggen, ja zie je, we zijn totaal afhankelijk van fossiel.
1: Ja,
0: dus we moeten naar... Nou, als je die dingen bij elkaar optellen, die trends... Ja, dan is er een enorm hoeveelheid werk voor bedrijven zoals BAM. Voor de komende 10 jaar zeker.
1: Ja, ja, aan de andere kant, het maakt je natuurlijk, hè, in die geopolitieke onrust maakt het je ook heel afhankelijk van materiaal, van grondstoffen. De energiecrisis die we überhaupt hebben, olie. In hoeverre heb je daarmee te maken met stijgende kosten?
0: Ja, we gebruiken natuurlijk ook brandstof. We proberen alles elektrisch te doen. Maar ook daarvoor is brandstof nodig uiteindelijk. Dus inderdaad, die kosten, als de inflatie hoger is, gaan die kosten omhoog. Nou, op de korte termijn denk ik dat die fundamentele ontwikkelingen die we net genoemd hebben zo sterk zijn dat die wel doorgaan. Dat we die kosten dus in onze contracten door kunnen belasten via indexering naar de klant. Maar goed, als dat volledig uit de hand loopt op langere termijn, ja, zal bijvoorbeeld een overheid ook weer minder kunnen investeren en zullen we daar ook pijn van hebben. Dat is de andere kant. Dus de economische kracht is wel van belang. Het is natuurlijk wel zo dat we nu niet meer in heel veel gebieden in de wereld zijn waar veel turbulentie is. We zijn eigenlijk afhankelijk nu van de investering in Nederland en Engeland. En in mindere mate van een beetje België nog en Ierland.
1: Mm.
0: Dus het is een overzichtelijke regio waar we nu zitten.
1: Ja.
0: Met een hele mooie balans. 50% Nederland, 50% de UK.
1: Ja, en dat wil je dus voorlopig ook echt niet uitbreiden. Dit is gewoon wat het is nu.
0: Dit is wat het is. En daar is ook genoeg ruimte voor groei. Hè. We zijn een bedrijf van 7 miljard euro. Nou, de totale bouwmarkt in die twee gebieden bij elkaar is ongeveer 400 miljard.
1: Mm. Er is nog wat te winnen.
0: Dus er is ruimte genoeg om te groeien. Zeker met die dingen die we net allemaal genoemd hebben.
1: En wat is jouw, want daar heb je natuurlijk ook een strategisch plan voor. Wat is je horizon? Hoe ver wil je groeien?
0: Ja, we hebben twee horizons. We hebben een voor de stakeholders een 3 jaar horizon. Ook voor beleggers, ook voor de buitenwereld, ook voor onze eigen mensen. En daar willen we eigenlijk niet te lang een horizon doen. Want ja, het is heel makkelijk om te zeggen over 10 jaar, over 5 jaar gaan we dit doen. Dus dan zeggen we 3 jaar willen we targets altijd stellen. Maar als we kijken naar die trends die we net noemen, ja, dan is het veel meer 10 tot 15 jaar. Waarbij die investeringen zeker op peil zullen blijven.
1: Mm-hmm. Ja, en dan wat voor cijfers mik je dan?
0: Ja, die cijfers die begin 2027 komen we met een Capital Markets Day. Dan zullen we weer nieuwe KPI's bekendmaken. Maar kijk, we zijn beursgenoteerd, dus we moeten altijd oppassen.
1: Dus je mag nu dit soort dingen
0: informatie
1: zeggen.
0: Die ik hierbij noem. Maar kijk, we zien een hele gezonde groei.
1: Maar denk je dat BAM bijvoorbeeld kan verdubbelen? In omvang, in cijfers, in ik zeg niet in hoeveel jaar, maar kan BAM verdubbelen?
0: Jazeker, dat kan zeker.
1: Kan het vertrippelen?
0: Ja, dan gaan we heel erg hard. Maar ik denk, als je kijkt naar het werk wat er is, dan is dat zeker mogelijk. Ik denk dat de beperking voor ons soort bedrijven op dit moment is de beschikbaarheid van mensen die dit kunnen.
1: Ja.
0: Dat eigenlijk de belangrijkste punt is. En misschien toch nog een complexiteit van overheidsbeslissingen om snel tot actie te komen.
1: Mm-hmm.
0: Misschien dat we daar zo meteen nog even over kunnen hebben. Maar
1: nou, laten we het meteen even aanraken. Want we hebben net een nieuw kabinet. Je hebt natuurlijk al eerder wel wat kritiek erop gegeven van dit moet chefzaggen zijn, die woningcrisis, als we het daar bijvoorbeeld over hebben. Er gebeurt te weinig. En als ik daar eigenlijk aanklop, dan wordt er nog niet echt open gedaan. Hoe is dat nu?
0: Ja, ik heb misschien een beetje voor mijn beurt gesproken, maar ik probeer natuurlijk wel de boel te provoceren en tot snelheid te waren. Want je zou maar geen huis hebben en je zou maar bij je ouders moeten blijven wonen. Dan kan je ook niet zeggen, nou laten we nog even 3 jaar rustig nadenken voordat we actie gaan ondernemen.
1: Of je gaat scheiden of I don't know.
0: Ja, dat zijn allemaal trends waardoor er veel meer woningen nodig zijn. Ja. En kijk, het goede nieuws is wel dat er ten aanzien van die woningnood een taskforce nu bij elkaar komt, waarbij in ieder geval de minister-president aanzit.
1: Ja, de hoeveelste taskforce was dit ook alweer?
0: Ja, maar het is in ieder geval zo dat hij nu 5 ministeries erbij gehaald heeft. Dus in ieder geval dat signaal wat wij ook gegeven hebben van ga nou het integraal bekijken, dat is opgepikt. En ze willen dan in september met een geïntegreerd plan komen om die woningbouw te versnellen. Mm-hmm. Ja, we zijn natuurlijk een beetje sceptisch geworden, want je zegt net zelf ook al, we hadden ook al verschillende woonministers hiervoor, die ook allemaal zeer ambitieuze plannen hadden.
1: Er gebeurde helemaal niks.
0: En er gebeurt veel te weinig en veel te langzaam.
1: Ja, oké. Dus dat, jij zegt het is een begin. Fijn. Nieuw kabinet, is er weer een nieuwe taskforce. Kijken hoe snel dat gaat. Maar het is dus wel, ook als ik jou zo hoor, een potentieel risico ook voor de groei van BAM. Hè? Een beetje toch het wankelende overheidsbeleid, of het trage overheidsbeleid, moet ik misschien zeggen. In combinatie met te weinig personeel. Voor de ambities die je hebt en de ambities die we ook als Nederland hebben.
0: Nou, BAM is gelukkig niet alleen afhankelijk van die woningen. Hè. Dus bijvoorbeeld in de UK doen we helemaal geen woningen. Dus het is een gebalanceerd onderdeel van het bedrijf.
1: Maar ook defensie is ook overheid, infrastructuur is ook overheid.
0: Ja, dus we zijn wel natuurlijk, omdat we hele grote, ingewikkelde dingen doen, veel met de overheid in contact hierover. Dus de omzetgroei is er. Vorig jaar zijn we 9% gegroeid bijvoorbeeld. Naar meer dan 7 miljard. We zullen dit jaar ook weer doorgroeien. Maar je zou inderdaad kunnen zeggen, het zou nog veel sneller en beter kunnen gaan als een aantal van die projecten versnelling zouden krijgen. Dat is waar.
1: Wat heb je daarvoor nodig?
0: Nou ja, als het om die woningen bijvoorbeeld aangaat, is een groot probleem in Nederland dat iedereen bezwaar kan aantekenen en daar ellenlang over kan doen. Nou, dat zou ten eerste eens moeten worden aangepakt, hè, om die bezwaarprocedure te versnellen of helemaal te beperken. Ik denk dat er een hele goede kans is om naar veel meer fabriekswoningen te gaan. Er zijn een aantal investeringen gedaan, ook door ons, om veel sneller woningen te kunnen bouwen.
1: In de houtbouw, hè?
0: Ja, in de houtbouw bijvoorbeeld. Ja, maar dan moet je als overheid niet toestaan dat lokale ambtenaren hun eigen eisen gaan stellen. Bijvoorbeeld in welstand zeg je, ja, maar het moet wel hier aan voldoen. Of er moeten andere isolatienormen zijn in Alphen aan de Rijn dan in Schiedam. Ja, dan komt die versnelling er dus niet. Dus dat zijn van die landelijke, dat is die regie die ik noem, dat iemand moet zeggen, nou is het klaar. Dit is de fabriekswoning voor Nederland en zo gaan we hem implementeren. Nou, dan kan er een enorme versnelling plaatsvinden.
1: Ik ga je een dilemma voorleggen. Je moet kiezen. Nuanceren, dat kan achteraf.
2: Het dilemma.
1: Het dilemma is, de woningcrisis biedt kansen voor BAM om veel geld te verdienen, of het grote geld pak je niet met huizen bouwen, maar met andere projecten.
0: Ik denk dat de woningmarkt inderdaad kiest door voor het eerst een enorme kans.
1: De woningcrisis. Niet kansen.
0: Als we over Nederland praten, zeker. Ja,
1: voor BAM dus om daar veel geld te verdienen. Je twijfelde wel lang.
0: Ja, omdat die andere trends die ik net noemde ook gigantisch zijn. Bijvoorbeeld defensie, ja, daar hebben we het nog niet eens echt over gehad. Dat is nog een extra wat eigenlijk bij die omzetgroeiplannen erbij komt. We weten niet precies waar dat allemaal geïnvesteerd gaat worden. Mm-hmm. Maar als je in Nederland al praat over 19 miljard, is dat een deel zeker van omzet die bij ons gaat terechtkomen. Als er kazernes gebouwd moeten worden, versterking van het railnetwerk bijvoorbeeld, airstrips voor vliegtuigen. Dat zijn allemaal dingen die wij doen. Dus er komt zeker een deel bij ons. Nou, in de UK, als weer x3, nou, dan weet je ongeveer waar het over gaat. Ja. Dus dat zijn enorme bedragen die nog niet eens in die ordeportefeuille zitten.
1: Nee.
0: Dus overheid zal zometeen ook moeten oppassen van, ja, als we dat geld in defensie doen, dan gaat het misschien niet gebeuren in andere delen van de portfolio die ook moet gebeuren.
1: Ja, ik kan me best voorstellen dat ook als topman van zo'n BAM, dat dat best wel eens heel frustrerend kan zijn, omdat je in zoveel verschillende markten, branches, zie je potentieel. Zie je wat er kan, wat er mogelijk is. En dat krijg je eigenlijk niet voor elkaar, wat je allemaal zou willen. Voel je die frustratie wel eens?
0: Ja, zeker. ja zeker. En kijk, Nederland, als we het dan over Nederland hebben, dus de helft van de omzet bij ons, is natuurlijk een heel klein landje met een grote complexiteit. Dus ik heb ook respect als jij in de politiek ziet dat je continu afweging moet maken. Dat wel, dat niet. Om het toch nog regeerbaar te houden. Mm-hmm. En prettig te houden, dat snap ik ook. Maar waar ik moeite mee heb, als dat we zeggen woningen zijn ongelooflijk belangrijk en dat moeten we gaan doen. Maar aan de andere kant jagen we alle externe of buitenlandse investeerders weg door het fiscale klimaat te verslechteren.
1: Ja, door Hugo de Jonge met zijn huurwet.
0: Ja, en daar heb ik dan wel grote moeite mee. Ja, wat wil je nou? Wil je nou huizen bouwen? Kijk, in een bedrijf zeg je met z'n allen, oké, dit gaan we doen. Allemaal de neus dezelfde kant op. En dan gaan we daar ons op focussen. En dat zie je natuurlijk nog wel eens gebeuren. En dat geeft met name de frustratie.
1: Ja, jij zou eigenlijk liever zien dat Nederland als een soort bedrijf wordt gerund. Om even een paar crisis de baas te worden.
0: Nou, ik denk dat dat niet kan. Ik denk dat we een goede democratie zijn.
1: En nog steeds
0: een fantastisch land. Maar die houding, als je iets op wil lossen. Als je zegt, we hebben een crisis. Dat vergt natuurlijk een ander management dan ellenlange vergaderrondes, processen en allerlei instituten en bezwaren, waardoor het niet gebeurt.
1: Nee.
0: Dat frustreert je.
1: Oké, en als we het dan even puur hebben over de woningcrisis, die we in Nederland heel graag willen oplossen, dan zeg je al, ja, er is nu een taskforce. Hoera, zeggen we maar heel voorzichtig. Maar er waren al zoveel oplossingen, die lagen eigenlijk al klaar. Er zijn al door ambtenaren tientallen plannen gepitcht en zelfs ook best al wel goedgekeurd. Zie jij nu oplossingen uit de impasse waarom er eigenlijk maar niet doorgepakt wordt, waarom er niet een knoop doorgehakt wordt?
0: Ja, ik zie wel dat wij zijn ook betrokken bij die taskforce. Dus vanuit marktpartijen zitten we daar ook wel aan tafel. Dat die discussies zijn goed. Dus men praat erover om bijvoorbeeld één zo'n huis dan te formuleren die uit de fabriek komt voor heel Nederland. Men snapt dat dat moet gebeuren. Men snapt dat die bezwarenprocedures van tafel moeten, of in ieder geval wel eenvoudiger moeten zijn. Dus ik denk dat die gesprekken goed zijn. Maar ik maak me natuurlijk wel zorgen van als dat plan er zometeen ligt in september. Ja, wat is dan de power van dit kabinet om te zeggen, ja, nu gaan we dat wel doen. Eerste Kamer, Tweede Kamer.
1: Ja, je maakt je zorgen over de 66 zetels.
0: Ja, en sowieso de daadkracht van Nederland om snel dingen te realiseren is denk ik afgenomen de afgelopen jaren. En ja, uit zo'n crisis komen vergt toch heel daadkrachtig gericht management. Naast de moeilijke politieke situatie, denk ik, die er is. Dat zie je nu ook weer een beetje met stikstof, hè, waar het nu zelfs al dan weer in het kabinet, in de coalitie, dan alweer discussies plaatsvinden. Om er ligt daar waarschijnlijk een goed plan om dat eindelijk eens een keer aan te pakken. Ja. Dat is ook zo'n onderwerp wat al heel lang op tafel ligt. Maar ja, als je als kabinet, als coalitie daar al interne issues over hebt, hoe kan je dan een meerderheid krijgen en de rest overtuigen in Eerste en Tweede Kamer?
1: Klinkt niet heel hoopvol. Ik heb toch het idee dat jij denkt van ja, dit gaat hem gewoon niet worden met dit kabinet.
0: Nou, ik denk dat het, nou, dat weet ik niet. Ze zitten nu 100 dagen, dus je moet ook iedereen de kans geven en ook respect hebben voor mensen die hun nek uitsteken om daarin te stappen, hè, want het is een makkelijk vanaf de zijkant. En je ziet ook dat onze cijfers goed zijn en dat er ook groei is. Dus het is absoluut geen nare of slechte situatie in de markt op dit moment, omdat er zoveel opties zijn.
1: Maar jouw ambities zijn te groot. Er kan zoveel meer, zeg je.
0: Ja, er kan zoveel meer. En met name die huizenbouw is natuurlijk iets wat heel veel chagrijn geeft in de Nederlandse samenleving.
1: Ja.
0: Dus dat moet snel. Nou, kijk, defensie moet ook snel. Ik bedoel, als je zegt van ja, er is een dreiging vanuit het oosten, dan kan je niet zeggen, ja, we gaan ons een taskforce om 6 jaar over na te denken. Dan moet je ook snel handelen.
1: Ja.
0: Dus daar wil ik continu aandacht voor vragen, om die snelheid van besluitvorming.
1: Bij deze heb je dat gedaan. Dankjewel, Ruud Joost, de topman van de Koninklijke BAM Groep. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Serkan Pelivan, het huidige COO van infrabedrijf VUES, over het schreeuwend tekort aan technisch personeel. Dan kun je je abonneren op de podcast De Top van Nederland.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Wie maakt het verschil in pensioenland? Vier fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas. Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
3: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
2: En naar wat er o zo fout is gegaan.
4: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
2: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
2: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet gaat toch extra geld uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking en Oekraïne, bijna 400 miljoen. Ingewijden zeggen dat het kabinet erover een deal heeft gesloten met GroenLinks PvdA. Het leek er lang op dat er niet genoeg steun was voor het budget voor ontwikkelingssamenwerking. De ME gaat binnenkort verf in hun waterkanonnen stoppen. Het gaat om een test. Volgens justitieminister Van Weel wordt de verf op railschoppers gespoten, zodat ze daarna voor iedereen herkenbaar zijn. Vorig jaar werd nog een proef met traangas in het waterkanon gestart. Het is niet bekend hoe het daarmee gaat. Meerdere publieke omroepen hebben een brief aan minister Letschert geschreven, waarin zij vragen om wat te doen aan Ongehoord Nederland. Het AD heeft de brief ingezien. De omroepen schrijven dat ze niet meer met Ongehoord Nederland kunnen samenwerken en dat de houding van Ongehoord schade toebrengt aan de hele publieke omroep. Griekenland staat na 16 jaar niet meer onder macro-economisch toezicht van Europa. Griekenland stond op die lijst vanwege de eurocrisis van 2010. Het gaat nu een stuk beter met de Griekse economie. De verwachting is dat het land over 5 jaar hun Europese schulden heeft afbetaald. En bezoekers van Pinkpop hoeven niet bang te zijn om de WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden diezelfde dag te missen. Het festival gaat de wedstrijd uitzenden op grootscherm. En ook de toppers houden rekening met Oranje. Het concert begint die dag iets later en bezoekers kunnen vooraf in de arena naar de wedstrijd kijken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
10: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Dit keer over de veiligheid van menstruatie-apps. De meest gevoelige informatie die je over een mens kan bedenken. En dus wil je niet dat Meta of Google die data in handen krijgen. Of welke partij dan ook. Hoe je een veilig alternatief biedt met een eigen app, dat gaan we hier zo bespreken. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
11: En Ben van der Burg.
10: En elke donderdag nemen Ben en ik wat er verder in de wereld van tech speelt door in onze extra podcast. Dus volg de Grote Tech Show in je favoriete podcast. Heb, dan kun je dat allemaal horen. Nu dan. Miljoenen vrouwen gebruiken menstruatie-apps om hun cyclus bij te houden, patronen te herkennen en bij te houden of ze fysieke klachten hebben bijvoorbeeld. Maar dat gaat dus ook om data over je lijf, je seksleven of dat je bijvoorbeeld zwanger probeert te worden. En veel gebruikte apps zoals Flow maken daar misbruik van, weten we sinds kort. Lisa Volkers wilde het helemaal anders doen en ontwikkelde een veilige app voor vrouwen waar privacy wel bovenaan staat, genaamd Period. Samen met haar partner Diederik Trampe heeft ze die gebouwd en ze zijn nu allebei bij ons. Welkom, Lisa en Diederik.
12: Dankjewel.
13: Ja, hey, dankjewel.
10: Goed dat jullie er zijn. Hoe maak je een app zoals deze?
13: Ja, dat is zeker een hele goede vraag. Wij hebben dit
11: Gevibecode, dat is natuurlijk sowieso een best wel een keyword dat tegenwoordig naar voren komt. Mm-hmm. Maar het kwam uiteindelijk uit een best wel groot probleem. Wat jullie eigenlijk net ook al benoemden, is dat Lisa zelf ook een app gebruikte waar ze constant pop-ups had, waar ze überhaupt ook artikelen over las en zag dat data verkocht werd. Nou ja, dat er ook rechtszaken waren, dat er schikkingen over zijn geweest, over tientallen miljoenen. En toen op een gegeven moment heeft zij, ze was zo aan het klagen en ik heb best wel een achtergrond dat ik het wel leuk vind om dingen te bouwen. En toen hebben we op een gegeven moment maar gezegd, moeten we dat dan zelf niet gewoon doen? En dat was dan eind vorig jaar. En toen had je al best wel tools die de mogelijkheid gaven om best wel het een en ander te bouwen. Dus toen zijn we daar langzamerhand mee begonnen. Aan het begin super knullig nog. En uiteindelijk is dat nu helemaal doorgezet een paar maanden verder naar een best wel... Best wel serieus iets. Dus dat is wel, dat is wel gaaf.
12: Ja, ik wil toch iets meer details over de vibecode. Want je hoort heel vaak 90%, maar de laatste 10% succes ermee.
11: Ja, tuurlijk. Ja, het is, aan het begin was het wel. Hebben we het echt alleen met z'n tweeën gedaan. Dus we zijn eigenlijk in Photoshop en Figma. Twee tools zijn we begonnen. Want we wilden het natuurlijk wel een beetje ons eigen design geven, visueel. En daarna zijn we doorgegaan in Lovable. Ik weet niet of jullie dat
10: zeker.
11: Iets zegt. Ja. Dus zijn we in Lovable gaan bouwen. Nou, dat was eigenlijk aan het begin nog best wel een beetje knullig. Want ik heb geen technische achtergrond verder. Of niet, had ik in ieder geval niet. Nu wel iets meer. Mm-hmm. Daar zijn we in gaan bouwen. En daar had je natuurlijk verschillende integraties. Waardoor dus ook die hele backend ook gewoon zo'n superbase. Dus die databases kan werken. En nu tegenwoordig is dat. Nu een paar maanden verder is dat dan weer zo dat we onszelf ook alweer controleren met Cloud Code, met Cloud Security. En dat we ook al verschillende testen hebben gedaan bij ons eigen platform om natuurlijk die veiligheid wel te waarborgen. En we hebben nu zelfs hebben we verschillende agents die helpen met bouwen, die constant helpen met het checken van de security.
10: Jullie krijgen AI-hulp. Lisa, wat ik voor jou wil weten, wat is, los van de privacy-component, waar we zo meteen ook nog uitgebreid op ingaan, het belangrijkste voor jou om, als je dan toch zo'n eigen menstruatie-app gaat bouwen, daarin in mee te nemen? Wat wil je daar nog meer juist voor elkaar krijgen?
13: Ik denk het belangrijkste, wat eigenlijk ook een van mijn grootste frustraties was, was dat het er geen overzicht was. Dus ik opende die apps vaak en ik werd gewoon compleet overprikkeld van al die pop-ups, al die betaalmuren. Dus dat is ook wel echt een van de belangrijkste dingen die we hebben meegenomen in onze eigen app.
10: Maar dat vind ik wel interessant, want je zou kunnen zeggen, die apps die zo bekend en populair zijn, zoals Flow, zoals Clue, die hebben een bepaalde gebruikerservaring die mensen kennen. Daarom
12: duizenden AB-testen hebben gedaan.
10: Precies, die mensen, juist omdat het iets zo belangrijk, zo intiem is, willen gebruiken. Ik hoor jou net eigenlijk al beschrijven, dat is niet zo, want het is een hele nare ervaring om die nog te kunnen gebruiken. Dan is het dus heel makkelijk om een app te ontwikkelen die niet alleen privacyvriendelijk is, maar ook nog eens prettig in het gebruik is. Of is dat dan een verkeerde aanname?
13: Makkelijk weet ik niet, maar ik merk wel. Kijk, op het moment dat het kwam echt vanuit mijn eigen frustratie en ook wel vanuit vriendinnen waar ik het dan mee over had, maar zo'n grote pool had ik ook weer niet. En op het moment dat wij die app live gooiden, kwam die frustratie bij zoveel meer meiden dus naar boven. Daarom werd die ook zo snel veel gedownload, denk ik. Dus ik was zeker niet de enige die gefrustreerd was over bestaande apps, maar het was gewoon geen goed alternatief.
12: Ja,
13: en die is er nu wel.
12: Maar was je meer gefrustreerd? Je was gefrustreerd dus over de gebruiksvriendelijkheid, maar privacy was secundair toen nog, toen je begon.
13: In het begin wist ik dat eigenlijk niet eens, weet je wel, dat zij mijn data verkochten. Dus op een gegeven, je gaat eerst natuurlijk zo'n app gebruiken, gewoon zonder eigenlijk goed door te hebben wat zo'n app allemaal met je data doet. Dus in eerste instantie was het zeker dat het zo onoverzichtelijk was. En dat wel tegen allerlei betaalmuren aanliep. Dus eigenlijk kon ik bijvoorbeeld alleen mijn menstruatie tracken en niet ook symptomen, terwijl ik juist daar kwam om mijn eigen lichaam beter te leren kennen. Maar daar moest ik dan voor betalen. En vervolgens ging ik wat onderzoek doen. En toen pas kwam echt dat Flow-schandaal. Dat kwam eigenlijk meteen bovenaan je hitlijst als je het één keer googelt.
10: Ja.
13: Dus toen werd ik echt nog gefrustreerder.
10: Ja,
11: het is ook wel dat die apps, om in ieder geval omdat ze al zo groot zijn, en al zoveel mensen hebben, dat ze ook echt data-focused zijn.
10: Mm-hmm.
11: Dus je ziet ook wel bij hun, bij de onboarding, volgens mij moet je bij een Flow door 20 stappen heen. Willen ze echt tot aan je lengte willen ze alles weten. Gewoon puur inderdaad, wat we er daarna verder mee kunnen. En dat is wat je net ook benoemde, dat het gewoon bij ons een stuk gemakkelijker, omdat we dat hele aspect, dat hebben wij niet. Wij hoeven jouw data inderdaad ook, wat we ook heel hard roepen, die hoeven niet te hebben. En dat is ook een best wel groot onderdeel waardoor het zo gemakkelijk wordt, omdat we niet constant alles van je willen weten.
10: Ja. Nu is dat natuurlijk tweeledig. Enerzijds, het zit niet in jullie verdienmodel om die data nodig te hebben. Dus dat is een groot verschil. Jullie zijn ook niet een, voor zover ik weet, groot techbedrijf. Dus dat scheelt. Maar daarnaast, bedoel, je hebt net aan het begin gezegd, Diederik, je hebt dit mede vibe code. Ja. Hoe bescherm je dan toch de privacy van je gebruikers?
11: Ja, natuurlijk wel spannend. Maar we hebben helemaal aan het begin, heb ik al via een, nou ja, iemand die ik via ken, hebben we al gekeken. Want ik, nou nogmaals, totaal niet technisch, wel aan het leren. Mm. Heb ik al personen gehad die inderdaad hebben gekeken of ze bij onze informatie konden komen. Mm-hmm. Nou ja, dus destijds is dat allemaal niet gelukt. Verder hebben wij op het platform waar wij werken, die zijn 24/7, die hebben allemaal certificeringen. Die zijn 24/7 ons tool aan het controleren. Ook constant aan het checken of er beveiligingsrisico's zijn. Verder heb ik ook alle gegevens opgevraagd of wat we allemaal hebben. Dus we hebben ook die row-level security en alle compliance is eigenlijk doen we gewoon aan. Mm-hmm. Maar verder zijn wij natuurlijk, het groeit zo hard. En het zijn natuurlijk wel nog steeds wel echt persoonlijke gegevens die je van mensen hebt. Dus we zijn ook heel hard aan het kijken of we dus later dit jaar, of in ieder geval, dat hebben we al gepland voor de komende maanden. Mm-hmm. Dat we dus wel echt pentest gaan doen. Dus penetratietest. Gewoon puur. Hè, omdat we kunnen ook constant onszelf controleren met AI. Maar mm-hmm. waarschijnlijk een persoon die ons probeert te hacken, die zal toch net andere manieren gaan zoeken om er alsnog in te komen. Dus we proberen wel alles helemaal dicht te bakenen. En verder ook, naarmate, of in ieder geval na vorige week, zijn we ook heel druk aan het zoeken naar een, een data processing officer. Want dat is ook, we zaten ook helemaal verdiept in de compliances. Juist omdat het zo gevoelig is waarmee wij allemaal bezig zijn.
10: Ja.
11: Dus daar zijn we ook nog druk bezig. Dus dat er ook nog een externe partij is die ons overziet en maandelijks met ons mee kan gaan kijken naar inderdaad complete beveiliging en of we het nog allemaal goed doen. Want het is wel gewoon wel belangrijk.
10: Ja, waarvan ik zou zeggen. En goed om te horen ook dat jullie het zo serieus nemen. Dat juist dat je, als ik het in mag vullen, wil meegroeien met de schaal die je steeds meer bereikt met het aantal gebruikers van Period. Maar dan begint het zwaar op een eigen techbedrijfje te lijken dus. Dat hadden jullie ook niet hebben voorzien toen je begon, denk ik.
13: Nee, klopt. Ik denk dat we sowieso niet helemaal hadden voorspeld dat het zo zou ontploffen in het begin.
11: Ja, we hadden doelen gesteld van 100.000 gebruikers in september.
10: Ja, zo.
11: En we zijn daar hard op weg, in ieder geval. En het groeit alleen maar exponentieel. Ik zou niet eens weten waarop we nu zitten, maar 10.000 al.
10: Nou ja, dan het nieuws van afgelopen week is in jullie voordeel, zal ik maar zeggen.
13: Ja, zeker.
12: Het nieuws over Flow.
10: Ja, over Pizza Freedom, die dat aanhankelijk heeft gemaakt.
12: Ja, precies. Ja. Uiteraard.
10: Ook eventjes, dit gaat, zoals we meermaals gezegd hebben, om hele belangrijke, gevoelige, intieme data. Hoe kun je dat ook echt, betrouwbaar gebruiken, ook weer naar de gebruiker toe? Zeg maar, hoe zorg je ervoor dat degene die deze app gebruikt ook echt precies weet waar die aan toe is, wat die moet weten? Hoe ontwikkel je dat?
11: Ja, dat is een hele, hele goede vraag. Maar proberen in ieder geval, we hebben heel erg afgekeken natuurlijk. Ja, je moet het wiel niet opnieuw uitvinden. We hebben heel erg afgekeken bij een Flow en een Clue wel en andere grote partijen, hoe zij dat hebben ingericht. Ja, tuurlijk. Qua sowieso de wetenschappelijke basis en überhaupt de schrijfstijl hebben dat best wel afgekeken. Want het is gewoon best wel spannend om zoiets te maken. Want je wilt überhaupt geen medisch advies geven en ook geen verkeerd advies. Dus daar hebben wij constant wel heel erg naar competitors gekeken hoe zij dat doen. En ons de stijl die wij dus ook naar buiten brengen, ook in de app, is super neutraal. En verder zal je altijd, als je dus onze assistent gebruikt, die AI-assistent is het dan ook, zal die altijd, of in ieder geval zal die nooit medisch advies geven. Dan zal die altijd ook nog zeggen, in de chat hebben we ook zelf heel vaak getest. Mm. En moeten we ook blijven testen, dat er altijd erbij benoemd wordt. Hè, als het in ook maar enkele maat is, dat je altijd wordt doorgewezen naar je arts, naar je huisarts. Ja. En als het echt in een hele extreme geval is, dat je altijd dan ook bijvoorbeeld 113 moet gaan bedden. Dus daar zijn we constant wel mee bezig. Ja. Omdat dat is ook weer zo'n heel gevoelig puntje van het bouwen van zo'n app.
12: Ja, met die AI-assistent dan denk ik toch van, die is gebaseerd waarschijnlijk op Claude of ChatGPT, denk ik. Dat gaat dan ook naar Amerika. Dus dacht ik, privacy, hoe is dat ingeregeld?
11: Ja, dat vind ik een hele interessante vraag. Want daar hadden wij in eerste instantie, daar kunnen we ook eerlijk over zijn, want in het platform waar wij mee bouwen, in eerste instantie, die hebt gewoon de standaard integraties. Dus dat was inderdaad een Google Gemini, gebruiken wij dan. Voor die chatbot. En wij dachten, die servers, die database, die staat gewoon in Frankfurt. Dus dat is Europees. Dus daar kan Amerika niet bij. Maar we hebben ook wel eens commentaar gehad. En dat vonden we eigenlijk alleen maar fijn. Ja. Van mensen die er meer verstand van hadden, of hebben nog steeds, dan wij. En die begon inderdaad ook over de Cloud Act. En wat het dus inderdaad zo is, als een Trump om zich heen gaat schoppen en inderdaad bijvoorbeeld onze data zou willen inzien, dat dat dus gewoon kan. Als hij, nou ja, wel met heel veel stappen, het is niet zo makkelijk, maar dat hij wel naar de rechter kan gaan om dat dus uiteindelijk te doen. Ja. Dus wij zijn wel al, dat hebben we nu nog een beetje vooruitgeschoven, omdat we het risico zelf nog niet zo groot vinden. Maar we zijn wel aan het kijken om inderdaad gewoon onze service gewoon wel in Europa te houden. Want dat is een kleine stap om te doen. En om in plaats van een Google Gemini bijvoorbeeld een Mistral te gebruiken. Want ja, dat zit gewoon lekker in Europa. Die valt ook gewoon onder de compliances. Ja. Dus dan hebben we dat probleem ook uit de weg geholpen.
10: Ja. Nou, ik vind het wel mooi om te horen hoe jullie hiermee bezig zijn. Welke afwegingen jullie maken. Hoe goed jullie op de hoogte zijn van wat er speelt in elk geval. Juist learning by doing, zou ik maar zeggen. Hè? Dat is ook, denk ik...
13: Mooi. Dat is het heel erg.
10: Ja, maar neem ons dan nog even nog iets meer mee in hoe jullie dit project doorleven. Want je hebt een paar mooie concrete voorbeelden gegeven. Maar Lisa, wat we net al zeiden, dit is veel groter aan het worden dan toen jullie begonnen, denk ik, of niet?
12: En dan?
13: Ja. Ik denk, wat je echt net zegt, het is zo erg learning by doing. Toen we dit begonnen, toen überhaupt het idee kwam van laten we een app gaan bouwen. Het was bijna een soort grapje of zo. Weet je wel, een project wat we met z'n tweetjes gingen doen. En heel erg maken voor mijzelf eigenlijk en dan mijn groep vriendinnen. Dus van het allereerste moment toen de app eigenlijk live stond, eerst alleen ook in de Apple Store. Want daar hadden we hem eerst alleen upgeload. En toen had ik een LinkedIn-bericht gedaan. En die ging zo hard.
10: Gelijk,
13: dat had ik ook niet verwacht. En toen ging ik daar een TikTok over maken. En die ging ook heel hard. En toen zaten we eigenlijk een beetje naar elkaar te kijken van oké, volgens mij hebben we hier iets in handen wat gewoon veel groter is dan we ooit dachten. Mm-hmm. Laten we nu even een marketingplan gaan schrijven. Ja. Eigenlijk zo is het een beetje gegaan.
10: Ja. Dus echt begonnen met een probleem oplossen. Ja. En vervolgens, hoe gaan we dat ook een beetje omkleden?
13: Ja, en ook wel, weet je wel, toen werd het eigenlijk voor mij pas echt duidelijk dat tienduizenden meiden hier last van hadden. Weet je wel, dat wist ik ook natuurlijk niet. Ja. Niet zozeer.
12: Hey, ik wil ook heel graag naartoe. Je moet straks een data compliance officer in dienst nemen. Er is nog geen business model. Het is allemaal hobby. En het klinkt allemaal hartstikke leuk. Maar straks wordt inderdaad, wat Joe zegt, een serieus bedrijf. Aan welk business model denk je? Ik denk niet de dataverkoop, zeker niet. Maar dan moet het toch ergens worden betaald. Hoe zien jullie dat?
13: Ja,
11: wij zijn natuurlijk ook wel echt aan het kijken. Hè? Want er valt één verdienmodel valt natuurlijk weg als je constant price first schreeuwt. Dat is logisch. Maar wij zijn vooral... er komt wel ook een betaalde tier. Maar wat wij overal ook zeggen, hè, gewoon de basis zoals wij die nu hebben, dat zal altijd gewoon gratis blijven. Het is niet dat als jij het gebruik wat jij nu hebt, dat er in één keer bepaalde poppers bij komen. Eigenlijk het probleem wat we net helemaal schetsen, dat willen wij gewoon niet.
13: Nee.
11: Dus dat zijn gewoon kleine extra features. Ook vooral om ons inderdaad te supporten dat we door kunnen groeien. Maar verder zijn we ook heel erg aan het kijken of we dit business to business kunnen aanpakken. Dus wel inderdaad met die betaalde features. Dus naar universiteiten, naar bedrijven. Om te kijken of zij dat grootschalig kunnen afnemen voor de dames die inderdaad daar studeren of daar werken.
13: Ja.
11: En we krijgen ook, in ieder geval, we hadden dat als idee, maar we krijgen juist van de andere kant al best wel aanvragen nu of we dat samen met verschillende partijen kunnen gaan opzetten. Dus dat is ook wel gaaf. Daar waren we eigenlijk nog niet eens per se heel erg zelf mee bezig, maar krijgen we juist van de andere kant al aanvragen om daar dat al wel te gaan doen met bepaalde partijen.
10: Ja. Welk idee heb je nog meer, Lisa? Want ik zie je heel erg instemmend knikken. Volgens mij barst je van de idee om dit nog verder groot te maken.
13: Ik moet zeggen, we zitten dus nu heel erg in de betaalde features. Zijn we echt nu aan het bouwen. En daar ben ik dus heel erg excited over. Want wat Diederik eigenlijk net al zei, hè, wat ik gewoon heel erg belangrijk vind, het moet niet, de basis mag het nooit in de weg zitten. Dus ook de gratis app mag het nooit in de weg zitten. En ik wil niet dat onze app een soort van chaos wordt met pop-ups. Dus de betaalde features moeten ook echt iets toevoegen. Het moet echt ook waarde zijn voor je geld. En dingen waar we nu naar aan het kijken zijn, is bijvoorbeeld dat je een journal hebt. Maar ook, wat ik zelf eigenlijk misschien wel het vetst vind, is dat je de app zelf kan indelen.
10: Oh ja.
13: Dus wij zetten echt de gebruiker op één. Dus je kan eigenlijk zelf helemaal alles weghalen als je iets vervelend vindt. Want bijvoorbeeld zit een vijfje in de app. Nou, als jij dat vervelend vindt, dan haal je dat weg.
10: Ja.
13: Als jij extra symptomen, weet je wel, wat wij bijvoorbeeld niet aanbieden, kan je zelf dat symptoom toevoegen. Okay. Dus het is gewoon super gebruiksvriendelijk. Ja. Dus daar zitten we nu heel erg op, eigenlijk op die betaalde features. En ja, dat B2B-plan is natuurlijk best wel vet als we zelf al zo'n idee hadden. En dat wilde ik eigenlijk gaan uitrollen vanaf juni, wat nu net is. Maar vorige week zijn we dan zelf benaderd door een partij die met ons wil samenwerken. Al ja, dat is natuurlijk wel heel cool dat het op je afkomt ook.
10: Ja, precies. Nou, je zou straks toch maar je dayjob moeten opgeven, dat terzijde. Want je hebt ook een interview gegeven in het Parool, hè, waarbij je benadrukte van, er is nogal een normatief beeld van wat een vrouw is bij dit soort apps. Dat als je het dan hebt, dan vul ik even in over Flow of Clue, dat het toch vooral georiënteerd is op hetero vrouwen tussen de 20 en 40. Geen aandacht voor menopauze of nauwelijks. Geen rekening met vrouwen die seks hebben met vrouwen. Dan kan ik me afvragen, waarom is het zo ingekaderd, maar nog interessanter vind ik, hoe kunnen jullie een nog veel groter deel van de doelgroep aanspreken door daar wel rekening mee te gaan houden?
13: Ja, nou ja, waarom is het zo ingekaderd? Ik denk omdat daar het goud zit voor adverteerders. Dus zo'n app draait natuurlijk voornamelijk op het verdienmodel dat ze data verkopen. Dan is dit gewoon de interessantste doelgroep. Want die vrouwen die gaan vaak proberen ze ook in die periode ook wel zwanger te worden. Mm-hmm. Dus dat is gewoon goud voor adverteerders. En bij ons hoef je sowieso niet aan te geven of je met een man of een vrouw seks hebt. Je kan verschillende anticonceptiemiddelen aangeven. Je kan ook zelf we hebben 3 communicatiestijlen nu. Hoe de app tegen je praat. Yep. Dus wij houden daar sowieso geen rekening mee. En qua menopauze, dat is nog wel iets, daar houden we nu nog niet echt rekening mee, omdat dat zo specifiek. Iets specifieks is. Yeah. Wat ik eigenlijk, ja,
11: anders.
13: Dat wil ik ook pas aanbieden op het moment dat wij echt kunnen waarborgen dat die kwaliteit er is voor die vrouwen. Dat ze echt kunnen krijgen waar ze naar op zoek zijn. En daar focussen we ons nu nog niet op. We moeten een beetje keuzes maken.
11: Druk genoeg, ja.
13: Ja. Maar dat is zeker iets wel wat op de planning staat.
12: Ja. Wat je heel vaak ziet bij apps, en dan denk ik aan Evernote, WeTransfer, die worden dan door een techbedrijf als Bending Spoons in Italië, die koopt dan al die apps op en dan wordt het allemaal net niks. En ik wil even naar jullie toekomst toe, want het is een heel mooi initiatief, maar ik zie al straks dat Flow voor de deur staat. Die biedt jullie 15 miljoen, die integreren jullie app. En dan is het, oké, dankjewel, ik heb weer mijn ding gedaan. Dat is vaak de praktijk. Als ik dit zo vertel, hoe kijken jullie daar daarnaar?
13: Ja.
12: Op dit moment in deze fase van het bedrijf?
13: Ja, nooit. Dat gaan we nooit doen.
11: Nee, nou ja, Lisa heeft het al vaak geroepen, ook bij het Parool. En, dus we kunnen het, denk ik, langzamerhand ook niet meer. Gewoon dat het
10: jullie hebben te veel uitgesproken en jullie je nooit gaan verkopen.
11: Ja, maar dat is, of in ieder geval niet inderdaad op die manier aan een Flow of aan een Google of een andere grote enge partij. Dat staat zeker niet op de planning en dat zeggen we dan nu weer.
10: Mm.
11: En ik hoop, als we het maar vaak genoeg zeggen, dat mensen dat op een gegeven moment ook gaan geloven in plaats van dat we daar uiteindelijk ook in dat bootje stappen.
10: Ja.
12: Als ik nu, weet je, ik ken natuurlijk heel veel mensen, die om aan 5-code en appjes willen maken en nu hoor ik dus een verhaal dat gewoon tot nu toe een succes is. Vind ik echt geweldig. En wat ik eruit haal is van de gebruiksvriendelijkheid op 1, maar ja, dat zeggen zoveel mensen, weet je wel. En gewoon doen, ja, dat zeggen zoveel mensen. Wat is het nu? Dat willen mensen, ja, toch even een top 3 of een top 1. Wat is het nu dat dit wel is? Het omdat de period is en de concurrentie is slecht? Wat is het?
11: Dat vind ik een topvraag. Want het is eigenlijk, daar zaten we ook over na te denken. Hoezo is het in één keer dat het bij ons in deze markt wel lukt, terwijl andere partijen die geven er 10.000, 100.000, weet ik veel van geld aan uit. Maar ik denk ook omdat het is best wel een saai onderwerp. De apps, ik weet niet of jullie die andere apps hebben gekeken, maar die zien erin, dat is mijn mening, onze mening, zien er best wel saai uit. Dus we hebben het sowieso best wel in een hip jasje gestopt.
10: Mm-hmm.
11: Ook qua marketing tot nu toe, als ik dat wil zeggen. Het is gewoon veel Lisa haar gezicht geweest. En dat werkt gewoon. Daar gaan mensen gewoon op aan. Al helemaal nu, ook al werken wij zelf ook met AI om dit te bouwen.
10: Mm-hmm.
11: Proberen we juist ook een heel persoonlijke touch te geven, omdat mensen ook bang zijn voor de AI en dus ook bang zijn voor alle dingen die naar voren komen.
10: Nou, dan horen we graag in de toekomst nog een keer hoe het verder met jullie gaat. Wens ik jullie succes met Period. En veel dank voor dit gesprek, Lisa Volkers en Diederik Trampen. Tot zover voor nu. Luister de Grote Tech Show juist ook als podcast via de app die jij daarvoor gebruikt om podcasts te luisteren. Vanaf elke donderdag gooi je ook onze analyse over wat er verder speelt in de wereld van tech. En dan zeg ik tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
8: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast app.
3: Cavra Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
4: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
3: Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
5: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
6: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
7: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
5: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
8: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet gaat toch extra geld uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking en Oekraïne, bijna 400 miljoen. Ingewijden zeggen dat het kabinet erover een deal heeft gesloten met GroenLinks PvdA. Het leek er lang op dat er niet genoeg steun was voor het budget voor ontwikkelingssamenwerking. De ME gaat binnenkort verf in hun waterkanonnen stoppen. Het gaat om een test. Volgens justitieminister Van Weel wordt de verf op railschoppers gespoten, zodat ze daarna voor iedereen herkenbaar zijn. Vorig jaar werd nog een proef met traangas in het waterkanon gestart. Het is niet bekend hoe het daarmee gaat. Meerdere publieke omroepen hebben een brief aan minister Letchert geschreven, waarin zij vragen om wat te doen aan Ongehoord Nederland. Het AD heeft de brief ingezien. De omroepen schrijven dat ze niet meer met Ongehoord Nederland kunnen samenwerken en dat de houding van Ongehoord schade toebrengt aan de hele publieke omroep. Griekenland staat na 16 jaar niet meer onder macro-economisch toezicht van Europa. Griekenland stond op die lijst vanwege de eurocrisis van 2010. Het gaat nu een stuk beter met de Griekse economie. De verwachting is dat het land over 5 jaar hun Europese schulden heeft afbetaald. En bezoekers van Pinkpop hoeven niet bang te zijn om de WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden diezelfde dag te missen. Het festival gaat de wedstrijd uitzenden op grootscherm. En ook de toppers houden rekening met Oranje. Het concert begint die dag iets later en bezoekers kunnen vooraf in de arena naar de wedstrijd kijken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Roet Oei en Lia van Beckhoven.
11: The ladies not for turning.
12: If you want to go out now. But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
13: Are you excited about another election?
11: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
14: Je luistert naar Van Beckhoven's Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen, Lia van Beckhoven. Ik ben Roet Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. een Jaguar I-Pace van ruim 80.000 pond, een superdeluxe camper, een peper- en zoutstoof van Lalique, maar liefst 6 Nintendo-consoles, een elektronische grasmaaier, meerdere vulpennen van Montblanc, dure horloges en een puntenslijper van 110 pond. Lia, dit is niet jouw verlanglijstje voor kerst, maar de aankopen van Peter Murrell, voormalig partijdirecteur van de SNP, tevens de ex-man van oud-premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Al dit moois werd betaald van de 400.000 pond die hij uit de partijpot had gestolen. Hij heeft bekend, zit inmiddels vast. Wat gaf hij als reden voor dit exorbitante...
15: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweet.

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: Want het politieonderzoek begon maar liefst... Of de klachten waren 5 jaar geleden. En het politieonderzoek begon enkele jaren geleden. Maar dan nog is dit wel even wennen.
2: Jij zegt, hij heeft helemaal geen reden gegeven. Sturgeon was er als de kippen bij om te zeggen... ik heb niks doorgehad, ik wist van niks. Ik vind dat een beetje ongeloofwaardig. Kijk, dat je een vulpen over het hoofd ziet, of een pan... maar een spliksplinteren nieuwe Jaguar of een camper...
1: Dat zegt ze voortdurend. Ze zegt, dit heeft helemaal niks met mij te maken. Ik wist nergens van. Dit is de ergste week van mijn leven. Ik ga geen verklaringen geven. Inmiddels heeft ze er volgens mij al 8 gegeven. Plus een interview aan de BBC. Zoals je zegt, is dat nog geloofwaardig? Haar houding betekent wel, denk ik, dat ze eigenlijk ook niet weet... hoe ze haar reputatie moet redden en hoe ze nu verder moet. Ik kan me voorstellen, je bent natuurlijk ook zelf bezig... met het verwerken van, dat vreselijke woord weer, een soort van trauma. Want zij was ook slachtoffer... Nou ja, ze gebruikt trouwens zelf dat... woord absoluut pertinent niet. Ze noemt zichzelf niet slachtoffer. Komt niet voor in haar vocabulaire, zo zit ze niet onder elkaar. Maar ze is op zijn minst ook de dupe geweest... van het gedrag van haar man, deze Peter Murrell... die de directeur was van de Schotse Nationalistische Partij... die zij jarenlang leidde... en 9 jaar lang was zij als leider van de SNP, de Schotse Nationalisten... ook het regeringshoofd van de Schotse regio. En zij zegt, ik ben ook misleid... Ik ben ook bedrogen. Ik ben ook geschokt, emotioneel gekwetst. Ze zei dat ze 15 jaar getrouwd was met een man die ze niet kende. En ze is vooral niet alleen in de war en geschrokken, maar ook boos. En het politieonderzoek, want je zegt, moet ze daar niet van geweten hebben. Nou, het politieonderzoek dat 2 jaar duurde, heeft haar vrijgesproken vorig jaar. En zij zegt, en de media doen net alsof ik schuldig ben. Waarom doen ze alsof ik schuldig ben? Dat zegt zij dan. Ik zag het interview dat ze afgelopen zondag gaf aan de BBC. En ze heeft het voortdurend ook over dat zij geen excuses gaat maken voor wat haar man deed. Ze zegt, ik ben niet verantwoordelijk voor de misdaden van mijn echtgenoot. Zij vindt het erg misogynistisch dat ze als vrouw gevraagd wordt zich te verantwoorden voor de daden... van degene met wie ze getrouwd was. Maar goed, wat je zegt is inderdaad... ze moet er op zijn minst die caravan gezien hebben.
2: Ik vind een verschil of zij schuldig is voor hetgeen wat haar man heeft gedaan. Het een staat los van het ander. Maar ik kan me voorstellen, daar ben ik dus ook benieuwd... Hè? Hij heeft die 4 ton over een periode van 12 jaar gestolen. Dus hij heeft het niet allemaal in een maand uitgegeven... of in een half jaar gekocht. Dit is gegaan over een periode van 12 jaar. Ik kan me wel voorstellen dat men denkt, en ik ben ook benieuwd... geloven de Schotten, als Sturgeon zegt, niets door te hebben gehad. Dus niet zozeer een schuldvraag... maar in ieder geval twijfel bij, ik wist helemaal niets.
1: Die vraag die voortdurend opborrelt is... ze moet op zijn minst geweten hebben dat hij die camper kocht. Dat was de grootste uitgave, iets 150.000 euro. Ja. Een gigacamper. Foto's werden net getoond in de rechtbank... 6 kilometer op de teller, dus nooit gebruikt. Sommige van de bankjes binnen, daar zit nog plastic omheen. Die camper stond op de oprit van haar schoonouders. En zij zei, natuurlijk geloven mensen mij niet... dat impliceerden ze, als ik zeg, ik heb dat ding... daar ben ik me niet van bewust, heb ik nooit gezien. Want zij ze natuurlijk ging ik regelmatig bij... of af en toe bij mijn schoonouders op bezoek. En dan stond dat ding, die camper, die stond niet op de oprit... maar aan de zijkant, en ik kon het niet zien. En zelfs als ik het gezien zou hebben, zei ze... zou ik gedacht hebben, die is van de buren. Dat kan, maar de kiezers geloven dat niet. Absoluut niet. De kiezers die zeggen dat zij op zijn minst iets geweten moet hebben. De kiezers denken in Schotland, in ieder geval 20% denkt dat ze onschuldig is. Maar de meeste kiezers die zeggen zij moet iets geweten hebben. Wat mij betreft is het meest belangrijke, als je het hebt over de schuldvraag, zij was uiteindelijk verantwoordelijk. Zij was betrokken bij deze financiële malversaties, al was het alleen maar omdat ze de eerste minister was en omdat alles wat er financieel gebeurde via het bestuur ging en daar

0: daar van de partij en daar zat ze ook in. Het politieonderzoek kan wel zeggen ze wist van niks, maar het grootste probleem is hoe die partij zichzelf organiseert. Kijk, 5 jaar geleden waren er al klachten over de partijfinanciën van mensen die werkten voor de SNP. Al die klachten werden weggeschoven. Er werd sterker, en daar was Sturgeon ook, die had er ook een handje van, sterker, de mensen die die klachten hadden, de doorvragers, werden geïntimideerd. Ze werden echt met de nek aangekeken door de partij, door mensen als Sturgeon. Wat gezegd werd is, je gaat de partij in opspraak brengen door in twijfel te trekken of wij het financieel wel goed geregeld hebben. Door alsmaar te zeggen, er is geen transparantie. Dat is het laatste wat je moet willen. Dus die mensen werden inderdaad geïntimideerd, met de nek aangekeken en zelfs min of meer uit de partij gezet. Sturgeon wilde niet weten van partijmedewerkers die vraagtekens hadden over financiën. Zij werden afgedaan als zijnde vijandig. Toen, Roet, en dat vind ik helemaal merkwaardig, hebben er 2 of 3, ik geloof 3, inclusief de penningmeester, vrijwillig ontslag ingediend. En zij zijn naar de politie gegaan. En dat leidde tot een onderzoek en een paar jaar later tot een arrestatie. Dit is het grote probleem. Je hebt het over een kleine, harde kern in de top van de partij. Dat is ook de cultuur van de partij, die niet gedienst is van andersdenkenden. Die worden meteen afgedaan als zijnde afvallig. Er is geen structuur, alle lijntjes liepen via Morel en de partijgetrouwen, plus de directeur van de partij, deze Peter Morel, plus de politieke vertegenwoordiger, hoogste vertegenwoordiger van de partij, namelijk Sturgeon, waren één stel.
1: Maar heel eerlijk,
0: dat voedt corruptie.
1: En simpelweg, je zei het eigenlijk al, het zegt toch ook iets over de partijstructuur. Dat is toch zeer onwenselijk. Een getrouwd cel dat samen de scepter zwaait. En daarbij, wat je ook zegt, hè, nu wordt dus bevestigd, wat dus een kleine kern al vermoedde, die twijfels over de partijfinanciën, dat is nu bevestigd dat ze wel degelijk een punt hadden. Hoe zit dat nu binnen de SNP? Want nu zal een grotere groep kritiek hebben.
0: Nou, het rare is dat die kleine kring waar ik het over had binnen die partij, die alle verdenkingen, alle legitieme kritiek altijd gezien hebben als een aanval op de partij, die sfeer blijft gewoon doorgaan. Kijk, op zijn best kun je Nicola Sturgeon verwijten dat ze niet nieuwsgierig genoeg was. Weet je wel, niet zozeer wat ze wel of niet wist, maar zoals iemand zei, het gaat om wat ze had moeten weten. En dat is inderdaad het grootste falen. Hoe nu is dat, en dat vind ik ook weer zo typerend, en dat bedoel ik met die kleine kliek, de huidige eerste minister van Schotland, die Sturgeon min of meer opvolgde, John Swinney, was een hele, hele goede vriend van Peter Morel. Kende dus Morel en natuurlijk Nicola Sturgeon door en door. Maar Morel en Swinney die zaten samen in de verkennerij toen ze kind waren. Ja. Zaten samen dezelfde school. Zijn hun leven lang via de politiek ook bevriend gebleven. Het was de huidige eerste minister die Morel benoemde op zijn post. Dus het is echt een incestueuze kliek.
1: Ja, en de oppositie die ruikt inmiddels bloed. Die gelooft er weinig van, ziet nu ook dat, die hele structuur incest of vriendjespolitiek, het klopt niet. Wat gaat de oppositie hiermee doen?
0: Ja, de oppositie is woedend. Kijk, de oppositie zegt, je moet op zijn minst, en dat zeggen ook mensen nu, kijk, iedere dag ontwikkelt deze zaak zich, maar ook mensen binnen de SNP, die zeggen nu ook, je moet op zijn minst tegen die John Swinney, je moet op zijn minst niet zeggen zand erover, want dat doet hij nu, hè? Ja. John Swinney zegt, zand erover, dit is voorbij. De politie heeft de dader gepakt. Ik vind het vreselijk dat het mijn vriend is, maar de politie heeft helemaal gelijk. Deze Peter Morel, we weten pas eind deze maand wat voor gevangenisstraf hij gaat krijgen, maar dat het een jarenlange gevangenisstraf zijn, dat is absoluut zeker. Wat Swinney betreft is de zaak daarmee afgedaan. Maar dat is natuurlijk niet echt het geval. Daarom zeggen anderen, nu ook binnen de partij en zeker daarbuiten, wat nodig is, is een politiek onderzoek, een politieke enquête, niet alleen van de SNP in Schotland, in Holyrood, het parlement daar, maar ook van het Britse parlement in Londen. Die twee parlementen moeten gaan kijken wat er exact gebeurd is en hoe het verder moet met de partij. En de huidige eerste minister is dat niet van plan.
1: En hoe zit het dan met al die prachtige peperdure spullen?
0: Ik heb geen idee. Ik vond het wel aardig. Dat mensen zeiden, die peper- en zoutvaatjes van, ik weet niet, grote bedragen, die koffiemachines. Nou, mensen zeggen van Sturgeon, die herkennen. Kijk, zij was, laten we beleefd zeggen, geen keukenprinses. Ik bedoel, de vrouw kon de keuken niet eens vinden in haar huis. Dus ze kan dat koffiezetapparaat best niet eens gezien hebben. Een vrouw naar mijn hart trouwens. Dat zou heel, heel, heel goed kunnen. Zij zegt zelf ook aan al die uitgaven, wij leiden aparte levens. Kijk goed, want dat is ook zo. Het lijkt absurd dat je niet weet dat je man een Jaguar van 80.000 op de stoep heeft staan voor je huis. Maar ze hadden alle twee hele goed betaalde banen. Ze hadden alle twee eigen bankrekeningen. Ze hadden geen kinderen. Ze gingen niet veel uit. Ze waren altijd aan het werk. Geen groot sociaal leven. Dus waarom zou zij denken, mijn man kan die auto niet betalen?
1: Wat denk jij? Gewoon als ik jou als persoon vraag. Denk jij, ze heeft echt van niks geweten? Die hele opsomming van mij, dat was maar een fractie. Ze heeft echt van niks geweten? Of denk jij dat ze dat gewoon nu heel veel makkelijker is voor haar om te zeggen dat ze van niets heeft geweten?
0: Nou, het is meer een kwestie van niets willen weten. Niet doorvragen. Denken van, god, dat is een tweede nieuwe auto. Nou ja, oké, het zal wel. En niet echt willen weten, kan het wel? Is dit legitiem? Waar komen al die honderden of tientallen pennen vandaan van Montblanc? Weet je, dat niet willen weten. Ik denk dat dat haar grootste fout is geweest. Want ik denk dat het vrij legitiem is, hoor, om inderdaad niet te zien dat al die spullen wel eens gejat zouden kunnen zijn, of in ieder geval zouden kunnen zijn aangekocht met het geld van partijleden of partijdonaties. Het is niet alsof ze ieder jaar op vakantie gingen bijvoorbeeld en daar tienduizenden uitschaven. Ze deden het niet samen. En dat is natuurlijk ook, en wat ik je zei, ze hadden alle twee hele goede banen en relatief lage uitgaven.
1: En dan een vrij confronterende uitkomst van het lang verwachte Milburn-rapport. De conclusie van onderzoeker en voormalig minister van Gezondheidszorg Alan Milburn is vernietigend en pijnlijk confronterend. Met meer dan 1 miljoen jongeren zonder werk dreigt het Verenigd Koninkrijk te maken te krijgen met een verloren generatie. Lia, hoe verloren is die verloren generatie zoals Milburn dat in het rapport beschrijft?
0: Ja, verloren. Ik bedoel, het is zeker de meest sneuwe groep in de Britse samenleving. 13% van Britse jongeren tussen 16 en 25 zit thuis. Dat zijn wat ze hier noemen NEETs. NEET. Dat staat voor Not in Education, Employment or Training. Dus die groep werkt niet, studeert niet, zit in een opleiding. En dan hebben we het over 1 miljoen mensen. En 1/3 van die jongeren zijn hoog of hoger opgeleid of hebben hele goede eindresultaten gehad op de middelbare school. Dus dat is tragisch. En wat ik ook interessant vond aan dat rapport, kijk, iedereen wist wel dat het deze kant op ging of dat het al zo erg was, maar nu weten we het helemaal zeker. Maar wat we ook zeker weten, en dat stond niet vast bij heel veel mensen, die dachten het gaat vooral om watjes, weet je, om woke-type. Om jongeren die geen weerstand hebben, die omvergeblazen zijn door die hele coronacrisis, klopt niets van die aanname. Die overgrote meerderheid van die mensen wil werken. En zeker, er zitten er heel veel tussen die depressief zijn, maar dat zou ik ook worden als ik 100 keer gesolliciteerd had op een baan en ik had 99 keer niet eens een reactie gekregen. Vooral ook als je gestudeerd hebt en je zit na je studie, die je hebt afgemaakt, en dat zijn er nogal wat, met huizenhoge schulden. Dan ga je afvragen, zoals 1/3 van alle Britse studenten nu doet, waarom ben ik überhaupt aan die HBO-opleiding of die academische studie begonnen? Geen toekomst. Met dat idee zit je nu. Of een toekomst die zo financieel zwaar belast is, dat je je afvraagt of je eerder niet beter een ander pad had kunnen inslaan. Tragisch.
1: Ja, want die schuld wordt in het rapport ook niet bij de jongeren zelf gelegd, maar bij wie of wat dan wel? Wat is dan de reden, en zeker, hè, zoals jij zegt, de hoogopgeleide, dat die ook zonder baan zitten? Bij wie wordt die schuld wel gelegd, of waar?
0: Heel veel redenen, een paar kort. De werkgevers en opleidingen zijn in dit Verenigd Koninkrijk niet op elkaar afgestemd. Je hebt het echt over twee verschillende werelden, nou, twee verschillende planeten. Wat werkgevers zoeken, en vooral nu, in tijden van AI, is mensen met technische, praktische vaardigheden. In het Verenigd Koninkrijk wordt al jarenlang de nadruk gelegd op de hogere opleidingen. MBO's, als ze al bestaan, zijn ze verwaarloosd. Ik herinner me dat toen Tony Blair eind jaren 90 premier werd, toen was een van zijn strevens om 50% van alle jonge Britten op een HBO of hogere opleiding te krijgen. En dat is ongeveer gelukt. Dat was het ideaal. Dus een mbo-equivalent in Engeland is jarenlang verwaarloosd. Sterker, hoewel die mensen nu harder nodig zijn dan ooit, zit er een plafond nog steeds op het aantal van die studie, van die mbo-studieopleidingplekken. Absurd natuurlijk. Terwijl steeds meer mensen juist voor een vak kiezen. Steeds meer mensen willen juist een timmerman of een timmervrouw worden of een loodgieter. Er is geen plek voor. Niet in een opleiding. Er zijn trouwens ook heel weinig stageplaatsen. Dus dat is één van die problemen. En het ergste is, dat is niet bewust zo gecreëerd, maar dat is wel een van die onvoorspelbare gevolgen destijds, is als je eenmaal als 16, 17-jarige een uitkering hebt, dan wordt het steeds moeilijker om ooit aan de slag te komen. Het uitkeringssysteem, dat is een ander probleem, Roet. Het uitkeringssysteem hier is er op gericht, nou laat ik zeggen, het is er niet op gericht om mensen aan het werk te krijgen. Wat het doet, het creëert afhankelijkheid van uitkeringen, van financiën, van de staat. Dus het is geen vangnet waar het oorspronkelijk voor bedoeld was, maar het is een permanente situatie voor heel veel jongeren. Vreselijk.
1: Sterker nog, er wordt ook gesteld in dat rapport dat als er niets verandert, dat dit aantal, wat nu al enorm hoog is, binnen enkele jaren met nog eens een kwart stijgt. En we hebben het dus over jongeren, zoals mijn vader zou zeggen, in de bloei van hun leven, tussen de 16 en de 24 jaar. Als daar nog een kwart bovenop komt, dit lijkt me echt heel zorgwekkend.
0: Het is een economische catastrofe, zegt het rapport in zijn conclusie. Meer en meer mensen, wat ik je zei, die kunnen ook niet meer werken. Ik bedoel, na 3-4 jaar in de ziektewet, dan is de kans op een baan minimaal. Dus je ziet ook het toenemen van de depressie, van angst, van onzekerheid. Die mensen moeten behandeld worden. De behandelingen zijn er natuurlijk niet. Waar we het eerder over hadden, hè, de gezondheidszorg die zit in permacrisis. Maar wat ook speelt, is dat er steeds minder kansen zijn op de contacten die je hebt met werksituaties. Ik bedoel, er zijn minder zaterdagbaantjes, minder vakantiebaantjes die je vroeger na de middelbare school ook tussendoor deed. He, heb ik het over de horeca. Iedereen die studeerde ging toch gedurende een tijd in ieder geval, niet iedereen, maar veel wel achter een bar werken. Of je werd kamermeisje in een hotel. Of je ging wc schoonmaken, kranten bezorgen. Ik heb het allemaal gedaan. Kranten bezorgen, weet je. Dat was mogelijk. Dus je had al een connectie van wat het zou zijn als je zou werken. Je wist van een zekere discipline, van het omgaan met collega's, van het hebben van een werkgever, een opdrachtgever die de boel bestierde. Dat contact is er nu niet meer. Bovendien, dat vond ik ook zo sneu, sollicitatieprocedures die worden AI gestuurd. Dus het is super onpersoonlijk ook. En om daar doorheen te breken, dat is ook een taak. Ja, en dat voedt allemaal verslaving aan die kleine schermen die wij allemaal hebben, aan sociale media.
1: En in vergelijking met de rest van Europa scoort Verenigd Koninkrijk op dit gebied echt heel slecht. In het rapport over 2025 scoorde alleen Roemenië slechter dan Verenigd Koninkrijk. Wat heel opvallend is, dat in vergelijking Nederland zowel in 2015 als 2025 als beste uit de bus kwam. Ook wel eens leuk voor Nederland om ergens de beste in te zijn. Maar wat doet Nederland dan zo anders en dus zo effectief in tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk?
0: Dat zegt dit Britse rapport ook. Het antwoord ligt in Nederland. Het antwoord ligt bij ons. Zoals je zegt, we hebben het laagste percentage jongeren die werkloos en zonder opleiding thuis zitten in de Europese Unie en trouwens ook in andere geïndustrialiseerde landen. Onder de 5%, dat is ongekend dus. Heel veel verschillen. Traditie werd genoemd, instelling en cultuur. Zoals ik je zei, in het Verenigd Koninkrijk wordt er erg neergekeken op mbo-opleidingen, terwijl wij toch dat als een degelijk alternatief hebben. En wij hebben ook volgens dat Britse onderzoek 3 pijlers die de Britten niet hebben. Naast die vakopleidingen, naast de mbo, hebben wij een uitkeringssysteem met een nadruk op herscholing. Een uitkeringssysteem waar je dan toch als thuiszittende uitkeringsgerechtigde contact mee blijft houden door de jaren, maanden heen. In het Verenigd Koninkrijk hoor je niks. Je krijgt je uitkering en dat is het. Dat is het vaak maanden of jarenlang. Dus natuurlijk zit je dan ook met het gevoel dat je afgeschreven bent. Ik begrijp, ik weet het. Corona en sociale media hakken er in Nederland ook in. Maakt ook veel jongeren bij ons onzeker en depressief. Maar er zijn vaak alternatieven voordat alleen op je slaapkamer zitten achter zo'n scherm. Dus dat is een ander verschil. Het derde verschil is financiële pakketten. Maatregelen die het aantrekkelijk maken voor opdrachtgevers om jongeren aan te nemen. Dat scheelt ook.
1: En het vinden van een oplossing, liefst meerdere, lijkt mij voor het Verenigd Koninkrijk nu cruciaal. Maar er is wel aangegeven dat dat niet zo eenvoudig zal zijn. Dan komen we in die vicieuze cirkel terecht.
0: Nou, dat weet ik niet goed, want de conclusie van het rapport is duidelijk. Lange, doelgerichte opleidingen zijn essentieel. In het Verenigd Koninkrijk haken ze vaak af. Dus je hebt in Nederland veel en veel meer jongeren die studeren dan in Groot-Brittannië. Ook stageplaatsen, veel gebruikelijker in Nederland dan in het Verenigd Koninkrijk. Daarom zegt die Ellen Milburn, de onderzoeker van dat onderzoeksrapport, die zegt, kijk, het draait inderdaad allemaal om een structurele aanpak. Het is hier erg los. Er is geen samenhang. Terwijl bij ons is het geïntegreerd. Hè? Uitkeringsdienst, mbo, opdrachtgevers. Er zijn onderlinge connecties die praten met elkaar, die instituten. Dus daar kun je wel iets aan doen. Daar kun je absoluut aan werken.
1: Als daar inderdaad budget voor is en ook een mindset om het om te draaien. En dat is een klus waar ze dan vol op in moeten zetten.
0: Ja, dat moet inderdaad ook. Maar het laten liggen betekent economisch, als je alleen maar vanuit dat perspectief bekijkt, economisch en financieel op de langere tijd een nog grotere klus. Dus ik wil maar zeggen, en dat is het positieve, er is een methode van aanpak, die ligt aan de andere kant van het kanaal. Dus, en het is te doen, het is te begrijpen, het is in te voeren. En weet je, ook weer een Nederlands haakje, sommigen zijn er al mee bezig, want wat mij ook opviel deze dagen in de Britse pers is dat Keir Starmer een Nederlander heeft ingeschakeld om het aantal van die thuiszittende niets aan werk te helpen. En dat is Mark Bolland. Hij was lang geleden tweede man van Heineken. Later werd hij CEO van Marks & Spencer. En hij runt sindsdien een vrijwilligersorganisatie waar die 200.000 jongeren in Groot-Brittannië aan werk geholpen heeft. Dus goed, het gaat helemaal goed komen. Zolang ze maar naar Nederland blijven kijken.
1: Lea, dankjewel voor deze week. Voor nu is dit mijn laatste. Volgende week is Connor weer terug van vaderschapsverlof. In de podcast praten we verder en dan hebben we het over een zeer Nederlandse activiteit. Fietsen. Engeland wil net als Nederland een snelheidslimietproef invoeren op elektrische fietsen. Luister de hele aflevering terug via je favoriete podcast-app.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
0: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
2: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
3: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
4: Voetnoten is een podcast van Energeia.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Asielzoekers die vanuit Italië doorreizen naar Nederland om hier asiel aan te vragen, worden binnenkort weer teruggestuurd naar Italië. Asielminister Van der Brink heeft erover een deal gesloten met zijn Italiaanse collega. Nederland betaalt Italië om de asielzoekers terug te nemen. Het is niet bekend hoeveel. Het gaat het kabinet toch lukken om de begroting voor ontwikkelingssamenwerking er doorheen te krijgen. Dat leek eerst te gaan stranden. Ze hebben nu een deal bereikt met GroenLinks PvdA voor honderden miljoenen extra. En daarnaast gaat er ook extra geld naar Oekraïne. Op Cuba kun je vanaf dit weekend niet meer met creditcards van Visa en Mastercard betalen. Dat komt door nieuwe sancties van Amerika. Het is de zoveelste actie van president Trump om de Cubaanse regering onder druk te zetten. Het land zit in een energiecrisis omdat er bijna geen olie meer naar het eiland komt. Meerdere publieke omroepen hebben een brief aan minister Letchert geschreven, waarin ze haar vragen om wat te doen aan Ongehoord Nederland. Het AD heeft die brief ingezien. De omroepen schrijven dat ze niet meer met Ongehoord Nederland kunnen samenwerken en dat de houding van Ongehoord schade toebrengt aan de hele publieke omroep. En het gaat nog wel even duren voordat Rico Verhoeven een eventuele nieuwe wedstrijd kan boksen tegen Oleksandr Usyk. De voorzitter van de Boksbond zegt dat Usyk eerst tegen een Duitser moet vechten voordat hij andere duels aangaat. Verhoeven verloor zijn wedstrijd tegen wereldkampioen Usyk, maar was het niet eens met de uitslag. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
10: In de BNR-app
9: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app
10: en blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
11: Wie het publieke debat een beetje volgt, ziet dat polarisatie vaak de boventoon voert. Mensen met een scherpe mening voeren het hoogste woord. Iets is of zwart of wit. Voor grijstinten is vaak geen ruimte of aandacht. Hoe komt het dat nuance en twijfel wordt gezien als zwak en niet als een kans om elkaar beter te begrijpen? Hoe kan Nederland de stap maken van uitroepteken naar vraagteken? Dat wil ik deze week onderzoeken in BNR's Big Five van het vraagteken. Vandaag doe ik dat met een mooie gast, gedragswetenschapper en leiderschapsexpert en bekende stem op deze zender, Ben Tichelaar. Mooi dat je er bent.
12: Ja, dag Hart, leuk. Ja.
11: Podcastmaker ook bij BNR, voorheen de Ben Tichelaar podcast. Maar je komt met iets nieuws, je komt terug bij BNR. Hè?
12: Ja, het gaat, wonder boven wonder, het gaat de Ben Tichelaar podcast weer.
11: Goeie titel.
12: Alleen we hebben het format nogal aangepast, dus ja. dat wordt leuk. We gaan tegen de zomer gaan we opnemen.
11: Nou, ik ben heel benieuwd, we gaan het in de gaten houden. Mooi dat je er weer bent. 15 boeken geschreven over persoonlijk leiderschap, ervaring met verandertrajecten in meer dan 1600 organisaties wereldwijd.
12: Ja.
11: Je weet dus wat er speelt binnen bedrijven en organisaties, wil ik maar zeggen, en waar een verandering in de praktijk zo lastig kan zijn. En dat dat ook te maken heeft met luisteren, hè?
12: Ja, zeker. Ja, luisteren is ontzettend belangrijk. Wordt vaak onderschat. Ik vond het trouwens sowieso wel grappig, wij gaan dus een uur praten over luisteren met z'n tweeën.
11: Mooie paradox.
12: Ja, dat is wel maf. Maar als je kijkt naar de research zo van de afgelopen decennia, dan zie je dat luisteren ontzettend belangrijk is, natuurlijk in relaties gewoon tussen mensen, ook thuis, maar ook op de werkvloer. Misschien even twee schoten voor de boeg. Managers die beter kunnen luisteren. En ook leidinggevenden die dus beter kunnen luisteren. Nemen betere beslissingen. Mm-hmm. En ook bouwen ook betere relaties op met medewerkers. Dus dat is een belangrijke. En goed kunnen luisteren blijkt een van de allerbelangrijkste redenen te zijn voor promotie. Ook in Nederlandse bedrijven. Dus medewerkers die goed kunnen luisteren hebben meer kans op promotie. Dat was ook heel grappig in het onderzoek. Er was één factor die nog iets belangrijker is dan goed kunnen luisteren. Is goed kunnen praten.
11: Oh ja, ja goed. Slijmen bij de baas misschien ook wel. Dan
12: ja, nou ja, goed. Ja, dat wordt vaak gedacht, maar het blijkt niet het belangrijkste. Nee. Gelukkig maar. Ja.
11: Goed kunnen luisteren. Het zijn mooie dingen waar we over gaan hebben. Want dat komt achter dat vraagteken aan natuurlijk. Dat je moet kunnen luisteren. In dat kader wil ik met twee vragen beginnen. Wat is allereerst, wat is de leukste vraag die jij de laatste tijd hebt gekregen?
12: Goh, dat is een goeie zeg. Dat is wel een beetje persoonlijk, maar we hebben net te maken gehad met ziekte en overlijden in onze familie. En dan vragen ook de kinderen naar de herinneringen die je dan hebt bij iemand. En dat is en dan kom je er ook achter hoe ongelooflijk belangrijk relaties tussen mensen zijn. Hoe belangrijk het is om dingen te delen op dat gebied met elkaar. Dus dat is, dat heeft ons eigenlijk erg bezig gehouden zo de afgelopen paar weken.
11: Ja, omdat die herinneringen dan ook levend weer worden gehouden.
12: Ja, zeker. Ja. En omdat je ook realiseert hoe ongelooflijk veel je bijvoorbeeld van iemand leert, gewoon door met iemand op te trekken. En dat, en dat is ook weer mooi om dat te kunnen delen met je kinderen. Ja.
11: Vind je het vervelend als ik vraag daarover of niet?
12: Nee hoor, vind ik helemaal niet vervelend, nee.
11: Want het was in je familie, zeg je?
12: Ja, dat is mijn schoonvader, ja. Ja. En als het over luisteren gaat, ook iemand die dus in staat was heel goed naar je te luisteren. Mm-hmm. En dan vaak daarna iets heel raaks te zeggen. Ja. Dus dat, dat heeft mij enorm gevormd. We hebben elkaar 40 jaar gekend. En de kinderen die kennen hem ook van jongs af aan. Kennen hem van jongs af aan. En daar gaat het veel over zo de laatste weken. Dus ja, als je vraagt, wat zijn de vragen die jou worden gesteld deze dagen, die je echt bezighouden, dat zijn er dat soort vragen.
11: Ja. Het mooie is dat jullie dat op die manier met elkaar dus blijven bespreken.
12: Ja, zeker. Ja.
11: Tweede vraag is wanneer jij, want je spreekt veel zelf natuurlijk bij bedrijven, die paradox hadden het al over, dat wij nu gaan praten over luisteren.
12: Ja, ik stel tijdens mijn lezingen stel ik ook veel vragen aan mensen, gelukkig wel.
11: Daar was ik benieuwd naar. Wanneer heb je voor het laatst naar iets geluisterd waarvan je dacht, wacht eens even, dit heb ik tot nu toe totaal verkeerd gezien. Dit verandert mijn mening.
12: Ja, dat is een hele goeie. Ja, dat is wel grappig. Nou, op het gevaar af, want jullie hebben mij van tevoren verteld wat de kettingvraag wordt die ik krijg. En dat gaat daar ook een beetje over.
11: Kettingvraag van Sikko de Knecht.
12: Ja, precies.
11: Nou, we kunnen hem ook meteen behandelen, hoor.
12: Ja, dat kun je. Ja, we kunnen dat doen.
11: Dat doen, want dan kun je daar meteen.
12: Hoor niet alles in de war op deze manier?
11: Nee, helemaal niet. Dat is het leuke. Ik ben hem alleen nu aan het opzoeken, zodat de luisteraars hem ook kunnen horen. Dan moet ik even door mijn draaiboek heen scrollen. Sikko de Knecht was gisteren mijn vraag. Hij is directeur Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. Dit was zijn vraag.
13: Ik zag in zijn column dat hij ook een aantal onderzoeken aanhaalt waaruit blijkt van, dus als je die dialoog aangaat met mensen die niet hetzelfde denken als jij, dan blijkt er vaak veel meer achter te zitten, veel meer waarden ook, die jij misschien zelf niet van een afstandje had gezien. En ik ben benieuwd wie Ben dan de afgelopen tijd heeft gesproken die anders dacht dan hij.
12: Ja, nou, dat was gisteren. Ik had een, want je had het over die lezingen binnen bedrijven. Mm-hmm. Dan denken mensen natuurlijk heel vaak, dan je stapt in de auto, je gaat je verhaaltje doen, maar ik probeer dat toch vaak anders te doen. Ik ben van oorsprong toch ook wel een beetje researcher en journalist. Mm-hmm. Dus ik vind het heel leuk om dan van tevoren ongeveer een uurtje met mensen te praten. Dat is tegenwoordig vaak via een videoverbinding, soms ook nog live hoor, maar meestal via een videoverbinding. En dan kan je echt doorvragen. En het leuke is, vroeger als ik als journalist een vraag stelde aan mensen in een bedrijf, zeiden altijd, alles gaat goed, hè? Ja, waar liggen mensen wakker van? Nou, ergens. Helemaal nergens.
11: Het loopt lekker hier.
12: Het loopt zo lekker hier, ja, precies. Dat is altijd de kunst om dan toch dingen boven water te krijgen. Maar bij die voorbesprekingen voor interne lezingen of colleges of masterclasses, geven mensen toch best wel veel van zichzelf bloot. En vertellen ze over de dingen die ze moeilijk vinden, die ze lastig vinden, waar ze over twijfelen, waar ze tegenaan lopen, wat moet veranderen. Het is waanzinnig hoeveel je daaruit leert. Dus voor mij is dat een hele belangrijke bron ook, voor alle andere werkzaamheden die ik doe. Gisteren sprak ik een CEO van een redelijk groot bedrijf. Ik kan de naam niet noemen. Maar het bedrijf is bezig met een hele stevige, grote reorganisatie. Mm-hmm. En ik ben er altijd een beetje sceptisch over. Hè? Als het wordt aangekondigd in het nieuws, dat ken je misschien wel van, er worden zoveel mensen ontslagen. Mm-hmm. En de beurskoers steeg. Dan denk ik altijd, lekker dan. Hè? Ik snap wel dat het zo werkt. Maar toch voor de mensen die erbij betrokken zijn, is dat heel vervelend. Alleen, ik kreeg, dat moest ook gewoon in dat gesprek. Ik kreeg veel meer zicht op zijn perspectief. Door er gewoon eens even rustig op door te vragen. Waarom moet dat dan en waarom is dat dan nodig? Geef je een voorbeeld. Hij gaf bijvoorbeeld aan, ja, wij zitten als bedrijf midden in het hart van die energietransitie. Mm-hmm. We kunnen niet anders dan veranderen. Dus het betekent dat er bepaalde vaardigheden, ja, daar moeten we afscheid van nemen. En we moeten nieuwe vaardigheden, talenten en zoiets binnenhalen om klaar te zijn voor die toekomst.
11: Daar hebben we andere mensen voor nodig.
12: Ja, soms ook andere mensen, dat is heel duidelijk inderdaad. Of soms moeten we inderdaad saneren, omdat we geld nodig hebben om die investering te doen voor die grote transitie. En het bleek heel duidelijk in dat gesprek dat ik heel vaak dacht naar vanuit dat individuele belang. Dat ging bijvoorbeeld ook over een collega van hem. En die was thuis komen te zitten, die functioneerde niet goed. En ik dacht, oh, wat vervelend voor die collega. En hij had iedere keer dat andere perspectief. Hij zei, ja, maar door wat hij deed in de afgelopen jaren heeft hij eigenlijk heel veel collega's tekort gedaan. Dus hij dacht de hele tijd vanuit dat collectief. Ik dacht, natuurlijk moet hij dat doen. Dat is zijn werk. Ja. En dat doet hij eigenlijk hartstikke goed. En dan lijkt het als je heel erg begaan bent met mensen of heel empathisch bent. Nou ja, niet zo empathisch ben ik ook weer niet. Maar ik identificeer me dan met die enkelingen of met die mensen die ontslagen worden.
11: Waardoor je het collectief vergeet.
12: En dan vergeet je dat collectief. Ja. Dat collectieve belang van die organisatie, maar ook zeg maar het maatschappelijk belang dat ze hebben. Ja. Ik dacht, ja, dat is toch echt een andere blik en dat heeft mij heel veel geleerd.
11: Verandering van perspectief. Dat raakt aan een column inderdaad die van je las ging over anders denkende. Daar verwees Sikko de Knecht ook naar,
12: ja.
11: Waarin je schrijft over een groot onderzoek dat gedaan is. De mensen in hun privéleven gaan gesprekken met andersdenkenden uit de weg.
12: Ja.
11: Die oom op de verjaardag die hele andere politieke ideeën heeft, dan denk je, nou, laat het gezellig houden.
12: We gaan elkaar niet overtuigen.
11: Ja. Laat maar zitten. Nou is er een groot onderzoek naar gedaan, waar jij naar verwijst, waaruit blijkt dat het toch nuttig kan zijn, zo'n gesprek voeren als je naar elkaar luistert.
12: Ja, ik vond dat briljant onderzoek. Ik kwam er tegen, ik heb zo'n abonnement op allerlei van die nieuwsbriefjes. En één is van de British Psychological Society. En die zette dan heel leuk onderzoek op een rijtje. Dit is van Michael Kardas met collega's. En die hebben iets heel moois gedaan. Die hebben honderden mensen, eerste steekproef, dus gewoon een random groep van mensen. Honderden mensen. Daarna hebben ze die mensen ondervraagd over bepaalde standpunten. En daarna hebben ze ze laten praten met mensen die heel andere standpunten hadden. Mm-hmm. Dus ze hebben, het is niet zo van, joh, heb je een gekke mening, meld je aan.
11: Nee.
12: Het was echt gewoon een doorsnee van de bevolking. En dan kijken wie verschillen echt van mening. En die mensen in koppeltjes laten praten.
11: Dan ging het over iets simpels als over een hond of een kat. Wat is het beste huisdier?
12: Dat is het beste huisdier, honden of katten. Maar ook over, dat is natuurlijk, werd dan een beetje opgebouwd. Ze hebben ook gekeken naar cancel culture.
11: Mm-hmm.
12: De hele woke-beweging. Dat waren Amerikanen, dus dat speelt daar enorm. En de laatste issue wat ze geloof ik hadden met elkaar was, oh ja, hoe denk je over het presidentschap van Joe Biden?
11: Mm-hmm.
12: Nou, die mensen zaten dus tegenover elkaar, of via video en waren videoverbindingen. Werden aan elkaar gekoppeld en hadden een paar regels meegekregen over hoe gaan we dit gesprek doen. Dus je mocht geen persoonlijke informatie delen. Dus niet zeggen, nou, ik kom daar vandaan en dat soort dingen werden allemaal niet meegenomen. Je moest netjes blijven.
11: Ja, geen agressief taal gebruiken.
12: Geen agressief taalgebruik. En er werden ook een paar ideeën aangereikt voor het gesprek. Dat je bijvoorbeeld ook kunt vragen, nou, wat vind je nou van mijn mening? Reflecteer daar eens op, reageer daar eens op. Dat soort vragen. Nou, wat nou zo grappig was, die mensen werden van tevoren ook gevraagd, denk je dat je veel van mening gaat veranderen door dit gesprek? Nou, zeiden de mensen, nee hoor, echt niet. Er werd ook nog een andere groep werd ondervraagd. Denk je dat mensen die in zo'n gesprek komen, dat die veel van mening gaan veranderen? Ook die mensen zeiden, nee, verwacht ik niks van. En wat grappige is dat die mensen substantieel opschoven in hun overtuigingen door een vrij kort gesprek, 10 minuutjes maar. En dat gesprek, dat effect was ook nog relatief duurzaam. Was niet alleen maar direct na het gesprek, maar een meting een week later bleek dat ze nog steeds waren veranderd van mening. En wat nou zo grappig is, en dat is precies het punt waar we het net over hadden, dat mijn gesprek met die CEO, is dat er is een gekke illusie. Je denkt vaak over een bepaald onderwerp, nou, Joe Biden, hondenkatten, cancel culture. Mm-hmm. Je denkt van, nou, ik overzie wel
11: alle feiten
12: wat er allemaal is.
11: Ja.
12: Ja. En op basis van al die dingen, zeg maar, heb ik mijn mening. En dan denk je over die ander, ja, die kent ook alle feiten. Maar ja, die heeft daar gewoon een heel dom idee over.
11: Ja, hè? Die snapt het gewoon niet.
12: Ja, verkeerde conclusie getrokken, precies. En wat nou zo grappig is, in dat gesprek kom je erachter dat mensen dingen zien die jij helemaal nog niet gezien hebt. Je blind spots worden duidelijk in dat gesprek. En die ander kijkt naar heel andere dingen. Dus bijvoorbeeld op het gebied van cancel culture. Ik vond het fascinerend. Dat sommige mensen zitten heel erg op dat spoor van vrijheid van meningsuiting. Je moet toch kunnen zeggen wat je wil. Dat is gewoon een grondrecht. En andere mensen zeggen, ja, maar wacht eens even. Er is ook nog zoiets als sociale rechtvaardigheid. En rechtvaardigheid is ook een belangrijk grondbeginsel. En dan denk je, oh ja, ja dat is ook wel waar. Tenminste, dat dachten de meeste mensen in dit onderzoek.
14: Super. The Big Five. Art Rooijakkers.
11: Vandaag de gast Ben Tichelaar, gedragswetenschapper, leiderschapsexpert en dus ook podcastmaker binnenkort weer te horen met zijn eigen podcast hier bij BNR. Ik was eigenlijk benieuwd, Ben, misschien, ik weet niet of daar een antwoord is op die vraag, hoor. Maar als je nu naar jouw werk kijkt, dan durf ik wel te zeggen 35 jaar zo'n beetje dat je leiderschap nu al bestudeert, toch? En in kaart probeert te brengen. Ja. Nu midden in de praktijk, in verschillende rollen, maar die periode bestrijkt dat. Heb jij het idee dat we in die periode, in die tijd, beter zijn gaan luisteren? Of juist minder goed zijn gaan luisteren?
12: Ja. Dat is echt heel erg moeilijk te zeggen. Wat ik met zekerheid weet, is dat er meer aandacht voor is gekomen. Dus ik zie in de managementliteratuur bijvoorbeeld, en dat is ook al een beetje begonnen al zeker 30 jaar, nee, meer dan 30 jaar, zeker ook die 35 jaar geleden zeker wel. Bijvoorbeeld met dat boek van Stephen Covey.
11: Seven Habits is dat,
12: ja,
11: hè?
12: Seven Habits, van de zeven eigenschappen of highly effective people. Best verkochte managementboek ever. En daarin staat, habit nummer 5 is dat, eigenschap nummer 5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Seek first to understand, then to be understood. En dat was voor heel veel mensen ook wel een eye-opener. Voor mij ook, dat vond ik heel leerzaam om
11: Want,
12: te lezen.
11: Wat was de eye-opener daarin? Leg eens uit.
12: Nou ja, een eye-opener daarin, even dan van het spoor af. Maar ja? Hij beschrijft bijvoorbeeld een fenomeen dat iedereen wel herkent. En wat eigenlijk niet goed past bij dat echte empathische luisteren wat je zou moeten doen. En dat noemt hij autobiografisch luisteren. En autobiografisch luisteren, dat is dat je in een gesprek zit. En dat je dan steeds denkt, oh ja, heb ik ook. Ja. Of dat je mensen hoort praten met elkaar en zegt iemand, oh, heb je die ziekte? Oh, wat erg. Ik ken een oom, ja, en die had dat ook.
11: Ja, ik ben ook ooit in Italië op vakantie geweest.
12: Ja, precies. Ja. En dan pak je het gesprek over vanuit je eigen perspectief. Terwijl goed luisteren is niet autobiografisch luisteren. How can I make this about me? Mm-hmm. Maar het gaat over, wat houdt die ander bezig? En dan daar echt nieuwsgierig naar zijn. En pas als je eigenlijk zeker weet dat je begrepen hebt wat die ander kwijt wilt. En dan kan je controleren, dan kan je vragen, begrijp ik nou goed dat je dit zegt? Dan pas daarop reageren en misschien je eigen verhaal vertellen. Mm-hmm. Ja. Nou, dat is voor heel veel mensen een eye-opener geweest. En dat is een van de belangrijkste lessen van Stephen Covey. Eigenlijk heel grappig, hè? Het was niet echt een managementboek, maar zo is het wel opgevat door veel mensen. Maar dat dan de regels zijn die je moet leren. Dus de aandacht ervoor is in de afgelopen, zeg, 30 jaar...
11: Is toegenomen,
12: ja.
11: Hoe komt het dan dat we dat niet automatisch allemaal doen eigenlijk?
12: Ja, het is verschrikkelijk moeilijk. Dus het is ingewikkeld. Dat is ook een beetje het punt, hè, van zijn we beter geworden in luisteren of niet? Ik weet het niet. Er is meer aandacht voor gekomen. En daardoor is misschien ook het contrast groter geworden. Dus we weten heel goed hoe belangrijk luisteren is. Maar tegelijkertijd zie je dat iedereen daarmee struggelt. En dat iedereen dat weer gewoon moet leren in zijn leven. Ja. Want het is een vaardigheid die je moet ontwikkelen. Daar word je niet mee geboren als mens, helaas.
11: Nee, het is evolutionair bepaald ook, hè. Ons brein is op zoek naar de weg van de minste weerstand. Verbruikt nogal veel energie. En empathisch luisteren kost meer energie dan autobiografisch luisteren.
12: Absoluut, ja. Er is een hele interessante reden waarom dat meer energie kost. Het blijkt dat als je gaat meten hoe snel mensen praten. Dat geldt niet voor jou en mij. Wij zitten iets boven het gemiddelde misschien. Maar 125 tot 175 woorden per minuut. Dat is wat mensen ongeveer spreken. Mm-hmm. En dan ga je al redelijk vlot, die 175.
11: Ja.
12: Maar als je luistert, kun je zo'n 450 woorden per minuut kun je verwerken. Dat is echt bizar. En dat weten we ook wel. Want ja, ik heb dochters die bijvoorbeeld nog studeren. Die luisteren colleges terug. Dat doen ze op dubbele snelheid. Ja, dat is helemaal geen probleem.
11: Nee.
12: Ja. En wat nou het maffe is, we kunnen ook nog veel sneller denken. Dus praten gaat best wel langzaam. Mm-hmm. Luisteren kunnen we heel snel. Denken kunnen we nog sneller. Gevolg is, heel concreet, is dat je dus tijdens een gesprek heel makkelijk afdwaalt.
11: Ja.
12: Je kunt heel makkelijk met je gedachten andere dingen doen. En dat onderdrukken, dat afdwalen onderdrukken, dat kost dus heel veel energie. Echt gefocust blijven en je niet laten afleiden door allerlei dingen die in je hoofd oppoppen, wat het ook is. Dat kost ons heel veel energie.
11: Ja, en dat is in het werkzame leven is dat belangrijk. Jij beschrijft ook hoe je, als je op een podium staat, lang hebt gevraagd, wat is nou hetgene waarvan je vindt, hè, daar mochten mensen anoniem antwoord op geven, wat vind je dat je leidinggevende beter zou moeten kunnen, zou moeten ontwikkelen, laat ik het zo formuleren, en daar was het antwoord op?
12: Ja, luisteren is echt enorm, ja.
11: Fascinerend, toch?
12: Ja, het is bizar, maar ook internationaal, als je managers zelf vraagt, wat wil jij graag zelf ontwikkelen, luisteren komt altijd op nummer 1. Ja. Ja, dus dat heeft er ook mee te maken dat we dus wel weten dat het zo belangrijk is, maar ondertussen constateren dat het zo moeilijk is.
11: Ja, ja. En dan sta je daar en zeg je, oké, dit vinden wij dus belangrijk, in met elkaar werken. Dan zijn er ook voorbeelden van artsen bijvoorbeeld, kwam ik tegen. Ja, ja, bijvoorbeeld ja. van die na 16 seconden een patiënt al beginnen te onderbreken.
12: Ja, het was het echte getal, dat is onderzoek van Beckman en Frankel. Dat is zo'n echt klassiek onderzoek op het gebied van luisteren. Het was 18 seconden in hun eerste onderzoek.
11: 18, ja.
12: Ja, dus dan moet je het even genuanceerd zeggen. Meer dan 70% van de patiënten kon zijn verhaal niet afmaken. En als ze dan werden onderbroken, was dat gemiddeld na 18 seconden. En in replicatieonderzoek, dat is wel leuk, het is niet één keer onderzocht, kwamen ze op 23 seconden uit. Maar goed, in ieder geval, ruim voordat je je verhaal had kunnen doen, was die arts al aan het onderbreken.
11: Ja, ja. En heeft dat dan te maken met het feit, want we hebben het over luisteren, dat hoort natuurlijk bij een vraag stellen. Heeft dat bij die artsen dan te maken met het feit dat ze nou eenmaal sneller denken en meer woorden kunnen verwerken dan wij in die minuut? Uit of wat
12: ja,
11: zou het zijn?
12: Ja, daar zit misschien bij artsen nog een ander puntje. Hè? Die zitten natuurlijk onder een gruwelijke tijdsdruk.
11: Prestatiedruk, ja, ja, alle, ja, ja, ja, ja. Dat is het. En dus op dat werk vinden wij het belangrijk dat managers, dat leiders dat goed kunnen, dat luisteren. En jij zegt, dat heeft ook, dat begon je mee, dat heeft ook daadwerkelijk effect.
12: Ja, ja, uiteindelijk het grappige is dat leidinggevenden die beter luisteren, die doen twee dingen, scoren ze heel goed op. Mm-hmm. Allereerst is het ontzettend goed voor de relatie. Dus des te beter, des te empathischer je luistert. Dus niet dat autobiografisch, maar gewoon echt je verdiepen in wat iemand zegt. De tijd ervoor nemen. Het wordt ongelooflijk gewaardeerd. En dan denk je, ja jongens, relatie allemaal leuk en aardig. Maar het grappige is, dat is even net een stapje verder. Als je kijkt naar effectiviteitsonderzoek op het gebied van leiderschap, dus wat maakt een leidinggevende effectief, dan is het hebben van goede relaties met medewerkers is cruciaal. En dan gaat het vooral om de vraag, gelooft die medewerker dat hij een goede relatie met jou heeft. Dus waardeert de medewerker die relatie. En als dat zo is, en er moet iets worden veranderd, of er moet een keer een avond worden doorgehaald, of wat dan ook, dan heb je die slack. Dan krijg je die ruimte van medewerkers, omdat ze je dat gunnen. Mm-hmm. Ze gunnen het je vanuit die relatie. De relatie wordt heel erg in hoge mate dus door luisteren bepaald. Ander ding is heel praktisch, heel fysiek. Wie beter luistert en in staat is, dat is een beetje onderzoek naar psychologische veiligheid, gaat er wel vaker over op BNR. Als je in staat bent om mensen dus meer te laten spreken, je luistert, kom je op meer innovatieve ideeën, meer verbeterde ideeën, doe je gewoon betere ideeën op. Dus je mist gewoon heel veel informatie als je niet goed bent in luisteren. Ja, dat is eigenlijk logisch, maar het is cruciaal.
11: Ja, maar er zullen nu ook mensen zijn die aan het luisteren zijn, naar twee mannen die aan het spreken zijn, die denken, ja, het is leuk en aardig dat empathisch luisteren, maar het kost ook heel veel tijd. En ik moet in mijn bedrijf ook door en soms moet er een beslissing genomen worden. Ja. Moeten mensen even luisteren, want we gaan nu met z'n allen die kant op.
12: Ja, dat is waar. Maar als je van tevoren hebt geïnvesteerd in het luisteren naar je medewerkers, dan is de kans als het dan even moet worden doorgepakt in je vraag, dat is veel groter dat het dan ook lukt. In plaats van dat je er dus ongelooflijk achteraan moet zitten dan iedere keer.
11: Ja.
12: Dus het is een investering die zich terugbetaalt. Maar ja, het lastige is natuurlijk altijd, het betaalt zich later terug. Je moet eerst investeren en dan heb je pas het rendement ervan.
11: Ja, je kan niet beginnen met zenden.
12: Nee. Je moet eerst sociaal investeren en dan mag je af en toe oogsten.
11: Ja. Ja. Je hebt er een voorbeeld van hoe ze dat doen bij een zorginstelling in Limburg, begreep ik.
12: Ja, dat klopt inderdaad. Oh, wat grappig. Ik vond het ontzettend mooi. Een tijdje geleden was ik bij een club mensen die inderdaad in de zorg werken in Limburg. En die hadden op een gegeven moment geïntroduceerd dat, vonden ze heel belangrijk, heb je hem weer, dat medewerkers altijd konden binnenlopen bij de leidinggevende. Mm-hmm. Dus, mijn deur staat altijd open, je kent het wel. En die mensen deden ook echt hun best om gewoon echt luisteren, het oor te bieden aan mensen die eventjes klem zaten, die vragen hadden over het werk, inhoudelijk ook. Nou, prima. Toen hebben ze dat onderzocht. En toen bleek dat de medewerkers zeiden, ja, weet je, het is wel mooi, die deur staat open en die uitnodiging die staat wel, maar dan kom je binnen en dan heel vaak zit zo'n manager toch nog met een schuin oog een beetje naar zijn computer te kijken. Mm-hmm. Of er is een telefoon in de buurt en dan bliept er iets en dan wordt hij toch even gepakt, er wordt naar gekeken. En dat ervaarden mensen als een enorme, ja, hoe moet je het zeggen, dat maakte eigenlijk dat hele idee van er wordt naar mij geluisterd, haalde dat onderuit.
11: Want de aandacht is niet echt puur aanwezig.
12: Nee. Het grappige is ook, kom ik zo meteen eens wel op, er is zelfs een internationale organisatie die luisteren wil bevorderen en onderzoek naar luisteren wil bevorderen. Ja. Dat is echt super grappig, dat is de International Listening Association. Die bestaat al vanaf 1979. Bestaat echt, hè?
11: International Listening Organization.
12: Die hebben ook een International Journal op het gebied van onderzoek naar luisteren. Ja. En een van de conclusies over al die jaren onderzoek, dat sluit precies aan bij wat die mensen in Limburg ervaarden, is dat als je niet de aandacht richt op die ander, maar afgeleid lijkt ondertussen door andere zaken die jou bezighouden, ja, dan wordt dus niet als echt luisteren ervaren. Nou goed, hele simpele truc. Ze hebben afgesproken, als iemand komt praten, dan gaat de laptop dicht, dan gaat de telefoon op de kop, aan de kant. Dan draai je met je stoel naar die mensen toe en dan ga je pas praten. Dus het is een hele simpele actie om gewoon te laten zien, nu ben ik ook beschikbaar en nu ga ik ook echt luisteren.
11: En dan heb ik volle aandacht.
12: Volle aandacht, ja.
11: Zometeen praat ik verder met Ben Tichelaar, gedragswetenschapper en leiderschapsexpert. Hebben we het over luisteren? Misschien ook wel over wereldleiders die we nu zo zien en die veel aan het zenden zijn, maar kunnen ze ook nog misschien beter leren luisteren? En die psychologisch veilige werkvloer, daar gaan we natuurlijk ook over hebben. Dus blijf luisteren.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: op de hoogte zijn, is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
2: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Asielzoekers die vanuit Italië doorreizen naar Nederland om hier asiel aan te vragen, worden binnenkort weer teruggestuurd naar Italië. Asielminister Van der Brink heeft erover een deal gesloten met zijn Italiaanse collega. Nederland betaalt Italië om de asielzoekers terug te nemen. Het is niet bekend hoeveel. Het gaat het kabinet toch lukken om de begroting voor ontwikkelingssamenwerking er doorheen te krijgen. Dat leek eerst te gaan stranden. Ze hebben nu een deal bereikt met GroenLinks PvdA voor honderden miljoenen extra. En daarnaast gaat er ook extra geld naar Oekraïne. Op Cuba kun je vanaf dit weekend niet meer met creditcards van Visa en Mastercard betalen. Dat komt door nieuwe sancties van Amerika. Het is de zoveelste actie van president Trump om de Cubaanse regering onder druk te zetten. Het land zit in een energiecrisis omdat er bijna geen olie meer naar het eiland komt. Meerdere publieke omroepen hebben een brief aan minister Letchert geschreven, waarin ze haar vragen om wat te doen aan Ongehoord Nederland. Het AD heeft die brief ingezien. De omroepen schrijven dat ze niet meer met Ongehoord Nederland kunnen samenwerken en dat de houding van Ongehoord schade toebrengt aan de hele publieke omroep. En het gaat nog wel even duren voordat Rico Verhoeven een eventuele nieuwe wedstrijd kan boksen tegen Oleksandr Usyk. De voorzitter van de Boksbond zegt dat Usyk eerst tegen een Duitser moet vechten voordat hij andere duels aangaat. Verhoeven verloor zijn wedstrijd tegen wereldkampioen Usyk, maar was het niet eens met de uitslag. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
6: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van het Vraagteken. Eerder deze week sprak ik met Wendelmoet Boersema. Ze is hoofdredacteur van Dagblad Trouw over hoe belangrijk, en steeds belangrijker ook, het stellen van de juiste vragen is voor journalisten. Het is terug te luisteren in onze app. Vandaag de gast Ben Tichelaar, gedragswetenschapper, leiderschapsexpert. En twee onderwerpen wil ik graag nog met je bespreken. Ben sowieso dit half uur, maar er zal ongetwijfeld nog meer aan bod komen. De opkomst van wereldleiders die nauwelijks lijken te luisteren.
7: Ja.
6: En waarom leiders of leidinggevenden moeten leren hun mond te houden. Psychologische veiligheid op de werkvloer. Want eigenlijk wat we aan het doen zijn deze week is, kijk, mijn observatie was, in het publieke debat regeert het uitroepteken. De stellige mening,
7: ja.
6: De ik vind dit en het zit zo. Dus we proberen deze week ook in zekere zin een soort monumentje op te richten voor het vraagteken. Voor de ruimte voor twijfel, voor het geïnteresseerd zijn, de nieuwsgierigheid. Je bent gedragsdeskundige of gedragswetenschapper, gedragsexpert. Is er eigenlijk een verklaring voor het feit dat het uitroepteken zo dominant is?
7: Poeh, ja. Jongen.
6: Dat is een ingewikkelde vraag. Is dat iets? Ja. Laat ik het anders formuleren.
7: Dat is grappig. Ik ben net deze week bezig geweest om te schrijven aan mijn column voor NRC. Die komt, wanneer komt die? Deze donderdag komt die in de krant.
6: Morgen?
7: Dat is morgen al. Ja. Verdorie, ja. Ik heb vanmorgen net weggestuurd. We gaan heel snel op die redactie. Ja. En dat ging onder meer over de illusie die we hebben als mens, dat we vaak wel overzien hoe iets werkt of hoe iets in elkaar zit. Het raakt een beetje aan waar we net over hadden, zeg maar een kwartiertje geleden, over dat idee van ik overzie eigenlijk het geheel wel,
6: ja.
7: Ik ken alle feiten wel enzovoort. En er zijn ook mensen die vaak met vallen en opstaan moeten leren dat hun kennis beperkt is, en dat noemen ze dan intellectual humility, intellectuele bescheidenheid. En dat blijkt ongelooflijk effectief te zijn voor leidinggevenden. Want ja, die gaan op zoek naar meer informatie. Denken niet, ik weet alles al, maar die gaan nieuwsgierig zoeken. Staan meer open voor de mening van anderen. Hebben meer met diversiteit. Het heeft eigenlijk alleen maar voordelen om intellectueel een beetje bescheiden te zijn. Maar we worden dus eigenlijk, als je jong bent. Misschien hebben mannen dat nog wel een beetje extra. Je hebt die storm en drang als je 20 bent. En je denkt, iedereen doet het verkeerd. En ik zie hoe het echt zit. En dan blijkt, dat is heel grappig, die illusie kan je vaak heel makkelijk doorprikken. Door mensen even te vragen, van leg dat dan eens uit hoe dat zit. En een klassieke voorbeeld is bijvoorbeeld, vraag aan iemand eens van, jij weet wel hoe een ritssluiting werkt? Ja, natuurlijk weet ik hoe een ritssluiting werkt. Of een helikopter, of hoe sneeuw wordt gevormd. Dat zijn de klassieke voorbeelden uit onderzoek. En dan vraag je mensen maar, leg dan eens uit, hoe werkt dat dan, een ritssluiting? Ja. Dan lopen mensen helemaal vast. Ja. En dat geldt voor de meeste onderwerpen. Dat geldt helemaal als je naar iets complexere dingen vraagt van, jij bent tegen dit beleid. Hoe zit dat beleid dan in elkaar? En hoe denk je dat beleid dan werkt, bijvoorbeeld op vluchtelingen? Of hoe denk je dat het beleid dan werkt op bijvoorbeeld mensen die ziek thuis zitten, et cetera? Allemaal makkelijke mening die je daar vaak over hoort. Ga je doorvragen, leg me dat.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Ik weet niet of het zo is dat mensen nu tegenwoordig de wereld als bedreigender ervaren dan bijvoorbeeld mensen in de jaren 50, hè, toen de Koude Oorlog opkwam.
2: Ja.
1: Of kind van de jaren 80. Hè, carrière maken is oké, maar de bom valt wel.
2: Ja, precies.
1: Ja. Ja. Dus nee, misschien is dat zo hoor. Er is wel
2: toegenomen die informatie.
1: De informatie komt op je af. Dus je kunt alles voortdurend inderdaad zien. Je wordt er mooi gebombardeerd. Dat is zeker waar. Ja.
2: En dat mensen daardoor misschien op zoek zijn naar. Nou, meer nog dan voorheen. Maar goed, dit is mijn onderbuikgevoel. Ja, niet op wetenschap gebaseerd. Dus ik hoopte dat jij het nu zou staven met iets. Maar dat gebeurt niet. Dus dit is ook weer een mening die ik dus heb. Of een tuiging die misschien wel helemaal niet met de werkelijkheid overeenkomt.
1: Ja, nou ja, het raakt wel aan het punt wat we net noemden. Dat die intellectuele bescheidenheid. Als mensen intellectueel meer bescheiden zijn, zijn ze ook sceptischer bijvoorbeeld over fake news of allerlei berichten die worden verspreid. Dus mensen kijken dan ook kritischer en wegen argumenten sterker. Dus in die zin zou het voor iedereen louterend zijn om af en toe eens tegen de muur van je of de grens van je eigen kennis aan te lopen.
2: Ja, dus dit is een tip inderdaad. Hè? Nou, je eigen overtuiging misschien wel ter discussie stellen of in ieder geval bevragen.
1: Ja.
2: Wat voor tips heb je nou nog meer als het gaat om luisteren op die werkvloer?
1: Ja, ga heel praktisch luisteren. Nou, het eerste tip is misschien wel een hele leuke. Is een beetje contra, hoe noem je dat, tegenintuïtief. Ja. Er wordt vaak gezegd dat een van de allerbelangrijkste dingen is non-verbale communicatie. Daar gaat het vaak over in trainingen en dan worden er vaak percentages gegeven. En onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, maakt er echt gehakt van. Dan is het gewoon niet waar.
2: Oh.
1: Het blijkt dat als je de ander de indruk wilt geven dat je goed luistert. En het blijkt ook dat wanneer, als je mensen naar achteraf vraagt van beoordeel dit gesprek nou eens.
2: Ja.
1: Dan zijn er echt hele grote studies die laten zien dat verbale signalen belangrijker zijn dan non-verbale. Sterker nog, die zijn. In ieder geval, één studie kwam naar voren. Voor de mensen die het leuk vinden, dat komt van Graham Bodie, kwam dat onderzoek. Blijkt zelfs dat die verbale signalen zo van vertel eens. Dat soort signalen die je geeft van ik ben geïnteresseerd, vertel eens door. Die bleken drie keer zo belangrijk als de non-verbale signalen. En non-verbale signalen zijn ook belangrijk. Dus zie je nu verbaasd kijken.
2: Ja, dus, precies. Ja, dat komt omdat je op de radio dan leert dat je niet het moet zeggen. We vinden luisteraars hoogst irritant. Dus daarom zou ik het in de kop te houden. En doe ik het allemaal non-verbaal.
1: Ja.
2: Maar voor jou zou het eigenlijk beter zijn als iemand naar wie nu geluisterd wordt, als ik dat zou beamen met is het zo?
1: In een normaal natuurlijk gesprek zou dat zo zijn.
2: Ja.
1: En dit waren gesprekken die dus door honderden mensen zijn gevoerd, die zijn opgenomen. Achteraf moesten mensen het beoordelen, kwaliteit van het gesprek. En dan komt het dus uit dat als je dat dan gaat analyseren, dat die hele subtiele, kleine, verbale signaaltjes waarbij je mensen aanmoedigt, of je laat merken, ik begrijp je, ik ben er nog. Nou, dat blijkt dus eigenlijk in gewone gesprekken superbelangrijk.
2: Okay, dus tip nummer 1, ik schrijf even mee. Hè?
1: Ja, dus vergeet het hele. Vergeet niet het non-verbale.
2: Nee, maar denk
1: vergeet
2: wel aan het verbale.
1: Vooral het verbale niet. Nee. Ja, precies. Ja. Dus dat is een heel belangrijke. Wat grappig is, ik had het net over die International Listening Association.
2: Ja.
1: Ik zei al, die hebben tips op een rijtje gezet. Daar heb ik natuurlijk even doorgenomen. Ik denk, super interessant. Want die hebben dus 40 jaar onderzoek doorgeploegd om tot 10 tips te komen. Nou, moeten ze niet alle 10 doen, want sommige zijn zo'n open deur. Maar wat ik wel heel mooi vond, is je moet er wel echt voor kiezen om vaker en beter te luisteren. Dus je moet het je actief voornemen. Want het gaat niet vanzelf gebeuren. Want vanzelf dwalen we dus af tijdens gesprekken.
2: Mm-hmm.
1: En vanzelf zijn we bezig met het idee dat we het eigenlijk vaak wel weten. Dus je moet echt tegen jezelf zeggen, oké, dit is belangrijk, dit wil ik echt gaan doen. En dat misschien moet je daar ook reminders voor in je agenda zetten. Of ik heb het letterlijk wel eens gedaan. Als de kinderen vroeger thuis kwamen, dat is natuurlijk allerlei verhalen. Maar ik zat dan soms ook vol met allerlei dingen die ik graag kwijt wilde aan mijn vrouw.
2: Ja.
1: En dus ik heb op een gegeven moment een tijdje gehad dat ik aan de binnenkant van mijn hand schreef ik HJB.
2: Hou je bek.
1: Hou je bek.
2: Liet je dan aan je kinderen zien of aan jezelf?
1: sommigen konden het nog niet lezen, dus dat hielp niet.
2: Yeah.
1: Nee hoor, maar dat was echt als een reminder van als je thuis komt, eerst even aandacht voor hun verhalen.
2: Ja.
1: Ja, neem die tijd.
2: Ja, ja,
1: gek, hè? Maar blijkbaar heb ik dat nodig. Ja.
2: Nou, misschien wel meer mensen inderdaad.
1: Dat zou kunnen. Ja.
2: Wat we doen natuurlijk als mensen is een verhaal maken. Zodra iemand begint te praten, ga je allerlei lijnen in je hoofd trekken.
1: Ja.
2: En denk je dat je het kan invullen wat die ander eigenlijk wil melden?
1: Vaak wel, ja. Moet je dus ook niet doen.
2: Nee. Dat is de hou je bek.
1: En dat is wel grappig, Stephen Covey, eerst begrijpen dan begrepen worden. Dat is ook letterlijk wat inderdaad door die internationale luisterclub als een goede tip wordt gegeven. Dus controleer of je nou echt hebt begrepen wat die ander kwijt wil, voordat je zelf met je verhaal komt.

0: komt.
1: Ja, ja, dat is een mooie, want ik denk dat veel mensen inderdaad het fijn vinden om begrepen te worden.
0: Ja, ja. Zeker weten.
1: Ja, ja. Oké, okay, dat zijn goede tips. Die hou je bek, ga ik wel aan de binnenkant van mij. Ik moet vanavond de avond vierdaags met mijn dochters lopen. Ik zal aan de binnenkant van mijn hand zetten.
0: Ja, nou ja, wat ook wel een hele belangrijke tip is, en dat is vaak voor managers misschien nog wel een belangrijke. Je moet wel echt laten merken ook daarna in je gedrag dat je geluisterd hebt. Dus als je heel, als je alle trucs kent, weet je wel, niet invullen voor een ander, Nivea, ja. Dat leer je dan. Of je moet LSD luisteren, samenvatten, doorvragen. Dat leer je bij al die trainingen en die bedrijfstrainingen. Dat heeft iedereen wel een keer voorbij zien komen. Die een kantoorbaan heeft, denk ik dan maar. Misschien wel een ongelooflijk belangrijke toevoeging is dat als je dan de indruk hebt gewekt naar de ander, dat je heel goed hebt geluisterd, maar je doet daar vervolgens niks mee.
1: Dan was het ook een beetje gratuït.
0: Dan snapt iedereen, oh ja, die is ook op cursus geweest.
1: Ja, ja, ja. Nuttig geweest die cursus, ja, maar doe er ook iets mee. Dus breng het ook in de praktijk, dat luisteren.
0: Ja, je moet laten zien wat je ermee doet en soms ook aangeven wat je ermee gaat doen. Soms kan je er als leidinggever natuurlijk niks mee. Dan zeg je, ja, ik hoor je verhaal, ik kan er niks aan veranderen. Ik zou het willen, maar kan er niks aan veranderen. Dat is prima om dat te zeggen. Mm-hmm. Maar als je er wel iets aan kunt veranderen, of je kunt er op terugkomen gewoon later nog eens een keer met aandacht. Ja, dat moet je dan wel regelen dat ook gebeurt.
1: Ja. Dit raakt allemaal aan psychologische veiligheid natuurlijk. Hè? Een enorme hit in het bedrijfsleven. Dat is het de afgelopen 10 jaar. Zullen we toch nog even definiëren wat dat dan inhoudt?
0: Ja, dat is de overtuiging dat je sociaal mag afwijken van de groep. He, dus dat jij gelooft al, in deze groep kan ik gewoon mezelf zijn. En dan betekent ook dat ik dus gekke dingen mag zeggen, of fouten mag benoemen, kritiek mag hebben. Maar ook de twijfels die ik over dingen heb, kan ik gewoon uit hier. Alsof je een vriendenclub bent, zeg maar, als het ware.
1: Ja.
0: Ja, en dat zouden mensen heel graag willen. En dat zou ook heel goed zijn voor veel bedrijven.
1: Ja, en dat is lang niet in alle bedrijven aanwezig.
0: Nee, en het grappige is, ik heb dat laatst nog eens een keer teruggelezen bij die onderzoeker die dat op de kaart heeft gezet, Amy Edmondson. En die zegt ook, het grote probleem is niet zozeer dat bedrijven dat er, nou ja, zorgvuldig uithalen bij mensen. Mm-hmm. Dus dat bedrijven ervoor zorgen en dat managers ervoor zorgen mensen zich psychologisch onveilig gaan voelen. Ze zegt, nee, zo komen mensen al binnen. Dat hebben ze al lang geleerd op school. Je hebt al lang geleerd op school dat het niet slim is om een heel afwijkende mening te hebben. Of om je heel afwijkend te kleden. Of om misschien een afwijkende religieuze overtuiging te hebben. Of afwijken wordt keihard afgestraft natuurlijk. Vanaf het moment.
1: Nou ja, zeker in de puberteit.
0: Zeker, ja. Vanaf een jaar of 12 wordt dat afgestraft.
1: Ja.
0: Dus iedereen die eigenlijk binnenkomt in jouw team, ook jonge medewerkers van je denkt, nou, die zijn nog niet verpest. Ja, jammer, die zijn al wel verpest. Je moet eigenlijk repareren, zegt Amy Edmonds. Je moet repareren wat er hiervoor al fout is gegaan.
1: Ja, want op die scholen ga je het niet herstellen, denk ik.
0: Nou ja, dat is natuurlijk ook de dynamiek van gewoon van pubers onderling. Ja. Dat is ongelooflijk moeilijk.
1: Ja, ja, ja.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: We hadden het met Ben Tichelaar net over psychologische veiligheid op de werkvloer. Ben Tichelaar, gedragswetenschapper, leiderschapsexpert. Die psychologische veiligheid we het over hebben. Dus dat je mag zijn wie je bent. Dat je niet hoeft te conformeren om in de groep te vallen. Dat je een afwijkende kledingstijl mag hebben. Afwijkende meningen.
0: Ook dat, ja, ja.
1: Je hebt natuurlijk bij een heleboel organisaties binnengekeken. En we hadden net het laatste wat we zeiden is, dat is moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Dat heeft ook met luisteren te maken, toch?
0: Zeker, ja. Ja, en het verschilt, en dat is wat grappige. We denken heel vaak dat psychologische veiligheid iets is dat hoort bij organisaties, maar het hoort eigenlijk bij teams. Dus dat betekent, het kan in een organisatie, binnen een organisatie, enorm verschillen per team.
1: Oh ja?
0: En we weten dat natuurlijk eigenlijk ook wel uit ervaring. Want je zit in een vergadering met een groepje mensen, en daar denk je, nou, hier kan ik eigenlijk.
1: Hou mijn mond even.
0: Precies. Ja. En even later zit je in een projectgroepje met een andere club, en dan kan je alles zeggen wat je denkt. Dus het heeft heel erg te maken met de dynamiek binnen een kleine groep. En die kan ook dus heel stevig beïnvloed worden weer door, ja, eigenlijk de leidinggevende, direct leidinggevende. Daarom is ook die teamleider zo ongelooflijk belangrijk. Mm-hmm. Het wordt vaak onderschat, maar die kan ook op dit punt heel veel teweeg brengen. Door bijvoorbeeld, nou, simpele voorbeelden, de bal rond te spelen, zorgt dat daar iedereen wordt geluisterd en niet naar degene die altijd als eerste praat. He, dus je kunt gewoon, ik heb dat ook trouwens live wel gezien. Ik heb eens een keer meegelopen met een opleider in een ziekenhuis. Die op een hele knappe manier voortdurend in gesprekken met medewerkers de bal rondspeelde. Dan liet hij bijvoorbeeld eerst de co-assistenten reageren op een foto, een röntgenfoto. Ja. En daarna waren dan de mensen die klaar waren met de opleiding, mocht iets zeggen. En pas aan het einde de specialisten, de collega-specialisten. Om iedere keer te zorgen dat iedereen de kans kreeg, maar ook iedereen de kans kreeg om iets te leren bijvoorbeeld. Ja, dat is echt een vaardigheid. En als je dat kunt, dan gaan mensen zich steeds meer uiten. Maar een andere vaardigheid is bijvoorbeeld dat je ook, dat noemen ze dan wel situationele nederigheid. Of we hadden net over intellectual humility. Dit wordt dan situational humility genoemd. Dat je denkt, nou, het is slim om even gewoon als het ware te doen alsof ik dit niet weet.
1: Dus jezelf een beetje als Oen opstellen.
0: Ja, ja, leg me dat eens uit. Ja. Hoe denk jij dat dat zit?
1: De ander als expert.
0: Precies, ja, de ander als expert zien. Ja.
1: En wat heeft dat voor zin?
0: Nou, dat zorgt ervoor dat mensen zich meer durven uit te spreken. En dat ze ook steeds meer zich gaan durven uit te spreken. Dus de kans, je moet het op gang brengen. Je moet vragen stellen. Je moet inderdaad af en toe laten zien van, nou, ik weet ook niet alles. En de bal rondspelen, wat ook kan helpen, is een fantastische tip. Die komt van Daniel Kahneman. Is, als je echt wil luisteren, moet je soms eerst even stil zijn met elkaar. En dan heb je bijvoorbeeld een heel belangrijk onderwerp. En dan zeg je tegen de mensen, luister eens, dit is zo belangrijk. Ik wil dat iedereen hier zijn mening over kan geven. Dus we doen het zo, we nemen een minuutje stilte. En dan schrijft iedereen zijn allerbelangrijkste punten op. En dan maken we een rondje, dan hoor je van iedereen wat zijn belangrijkste punten zijn. En pas daarna gaan we discussiëren met elkaar.
1: Ja, ja. En die minuut stilte zorgt voor een soort verstilling. Een moment dat je erover kan nadenken.
0: Ja, en dat niet de meest extraverte zijn hand opsteken. Dat je met z'n allen die tunnel ingaat en er niet meer uitkomt. Ja. Dat gebeurt natuurlijk ook ontzettend vaak.
1: Ja.
0: Dus zo heb je allerlei trucs en technieken om te zorgen dat mensen zich gaan uiten. En dan zegt Amy Edmondson, dan moet je dus ook mensen daar voortdurend eigenlijk in stimuleren. Heel ouderwetse psychologie, gewoon positive reinforcement. Iemand doet iets waarvan je denkt, yes, nou komt die, nou komt zij een beetje los. Ze waren altijd een beetje introvert, maar nu zeggen ze hoe ze erover denken. En dan moet je eigenlijk enorm stimuleren.
1: Ja.
0: Ja, en de kunst, zeg ik altijd, het is een beetje kinderachtig misschien, maar stel nou dat iemand met een idee komt of een opmerking die is voor 90% onzin, rubbish, maar 10% goed.
1: Ja, dan focus moet je dus, daarop.
0: Dan moet je dus daarop focussen. Dat is dan de kunst als leidinggevende. Steeds die schijnwerper richten op een waarderende manier op wat wel waardevol is, zodat je dat dus laat groeien.
1: Ja, ja. We hebben het over leiders. En dan kun je bijna niet, tenminste in dit programma gaat het ook vaak over geopolitiek. Excuus. Als we dan kijken naar de mannen die op dit moment de wereld... We staan lekker met z'n tweeën te kuchen hier, Ben.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat komt omdat we zoveel aan het praten zijn, hè? Te weinig luisteren.
0: Ja, ook door kinderen en kleinkinderen die allemaal ziektes mee naar huis nemen.
1: Bij mij ook, ja. Maar we hebben het over leiders. En als ik dat even uitvergroot, we hebben het in het programma vaak over geopolitiek, dan kijk even naar de mannen die op dit moment de wereld leiden. Trump, Poetin, Netanyahu, Xi Jinping, noem maar op en zo. Meen ik dan in te zien dat het mannen zijn die misschien niet per se die vaardigheid luisteren, heel nadrukkelijk op hun cv hebben staan?
0: Nee. Nee, nou dat. Kijk, bij sommige leiders weten we natuurlijk niet goed wat er achter de schermen gebeurt. Dus het blijft altijd een beetje risicovol om van een afstandje over wereldleiders, zeg maar, een heel idee neer te zetten. En dat je denkt van, nou, zo zit dat waarschijnlijk. Dus je weet niet wat er achter de schermen gebeurt. Maar goed, als je dan af en toe eens wat hoort, dan is bijvoorbeeld iemand als Trump blijkt niet zo'n fantastische luisteraar te zijn. Nou, dat klopt wel, ja.
1: Ja, ja. Want die situational humility waar je het net over had. Ja. Hè? Dus dat je eigenlijk jezelf opstelt als iemand die het niet weet. En laat de ander vooral maar, dat is de expert, laat die het vertellen. Dan kun je jezelf natuurlijk ook als leider, ik moet daar bij dit soort mannen dan aan denken, denken van ja, maar nu breng ik mezelf een diskrediet. Nu kom ik dus dom over. En dat is natuurlijk ook een doodzonde voor veel mensen.
0: Ja, terwijl een paar van de meest beroemde presidenten van de afgelopen eeuw daar dus heel erg goed in waren. Barack Obama, ik heb hem zelf geïnterviewd, dat ging over onder meer over luisteren. Zijn overtuiging is en was leiderschap begint met luisteren. Dus hij had een vaste discipline. Trouwens, een hele interessante, handige tip. Een vaste discipline. Iedere dag kreeg hij 10 brieven of mails kreeg hij in een mapje. En dat was het laatste wat hij deed op de werkdag. En dat waren dan mails, brieven van gewone Amerikanen, gewoon een doorsnee van de bevolking, over wat hen bezighield. Hij zei, en voor mij is dit mijn manier van luisteren. Want ik kan alleen maar onder begeleiding met een compleet cordon kan ik het Witte Huis uit. Dus als ik wil luisteren wat er gebeurt in het land, is dit mijn, nou ja, is mijn workaround. Iedere dag 10 brieven lezen om
1: voeding te houden.
0: Voeding te houden en voeling te houden van met wat gebeurt er in het land. En ik heb hem toen gevraagd van, did you manage to keep it up 8 years straight?
1: Ja.
0: 8 jaar lang, elke dag 10 brieven.
1: Ja, ja,
0: dat is waanzinnig.
1: Ja.
0: Dus, en iedereen zegt, nou, dat was een president die eigenlijk zeg maar wel een hele mooie legacy heeft nagelaten.
1: Nou zei je eerder in het uur dat bij luisteren gaat het ook om dat je aangeeft dat je het gehoord hebt, dat je er iets mee doet. Deed hij dat ook? Gaf je antwoord?
0: Ja, nou dat niet. Het was, nou, dat weet ik eigenlijk niet hoe dat precies zit. Nee. Dat vermeldde het verhaal niet helemaal.
1: Nee.
0: Het was vooral voor hem om zeg maar een betere leider te kunnen zijn.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. We moeten een kettingvraag gaan behandelen. We zouden nog veel langer door kunnen gaan. Maar morgen heb ik weer een hele andere gast, Micha Wertheim. Er is een wisseling plaatsgevonden. Eigenlijk zou Elke Wis komen, een schrijver van Socrates op Sneakers. Maar zij komt vrijdag.
0: Ja.
1: Morgen Micha Wertheim, de comedian, de cabaretier, de man van de oudejaarsconferentie, de man die zijn publiek in verwarring weet te brengen. En ook laat lachen. Wat zou je willen vragen?
0: Ja, ik wilde eer eigenlijk dat ik hem een vraag mag stellen. Ja. Ik heb erover na zitten denken. Ik dacht, ja, weet je, hij is heel erg goed in het. Hij is er heel goed in om zijn publiek aan het denken te zetten. Dus ik denk, als ik nou beter wil worden, dus ik luister naar de radio en ik wil zelf beter worden in het uitdagen en het aan het denken zetten van de mensen om mij heen, bijvoorbeeld mijn collega's of mijn familie of vrienden. Wat zou die me dan absoluut wel aanraden en ook absoluut niet aanraden?
1: Ik ga het morgen vragen. Micha Wertheim dus. Dankjewel, Ben Tichelaar. Het was een plezier om met je te spreken. We kijken uit naar de podcast die zo ergens in de zomer weer gaat verschijnen. De Ben Tichelaar podcast. Dank voor de komst vandaag in ieder geval. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Kun je doen in onze eigen app. Er zijn dan nog veel meer podcasts te vinden. Zoals bijvoorbeeld Napleiten of binnenkort die van Ben Tichelaar dus weer. Of je favoriete podcastkanaal. Hoef je in ieder geval geen aflevering te missen. En ik ben er morgen weer. Tot dan.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Steven Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
1: Wie maakt het verschil in pensioenland? Vier fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
0: Jacinda Ardern en Seth Godin en Steven Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
1: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Er kan weer worden gesproken over een lidmaatschap van de EU voor Oekraïne en Moldavië. Hongarije blokkeerde dat met een veto van de vorige premier Orbán. Zijn opvolger Peter Madjar heeft dat ingetrokken. Het EU-lidmaatschap zelf is nog wel ver weg voor Oekraïne en Moldavië, want daar moeten alle 27 landen het over eens worden. Amerika dreigt weer met nieuwe importheffingen voor landen in de EU, maar die kunnen helemaal niet, zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra. Het gaat om een extra heffing van 10% voor landen die te weinig doen tegen dwangarbeid. Maar dat is het veranderen van de regels tijdens de wedstrijd, zegt Hoekstra, omdat er net een deal was gemaakt. Ook Zuid-Holland gaat de vlag uithangen rond Kittikotti, waarmee de afschaffing van de slavernij wordt gevierd en herdacht. Op 30 juni wordt de provincievlag half stok gehesen. Een dag later hangt de vlag weer in top. Gisteren maakten Noord-Holland en Utrecht ook al bekend de vlag uit te hangen voor Kittikotti. Op Cuba kun je vanaf dit weekend niet meer met creditcards van Visa en Mastercard betalen. Dat komt door nieuwe sancties van Amerika. Het is de zoveelste actie van president Trump om de Cubaanse regering onder druk te zetten. Het land zit in een energiecrisis omdat er bijna geen olie meer naar het eiland komt. En het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 1-0 verloren. In een kletsnatte kuip in Rotterdam werd het enige doelpunt gescoord door Feyenoorder Hajmoussa. In de eerste helft werd een Nederlands doelpunt afgekeurd. Doelman Robin Roefs heeft zijn debuut gemaakt in Oranje. Hij viel in de rust in voor Bart Verbrugge. Het weer van Weer Online? Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Wordt ongeveer 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
6: Voordat een kandidaat solliciteert, heeft hij al lang gegoogeld wie je bent. Bij Tata Steel vindt hij zij of ik stam berichten over gezondheid, risico's, rechtszaken, greenwashing en onlangs dus Donald Pols, die gisteren de laan uit werd gestuurd. Maar niet Tata alleen. Ook bij Schiphol, banken, Defensie, Big Tech en andere partijen ligt het maatschappelijke vergrootglas op de organisatie. Hoe werf je talent als je reputatie altijd onderwerp van discussie is? Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals altijd de Astor Piazzolla van de Nederlandse recruitmentmarkt, Arjan Elbers. En te gast Dorothee Alfrink, employer brand manager van Tata Steel. Dorothee, hoe is de sfeer nu vandaag bij Tata?
7: Gewoon weer aan de slag. 24 uur bedrijven moeten gewoon doorgaan. Er moet staal gemaakt worden.
6: Er moet staal gemaakt worden en daar gaan we zo verder over praten. Eerst het belangrijkste nieuws over werk. Het aantal werknemers in sociaal werk is toegenomen, Arjan. En dan vraag ik me af, hoe kan dat nou?
8: Hoe dan? Nou, dat is hartstikke mooi nieuws voor die sector. Sociaal werk is de verzamelnaam die we gebruiken voor werk in de maatschappelijke opvang. Dus denk aan de dak- en thuisloze opvang. Maar ook aan welzijn en maatschappelijk werk en alles wat daarbij hoort. En eind vorig jaar werkte er in die hele sector maar liefst 71.000 mensen. En dat is zo'n 7% meer dan het jaar ervoor. En dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. En dat vind ik hartstikke knap. Interessant, de werkgelegenheid in die sociale werksector die groeit sneller dan in de reguliere zorg en welzijn. En de nieuwe mensen komen voornamelijk uit de hoek van herintreders en zijinstromers.
6: En is dit werk een beetje vergelijkbaar met de reguliere zorg? Of zit het totaal anders in elkaar?
8: Nee, het is best wel vergelijkbaar, maar het heeft toch enkele voordelen. En dat kun je zien uit het feit dat veel mensen vanuit de reguliere zorg zijinstromen naar het sociale werk. En waar zit dat in? Er is de laatste tijd veel aandacht voor het werk en voor het soort werk, maar ook opleidingen en carrièrepaden zijn verder geprofessionaliseerd, dus die zijn gewoon verbeterd. En het werk is vaak wat aantrekkelijker, met name door de werktijden. Minder nachtdiensten, minder op en af.
6: Verdien je hetzelfde als in de reguliere zorg?
8: Ja, het is vrij vergelijkbaar.
6: Maar dat kan wel eens een risico zijn dan voor de reguliere zorg.
8: Dat zal niet helpen.
6: Lekker bijverdienen in de zomer wordt buschauffeur in Utrecht. Wie wil dat nou niet?
8: Ja, lijkt me hartstikke lekker.
6: Toch? Ja.
8: Reizigers in Utrecht hadden veel last de laatste tijd van uitgevallen busdiensten en vertragingen. En dat komt helaas door het tekort aan goede chauffeurs. En dan komt die zomerperiode er ook nog eens aan. En die fijne mensen die willen natuurlijk ook wel eens met vakantie. Dus een extra uitdaging, dacht de Transdev. Ja. Nou, wat hebben ze gedaan? Of ze hebben gezegd, vanaf 1 juni gaan wij extra werken belonen met 170% door de week. Ja. En dat is hartstikke veel, zoals wij in Brabant zeggen. Maar extra werken in de zomerperiode geeft recht op 200%.
6: Maar Transdev heeft dus zijn rooster niet op orde, krijgt extern niet voldoende mensen aangeworven en gaat dan dit berichtje naar de interne groep sturen van, ah, kom alsjeblieft meer werken. Dus het is niet word buschauffeur, het is feitelijk word meer buschauffeur.
8: Word nog meer buschauffeur.
6: Ik wil ze adviseren, Transdev, let op, stuur gewoon een notitie of een briefje naar al je reizigers, dat ze eens een keer de fiets pakken van Lombok naar Nieuwe Gein. Ga lekker fietsen, toch?
8: Dat is een prima alternatief.
6: Dan zag ik een term hier staan in het draaiboek. Conscious contracting. Arjan, waar hebben we het over?
8: Hip, hè?
6: Ja.
8: Nou, ik ga het vertellen. Jaarlijks tekenen honderdduizenden mensen een arbeidsovereenkomst. Dus heb je hele sollicitatiegesprek gehad, gedoe gehad. En dan komt die overeenkomst. Maar heel vaak zijn dit taaie en lastig leesbare juridische documenten. Zo'n contract wordt dan ook vaak ervaren als moeilijk leesbaar door de ontvanger. Of afstandelijk. En soms zelfs als wantrouwend. En dit is natuurlijk helemaal niet de start die je wil maken als werkgever als je net een nieuwe kerstverse medewerker hebt aangenomen. Het kan dus ook anders. En daarvoor staat die term conscious contracting. En daarover is gisteren een nieuw boek verschenen met de titel Contracten die werken voor mensen.
6: Aan de telefoon Boukje Keizer, een van de auteurs. Goedemiddag, Boukje.
9: Goedemiddag.
6: Ik wist niet wat ik las. Wat is conscious contracting precies?
9: Ja, in Nederland worden ook wel termen als bewust contracteren of relationeel contracteren of positief contracteren gebruikt. Maar wij hebben bewust gekozen om de Engelse term te houden.
6: Ja.
9: Omdat het zowel aangeeft dat het om een bewustzijn, maar ook vanuit een soort geweten. Je gaat eigenlijk veel meer weer kijken naar wie tekende dit contract nou en wat is voor hen belangrijk. Het is een beweging die uit Amerika is overgekomen. Oh ja. En wij hebben de afgelopen 4 jaar met inmiddels 160 verschillende Nederlandse bedrijven hiermee geoefend. En alle kennis en ervaring en voorbeelden die we daarbij hebben opgedaan, die hebben we in het boek gebundeld. Het Gamens Monique Vering gedaan.
6: Oké, en wat is het? Want jij zegt, je hebt het net over geweten. Betekent dat de andere contracten gewetenloos zijn? Wat houdt dit precies in?
9: Nee, zeker niet. Zeker niet. Het is zo, wat jullie ook een beetje in je intro zeiden, heel veel huidige contracten, dat zijn heel moeilijk leesbare, zwaar juridisch geformuleerde stukken, die de gemiddelde persoon die het moet tekenen eigenlijk niet begrijpt. Nou, volgens de wet is een van de belangrijkste dingen dat we begrijpen wat we tekenen. En conscious contracting probeer je eigenlijk weer terug te gaan naar de kern van de partijen die iets met elkaar willen afspreken. Dus wat is hun identiteit? Ze proberen daar ook in het licht van merkidentiteit ook weer terug te laten komen, de huisstijl, de kernwaarden van de organisatie, zodat het niet zomaar willekeurig is bij wie je gaat werken. Want die relatie die start je omdat je bepaalde waarden herkent in dat bedrijf, of het een tof product vindt of iets dergelijks.
6: Ja, huisstijl en zo. Huisstijl snap ik, hè, dat je briefpapier en dat soort dingen. Maar nu hebben wij hier in de studio Tata Steel. Nu kan ik me voorstellen dat zij bijvoorbeeld een jurist aannemen, maar daarnaast ook een staalwerker.
9: Ja.
6: Maar ja, dan heb je inderdaad onderdelen van het contract die voor dat individu persoonlijk van toepassing zijn, maar je hebt toch gewoon ook juridische onderdelen en bepaalde termen en terminologieën nodig in een contract. Dat is toch gewoon wat het is?
9: Nee, dat is niet zo.
6: Het
9: feit dat we het juridisch complex formuleren wil niet zeggen dat het daarmee rechtsgeldiger is dan wanneer we het gewoon duidelijk uitleggen.
6: En geef eens een voorbeeld van iets wat dan heel juridisch complex geformuleerd is, wat ook in een volzin kan.
9: Nou, concurrentiebeding bijvoorbeeld. Sowieso is dat lang niet voor alle medewerkers relevant. Je hebt zelfs sectoren waarin mensen standaard meerdere baantjes hebben of bij verschillende partijen werken en dat geen probleem is. Dat speelt vaak pas bij hogere functies. Maar nu zijn dat echt bepalingen met heel veel boetes, met heel veel onduidelijke taal van, nou ja, waar je bijna...
6: Hoe zou je dat simpeler doen? Geef eens een voorbeeld.
9: Nou, zeggen van, goh, we zouden het gezien jouw functie en alle kennis en relaties die je hebt opgedaan heel vervelend vinden als je bij onze directe concurrent gaat werken. Dus we gaan graag met je in overleg over als je niet meer bij ons past, waar je terechtkomt en hoe we dat op een nette manier kunnen doen met elkaar. Nou, ik formuleer het nu eventjes heel snel uit de losse pols. Ja. Maar we hebben in ons boek achterin voor alle bepalingen die veel voorkomen in contracten, hebben we meerdere alternatieven geformuleerd. Okay. Dus we hebben dat met onze juristen samen gedaan. En je kunt eigenlijk voor elke bepaling die er nu heel ingewikkeld geformuleerd staat, zou je dat echt anders kunnen doen. En ook meer gelijkwaardig. Want wat we nu vaak zien is dat echt vooral gekeken wordt naar de risico's van de werkgever.
6: Ja.
9: En er ook heel veel dingen zijn die voor werknemers bepalend zijn. Bijvoorbeeld flexibiliteit of mogelijkheid om niet alleen maar verlof op te kunnen nemen als je tante trouwt, maar ook als je beste vriendin trouwt, bijvoorbeeld. Dus nu zitten er heel vaak hele ouderwetse regels, heel statisch.
6: Je snapt in het buikje.
9: Sorry, ja. Ik ben heel enthousiast over.
6: Ja, ik hoor het. Ik vind het ook leuk dat je dan weer juristen nodig hebt om al die versimpelingen toe te passen. Maar we gaan daar graag een keer verder over in gesprek, want het lijkt me heel interessant, jullie boek, en we gaan het zeker lezen. Bedankt en succes met de lancering.
9: Hartstikke goed, dankjewel. Tot later.
2: Nika Jovijnen en Arjan Elbers.
6: Ja, het is misschien wel de lastigste vraag in recruitment. Hoe trek je mensen aan als je bedrijf voortdurend onder vuur ligt? Want nog voordat iemand solliciteert, kijkt iemand naar krantenkoppen of hij vraagt aan ChatGPT hoe het ervoor staat. En bij Tata Steel gaan die krantenkoppen nu vooral over Donald Pols, de directeur van Milieudefensie, die overstapte na het vervuilende Tata Steel en binnen een dag alweer weg was. Arjan, hoe kijk jij hierna? Wat is er misgegaan? Ja, als recruitment-expert.
8: Ja, ik vond het een briljante move van Tata Steel om die man binnen te halen. Ik denk hartstikke slim. Wat gewoon jammer is dat hij in functie niet heeft aangegeven wat het verleden is. En ik denk dat Tata Steel heel kordaat gereageerd heeft met een dag naar buiten sturen en een statement te maken.
6: Hey, en stel, als hij dit wel had gecommuniceerd, hadden ze hem dan moeten aanhouden. Als in dat is hij een lichtend voorbeeld voor dat mensen kunnen veranderen, dat bedrijven ook kunnen veranderen, dat...
8: Nou, dan is daar absoluut. Want naar het blijkt heeft hij dat bij Milieudefensie wel verteld. En daar heeft Milieudefensie gezegd: Oké, wij kunnen hier meer vooruit. Hè? Dus mensen kunnen veranderen. En hij heeft er hiervoor gekozen. Dus het feit werd ook benoemd in de statement door Tata Steel zelf. Van ja, maar het ligt aan het feit dat de informatie is achtergehouden. En niet doordat dat je achtergrond is. Dan kan de werkgever kiezen wat hij ermee doet, ja of nee.
6: Dorothee, welkom. Jij werkt bij Tata's Employer Brand Manager. Hoe kijk jij naar deze situatie?
7: Ja, dat vind ik lastig, want de man is net een dag begonnen en helaas is hij ook alweer weg. En dat vind ik heel lastig om daar antwoord op te geven.
6: Ja, snap ik.
7: Het is vooral voor hem ook heel vervelend, voor iedereen.
6: Ja, kan ik me voorstellen. Want jij werft met weerstand en die zin jij denkt na over employer brand strategieën voor Tata Steel om het beste talent aan te trekken. Dat is best een pittige job.
7: Ja, maar ook een hele mooie.
6: Zeker.
7: Ja.
6: Vertel, hoe mooi is jouw job?
7: Nou, mooi. Het is uitdagend, laat ik het zo zeggen. Het leuke erin is dat je altijd weer iets nieuws moet proberen. Kijken hoe kun je het nog beter vertellen. Hoe kun je nog eerlijker zijn. En het is vooral, jij hebt als enige ook nog de kans om het verhaal te vertellen. Er wordt natuurlijk van alles over je verteld. En dan kun je via je werkgeverschap en de medewerkers natuurlijk ook vertellen waarom je juist hier moet werken. Want je kan hem ook omdraaien. Heel veel mensen zeggen, ik zou daar niet willen werken. Ik kan ook zeggen, juist hier kun je wel bijdragen aan. Of kun je met de nieuwste techniek werken, of heb je veel flexibiliteit. Dus ik probeer hem om te draaien.
6: Ja, en wat is dan, want je hebt mensen die willen per definitie niet bij jullie werken. En dan heb je de groep die erover twijfelt. Of die denkt, ja, misschien in mijn sociale kring valt het niet zo goed, maar lijkt mij wel leuk. Hoe bewerk je die groep dan? Wat zijn je tactieken?
7: Nou, ik heb twee uitdagingen. Dus onbemind maakt onbekend. En dat is natuurlijk wat voor fantastische techniek we hebben. Als je zeg maar, of hoe mooi het bedrijf is als je hier over de vloer bent en door de poorten heen bent. Dat moeten we gaan vertellen. Want op dit moment zoeken we heel veel mensen met een elektrotechnisch profiel. Mm. HBO'ers, WO'ers. En dan zeggen we van ja, die concurrentie is moordend op de arbeidsmarkt. Want ja,
8: dat is ongeveer het moeilijkste van het moeilijkste.
7: Ja. Nou, ik ben blij dat je het zegt.
8: Ja, het is zo.
7: Dan wordt het ook dan hoop ik dat ze ook meeluisteren wil. Ja. en daar moet je gaan vertellen dat het bij ons wel uniek is. Ik mocht pas met de collega's mee van, joh, hoe ziet dat dan uit? Hè? Elektrotechniek bij Tata Steel. Ja, en dan kom je in ruimtes waar niet één kast staat, maar honderden transformatorkasten, waar hoogstroom, laagstroom, alles bij elkaar staat. En dat is natuurlijk heel uniek.
8: Mm-hmm.
7: Wij ook al waar energie van buiten komt, weer doorgaat naar hoe je toch zo'n warmbandwals, die moet af en toe harder, zachter, weet je, die moet meegedraaid worden om daar uiteindelijk een rol staal, dun staal uit te kunnen halen. Ja, dat is wel heel magnifiek om te zien. En waar anders in Nederland ja,
8: dus je zegt,
7: is dit hier?
8: Eigenlijk vaktechnisch heb je een unieke kans.
7: Ja. Ja, en dan is het aan ons om te vertellen van hoe dat is. En wie kan dat beter vertellen? We doen dat bijvoorbeeld nu bij de ploegendienst. Daar zoeken wij toch 200 mensen ook nog voor op dit moment. En dat zijn de collega's die gewoon zorgen dat het productie draait, dat 24 uur staal gemaakt kan worden. Nou, die zijn essentieel in het proces van staal maken. Nou, dan hebben wij eerst met de OR en de vakbond gekeken, wat maakt mensen nou hier om te werken heel boeiend en heel interessant. Wat zijn de drie belangrijkste punten? Nou, dat is flexibiliteit, want je gaat zoveel dagen op. Je hebt ook zoveel dagen vrij. Als je het goed plant, kun je soms gewoon een week weg. Kun je een week op vakantie. En kom je weer terug. Er zit natuurlijk ook aan dat je 's nachts moet werken. Maar sommige mensen vinden dat heel fijn. Als je jonge kinderen hebt, ben je misschien wat flexibeler. Want dan kun je ze toch weer, als je om 6 uur klaar bent, kun je ze toch naar school brengen. Dus zo hebben we gekeken. Dus het verdient ook goed. Want je hebt een ploegentoeslag. Niet alleen bij Transdev krijg je toeslag. Bij ons krijg je het altijd. Hoef je geen eens voor in de zomer te werken. En op die manier proberen wij toch echt te kijken van doet. En dan gaan we via filmpjes, hebben we hele korte 20 seconden video's gemaakt. Want niemand kijkt ook veel meer naar TikTok en dat soort kanalen. En dan mogen mensen gewoon ruw het verhaal vertellen. Gewoon gefilmd, op een kruk, licht erop en gaan we vertellen. En die horen wij later van kandidaten, van mensen die solliciteren, horen we dat ze dat juist heel leuk vonden om te horen. Omdat ze zeiden, ja, het was gewoon ruw. Het was niet mooi. De mensen zaten niet in de make-up.
8: Niet gepolished ja. Arbeidsmarktcommunicatie.
6: En wat is dan de ruwheid? Want heel veel partijen doen tegenwoordig met TikTok en korte filmpjes het echte verhaal laten zien.
7: Nou, ze hebben niet gedanst.
6: Nee, bij jullie wel?
7: Nee.
6: Oh, ze hebben niet gedanst.
7: Nee, niet.
8: Oh, zo blij, okay. Jong. Zo blij.
6: En dan doen jullie dat ook. Maar toch hebben jullie nog die extra ballast en of die extra uitdaging. Ja. Want ik kan me voorstellen dat jouw rol heel tof is juist vanwege die extra opdracht. Wat is dan de weerstand waar je op stuit? Of wat moet jij in dat proces dan toch nog extra wegnemen of extra motiveren?
7: Nou, je moet eerst zorgen dat je mensen verleidt om ook eens dat ze openstaan om te komen praten. Want kijk, je kan natuurlijk zeggen, daar wil ik niet werken. Prima. Maar je kan ook denken, hey, maar misschien is het wel interessant. Dus die stap, die moeten we eerst doen. Nou, dat is het verleiden. Dan ga je die video's laten zien, zorgen dat ze binnenkomen. Dat doen wij op manier dat, ja, als je nu op de website kijkt, zie je heel veel vacatures voor ploegendienst. Maar je kan ook een kop koffie komen drinken. Kom maar kijken, kom maar binnen. Gaan gewoon met je kijken, wat kun je doen? Waar pas je? Of als je bijvoorbeeld binnen de ploegendienst wil werken, kom maar binnen, dan gaan we kijken, wat vind je interessant? En dan gaan we samen met je kijken bij welke werkeenheid of bij welke plek binnen het bedrijf zou jij passen?
6: Ja.
7: En op die manier proberen we dat echt te doen. We hebben hele kleine events dat we zeggen, nou, laten mensen op de werkvloer maar het verhaal vertellen. Want ja, dat is ook als ik mee mag met iedereen, dan de grote liefde spat van het bedrijf af. Of in ieder geval van het werk af, als dat verteld mag worden over het werk.
6: Ik voel nog niet veel weerstand. Dit klinkt als een vrij smooth operation.
7: Ja, maar dan, voordat je binnen hebt, die weerstand is natuurlijk ook in als ons dat ze dan. Nou, we hebben wel eens mensen die zeggen, nou, oké, tof, ik ga het doen. En dan tekenen ze en dan zeggen ze thuis, ja, wil je dit wel? Want voel je het veel weerstand?
8: Ja.
7: Of zal ik dit wel doen? Of als wij ergens op evenementen staan, hebben wij ook demonstranten. Als wij naar evenementen gaan, doen we dat ook even vooraf kijken van, is het goed, ben niet goed? En op die manier hebben we ook veel weerstand natuurlijk. En natuurlijk, de weerstand zit ook in zo'n dag als vandaag.
8: Maar als je, wat ik me heel erg afvraag, hè, Tata is inderdaad veel in het nieuws.
7: Ja.
8: En op het moment als er echt, even los van Donald Pols, maar stel voor, je hebt, er is weer een rapport en er wordt weer gebashed. Ja. Merk jij dan meteen een drop in je aantal sollicitanten?
7: Ja, dat wel. Maar dat is ook afhankelijk van de doelgroep die we zoeken. Dat is voor mensen van de ploegendienst iets minder relevant. Dat is ook heel veel mensen die uit de omgeving komen, die bij ons willen werken. Je broer werkt er al, en je zus werkt er al, en je opa heeft er gewerkt. Dus dat is heel sterk. Een reorganisatie die we afgelopen jaar hebben gehad, dat is veel heftiger. Daar
8: dat
7: zie ik echt
8: heel
7: droppen
8: impact,
7: van.
8: Hè?
7: Ja. Ja, daar zie ik echt de bezoekers naar beneden gaan.
8: Ja.
7: Ja. En ook de, want onze samenwerf, zo heet dat bij ons ambassadeursprogramma, ja, ons loyaliteitsprogramma, zeg maar, daar halen we 30% van de factures mee binnen. Dus dat geeft aan over, als je het over NPI hebt, is dat mijn NPI.
8: Ja, ja, ja, snap ik.
6: En wat is dan het narratief wat jullie vertellen? Wat is de boodschap om mensen juist wel te overtuigen van, juist hier moet je zijn om bij te dragen aan?
7: Of? Ja, het verhaal, het communicatieconcept is waar we echt al van maak werk van de toekomst. Hè. Samen maken we werk van de toekomst. We zijn ook een maakbedrijf, dus daar zit een knipoog natuurlijk in. En tegelijkertijd, het narratief is dat je zegt, je moet nu wel lef hebben om bij ons te komen werken. Je moet het wel durven, je moet het wel kunnen vertellen. En wat er dan gebeurt, waar we net over weerstand hadden, als we dan mensen hebben die zeggen, ja, mijn thuis vinden ze toch wel spannend. Ja, bij sommige mensen zegt, maar kom maar, neem je partner maar mee of je familie, en dan gaan we het gesprek gewoon met de juiste experts erbij halen, vertellen. Dus het is vertellen en eerlijk zijn.
6: En wat vertel je dan?
7: Nou, de vragen die zij hebben, daar proberen we dan zo goed mogelijk antwoord op te geven.
6: En even om inzage te krijgen hoe dat werkt. Wat voor vragen zijn dat dan? Of jullie vervuilen de omgeving? Of jullie de kooksovens zijn niet in orde?
7: En dan... Ja, dat ligt ook aan wie het vraagt. Ja. Het is ook heel veel van, is het gezond om hier te werken? Ja. Wat doen jullie om de mensen te beschermen? Nou, en daar hebben wij hele goede... We hebben natuurlijk persoonlijke beschermingsmiddelen. Die worden per werkomgeving aangepast. We hebben vitaliteitsprogramma's, fysiek, vitaliteit. We hebben van alles. En we hebben zelfs een Wenckebach-fonds waar we samen met waar collega's allemaal afdragen. En waar we dan met elkaar zorgen voor elkaar weer. En het gaat erom, wat ga ik vertellen? En hoe zit dat groen staal in elkaar? Is dat wel echt dat project? Mm-hmm. Gaan jullie het wel echt doen? Dat soort vragen. Ja, en die kunnen gewoon mensen beantwoorden. En dan is het aan de ander van, durf ik het aan of wil ik hier werken of niet?
6: Ja, dus jullie laten de beslissing ook duidelijk bij de persoon. Kunnen jullie het waarmaken?
7: Over conscious contracten gesproken.
8: Ja.
7: Hè?
8: Ja, ja, ja, ja.
6: Het is heel fijn, hè, als iemand vertelt van, joh, dit is het en dit kan er fout gaan en dit hebben we tot nu toe nog niet goed gedaan, maar we zijn voornemens om te verbeteren. En wil je daar onderdeel van uitmaken? Dat kan een heel mooi verhaal zijn, want daarmee haal je iemand over om dan bij een vervuilend bedrijf te komen werken. Maar we zijn samen met jou op weg naar die minder vervuilde wereld. Maar dan moet je het wel kunnen waarmaken. En heb jij het idee dat jullie dat dan ook kunnen waarmaken voor al die mensen die de afgelopen 5, 3, 2 jaar hebben aangenomen?
7: Oeh, dat is een gewetensvraag.
6: Jij hebt een heel goed ontwikkeld geweten, toch? Ik ben daarvan op de hoogte. Dus.
7: Ja, nee, ik vind gewoon tot nu toe, ja, wij gaan er met z'n allen voor. We hebben natuurlijk dat contract, dat Joint Letter of Intent getekend. En we staan met z'n allen, werken we er nu snoeihard aan om te zorgen dat we alles kunnen voldoen. Om te zorgen dat we dat Groen Staalproject ook gaan realiseren. Ja. Want hoe mooi zou dat niet zijn als wij als Nederland kunnen zeggen, wauw, dat hebben we toch met z'n allen gedaan. En dat maakt het niet uit of je een simpele arbeidsmarketeer bent van employer brand manager, of dat je echt in de WizKid bent die alle nieuwe technieken heeft bedacht. Ja, dat is een beetje de man on the moon, hè?
6: Ja, snap ik. Arjan, want meer partijen, meer branches hebben hier ook last van. Maar je hebt ook een poll uitgezet.
8: Een poll over sector-imago.
6: Niet over Tata.
8: Gaat niet over Tata.
7: Ik ben benieuwd.
8: Een poll over sector-imago. Wij vroegen eerder op deze week op onze BNR at Work LinkedIn-pagina, het imago van de sector waarin mijn werkgever actief is, omschrijf ik als 60% zegt prima, 40% zegt niet goed, en 0% zegt normaal. Niemand is normaal.
6: Niemand is normaal.
7: Ik zeg, wat is normaal?
8: Wat is normaal?
6: En waarom zou je?
8: Ja.
6: Dorothee, nu kan me voorstellen dat, wat je net ook al zei, jouw rol is fantastisch. Want wie wil er nou bij een gematigd bedrijf waar alles voortkabbeld werken? Je wil juist in de storm staan. Daar sta je.
7: Soms is er een dag dat ik dat wel wil, hoor.
8: Ik kan dat heel goed voorstellen.
6: Je hebt al bij de Rabobank gezeten, dus dan is dit een level up, toch?
7: Ja, maar die lag toen minder onder vuur dan nu. Dat was al tijdens de Libor, ja.
6: Oh ja, dat was ook storm. Wat maakt jouw rol zo leuk? Waar zit voor jou het plezier, de uitdaging? Waarom zet je dit employer brand zo graag neer voor Tata?
7: Omdat het een mooi bedrijf is. Met alle valkuilen erbij, met alles waar we in omgeving en alle dingen die we nog veel beter moeten doen en beter kunnen doen, is het een mooi bedrijf en we maken staal. En staal is gewoon iedere dag nodig, wat je ook doet. En dan vind ik het heel interessant om te vertellen dat we op een goede manier, kwetsbare manier, kunnen vertellen van, hoe doen we dat? En bij mij zit de uitdaging dan in, is dat ik natuurlijk een buitenwereld heb die daar anders over nadenkt. En om toch heel dicht bij jezelf te blijven, niet de ander aan te vallen, want dat lost niks op.
8: Nee.
7: En gewoon proberen open en transparant het verhaal te vertellen. En ja, natuurlijk, 80% van een employer brand moet gewoon kloppen. Want anders heb je de boulevard of broken dreams. Hè? Ik kijk naar mijn vakgenoten aan de overkant. Want dan lopen mensen gillend binnen een jaar weg. En dat wil je ook niet. En 20% aspiratie. En die aspiratie die probeer ik ook echt wel te benoemen. En dat je elkaar nodig hebt om het te doen. En dat maakt het mooi. En het zijn echt dagen dat ik echt denk, ik weet vandaag even niet meer hoe ik het verhaal moet vertellen. Maar gelukkig, waar we mee begonnen, er is altijd weer een morgen.
6: Dorothee Alfrink van Tata Steel, dank je wel.
2: BNR at Work.
6: Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net, zoals Arjan en ik, geen genoeg van krijgen, ga dan naar onze TikTok-pagina of LinkedIn-pagina en praat mee over deze onderwerpen. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app en daar kun je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrière-moment van oud tophockeyster Minke Boy. Zij vertelt over hoe ze er pas later achter kwam, hoe ze soms tijdens haar sportcarrière iets wat norsig overkwam op haar collega's.
10: Ik was bijvoorbeeld voor een wedstrijd heel gespannen. En wat teamgenoten dan zagen was een hele chagrijnige, boze speelster die eigenlijk geen contact wilde maken.
6: Omdat je het voor jezelf aan het wegwerken was?
10: Ja, maar zij dacht ik alleen maar, ze is stik chagrijnig. Wat een naar mens.
6: Maar je was bang?
10: Zenuwen. Ja. En toen ik daarover ging vertellen, hoe ik me voelde voor een wedstrijd, kreeg ik veel meer begrip. En dat probeer ik nu vaak ook in mijn verhaal. Ook heel veel te vertellen over hoe samenwerken werkt.
6: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Er kan weer worden gesproken over een lidmaatschap van de EU voor Oekraïne en Moldavië. Hongarije blokkeerde dat met een veto van de vorige premier Orbán. Zijn opvolger Peter Madjar heeft dat ingetrokken. Het EU-lidmaatschap zelf is nog wel ver weg voor Oekraïne en Moldavië, want daar moeten alle 27 landen het over eens worden. Amerika dreigt weer met nieuwe importheffingen voor landen in de EU, maar die kunnen helemaal niet, zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra. Het gaat om een extra heffing van 10% voor landen die te weinig doen tegen dwangarbeid. Maar dat is het veranderen van de regels tijdens de wedstrijd, zegt Hoekstra, omdat er net een deal was gemaakt. Ook Zuid-Holland gaat de vlag uithangen rond Kittikotti, waarmee de afschaffing van de slavernij wordt gevierd en herdacht. Op 30 juni wordt de provincievlag half stok gehesen. Een dag later hangt de vlag weer in top. Gisteren maakten Noord-Holland en Utrecht ook al bekend de vlag uit te hangen voor Kittikotti. Op Cuba kun je vanaf dit weekend niet meer met creditcards van Visa en Mastercard betalen. Dat komt door nieuwe sancties van Amerika. Het is de zoveelste actie van president Trump om de Cubaanse regering onder druk te zetten. Het land zit in een energiecrisis omdat er bijna geen olie meer naar het eiland komt. En het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 1-0 verloren. In een kletsnatte kuip in Rotterdam werd het enige doelpunt gescoord door Feyenoorder Hajj Moussa. In de eerste helft werd een Nederlands doelpunt afgekeurd. Doelman Robin Roefs heeft zijn debuut gemaakt in Oranje. Hij viel in de rust in voor Bart Verbrugge. Het weer van Weer Online? Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Wordt ongeveer 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
8: De beursweek is de midden, tijd om er met je door te nemen. Goed dat je luistert. Op deze woensdag 3 juni, de dag dat de droom van AkzoNobel-beleggers verandert in een nachtmerrie.
9: De overnamestrijd om AkzoNobel is voorbij. Nippon Paint en Sherwin-Williams hebben zich teruggetrokken.
8: Aandeelhouders moeten nu genoegen nemen met een fusie waar veel van hen helemaal geen trek in hebben. Verder hoor je over robots, want daar hebben analisten dan wel weer trek in.
10: Barclays Research estimates the market for humanoids could reach $200 billion by 2035. And Bank of America projects that humanoid shipments will scale from 90,000 this year to over 1.2 million by 2030.
8: En we hebben het over de importheffingen van Trump. Het Hoogrechtshof heeft ze verboden. Trump moet ermee kappen, maar gaat ze toch weer invoeren tegen ons, tegen Europa. De Amsterdamse beurs dook in de min. De AEX is 0,5% naar beneden gegaan. Sloot op iets minder dan 1044 punten. Grootste dalen is met afstand AkzoNobel. Dat ging ruim 17% naar beneden. De beurzen in Amerika staan ook allemaal in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met een zonnetje in huis. Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Goed dat je er bent.
11: Ja, daar zijn we weer.
8: In het groen gestoken op deze rode dag.
11: Dus altijd positief.
8: Ja, heel goed. Ik wil beginnen met staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie. Die houdt een pleidooi voor de, zoals hij het noemt, ASML's van de toekomst. Bedrijven die die kosten wat kost veel verdedigen. Het gaat om defensiebedrijven en bedrijven die leveren aan die sector. De technologische ondernemingen. En dus ook mogelijk toekomstige beursbedrijven. Boswijk die heeft het over een gouden aandeel. Dus dat de staat aandeelhouder wordt en een belangrijke rol krijgt bij het bedrijf. Want zo is zijn gedachte. Dan kan het op die manier bedrijven beter beschermen tegen overnames van buitenlandse bedrijven. Nou, dat zegt hij allemaal in de podcast In het Defensief van BNR en het FD.
12: Als wij dat niet doen, dan doen andere landen het. En dan raak je gewoon dat ecosysteem kwijt. En dat gaat wat mij betreft helemaal niet over de economische component. Ik ben van huis uit ondernemer, dus natuurlijk speelt dat altijd mee. Maar het is vooral die strategische afhankelijkheid. Dat jij zorgt, wij moeten bepaalde capaciteit hebben. Ik denk een van de belangrijkste die we hebben is ASML. Maar we hebben veel meer ASML's nodig. Want dan kan je als klein land grote impact maken op veel andere dossiers ook.
8: Welke bedrijven dat dan zijn, dat wil hij dan weer niet zeggen. Wel dat het bijzondere bedrijven moeten zijn. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan droombedrijven of andere ondernemingen die in de technologie sector werken. Over oorlogen gesproken, in het Midden-Oosten ging de oorlog tussen Iran en de VS gewoon weer door. Over en weer vonden de aanvallen plaats.
13: Fox News alert, there's fresh action in the Middle East. Iran's currently shelling military bases in Kuwait and Bahrain with ballistic missiles and drones. So far all of them have been intercepted by US forces.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: 80 per liter.
2: Bij de Rabobank denken ze dat de inflatie verder gaat stijgen, dat de economische groei zal afzwakken. Maar er zit ook goed nieuws in die hele Rabobank-analyse. Ze verwachten daar namelijk geen recessie. Dat is dan toch wel weer een lichtpuntje in deze chaos. Vliegen we door naar SpaceX. We kunnen bijna een rubriek beginnen over dit toekomstige aandeel, want er blijft maar nieuws over dat luchtvaartbedrijf naar buiten komen. Nou, dit keer heeft persbureau Reuters nieuws over de prijs van het aandeel. Dat gaat $135 per stuk kosten en er worden, zeggen ze, ruim 555 miljoen aandelen uitgebracht. De waardering, hebben we het al eerder over gehad, die ging naar beneden. Geen 2000, maar $1800 miljard zou SpaceX waard moeten zijn. Maar ze willen nog steeds $75 miljard ophalen. Geld dat trouwens voor een groot deel komt van particuliere beleggers. Iets waar sommige analisten zich behoorlijk zorgen om maken.
3: They have set aside a 30% retail tranche for the IPO, which is a staggering $25 or $26 billion. I don't know if that's 100 or 150 times more than any retail offering I've ever seen in my past. And I was a capital markets banker for 25 years here and in Europe. So I think that that scale of retail offering is a little bit worrying from my perspective.
2: Ja, heel veel investeerders van het eerste uur die mogen gelijk verkopen. Musk zou, zeggen althans bronnen tegen Reuters, zijn SpaceX-aandelen minimaal 365 dagen vasthouden. Allemaal om zo vertrouwen in het aandeel uit te stralen. Straks hebben we het over de heffingen van Trump. Heffingen die hij andere landen oplegt. Die zijn illegaal, oordeelde het Hoge Rechtshof. Maar dat stopt de president niet. Sterker nog, hij heeft weer een nieuwe verzonnen. Je hoort zo wat dat voor jou betekent. Eerst naar de aandeelhouders van AkzoNobel. Die zijn een illusiearmer.
4: De overnamestrijd om AkzoNobel is voorbij. Nippon Paint en Sherwin-Williams hebben zich teruggetrokken. Vorige week bleek dat AkzoNobel een bod van Nippon Paint en Sherwin-Williams had afgewezen.
2: De Amerikaanse en Japanse bedrijven lopen dus weg. Maar waarom, dat vertellen ze dan weer niet in een korte persbericht. Weg is trouwens ook de overnamefantasie in het aandeel. De koers donderde vandaag met 17,2% in elkaar. Het enige alternatief is nu een fusie met het Amerikaanse Axalta, waar de directie vooral heel erg in gelooft. Maar die dikke overnamepremie, daar kunnen de aandeelhouders dus naar fluiten. Martine, de directie wees de kopers af. Zijn ze daardoor ook weggelopen, denk jij, omdat ze geen zin hebben in een vijandig bod?
5: Nou ja, daar lijkt het wel op. Ze hebben natuurlijk twee keer een bieding gedaan. Dat is iedere keer resoluut van de hand afgewezen. Nou, en als je dan geen zin hebt in een vijandelijk bod, dan houdt het op, hè?
2: Dan is het ook wel logisch.
5: Ja, dan is het logisch als er geen enkele animo voor is. En als je dan ook denkt van, dan gaat Axo er zelf voor liggen. Dan kunnen we niet mensen in de bestuur benoemen, noem het allemaal maar op. Dan heeft het allemaal niet zo heel veel zin natuurlijk. En er waren natuurlijk sowieso, zouden er eventueel wel mededingingsautoriteiten in het geweer komen, omdat ze misschien dan te groot zouden worden. Want het zou wel gesplitst worden, maar dat je dan een groot marktaandeel krijgt. Dus het was sowieso nog geen gelopen race.
2: Nee. Maar die twee partijen die boden dus een enorme premie. Ja. Volgens veel analisten gaan aandeelhouders die koers voorlopig niet meer terugzien. De directie, zou je kunnen zeggen, heeft ze dus gewoon geld onthouden.
5: Nou ja, doet Axo dan de directie, doet dat al veel langer natuurlijk. In 2017 was PPG degene die allemaal biedingen deed. Dat is ook niks geworden. Toen ging zelfs de Nederlandse overheid er zich mee bemoeien. Want er kon een hoofdkantoor, de wet mocht niet naar het buitenland verplaatst worden. En banen en noem het allemaal maar op. Dus toen stond de koers van Axo nog veel hoger. Toen hebben ze wel een deel afgesplitst. Mm-hmm. Aandeelhouders, ze zeggen zelf, Axo, dat ze veel meer dus zien in die, in de fusie met Axalta, en dat daar op termijn veel meer waarde uit moet komen. Maar ja, aandeelhouders kijken soms ook wat korter dan op termijn. Ja. En die denken van, dan had ik nu dat geld mooi in de pocket. En al die synergievoordelen die eruit moeten komen, dat moet ik nog maar zien.
2: Ja, en als je het in 2017 dus hebt meegemaakt, dat bod van PPG meerdere keren is afgewezen, dat het nu meerdere keren is afgewezen, dan weet je als aandeelhouder, met dit bedrijf, ik ga nooit zijn overname meemaken. Dus ik ga nooit die dikke overnamepremie.
5: De overnamepremie niet. Maar ze krijgen nu dan wel natuurlijk een extra dividend uitgekeerd. Of in ieder geval een extra uitkering. Voordat dan de fusie helemaal rond is. Omdat het natuurlijk in aandelen gaat gebeuren. En de vooruitzichten, de bespiegelingen voor de komende tijd, die zijn, niet heel korte termijn, maar voor de wat langere termijn, er moet echt heel veel waarde uit gaan komen

0: volgt. Dan gaat natuurlijk ook de beursnotering gaat naar de Verenigde Staten. Dus je krijgt nieuwe aandelen. Mm-hmm. Daar zijn de waarderingen wat hoger. Dus zou je kunnen denken, nou, dan komt er op die manier alweer wat meer waarde uit. En verder moet je dat dan zien. Kijk, Axel was zelf al bezig, hè, met kosten reduceren, met herstructureren. Dus ja, daar dachten ook beleggers wel van, nou, ze zijn een beetje op de goede weg. Maar bedoel, die hogere grondstofkosten, die blijven er. Of je nou je beursnotering in de Verenigde Staten hebt of niet. Dus dat zal allemaal, dat is niet 1, 2, 3 weg. Maar ja, ik bedoel, je moet het als aandeelhouder moet je heel veel van Axo moet je heel veel vertrouwen hebben in het beleid wat nu uitgezet wordt en dat echt al die meerwaarde eruit gaat komen.
1: Maar denk je dat aandeelhouders ook echt dat vertrouwen hebben of komen ze nog in opstand tegen die fusie?
0: Nou, ja, dat zal de tijd leren. Ik bedoel, VEB heeft al gezegd van dat het heel raar is dat het zo afgewimpeld is zonder er verder naar te kijken. Dus het laatste woord zal er nog niet over gezegd zijn. Alleen, ja, bedoel, ik neem aan dat de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen dat die zelf wel al groot aandeelhouders al een beetje ingemasseerd hebben over die fusie, omdat ze er zelf zo erg in geloven. Ja, dan is het wel handig als je een aantal partijen al achter je hebt staan.
1: Geloof jij zelf ook in die fusie? Is dit het beste voor Axo Nobel op dit moment?
0: Nou, ik ben helemaal geen Axo Nobel belegger. En ik denk altijd, eigenlijk, er is altijd wat. Je hebt ook niet heel
1: geen
0: veel...
1: Geen fanmerking?
0: Nee, als je gewoon kijkt ook naar het koersverloop van de afgelopen jaren, dan ben je er niet echt heel gelukkig van geworden, zeg maar. Dus ik dacht wel van dat ze op zich wel op de goede weg waren. Maar wat ik al zeg, als je zoveel van die factoren hebt, iedere keer is er wat, een hogere grondstofprijs en is er weer dit. En er moest wel nog heel veel gebeuren bij Axo, gewoon een beetje fuseren, omdat ze natuurlijk ook veel te veel productielocaties hadden. Dus die kosten waren veel te hoog. Nou, daar kan je allemaal wel in snijden. Maar ze worden wel onder druk van activistische aandeelhouders, worden ze een beetje tot actie gedwongen. En het komt er zelf de hele tijd niet helemaal uit, naar mijn beleving.
1: Heel veel risico's als ik jou zo hoor. Want het zijn de kosten waar ze niet echt wat aan kunnen doen. En dan krijgen ze een soort van reddingsboei toegeworpen. In ieder geval die aandeelhouders. Dan komt er een overnamebod en dan gaat de directie dat afwijzen. Dus ja, waarom zou je dan nog een Axo willen beleggen?
0: Nou ja, omdat je dan gelooft in het verhaal wat er nu verteld wordt over de fusie en alles wat eruit komt. En dat kan op zich natuurlijk prima. Hè? Dan zullen ook wel analisten zijn die er heel best enthousiast over zijn. Maar eerst moet het allemaal geëffectueerd worden. En dan moeten die kostenvoordelen en die synergie-effecten, die moeten er ook echt uit gaan komen.
1: Ja, er moet nog gestemd worden over die fusie. Zie je het nog gebeuren dat er misschien wel tegengestemd gaat worden door die aandeelhouders?
0: Nou, dat lijkt me dan weer onwaarschijnlijk. Er zal ongetwijfeld wel het nodige over gezegd worden, maar ik denk dat het er uiteindelijk wel doorkomt. Want wat ik al zei, ze zullen ook wel een aantal van die grote aandeelhouders achter zich hebben. Maar het laatste woord is er zeker niet over gezegd. Het zal heel veel gepruttel geven, daar ben ik van overtuigd.
1: En heel erg out of the box, denk je dat er nog een andere koper opstaat die interesse heeft in Axo?
0: Nou, misschien wel. Ik bedoel, er is naar gekeken. Misschien zijn er ook nog wel private equity partijen die denken van nou, dat is misschien wel wat. Maar dan moet er dus, wel, dat blijkt dan ook wel, Axo daar sowieso niet naar wil kijken. Dus dan moet er nog wel een substantieel hoger bod uitkomen. En dat was natuurlijk ook waarom de koers zo opveerde. Omdat ook beleggers dachten van oh, nou, dat is nog niet het laatste. Dit is een openingsbod. Maar ja, als het zo resoluut wordt afgewezen en als het dan de partij die dat bod doet zich of twee keer dan een bod heeft gedaan, ook denk van nou, ik ben er nu wel klaar mee. Ja, dan is het ook weer niet zo heel snel dat het zal gebeuren.
1: Het was niet rustig en het zal de komende maanden ook niet rustig worden. Zowel niet voor aandeelhouders als voor de directie die heel wat uit te leggen heeft.
0: De directie zal het druk hebben, denk ik, met uitleggen.
2: BNR Beurs.
1: Gaan we door naar, jawel, robots, naar de markt van humanoids. Dat wordt in minder dan een decennium een enorme markt. Eentje die goed is voor $200 miljard, zeggen de analisten althans van Barclays. We worden ouder, hebben meer hulp nodig en, zeggen ze bij Barclays, in veel klusjes hebben we met z'n allen steeds minder zin.
3: And I think this is precisely where humanoids enter the picture. I think they could be taking on these repetitive jobs, these dull, dirty, potentially dangerous jobs, augmenting productivity and producing efficiency gains for the industry as a whole.
1: Ja, goede reden voor ons om het erover te hebben. Helemaal omdat Elon Musk te veel van verwacht en er met zijn Tesla groot op inzet. En jij wordt altijd helemaal gallies als we het hebben over auto's. Nou, nu hebben we het wel over Tesla, maar dan over de robots. Ik hoop dat dat beter bij je valt. Snap jij, Martine, dat Musk flink aan die humanoids denkt te gaan verdienen?
0: Nou ja, op zich snap ik het wel, want het is inderdaad een hele grote markt. Maar je moet ook weer niet vergeten dat Musk heel erg goed is in het beleggers naar de mond praten. En de afgelopen jaar, het ging natuurlijk iets wat minder met die elektrische auto's. Dan leidt hij ook een beetje de aandacht af met robotaxis. Nou, en dan past dit ook heel mooi bij humanoids. Dus ja, in die zin snap ik het wel. En bedoel, dan heb je het nog niet eens over SpaceX gehad. Hè?
1: Nee, ja,
0: dus genoeg afleiding.
1: Ja, precies, die komt er ook nog aan. Maar toch, Barclay zegt die markt is goed voor 200 miljard. We hebben ook analisten van Bank of America die zeggen de komende jaren worden er veel meer van die dingen verkocht. Dus hij heeft wel het gelijk aan zijn zijde, als in er zijn meerdere partijen die nu bij hem staan.
0: Oh ja, er zijn heel veel partijen die dat doen. Maar er wordt ook natuurlijk ook al heel fors in geïnvesteerd. En dan kan Tesla wel, klinkt dan bij ons het meest logisch in de oren, maar die markt wordt al 85% door China al heel ver bediend. En ik denk dat daar de grootste ontwikkelingen plaatsvinden en de snelste. Maar natuurlijk is de markt, en dat gaat dan van, maar iedereen, er is een aantal partijen is er natuurlijk al bezig en actief, en die zitten toch allemaal in een andere sector. Dus de markt is misschien nog wel groter dan die 200 miljard.
1: Ja, want hij heeft het over die menselijke robots die die dus in huis wil verkopen.
0: Ja.
1: Denk je dat hij ook echt, net als toen met de Tesla, de markt kan openbreken en dat hij de grootste marktpositie in het begin heeft?
0: Nou, dat weet ik niet. Misschien in het Westen. Ik denk dat Westerse dat gewoon hiermee heel veel mensen thuis er nog niet zo heel erg aan toe zijn als je het dan hebt over thuisrobot. Er zijn natuurlijk heel veel andere vlakken waar het op ingezet kan worden. En het voordeel is natuurlijk van de humanoids dat daar niet zo heel erg voor verbouwd hoeft te worden. Of het nou over kantoren gaat, fabrieken, noem het allemaal maar op. Want het is niet zo dat er hele lijnen aangepast moeten worden. Want het zijn, zeg maar, waarom heet het humanoids? Dat het in principe op een menselijke werkplek kan gebeuren. Maar ja, bedoel, of het nou precies, ik denk niet of dat thuismarkt nou gelijk de hele grootste markt is. Het gaat vooral eerst voor dat vieze werk, zeg maar, waar mensen niet zo zin in hebben en waar de tekorten voor zijn. En de rest rolt dan vanzelf uit. En uiteindelijk zal het ook wel in de zorg en alles komen. Alleen wat je wel moet kijken, dat het natuurlijk ook wel empathie is, ook nog iets heel belangrijks. Hè?
1: Ja, want ik vroeg me gelijk af, zou je dit bij Vintessa vermogensbeheer in huis halen, zo'n humanoid?
0: Misschien voor repeterende werkzaamheden zou dat heel handig zijn.
1: Oh, dan worden nu een paar mensen heel erg zenuwachtig.
0: Nee, helemaal niet. Nee, ik denk dat die juist heel blij zijn. Maar kijk, wat je ook niet moet vergeten, het gaat natuurlijk over, je moet heel erg de privacy bewaken. Want wij gaan natuurlijk met heel veel vertrouwelijke informatie om. En dat kan door een humanoid kan wel heel snel leren. Dus dat is allemaal heel handig. Nee. En je hebt geen ziekteverzuim en noem het allemaal maar op.
1: Ik doelde ook meer op iemand die bijvoorbeeld de vaatwasser bij jullie ging inruimen.
0: Ja,
1: niet iemand die
0: dat ben ik.
1: Voor jullie gaan beleggen.
0: Dat scheelt weer. Daar doe je geen 3 uur over. Hè? Over de vaatwasser. Of over postzegels plakken. Dat lukt allemaal nog wel.
2: BNR Beurs.
1: We gaan geen postzegels plakken, we gaan naar de vrienden Wall Street. Alles in het rood daar, er wordt minder gelachen. De Dow Jones staat 0,8% in de min. De S&P 500 verliest meer dan 0,5%. De Nasdaq gaat 0,9% naar beneden. Laat ik dan een paar aandelen eruit pakken die juist wel goed gaan. Om te beginnen, GameStop. Je weet wel, dat meme-aandeel dat kansloos probeerde eBay te kopen. Dat koopt nu wat anders, eigen aandelen om precies te zijn. En het maakt ook nog even bekend dat ze de hoogste kwartaalomzet ooit hebben. Eentje van bijna $400 miljoen. Nou, beleggers vinden het machtig mooi. Het aandeel staat 6% in de plus. Andere opvallen is een bedrijf waar ik het gisteren over had. Chipfabrikant Marvell Technology. Dat ging gisteren al meer dan 30% omhoog. Ja, echt debiel verhaal. Alleen maar omdat Jensen Huang van Nvidia zei dat het bedrijf lid moest worden van de $1 biljoen club. Nou, vandaag gaat het aandeel 6,7% omhoog. Het gaat helemaal nergens over, toch?
0: Nee, maar ja, dat zie je dus met die AI. Alles wat met AI te maken heeft. En als er dan een Nvidia-topman iets nuttigs zegt erover, nou, dan wil iedereen, niemand wil de boot missen. Hè? Dat is wat je nu een beetje ziet.
1: Nee, we moeten het ook nog even over de Amerikaanse overheid hebben. Tijd om deze jingle weer af te stoffen.
2: BNR Beurs Handelsoorlog Update.
1: De Trump-regering heeft namelijk een voorstel gedaan om opnieuw importheffingen op te leggen aan de belangrijkste handelspartners. En jawel, daar zit Europa ook tussen. Het zou gaan om een importheffing van tot wel 12,5% voor in totaal 60 handelspartners. Trump die heeft een bijzondere reden voor de heffing, want volgens hem zijn veel Europese producten gemaakt met dwangarbeid. Moet je denken aan producten als zeldzame aardmetalen, rundvlees, koffie en medicijnen. Of deze heffingen komen, dat is niet duidelijk. Bedrijven, overheden en partijen die kunnen tot 6 juli bezwaar maken. Ja, Martine, een paar maanden geleden werden Trumps heffingen illegaal verklaard door het Hoge Rechtshof. Nu dus weer deze. En nu haalt hij dwangarbeid erbij. Is dat het nieuwe geitenpaadje?
0: Oh, tuurlijk is dat een geitenpaadje. Want het presidentieel decreet wat hij daarna afkondigde, dat loopt bijna af. Dus hij moet dan weer wat anders verzinnen. Want hij wil natuurlijk gelijk krijgen. Linksom, rechtsom, ondersteboven, achterstevoren. Nou, dus dan kan je dit gaan verzinnen. Dat snijdt weinig hout, maar dat zou dan een oneerlijke concurrentiepositie ook zijn voor Amerikaanse bedrijven. Ja, de tranen springen in je ogen. En het is ook, er ligt al van alles. Hè. Er zijn al overeenkomsten over gesloten. Alleen die gaan niet morgen in, maar in 2027. Dus, en dan vindt hij weer dat landen niet actief genoeg zijn. Ja, je kan altijd wel wat verzinnen.
1: Ja, Brussel is boos, noemt de Amerikaanse plannen onaanvaardbaar. Verwacht jij dat Europa terug gaat slaan?
0: Nou, ik denk dat ze hebben al gewoon gezegd, ze zijn bezig met het uitwerken van de deal lichter. En we zijn bezig met het uitwerken van de laatste detail, zeg maar.
1: Ja, dus van die handelsdeal die er moet komen.
0: Ja, dus daar gaan we gewoon mee door. Ik bedoel, ja, je kan wel op alles reageren, maar dat heeft allemaal niet zo heel veel zin.
1: Ja, maar precies wat jij zegt. Ze zijn nog aan het onderhandelen. Er moet een handelsdeal komen tussen de VS en Europa. En dan op dat moment komt hij weer met nieuwe heffingen. Dat maakt die hele onderhandeling toch gewoon veel lastiger. Wat betekent dat dan voor het plan?
0: Maar dat is natuurlijk de hele tijd. Hè. Hij vindt ook dat met Europa dat niet snel genoeg gaat. Maar ja, de besluitvorming in Europa die is nog nooit snel gegaan. Dus dat wordt ook niet sneller dan dit.
1: Nee.
0: En het gaat al best wel snel voor Europa, zullen we maar zeggen. Maar het is niet Europa alleen. Hè. Het is Canada, Mexico, noem de hele reutebeteut allemaal weer op. Taiwan, we gaan over de hele wereld gaan weer over. En dan is het weer niet goed. Dus ja, bedoel, en ik denk dat heel veel landen ook denken, oh, daar gaan we weer. Dus ja, je kan er ook niet zo heel veel mee, hè?
1: Nee, waar je misschien wel wat mee kan is loonstrookjesverwerker ADP. In mei kwamen er meer banen bij en daar schrikken ze toch wel een beetje van bij de vrienden van CNBC.
4: Really? 122,000 private sector jobs versus an estimate of 110,000, driven mostly by services with an increase of 114,000.
1: Ja, dat is goed nieuws voor de Amerikaanse arbeidsmarkt. Vrijdag trouwens het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid. Maar dat belooft dus veel goeds, zou je kunnen zeggen. Oké, deze beursdag zitten we erop. Tijd om naar morgen te kijken. En dat doet mijn liefdallige collega Konnebakker voor je. Donnebakker voor je, dat is pijnlijk. Kondig ik hem aan, krijgt hij de verkeerde naam. Donnebakker.
5: Jaarvergadering hier, jaarvergadering daar. En ook dit keer staan er twee nieuwe voor je klaar. In Nederland mag je rekenen op die van Fastnet, dat de wind in de rug heeft. Het snellaadbedrijf zag de winst en de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar flink stijgen. Heeft ermee te maken dat we een stuk meer zijn gaan snelladen door de stijgende kosten van benzine en diesel. Fastnet verwacht dat de overgang van fossiel naar elektrisch nu echt in gang is gezet. Dat beleggers dat verhaal slikken, dat staat als een laadpaal boven water. Want de koers is dit jaar al met 70% gestegen. We gaan horen hoe Fastnet die stijgende lijn de komende tijd wil vasthouden. Door naar de Verenigde Staten. Daar komen de aandeelhouders van Netflix bij elkaar. Doordat de streamingreus de overnamestrijd om Warner Brothers van Paramount heeft verloren, zijn beleggers een beetje zoekende. Want wat zijn de plannen van Netflix nou eigenlijk? Hoe wil het bedrijf blijven groeien? En hoe lang kun je die abonnementsprijzen nou nog blijven verhogen? Een boel vragen waar aandeelhouders antwoord op hopen te krijgen tijdens deze jaarvergadering.
1: Donnerbakken, maar allesje. Die hoorde je net. Dit was de BNR Beurs van woensdag 3 juni. Ik dank Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer, die het allemaal net een stukje leuker maakte.
0: Nou,
1: dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Goed dat we weer samen stonden.
0: Ja, zo is het.
1: Ik heb een paar collega's eruit geëlleboogd en dan staan we gewoon lekker gezellig samen in de studio.
0: Ja, ze gaan allemaal weg.
1: Ze gaan allemaal weg, ja. En jij, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. Kijken kan ook, we staan op YouTube. Complimentjes geven mag je ook gewoon doen. Laat ze vooral achter op Spotify onder de aflevering. Tot morgen.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great.

0: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
1: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
0: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
2: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Amnesty International is niet blij dat de politie gaat experimenteren met verf in het waterkanon. Ze vinden het kanon zelf al een zwaar geweldsmiddel om in te zetten. Daarmee kun je geen onderscheid maken tussen relschopper of demonstrant. En door met verf te spuiten geef je mensen meteen het label dat ze iets hebben misdaan, vinden ze. In delen van het Limburgse Geleen mag de politie de hele nacht mensen controleren. Er wordt gevreesd voor rellen. Een grote groep jongeren zou de politie willen aanvallen met vuurwerk. Gisteravond zorgde een groep van tientallen jongeren al voor overlast op de jaarlijkse kermis in de stad. De controles mogen tot morgenochtend 8 uur. Er kunnen toch huizen worden gebouwd in de provincie Zuid-Holland buiten bestaande gemeentegrenzen. Eigenlijk mochten die alleen komen binnen bestaande steden of dorpen, maar de regels zijn versoepeld. Die moesten de schaarse natuur in Zuid-Holland beschermen. Er zijn wel strenge regels om buiten een stad of dorp te mogen bouwen. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk baalt van de 1-0 nederlaag tegen Algerije. Het Nederlands elftal had met minstens 2-0 voor moeten staan, zei hij, maar dat gebeurde niet. Oranje vertrekt morgen naar Amerika voor een trainingskamp in New York, waar maandag wordt geoefend tegen Oezbekistan. Op 14 juni wordt op het WK gespeeld tegen Japan. Het weer van Weer Online? Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Stefan de Vries.
5: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland, waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week kijken we weer eens naar onze oude liefde, de Verenigde Staten. De Republikeinen moeten niks meer van ons hebben en wij daardoor eigenlijk ook niet meer van hen. Maar is dat wel de juiste weg? Daar gaan we het over hebben in deze aflevering. Is het nog wel koekenij tussen de land of the not so free? Nou ja, dat is het niet. Maar
6: koek en ek.
5: Hoe gaan we het toch weer lijmen? Willen we het eigenlijk wel lijmen? Hoe moeten we met ze omgaan? Bij mij zijn Michal van der Toorn.
7: Hallo.
5: Bienvenue. En Geert ten Haan, welkom.
8: Hallo.
5: Hallo. En aan het einde van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje. Maar nu eerst
3: de Gradometer.
5: Ja, Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en welke gaat tergend langzaam? En dat vraag ik deze week aan Michal. Waar heb jij op gelet?
7: Ik heb op Solvinity gelet deze week. Onder andere de beheerder van DigiD. En we weten al een tijdje hadden techjournalisten en experts veel kritiek op de overname van Solvinity door de Amerikaanse investeerder of het Amerikaanse bedrijf Kendrel. pad horen we deze week dat het kabinet Kendrel heeft verboden om Solvinity te kopen.
5: Ja, verbazend.
7: Nou, in ieder geval wel uniek. Ja. Want de staatssecretaris Willemijn Aerts heeft haar besluit genomen op advies van het bureau Toetsing Investeringen. En voor zover bekend is het uniek dat zij zich zo stellig tegen een overname keren. En dat komt misschien deels door de vele kritiek die erop is geweest. En onafhankelijk tech-expert Bert Hubert die heeft in het grote techshow van BNR ook nog wel een andere uitleg over hoe we deze zaak nou moeten duiden.
6: En waarom denk ik nou dat het uitmaakt? Niet omdat iedereen ineens heel principieel is geworden. Maar omdat ieder stuk overheid wat nu een leverancier uitzoekt, die denkt, ja, dit soort gedonde, dat wil ik niet hebben.
8: Ja.
6: Daar heb ik echt geen zin aan. Dus dan hoef je nog niet eens ineens heel principieel een fan van digitale autonomie geworden te zijn. Je hoeft alleen maar een fan te zijn van geen gedoe.
5: Ja, want dit is natuurlijk één specifiek geval waarin een Amerikaanse overname is afgeketst.
8: Welk gedonder doelt hij dan precies op?
7: Nou, dit gedonder dat er zoveel kritiek op is, dat er zoveel opeens discussie is over die digitale soevereiniteit. Okay. Is het nou omdat wij inderdaad allemaal dat opeens zo belangrijk vinden? Of is het gewoon zo dat die overheidspartij helemaal geen zin hebben in dit gedoe, dus volgens Bert Herber. Ik vond het nog wel een interessante invalshoek die hij daar.
5: Gek genoeg heb ik eigenlijk geen negatieve reacties gehoord op dit besluit of gezien. Maar
7: er zijn misschien niet heel veel negatieve reacties op dit geval. Alleen het probleem is daar nog niet mee opgelost, zegt Hubert.
5: Nee, natuurlijk niet. Het zou wel een voorbeeld kunnen zijn voor andere Europese landen die denken, hey, Nederland doet iets, kunnen we misschien ook. En ja, dat is natuurlijk de vraag in deze rubriek. Is Europa nu een beetje greater geworden?
7: Ik denk wel een beetje. We moeten nog wel even kijken hoe dit nou precies is gegaan in Nederland. Maar het lijkt erop alsof dit echt alleen maar om Solvinity gaat. En dat het door toch wel publieke opinie en druk er in Den Haag nog eens over is nagedacht. En dus is het ook denk ik een klein overwinningje binnen heel Europa en binnen het grote geheel. In de rest van Europa zijn er niet echt dit soort zaken zoals we hier in Nederland hebben gehad. Maar de invloed van Amerikaanse big tech bedrijven en die discussie, dat is natuurlijk wel een heel groot onderwerp, ook in Brussel. En daarop is dit nou niet per se een antwoord. Dus ik zou zeggen, een klein beetje greater.
5: Ja, en in Washington, Geert-Jan, hoe waren ze daar over te spreken? Jij sprak de Amerikaanse ambassadeur Popolo. Hoe reageerde hij op dit besluit?
9: Ik heb hem niet zelf gesproken, dat wilde ik wel. Maar nadat hij tijdens een panelsessie deze uitspraken deed, had hij ineens allemaal andere afspraken en wilde hij de pers niet met de woord staan natuurlijk. Het was de eerste dag van de Next Gen Security Conference waar we bij waren. En dit was zijn reactie.
10: So, one aspect of this is they ran out of time. So I think there are people of goodwill, and again I would put the prime minister at the front end of this, who understand our countries have to figure out how to work together, that it's good to have U.S. companies that want to invest in the Dutch economy, that there are legitimate security concerns that need to be evaluated. And I think we need to do that going forward. Where we get concerned, and where I was on the phone with Washington, and I'm sure I will be again today, is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? And I believe, again, they ran out of time before they could fully evaluate this. But U.S. investors are going to need clarity going forward. So if there are things that are sensitive to the Dutch government and the Dutch people, how do we resolve that so it's clear for everyone?
9: Ik wilde dit fragment van Popolo toch ook even laten horen, omdat ik vind dat hij hier voor een diplomaat in de Trump-regering vrij diplomatiek overkomt.
5: Ja.
9: Ik zag allerlei reacties in de media van journalisten die er ook bij waren. En die zeiden, ja, koortsachtig overleg met Washington. Wat zegt hij nou eigenlijk? Ik heb gisteren gebeld met Washington, ik doe het vandaag. Hij is ambassadeur. Die rapporteren aan hun meerdere. Tuurlijk, er zit een bepaald toontje in. Misschien vinden we deze sanctie niet aardig. Maar ja, dat is toch logisch, want Amerika heeft een belang en wij hebben een belang. En dan hoor je uit te kunnen spreken dat je het ergens niet mee eens bent. Wat hij goed doet is dat hij zegt, ik wil in gesprek met Jetten, ik wil eventueel in gesprek met Aerts.
11: Make Europe great again.
12: Most European nations, they're decaying. They're decaying. I think they're weak.
13: Seasons came and changed the time.
14: The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within.
13: He shot me down, bang, bang.
5: Ja, sinds de terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis, nu 16 maanden geleden, hebben de Amerikaanse president en zijn tassendrager J.D. Vance ons keer op keer tot op het bot vernederd. En hoewel veel Europeanen klaar zijn met die arrogantie.
9: Hij blijft maar terugkomen.
5: Ja, Trump.
15: Go well.
9: Uit die loop.
5: Bang, bang. Hoewel veel Europeanen klaar zijn met die arrogante Amerikanen, zijn veel van onze politici nog steeds voorzichtig. Met af en toe een uitzondering deze week, hebben we gezien. Is dat de juiste manier of moeten we veel feller zijn? Met die vraag en die nieuwsgierigheid gingen wij alle drie deze week naar de veiligheidsconferentie in Den Haag. Geert-Jan, vertel jij eens eventjes, waar ging die conferentie eigenlijk over?
9: Wat je zag was dat deze conferentie, de Next Gen Security Conference, de eerste veiligheidsconferentie in Nederland, een bepaald idee heeft, namelijk jong en oud met elkaar verbinden.
5: Ja, Michal, is die band er nog? Bestaat die transatlantische relatie?
7: Ja, het hangt er een beetje af van aan wie je het vraagt. Volgens mij is de conclusie van iedereen die daar rondloopt, Geert-Jan zei het al, het wordt ook georganiseerd door de Atlantische Commissie, dat die band er zeker nog is, of in ieder geval zou moeten zijn. Maar er is wel natuurlijk een verschil. Het heette dus de Next Gen conferentie. Wat wel interessant is, en je hebt ook een jongere afdeling van de Atlantische Commissie, de jonge Atlantici, die zeggen allemaal, ja, wij zijn opgegroeid na het vredesdividend. Wij zijn opgegroeid na 9-11. Dat was eigenlijk het wereldbeeld wat wij hadden. Toen wij het nieuws echt begonnen te volgen, was Trump er al. Dus dat is natuurlijk een heel ander beeld van Amerika wat je dan hebt, dan als je, met alle respect, voor de val van de muur bent geboren.
5: Ja, ja. Met welke insteek ben jij die conferentie ingegaan, Geert-Jan? Je hebt er 2,5 dag rondgelopen.
9: Ja, ik wilde wel in gesprek met de aanwezige Amerikanen. En het maakte me niet eens uit of ze nou democraat of republikein of diehard Trumpist waren. Ik wilde gewoon het volgende weten. Wij maken vanuit Europa Trump allemaal verwijten. En daar zit echt wel een kern van waarheid in. Meerdere kernen, vaak, meerdere waarheden. Maar als de Nederlandse regering en ook andere Europese regeringen dan vinden dat we wel moeten blijven samenwerken, of dat nou gaat om grote of kleine dossiers, wat kunnen wij dan beter doen? Dus ik wilde vanuit ons dat gesprek aan en gewoon eens vragen, ja, wat vinden jullie nou? En ze stonden er ook zeer voor open om ons tips te geven.
5: Ja, je sprak ook met Ivo Daalder onder meer, voormalig ambassadeur van de VS bij de NAVO onder president Obama. Hij is geboren als Nederlander. Wat gaf hij mee aan ons Europeanen?
9: Kort gezegd waren er eigenlijk vier lessen, vier tips die ik van Ivo Daalder heb gekregen. Zeg af en toe nee. Haal af en toe je schouders op. En dit is dus hoe Europa moet omgaan met iets wat vanuit Amerika komt, vanuit het Witte Huis. Ja. Af en toe nee zeggen, je schouders af en toe ophalen. Initiatief en leiderschap tonen, oftewel stap naar voren. En de laatste, blijf communiceren, hou de lijnen open, eigenlijk no matter what.
5: Ja, maar als je dan kijkt naar DigiD deze week, we zijn daar duidelijk naar voren gestapt, hebben initiatief genomen, willen onze eigen broek ophouden, al is het nog niet duidelijk wie dan nu DigiD gaat doen, maar dan reageren de Amerikanen toch wel wat gepikeerd.
9: Ja, en dit is misschien ook wel een heel moeilijk voorbeeld, want dit raakt dus ook hun belangen en nogal wie dus dat ze dan gepikeerd reageren. Mm-hmm. Dus ik zeg tegen ambassadeur Daalder, goed, we hebben dit besluit genomen, hè, onderdeel van de tips die u geeft. Maar u zegt ook, ja, blijf communiceren, houd de lijnen open. Vond u in dat kader de reactie van ambassadeur Popolo een normale diplomatieke reactie?
16: Tuurlijk is een normale reactie, op dezelfde manier waarop
9: alleen er zijn Nederlanders en misschien ook Europeanen die natuurlijk weer denken, wanneer komt de president op Truth Social met een reactie dat Netherlands een pathetic country is?
16: Nou, dan ben je een pathetic country. You'll survive.
9: Dus we moeten ook een beetje,
16: ja, een beetje
9: negeren.
16: Een beetje negeren. Die man zegt zoveel dingen. Elke dag zegt hij wel. Ja. Elke 5 minuten zegt hij onzin.
9: Ja.
16: En als je daarop gaat reageren, elke 5 minuten, dan heb je een probleem. Doorgaan. Je hebt eigen interesse. Je hebt eigen verantwoordelijkheden. Je hebt eigen ideeën. Die doorstellen. Want die zijn belangrijk voor de Nederlandse, Europese politiek. En op de gedachte wat het belang is van het bondgenootschap. Als Trump het daar niet mee eens is, too bad.
5: Too bad.
7: Dat is het schouders ophalen gedeelte, lijkt me, toch?
9: Ja, en af en toe nee zeggen misschien ook wel. Maar wat betreft Oekraïne, daar heeft hij ook een uitgesproken mening over. Dan zegt hij, Tono is veel meer initiatief Europa. Die oorlog is op ons continent, het is ons belang. Behandel Oekraïne ook als een asset voor onze veiligheid en werk gezamenlijk toe naar een staakt het vuren. Waarom is Europa daar niet veel meer mee bezig, terwijl Oekraïne een staakt het vuren wil als eerste stap. Amerika dat in eerste instantie aangaf. Maar elke keer als Trump met Poetin belt, wijkt hij er weer vanaf. Maar zet daar nou op in en stap naar voren.
5: Ja, dat was Ivo Daalder. Je sprak ook met Nate Swanson. Wie is hij?
9: Hij was tot voor kort de Iran-adviseur van het Witte Huis. Hij heeft 18 jaar voor de Amerikaanse overheid gewerkt. Zat ook in Iran. Heeft 5 verschillende regeringen gediend. En heeft dus ook veel samengewerkt met Europeanen. En hij was tot 2025 de directeur. Maar toen is hij door de Trump-regering de deur gewezen. Hij werd gezien als een Obama-leftover. Maar ja, hij heeft ook onder Trump 1 gewerkt. Dus toen was het blijkbaar geen probleem.
5: Heeft en hij ook meegewerkt aan dat 5+1... akkoord?
9: Jazeker. Ja. Ja, daar had hij een grote rol in. En daar komen we zo over te spreken, want dat is heel interessant voor hoe je omgaat met Europa. Hij is nu trouwens Iran-directeur bij de bekende denktank Atlantic Council.
5: Ja, nou, Iran is een enorme splijtswam op dit moment. Wat doen we op dit dossier goed en niet goed?
9: Goed is dat we eigenlijk in feite een gelijke visie hebben richting Iran. Wij kijken net als Amerika op dezelfde manier. We zien met vrees, kijken we naar het raketarsenaal, naar het nucleaire programma, potentieel terrorisme, onderdeel van de as van het kwaad. En er is eigenlijk maar één ding misgegaan de laatste tijd. En dat noemt hij de tactics, oftewel dat Trump Iran is aangevallen. Hij zegt later wel, ja, het is wel groot, hè? In plaats van één klein dingetje dat dan fout is, één groot dingetje. Dus Amerika is onder Trump 2 van diplomatie afgeweken. Terwijl voor Europa dat altijd het plan is voor Iran. Dan staat diplomatie op 1, ja. 2, 3, 4. Hij denkt wel, Swanson, dat diplomatie weer terugkomt in Amerika. Ook onder Trump misschien wel. Dus pak dat op. Nou, hij is op zich positief over hoe wij nu naar de straat van Hormuz kijken, dat we die maritieme missie overwegen, dat we aan die coalitie bouwen. Maar hij zegt ook, ja, ook wat betreft Iran, ga nou veel meer een leidende rol spelen, ook in de onderhandelingen. We hebben historisch gezien een band met Iran vanuit Iran, vanuit Europa. Je hebt de belangen gehoord, dus why not? En we hebben nog één fout gemaakt, die toch belangrijk is. Want die Iran-deal die is onder Trump 1 opgeblazen. 2018 volgens mij.
5: Ja. Ja.
9: En toen waren wij in Europa boos. Maar toen hebben we dus besloten om niet op alle dossiers meer samen op te trekken wat betreft Iran. En Nate Swanson, die ga je zo even horen, die geeft ook aan dat we eigenlijk een fout hebben gemaakt, want er was een executie van een Iraanse worstelaar en Amerika zei tegen Europa, willen jullie met een gezamenlijk statement komen? En je zou denken, mensenrechten en Iran, ja, dan zijn we toch gewoon één. Maar dat wilden we toen niet, want we zaten nog vol rancune over dat Trump ons had genaaid. En dit is hoe Nate Swanson dan zijn betoog houdt.
15: So it's a hard question, right? And I think I'll just give an example from Trump 1. So in Trump 1, you know, we agreed on very little. And Europe was rightfully very frustrated with we withdrew from the JCPOA. And so I remember this instance where Iran executed a former Olympic wrestler for his involvement in a protest, and I believe it was in 2019. And this was, you know, just a clear, blatant, you know, violation of human rights. This is something we all shared. And so I remember, you know, the U.S. approaching, you know, I believe the E3 and the EU and saying, hey, why don't we actually, you know, do something together, like a joint statement on this? And Europe said no. And I understand it, you know. I mean, they're like, they basically want to know part of the working with the U.S. on Iran policy writ large. And I understand that. But I do wonder if it's a mistake. I'm not sure the right line. But I think it has contributed to this problem where now when we really should be working together on diplomacy on the Strait, we're not because, you know, we haven't been able to like have small wins, like confidence-building gestures, essentially. So I wonder if Europe should maybe rethink that posture. You don't have to go along with everything the U.S. does. I think there's a good reason not to. I think, you know, we've made a ton of strategic blunders. But I do wonder if when there's clear shared interests, if it would be better to have different tactics and work with us on these issues.
17: Wat ik hier wel uit opmaak is vaker, we hebben dit hier ook al eerder geconcludeerd, maar Europa moet in plaats van het reageren op Amerika gewoon zelf iets vinden. En zelf daar dus duidelijker in zijn. En niet erg vinden als dan Amerika zegt, nou nee, dat willen we niet. Dan heb je het in ieder geval gezegd, toch?
5: Ja, en als je het hebt over relatietherapeuten, als ik om me heen kijk, in mijn generatie, Michal, iedereen gaat naar de relatietherapeut als het eigenlijk al te laat is. Dan dat eindigt gewoon in een scheiding. Dus daar geloof ik ook niet in. Michal, waarin kunnen Amerika en Europa elkaar nog steeds versterken? Speel jij even die relatietherapeut?
17: Jeetje, wat een rol mag ik pakken. Ja. Nee, ik denk, Geert-Jan zei het net al eventjes, ik heb op defensie gelet, want ik heb gisteren Dirk Boswijk, staatssecretaris van Defensie, gesproken. Ja, op dat gebied weten we hebben ze op dit moment nog wel echt nodig, de Amerikanen.
18: Ik heb gewoon niet de luxe om te zeggen, zoek het uit met die Patriots en ik gok op een ander paard. Met het risico dat we over 5 jaar achterkomen dat het een kreupelpaard is.
17: Ja, dat horen we natuurlijk veel. Sommige systemen kunnen we nog niet zonder. Maar Dirk Boswijk moet ook volgens zijn eigen regeerakkoord, of volgens het regeerakkoord, ook 50% aanbesteden in Europa. Dus hij moet de Amerikanen ook af en toe teleurstellen. Wat hoort hij van hen, vroeg ik hem.
18: En wat ik nu hoor vanuit de VS, is toch nog steeds wel dat ze Nederland als een belangrijke partner zien. En ik denk dat de Raytheon en de voorrang die wij kregen in die rij een van de voorbeelden daarin is. Ik bedoel, ze hadden ook Qatar, of ze hadden ook Saudi-Arabië of de Verenigde Arabische Emiraten kunnen vragen. Want ook hun bondgenoten zijn en die ook heel graag die systemen nu willen, maar ze vroegen Nederland. Dus zij zien Nederland echt wel als een belangrijke bondgenoot. En tegelijkertijd, ik ben niet naïef. Ik vind echt dat wij veel meer op Europese benen moeten staan.
5: Ja, Michal, hoe moeten we ons dan opstellen?
17: Nou, ik denk dat Defensie op zich op dit moment wel een goed voorbeeld is. In de zin dat Amerika zegt heel duidelijk, ga lekker investeren in je eigen industrie. Misschien hebben ze niet helemaal door hoe zij kunnen erop vertrouwen, denk ik, dat we ook nog steeds Amerikaanse dingen kunnen kopen. En gaan kopen omdat we die nodig hebben.
9: En zij bij ons, want ze verschieten al hun munitie
17: nu. Wat ik ook denk is dat zij gewoon simpel economisch kijken dat als je een sterke handelspartner hebt, dat je daar dan zelf ook beter van wordt. Dus volgens mij is het win-win. Dus ik denk dat Defensie wel een goed voorbeeld is in hoe je dat Europese zelfvertrouwen weer een beetje terugkomt. In lijn met wat we daarnet hebben geconcludeerd, dat je vaker je bek open moet trekken tegen de Amerikanen.
5: Precies. Nou, tot slot, valt die transatlantische relatie nog een beetje te lijmen?
17: Nee, ik denk dat het gewoon veranderd is. Ik denk, het is anders dan vroeger. Punt, zou ik willen zeggen.
9: Maar heb jij iemand op die conferentie gesproken, Stefan, die, als ik dat zo mag zeggen, net zo rechtlijnig in de kijk op Amerika staat als jij?
5: Ja, maar iedereen die ik daarover spreek, en dat hoor ik toch best wel veel, dat is allemaal off the record. Dus of het nou gaat om de krijgsmacht of in de diplomatie. Over het algemeen, als je mensen recht in de ogen aankijkt, Europeanen, dan is dit toch wel de conclusie.
9: Ik heb het van niemand gehoord.
5: Iedereen doet heel voorzichtig.
17: Ja, iedereen doet voorzichtig. En de mensen die zeggen dat ze van de Amerikanen af willen, zeggen daarna ook, maar ik zie nu nog niet hoe dat kan.
5: Nee, precies, maar ik denk ook niet dat het debat moet zijn, willen we van Amerika af? Want dan zijn we weer afhankelijk van Amerika. Ik denk dat het debat gestuurd moet gaan worden naar, wij zijn Europa, dit is wat we willen en zo gaan we het doen. En ja, of Amerika of India of Montenegro daar iets van vindt, hartstikke leuk, wij zijn de EU en dit is onze lijn. En dat ontbreekt heel erg. Het is altijd nog tot in relatie tot Amerika. Ja, en dan ben je per definitie zwak, want je moet uitgaan van je eigen. Nee,
9: daar zijn we het helemaal mee eens. Dus wat dat betreft zijn we allemaal Stefan Jen. Dus
5: laten we het niet meer hebben over Amerika. Gewoon, laten we daarmee
9: stoppen. Nee, dat was niet de conclusie.
19: BNR's megahit.
5: En aan het einde van deze uitzending hebben we altijd oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur. Als het maar een hit is of kan worden. Deze week, Geert-Jan, aan jou de eer. Wat heb je meegenomen?
9: Ja, ik wilde het boek van Rem Korteweg recenseren, Take Back Control, over 10 jaar na de Brexit. Maar ik heb het boek nog net niet uit. Dus dan vind ik het niet fair om dan een all-out recensie te doen.
17: Dus we hebben geen hit deze week.
9: Nou, sneak preview, die recensie komt, maar niet nu.
5: Je hebt nog een maand, dan is het een jaar geleden, het referendum.
9: Ja, ik dacht, ik kom heel Hollands dan met een heel klein lijstje. Ik maakte deze week kennis in Den Haag met Benedikt Franke, de CEO van de Veiligheidsconferentie in München. En dat is een hele eloquente, maar ook grappige man. Die op een hele interessante manier over diplomatie schrijft. Bijvoorbeeld zombie-diplomatie. Nou, wil je nou weten wat dat is? Hij post ook op LinkedIn. Dus dan kun je hem volgen en dan krijg je een beeld daarvan. Dat vind ik leuk. En nou, ik hou het dan maar bij twee dingen even voor mijn lijstje. De paus. Kijk, ik was aan het eind van deze lange week, vol met beslommeringen, was ik intellectueel wel een beetje leeg. Dus ik dacht, ik wil wel een filmpje zien. Ik had iets gehoord over de paus die zijn zegen had gegeven aan de nieuwe elektrische Ferrari, de Luce. En ik keek enorm uit naar dat filmpje, want de paus, die zou ook in die auto zijn gestapt, had ik gehoord. En dat is weer eens wat anders dan zo'n golfkarretje, dacht ik. En volgens mij had de paus er echt zin in toen hij achter het stuur kroop. Dus ik zag dat filmpje en...
17: Waar gaat dit verhaal heen?
9: Weet je, hij dacht gassen met die wagen. In het Latijn zeg je dan...
5: Urbi et orbi culus meus.
9: Nou, ik zou eerder een bekende Duitse artiest willen citeren. Maria, I like it loud. Dat zou de paus echt kunnen zeggen natuurlijk. Maar ja, ik keek naar dat filmpje en... Het is natuurlijk een elektrische auto, dus wat bleek? Geen witte rook. Enorme teleurstelling, denk ik, voor die paus. Amerikaanse paus, ook al zegt hij het beste met de wereld voor te hebben. En als er nog niet genoeg klappen onder de heilige gordel zijn... dan is de paus ook nog eens lekker gemaakt met een cadeautje. Dus paus Leo dacht, ik krijg natuurlijk zo'n elektrische wagen. Kan ik ook eindelijk eens ontsnappen aan het Vaticaanstad... dat kleine gehucht snel weg van die Zwitserse garde. Maar nee, paus Leo kreeg alleen het stuur. Nou, je moet zijn gezicht zien. God allemachtig, dacht de paus. Ik doe alles voor de wereld. Ik bedien Trump van repliek, ik kom op voor Oekraïne. Ik haat ebola, ik zwaai al die tijd naar die mensen alsmaar zwaaien. En dan krijg ik alleen maar een stuur. Kortom, met een beetje creativiteit is dit filmpje voor mij... de Europese mega-hit van de week voor de stad en voor de wereld.
5: Ja. En die link naar dat filmpje staat natuurlijk in de show notes. En
17: tot, daarmee, tot zover de column van Geert-Jan Haan.
5: Ja, inderdaad. Een zalig weekend gewenst overigens, Geert-Jan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega op vrijdag. Dank jullie wel, Michael van der Toorn, Geert-Jan Haan. Jij bedankt voor het luisteren. Smeer je goed in dit weekend. De redactie van dit programma is in handen van Michael Roelen. Ik ben Stefan de Vries. En maandag om de klok van 4 zijn we weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen Van Beekhoven's Britten.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Amnesty International is niet blij dat de politie gaat experimenteren met verf in het waterkanon. Ze vinden het kanon zelf al een zwaar geweldsmiddel om in te zetten. Daarmee kun je geen onderscheid maken tussen relschopper of demonstrant. En door met verf te spuiten geef je mensen meteen het label dat ze iets hebben misdaan, vinden ze. In delen van het Limburgse Geleen mag de politie de hele nacht mensen controleren. Er wordt gevreesd voor rellen. Een grote groep jongeren zou de politie willen aanvallen met vuurwerk. Gisteravond zorgde een groep van tientallen jongeren al voor overlast op de jaarlijkse kermis in de stad. De controles mogen tot morgenochtend 8 uur. Er kunnen toch huizen worden gebouwd in de provincie Zuid-Holland buiten bestaande gemeentegrenzen. Eigenlijk mochten die alleen komen binnen bestaande steden of dorpen, maar de regels zijn versoepeld. Die moesten de schaarse natuur in Zuid-Holland beschermen. Er zijn wel strenge regels om buiten een stad of dorp te mogen bouwen. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk baalt van de 1-0 nederlaag tegen Algerije. Het Nederlands elftal had met minstens 2-0 voor moeten staan, zei hij, maar dat gebeurde niet. Oranje vertrekt morgen naar Amerika voor een trainingskamp in New York, waar maandag wordt geoefend tegen Oezbekistan. Op 14 juni wordt op het WK gespeeld tegen Japan. Het weer van Weer Online? Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Ruud Oei en Lia van Beckhoven.
6: The ladies not for turning.
7: If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
8: Are you excited about another election?
9: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
10: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven, ik ben Ruud Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. Een Jaguar I-Pace van ruim 80.000 pond, een superdeluxe camper, een peper- en zoutstel van Lalique, maar liefst 6 Nintendo-consoles, een elektronische grasmaaier, meerdere vulpennen van Montblanc, dure horloges en een puntenslijper van 110 pond. Lia, dit is niet jouw verlanglijstje voor kerst, maar de aankopen van Peter Murrell, voormalig partijdirecteur van de SNP, tevens de ex-man van oud-premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Al dit moois werd betaald van de 400.000 pond die hij uit de partijpot had gestolen. Hij heeft bekend, zit inmiddels vast. Wat gaf hij als reden voor dit exorbitante lijstje?
11: Hij heeft geen reden gegeven. Dat is het punt. Hij heeft een uur of wat geleden, we nemen dit op dinsdag, werd hij handgeboeid weggeleid uit de rechtbank, waar die helemaal niks zei. En waar de rechtbank alleen hoorde hoe hij al dat geld, 462.000 euro, verduisterd had. En waar hij het inderdaad aan besteed had. Jouw lijst, Roet, geloof het of niet, is niet compleet. Het is inderdaad, als je het hoort, het is, zoals één politieke verslaggever zei, het is net als het script van een film op Netflix. Het is zeker de val van deze Peter Murrell is zeker ongekend. Het is een hele dramatische ontwikkeling in de Schotse politiek natuurlijk. Hè, de val van zo'n kopstuk. Ze snakken de Schotten vooral naar adem. En ook al zat het er al lang aan te komen, want het politieonderzoek begon maar liefst, of de klachten waren 5 jaar geleden, en het politieonderzoek begon enkele jaren geleden. Maar dan nog is dit wel even wennen.
10: Jij zegt, hij heeft helemaal geen reden gegeven. Sturgeon was er als de kippen bij om te zeggen, ik heb niks doorgehad, ik wist van niks. Ik vind dat een beetje ongeloofwaardig. Kijk, dat je een vulpen over het hoofd ziet, of een pan, maar een spliksplinter nieuwe Jaguar of een camper.
11: Dat zegt ze voortdurend. Ze zegt, dit heeft helemaal niks met mij te maken. Ik wist nergens van. Dit is de ergste week van mijn leven. Ik ga geen verklaringen geven. Inmiddels heeft ze er volgens mij al 8 gegeven. Uh-huh. Plus een interview aan de BBC. Zoals je zegt, is dat nog geloofwaardig? Haar houding betekent wel, denk ik, dat ze eigenlijk ook niet weet hoe ze haar reputatie moet wedden en hoe ze nu verder moet. Ik kan me voorstellen, je bent natuurlijk ook zelf bezig met het verwerken van, dat vreselijke woord weer, een soort van trauma. Want zij was ook slachtoffer. Nou ja, ze gebruikt trouwens zelf dat woord absoluut pertinent niet. Ze noemt zichzelf niet slachtoffer. Komt niet voor in haar vocabulaire, zo zit ze niet aan elkaar. Maar ze is op zijn minst ook de dupe geweest van het gedrag van haar man, deze Peter Murrell, die de directeur was van de Schotse Nationalistische Partij, die zij jarenlang leidde. En 9 jaar lang was zij als leider van de SNP, de Schotse Nationalisten, ook het regeringshoofd van de Schotse regio. Uh-huh. En zij zegt, ik ben ook misleid. Ik ben ook bedrogen. Ik ben ook geschokt, emotioneel gekwetst. Ze zei dat ze 15 jaar getrouwd was met een man die ze niet kende. En ze is vooral niet alleen in de war en geschrokken, maar ook boos. En het politieonderzoek, want je zegt, moet ze daar niet van geweten hebben. Nou, het politieonderzoek dat 2 jaar duurde, heeft haar vrijgesproken vorig jaar. En zij zegt, en de media doen net alsof ik schuldig ben. Waarom doen ze alsof ik schuldig ben? Dat zegt zij dan. Ik zag het interview dat ze afgelopen zondag gaf aan de BBC. En ze heeft het voortdurend ook over dat zij geen excuses gaat maken voor wat haar man deed. Ja. Ze zegt, ik ben niet verantwoordelijk voor de misdaden van mijn echtgenoot. Zij vindt het erg misogynistisch dat ze als vrouw gevraagd wordt zich te verantwoorden.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Dat was de grootste uitgave, iets 150.000 euro. Ja. Een gigacamper. Foto's werden net getoond in de rechtbank. 6 kilometer op de teller, dus nooit gebruikt. Sommige van de bankjes binnen, daar zit nog plastic omheen. Die camper stond op de oprit van haar schoonouders. En zij zei, natuurlijk geloven mensen mij niet, of dat impliceren ze, als ik zeg, ik heb dat ding, daar ben ik me niet van bewust, heb ik nooit gezien. Want zei ze, natuurlijk ging ik regelmatig bij, of af en toe, bij mijn schoonouders op bezoek. En dan stond dat ding, die camper, die stond niet op de oprit, maar aan de zijkant. En ik kon het niet zien. En zelfs als ik het gezien zou hebben, zei ze, zou ik gedacht hebben, die is van de buren. Dat kan. Maar de kiezers geloven dat niet. Absoluut niet. De kiezers die zeggen dat zij op zijn minst iets geweten moet hebben. De kiezers denken in Schotland, in ieder geval 20% denkt dat ze onschuldig is. Maar de meeste kiezers die zeggen zij moet iets geweten hebben. Wat mij betreft is het meest belangrijke, als je het hebt over de schuldvraag, zij was uiteindelijk verantwoordelijk. Zij was betrokken bij deze financiële malversaties, al was het alleen maar omdat ze de eerste minister was en omdat alles wat er financieel gebeurde via het bestuur ging en daar van de partij en daar zat ze ook in. Het politieonderzoek kan wel zeggen, ze wist van niks, maar het grootste probleem is hoe die partij zichzelf organiseert. Kijk, 5 jaar geleden waren er al klachten over de partijfinanciën van mensen die werkten voor de SNP. Al die klachten werden weggeschoven. Er werd sterker, en daar was Sturgeon ook, die had er ook een handje van, sterker, de mensen die klachten hadden, de doorvragers, werden geïntimideerd. Ze werden echt met de nek aangekeken door de partij, door mensen als Sturgeon. Wat gezegd werd is, je gaat de partij in opspraak brengen. Door in twijfel te trekken of wij het financieel wel goed geregeld hebben. Door alsmaar te zeggen, er is geen transparantie. Dat is het laatste wat je moet willen. Dus die mensen werden inderdaad geïntimideerd, met de nek aangekeken en zelfs min of meer uit de partij gezet. Sturgeon wilde niet weten van partijmedewerkers die vraagtekens hadden over financiën. Zij werden afgedaan als zijnde vijandig. Toen, Roet, en dat vind ik helemaal merkwaardig, hebben er 2 of 3, ik geloof 3, inclusief de penningmeester, vrijwillig ontslag ingediend. En zij zijn naar de politie gegaan. En dat leidde tot een onderzoek en een paar jaar later tot een arrestatie. Dit is het grote probleem. Je hebt het over een kleine, harde kern in de top van de partij. Dat is ook de cultuur van de partij, die niet gediend is van andersdenkenden. Die worden meteen afgedaan als zijnde afvallig. Er is geen structuur, alle lijntjes liepen via Morel en de partijgetrouwen, plus de directeur van de partij, deze Peter Morel, plus de politieke vertegenwoordiger, hoogste vertegenwoordiger van de partij, namelijk Sturgeon, waren één stel.
2: Maar heel eerlijk,
1: dat voedt corruptie.
2: En simpelweg, je zei het eigenlijk al, het zegt toch ook iets over de partijstructuur. Dat is toch zeer onwenselijk. Een getrouwd cel dat samen de scepter zwaait. En daarbij, wat je ook zegt, hè, nu wordt dus bevestigd, wat dus een kleine kern al vermoedde, die twijfels over de partijfinanciën, dat is nu bevestigd dat ze wel degelijk een punt hadden. Hoe zit dat nu binnen de SNP? Want nu zal een grotere groep kritiek hebben.
1: Nou, het rare is dat die kleine kring waar ik het over had binnen die partij, die alle verdenkingen, alle legitieme kritiek altijd gezien hebben als een aanval op de partij, die sfeer blijft gewoon doorgaan. Kijk, op zijn best kun je Nicola Sturgeon verwijten dat ze niet nieuwsgierig genoeg was. Weet je wel, niet zozeer wat ze wel of niet wist, maar zoals iemand zei, het gaat om wat ze had moeten weten. En dat is inderdaad het grootste falen. Hoe nu is dat, en dat vind ik ook weer zo typerend, en dat bedoel ik met die kleine kliek, de huidige eerste minister van Schotland, die Sturgeon min of meer opvolgde, John Swinney, was een hele, hele goede vriend van Peter Morel. Kende dus Morel en natuurlijk Nicola Sturgeon door en door. Maar Morel en Swinney die zaten samen in de verkennerij toen ze kind waren. Ja. Zaten samen dezelfde school. Zijn hun leven lang via de politiek ook bevriend gebleven. Het was de

0: huidige eerste minister, Di Meurel, benoemde op zijn post. Dus het is echt een incestueuze kliek.
1: Ja, en de oppositie die ruikt inmiddels bloed. Je gelooft er weinig van, ziet nu ook dat, die hele structuur incest of vriendjespolitiek, dat klopt niet. Wat gaat de oppositie hiermee doen?
0: Ja, de oppositie is woedend. Kijk, de oppositie zegt, je moet op zijn minst, en dat zeggen ook mensen nu, kijk, iedere dag ontwikkelt deze zaak zich, maar ook mensen binnen de SNP, die zeggen nu ook, je moet op zijn minst tegen die John Swinney, je moet op zijn minst niet zeggen zand erover, want dat doet hij nu, hè? Ja. John Swinney zegt, zand erover, dit is voorbij. De politie heeft de dader gepakt. Ik vind het vreselijk dat het mijn vriend is, maar de politie heeft helemaal gelijk. Deze Peter Marl, we weten pas eind deze maand wat voor gevangenisstraf hij gaat krijgen. Maar dat het een jarenlange gevangenisstraf zijn, dat is absoluut zeker. Wat Swinney betreft is de zaak daarmee afgedaan. Maar dat is natuurlijk niet echt het geval. Daarom zeggen anderen, nu ook binnen de partij en zeker daarbuiten, wat nodig is, is een politiek onderzoek, een politieke enquête, niet alleen van de SNP in Schotland, in Holyrood, het parlement daar, maar ook van het Britse parlement in Londen. Die twee parlementen moeten gaan kijken wat er exact gebeurd is en hoe het verder moet met de partij. En de huidige eerste minister is dat niet van plan.
1: En hoe zit het dan met al die prachtige peperdure spullen?
0: Ik heb geen idee. Ik vond het wel aardig. Dat mensen zeiden, die peper- en zoutvaatjes van, ik weet niet, grote bedragen, die koffiemachines. Nou, mensen zeggen van Sturgeon, die haar kennen, kijk, zij was, laten we beleefd zeggen, geen keukenprinses. Ik bedoel, de vrouw kon de keuken niet eens vinden in haar huis. Dus ze kan dat koffiezetapparaat best niet eens gezien hebben. Een vrouw naar mijn hart trouwens. Dat zou heel, heel, heel goed kunnen. Zij zegt zelf ook aan al die uitgaven, wij leiden aparte levens. Kijk, Roet, want dat is ook zo. Het lijkt absurd dat je niet weet dat je man een Jaguar van 80.000 op de stoep heeft staan voor je huis. Maar ze hadden alle twee hele goed betaalde banen. Ze hadden alle twee eigen bankrekeningen. Ze hadden geen kinderen. Ze gingen niet veel uit. Ze waren altijd aan het werk. Geen groot sociaal leven. Dus waarom zou zij denken, mijn man kan die auto niet betalen?
1: Wat denk jij? Gewoon als ik jou als persoon vraag. Denk jij, ze heeft echt van niks geweten? Die hele opsomming van mij, dat was maar een fractie. Ze heeft echt van niks geweten? Of denk jij dat gewoon nu heel veel makkelijker is voor haar om te zeggen dat ze van niets heeft geweten?
0: Nou, het is meer een kwestie van niets willen weten. Niet doorvragen. Denken van, god, dat is een tweede nieuwe auto. Nou ja, oké, het zal wel. En niet echt willen weten, kan het wel? Is dit legitiem? Waar komen al die honderden of tientallen pennen vandaan van Montblanc? Weet je, dat niet willen weten. Ik denk dat dat haar grootste fout is geweest. Want ik denk dat het vrij legitiem is, hoor, om inderdaad niet te zien dat al die spullen wel eens gejat zouden kunnen zijn, of in ieder geval zouden kunnen zijn aangekocht met het geld van partijleden of partijdonaties. Het is niet alsof ze ieder jaar op vakantie gingen bijvoorbeeld en daar tienduizenden uitgaven. Ze deden het niet samen. En dat is natuurlijk ook, en wat ik je zei, ze hadden alle twee hele goede banen en relatief lage uitgaven.
1: En dan een vrij confronterende uitkomst van het lang verwachte Milburn-rapport. De conclusie van onderzoeker en voormalig minister van Gezondheidszorg Alan Milburn is vernietigend en pijnlijk confronterend. Met meer dan een miljoen jongeren zonder werk dreigt het Verenigd Koninkrijk te maken te krijgen met een verloren generatie. Lia, hoe verloren is die verloren generatie zoals Milburn dat in het rapport beschrijft?
0: Ja, verloren. Ik bedoel, het is zeker de meest sneuwe groep in de Britse samenleving. 13% van Britse jongeren tussen 16 en 25 zit thuis. Dat zijn wat ze hier noemen NEETs. NEET. Dat staat voor Not in Education, Employment or Training. Dus die groep werkt niet, studeert niet, zit in een opleiding. En hebben het over 1 miljoen mensen. En een derde van die jongeren zijn hoog of hoger opgeleid of hebben hele goede eindresultaten gehad op de middelbare school. Dus dat is tragisch. En wat ik ook interessant vond aan dat rapport, kijk, iedereen wist wel dat het deze kant op ging of dat het al zo erg was, maar nu weten we het helemaal zeker. Maar wat we ook zeker weten, en dat stond niet vast bij heel veel mensen, die dachten, het gaat vooral om watjes, weet je, om woke-type, om jongeren die geen weerstand hebben, die omvergeblazen zijn door die hele coronacrisis. klopt niets van die aanname. Die overgrote meerderheid van die mensen wil werken. En zeker, er zitten er heel veel tussen die depressief zijn, maar dat zou ik ook worden als ik 100 keer gesolliciteerd had op een baan en ik had 99 keer niet eens een reactie gekregen. Vooral ook als je gestudeerd hebt en je zit na je studie, die je hebt afgemaakt, en dat zijn er nogal wat, met huizenhoge schulden. Dan ga je afvragen, zoals 1/3 van alle Britse studenten nu doet, waarom ben ik überhaupt aan die HBO-opleiding of die academische studie begonnen? Geen toekomst. Met dat idee zit je nu. Of een toekomst die zo financieel zwaar belast is, dat je je afvraagt of je eerder niet beter een ander pad had kunnen inslaan. Tragisch.
1: Ja, want die schuld wordt in het rapport ook niet bij de jongeren zelf gelegd, maar bij wie of wat dan wel? Wat is dan de reden, en zeker hè, zoals jij zegt, de hoogopgeleide, dat die ook zonder baan zitten? Bij wie wordt die schuld wel gelegd of waar?
0: Heel veel redenen, een paar kort. De werkgevers en opleidingen zijn in dit Verenigd Koninkrijk niet op elkaar afgestemd. Je hebt het echt over twee verschillende werelden, nou twee verschillende planeten. Wat werkgevers zoeken, en vooral nu in tijden van AI, is mensen met technische, praktische vaardigheden. In het Verenigd Koninkrijk wordt al jarenlang de nadruk gelegd op de hogere opleidingen. MBO's, als ze al bestaan, zijn ze verwaarloosd. Ik herinner me dat toen Tony Blair eind jaren 90 premier werd, toen was een van zijn strevens om 50% van alle jonge Britten op een HBO of hogere opleiding te krijgen. En dat is ongeveer gelukt. Dat was het ideaal. Dus een MBO-equivalent in Engeland is jarenlang verwaarloosd. Sterker, hoewel die mensen nu harder nodig zijn dan ooit, zit er een plafond nog steeds op het aantal van die studie, van die MBO-studieopleidingplekken. Absurd natuurlijk. Terwijl steeds meer mensen juist voor een vak kiezen. Steeds meer mensen willen juist een timmerman of een timmervrouw worden of een loodgieter. Er is geen plek voor. Niet in een opleiding. Er zijn trouwens ook heel weinig stageplaatsen. Dus dat is één van die problemen. En het ergste is, dat is niet bewust zo gecreëerd, maar dat is wel een van die onvoorspelbare gevolgen destijds, is als je eenmaal als 16, 17-jarige een uitkering hebt, dan wordt het steeds moeilijker om ooit aan de slag te komen. Het uitkeringssysteem, dat is een ander probleem, Roet. Het uitkeringssysteem hier is er op gericht, het is er niet op gericht om mensen aan het werk te krijgen. Wat het doet, het creëert afhankelijkheid van uitkeringen, van financiën, van de staat. Dus het is geen vangnet waar het oorspronkelijk voor bedoeld was, maar het is een permanente situatie voor heel veel jongeren. Vreselijk.
1: Sterker nog, er wordt ook gesteld in dat rapport dat als er niets verandert, dat dit aantal, wat nu al enorm hoog is, binnen enkele jaren met nog eens een kwart stijgt. En we hebben het dus over jongeren, zoals mijn vader zou zeggen, in de bloei van hun leven, tussen de 16 en de 24 jaar. Als daar nog een kwart bovenop komt, dit lijkt me echt heel zorgwekkend.
0: Het is een economische catastrofe, zegt het rapport in zijn conclusie. Meer en meer mensen, wat ik je zei, die kunnen ook niet meer werken. Ik bedoel, na 3-4 jaar in de ziektewet, dan is de kans op een baan minimaal. Dus je ziet ook het toenemen van de depressie, van angst, van onzekerheid. Die mensen moeten behandeld worden. De behandelingen zijn er natuurlijk niet. Waar we het eerder over hadden, hè, de gezondheidszorg die zit in permacrisis. Maar wat ook speelt, is dat er steeds minder kansen zijn op de contacten die je hebt met werksituaties. Ik bedoel, er zijn minder zaterdagbaantjes, minder vakantiebaantjes die je vroeger na de middelbare school ook tussendoor deed. He, heb ik het over de horeca. Iedereen die studeerde ging toch gedurende een tijd, in ieder geval, niet iedereen, maar veel wel achter een bar werken. Of je werd kamermeisje in een hotel. Of je ging wc schoonmaken, kranten bezorgen. Ik heb het allemaal gedaan. Kranten bezorgen, weet je. Dat was mogelijk. Dus je had al een connectie van wat het zou zijn als je zou werken. Je wist van een zekere discipline, van het omgaan met collega's, van het hebben van een werkgever, een opdrachtgever die de boel bestierde. Dat contact is er nu niet meer. Bovendien, dat vond ik ook zo sneu, sollicitatieprocedures die worden AI gestuurd. Dus het is super onpersoonlijk ook. En om daar doorheen te breken, dat is ook een taak. Ja, en dat voedt allemaal verslaving aan die kleine schermen die wij allemaal hebben, aan sociale media.
1: En in vergelijking met de rest van Europa scoort Verenigd Koninkrijk op dit gebied echt heel slecht. In het rapport over 2025 scoorde alleen Roemenië slechter dan Verenigd Koninkrijk. Wat heel opvallend is, dat in vergelijking Nederland zowel in 2015 als 2025 als beste uit de bus kwam. Ook wel eens leuk voor Nederland om ergens de beste in te zijn. Maar wat doet Nederland dan zo anders en dus zo effectief in tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk?
0: Dat zegt dit Britse rapport ook. Het antwoord ligt in Nederland. Het antwoord ligt bij ons. Zoals je zegt, we hebben het laagste percentage jongeren die werkloos en zonder opleiding thuis zitten in de Europese Unie en trouwens ook in andere geïndustrialiseerde landen. Onder de 5%, dat is ongekend dus. Heel veel verschillen. Traditie werd genoemd, instelling en cultuur. Zoals ik je zei, in het Verenigd Koninkrijk wordt er erg neergekeken op mbo-opleidingen, terwijl wij toch dat als een degelijk alternatief hebben. En wij hebben ook volgens dat Britse onderzoek 3 pijlers die de Britten niet hebben. Naast die vakopleidingen, naast de mbo, hebben wij een uitkeringssysteem met een nadruk op herscholing. Een uitkeringssysteem dat, waar je dan toch als thuiszittende uitkeringsgerechtigde contact mee blijft houden door de jaren, maanden heen. In het Verenigd Koninkrijk hoor je niks. Je krijgt je uitkering en dat is het. Dat is het vaak maanden of jarenlang. Dus natuurlijk zit je dan ook met het gevoel dat je afgeschreven bent. Ik begrijp, ik weet het. Corona en sociale media hakken er in Nederland ook in. Maakt ook veel jongeren bij ons onzeker en depressief. Maar er zijn vaak alternatieven voordat alleen op je slaapkamer zitten achter zo'n scherm. Dus dat is een ander verschil. Het derde verschil is financiële pakketten. Maatregelen die het aantrekkelijk maken voor opdrachtgevers om jongeren aan te nemen. Dat scheelt ook.
1: En het vinden van een oplossing, liefst meerdere, lijkt mij voor het Verenigd Koninkrijk nu cruciaal. Maar er is al aangegeven dat dat niet zo eenvoudig zal zijn. Dan komen we in die vicieuze cirkel terecht.
0: Nou, dat weet ik niet goed, want de conclusie van het rapport is duidelijk. Lange, doelgerichte opleidingen zijn essentieel. In het Verenigd Koninkrijk haken ze vaak af. Dus je hebt in Nederland veel en veel meer jongeren die studeren dan in Groot-Brittannië. Ook stageplaatsen, veel gebruikelijker in Nederland dan in het Verenigd Koninkrijk. Daarom zegt die Ellen Milburn, de onderzoeker van dat onderzoeksrapport, die zegt, kijk, het draait inderdaad allemaal om een structurele aanpak. Het is hier erg los, er is geen samenhang. Terwijl bij ons is het geïntegreerd, uitkeringsdienst, mbo, opdrachtgevers. Er zijn onderlinge connecties, die praten met elkaar, die instituten. Dus daar kun je wel iets aan doen. Daar kun je absoluut aan werken.
1: Als daar inderdaad budget voor is en ook een mindset om het om te draaien. En dat is een klus waar ze dan vol op in moeten zetten.
0: Ja, dat moet inderdaad ook. Maar het laten liggen betekent economisch, als je alleen maar vanuit dat perspectief bekijkt, economisch en financieel op de langere tijd een nog grotere klus. Dus ik wil maar zeggen, en dat is het positieve, er is een methode van aanpak, die ligt aan de andere kant van het kanaal. Dus, en het is te doen, het is te begrijpen, het is in te voeren. En weet je, ook weer een Nederlands haakje, sommigen zijn er al mee bezig. Want wat mij ook opviel deze dagen in de Britse pers, is dat Keir Starmer een Nederlander heeft ingeschakeld om het aantal van die thuiszittende niets aan werk te hebben, te helpen. En dat is Mark Bolland. Hij was lang geleden tweede man van Heineken. Later werd hij CEO van Marks & Spencer. En hij runt sindsdien een vrijwilligersorganisatie waar die 200.000 jongeren in Groot-Brittannië aan werk geholpen heeft. Dus goed, het gaat helemaal goed komen. Zolang ze maar naar Nederland blijven kijken.
1: Lea, dankjewel voor deze week. Voor nu is dit mijn laatste. Volgende week is Connor weer terug van vaderschapsverlof. In de podcast praten we verder en dan hebben we het over een zeer Nederlandse activiteit. Fietsen. Engeland wil net als Nederland een snelheidslimietproef invoeren op elektrische fietsen. Luister de hele aflevering terug via je favoriete podcast-app.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De politie in het Limburgse Geleen mag tot 8 uur vanmorgen iedereen op straat controleren. Dinsdagavond zorgde een groep van tientallen jongeren voor overlast op de jaarlijkse kermis. En nu wordt er gevreesd dat een nog grotere groep jongeren de politie wil aanvallen met vuurwerk. Jongeren zouden vooral elkaar opstoken om te gaan rellen. Om in Amsterdam mensen uit de auto te krijgen, moet er meer worden gedaan met deel scooters en deel fietsen. Het aanbod is volgens de Amsterdamse Rekenkamer nu nog te beperkt. En dat terwijl er al 7 jaar mee wordt geëxperimenteerd. Vorig jaar waren er 23 plekken voor deelfietsen en daar stonden er maar heel weinig. In de Amerikaanse politiek is een duidelijk signaal afgegeven dat de oorlog in Iran moet stoppen. Een resolutie daarover is aangenomen in het Huis van Afgevaardigden. Toch is de oorlog daarmee niet voorbij. De resolutie moet ook in de Senaat worden aangenomen. Trump kan die vetoen als er geen 2/3 meerderheid is. En die kans is klein. En Go Ahead Eagles moet op zoek naar een nieuwe trainer. Melvin Boel gaat per direct weg bij de club, terwijl hij nog een contract heeft voor 2 jaar. Boel leidde Go Ahead naar de Europa League en won daarin knap van Aston Villa. Jozef Oosting wordt genoemd als mogelijke opvolger. Die is op dit moment nog trainer in Antwerpen. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar 1 graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt 1 graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Grote Tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Tech-show. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
6: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Dit keer over de veiligheid van menstruatie-apps. De meest gevoelige informatie die je over een mens kan bedenken. En dus wil je niet dat Meta of Google die data in handen krijgen. Of welke partij dan ook. Hoe je een veilig alternatief biedt met een eigen app, dat gaan we hier zo bespreken. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
7: En Ben van der Burg.
6: En elke donderdag nemen Ben en ik wat er verder in de wereld van tech speelt door in onze extra podcast. Dus volg de Grote Tech Show in je favoriete podcast. Heb, dan kun je dat allemaal horen. Nu dan. Miljoenen vrouwen gebruiken menstruatie-apps om hun cyclus bij te houden, patronen te herkennen en bij te houden of ze fysieke klachten hebben bijvoorbeeld. Maar dat gaat dus ook om data over je lijf, je seksleven of dat je bijvoorbeeld zwanger probeert te worden. En veel gebruikte apps zoals Flow maken daar misbruik van, weten we sinds kort. Lisa Volkers wilde het helemaal anders doen en ontwikkelde een veilige app voor vrouwen waar privacy wel bovenaan staat, genaamd Period. Samen met haar partner Diederik Trampen heeft ze die gebouwd en ze zijn nu allebei bij ons. Welkom, Lisa en Diederik.
8: Dankjewel.
9: Ja, hey, dankjewel.
6: Goed dat jullie er zijn. Hoe maak je een app zoals deze?
9: Ja, dat is zeker een hele goede vraag. Wij hebben dit gevibecode. Dat is natuurlijk sowieso een keyword dat tegenwoordig naar voren komt. Mm-hmm. Maar het kwam uiteindelijk uit een best wel groot probleem, wat jullie eigenlijk net ook al benoemden. Is dat Lisa zelf ook een app gebruikte waar ze constant pop-ups had, waar ze überhaupt ook artikelen over las en zag dat data verkocht werd. Dat er ook rechtszaken waren, dat er schikkingen over zijn geweest, over tientallen miljoenen. En toen op een gegeven moment heeft zij, ze was zo aan het klagen en ik heb best wel een achtergrond dat ik het wel leuk vind om dingen te bouwen. En toen hebben we op een gegeven moment maar gezegd, moeten we dat dan zelf niet gewoon doen? En dat was dan eind vorig jaar. En toen had je al best wel tools die de mogelijkheid gaven om best wel het een en ander te bouwen. Dus toen zijn we er langzamerhand mee begonnen. Aan het begin super knullig nog. En uiteindelijk is dat nu helemaal doorgezet een paar maanden verder naar een best wel serieus iets. Dus dat is wel gaaf.
7: Ja, ik wil toch iets meer details over de vibecode. Want je hoort heel vaak 90%, maar de laatste 10% succes ermee.
9: Ja, tuurlijk. Aan het begin was het wel, hebben we het echt alleen met z'n tweeën gedaan. Dus we zijn eigenlijk in Photoshop en Figma, twee tools zijn we begonnen. Want we wilden het natuurlijk wel een beetje ons eigen design geven, visueel. En daarna zijn we doorgegaan in Lovable. Ik weet niet of jullie
6: natuurlijk,
9: dat
6: zeker.
9: Iets zegt. Ja. Dus zijn we in Lovable gaan bouwen. Nou, dat was eigenlijk aan het begin nog best wel een beetje knullig. Want nee, ik heb geen technische achtergrond verder. Of niet, had ik in ieder geval niet. Nu wel iets meer. Mm-hmm. Daar zijn we in gaan bouwen. En daar had je natuurlijk verschillende integraties. Waardoor dus ook die hele backend ook gewoon zo'n subbase. Dus die databases kan werken. En nu tegenwoordig is dat. Nu een paar maanden verder is dat dan weer zo. Dat we onszelf ook alweer controleren met cloud code, met cloud security. En dat we ook al verschillende testen hebben gedaan bij ons eigen platform om natuurlijk die veiligheid wel te waarborgen. En we hebben nu zelfs eigenlijk verschillende agents die helpen met bouwen, die constant helpen met het checken van de security.
6: Nu krijg je AI-hulp. Lisa, wat ik voor jou wil weten, wat is los van de privacy component, waar we zo meteen ook nog uitgebreid op ingaan, het belangrijkste voor jou om, als je dan toch zo'n eigen menstruatie-app gaat bouwen, daarin in mee te nemen? Wat wil je daar nog meer juist voor elkaar krijgen?
8: Ik denk het belangrijkste, wat eigenlijk ook een van mijn grootste frustraties was, was dat het er geen overzicht was. Dus ik opende die apps vaak en ik werd gewoon compleet overprikkeld van al die pop-ups, al die betaalmuren. Dus dat is ook wel echt een van de belangrijkste dingen die we hebben meegenomen in onze eigen app.
6: Maar dat vind ik wel interessant, want je zou kunnen zeggen, die apps die zo bekend en populair zijn, zoals Flow, zoals Clue, die hebben een bepaalde gebruikerservaring die mensen kennen. Daarom
10: duizenden AB-testen hebben gedaan.
6: Precies, die mensen juist omdat het iets zo belangrijk, zo intiem is, willen gebruiken. Ik hoor jou net eigenlijk al beschrijven, dat is niet zo, want het is een hele nare ervaring om die nog te kunnen gebruiken, dan is het dus heel makkelijk om een app te ontwikkelen die niet alleen privacyvriendelijk is, maar ook nog eens prettig in het gebruik is. Of is dat dan een verkeerde aanname?
8: Nou ja, makkelijk weet ik niet, maar ik merk wel, kijk, op het moment dat het kwam echt vanuit mijn eigen frustratie en ook wel vanuit vriendinnen waar ik het dan mee over had, maar zo'n grote pool had ik ook weer niet. En op het moment dat wij die app live gooiden, kwam die frustratie bij zoveel meer meiden dus naar boven. Daarom werd die ook zo snel veel gedownload, denk ik. Dus ik was zeker niet de enige die gefrustreerd was over bestaande apps, maar het was gewoon geen goed alternatief.
10: Ja,
8: en die is er nu wel.
10: Maar was je meer gefrustreerd? Je was gefrustreerd dus over de gebruiksvriendelijkheid, maar privacy was secundair toen nog, toen je begon.
8: Nou ja, in het begin wist ik dat eigenlijk niet eens. Weet je wel, dat zij mijn data verkochten. Dus je gaat eerst natuurlijk zo'n app gebruiken. Gewoon zonder eigenlijk goed door te hebben wat zo'n app allemaal met je data doet. Dus in eerste instantie was het zeker dat het zo onoverzichtelijk was. En dat wel tegen allerlei betaalmuren aanliep. Dus eigenlijk kon ik bijvoorbeeld alleen mijn menstruatie tracken en niet ook symptomen. Terwijl ik juist daar kwam om mijn eigen lichaam beter te leren kennen. Maar daar moest ik dan voor betalen. En vervolgens ging ik wat onderzoek doen. En toen pas kwam echt dat Flow-schandaal. Nou ja, dat kwam eigenlijk meteen bovenaan je hitlijsten als je het één keer googelt.
6: Ja.
8: Dus toen werd ik echt nog gefrustreerder.
6: Ja,
9: het is ook wel dat die apps, in ieder geval omdat ze al zo groot zijn, en al zoveel mensen hebben, dat ze ook echt data-focused zijn.
6: Mm-hmm.
9: Dus je ziet ook wel bij hun, bij de onboarding, volgens mij moet je bij een Flow door 20 stappen heen. Willen ze echt tot aan je lengte willen ze alles weten. Gewoon puur inderdaad, wat we er daar nou verder mee kunnen. En dat is wat je net ook benoemde, dat het gewoon bij ons een stuk gemakkelijker, omdat we dat hele aspect, dat hebben wij niet. Wij hoeven jouw data inderdaad ook, wat we ook heel hard roepen, die hoeven niet te hebben. En dat is ook een best wel groot onderdeel waardoor het zo gemakkelijk wordt, omdat we niet constant alles van je willen weten.
6: Ja. Nu is dat natuurlijk tweeledig. Enerzijds, het zit niet in jullie verdienmodel om die data nodig te hebben. Dus dat is een groot verschil. Jullie zijn ook niet een, voor zover ik weet, groot techbedrijf. Dus dat scheelt. Maar daarnaast, je hebt net aan het begin gezegd, Diederik, je hebt dit mede vibecode.
9: Ja.
6: Hoe bescherm je dan toch de privacy van je gebruikers?
9: Ja, natuurlijk wel spannend. Maar we hebben helemaal aan het begin, heb ik al via een, iemand die ik via ken, hebben we al gekeken. Want ik, nogmaals, totaal niet technisch, wel aan het leren.
6: Mm.
9: Heb ik al personen gehad die inderdaad hebben gekeken of ze bij onze informatie konden komen.
6: Mm-hmm.
9: Dat is destijds is dat allemaal niet gelukt. Verder hebben wij op het platform waar wij werken, die zijn 24/7, die hebben allemaal certificeringen. Die zijn 24/7 ons tool aan het controleren, ook constant aan het checken of er beveiligingsrisico's zijn. Verder heb ik ook alle gegevens opgevraagd of wat we allemaal hebben. Dus we hebben ook die row-level security en alle compliance is eigenlijk, doen we gewoon aan.
6: Mm-hmm.
9: Maar verder zijn wij natuurlijk, het groeit zo hard. En het zijn natuurlijk wel nog steeds wel echt persoonlijke gegevens die je van mensen hebt. Dus we zijn ook heel hard aan het kijken of dus later dit jaar, of in ieder geval, dat hebben we al gepland voor de komende maanden. Mm-hmm. Dat we dus wel echt pentest gaan doen. Dus penetratietest. Gewoon puur. Hè, omdat we kunnen wel constant onszelf controleren met AI. Maar mm-hmm. waarschijnlijk een persoon die ons probeert te hacken, die zal toch net andere manieren gaan zoeken om er alsnog in te komen. Dus we proberen wel alles helemaal dicht te bakenen. En verder ook naarmate, of in ieder geval na vorige week, zijn we ook heel druk aan het zoeken naar een data processing officer. Want dat is ook, we zaten helemaal verdiept in compliance is. Juist omdat het zo gevoelig is waarmee wij allemaal bezig zijn.
6: Ja.
9: Dus daar zijn we ook nog druk bezig. Dus dat er ook nog een externe partij is die ons overziet en maandelijks met ons mee kan gaan kijken naar inderdaad complete beveiliging en of we het toch allemaal goed doen. Want het is wel gewoon wel belangrijk.
6: Ja, waarvan ik zou zeggen. En goed om te horen ook dat jullie het zo serieus nemen. Dat juist dat je, als ik het in mag vullen, wil meegroeien met de schaal die je steeds meer bereikt met het aantal gebruikers van Period. Maar dan begint het zwaar op een eigen techbedrijfje te lijken dus. Dat hadden jullie ook niet hebben voorzien toen je begon, denk ik.
8: Nee, klopt. Ik denk dat we sowieso niet helemaal hadden voorspeld dat het zo zou ontploffen in het begin.
9: Ja, we hadden doelen gesteld van 100.000 gebruikers in september.
6: Ja, zo.
9: En we zijn daar hard op weg, in ieder geval. En het groeit alleen maar exponentieel. Ik zou niet eens weten waarop we nu zitten, maar 10.000 al.
6: Nou ja, dan het nieuws van afgelopen week is in jullie voordeel, zal ik maar zeggen.
8: Ja, zeker.
10: Het nieuws over Flow.
6: Ja, over Bits of Freedom, die dat aanhankelijk heeft gemaakt.
10: Ja, precies, uiteraard.
6: Ook eventjes, dit gaat, zoals we meermaals gezegd hebben, om hele belangrijke, gevoelige, intieme data. Hoe kun je dat ook echt, betrouwbaar gebruiken, ook weer naar de gebruiker toe? Zeg maar, hoe zorg je ervoor dat degene die deze app gebruikt ook echt precies weet waar die aan toe is, wat die moet weten? Hoe ontwikkel je dat?
9: Ja, dat is een hele, hele goede vraag. Maar we proberen in ieder geval, we hebben heel erg afgekeken natuurlijk. Ja, je moet het wiel niet opnieuw uitvinden. We hebben heel erg afgekeken bij een Flow en de Clue wel en andere grote partijen, hoe zij dat hebben ingericht. Ja, tuurlijk. Qua sowieso de wetenschappelijke basis en überhaupt de schrijfstijl hebben dat best wel afgekeken. Want het is gewoon best wel spannend om zoiets te maken. Want je wilt überhaupt geen medisch advies geven en ook geen verkeerd advies. Dus daar hebben wij constant wel heel erg naar competitors gekeken hoe zij dat doen. En ons de stijl die wij dus ook naar buiten brengen, ook in de app, is super neutraal. En verder zal je altijd, als je dus onze assistent gebruikt, die AI-assistent is het dan ook, zal die altijd, of in ieder geval zal die nooit medisch advies geven. Dan zal die altijd ook nog zeggen, in de chat, ze hebben ook zelf heel vaak getest. Mm. En moeten we ook blijven testen, dat er altijd erbij benoemd wordt. Hè, als het in ook maar enkele maat is, dat je altijd wordt doorgewezen naar je arts, naar je huisarts. Ja. En als het echt in een hele extreme geval is, dat je altijd dan ook bijvoorbeeld 113 moet gaan bedden. Dus daar zijn we constant wel mee bezig. Ja. Omdat dat is ook weer zo'n heel gevoelig puntje van het bouwen van zo'n app.
6: Ja,
10: met die AI-assistent, dan denk ik toch van, die is gebaseerd waarschijnlijk op Claude of ChatGPT, denk ik. Dat gaat dan ook naar Amerika. Dus toen dacht ik, privacy, hoe is dat ingeregeld?
9: Ja, dat vind ik een hele interessante vraag. Want daar hadden wij in eerste instantie, kunnen we ook eerlijk over zijn, want in het platform waar wij mee bouwen, in eerste instantie, die hebt gewoon de standaard integraties. Dus dat was inderdaad een Google Gemini, gebruiken wij dan. Inderdaad, voor die chatbot. En wij dachten, die servers, die database, die staat gewoon in Frankfurt. Dus dat is Europees. Dus daar kan Amerika niet bij. Maar we hebben ook wel eens commentaar gehad. En dat vonden we eigenlijk alleen maar fijn. Ja. Van mensen die er meer verstand van hadden, of hebben nog steeds, dan wij. En die begonnen inderdaad ook over de Cloud Act. En dat het dus inderdaad zo is, als een Trump om zich heen gaat schoppen en inderdaad bijvoorbeeld onze data zou willen inzien, dat dus gewoon kan. Als hij, wel met heel veel stappen, het is niet zo makkelijk, maar dat hij wel naar de rechter kan gaan om dat dus uiteindelijk te doen.
6: Ja.
9: Dus wij zijn wel al, dat hebben we nu nog een beetje vooruitgeschoven, omdat we het risico zelf nog niet zo groot vinden. Maar we zijn wel aan het kijken om inderdaad gewoon onze service gewoon wel in Europa te houden. Want dat is een kleine stap om te doen. En om in plaats van een Google Gemini bijvoorbeeld een Mistral te gebruiken. Want dat zit gewoon lekker in Europa. Die valt ook gewoon onder de compliances.
6: Ja.
9: Dus dan hebben we dat probleem ook uit de weg geholpen.
6: Ja. Nou, ik vind het wel mooi om te horen hoe jullie hiermee bezig zijn, welke afwegingen jullie maken, hoe goed jullie op de hoogte zijn van wat er speelt in elk geval. Juist learning by doing, zou ik maar zeggen. Dat is ook, denk ik,
8: mooi. Dat is het heel erg.
6: Ja, maar neem ons dan nog even nog iets meer mee in hoe jullie dit project doorleven. Want je hebt een paar mooie concrete voorbeelden gegeven. Maar Lisa, wat we net al zeiden, dit is veel groter aan het worden dan toen jullie begonnen, denk ik, of niet?
10: En dan?
8: Ja, ik denk, wat je echt net zegt, het is zo erg learning by doing. Toen we dit begonnen, toen überhaupt het idee kwam van, oh, laten we een app gaan bouwen. Het was bijna een soort grapje of zo. Weet je, een project wat we met z'n tweetjes gingen doen. En heel erg maken voor mijzelf eigenlijk. En dan mijn groep vriendinnen. Dus van het allereerste moment toen de app eigenlijk live stond, eerst alleen ook in de Apple Store. Want daar hadden we hem eerst alleen upload. En toen had ik een LinkedIn bericht gedaan. En die ging zo hard.
6: Gelijk.
8: Ja, dat had ik ook niet verwacht. En toen ging ik daar een TikTok over maken. En die ging ook heel hard. En toen zaten we eigenlijk een beetje naar elkaar te kijken van, oké, volgens mij hebben we hier iets in handen wat gewoon veel groter is dan we ooit dachten. Mm-hmm. Laten we nu even een marketingplan gaan schrijven. Ja. Eigenlijk zo is het een beetje gegaan.
6: Ja. Ja. Dus echt begonnen met een probleem oplossen. Ja. En vervolgens, hoe gaan we dat ook een beetje omkleden?
8: Ja, en ook wel, weet je wel, toen werd het eigenlijk voor mij pas echt duidelijk dat tienduizenden meiden hier last van hadden. Weet je wel, dat wist ik ook natuurlijk niet. Ja. Niet zozeer.
10: Hey, ik wilde ook heel graag naartoe. Je moet straks een data compliance officer in dienst nemen. Er is nog geen business model. Het is allemaal hobby. En ja, het klinkt allemaal hartstikke leuk. Maar straks wordt inderdaad, wat Joe zegt, een serieus bedrijf. Aan welk business model denk je? Ik denk niet de dataverkoop, zeker niet. Maar dan moet het toch ergens worden betaald. Hoe zien jullie dat?
8: Ja,
9: wij zijn natuurlijk ook wel echt aan het kijken. Hè? Want er valt één verdienmodel valt natuurlijk weg als je constant price first schreeuwt. Dat is logisch. Maar wij zijn vooral, er komt wel ook een betaalde tier. Maar wat wij overal ook zeggen, hè, gewoon de basis zoals wij die nu hebben, dat zal altijd gewoon gratis blijven. Het is niet dat als jij het gebruik wat jij nu hebt, dat er in één keer bepaalde pop-ups bij komen. Eigenlijk het probleem wat we net helemaal schetsten, dat willen wij gewoon niet.
8: Nee.
9: Dus dat zijn gewoon kleine extra features. Ook vooral om ons inderdaad te supporten dat we door kunnen groeien. Maar verder zijn we ook heel erg aan het kijken of we dit business to business kunnen aanpakken. Dus wel inderdaad met die betaalde features. Dus naar universiteiten, naar bedrijven. Om te kijken of zij dat grootschalig kunnen afnemen voor de dames die inderdaad daar studeren of daar werken.
8: Ja. Okay.
9: We krijgen ook, in ieder geval, we hadden dat als idee, maar we krijgen juist van de andere kant al best wel aanvragen nu of we dat samen met verschillende partijen kunnen gaan opzetten. Dus dat is ook wel gaaf. Daar waren we eigenlijk nog niet eens per se heel erg zelf mee bezig, maar krijgen we juist van de andere kant al aanvragen om daar dat al wel te gaan doen met bepaalde partijen.
6: Ja. Welk idee heb je nog meer, Lisa? Want ik zie je heel erg instemmend knikken. Volgens mij barst je van de idee om dit nog verder groot te maken.
8: Ja, nou ja, ik moet zeggen, we zitten dus nu heel erg in de betaalde features. Zijn we echt nu aan het bouwen. En daar ben ik dus heel erg excited over. Want wat Diederik eigenlijk net al zei, hè, wat ik gewoon heel erg belangrijk vind, het moet niet, de basis mag het nooit in de weg zitten. Dus ook de gratis app mag het nooit in de weg zitten. En ik wil niet dat onze app een soort van chaos wordt met pop-ups.
6: Mm.
8: Dus de betaalde features moeten ook echt iets toevoegen. Het moet echt ook waarde zijn voor je geld. En dingen waar we nu naar aan het kijken zijn, is bijvoorbeeld dat je een journal hebt. Maar ook, wat ik zelf eigenlijk misschien wel het vetst vind, is dat je de app zelf kan indelen.
6: Oh ja.
8: Dus wij zetten echt de gebruiker op één. Dus je kan eigenlijk zelf helemaal alles weghalen als je iets vervelend vindt. Want bijvoorbeeld zit een vijfje in de app. Nou, als jij dat vervelend vindt, dan haal je dat weg.
6: Ja.
8: Als jij extra symptomen, weet je wel, wat wij bijvoorbeeld niet aanbieden, kan je zelf dat symptoom toevoegen.
6: Okay.
8: Dus het is gewoon super gebruiksvriendelijk.
6: Ja.
8: Dus daar zitten we nu heel erg op, eigenlijk op die betaalde features. En ja, dat B2B-plan is natuurlijk best wel vet als we zelf al zo'n idee hadden. En dat wilde ik eigenlijk gaan uitrollen vanaf juni, wat nu net is. Maar vorige week zijn we dan zelf benaderd door een partij die met ons wil samenwerken al. Ja, dat is natuurlijk wel heel cool dat het op je afkomt ook.
6: Ja, precies. Nou, je zou straks toch maar je dayjob moeten opgeven, dat terzijde. Want je hebt ook een interview gegeven in het Parool, hè, waarbij je benadrukte van, er is nogal een normatief beeld van wat een vrouw is bij dit soort apps. Dat als je het dan hebt, dan vul ik even in over Flow of Clue, dat het toch vooral georiënteerd is op hetero vrouwen tussen de 20 en 40. Geen aandacht voor menopauze of nauwelijks. Geen rekening met vrouwen die seks hebben met vrouwen. Dan kan ik me afvragen, waarom is het zo ingekaderd? Maar nog interessanter vind ik, hoe kunnen jullie een nog veel groter deel van de doelgroep aanspreken door daar wel rekening mee te gaan houden?
8: Ja, nou ja, waarom is het zo ingekaderd? Ik denk omdat daar het goud zit voor adverteerders. Dus zo'n app draait natuurlijk voornamelijk op het verdienmodel dat ze data verkopen. Dan is dit gewoon de interessantste doelgroep. Want die vrouwen die gaan vaak proberen ze ook in die periode ook wel zwanger te worden. Dus dat is gewoon goud voor adverteerders. En bij ons hoef je sowieso niet aan te geven of je met een man of een vrouw seks hebt. Je kan verschillende anticonceptiemiddelen aangeven. Je kan ook zelf we hebben 3 communicatiestijlen nu. Hoe de app tegen je praat. Ja. Dus wij houden daar sowieso geen rekening mee. En qua menopauze, dat is nog wel iets. Daar houden we nu nog niet echt rekening mee. Omdat dat zo weer iets specifieks is. Ja. Wat ik eigenlijk, dat wil ik ook pas aanbieden op het moment dat wij echt kunnen waarborgen dat die kwaliteit er is voor die vrouwen. Dat ze echt kunnen krijgen waar ze naar op zoek zijn. En daar focussen we ons nu nog niet op. We moeten een beetje keuzes maken.
9: Druk genoeg, ja.
8: Ja. Maar dat is zeker iets wel wat op de planning staat.
10: Ja. Wat je heel vaak ziet bij apps, en dan denk ik aan Evernote, WeTransfer, die worden dan door een techbedrijf als Bending Spoons in Italië, die koopt dan al die apps op en dan wordt het allemaal net niks. En ik wil even naar jullie toekomst toe, want het is een heel mooi initiatief, maar ik zie als straks dat Flow voor de deur staat, die biedt jullie 15 miljoen, die integreren jullie app. En dan is het, oké, dankjewel, ik heb weer mijn ding gedaan. Dat is vaak de praktijk. Als ik dit zo vertel, hoe kijken jullie daar daarnaar?
8: Ja.
10: Op dit moment in deze fase van het bedrijf?
8: Ja, nooit. Dat gaan we nooit doen.
9: Nee, nou ja, Lisa heeft het al vaak geroepen, ook bij het Parool. Dus we kunnen het denk ik langzamerhand ook niet meer. Gewoon dat het
6: jullie hebben te veel uitgesproken en willen je nooit gaan verkopen.
9: Ja, maar dat is, of in ieder geval niet inderdaad op die manier aan een Flow of aan een Google of een andere grote enge partij. Dat staat zeker niet op de planning en dat zeggen we dan nu weer. En ik hoop, als we het maar vaak genoeg zeggen, dat mensen dat op een gegeven moment ook gaan geloven in plaats van dat we daar uiteindelijk ook in dat bootje stappen.
10: Ja. Als ik nu, weet je, ik ken natuurlijk heel veel mensen om aan vijf code en appjes willen maken en nu hoor ik dus een verhaal dat gewoon tot nu toe een succes is. Vind ik echt geweldig. En wat ik eruit haal is van de gebruiksvriendelijkheid op 1, maar ja, dat zeggen zoveel mensen, weet je wel, gewoon doen. Ja, dat zeggen zoveel mensen. Wat is het nu? Dat willen mensen. Ja, toch even een top 3 of een top 1. Wat is het nu dat dit wel is? Het omdat de period is en de concurrentie is slecht? Wat is het?
9: Dat vind ik een topvraag. Want dat is eigenlijk. Want daar zaten we ook over na te denken. Hoezo is het in één keer dat het bij ons in deze markt wel lukt? Terwijl andere partijen die geven er 10.000, 100.000, weet ik hoeveel geld aan uit. Maar ik denk ook omdat het is best wel een saai onderwerp. De apps, ik weet niet of jullie die andere apps hebben gekeken, maar die zien er in, dat is mijn mening, onze mening, zien er best wel saai uit. Dus we hebben het sowieso best wel in een hip jasje gestopt. Mm-hmm. Ook qua marketing tot nu toe, als ik dat wil zeggen. Het is gewoon veel Lisa haar gezicht geweest. En dat werkt gewoon. Daar gaan mensen gewoon op aan. Al helemaal nu, ook al werken wij zelf ook met AI om dit te bouwen. Proberen we juist ook een heel persoonlijke touch te geven. Omdat mensen ook bang zijn voor de AI. En dus ook bang zijn voor alle dingen die naar voren komen.
6: Nou, dan horen we graag in de toekomst nog een keer hoe het verder met jullie gaat. Wens ik jullie succes met Period. En veel dank voor dit gesprek, Lisa Volkers en Diederik Trampen. Tot zover voor nu. Luister de Grote Tech Show juist ook als podcast via de app die jij daarvoor gebruikt om podcasts te luisteren. Vanaf elke donderdag gooi je ook onze analyse over wat er verder speelt in de wereld van tech. En dan zeg ik tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
0: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
3: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
4: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
5: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
3: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
6: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
4: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
3: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
9: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De politie in het Limburgse Geleen mag tot 8 uur vanmorgen iedereen op straat controleren. Dinsdagavond zorgde een groep van tientallen jongeren voor overlast op de jaarlijkse kermis. En nu wordt er gevreesd dat een nog grotere groep jongeren de politie wil aanvallen met vuurwerk. Jongeren zouden vooral elkaar opstoken om te gaan rellen. Om in Amsterdam mensen uit de auto te krijgen, moet er meer worden gedaan met deel scooters en deel fietsen. Het aanbod is volgens de Amsterdamse Rekenkamer nu nog te beperkt. En dat terwijl er al 7 jaar mee wordt geëxperimenteerd. Vorig jaar waren er 23 plekken voor deelfietsen en daar stonden er maar heel weinig. In de Amerikaanse politiek is een duidelijk signaal afgegeven dat de oorlog in Iran moet stoppen. Een resolutie daarover is aangenomen in het Huis van Afgevaardigden. Toch is de oorlog daarmee niet voorbij. De resolutie moet ook in de Senaat worden aangenomen. Trump kan die vetoen als er geen 2/3 meerderheid is en die kans is klein. En Go Ahead Eagles moet op zoek naar een nieuwe trainer. Melvin Boel gaat per direct weg bij de club, terwijl hij nog een contract heeft voor 2 jaar. Boel leidde Go Ahead naar de Europa League en won daarin knap van Aston Villa. Jozef Oosting wordt genoemd als mogelijke opvolger. Die is op dit moment nog trainer in Antwerpen. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
10: Een naam van jullie bedrijf.
11: Risk.nl.
10: De eerste keer toen ik ChatGPT gebruikte, dacht ik dit.
11: Holy moly, dit verandert alles.
10: Samenwerken met mijn zoon, waarom is dat een goed idee?
11: Wie wilde nou niet met zijn vrienden samenwerken?
10: Welke concurrent gaat door jullie AI-stap keihard slapeloze nachten krijgen?
11: Alle direct writers, verzekeraars.
10: En, beste Harm, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
11: Wij zorgen dat mensen niet te veel geld betalen voor hun verzekeringen.
10: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Hij is nog bezig met zijn lunch. Smaakt het, Patrick?
12: Ja. Moet we weer hebben, hoor.
10: Onze gast vandaag is Harm Volmuller van Risk, met een hoofdletter, risk.nl, hoorde ik je net zeggen. Van harte welkom, fijn dat je hier bent. Risk als bedrijf kende niet zo heel veel mensen. Ik dacht meteen aan het bordspel van vroeger. Jullie merken zijn daarentegen een heel stuk bekender, hè?
11: Ja, klopt. De naam komt inderdaad van het bordspel af. En we vinden het ook niet zo heel erg als mensen ons niet kennen. Maar heel veel klanten in ieder geval ons wel weten te vinden en gebruiken.
10: En welke merken kennen die klanten? Waar komen ze dan terecht? Op welke websites?
11: Nou, ze komen onder andere terecht op overstappen.nl, autoverzekering.nl, pensioen.nl, hypotheek.nl, Dime, onze PSD2 betaalapp. En zo nog een heel scala aan domeinnamen.
10: En naast een service provider, want dat ben je dan, zijn jullie ook een zogeheten volmachtbedrijf. En daar zit ook het verschil in tussen de andere grote vergelijkingssites als gaslicht.com en Independent. Kun je dat uitleggen?
11: Ja, ik ga het in ieder geval proberen. Stel je even in, al die grote verzekeraars, hoge panden, veel verdiepingen, veel mensen die ook veel vergaderen en uiteraard ook heel veel nuttige dingen doen.
10: Wordt heel veel vergaderd bij verzekeraars.
11: Ongelooflijk.
10: Ja.
11: Maar ze doen ook echt veel goede dingen, maar daardoor is hun kostprijs gewoon hoog. En een aantal jaren geleden hebben ze eigenlijk besloten, als wij nou delen van ons werk uitbesteden, en dat doen ze via een volmachtconstructie, en dat houdt in dat wij alle tarieven, alle producten zeg maar zelf inbouwen. Wij incasseren de premie, wij doen de schade, we doen eigenlijk alles, behalve dat we daadwerkelijk het risico lopen. En dat doen we tegen veel lagere kosten dan een verzekeraar zelf kan.
12: En als je dan kijkt naar die traditionele vergelijkingssites, wat is dan wat jullie anders maakt?
11: Nou, je noemde net al even onze vrienden uit Noord-Nederland. En wat Ben heel goed doet, dat doen wij natuurlijk ook. Hoewel ik vind dat wij dat zelf natuurlijk nog mooier kunnen doen.
10: Ben Woldering, ook ooit Ben te gast geweest in ons programma.
11: Ja, zeer goed ondernemer, kan niet anders zeggen. Maar wat Ben doet, is het vooral online. En wat wij doen, wij distribueren financiële producten. Ik noem onszelf wel eens de financiële supermarkt. We hebben eigen winkels, we hebben franchisewinkels, we hebben webwinkels. Dus het maakt eigenlijk niet uit op wat voor manier je eigenlijk met jouw vraag, verzekeringsvraag of energievraag, op met welke vraag je loopt. Je kan kiezen voor jouw distributiekanaal naar voorkeur. Gen Z wil het graag via de app. Een millennial wil graag een vergelijker gebruiken. En mijn leeftijd heeft toch echt een voorkeur om het via de financieel adviseur te doen.
12: Dan ga ik even terug naar 1995. Toen ging ik stage lopen bij NOG-verzekeringen. En dan ging ik ook naar zo'n tussenpersoon toe. Maar is dan een tussenpersoon of eengene die jouw distributie verzorgt jullie producten als enige product? Of hebben die meerdere producten in huis?
11: Ja, die hebben vaak meerdere producten, maar dat kopen ze dan bij ons in. Dus wij leveren hun weer een vergelijker waar we al die tarieven, al die producten hebben ingeregeld. Dus met één aanstelling hebben zij 20 verzekeraars en kunnen ze eigenlijk alles gewoon doen wat ze moeten doen.
10: En hoe ziet jullie verdienmodel er dan uit? Want veel van die vergelijkingssites, traditionele vergelijkingssites, werken met een lead fee.
11: Ja.
10: Is dat een van de aspecten?
11: Ja, nee, dat is inderdaad waar. Het is een van de aspecten. Wij zijn zelf steeds vaker bezig om vooral naar doorlopende vergoeding te gaan. Omdat er aan zich een soort perverse prikkel in kan zitten als je een lead fee krijgt. Dan zou je er baat bij hebben om klanten elk jaar maar een nieuw product aan te smeren. En aan te smeren klinkt wat negatief, maar er zijn natuurlijk ook clubs waar het een beetje uit de hand is gelopen. Dus het is prettiger om eigenlijk een wat lagere, maar dan doorlopende vergoeding te hebben, zodat er geen prikkel is om dat te doen.
10: En dat betekent ook dat jullie businessmodel eigenlijk in een aantal momenten per jaar echt belangrijk wordt. Ik kan me voorstellen, zo rond december, dan zie jij het verkeer op jullie websites behoorlijk hard oplopen.
11: Ja, in december zijn alle verloven ingetrokken. Ja. Dus december, januari, dan zijn we met z'n allen echt aan het knallen.
12: Maar geldt het voor alle producten dan? Want ik kan me ook voorstellen dat als je een andere auto hebt, dat het moment is. In die klantreis heb je natuurlijk verschillende momenten.
11: Ja, met de auto loopt het eigenlijk het hele jaar wel door. Ja, we zien wel dat heel veel mensen toch blijkbaar eens per jaar even de moeite nemen om even goed te gaan checken. En dat is toch vaak eind van het jaar, zo'n beetje na de kerstdagen, als iedereen even wat meer tijd vrij heeft.
12: Eerder zei je, als je jou vergelijkt met de grotere verzekeraars, dat die veel kostbaarder zijn en dat die veel vergaderen. Wat zit daar dan tussen? Kun jij zeggen, ik ben gemiddeld 10-20% goedkoper?
11: Nou, niet zo voor alles. Maar wat heel veel verzekeraars natuurlijk hebben, is dat zij zich richten op een bepaalde niche of een bepaald product. En dat ze dan in zo'n product misschien wat goedkoper zijn. Wat wij doen, we vergelijken eigenlijk alles. Dus je kiest je auto bij verzekeraar A, je inboedel bij verzekeraar B, en het komt allemaal op één polis. En dat zorgt er gewoon voor dat we gemiddeld gesproken eigenlijk altijd wel 1% of 20% goedkoper zijn. Maar goed, het gaat niet alleen om goedkoop. Het gaat ook dat je de juiste polis hebt. Hè. Er zijn ook veel mensen die gewoon te veel verzekeringen hebben.
10: Ja, nou, volgens mij zijn dat best behoorlijk wat mensen. Als ik zelf ook eens even ga kijken. Misschien moet ik dat vanmiddag maar eens even gaan doen. Dan even naar de grote knal. En ook de reden waarom we jou hebben uitgenodigd. Jullie zijn als eerste Nederlandse financiële instelling goedgekeurd door OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. Wat betekent dat concreet?
11: Het is nog niet zo dat nu plotseling de polissen extra in grote getalen de deur uitvliegen. Dat is het niet. Maar we zagen wel een paar jaar geleden eigenlijk dat het zoekverkeer aan het veranderen was. Dat zien we tot op de dag van vandaag. Bijna wekelijks zien we dat de Google Search aan het dalen is.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Daar, je maakt hem af. Wat wij nu kunnen, doordat wij gekoppeld zijn op in dit geval ChatGPT. Dat werkt als een soort app store. En in ChatGPT ga je dan zeggen, hey, ik kies de app autoverzekering of ik kies de app overstappen. Overstap.nl, een van onze andere websites. En dan chat je eigenlijk met ons via ChatGPT. En zeg je, nou, ik zoek de beste, mooiste, goedkoopste zorgverzekering. Ik ben Harm, ik ben zo oud, ik woon hier. En dan krijg je daar gewoon keurig de vergelijker gepresenteerd in ChatGPT. Dus je hoeft niet meer uit te stappen. En je kan hem daar ook afmaken.
2: Is dat dan vooral eindeloos converseren met ChatGPT in plaats van eindeloos zoeken via de reguliere websites? Wat is het grote voordeel voor mij als consument?
1: Nou kijk, op de websites moet je over het algemeen toch allerlei stappen volgen. Dan hebben wij met z'n allen bepaald hoe de user interface eruit moet zien en welke volgorde je dingen moet invullen. In de LLM's hoeft dat niet. Ja, je tikt gewoon in wat je wil. Als jij eerst je naam doet en daarna je geboortejaar of iets, dat maakt allemaal niet uit. En ook al vergeet je het, dan zegt de LLM wel, hey, ik heb echt nog even jouw adres nodig. Je kan ook allerlei andere vragen stellen van, moet ik wel aanvullend verzekerd zijn of moet ik dat niet?
2: Je kunt bijvoorbeeld je eigen gezondheidssituatie daar invullen. En dan krijg jij van de vergelijker automatisch de voor jou meest voordelige beste polis.
1: Ja. Klopt.
3: En nu luistert Ben ook naar deze uitzending, Ben Woldering, en die denkt, als ik dat ga doen, is de kans dan verkeken? Of kan Ben ook met zijn bedrijf dan in OpenAI?
1: Nee, dat kan iedereen. En ik zeg ook altijd, het probleem is niet dat we met meerdere vergelijkers zijn, hè, of dat we elkaar moeten doodconcurreren. Het echte probleem in Nederland is dat 80% van de Nederlanders vergelijkt helemaal niet. En dus als je het over zorgverzekeringen hebt, denk ik dat we, als we die groep weten te mobiliseren, dat die 1 miljard euro per jaar al kunnen besparen door überhaupt te gaan vergelijken.
2: En bij welke ik ruik nog wel een beetje marktpotentie dus voor jullie.
1: Ja, zeker, zeker.
2: Ja. Kan de consument dan ook al meteen rechtstreeks de portemonnee trekken en ook die verzekering afsluiten via chat?
1: Ja, de betaling, zeg maar, krijg je dan gewoon van ons een keurig betaallinkje achteraf. Want dat is niet gekoppeld. Dat is ook nog een beetje te link, denken we met z'n allen. Maar dat zal absoluut de volgende fase zijn. Wat ook een hele leuke nieuwe fase is. Je kan dus, als je zelf een beetje handig bent, je eigen agent maken. En dan zeg je, nou, ik ben John, ik rijd in deze auto en hou wekelijks voor me in de gaten of ik mijn autoverzekering goedkoper kan krijgen.
2: Agentic commerce.
1: Agentic,
2: ja. Ja, want daar zijn ze in andere landen, bijvoorbeeld China, al een heel stuk verder mee, hè?
1: Zeker.
2: Ja. Neem ons dan eens mee, want dan heb je als het ware je eigen digitale assistent. Die stuur je dan op pad en die monitort eigenlijk continu de markt. En die gaat steeds voor jou kijken, waar vind ik de beste deal? En dan hoef je eigenlijk zelf niet meer hoef je niet meer in actie te komen.
1: Ja, klopt. Zit er ook gevaar aan, hè?
2: Daar gaan we je zo meteen nog even wat vragen over stellen natuurlijk. Maar gebeurt dit al of is dit nog een beetje toekomstmuziek?
1: Nee, het is denk ik nu in Nederland vooral nog spielerij. Iedereen is wel aan het proberen en aan het koppelen. We zijn met z'n allen aan het leren. Maar we zien wel dat er massaal gewoon klanten de hele dag echt aan het zoeken zijn. Dus dat zoekvolume is echt aan het verplaatsen naar de LLM's op dit moment.
3: En wie kwam eigenlijk op het idee? Was het dan jouw zoon of had jij dat bedacht?
1: Ja, dat is een hele
3: gevoelige vraag.
1: het juiste antwoord is dat we dat samen hebben gedaan.
2: Ja, heel goed. Hij zit hier in de studio mee te kijken. Toch nog even over die agents. Wat jij schetst van, dat is nu nog spielerij. Maar ja, uiteindelijk, als je deze markt een beetje volgt, dan gaan we daar wel naartoe. Dat zeggen de deskundigen. En volgens mij denk jij dat zelf ook. Als die straks zelfstandig producten en diensten gaan inkopen voor mij als consument, wat betekent dat dan voor merken? Moeten die straks ook vooral zichtbaar zijn voor algoritmes? Of hoe moet ik dat gaan zien?
1: Ja, wij denken persoonlijk van wel. Dus dat je echt als merk moet zorgen dat je met allerlei longtail zoekwoorden of met merkuitingen gevonden wordt in de AI-modellen. Want ook al maakt iemand een vergelijking, de merken spelen daarna nog steeds een rol. Je kiest niet altijd voor de goedkoopste. Je vindt het vaak ook gewoon heel fijn om nationale Nederlander te kiezen. En dan kies je toch echt voor het merk. Dus de merken blijven, denken wij, heel belangrijk.
2: Nu draait agentic commerce vooral om gemak en automatisering. Ja, je hintte er net al even op. Hoe voorkomen we nu dat consumenten straks de controle verliezen over keuzes?

0: dus prijzen, maar met name ook hun privacy.
1: Nou, gelukkig heeft de Paus deze week een heel mooi stuk daarvoor opgeschreven.
0: Ja, we hebben een hele moderne Paus die bekommert zich over AI. Hebben we nog niet eerder gezien.
2: Nou, ja, en over de nieuwe Ferrari ook.
0: Oh ja, ja, ja, klopt. Ja,
1: dat ook. Ja. Nou kijk, we hebben natuurlijk ook niet heel veel aan als het alleen maar een race to the bottom gaat worden.
0: Nee.
1: Hoewel aan de andere kant voor commodity producten is het misschien ook helemaal niet zo erg. Mensen geven dat geld liever uit dan een leuke vakantie.
0: Maar dat dachten we bij de start van vergelijkingssites eigenlijk ook, toch?
1: Precies, ja. En dat is eigenlijk niet gebleken. Dus dat percentage van mensen wat vergelijkt is eigenlijk tot een soort maximum gekomen. En we slagen er met z'n allen toch onvoldoende in om die hele grote groep van klanten te bereiken die nog nooit hebben vergeleken. En misschien is AI wel een manier om die erbij te betrekken. Terug misschien even naar de risico's. De risico's zijn gewoon wel dat mensen financieel nog ongeletterder eigenlijk worden. En maar blind accepteren wat een AI zegt. Nu hebben wij allerlei stempels, AFM, DNB. Hè, dus we proberen dat met z'n allen natuurlijk zo ethisch en goed mogelijk te doen. Maar er is voor heel veel partijen geen controle. En dan weten we niet wat die allemaal eigenlijk gaan opschrijven. En als antwoorden straks gaan laten geven door de AI-model.
0: Ja, ik was laatst bij een bijeenkomst waar ook Alexander Klupping was. En die vertelde ook over hoe hij aan het pionieren is met die AI-agents. En dat soms ook nog wel even uit de hand loopt, zal ik maar zeggen.
1: Ja. Ja.
0: Dus dat blijft wat dat betreft linkersoep.
1: Het blijft linkersoep. Tegelijkertijd, het gaat denk ik echt door. Mijn moeder van 84, die vertelde me van de week. Hey Harm, ik heb op WhatsApp even gevraagd wat ik moet doen. En ik krijg een keurig antwoord. Ben jij nog wel nodig?
0: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Risk. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Quinten Schevernels.
3: Ik wil het deze keer graag hebben over het bedrijf Bird Buddy. Dat is een bedrijf uit Slovenië. En die maken slimme vogelhuisjes. Ja, dat hoor je goed. AI-powered bird feeders. Dus je koopt bij hun een vogelhuisje met een voedersysteem erbij. Daar hebben ze heel mooi een cameraatje in hangen. Met AI-herkenning. Je krijgt er een app bij. En vervolgens kan jij gewoon iedere keer kijken als er een vogeltje is gekomen bij jouw vogelhuisje. Een mooi fotootje van het vogeltje. Hij herkent wat voor vogel het is, hoe uniek dat is. Hij slaat hem op in een encyclopedie waar alle vogeltjes die in jouw huisje zijn gekomen zeg maar keurig netjes op een rijtje staan. Dit is denk ik echt wel een nice to have. Maar een nice to have die in de afgelopen 5-6 jaar echt miljoenen van die huisjes heeft verkocht. Dus blijkbaar iets wat mensen toch hartstikke leuk vinden om mee bezig te zijn en naar te kijken. En vooral omdat je hier heel mooi de combinatie hebt van één, het verkopen van de hardware, maar vervolgens ook de abonnementen. Dus je moet wel een maandelijks abonnement hebben om die AI te laten draaien, zodat je de connectie hebt met je telefoon, dat je dat real-time kan bekijken of dat je de fotootjes kan bekijken. Dus er zit ook een hele mooie herhaalstroom van omzet bij.
0: Investeerder Quinten Schevernels was dat. Wij praten verder met Harm Volmuller van financieel techpionier Risk. En we spreken hem over de revolutionaire integratie binnen het ecosysteem van ChatGPT. Harm, hoe ingewikkeld is het eigenlijk om überhaupt met OpenAI in contact te komen?
1: Ja, dat is echt ingewikkeld. Ze hebben geen afdeling klantenservice.
0: Nee, je kunt ze niet even bellen, toch?
1: Je kan het ook aan AI zelf niet vragen. Althans, dan krijg je toch een vrij nietszeggend antwoord.
0: Maar hoe pak je dan zoiets aan? Want jij zat daar dan op kantoor met jouw zoon Harmen, kan ik mij zo voorstellen. En ja, ga je dan lukraak mensen spammen? Ga je die opzoeken via LinkedIn? Stuur je ze een berichtje? Hoe werkt dat?
1: Ik heb zelfs twee zoons in het bedrijf. Dus de tweede zoon Bart het in dit geval die dat keurig heeft verzorgd. Dus die is via LinkedIn gewoon eens achter allerlei mensen aangegaan die connecties hebben met OpenAI. En net zo lang doorgaan tot we iemand hebben gevonden. Linken, een mail zien te vinden. Ergens in Amerika zijn natuurlijk al best veel bedrijven gelinkt. Dus kijken hoe zij dat hebben gedaan, welke contactpersonen zij hebben.
0: Dus best vreemd eigenlijk, hè, dat je als bedrijf dan onbereikbaar wil zijn.
2: Ja, een soort playing hard to get.
0: Ja, dat moet het zijn.
2: Blijkbaar voorloop. Maar als je naar het businessmodel van OpenAI kijkt, wat worden ze wijzer van jouw koppeling? Dan wel in bereik, data, geld of...
1: Geld niet. Je ziet dus dat soort partijen het vaak ook alleen met de grote doen. Hè. Olifanten doen het dan toch een beetje met de olifanten. Ik denk wat voor hun wel echt handig is, is hoe vaker zij de klant echt kunnen houden in hun model. Dat hij niet gaat uitstappen om de sale af te maken op de website van overstap.nl, maar echt bij hun, bij hun zelf. Ja, dat heeft natuurlijk veel waarde als je langer als klant daar blijft zitten. Dus ik denk wel dat er waarde in zit. We hebben wel een probleem, denk ik, als Nederland. We zijn gewoon wat klein. Dus ze doen het liever met gewoon grote partijen in grote landen met veel massa.
0: En hoe heb jij ze dan weten te overtuigen? Want jij krijgt daar op een gegeven moment heb jij contact met iemand al daar. En dan ga je wat mailen heen en weer. En dan, ja, dan moet je door een bepaald hoepeltje gaan springen. Welke vragen stellen ze jullie?
1: Ja, van alles rondom compliance. En hoe doe je dat? En hoe groot ben je? Nou, wij hebben een financiële minderheidsinvesteerder in ons. Söderberg en Partners. En die werken in nog 7 landen. Dus we hebben dat ook een beetje kunnen gebruiken. Van, hey, er zit een grote partij achter ons. En als je ons aansluit, dan is de kans ook groot dat we naar een aantal andere landen gewoon gaan.
0: En dat vonden zij interessant?
1: Dat vonden zij interessant genoeg.
0: En is het ingewikkeld om uiteindelijk goedgekeurd te worden, om dat ticket te krijgen?
1: Het heeft ons een paar maanden geduurd. En dat ga je vaak heen en weer pingen. Dat is niet zo heel ingewikkeld.
0: Nee, valt me nog mee, ja.
1: Het ingewikkelde is, je moet natuurlijk wel je IT-infrastructuur moet je sowieso voor elkaar hebben en kunnen vergelijken en alles erop en eraan. Ja. Met API's. En als jij nog een of ander legacy platform hebt, dan heb je ook niks op een AI-model te zoeken.
2: Ja. Nee, dan zei je dat de polis nog niet, zeg maar, heel snel de deur uitgaan of sneller. Alleen, wat betekent dit qua positionering voor je bedrijf?
1: Nou, we krijgen best veel reacties al van mensen. Dus we zien wel in toenemende mate dat mensen de vergelijker dus gaan gebruiken via AI. Ja. En dat hebben we natuurlijk op andere distributie manieren eigenlijk ook gezien. Dat heeft gewoon eerst, denk ik, even een gewenningsperiode nodig.
2: Maar dan zit je wel vooraan.
1: We zitten absoluut vooraan, ja.
0: Ja. Hoe reageren jullie traditionele business partners en ook met name de verzekeraars op dit tech-avontuur?
1: Nou, er staan er meerdere in de rij.
0: Oh ja?
1: Die echt zeggen, hey Harm, kun je even vertellen hoe we dat doen? Want wij willen dat ook graag. Die zeggen, nou, dat hoef je niet te doen, want wij hebben al jouw producten al in onze vergelijker staan. Dus eigenlijk sta je er al op. Dus je hoeft eigenlijk alleen ons te ondersteunen.
0: Oh jeetje, want ik zou juist denken dat jij nu had geantwoord dat ze toch wat argwanend zijn. Want ja, ze voelen dan misschien zelf een beetje de grip dat ze die kwijtraken. En dat ze, nou ja, dat chat straks ook een deel van hun inkomsten gaat opslokken. Maar dat is dus niet het geval.
1: Nee, dat is tot nu toe niet het geval. Nee.
0: Nee. En wat is dan de vraag die ze dan het vaakst aan jou stellen?
1: Hoe heb je het gedaan?
0: Ja, en dan leg je uit wat je net ons ook hebt verteld.
1: Ja. Het is geen rocket science. Dat zou eigenlijk iedereen moeten kunnen.
0: Je kunt wel stellen, en misschien ik kijk jou ook even aan, Patrick. Dit geeft dit bedrijf toch een tamelijke technologische voorsprong op de rest.
2: Ja, absoluut. Want ik denk, als ik het zo op afstand beschouw, kan ik me ook voorstellen dat niet elk bedrijf het IT-technisch voor elkaar heeft. Dus ik denk niet dat iedereen zomaar die aansluiting kan maken. Maar ik denk wel, ja, je ziet dat natuurlijk wel vaker als je een nieuw systeem of een nieuwe technologie hebt en je hebt het alvast uitgevogeld en je bent een van de eerste. Dat maakt natuurlijk wel onwijs uit.
0: Ja, moeten jullie, jullie zijn door dat hoepeltje gesprongen, maar ik kan me ook voorstellen dat jullie ook regelmatig nog gemonitord worden door OpenAI om te zien of jullie nog steeds aan al die compliance eisen voldoen. Is dat inderdaad zo?
1: Ja, tot nu toe blijven we daaraan voldoen. En dus als je ook verder geen wijzigingen in je modellen hebt, hoef je ook niks aan te passen. We hebben wel nu, we hebben nieuwe aanvragen ingediend voor hypotheken, voor pensioenen, voor heel veel andere producten.
0: Jullie ook allemaal eigen websites voor hebben.
1: Ja, om daarvoor ook zeg maar de koppeling rechtstreeks te leggen.
0: Ja. Denk je dat je daarmee uiteindelijk ook zelf jouw of winstgevendheid kunt verhogen of de omzet kunt laten plussen?
1: Ja, we denken het wel. En niet per se omdat we dan, omdat het goedkoper of zo is. Maar we denken echt een klantsegment te kunnen gaan bereiken wat voorheen niet op onze website kwam. En ook niet richting de financieel adviseurs gaan. Want ook die bedienen we. Dus dit is echt een groep, denken wij, die ook wel voor een deel underserved eigenlijk is.
0: En is dat de Gen Z groep waar je dan aan zit te denken?
1: Ja, het is Gen Z, hoewel we ook via een dochterbedrijf van onze Dime heel veel Gen Z'ers op onze app hebben. Maar we zien dat Gen Z vooral inderdaad op AI werkzaam is. Ja,
0: ja, dus die marktpotentie waar we het net over hadden, dat 80% van de Nederlanders nog niet vergelijkt, daar hoop je nu in ieder geval een klein stukje van te pakken.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Nu hebben jullie ook een eigen online huishoudboekje.
1: Zeker.
0: Ja, ik zit al even van hard op te filosoferen. Zou dat een volgende stap kunnen zijn, dat je ook die gaat koppelen aan chat?
1: Ja, dat is ons dochterbedrijf Dime. En we denken inderdaad erover om ook dat te koppelen. Maar daar gelden natuurlijk nog veel meer privacy issues. Van dan zou je volledige bankgegevens eigenlijk gekoppeld hebben. We weten met z'n allen toch nog niet helemaal zeker hoe veilig de Amerikaanse tech providers zijn. Dus daar zijn we nu nog wat huiverig voor. Technisch kan het allemaal. Maar we zitten eigenlijk dan toch wat te wachten op wat meer guidelines van DNB en AFM wat nou precies allemaal mag.
0: Harm Vrommelen dus. Dankjewel voor nu. Blijf er nog even bij. Voor de radio ronden we af. Maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er dan volgende week weer. Met een kerstvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De politie mag verf in het waterkanon doen om te gebruiken tegen demonstranten die overlast veroorzaken. Amnesty International is daar niet blij mee. Bij demonstraties lopen onschuldige mensen en relschoppers vaak door elkaar heen. En als je met verf wordt beschoten, krijg je meteen het stempel van relschopper, zeggen ze. In Amsterdam wordt al 7 jaar geëxperimenteerd met deelfietsen en deelscooters, maar het zijn er nog steeds te weinig. Dat heeft de Amsterdamse Rekenkamer uitgezocht. Als Amsterdam echt mensen uit de auto wil krijgen, moet er veel meer gebeuren. Nu zijn er 23 plekken om deelfietsen of scooters te huren, als ze er al zijn. Creditcards van Visa en Mastercard zijn vanaf dit weekend niet meer te gebruiken op Cuba. Dat mag niet meer door nieuwe sancties van Amerika. Daarmee probeert president Trump de regering van Cuba verder onder druk te zetten. Het land heeft te maken met een energiecrisis. Er komt bijna geen olie meer naar het eiland. En in het noorden van Rotterdam hebben mensen gisteravond een mysterieus gefluit gehoord. Er zijn zo'n 20 klachten over geweest bij de Milieudienst Rijnmond. Het lijkt erop dat het gefluit van de Euromast komt aan de zuidkant van het centrum. Het is niet bekend waardoor die is gaan fluiten. De Euromast wordt sinds de winter verbouwd.